0: gedacht, hey, overal komt Fastnet met die laadpalen. Wij willen ook laadpalen. Nou, heeft Fastnet vaak heel erg moeilijk gemaakt. En andersom hebben nu die ondernemers het Fastnet moeilijk gemaakt om
1: een shopje
0: te beginnen.
1: Te openen daar.
0: Ja, waar ik voor zou zijn, ik had van een gelijk speelveld. Hè. Dat zou de overheid denk ik ook moeten doen. Gooi die tenders gewoon open voor iedereen.
2: Ja.
0: En laat dan die ondernemers zelf kiezen hoeveel benzine wil ik daar aanbieden. Hoeveel laadpalen wil ik aanbieden en welke shop. Hè, dat voor iedereen kan. Overigens ook voor Fastnet natuurlijk, hè, die gun ik dat ook.
1: Ja.
0: Maar gewoon eerlijke tenders. En laat die ondernemers dan zelf op basis van de vraag van de consument bepalen hoe ze dan zo'n plek invullen.
1: Maar het probleem is natuurlijk dat die tenders al heel lang geleden zijn verdeeld.
0: Ja.
1: Dat toen de Shell die dan ergens kwam, die had een soort monopoliepositie. Die betaalde daar trouwens ook grof voor. Hè?
0: Zeker.
1: En dan was eigenlijk de belofte van de overheid, jullie mogen hier tot in het einde der dagen mag je hier staan. En er komt niemand bij aan concurrentie. Hoe slim was dat dan, Inge? Dat je eigenlijk zo'n stack gewoon exclusief maakt?
2: Ja, nou ik denk met de kennis van nu niet heel slim. Nee. Maar ik geloof altijd inderdaad meer, wat Hans ook aangeeft, in een soort win-win, van kunnen we niet iets creëren waar we allemaal beter van worden.
0: Nou ja, dat is een nieuwe wet in de aantocht. Hè. En dan gaat die looptijd, wordt dan 10 of 15 jaar hè, voor die concessies. Mm-hmm. Dus dan heb je één keer in de zoveel tijd heb je gewoon een nieuwe tender. Heeft iedereen weer de kans om in te schrijven.
2: Ja.
0: Dat lijkt me veel beter dan dat eeuwigdurende concessie.
2: Ja.
0: Wat vroeger was. En overigens 80-90% van die tankstations in Nederland zijn in handen van gewoon lokale ondernemers. Hè.
1: Oh ja? Het
0: zijn nauwelijks echt. Shell is nog een uitzondering. Die heeft er nog een paar.
2: Mm-hmm.
0: Maar overgrotendeel zijn gewoon lokale ondernemers. Die er vaak ook een wasstraat bij hebben of iets anders. Dus ja, ik zou zeggen, dat lijkt me een veel beter systeem dan wat er vroeger was.
1: Ja, hoe kan het dat deze zaak meer dan 10 jaar heeft gespeeld? Ik bedoel, 10 jaar procederen, hou het maar vol als ondernemer.
2: Zeker.
1: Jij hebt ook wel eens een juridische zaak meegemaakt, toch?
2: Ja, met jouw onderneming. Klopt. Ja, nou, en als ik dat 8 jaar vol heb moeten houden, dan weet ik niet of ik nog zou ondernemen.
1: Waar ging dat over?
2: Dat ging over een interne zaak met een medewerker.
1: Oh, ja, dus altijd pijnlijk.
2: Ja, maar ja, we stonden wel achter wat we hebben ook gewonnen, dus in die zin kan het gebeuren.
1: Ja, maar hoe lang duurde dat dan?
2: Nou, dat duurde denk ik een aantal maanden, maand of 3.
1: Oh.
2: Ja, en dat viel ontzettend mee.
0: Dat
2: ja. Zeker.
0: Ja.
2: Maar 8 jaar, ik denk zelf als advocaat, denk je op een gegeven moment, of dat is het 10 jaar.
1: 10 jaar.
2: Dat een advocaat op een gegeven moment denkt van, moet ik weer.
1: Ja, maar hoe kijk jij daar nou?
0: Het zijn hele grote belangen. Het is eigenlijk nieuwe materie. Hè. Ik bedoel, vast het is een nieuwe speler op de markt. Gaat over een hele sterk veranderende markt. Hè, want nu is nog 80% op het tankstation komt benzine tanken. Straks zal 80% van stroom binnenhalen.
1: Ja, denk je dat die verhoudingen zo gaan schuiven?
0: Uiteindelijk wel. Ja, ja. Niet in één keer. Maar uiteindelijk zal dat denk ik toch wel de overhand zal toch elektrisch worden.
2: Ja.
0: Het is gewoon een overgangsfase. Ja, en dan zijn de belangen groot. En dan kunnen dingen heel lang duren in Nederland, dat weten we.
1: Ja, precies. En kan je je wel voorstellen dat die pompstationhouders echt super kwaad zijn op de overheid, omdat die echt grof geld hebben betaald. En dat er dan nu toch een opening komt voor Fastnet om te gaan concurreren met die shops.
0: Ik begrijp die ondernemers heel goed. Hè, want is, nogmaals, hun is jarenlang is gedwarsdoom omdat zij die elektrische laadpalen mochten hebben op hun terrein. Dus ik begrijp heel goed dat ze denken, en nou krijgt Fastnet wel de kans voor zo'n shop. Dus daarom zeg ik, maak er nou gewoon een open speelveld van. Een gelijk speelveld van.
2: Ja.
0: Geef iedereen de kans om in zo'n tender in te schrijven en dan zijn ding te doen.
1: Ja.
0: Dat lijkt me eerlijk voor Fastnet, maar ook voor al die ondernemers.
1: Valt de overheid hier wat kwalijk te nemen, Inge?
2: Nou, wellicht de lengte van het hele proces. Maar dat ik heb er zelf te weinig juridische informatie van om daar wat over te zeggen.
1: Hmm.
2: Maar
1: het is gewoon
2: zeker.
1: Pijnlijk. Ja? Ja. Het is natuurlijk gewoon pijnlijk
2: voor alle partijen.
1: Gaat.
2: Ja.
1: Ja, want uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer ook dat je gewoon eigenlijk alles dicht regelt hè, als overheid.
2: Ja.
1: Dat je zegt van we gaan dit plekje en dat gaan we dan verdelen. Moeten we daar misschien niet helemaal mee stoppen?
0: Ja, dat is mijn pleidooi. Dus je hebt gewoon die plekken.
1: En maar jij zegt, je wil wel tenderen. Dus mensen mogen op inschrijven. Dat is dan
0: op de locatie.
1: Een...
0: En dan kan je volgens zeggen, laat dan de invulling van die locatie meer aan die ondernemer over. En die zal echt op basis van de vraag van de automobilist die langskomt, zullen ze echt wel zorgen dat het zodanig wordt ingevuld dat het echt ook rendabel is.
2: Mm.
0: En dat die automobilist denkt, daar ga ik stoppen. Want daar heb ik een goede toilet, daar kan ik lekker broodje kopen. En daar kan ik de benzine of de stroom vinden die ik voor de juiste prijs kan aankopen.
1: Ja, ja. Nou reed ik vanochtend vanuit Utrecht naar Amsterdam. En dan kom je inderdaad ook langs zo'n groot Shell station. En dan zie je Fastnet staat helemaal achteraan op dat terrein.
2: Klopt.
0: Ja.
1: Het was echt een eind, hè, als je dat moet lopen. En het was, ik reed daar om 8:30. Het was druk ook bij het laatste station. Als je denkt, daar komt dan misschien op termijn ook wel zo'n shop van Fastnet. Denken jullie dat het heel veel echt gaat kosten voor die pompstationhouder? Gaat dat echt een slok op een borrel zijn dat er concurrentie komt van Fastned, Hans?
0: Dat kan ik heel moeilijk beoordelen. Het zal echt van de locatie afhangen, hoe ver dat van elkaar af is.
1: Ja. En de goede koffie.
0: Ja, maar ik denk dat op zich niet zo erg is. Kijk, concurrentie is altijd goed. Ik had vroeger een technische groothandel. Verkocht kogelaars en schroevendraaiers.
1: Ja.
0: Nou, op een gegeven moment begon recht tegenover mij in Utrecht, op Lage Weide, begon ongeveer mijn grootste concurrent ook een vestiging. Nou, in het begin denk je, jeetje, hoe moet dat? Maar het maakt je scherper en innovatiever. Dus achteraf heeft het me heel veel gebracht.
1: Oh ja?
0: Ja, zeker. Want je gaat ineens nadenken van, hey, moet ik het anders doen?
2: Nou, ja, precies.
0: We zijn vroeger open gegaan. We zijn langer open gebleven. We zijn beter naar ons soort gaan kijken.
1: Daar moest gewoon veel harder werken ineens.
0: Op personeel beter getraind, servicegerichter gemaakt. Dus uiteindelijk werden we er beter van die concurrentie.
1: Ja, okay.
0: Daar zou ik dan niet te bang voor zijn.
1: Nee, okay. Nee. Dus zou dat ook de tip zijn die jullie de tankstationhouders nu geven? Van joh, hou gewoon je eigen businessmodel extra tegen het licht.
2: Ja. Ja, dat zou ik wel zeker overwegen, altijd. Ik denk wat natuurlijk best wel zuur is voor de tankstationhouders, een stukje, nou ja, toch wel fees die ze aan de overheid hebben betaald. En ik kan me voorstellen dat je daar wel echt pissig over bent.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik denk als ondernemer moet je altijd klaar zijn voor dit soort dingen. En dat hoort er wat mij betreft ergens ook wel bij.
1: Ja, moet je die ook misschien een beetje partneren, Hans, met die jongens en meiden van Fastned dan?
0: Als ze daarvoor openstaan, wel. Kijk, ik weet dat er Nederlandse ondernemers zijn, hè, die tankstations hebben, die daar best voor openstaan.
1: Ja.
0: Maar in het vorige uur hoorde ik Hans Pekman, hè, over de verhouding in de polder. Nou, daar heb ik ook heel lang gewerkt. Soms sta je recht tegenover elkaar. En er kan een moment komen dat je het ook belang bij hebt om een keer een deal te doen. En misschien is dit wel zo'n moment.
3: Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: We zitten midden in het bedrijvenpanel vandaag met Inge de Jong, oprichter van evenementenbureau Eventic, en met Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van Habest Holding en medeoprichter van ONL. We gaan dus eventjes naar het luxe automerk Spijker, want dat maakt ineens een comeback uit de hoge hoed, het oorspronkelijke Nederlandse luxe merk natuurlijk. En dat doet Victor Muller, de oprichter van toen, met behulp van een Oekraïense miljardair, Volodymyr Nozov. Die heeft een belang genomen in Spijker. Dat wordt dan onderdeel van zijn fintech groep, de W Group, onder meer eigenaar van cryptobedrijven, heb ik me laten vertellen. Nou, Spijker werd in 1999 opgericht door Victor Muller, ging in 2004 naar de beurs, ging uiteindelijk in 2014 failliet, in 2021 nog een keer, dus twee keer een doorstart, en toen in 2021 weer op de fles. Dan kijk je toch op een bepaalde manier, Hans, ik zie jou al een beetje grimassen, van ja, moet je dit nou wel doen in 2026 nog een keer?
0: Ja, kijk, ik heb daar wel een beetje mijn twijfels over, in alle eerlijkheid. Kijk, ik heb natuurlijk wel als ondernemer respect voor iemand die valt en opstaat. En nog een keer valt.
1: Want we hebben Saab nog niet eens genoemd, maar dat was natuurlijk ook echt een drama in dat hele spijkerverhaal.
0: Precies. Maar goed, zijn track record, als ik het met alle respect mag zeggen, is nog niet briljant.
1: Jouw microfoon is ook niet briljant. Hou maar vast.
0: Ik hou maar even vast. Maar dus daar zou ik als investeerder met twijfels bij hebben, eerlijk gezegd.
1: Uh-huh.
0: Ik vraag me af, gewoon als zakenman, van joh, Spijker, ja, zo'n auto kost gelukkig een miljoen straks.
1: Gaat die een miljoen kosten? Zoiets. Ze komen met een nieuw model ook.
0: Ja, maar zoiets, nou, ik geloof dat het nu al 8 ton of zo.
2: 8 ton, zoiets.
1: Ja. Ik heb het niet liggen.
0: Maar goed, veel geld, dus je hebt een hele kleine doelgroep. Het wordt een auto met een verbrandingsmotor. Nou, wie wil dat nog in deze tijd eigenlijk?
1: Inge
0: dus,
1: misschien.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, ik vraag me wel af hoe groot is die doelgroep, hè, die zoveel geld kan betalen.
1: Maar ze willen een hele kleine oplage maken. Ja. Dus misschien is dat een beetje een Ferrari-model, waarin je zegt, meer vraag dan aanbod creëren en hopen dat dat toch gaat werken.
2: Ja, nou, het zou kunnen werken. Ik denk inderdaad, als ondernemer of als investeerder zou ik wat kritischer zijn. Dan ben ik ook geen crypto-biljonair. Maar goed, ja, ik vind het inderdaad ergens wat Hans aangeeft ook wel mooi, dat ze er nog een keer voor zijn gegaan. Ik begreep dat ook in 1925, dat ze ook nog een keer failliet zijn gegaan, dat het track record behoorlijk groot is.
1: Mm.
2: Maar ik vind het ook wel weer ergens mooi. En ik gun het ze van harte dat het ze gaat lukken.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Maar ook jij zegt, ik weet het niet. Hè, Hans?
0: Ja, ik heb mijn twijfels. Kijk, het is in het verleden eigenlijk nooit gelukt om überhaupt, Victor Muller althans, om die auto überhaupt gebouwd te krijgen die hij wilde. Hè. Dus ik moet nog maar zien of dat gaat lukken. Ja. Ook ondanks die honderden miljoenen die crypto-meneer erin gaat stoppen.
1: Mm-hmm.
0: Maar je praat over een hele kleine doelgroep. Denk van,
1: maak je dit levensvatbaar?
0: Hoe maak je
1: dit
0: levensvatbaar?
1: Dat is eigenlijk jouw vraag.
0: Ik denk dat Victor ervan droomt.
1: Ja.
0: Maar ik droom ook wel eens van dingen. Maar je moet ook realistisch blijven. En ik denk dat het persoonlijk niet heel realistisch is. Natuurlijk, uiteindelijk, als je een miljard daar tegenaan gooit, krijg je misschien best wel die auto gebouwd.
1: Ja.
0: Maar heb je dan een businessmodel waar je wat mee kan verdienen? Nou, wat rendement maakt? Nou, ik denk het persoonlijk niet.
1: Nou ja, het is dus toch gelukt voor hem om dan een investeerder te vinden, een Oekraïense crypto-miljardair. Ja, dan kun je zeggen, die meneer heeft misschien FU money, hè? Om het netjes te houden. Of het is echt een hobby of een passieproject.
0: Ja.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik denk dat het een passieproject. Ik heb hem wel eens ontmoet in het verleden, niet recent. Maar,
1: Victor Muller of meneer Nozel?
0: Nee, Victor Muller. Nee, ja. Die andere meneer. Nee,
1: en je weet wel, ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Ik ken geen crypto-miljardairs, maar zeker niet van 36. Maar goed, hij heeft dat blijkbaar
1: heeft
0: allemaal gedaan. Maar goed, Victor is een man met enorm veel passie. Hè? En daar heb ik heb ik heel veel respect voor. Maar je moet ook realistisch zijn, denk ik. En ik heb het gevoel dat dit toch too much passie is en te weinig realisme.
1: Hmm, ja, er komt wel een nieuw model. Hebben ze aangekondigd. Gaan ze ook echt presenteren op een exclusieve auto-evenement in Californië. Dat lijkt me dan ook wel de plek waar je moet zijn.
2: Ja, ja, wellicht is daar inderdaad een grotere markt. Dat denk ik zelf wel, dan hier in Nederland. Maar inderdaad, vanuit een business perspectief vind ik hem discutabel.
1: Ja.
2: Maar we gaan het meemaken.
1: Ja, nou, een van de opvallende nieuwtjes toenertijd rondom Spijker was natuurlijk dat ze uiteindelijk Saab overnamen, de Zweedse autobouwer, in 2010. Toen was Victor Muller razend enthousiast. Luister even mee.
4: This place looks like a graveyard with no people, eerie, empty. And today the whole place is alive and buzzing. People are building cars. This is what we did it for.
5: And this means Saab is back in business.
4: Saab is clearly back in business. And this week the first new cars will roll off the production line and into the Saab dealers.
1: Ja, 2010 was dat. En fast forward, toen ging dus Saab alsnog failliet. Daarna ging ook Spijker natuurlijk weer failliet. Als jullie die meneer Nozov waren, hoe zorg je dan als investeerder dat je, ja, dat je toch niet in zo'n soort avontuur stapt van, oké, dan komt Saab er ook nog bij, nemen we wel even over. De Zweedse overheid stond garant, was een hele bizarre constructie, Hans.
6: Ja.
1: Moet je daar dan echt van wegblijven en zeggen, dan ga ik ook echt alleen op die spijkercars zitten?
0: Zeker. Kijk, ik geloof altijd in focus. Hè? Dus als je iets doet, doe het goed. Hè? Focus je. Nou ja, je hebt vandaag over SpaceX. Nou, als iemand zich echt kan focussen, is het Elon Musk. Hè? Die heeft bewezen, focus je maximaal op iets, wordt het succes. Dus ik denk dat zou mijn advies ook aan de investeerder zijn.
1: Zo min mogelijk ruis eromheen.
0: Min mogelijk ruis. Ga er dan 100% voor.
1: Ja.
0: En focus je daar dan echt volledig op.
1: Inge, jij nog een mooi advies?
2: Ja, nou, eigenlijk hetzelfde. Ik begreep dat ze ook in een bepaald soort software nog zich wilden verdiepen. Dus eigenlijk hun focus willen splitten in tweeën. Ik zou zelf bij één stuk beginnen, de auto.
0: Ja.
2: En daarna pas naar andere zaken.
0: Ja, Victor Muller in het verleden opgebroken. Hè? Dat gebrek aan focus, zeg maar. Dus ik begrijp zelf niet zo goed waarom hij daar nu weer.
1: Nee, want hij wil inderdaad ook zich richten op een soort nieuw techbedrijf voor digitale infrastructuur in luxe auto's. Ik denk wel, nou ja, als je het hebt over focus, heb je dan het gespreid, dat is een probleem. Maar software, daar kun je misschien wel wat in verdienen.
2: Ja.
1: Dus misschien kan dat wel weer een stukje financiering brengen naar die andere tak.
2: Ja, wellicht.
1: Ja, ik zie
0: het.
1: Jij denkt, nee, focus nou, meneer.
0: Ik zou focus houden. Ja. Ja.
1: Mooi, dit is een duidelijke tip. We gaan nog even naar het laatste onderwerp van het bedrijvenpanel, de hoge energieprijzen. Veroorzaakt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Die raken de Nederlandse ondernemer nu nog niet direct. Wel zien ondernemers de marges slinken. En ze zijn ook terughoudender geworden met investeringen. Bleek allemaal deze week uit een enquête die we hebben gedaan als BNR onder het BNR ondernemerspanel. Inge, hoe zit dat bij jullie? Voelen jullie echt druk op die marges voor die energiecrisis?
2: Niet per se. Ik denk als ondernemer hebben we eigenlijk vanaf corona elk jaar wel weer met iets anders te maken gehad. Dus of het was inderdaad Trump met de tariffs, of het waren de stijgende kosten op andere vlakken. Dus ja, wat mij betreft als ondernemer dienen we eigenlijk altijd innovatief te zijn en te kijken hoe we competitief blijven.
1: Ja.
2: Als antwoord op je vraag, we hebben er niet direct last van.
1: Nee, en je hebt wel, je zegt, ik ben er wel altijd mee bezig om te zorgen dat we er geen last van hebben.
2: Zeker.
1: Hoe kan je dan hierop inspelen? Op dat je eigenlijk ziet dat die olieprijs omhoog gaat, dat er geopolitieke spanningen zijn?
2: Ja, nou ja, een stukje kosten besparen. Kijk, je merkt het natuurlijk wel op verschillende vlakken. We merken ook wel dat klanten wat voorzichtiger zijn. Wat wij dan kunnen doen binnen ons veld is toch wel onze pijplijn groter maken. En op die manier overleven. Maar ik kan me voorstellen in industrieën waar Hans bijvoorbeeld in werkt, dat het een heel ander verhaal is.
0: Absoluut. En dat is natuurlijk al 5-6 jaar gaande. Hè? Want sinds corona zie je dat de prijzen, energieprijzen stijgen, dat de netcongestie groter wordt. En met name ook de human factor, de personeelskosten zijn fors gestegen. Huren, dus de druk op kosten, druk op de marge is gewoon groot.
1: Ja.
0: En je kan niet continu de prijzen verhogen naar je klanten.
2: Nee.
0: En die druk voelt een Nederlandse bedrijfsleven sterk.
1: Ja.
0: En zeker in de industrie, zeker als je wat maakt of wat vervoert, is die druk gewoon hoog.
1: Ja, tegelijkertijd geeft wel 30% van ons ondernemerspanel aan dat ze het wel al echt voelen. Dat ze sterker nog best wel hard geraakt worden door die prijsstijgingen. En BNR's huiseconoom Han de Jong zei daar dit over.
6: Nou, ik schrik daar toch eigenlijk wel van. Waarom? Nou ja, omdat we heel sterke prijsstijgingen zien we eigenlijk nog niet. Of misschien moet ik zeggen, we zien wel wat sterke prijsstijgingen. Maar het is nog niet heel erg breed.
1: Dus het feit, zegt Han, als je dit nu al voelt. Ja, dan is het best wel zorgelijk voor jou als ondernemer. Dan sta je er misschien niet zo lekker voor, Hans.
0: Klopt. Nou, maar het is, wat ik zeg, ook een optelsom van al van een aantal jaren van druk op die prijzen. We hebben de hoogste energieprijzen in heel Europa, Nederland.
1: Ja.
0: Hè? Vergeet dat niet.
1: Nee, precies.
0: Ik ben verbonden aan een productiebedrijf in Zevenhuizen. Maar keukenbladen. Nou, als je ziet hoe hoog de energieprijzen zijn ten opzichte van onze concurrenten in Duitsland en België. Is een factor 3.
1: Ja.
0: Je hebt die netcongestie, waardoor je eigenlijk heel moeilijk kan groeien.
1: Ja.
0: Want er is gewoon heel veel druk op het net in Nederland. Dat maakt dus ondernemers heel onzeker. Want die denken, ja, mijn marge staat onder druk. Ik kan niet groeien. Ja, waar ga ik naartoe met mijn productie? Die vraag speelt nu in elke directiekamer in Nederland.
1: Ja, en dan zou je zeggen, dan is het een van de eerste makkelijke korte klappen. Investeringen gaan we uitstellen, Inge.
2: Ja, dat
1: hoor jullie ook?
2: Je hoort het veel en dat merken we bij onze klanten ook wel. Dat ze dan twijfelen van gaan we dan wel nu groot investeren in evenementen of doen we dat niet? Maar ja, ik denk dat je met z'n allen eigenlijk wil voorkomen om te stoppen met uitgaven en zo in een vergevorderde stadium in een recessie te komen.
1: Ja, maar dat bij jou, jij moet leven van het marketingbudget van
2: zeker,
1: bedrijven.
2: Ja, ja.
1: Dat is wel vaak, net zoals BNR, het eerste waarop kort wordt.
2: Ja, als 100%.
1: Heb je daar niet een bepaalde angst voor dat je denkt, oeh, waar gaat dit heen?
2: Ja, we hebben echt al zoveel dingen meegemaakt in die zin.
1: Probeer dit kan er ook nog wel bij.
2: Ja, ik probeer niet bang te zijn. Ik probeer te kijken, nou, wat kan dan wel? Kunnen we ons dan breder verspreiden? In Europa, om zo toch te blijven groeien. Kijken welke markt het wel wellicht rendabel is. Maar begrijp ook heel goed dat niet iedereen die optie heeft in zijn of haar bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: En dat het een hele realistische angst is. Probeer wel altijd te kijken van wat is er dan nog wel mogelijk? Wat kunnen we wel? En laten we ons dan vooral ook daarop focussen. En dat,
1: ja. Hans, tot slot, wat zou jij ondernemers aanraden die nu toch wel echt met de hand in het haar zitten, die echt mee in hun maag zitten van wat gaat er op me afkomen?
0: Nou, blijf wel vooral vooruitkijken. Ga niet met je kop in het zand zitten. Kijk, wat ik net zei, die prijsstijging is al eigenlijk al 5-6 jaar gaande op heel veel vlakken. Eén positief beeld zie ik wel, dat heel veel ondernemers en bedrijven ook een beetje crisisbestendiger dan een paar jaar geleden. Door alle crisissen eigenlijk achter elkaar worden we ook weer crisisbestendiger. Leren we er beter mee omgaan. Dat vind ik als positief effect, zeg maar. Maar ja, blijf toch vooral optimistisch en vooruitkijken. Ook wat jij net zegt, want ja, de concurrentie gaat door, AI gaat door, digitalisering gaat door, die krappe arbeidsmarkt blijft. Dus je moet blijven nadenken over vernieuwen, innoveren en investeren.
1: En dat is ondernemerschap.
0: Zo is het.
1: Veel dank aan jullie. Hans Biesheuvel, directeur-eigenaar van HBest Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en medeoprichter van ONL. En Inge de Jong, jouw vuurdoop ging hartstikke goed. Vond je het leuk?
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Kom je terug?
2: Ja, gezellig.
1: Hartstikke fijn. De oprichter van evenementenbureau Eventic. Dit panel kun je natuurlijk beluisteren als podcast. Abonneer je even in de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
7: Slechts 0,8% meer groei verwacht de Nederlandse bank dit jaar niet meer voor Nederland. De oorlog in het Midden-Oosten raakt de Nederlandse economie. De inflatie loopt op, de wereldhandel krijgt klappen en de onzekerheid neemt toe. Dat staat allemaal in de zojuist gepubliceerde voorjaarsraming van de Nederlandse bank. Die raming die blijft niet bij sombere cijfers alleen. Ze doen ook duidelijke aanbevelingen. Onder andere aan het kabinet Jetten. Schrap ondoelmatige fiscale regelingen en houd de overheidsfinanciën binnen de perken. Wat betekent dit allemaal voor de Nederlandse economie en hoeveel ruimte heeft het minderheidskabinet nog om bij te sturen? Ga ik allemaal vragen aan Bas Terwiel, directeur Monetaire Zaken bij de Nederlandse Bank. Welkom.
8: Dankjewel.
7: We hadden afgesproken dat we tutoyeren voor de gezelligheid. Laten we dat doen. Minder gezellig is die voorjaarsraming, want daarin staan dus de nieuwste voorspellingen van de Nederlandse Bank. 0,8% economische groei maar. Dat is wel echt gewoon een stuk lager dan jullie eerder hadden geraamd.
8: Ja, we hadden 1,2% voor 2026 geraamd en het is nu 0,8. Ja. En wat het eigenlijk zegt is, we hebben dit jaar nauwelijks economische groei. De groei die er is, is voor een groot deel afkomstig uit het vorige jaar. Ja. Er zijn plannen gemaakt, zijn investeringen gedaan en die dragen nu bij aan BBP-groei.
7: Ja, oké, dus dat hebben we gewoon van vorig jaar. En het kleine beetje dat wij nog hebben, dat komt ook vooral door overheidsinvesteringen.
8: Ja, dus uitgaven aan zorg en defensie, die dragen eigenlijk die BBP-groei.
7: Ja, nou, dat is dus echt heel negatief, want het komt dus niet van ondernemend Nederland.
8: Nee, op dit moment niet. En wordt gedreven door onzekerheid. Dus ondernemers handelen minder, investeren minder. Consumenten houden de hand op de knip. Gaan meer sparen, minder consumeren. En ja, dan stort de groei in.
7: Ja, dan zagen we natuurlijk over de maand mei al een inflatiecijfer van 3,5%. In jullie ramingen voor het hele jaar is dat 2,7%. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel eigenlijk verrassend optimistisch vind. Want over het vorig jaar was de inflatie 3,3%.
8: Ja, dus er zijn twee verhalen te vertellen. Als je teruggaat naar vorig jaar, dan zie je dat de inflatie hoog was en dat we op een dalend pad terecht zouden zijn gekomen. Mm-hmm. Als de oorlog niet was uitgebroken in het Midden-Oosten. En nu komt daar een deel van de inflatie bij. En die is voor een deel afkomstig van hogere voedselprijzen en hogere energieprijzen. Dus ja, we zitten op een dalend pad en er komt iets bij. En zo kom je uit op die 2,7%.
7: Ja, maar dan hou je er dus ook rekening mee dat we de komende maanden niet nog rap omhoog gaan naar Amerikaanse cijfers zoals 4,2?
8: Ja, we kijken naar de realisaties. En de realisaties waren bekend tot en met mei. En het laatste cijfer wat je al zegt van 3,2 was behoorlijk hoog. Mm. Maar daarvoor was het verrassend laag. En als je dan het gemiddelde over het hele jaar neemt, kom je uit op 2,7. Ja. En daar zitten verwachtingen over energieprijzen in verwerkt.
7: En als je nou naar dit complete beeld kijkt, ook jullie raming en de voorspellingen die jullie doen, ben je dan eigenlijk optimistisch of eerder pessimistisch? Ook een beetje gegeven de omstandigheden dat je denkt van nou, we komen er echt slecht uit. Dat je denkt, nou, dit valt me nog wel mee hoe we hieruit gaan komen uit deze hele geopolitieke shitshow, zou ik maar even zeggen.
8: Er is een groot conflict, dus laat dat duidelijk zijn. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 2022, komen we er nu beter uit vooralsnog. Hmm. En de voornaamste reden is dat we veel minder afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen.
7: Ja.
8: En dat zie je heel duidelijk bijvoorbeeld met het gas. We verbruikten veel meer gas in 2021 dan dat we nu doen. Dus dat is een blijvend effect. En ook de bijdrage van olie in de inflatie is een stuk lager dan 5 jaar geleden. Mm-hmm. En daarentegen het aandeel elektrificatie, zowel in de energiemix als in de prijzen, is toegenomen.
7: Ja.
8: En dat is goed nieuws.
7: Ja, dus wat dat betreft zijn we weerbaarder geworden eigenlijk in de afgelopen jaren.
8: Ja.
7: Nog niet weerbaar genoeg, want je moet toch een aantal schokgolven gaan opvangen. Op dit moment zien we nog geen hele grote prijsschokken. Ja, aan de pomp is natuurlijk gewoon huilen. Komt er een moment dat je die echt grote prijsschokken in Nederland wel gaat zien?
8: Nou, gisteren heeft de ECB de beleidsrente verhoogd met 0,25% tot 2,25%. En de reden daarvoor is dat de inflatieverwachtingen wat oplopen. En dat betekent dat consumenten wat onrustiger worden. Bedrijven denken dat die inflatie wel eens langer hoger kan zijn.
7: Ja.
8: En dat wil je voorkomen.
7: Ja, want dan gaan ze niet meer investeren.
8: Dat klopt. En wat je dan ziet zijn een soort indirecte effecten. Dus de inflatie werkt niet alleen door in de benzineprijs aan de pomp, maar we zien ook dat voedselprijzen aan het stijgen zijn.
7: En diensten gaan dan stijgen.
8: Klopt. Dus de prijzen van diensten gaan omhoog. En dat noemen we de indirecte effecten. En waar we voor moeten waken zijn tweede ronde effecten. En dat moment breekt aan op het moment dat de looneisen bijvoorbeeld omhoog gaan.
7: Ja,
8: maar dat zien we op dit moment nog niet.
7: Nee, maar daar kun je op wachten natuurlijk met de vakbonden.
8: Nou, het hangt er vanaf hoe lang de crisis aanhoudt. Dus de marktverwachtingen die zijn redelijk positief. Dus de olieprijzen dalen alweer vanaf het derde kwartaal. Mm. Volgens de markt. En als dat zo is, dan zijn die tweede ronde effecten ook relatief klein.
7: Ja, maar als dat niet zo is, dan wordt het wel echt pijnlijk, zeg je.
8: Ja, in de ramingen hebben we 2 scenario's toegevoegd. Een ongunstig en een zwaar scenario. En met name in dat zware scenario. En dat betekent dat de olieprijzen langer hoog blijven.
7: En wat is langer?
8: Ja, dat weten we niet.
7: Het is nu 100 dagen namelijk. Ja, nog een keer 100 dagen?
8: Dat zou kunnen, maar waar we naar kijken zijn de verwachtingen van de futures. Dus wat gaat de olieprijs in de toekomst doen? En daar zit onzekerheid omheen. En als je nou het meest onzekere neemt, dat betekent het duurt langer, de prijs blijft hoger. En ik kan niet zeggen hoe lang langer en hoeveel hoger. Dan kom je in dat zware scenario terecht.
7: Ja.
8: En dan zul je zien dat de inflatie toeneemt en dat we dan ook hogere lonen gaan zien.
7: Ja, en waarom kan je dat niet eigenlijk hangen aan een bepaalde tijd? Want ik kan me voorstellen dat als je zegt van nou, als dit nog een keer 100 dagen duurt, dan zitten we in dat zware scenario. Waarom is het zo moeilijk om daar zo'n tijdspanne op te plakken?
8: Ja, ik denk als je 100 dagen in de toekomst bent, weten we meer, hebben we meer data. Dus dan zal het beeld ook anders zijn. We moeten ons nu baseren op wat mensen verwachten over de toekomst.
7: Ja.
8: En die verwachtingen lopen uiteen. En we gebruiken dan de meest negatieve verwachting om dat zware scenario aan te treden.
7: Ja. Wat voor effect heeft de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldhandel? Want dit was natuurlijk echt alleen voor Nederland.
8: Ja, de wereldhandel heeft het moeilijk. Transport wordt duurder. Een deel van het transport is gewoon niet meer mogelijk.
7: Nee, Straat van Hormuz dicht.
8: Ja. Klopt. En daardoor daalt de wereldhandel. En dat is behoorlijk fors. En als kleine open economie hebben wij daar ook last van. En er is nog een tweede effect. Ons aandeel in de wereldhandel neemt ook al een aantal jaren af. En dat komt doordat de energieprijzen en ook de lonen in Nederland relatief hoog zijn ten opzichte van andere landen.
7: Ja, op de middellange termijn verwacht de Nederlandse Bank wel meer economische groei. Waar komt die groei dan vandaan?
8: Nou, die wordt breed gedragen. Dus vanaf 2027 verwachten we in de basisraming dat het consumentenvertrouwen weer toeneemt. Dat bedrijven weer gaan investeren. En ook dat de overheid blijft investeren in bijvoorbeeld defensie.
7: Nou, moet er dus geen zwaar scenario uitgebroken zijn, neem ik aan. En ook geen ongunstig scenario.
8: Nou, in die scenario's blijft het consumentenvertrouwen laag en dragen zij minder bij aan de economische groei. En wat je ziet is dat die groei dan ook de komende 3 jaren laag zal blijven.
7: Mm. En heb je ook een gunstig scenario opgenomen? Of dacht je, nou, dat gaat toch niet gebeuren?
8: Er is een milder scenario. En dat is marginaal beter dan de basisraming. Dus daar worden we niet heel veel wijzer van.
7: En ook niet heel veel blijer.
8: Ook niet heel veel blijer, nee.
7: Nee. Oké, per 1 maart 2026, dus vrij recent, ben jij toegetreden tot de directie van DNB. Hoe bevalt dat tot nu toe?
8: Ja, het is heel erg leuk. De organisatie bestaat uit kundige mensen die van alles willen. En mij overspoelen met informatie en nuttige studies.
7: Ja.
8: Dus ik ben heel goed ontvangen. En het is voor mij echt een soort snoepwinkel van economische analyses.
7: Ja, serieus? Ja, je komt natuurlijk ook weer van CEO, Economisch Onderzoeksbureau. Ben je ook directeur geweest. Jij neemt nu het stoeltje over, het oude stoeltje van Olaf Slijpen. Want die is natuurlijk president geworden van de Nederlandse Bank. Heb je ook ambities in die richting?
8: Nou, laat ik eerst dit maar eens even doen. En ik zie Olaf soms zwoegen en dan denk ik, nou, dit is een hele mooie positie in de luwte.
7: Ja?
8: En die had ik eerder bij het CPB. Daar was Laura van Geest directeur. En ik vind het de tweede stoel is echt heel erg mooi.
7: Noem dit maar een positie in de luwte. Je staat ook hier. Ik zag je net op RTL, Nieuws. Dus nou, in de luwte zou ik niet willen zeggen.
8: Nee, maar goed, dit hoort bij het baantje. En dit zijn hartstikke leuke dingen om te doen. Hè. Zo ook hier in de studio.
7: Ja, nou, dat is fijn. Als we even kijken naar een beetje de aloude discussie havik versus duif. In de economie is dat een begrip. Hè? De haviken die zijn wat streng. Die zijn voorstander van strengere maatregelen om inflatie te beperken. Willen daar ook best wel wat economische groei voor inleveren. En de duiven zijn meer de vredestichter. Hè? Economische groei stimuleren. Misschien daar wel weer wat op een andere manier milder tegenover staan. Ben je een duif of een havik?
8: Nou, ik denk het belangrijkste is prijsstabiliteit. En daar is de ECB van. En op dit moment staat dat best wel onder druk in de wereld. Je hebt allerlei geopolitieke spanningen. De politiek is niet altijd bereid om een hogere rente vanzelfsprekend te vinden. Dus ik vind het belangrijk om naar de data te kijken. En op basis daarvan beslissingen te nemen.
7: Ja.
8: En ik denk dat iets meer aan de havikkenkant zit dan aan de duivenkant. Die toch wat meer op het sentiment sturen.
7: Ja, oké. Dus iets meer een havik dan een duif. Maar niet vol overtuiging. Ik ben sowieso de havik.
8: Nee, zeker niet. Zeker niet.
7: Is dat wat ik heb me dus laten vertellen dat dit echt een term is. Dat mensen binnen de economie elkaar eigenlijk ook zo typeren. En dat je ook om de boel in balans te houden in directies of in een ECB. Dat je echt wel een goede balans moet hebben tussen die havikken en die duiven.
8: Nou, het mooie is dat in de voorbereiding op de monetaire vergadering in Frankfurt hebben we bij DNB een sessie waarbij één iemand de duif speelt en de ander de havik.
7: Oh, speelt?
8: Ja, ja. En dan moet je als duif optreden. Wat zou je gegeven de cijfers doen? En wat zou je, als je havik was, wat zou je dan doen? En die rollen wisselen. Dus het is niet altijd zo dat dezelfde persoon de duif is en de ander de havik.
7: Nee, nee.
8: En dat leidt tot een heel mooi spectrum aan mogelijke ingrepen. En ik moet zeggen, we komen altijd wel redelijk in het midden uit. Dus bij DNB is het ook niet duidelijk dat er alleen maar duiven of haviken aan het roepen zijn.
7: Klinkt ook wel fijn voor de stabiliteit, hè? Gewoon de financiële stabiliteit. Dat je altijd een beetje in het midden uitkomt.
8: Ja, wat ik zei, hè? Je kijkt naar de data en op basis daarvan neem je een besluit. En niet op basis van ideologische voorkeuren.
7: Nee, precies. Ik wil je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
5: Het dilemma.
7: Ik heb vertrouwen in het huishoudboekje van het kabinet Jetten, of ik maak me wel zorgen over de begrotingsdiscipline van dit kabinet.
8: Ik heb vertrouwen.
7: Mooi. Nou, eigenlijk vol overtuiging zeg je dat. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Waarom zo vol overtuiging? Ja, dat zit wel goed, de financiën bij dit kabinet.
8: Nou, ik mocht nuanceren, toch?
7: Ja, je mag het nuanceren.
8: Ja, nou, ik zou er vooralsnog aan toevoegen. Dus ik denk dat op dit moment wordt er verstandig gekoerst. De minister van Financiën zegt, als er nieuwe plannen zijn, dan moet de dekking komen bij het eigen ministerie om die plannen te financieren.
7: Mm-hmm.
8: En ook op het hoogtepunt van de inval in Iran heeft het kabinet verstandig gehandeld. Door niet bijvoorbeeld de accijnzen meteen te verlagen, wat heel makkelijk zou zijn geweest.
7: Ja.
8: En meegaat in het sentiment van de gemiddelde consument. Maar op lange termijn heel onverstandig is. Dus ik denk dat ze daar verstandig koersen. En ook als je kijkt naar de begrotingsdiscipline, die staat in ieder geval bij het ministerie van Financiën hoog in het vaandel.
7: Ja, VVD, hè, dus dan wordt er goed op de centen gelet, zou ik maar zeggen. Als je meer kijkt breed naar de plannen van het kabinet Jetten, ze moeten mega investeringen doen. Er ligt een energietransitie, een stikstofcrisis. Wat denk je dan over de financiën?
8: Ja, er liggen veel plannen, die zijn doorgerekend. En dan zie je dat binnen de kabinetsperiode wordt er keurig binnen de lijntjes gekleurd. Daarna loopt het uit de hand. Hogere staatsschuld, hogere begrotingstekorten. En ik denk dat we moeten kijken in hoeverre we een aantal van de ambities kunnen realiseren. Het is een minderheidskabinet. Mm. En ik moet zeggen, het regeerakkoord leest als een regeerakkoord van een meerderheidskabinet.
7: Ja.
8: Dus je zult toch moeten kiezen. Bijvoorbeeld voor stikstof of een beter energienetwerk. En ook als je kijkt naar het gedoe in de polder, zou ik zeggen, kies nou één ding dat urgent is en dat je wil oplossen. En dan kunnen we de rest misschien wat wat langzamer tempo.
7: Ja, ja. En hoor ik je nou zeggen dat eigenlijk het kabinet een iets te grote broek aantrekt, met een beetje zich voordoen alsof het een meerderheidskabinet is?
8: Nou, ik vind het heel mooi dat ze ambities hebben. En dat straalt er ook vanaf. En ik denk dat dat ook goed is voor het land. Maar niet alles kan tegelijk. En ook niet alles kan op dit moment. Daar hebben we gewoon de middelen niet voor. En ik denk ook niet de uitvoeringscapaciteit.
7: Nee. Je zegt ook, het begrotingstekort moeten we dus niet verder op laten lopen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant, ja, investeringen heb je ook nodig om die economie aan te jagen. En er moeten gewoon een aantal grote dingen. Zou het niet juist het moment zijn om te zeggen, nou, misschien ietsje meer, ietsje soepeler, de begrotingstekort laat maar een klein beetje stijgen, dan kunnen we gewoon een aantal grote dingen in gang zetten die ons gaan helpen. De energietransitie, stikstofcrisis, klimaat, en die ook die economie een zetje geven.
8: Ja, ik denk dat er twee antwoorden op zijn. Het eerste is, als dit binnen de Europese begrotingsregels valt en je hebt een goed plan, dan zou ik dat doen. En het tweede is, er zijn nog heel veel dingen te winnen die helemaal geen geld kosten.
7: Zoals?
8: Dus de interne Europese markt is niet af. Er zijn nog steeds handelsbelemmeringen tussen landen waar echt Nederlandse exporteurs last van hebben. De kapitaalmarktunie is niet af. Dus als je wil investeren met je bedrijf in Europa, is dat vele malen moeilijker dan in de VS. En dit soort dingen kan je gewoon regelen. Levert meteen voor de private markt heel veel op en kost eigenlijk niks.
7: Nee, we hebben het eerder gehad over Peter Wennink, oud-topman van ASML, met het rapport Wennink. Die zegt daarin wel echt, om de grote opgaven nu te betalen, moeten we die staatsschuld loslaten.
8: Ja, ik denk dat dat heel onverstandig is. Dus er moet zeker geïnvesteerd worden. De stikstofcrisis moet worden opgelost. Er moet een goed energienetwerk liggen. En op basis daarvan, als dat er is, kunnen bedrijven prima zelf investeren. En ja, natuurlijk moet de overheid dan voor randvoorwaarden zorgen. Dus een goed opgeleide beroepsbevolking bijvoorbeeld.
7: Maar wat is het risico als je hem gewoon iets erboven zet?
8: Nou, dat we langzaam weer terugveren. Hè? Als je zegt van, ja, 3 is de norm. En dat is al negatief. Hè?
7: Ja.
8: Dus eigenlijk wil je een begrotingsoverschot. Dus die 3, dan zijn we al heel ruim bezig. Mm. En je zet de norm op 4. Ja, dan blijft het 4. En als je nu naar Frankrijk kijkt, daar zitten ze ver beneden de 3. Dus op min 5. En die moeten flink aan de bak om dat überhaupt weer terug te krijgen. En de vraag is of ze dat lukt. En of de financiële markten Frankrijk de tijd gunt om terug te veren.
7: En dan verwacht je op een gegeven moment dat Frankrijk een status wordt afgewaardeerd door de kredietbeoordelaars. Dan krijg je dat soort toestanden.
8: Ja, dan wordt lenen duurder. En als je nu naar Nederland kijkt, dan gaat er al 13 miljard naar rentebetalingen. Dat is 1% van het BBP.
7: Mm.
8: Dus van dat tekort is al 1% rentebetalingen. En ik denk niet dat het handig is om dat verder te laten oplopen.
7: Nee. Nog heel even over dat minderheidskabinet. Biedt dat voldoende politieke en financiële stabiliteit? Dat we dat nu hebben?
8: Als ze meerderheden kunnen realiseren wel.
7: Ja, als.
8: Ja, en dat is een politiek vak, denk ik. En daar hebben we ze voor gekozen. Dus ik hoop dat het gaat lukken.
7: Ja, en Ilko Heijnen, die moet natuurlijk echt op de financiën letten. Daar heb je vertrouwen in?
8: Dat het bij hem in goede hand is? Hij doet dat met verve. En kijk, andere ministeries zijn misschien meer van, wij willen dingen uitgeven. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we rekening houden met elkaar en ieder zijn rol laten spelen en ook gunnen.
7: Mm-hmm.
8: En een minister van Financiën die goed op de portemonnee past, dat is een zegen voor dit land.
7: Nou ja, en daar zitten we nu in elk geval bij Ilko Heijnen goed.
8: Ja, zeker.
7: Top. We gaan even kijken naar de kwetsbaarheden in de Nederlandse toeleveringsketen. Want jullie hebben daar ook wat over geadviseerd in het rapport. Je zegt, overheden moeten die kwetsbaarheden eigenlijk gewoon verminderen. Aan wat voor kwetsbaarheden hebben we het dan?
8: Ja, er zijn een aantal grondstoffen die we in Europa moeizaam kunnen produceren.
7: Zoals?
8: En die hebben we, dus het gaat met name om de chemische industrie. Mm. Er zijn een aantal cruciale inputs die we in Europa wel hebben, maar op dit moment niet delven. Of wel kunnen maken, maar dan niet gezamenlijk maken.
7: Mm.
8: En als je kijkt naar het totale omvang van de kwetsbaarheden, dan denk je, nou, dat is behoorlijk fors. Als je het in Europees verband zou organiseren, dan blijkt het heel erg mee te vallen.
7: Mm.
8: Dan kunnen we heel veel dingen zelf produceren. Maar dat vergt dan wel Europese samenwerking.
7: Ja, en dan is dat een heel breed containerbegrip, Europese samenwerking. Wat moet een Nederlandse overheid concreet gaan doen om dit te fixen?
8: Ja, dat je dus dingen doet op de plek waar dat het meest gunstig is. Dus als wij een kerncentrale willen bouwen, dan hebben de Fransen daar heel veel expertise in. Dus wellicht is het goed om hun kennis te lenen voordat we die zelf gaan ontwikkelen.
7: Ja, ja.
8: En zo zijn er andere voorbeelden van landen en sectoren die ergens goed in gepositioneerd zijn en daar een groot voordeel in hebben. En
7: ja,
8: als we daar gebruik van maken, dan wordt die Europese markt ook veel productiever.
7: Ja, dus niet concurreren dan met de Fransen of de Duitsers, maar juist proberen te partneren, misschien ook wat los te laten waarvan je zegt, dit kunnen wij beter daar doen of kunnen zij beter daar doen. Wij doen weer andere dingen.
8: Ja, en dat begint met de markt zijn werk laten doen. Dus als wij die Europese markt integreren, dan zullen de dingen ook steeds vaker daar worden gedaan wat dat het meest nuttig is en het meest productief.
7: Kan je wel zeggen, oh ja, maar dan moet je als lidstaat toch weer autonomie inleveren. Ja, is dat realistisch nu?
8: Nou ja, als de nood aan de man is, kan er heel veel in Europa. Dat hebben we eerder gezien.
7: Is er nu nood aan de man?
8: Nou ja, het is toch best ingewikkeld om aan bepaalde grondstoffen te komen. Dat hebben we in de coronapandemie gezien. En dat is nu weer zo.
7: Ja, dus je zegt, er is al nood aan de man. Je moet wel echt wat gaan doen nu om dat zeker te stellen.
8: Dat is er zeker. En de gesprekken over strategische autonomie, die vinden steeds vaker plaats en ook steeds scherper plaats. Dus dat is een goed teken.
7: Ja, in de raming adviseren jullie ook om eigenlijk de juiste bedrijven te versterken. Hè? Hoogproductieve bedrijven en niet de laagproductieve bedrijven. Toen dacht ik, wat zijn dan in jullie ogen minder productieve bedrijven?
8: Ja, wat we zien is dat sinds de coronapandemie het aantal oprichtingen van nieuwe bedrijven afneemt. En het aantal bedrijven dat verdwijnt ook afneemt.
7: Ja.
8: Dus de dynamiek binnen sectoren, die neemt af. En dat betekent dat kapitaal en arbeid niet op die plekken terechtkomen waar het meest productief is. En dat kost ons gewoon productiviteitsgroei en daarmee inkomen.
7: Ja, oké. Dus als overheid zou je eigenlijk moeten inzetten op die hoogproductieve bedrijven, die ook een beetje de motor moeten zijn van het aanjagen van economische groei.
8: Ja, ik weet niet of je als overheid die bedrijven meteen moet selecteren, maar je zou in ieder geval voor moeten zorgen dat bedrijven wat makkelijker kunnen verdwijnen en dat oprichtingen ook soepeler verlopen door betere kapitaalvoorziening bijvoorbeeld voor bedrijven die groeien.
7: Ja, en je zegt dat bedrijven wat makkelijker kunnen verdwijnen. Wat bedoel je dan? Dat ze gewoon vertrekken naar het buitenland of dat ze gewoon failliet gaan?
8: Nou, dat bedrijven die opkomen en productief worden, dat die harder kunnen groeien, zodat ze die minder productieve bedrijven eigenlijk uit de markt duwen.
7: Ja, dat is niet aardig, maar ik snap wat je bedoelt. Want dat zou wel echt perfect zijn voor de economische groei natuurlijk.
8: Ja, het is een beetje wat je in je eigen tuin doet. Hè? Snoeien doet weer groeien.
7: Nou, dat is wel waar. Dat is mooi gezegd. Wat moet je dan doen? Wat kan je als overheid doen om dat voor elkaar te krijgen? Want er zijn zoveel een woud aan fiscale regels waar ondernemers helemaal gek van worden.
8: Ja, daar kan je er een hoop van schrappen. Het ministerie van Financiën heeft die op een rij gezet. En dan blijkt dat een groot aantal van die maatregelen en instrumenten niet doelmatig zijn. Dus als we daarmee kunnen stoppen, dan hebben we ook wisselgeld om te investeren in de toekomst. Nou, de zelfstandige aftrek, die wordt al afgebouwd.
7: Ja,
8: de
7: MKB, voor ondernemers.
8: Die is voor ondernemers, MKB winstvrijstelling. En natuurlijk de hypotheekrenteaftrek.
7: Die moet je gaan afbouwen, maar die zelfstandige aftrek, moet je die verder afbouwen of moet je zeggen nee, die moet je in stand houden?
8: Nou, ik denk in combinatie met handhaving heeft dat al geleid tot verbetering. Omdat zelfstandig in het onderwijs en in de zorg, dat is een best moeizaam verhaal om dat te verdedigen. En die mensen waren ook niet echt ondernemer. Dus voor een ondernemer prima, maar die redt zich wel. Ongeacht of er een aftrek is.
7: Ja.
8: En die heeft er veel meer aan dat we innovatie stimuleren. Zodat hij, als hij een goed idee heeft, daar voordeel bij heeft. En niet het feit dat je nou eenmaal een stempeltje hebt.
7: Nee. Veel dank dat je hier was. Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En nu met het advies onder de arm naar Den Haag. Of zeg je, dat lezen ze wel, ik hoor het wel wat ze ervan vinden.
8: Nou, ik ben nog van harte bereid om het toe te lichten natuurlijk.
7: Nog niet uitgenodigd door Heine?
8: Ja, we geven altijd een toelichting in de gremia die daarvoor zijn.
7: Ja.
8: Dus dat gaan we zeker.
7: Gaat gebeuren. Nou, ja. Veel succes daarmee. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Abonneer je dan op de Top van Nederland in je podcast-app.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.

0: Nederland.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered, dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gebiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong. Ze blijven zichzelf maar pijn injecteren. Waarom?
3: Ik denk dat we het hier hebben over een land dat wel weet dat het eigenlijk een vergissing heeft gemaakt.
4: Wat bleek de meest ingevoerde zoekopdracht in Google dag na het referendum in UK? What's the EU?
1: Hun English breakfast is veel kariger geworden. En het is ook nog eens een keer veel duurder geworden, omdat de import veel duurder is geworden.
3: Brexit heeft de Britse economie een lekke band gegeven.
5: Remain or leave? Ja, deze maand is het precies 10 jaar geleden dat miljoenen Britten deze keuze moesten maken. Wilden ze lid blijven van de Europese Unie of niet? En, daar moeten we eerlijk over zijn, Europa klonk 10 jaar geleden ook niet echt als een zeer aantrekkelijke huwelijkspartner. We hadden net de Griekse eurocrisis achter de rug. Een vluchtelingenstroom kwam op gang door Angela Merkel. En islamitisch terrorisme zorgde voor angst op de straten van Parijs. Het werd leave. De Brexit was een feit. Want take back control, dat is het grote idee geweest achter die Brexit. Over de economie, over immigratie, over hun eigen lot. Maar is die control er gekomen? Ja, de enige stabiele factor op 10 Downing Street lijkt de huiskat te zijn, Larry. Die zit er in ieder geval een stuk langer dan de 6 premiers die er sinds de Brexit stembusgang hebben gewoond. De Britse economie groeit minder snel dan die van de EU. Talloze bedrijven zijn uit het land vertrokken en de immigratie die door Brexit moest afnemen is juist enorm toegenomen. Een meerderheid van de Britten is nu al klaar met de Brexit. Maar de Brexit is nog niet klaar met de Britten. Wat is er allemaal gebeurd met de Britse economie? Hoeveel klappen gaan er nog vallen? En zou het VK ooit nog terug kunnen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag, welkom.
6: Dag Rens.
5: Welkom Edin. En omdat Han er deze week even niet is, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, Barbara Baarsma. Dag Barbara.
7: Hoi.
5: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de Brexit. Barbara, toen het VK uit de EU stemde, zichzelf uit de EU stemde. Volgens mij zat je bij de Rabobank op dat moment, of niet?
7: Klopt, ja.
5: Zat jij in teams die naastig aan het vergaderen waren, of niet?
7: Nou, we hadden een Brexit-crisisteam. Klaar om op alles voorbereid te zijn. En daar was ik lid van. En ik was ook op de dag voor het referendum in Londen, in het financiële hart. En ik ging ervan uit, die Britten die zullen toch wel doorhebben dat het echt heel onverstandig is om de EU te verlaten. Dus die zullen, ze zullen een beetje mopperen en zo. Dus er zal heus wel een beetje gestemd worden voor een Brexit. Maar de Remain zal toch wel winnen. Maar toen was ik dus die dag daarvoor in het financiële hart, waar de ratio echt, althans dat hoopte ik, zegeviert. En toen zag ik dus dat best veel mensen daar helemaal niet van plan waren om voor Remain te stemmen, maar voor een Brexit. En toen ik terugging, toen maakte ik mij wel zorgen. En inderdaad was er dus toen die Brexit. En dat crisisteam bij de Rabobank, waar keek dat naar? Dat keek gewoon, ja, crisis misschien een groot woord, maar we keken naar wat gebeurt er met de wisselkoers? Ja. Waar zitten de vragen van onze klanten?
0: Maar had je op dat moment, hadden jullie door van het kan ook echt daadwerkelijk een Brexit gaan worden? Of was het een beetje voor de vorm zo'n crisisteam van, nou ja, gaat toch niet gebeuren?
7: Nee, we hadden allemaal scenario's gemaakt. Ja. En daar waren we ook op voorbereid. Want inderdaad, wat doe je als de pond totaal onderuit gaat? Wat hij ook wel even deed trouwens. Wat doe je als bedrijven in paniek raken? Als onze klanten problemen hebben? Dus nee, daar was echt wel ook op voorbereid.
0: Ja, goed. Edin, weet jij het nog? Dat je wakker wordt 's ochtends en dat je denkt, potverdorie, ze hebben lief gestemd. Weet jij het nog niet?
6: Rens, hier staat iemand die live blijft kijken naar CNN als de voorverkiezingen bij de Republikeinen of de Democraten zijn. Dus je kunt je voorstellen dat ik die hele avond inderdaad naar BBC zat te kijken, naar alle live verslagen. Totaal geen nieuws, want men wist nog steeds niets, maar het was gewoon spannende tv. En ik ben ergens laat in de nacht ben ik toch gaan slapen, met denk ik wel de gedachte die heel veel mensen hadden, spannende tv, maar morgen blijkt gewoon dat ze erin zijn gebleven. Ja. En ik werd wakker en ik zette BBC aan en ik zag,
0: bam,
6: ze gaan eruit.
0: Ja, ja.
6: Dat zijn van die momenten die je wel altijd bij zullen blijven.
0: Ik kan het me ook nog goed herinneren. Jij bent belegger.
6: Ja.
0: Zijn Britse bedrijven nu minder interessant voor jou geworden?
6: Ik zit bij een beleggingsfonds dat altijd belegde in wat wij de Sunlanden noemen. Zwitserland, Verenigde Staten en Nederland. Dus wij zaten niet in Britse bedrijven. We hebben sindsdien natuurlijk, je bent wel aan het kijken, maar ik kan niet zeggen dat wij in de afgelopen 10 jaar tot de conclusie zijn gekomen dat er wat aantrekkelijke bedrijven
0: zijn. Het is niet aantrekkelijk geworden. Nee. Barbara, wat, als we hier naar kijken, hè, want we gaan straks praten met onze gast van vandaag. Wat willen we nou weten 10 jaar na die, ja, misschien wel toch desastreuze Brexit-vote?
7: Nou, Groot-Brittannië is best wel, het Verenigd Koninkrijk heeft gewoon echt hele grote economische problemen die ze voor een heel groot deel zichzelf hebben aangedaan. En ik wil graag begrijpen waarom ze dat doen.
0: Ja.
7: Dus wat hebben ze gedaan? Vanaf 2010 hebben ze bezuinigd op alles wat goed is voor onderwijs, voor productiviteit. Ze hebben die Brexit gedaan. Nou, enzovoort, enzovoort. Ze blijven zichzelf maar pijn injecteren. Waarom?
0: Waarom? Mooie vraag. Edin, jij nog een vraag?
6: Nou, zij hebben mogen stemmen natuurlijk vlak voordat de zomer zou starten. En in de zomer gaan traditioneel heel veel Britten naar de rest van Europa, want ze hebben 2000 in Spanje en zo. Dus ik kan mij de beelden herinneren vlak daarna dat er wat boze mensen zeiden, ja, maar dit betekent nu dat ik niet onbeperkt in mijn 2000 in Spanje mag blijven straks. Dus daar is het besef heel snel doorgekomen. Waar ik meer gevoel voor zou willen krijgen van Joost, is hoe lang duurde het voordat de doorsnee Brit doorhad waar wat ze eigenlijk zichzelf inderdaad hebben aangedaan.
0: Ja. Laten we eens even gaan praten met onze gast van vandaag. Joost Dobber, hij is Verenigd Koninkrijk-correspondent voor het Financieel Dagblad en BNR. Dag Joost.
8: Hey, hallo.
0: Staat Brexit in de top 3 van grootste zelf toegedane wonden uit de moderne geschiedenis?
8: Ha, nou, het scoort wel hoog, denk ik, ja. Ja, nee, dat is dat zou je misschien wel kunnen zeggen.
0: Ja.
8: Het is zeker iets waar ze al het is bijna 10 jaar, waar ze echt al 10 jaar ook met zichzelf overhoop liggen.
0: Die waarom-vraag komen we zo meteen op, hoor, maar die stellen ze zichzelf dus ook, begrijp ik?
8: Nou, de waarom-vraag, daar zijn ze denk ik inmiddels wel uit dat er niet een heel makkelijk antwoord over te geven is en dat er voor allerlei verschillende mensen, allerlei verschillende redenen waren. Mm-hmm. Maar ze zijn nu nog vooral bezig met proberen weg te rennen voor de gevolgen en een beetje de kop in het zand te steken.
0: Ja. Even, die vote was natuurlijk in 2016. Ze verlieten de club in 2020. Is er inderdaad voor de doorsnee Brit heel veel veranderd sindsdien?
8: Ik denk eigenlijk dat het hele opvallende van de Brexit is dat je kunt gewoon als doorsnee Brit je leven doorleven en er niks van merken. Natuurlijk, als je op vakantie gaat naar Europa, die Britten met de tweede huis waar het net over ging, die hebben het zeker gemerkt. Ik was laatst op het vliegveld in Zwitserland. Dat is dan niet EU, maar wel Schengen. En er stond een enorme rij met allemaal Britten. Die zaten allemaal op mijn vlucht. En wij konden er zo langs lopen. De EU-rij was helemaal vrij. Dus op die momenten merk je het. Maar het grote ding van de Brexit, wat denk ik belangrijk is om te onthouden, is ja, er is economische schade veroorzaakt, maar die schade heeft de vorm van gemiste groei. En gemiste groei, die mis je niet, want je hebt hem nooit gehad. Dus daarom denk ik dat voor heel veel mensen die ooit Leave hebben gestemd, is het nog wel redelijk te doen om daar nog steeds achter te staan, want je merkt niet iets, je bent niet iets verloren.
0: Barbara?
7: Nou, ik denk dat ook de doorsnee-Brit het wel merkt. Eén, hun Britse ontbijt, hè, dat is de English breakfast, is ontzettend belangrijk. Dat is doordat ze door die arbeidsimmigratie die veel minder makkelijk is, hebben ze minder seizoensarbeiders. Dat leidt tot echt veel minder goede oogsten, dus minder dan zou kunnen. Dus hun English breakfast is veel kariger geworden. En het is ook nog eens keer veel duurder geworden, omdat de import veel duurder is geworden. Dus ze merken het in de supermarkt. Ze merken het aan de beschikbaarheid van allerlei voedseldingen. En ze merken het denk ik ook omdat ze in de ranglijstjes, en Britten zijn echt wel gevoelig voor status, steeds verder naar beneden zakken. In de G7, ze zakken onderuit. Hun groeicijfers zijn niet meer wat ze geweest zijn. Dus gemiste groei merken ze in de supermarkt, en gemiste groei merken ze ook doordat ze het minder goed doen dan hun peers.
0: Herken je dat, Joost, of niet?
8: Nou, ik denk dat we dan een discussie moeten hebben over wat de doorsnee Brit is. Natuurlijk zie je het in de ranglijstjes, maar de doorsnee Brit is denk ik niet bezig met de ranglijstjes. Ik denk wel dat het waar is dat er een algemeen gevoel is van een land dat over de hill is, waar dingen niet zo goed meer werken, wat van de ene crisis naar de andere crisis rolt. Maar ik denk dat Brexit daarin één van de factoren is en dat daar veel meer bij komt kijken. Het ging net al even over het harde bezuinigingsbeleid sinds 2010. Dat is ook één van de factoren. Dus ja, Brexit speelt een rol, maar het is niet alleen maar de Brexit.
0: Oké, laten we naar die waarom-vraag gaan. Want die brandt een ieder hier in de studio op de lippen. Ik ga even naar 23 juni 2016. Dat is de dag dat wij allemaal hier in de studio wakker worden en denken, hè? Dit hebben ze dus echt gedaan. Het wordt een Brexit. 52%, bijna 52% van de bevolking zegt, we gaan eruit. Kun jij uitleggen, ik zei in de intro al, de EU was ook niet een briljante huwelijkspartner op dat moment. Wat speelde er dat die Britten zeiden, laten we maar weggaan?
6: Ik zou me kunnen voorstellen dat het voor een groot deel te maken heeft. Kijk, we hebben het over een land dat natuurlijk heel lang de heerser van de wereld is. De Britse Empire. Dus die dachten, wij kunnen zelf beter dingen voor elkaar regelen.
0: Ja, ja. Dan we eigenlijk jouw suggestie is, het is een beetje hoogmoed geweest.
6: Maar het meest schokkende van die hele week, zeg maar, als het ware, vond ik het bericht wat er volgens mij dag na het referendum kwam. Namelijk, wat bleek de meest ingevoerde zoekopdracht in Google dag na het referendum in UK? En dat bleek What's the EU te zijn. Dus je hebt een dag eerder, ja, heb je nee gestemd, heb je gezegd, nee, we willen uit de EU. Je wordt dus wakker, net zoals ik die ochtend, dacht van, nou, ik heb mijn zegje gedaan, de rest zal wel zo verstandig zijn. Dan kom je erachter dat je inderdaad uit de EU stapt. En dat is het moment blijkbaar waarop heel veel Britten, ja, hun computer aanzetten en op Google gaan invoeren, What's the EU? Dat begrijp ik 10 jaar na dato nog steeds niet.
0: Nou, dat is een mooie potpourri aan vragen, Joost. Maak er eens maar wat van.
8: Ja, ik denk, Edin, dat je echt wel een goed punt hebt door te wijzen op de Empire. Dat wel iets is wat in ieder geval voor de soort van gevestigde orde, de elite, iets is van, ja, wij zijn op aarde om een wereldrijk te runnen. En natuurlijk weten ze dat al een tijdje afgebrokkeld was, maar dat zat nog wel echt in de mentaliteit. En ik denk dat je op die manier ook kan begrijpen waarom zoveel van de tabloidpers en van de bestuurders voor de Brexit was. Want zij willen helemaal niet dat Brussel iets te zeggen heeft. Ja, okay. Ik denk ook dat.
0: Ja, dus het was inderdaad dat grote empire-denken. Waren er nog andere redenen?
8: Zeker. Een heel grote reden was natuurlijk migratie. Nigel Farage was erg goed in het voorstellen dat er een heleboel mensen uit het Midden-Oosten naar Europa zouden naar het VK zouden komen, dat het de schuld was van de EU. En een andere belangrijke reden was natuurlijk, we weten misschien nog wel, die rode bus met de belofte dat er daar stond op, we sturen iedere week, wat was het, 350 miljoen pond of zoiets, ja, dergelijks naar Europa. Dat bedrag klopte niet, maar de lets van die NHS, de ziekenhuizen, instead. En dat was ook gewoon een heel erg machtig middel.
0: Kunnen we zeggen dat het referendum een gok was van David Cameron, de toenmalige premier?
8: Absoluut, absoluut. Ja, hij had heel veel te maken met heel veel mensen binnen zijn eigen partij die dwars lagen, die het niet op hadden met Europa. Die euroskepsis was wel echt groeiende. En hij probeerde gewoon die mensen monddood te maken door ze een referendum te geven waarvan hij dacht, ha, dat verliezen jullie toch. Maar dan hebben we in ieder geval die discussie, die hoeven we niet meer te voeren. Ja, dat pakte anders uit.
0: Barbara, hebben wij een antwoord op onze vraag waarom?
7: Ja, ik denk dat het inderdaad een veelkoppig monster is. Maar dat er inderdaad grootheidswaanzin achter zit. Dat immigratie, het feit dat ze zoveel betaalden. Maar tegelijkertijd zit er ook iets raars achter. En Caroline Gruyter, die heeft dit een keer...
0: Columnist NRC.
7: Ja, die heeft dit toegelicht. Als je kijkt naar wat de EU doet, hè, die maakt wetgeving om de interne markt zo goed mogelijk te laten werken. Dus een gelijk speelveld. En wat was het land dat de meeste verzoeken deed aan de EU om regels te stellen om de interne markt gelijk te maken? Dat was het VK. Dus bijvoorbeeld die stofzuiger moet wel voldoen, die in Polen en in Italië moet gelijk zijn. En daardoor kreeg je meer regels, of de gehaktbal of de weet ik veel wat. En uiteindelijk was het VK dus het land dat het meeste om dit soort regels vroeg. Dus ik vind het nog steeds heel raar dat ze enerzijds ontzettend veel gebruik maakte van de EU. En tegelijkertijd er dus een enorme aversie tegen hadden.
0: Joost, is dit raar?
8: Dit doet me heel erg denken aan, want je hebt helemaal gelijk dat die EU werkt natuurlijk via al die regels. En dat moet ook wel, want hoe kunnen je anders 28 landen op één lijn krijgen? Maar dat gaat heel erg in tegen de Britse bestuurscultuur intern. Hè? Want je hebt helemaal gelijk dat ze er vol gebruik van maakten in Brussel. Maar Westminster werkt helemaal niet zo. Dat is iets van coalities, van informele verbanden, van improviseren, niet plannen. En dat is natuurlijk totaal anders dan wat Brussel is. Dus daarom wordt Brussel ook gewoon gezien als een beetje een raar beest wat niet bij de Britten past, zogenaamd.
0: Ja, ja. Wanneer zijn de Britten door gaan krijgen, oeps, dit was een hele domme beslissing?
8: Vrij snel na het referendum zag je dat de peilingen al begonnen te draaien. Maar we hebben natuurlijk die eerste, 5 jaar ongeveer, gewoon een soort halve Britse burgeroorlog gehad, waarin iedereen zich ingroef. Als je Leave had gestemd, dan was je er sowieso van overtuigd dat dat de juiste keuze was. En als je Remain had gestemd, dan hetzelfde verhaal. Maar ja, dat was dus een heel onvriendelijke periode, zeg maar. Niet heel fijn. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom de Britten nog steeds daar liever niet over praten. Hoewel nu wel de meeste, of het merendeel van de kiezers zegt, ja, het was toch een vergissing.
0: Ja.
7: Maar als je kijkt, mag ik nog één ding? Als je kijkt naar destijds, hè, want ik had mijn studenten bijvoorbeeld, die hadden voor zover ze konden stemmen, hadden ze tegengestemd. Als je kijkt naar de YouGov, dat is die al die polls doet. Als je kijkt tussen 18 en 24, dus waar de meeste studenten invallen, was maar 20% voor een Brexit. Mm. Terwijl gemiddeld was 52%. En van de 25 tot 50-jarigen was maar 40% voor een Brexit. Dus het zijn de ouderen die voor hebben gestemd. En je kreeg dus ook allerlei complotachtige theorieën van die ouderen hebben ons buitenspel gezet. Er was toen op de dag van het referendum was de tweede dag van een heel groot festival in de UK. Dat heette Glastonbury. En daar gingen 175.000 jongeren naartoe. En die mochten daar niet stemmen. Dat was zo georganiseerd. En zij zei, het is zomer, er zijn festivals. En jullie hebben gewoon de toch al lage opkomst onder jongeren om zeep geholpen door het precies op die dag te doen. En dus dus in de aanloop daar naartoe was er al onder de jongeren, laten we dan even zeggen tot 50. Hè, dat is nu even niet. Ja, oké. Okay, maar die waren al tegen.
0: Ja.
7: En dus het zijn vooral die ouderen die voor waren. Dus het is ook een generationeel conflict.
0: Is het inderdaad ook een onderdeel van die loopgraven waar we het dan over hebben?
8: Absoluut, ja. Dit was een hele grote factor. Misschien niet eens zozeer Glastonbury. Dat zal misschien wel een rolletje hebben gespeeld, hoor. Maar het feit dat het de ouderen waren die voor de Brexit kozen en jongeren die dat niet deden, dat is iets wat vanaf het begin af aan al zo geweest is. En dat is ook een reden waarom, want ik zei net al van nu zegt ongeveer 6 op de 10, 60% zegt, oh ja, de EU is toch wel oké, misschien moeten we weer terug. Brexit was een vergissing. En dat komt omdat er zijn gewoon allemaal jongeren bijgekomen komen die nu mogen stemmen. En die zijn allemaal Remainer of Rejoiner. Die oudere generatie, daar komen mensen van te overlijden. En dat zijn de Leavers. Dus dat is wel echt een factor. Ik denk een andere factor die onderbelicht is, wil ik toch nog even snel zeggen. Mensen uit de Commonwealth, dus het voormalige Britse Empire, dus uit India, et cetera, die mochten stemmen en die waren vaak Leaver, omdat ze dachten, dan wordt het makkelijker voor mensen vanuit India om naar het VK te komen. Als de Europeanen niet meer mogen komen, hebben ze trouwens ook gelijk in gehad. Mensen vanuit de EU, dus EU-burgers die in het VK wonen, mochten niet stemmen. En dat is natuurlijk wel een beetje
0: raar. Ja. Laten we kijken naar de gevolgen voor het VK. Ik heb wat Amerikaans onderzoek. Dat zegt het BBP per capita in het VK zou 6-8% lager zijn dan wanneer het in de EU zou zijn gebleven. Investeringen 12-18% lager. Werkgelegenheid en productiviteit 3-4% lager. En als je dan kijkt naar de Britse rekenkamer, die zegt, nou, we hebben ongeveer 4% minder economische groei gehad door Brexit. Ik zie enorm verschil in die cijfers, Edin.
6: Om te beginnen zou ik als iemand die werkt bij dit soort instellingen, zou ik naar de mensen toe nooit met percentages aan gaan komen.
0: Ook niet achteraf?
6: Nee, vertaal het in concrete cijfers. Dus als je tegen doorsnee Brit zegt, je hebt 6-8% groei gemist, ik denk dat het hem of haar helemaal niks zegt. Maar als je het gemiddelde inkomen per man-vrouw in dat land neemt en je gooit er 6-8% bovenop, dan kom je erachter dat het om een bedrag van tussen de 4.000 en 5.000 Amerikaanse dollars gaat. Want zo
0: rekenen we.
6: Rekenen internationaal. Ja. Ja, dat zegt veel meer dan 6-8%. Ja. Dat is heel abstract.
0: Per jaar raak je dat gewoon kwijt.
6: Dus per jaar laat je gewoon, laten we zeggen, 5.000 euro liggen. Ja. Nou, voor 5.000 euro kun je heel veel mooie spullen kopen.
7: Ik weet nog een keer dat we ook zeiden, je mist eigenlijk je vakantiegeld.
0: Ja, helaas moeten wij hier nu wel een exit gaan maken. Niet uit de EU, maar wel uit de ether, want onze tijd op de radio zit erop. De rest van het grote plaatje is te luisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan VK-correspondent Joost Dobber. Ook namens Barbara en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over de economische impact van de Brexit. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered, dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
7: Dat er heel veel extra geld naar Defensie gaat, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan wordt dat geld besteed? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
8: Hey Michal, vandaag hebben we Nick Hageraads en Ludo O. van bureau Berendschot te gast. En we gaan het met hen hebben over het onderzoek dat zij gedaan hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar de stand van de Nederlandse defensieindustrie. Mm-hmm. En dat doen ze iedere 2 jaar. En je verwacht het al, maar het gaat goed met de Nederlandse defensiebedrijven. Tegelijkertijd zeggen zij, het zou nog beter kunnen. En hoe dan, dat gaan we zo met ze bespreken.
7: Maar eerst even, Ria, waar ga jij deze week verder op letten? Of wat is je opgevallen?
8: Wat mij is opgevallen is het feit dat er een aantal landen in bespreking zijn met de Verenigde Staten over het uitbreiden van de Amerikaanse nucleaire capaciteit, of in gewoon Nederlands, over het uitbreiden van het kernwapenarsenaal in Europa van Amerika.
7: Ja, en dat gaat om Baltische Staten en Polen, toch?
8: Ja, voor zover bekend wel. Die hebben tenminste in elk geval openlijk gezegd van ja, wij zijn met ze in gesprek. Amerika zelf heeft nog niet gereageerd en andere landen ook niet. Maar er zijn natuurlijk nog veel andere Europese landen die misschien ook geïnteresseerd zouden zijn en die ook aan die oostgrens zitten en bang zijn voor Rusland. Dus het zou heel goed kunnen dat er nog meer zijn, maar dat weten we niet.
7: Dit weten we. En dit lazen we onder andere in de Financial Times. En dat ging dus onder andere over Polen. Polen, dat vond ik, tenminste dat dacht ik er gelijk bij. Die heeft natuurlijk te maken met dat geschuif met militairen. Eerst werden er wel militairen teruggetrokken, toen weer toch weer niet. Worden toch wel afgelost, want in Polen zitten ongeveer 10.000 Amerikaanse militairen. Dus die hebben een goede band met de Amerikanen. Die voelden ze zich misschien een beetje benadeeld door het gedoe van Trump. Ik dacht, is het toeval of is het een beetje een geste vanuit de Amerikanen naar Polen?
8: Ik denk dat dat ook wel meespeelt, want de Amerikanen hebben natuurlijk al een hele tijd, we hebben het vaak besproken hier, gezegd van goh, wij willen de conventionele capaciteit in Europa willen we verkleinen. Dus we willen minder soldaten, Amerikaanse soldaten op Europese bodem. Het zijn er nu nog ruim 80.000, maar ze willen toch een aantal verplaatsen richting Azië, want ze zien China als een veel grotere bedreiging. Mm-hmm. Nou, Polen heeft daar dus last van, zoals je al zei. Ja, dit tegelijkertijd zegt de NAVO nee, maar Amerika blijft loyaal aan Europa. Dus het zou heel goed kunnen dat ze dan denken, oké, de conventionele capaciteit gaat naar beneden, maar de nucleaire capaciteit gaat omhoog. Dat Amerikaanse kernwapen.
7: Oké, dat zou niet heel onlogisch zijn. Zijn er meer details bekend?
8: Nee, er zijn eigenlijk niet meer details bekend. Maar het moet wel zeggen, het mij niet echt verbaast, omdat Polen al langer zegt, wij willen een kernwapen. Want het kernwapen is terug van weg geweest, lijkt het in de discussie. Het was natuurlijk heel lang taboe, het was hartstikke gevaarlijk. We konden elkaar en de mensheid vernietigen met die wapens. Is ook zo.
7: Ja.
8: Maar ja, tegelijkertijd zien we ook aan Iran dat als je een kernwapen hebt, dan kun je eigenlijk niet aangevallen worden. Omdat landen dan bang zijn van, ja, dan krijgen we een kernwapen op onze kop. Kijk naar Noord-Korea. Hè, die is al relatief veilig, zou je kunnen zeggen. En Iran was op weg naar een kernwapen. Maar Amerika en Israël hebben gezegd, no way, dat gaan we niet doen.
7: Over 2 weken komen de ministers van Defensie van de NAVO bij elkaar in Brussel. Verwacht je dat dit op tafel gaat liggen?
8: Ik weet het niet. Ik denk dat het een bilaterale afspraak is. Want volgens mij is dat ook zo met die andere landen waar al Amerikaanse kernwapens zitten. En dat zijn natuurlijk Turkije, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
7: Het wordt dus even kijken wat het precies gaat worden, maar wel oren en ogen open.
8: Ja.
7: Het hoofdkwartier.
8: En ik denk dat het ook niet zomaar rond is, hoor. Want het schijnt dat in Nederland liggen ze dus in Volkel. Hè, naar verluid, maar we weten allemaal, ze liggen er. En dat schijnt helemaal in diepe bunkers, onder dat vliegveld, bewaakt door Amerikanen. Nou ja, dat heb je ook niet zomaar voor elkaar. Nee. Dus echt heel erg geheim zal het niet blijven, zou ik zeggen, met al die satellieten die overvliegen. Maar ja, lijkt me hartstikke spannend, ook voor Rusland. Want die landen liggen echt heel dicht bij de Russische grens.
7: Laten we gaan naar onze gasten, Nick Hageraads en Ludo O. Welkom allebei.
9: Dank.
10: Dankjewel.
7: Goed dat jullie er zijn. En eerst maar even naar het goede nieuws, want het gaat dus goed met de Nederlandse defensieindustrie, concluderen jullie. De defensie- en veiligheidsgerelateerde omzet steeg tussen 2021 en 2025 van 4,7 miljard euro naar 10,2 miljard. Dat kwam vooral door Oekraïne.
9: Dat is de vraag of de stelling meteen.
7: Dat is mijn vraag en stelling. Ja. Is dat zo of niet?
9: De omzet is gestegen. Of het op Oekraïne aankomt, kom ik zo terug. En misschien goed om een stukje context te schetsen. Hè. Dus die Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie, helemaal vol NLD-tip noemen wij het kortaf.
7: Onthoud dat, beste luisteraar.
9: Ja, de NLD-tip. Ik probeer de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie vast te houden. Dat is misschien overzichtelijker. Er zijn 1500 bedrijven actief in die sector. Dat waren de eerste ongeveer 1200. Er zijn 300 bedrijven de afgelopen 3 jaar ingestapt. Dat zijn er best wel veel. Nou, het merendeel van die 1500 bedrijven is MKB. En wat wel heel interessant is, die 1500 bedrijven leveren echt een heel divers palet aan producten, toepassingen, componenten. Dus het kan onderdeel van een vliegtuig zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook kleding zijn, of een tank of een onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld ook ICT of een aanhanger. Dat is echt onwijs breed. En wat je ziet is, die omzet is jarenlang, tot ongeveer 2021, rond de 5 miljard heeft hij eromheen gezeten. Ja, niet verrassend, oorlog in Oekraïne, gestegen defensiebudgetten, Nederland, Europa, NAVO en verder. Hm. En die omzet is doorgestegen naar 10 miljard, ruim 10 miljard vorig jaar.
8: Dus een verdubbeling dus?
9: Een verdubbeling. Dus die omzet, of die stijging van die budgetten, die is ook zeker terug te zien. Maar er zit wel een hele grote maar aan vast. We zien ook echt nog voldoende belemmeringen. Die zien wij, die zien de bedrijven. Die ziet EZK, die ziet Defensie. Dus daar is ook zeker nog werk te doen.
7: Ja, daar gaan we het zo zeker over hebben natuurlijk. Daar zijn we geïnteresseerd in, toch Ria?
8: Zeker.
7: Maar ik ben ook wel benieuwd. Jullie zijn hier met z'n tweeën. Elke 2 jaar dus maken jullie zo'n rapport ongeveer. Hoe verdelen jullie de taken een beetje?
10: Nou, we hebben dat feitelijk samen gedaan. En we doen dat altijd als team. En Beerschot is natuurlijk een breed adviesbureau die alle goede ingangen heeft bij de defensiebedrijven. En zo zijn we ook eigenlijk uiteindelijk uitgekozen.
7: En waar letten jullie op? Want jullie kijken dus naar die defensie- en veiligheidsindustrie als geheel in Nederland. Waar let je op?
10: Ja, je kijkt in ieder geval, je probeert het in ieder geval kwantitatief te onderbouwen, want het gaat eigenlijk om de feiten. Er moeten natuurlijk beleidskeuzes gemaakt worden. En belangrijk is dat de feiten gewoon kloppen. En er is niet een openbare informatie. Bijvoorbeeld CBS houdt niet standaard bij hoeveel bedrijven er zijn, omdat het best een ingewikkelde sector is. Want veel bedrijven doen een deel civiel en een deel defensie.
7: Ja.
10: Dus
7: ja.
10: Als je kijkt naar de bedrijven, doen ze ongeveer gemiddeld 10% van de omzet doen ze op het defensiedomein. Dus 90% gaat naar het civiele domein. En dat wordt dus niet geregistreerd op een bepaalde manier. Dus vandaar dat dit onderzoek ook nodig is. En dat doen we door medewerking en door de uitvraag bij de bedrijven. En de bedrijven hebben eigenlijk ook echt baat bij om natuurlijk ook zo zuiver mogelijk beeld te geven.
8: Ja, en jullie hebben dus een enquête uitgevoerd. Ja. Is dat het onderzoek?
10: We hebben een enquête uitgevoerd. En uiteindelijk hebben dus 500 bedrijven deelgenomen van die 1500 aan dit onderzoek om een zo zuiver mogelijk indicatie te geven van
7: hoe het eruit ziet, hoe het ervoor staat. Dus wat ik, als ik het goed begrijp, is het voor het CBS lastig om dit zomaar te kunnen inzien, omdat er dus zoveel dual use is. Dus ja, dat mensen.
10: Dat wordt niet officieel geregistreerd, dus zij zouden ook een enquête moeten uitvoeren.
7: Ja, nou, en dat besteden ze. Tenminste, dat besteedt het ministerie dus uit. Je noemde al net even de getallen, hoeveel bedrijven er ongeveer zijn. Wat maken de defensie- en veiligheidsbedrijven in Nederland?
9: Ja, het is onwijs divers. Ik noem dat net al even. 1500 bedrijven, een deel daarvan is ook relatief nieuw, is afgelopen 3 jaar ingestapt. 88% van die 1500 bedrijven, dat is MKB. Ja. Dat is echt heel veel. Het zijn maar een beperkt aantal grote bedrijven. Nou, wat Ludo net al even kort noemde, gemiddeld doen die bedrijven dus maar 10% van de omzet voor defensie en veiligheid. Dus eigenlijk een merendeel van de bedrijven is gewoon met hele andere producten en markten bezig. En is die defensie- en veiligheidsmarkt juist iets wat erbij komt. Er zit natuurlijk wel het verschil tussen. Er zijn een aantal partijen doen er veel meer op. Even op je vraag terug te komen. Wat doen die bedrijven dan? Nou, we kennen natuurlijk de Thalesen, we kennen de Damens.
7: Zeker.
9: We kennen de Robin Radars, zijn natuurlijk echt wel de bekende partijen. De OEM's, Original Equipment Manufacturers, zoals wij het noemen. Er zitten natuurlijk veel meer bedrijven achter die onderdelen maken, die componenten maken. Bedrijven of chemiebedrijven die grondstoffen maken. Maar voor partijen die kleding maken of aanhangers, software, ja, noem het maar op. Denk aan echt civiele spullen, bijvoorbeeld een aanhanger is echt civiel. Dual use, een drone, maar ook echt defensiespullen zoals een marineschip. Het is echt een heel breed palet aan materieel en toepassingen dat wordt geproduceerd en wordt geleverd binnen deze sector.
8: En als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, je zei het zelf al, er zijn allerlei verschillende nieuwe bedrijven bijgekomen. Mm-hmm. Zit daar dan een veranderende trend in? Maken die wat anders?
9: Ja, hele goede vraag. Wat ik al noemde, 1 op de 5 bedrijven die is de afgelopen 3 jaar de sector ingestapt. Dat hebben we echt precies, zoals ik het ook noem, hebben we het op die manier uitgevraagd. Nou, en het merendeel van die bedrijven is actief in het land- en het luchtdomein. Dus we onderscheiden een aantal domeinen. Marine, land, lucht, ruimtevaart, cyber en veiligheid. Nou, merendeel land en lucht die nieuw is. En ook een merendeel van die nieuwe bedrijven die zitten in het intelligente en autonome systemen. Nou, lees drones, anti-drones domein. Dus het zijn, nou, dat verbaast natuurlijk niet heel erg. Heel veel partijen die in het drone-segment actief zijn. Over het algemeen zijn die nieuwe bedrijven ook vooral hoogtechnologisch en investeren ze meer in research en development ten opzichte van de partijen die al actief zijn. Dus drones, hoogtechnologisch en lucht- en landdomein.
8: Nou zie je dat Defensie heel bewust een paar jaar geleden heeft gekozen voor een aantal terreinen waarvan zij zeggen, daar is Nederland sterk in, dat moeten we uitbouwen, dat is goed voor onze economie, dat is onder meer AI, dat is quantum, slimme materialen, maritiem staat erbij. Zien jullie ook dat die bedrijven inderdaad daadwerkelijk in die gebieden actief zijn?
9: Ja, dat zijn die welbekende NLD-gebieden, die focusgebieden. En dat zijn inderdaad 5, waaronder ook dus maritiem, sensor, radar, slimme materialen en quantum. En wat we zien, we hebben het ook zo uitgevraagd, in welk van deze gebieden ben je als bedrijf actief? Nou, iets meer dan 50% geeft aan dat ze actief zijn in 1 of meer van deze gebieden. Dus dat is eigenlijk best wel heel veel. Dus het is natuurlijk een beetje een kip-ei-verhaal, hè? Maar dus dat die NLD-gebieden lijken best wel goed gekozen. Ongeveer 50% is dus actief in 1 van deze gebieden. Nou, merendeel van die bedrijven is dan vooral actief op de slimme materialen en op de intelligente en autonome systemen. Ja, en natuurlijk maritiem, wat je ook noemt. Ja, en sensor en radar. En Nederland Radarland wordt natuurlijk al vaak genoemd. Er zijn ook heel veel bedrijven actief in.
8: En die andere 50% die dus niet in die 5 kerngebieden zitten, wat doen die dan? Hebben we dan een terrein gemist wat bedrijven dan wel zien en EZ en Defensie tot nu toe niet?
9: Nou, wat ik al eerder noemde, is een hele grote diversiteit aan bedrijven in die sector. Dus ik zou niet zeggen dat EZK of Defensie de plank hebben misgeslagen, niet de juiste gebieden hebben gekozen. Maar defensiematerieel is natuurlijk heel breed. En denk bijvoorbeeld, nou, ik noem dat al, aanhangers, kleding. Nou, bijvoorbeeld kleding zou je ook onder slimme materialen kunnen zien, maar bijvoorbeeld aanhangers passen niet bij. Maar het is nog steeds onwijs belangrijk. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat heel veel van die subsectoren ook zelfredzaam zijn in die zin. Dus niet altijd die specifieke steun nodig hebben, wat de gedachte is achter die vijf NLD-gebieden.
8: En Ludo, wat betekent dit nou voor de werkgelegenheid? Kan de vlag uit in Nederland?
10: Nou, de werkgelegenheid die stijgt en de groeiverwachtingen stijgen. Anderzijds kunnen wij ook niet alles maken in Nederland. Als je kijkt naar het zwaardere materieel, vliegtuigen, die worden eigenlijk allemaal uit het buitenland geïmporteerd. Maar anderzijds zijn wel de bedrijven actief als toeleverancier.
8: Maar wat voor getal zit erop? Hoeveel banen zit er in deze sector?
10: Als je kijkt nog naar het aantal mensen die in deze sector werken, dan praat je over 30.000 mensen die in deze sector werken.
7: Hebben jullie ook gekeken naar of, want de werkgelegenheid in dit domein groeit, hebben jullie ook gekeken naar of die mensen dan ergens anders dus worden weggehaald? Of
10: ja, je hebt altijd natuurlijk een mogelijkheid tot verdringingseffect. Maar het verdringingseffect, het is juist zo dat het elkaar aanvult. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een sector als de automotive, daar gaat het nu iets minder. Dus bedrijven kunnen daardoor ander type werkgelegenheid oppakken. Dus het is niet zozeer dat er meteen verdringingseffect ontstaat. Maar ja, belangrijk is wel dat er goede toegevoegde waarde is. En als je kijkt naar de bedrijven die ontstaan, dan zit dat toch echt in het de hoogtechnologische deel. En dat is uiteindelijk ook goed voor Nederland. Dat heeft uiteindelijk ook effecten voor spillover-effecten en voor andere sectoren.
7: Ja, allemaal goed nieuws. Begon ook deze aflevering met dat er goed nieuws was, tenminste voor deze industrie. Er is ook minder goed nieuws, zeggen jullie. Nederland had nog veel harder kunnen opschalen. Maar dat lukt niet door structurele uitdagingen op het gebied van inkoop, capaciteit, financiering en infrastructuur. Nou, leg eens uit, wat is er aan de hand?
10: Ja, je ziet eigenlijk dat die bedrijven allemaal klaarstaan om te groeien. Maar uiteindelijk krijgen ze op dit moment niet de grote orders allemaal binnen. Dus wat bedrijven graag willen is lange termijn zekerheid. Dus de lange termijn orders.
7: We kunnen bijna een bingo kaart maken, Ria. Als wij lange termijn zekerheid horen, dat we dan lange
9: termijn processen.
10: Dat zijn toch wel de knelpunten die ze tegenkomen. Plus het hele inkoopverhaal, wat natuurlijk langdurig is. Daar worden wel stappen in genomen. Het inkoopproces wordt op de schop genomen. Nou, er was laatst natuurlijk ook weer een kritische rapport van de Rekenkamer, die juist daarop gaat van, ja, je hebt niet precies de regels gevolgd. Nou, volgens mij heb je juist op het moment dat je gaat opschalen, moet je ook niet precies de regels gaan volgen, want je hebt gewoon die extra volumes nodig. En uiteindelijk, die Nederlandse bedrijven, die willen allemaal de sector gaan ondersteunen, maar die krijgen niet voldoende kansen. Dus we denken dat er veel meer voldoende kansen zijn voor die Nederlandse bedrijven. En anderzijds zien we ook dat de exportpositie achterblijft. We hadden veel meer verwacht dat de Nederlandse bedrijven zouden kunnen profiteren van de grote OEM'ers in Europa om mee te liften.
7: Nick, heb je een toevoeging?
9: Ja, heel terecht punt dat Ludo noemt. Hè. Dus ik wil zeker nog wat noemen over die belemmeringen, maar even door te gaan over die export. Ludo, wij hadden het voorafgaan nog even erover. Ja, wat zijn nou uitkomsten die ons verbazen? En dat was echt wel die export. Misschien even voor de achtergrond. Ja. Omzet is sterk doorgestegen. Een aantal jaren verdubbeld, wat je ook noemde. Maar die export is relatief gezien afgenomen. In absolute getallen ongeveer gelijk, maar relatief gezien is die afgenomen. En dat is op lange termijn, dat geven de bedrijven ook aan, daar gaan we natuurlijk ook mee in gesprek. Ja, is dat een risico? Kijk, het kan op korte termijn ook een reactie zijn op de vraag. Hè. Dus de binnenlandse vraag groeit sterk. Hè. We zijn dus aan toewerken naar 2%. We zijn weer inmiddels naar 3,5%. Dus ook in die zin is wel begrijpelijk.
8: Defensieuitgaven voor de duidelijkheid.
9: Ja, daar zijn we naartoe aan het
8: bruto binnenlands product, 3,5% moeten we naartoe werken. Ja.
9: Dank voor deze toevoeging. En dat is natuurlijk, vanuit die optiek is het heel begrijpelijk dat die bedrijven zich eerst op de binnenlandse vragen focussen. Ja. Maar op de lange termijn is het mogelijk een risico. Veel Nederlandse bedrijven zijn met name MKB-partijen die verder in die keten zitten, zoals wij het noemen. Dus die maken niet een schip of een voertuig, maar die maken onderdelen daarvan. Een heel groot deel daarvan wordt geleverd aan het buitenland, komt daar in producten of toepassingen terecht, en dan komt het weer terug in Nederland of naar andere landen. Het risico wat er bestaat is, als je niet goed vastzit in die internationale waardeketens, dan verlies je die positie en dan kom je er ook heel lastig weer in terug. Het is natuurlijk een sector met een beperkt aantal afnemers, de ministeries van Defensie nationaal, er spelen nationale industriebelangen, dus je komt vrij moeilijk weer die internationale ketens kom je in. Dus dat vinden wij wel en dat vinden de bedrijven ook een risico op lange termijn.
7: Wil je nog iets toevoegen over de belemmeringen? Dat zei je ook.
9: Ja, dus die belemmeringen en een aantal kwamen er al voorbij. Hè? Dus jij noemde al de bingo-kaart, ja. Aanbestedingen, grootte van orders. En kijk, waar we voor willen waken is om de bingo verder aan te vullen. En misschien ook even goed om de andere kant te belichten. Kijk, vanuit Defensie weten we niet hoe de oorlog van morgen of voor overmorgen eruit ziet. Dat is natuurlijk heel lastig in te schatten. Maar tegelijkertijd moet je die bedrijf wel een soort van zekerheid geven. Anders ga je niet een extra fabriekshal neerzetten. Of honderden of duizenden mensen extra aannemen om aan die vraag te voldoen. Dus je ontkomt er niet aan als Defensie of als internationale partij om naar een andere manier van contracteren toe te gaan om hier ruimte voor te bieden.
7: Vorige week hadden wij hier staatssecretaris Dirk Boswijk te gast. En hij zei, of hij herhaalde, dat Nederland 50% van zijn defensiebudget in Nederland of Europa gaat besteden. Dat is op zich goed voor de economie. Zien jullie dat terug in het rapport?
10: Ja, je ziet, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat de bestedingen van de Nederlandse defensieindustrie eigenlijk gelijk meegroeien met de uitgaven van defensie. Dus dat is eigenlijk wat we één op één terugzien. Dus je ziet wel een vergelijkbare groei. Maar belangrijk is inderdaad dat de groei die er zo meteen komt, dat die uiteindelijk ook door Nederlandse bedrijven verricht kan worden. De Nederlandse bedrijven kunnen niet alles. En dat moet je eigenlijk ook in samenwerking doen met de andere Europese bedrijven.
7: Ja, hoe zien jullie dat? Die afweging tussen, je wil natuurlijk dat de Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk profiteren, maar je wil ook dat Europa als geheel groter en sterker wordt en ook samenwerkt. Hoe zien jullie die afweging, dat probleem?
10: Ja, als je kijkt naar de samenwerking is dat natuurlijk lastig. Als je dat kijkt naar vergelijking met Amerika, daar hebben ze natuurlijk veel minder systemen en veel minder diversiteit. En in Europa is het veel belangrijker om meer samen te gaan werken. En er is veel potentieel, waardoor er ook grotere orders kunnen gegeven worden. Belangrijk is ook dat je meer stabiliteit krijgt, meer omzet en langere termijn orders. En dat kan je alleen maar doen als je dat in Europa gaat doen.
7: Maar kan het dan allebei? En dat de Nederlandse industrie maximaal profiteert en dat Europa sterker wordt ten opzichte van Amerika?
9: Ja, hier zijn twee dingen belangrijk. Hè. Dus aan de ene kant het nationale industriebelang. Hè. Dus dat economisch bedrijven ook in positie brengen.
7: Ja.
9: Aan de andere kant natuurlijk het belang van Defensie. En Defensie die zegt natuurlijk ook, hè, vanuit een strategische autonome gedachte wil je ook hier industrie hebben. Maar tegelijkertijd wil Defensie een voorsprong in gevecht. En de beste spullen, die worden misschien niet altijd in Nederland gemaakt. Dus die twee zijn hierin belangrijk. Maar wat interessant is, wat Dirk Boswijk zegt, we moeten ongeveer, wat is het, 50%?
7: Ja, de helft.
9: De helft moet uit Nederland komen.
8: Of Europa.
9: Ja, en wat hier wel interessant is dat we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal OEM's, Original Equipment Manufacturers, die echt eindproducten leveren. Dus het merendeel van het grote materieel komt uit het buitenland. Wat we daarin vergeten is dat heel veel producten, componenten of software die daarin zit, die komt uit Nederland. Ze produceren we hier, dat wordt geëxporteerd en dan komt dat via een andere weg weer terug. En overigens over Europa, als we het hebben over, Lulle noemde het al even, standaardisatie, dus meer naar eenzelfde standaard toe gaan, naar grotere aantallen, omdat je met meerdere landen samenwerkt en aanbestedingen doet. Dus niet ieder land zelf voertuigen kopen, maar dat samen doet. Ja. Dat is de industrie ook bij gebaat. Grotere aantallen, dan kan je investeren, dan kan je mensen aannemen en dan kan je ook sneller opschalen.
7: Ja, dus specialiseren in die 5 gebieden, dat is een goed idee en dat is dus ook voldoende wat jullie betreft.
9: Nou, dat is een tweede vraag. Dus de vraag als je hebt over Europa. Dat zeggen de bedrijven ook. Die NLD-gebieden, dat laat zien dat heel goed aansluit op wat de sector doet. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat de bedrijven die niet in die focusgebieden actief zijn, ook hele belangrijke dingen doen. Dus je moet ook zeker niet uit het oog verliezen.
8: En hoe zouden Defensie en Economische Zaken kunnen proberen om die Nederlandse bedrijven, zowel de focusgebieden als de andere toetreders en bedrijven die al actief zijn, om die te plaatsen in zo'n Europees ecosysteem? En dat we dus als Europa als geheel daarvan profiteren. En Nederland dus ook. En dat we minder afhankelijk worden van Amerika. Want we zien toch ook wel dat Amerika wel een beetje moeizamere bondgenoot aan het worden is.
9: Ja, we zien dat heel veel bedrijven die leveren en die kopen in bij de Verenigde Staten. Overigens hebben we ook uitgevraagd wat bedrijven verwachten ten aanzien van de relatie met Europese of internationale bedrijven. De Verenigde Staten. Bedrijven verwachten dat die samenwerking af gaat nemen. En dat juist de samenwerking met Europese bedrijven gaat toenemen. Dus die is heel bekendbaar voor de sector. En misschien even over de vraag, ja, hoe moet je dat dan precies gaan doen? Nou, we zien de laatste jaren natuurlijk bijvoorbeeld initiatief met de Nordics landen, waar we veel mee samenwerken. De like-minded landen. Die op zoek zijn naar hetzelfde.
8: Ja, dat zijn Scandinavië, de Baltische Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk vanuit de NAVO.
9: Ja, en dat zijn landen die vaak eenzelfde perceptie hebben ten aanzien van de veiligheid. Ook eenzelfde materieelbehoefte. Dus naar landen die aan zee liggen, die hebben behoefte aan marineschepen. Ja, en dat zijn landen waar we dan goed mee kunnen samenwerken. En je ziet de eerste initiatieven daarop ook al ontstaan.
7: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekers.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen.

0: In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Niets zegt zo Rusland 2026 als een haveloze boer die een overvliegende drone uitmaakt voor pederast. Je hoort de ontsteltenis, je hoort denk ik ook het borreltje bij de lunch en misschien wat achterstallig tandheelkundig onderhoud. Is dit het geluid van de aanstaande ineenstorting? Of is dat weer wensdenken en heeft Poetin gelijk dat ze dit nog een hele tijd kunnen volhouden? We vragen het bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde aan Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dag Hans.
3: Hallo, goedemiddag.
2: De gewone Rus in de grote stad heeft zich lang, denk ik, best goed kunnen afsluiten voor de oorlog. Maar ziet nu dus steeds vaker de drones inslaan. Misschien binnenkort ook wel raketten. Tekorten aan de pomp, internetblokkades. Het wordt natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje vervelend, lijkt me.
3: Ja, er was altijd een soort van sociaal contract. Wij, de elite, onder leiding van Poetin natuurlijk, bepalen de politiek. Maar jullie gaan daar in je privéleven geen last van krijgen. En dat gaat nu veranderen. Dus het is in wezen een schending van het oude sociale contract. Daarvoor was het, je bemoeit je niet met de politiek, maar jullie gaan verdienen. Je gaat meer krijgen in je loonzakje, maar dat is na 2014 al verdwenen, dat moois. Dus nu komt het inderdaad dichtbij. En natuurlijk, bij heel veel Russen, zelfs in Moskou, dringt de oorlog hun bubbel binnen. Ik heb heel veel Russische vrienden en bijna allemaal zeggen ze, ja, het gaat mij niet aan, of het is niet mijn ding, of enzovoort. En zo, ze trekken zich terug op zichzelf, op hun familie. Ja. Maar velen kunnen dat niet meer.
2: Ja. Maar de vraag die hier natuurlijk in een dictatuur meteen bij hoort is, maakt het ook wat uit? Ik zie niemand op straat protesteren. Dat kan ik me ook voorstellen, want dan heb je meteen een probleem.
3: Nou, kijk, het hele probleem, ja, dat is inderdaad zo. En dat komt weer omdat die hele samenleving doordrenkt is met het idee, we zetten die oorlog voort. Even om een paar dingen te noemen. Je hebt natuurlijk de Rosguardia van 300.000 man, eigenlijk de lijfwacht van Poetin, als ik het zo mag zeggen. Dan zijn daar ook nog eens 142.000 Kozakken. Speciaal, die staan gereed voor als er onrust ontstaat. Maar er is ook bijvoorbeeld een Junarmia, een jeugdleger. Dat is eigenlijk een opvolger van de Rode Pioniers, waar 1,8 miljoen jeugdigen militaire training krijgen. Nou, dan heb ik het nog niet over alle patriotisme wat over het geheel gegoten wordt. En er wordt, ja, het is natuurlijk ook gewoon dat je je buren verlinkt. Dat komt ook heel veel voor tegenwoordig. Hmm. Dus het is heel moeilijk om je te organiseren. Bij mijn studenten wordt er altijd gezegd, ja, maar met de einde van de oorlog in Afghanistan, hè, dat heeft een rol gespeeld bij het einde van de Sovjet-Unie, organiseerde men zich toch ook. Ja, maar toen was de dwingelandij van de staat was veel minder. Je mocht je mening uit. Dat was in feite de kern van de glasnost. En dat is nu natuurlijk totaal niet het geval.
2: Ja. En economisch, want kijk, daar moet het ook allemaal van betaald worden. Ik zag dat het IMF de groeiverwachting voor Rusland voor dit jaar had verlaagd naar 0,8%. En ik zag gisteren, geloof ik, was het dat de Nederlandse Bank de groeiverwachting voor Nederland had verlaagd tot 0,8%. Dus ja, gaat het nou goed of slecht? Hoe moet je dit nou zien?
3: Dat is een gecompliceerd antwoord. Laat ik beginnen bij het begin. Het Russische banksaldo Of het saldo wat de centrale bank, bankdisconto, berekent aan de handelsbanken als er geld geleend wordt, staat op 14,5%. Dat is de basis voor alle hypotheken en voor leningen. Dat betekent dat je een hypotheek afsluit voor 2-23%. En als je een wil lenen zonder onderpand, is het 5-26%. Maar stel je eens voor dat je dat moet doen als bedrijf. Je moet herfinancieren. Ja, dat betekent dus dat alle sectoren die niet aan de defensie gerelateerd zijn, die storten langzaam ineen. Maar, hè, dit is de politiek van Nambiulina, hou die rente hoog, dan krijgen we geen inflatie.
4: Ja, centrale bankpresident.
3: Niet een idioot. Ja, daar ga ik zo wat over zeggen. De centrale bankpresident heeft die lijn getrokken, omdat men natuurlijk doodsbang is voor een herhaling van de jaren 90, waar je 30% inflatie in een week had.
5: Maar nu
3: aan de poorten van Nambiulina.
5: Nu zit het een procent of 13, zag ik. Dat zag ik vandaag. Dat zijn de laatste cijfers. Dat is toch ook verschrikkelijk hoog?
3: Ja, dat klopt. Maar voor Rusland is 8% in een jaar normaal. En is 13% een zekere afwijking. Maar dat zijn officiële cijfers. Hè? We hebben het natuurlijk. Ik denk dat je het dichter bij de 20 moet kijken. Ik denk dat dat realistischer is dan 13. Maar in ieder geval, men is bang voor een herhaling van het scenario van de jaren 90. Waar natuurlijk 80% van de Russische bevolking tot de bedelstaf geraakte. Vandaar dat dat gebeurt. Maar aan de poten van de stoel van Nambiulina wordt gezaagd. Ze zitten overigens nog maar tot 27, tot juni 27. Zij was niet bij het SPIEF, dus bij het World Economic Forum, maar ook bij andere gelegenheden niet. Er is woensdag over haar functioneren gepraat in het Kremlin zonder dat zij daarbij was. En in het algemeen, Poetin heeft bij het SPIEF gezegd, ik denk dat binnenkort de discontorente naar beneden gaat. Daar heeft hij zich nog nooit over uitgelaten, want hij heeft dat aan haar gelaten. Zij is de professional, zij is een van de weinigen in de elite die ook haar opinie kon geven. Dus zij is, denk ik, ze is ook al 14 dagen niet gezien. Ze is denk ik uit de gratie gevallen.
4: Bij openstaande ramen misschien. Is het zo,
3: ja, en bij zwembaden. En ze moet ook niet gaan hardlopen, want ik krijg een hartaanval, et cetera. Alles.
5: Misschien nog even terug op dat punt van Hugo. Waarom die Russen niet in opstand komen. Ik zag die meest recente peilingen over de wijze waarop de Russen denken over het beleid dat door, laten we zeggen, het Kremlin, om het maar even heel simpel te zeggen, wordt gevoerd. Dat is iets gedaald, maar het is van 80-70% gegaan. Dus er is nog steeds een grote steun. En ik denk dat de belangrijkste verklaring is, dat is ook de meest recente cijfers, dan zie je dus van wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor het conflict. En dat is dan in de eerste plaats Oekraïne, maar vlak erop de NAVO, vlak erop de Verenigde Staten en vlak erop de Europese Unie. Dat is allemaal gek genoeg iets gestegen de afgelopen tijd. Vind ik heel opmerkelijk. En dat lag zo rond de 75%. Dat scheurt nu tegen de 80% aan dat mensen dat vinden. Even grosso modo. Ja, ik bedoel, als je dat vindt, dan word je bedreigd. En dan blijf je natuurlijk gewoon achter je lijst staan. Of zie ik dat verkeerd, Hans?
3: Het is ingewikkelder dan je zegt. Dan je denkt, nou, zou denken.
5: Interessant.
3: De Sovjet- en Russische het uiten in de Sovjet-Unie en in Rusland, kun je eigenlijk een parallel trekken, is aldus. Op straat zeg je het meestal het politiek gewenste antwoord, want je kunt een provocateur tegenkomen.
5: Ja, helder.
3: Thuis aan de keukentafel zeg je wat je echt vindt.
5: Mm-hmm. En?
3: En dat kan totaal verschillend zijn.
5: Dus je wordt geacht.
3: Nee, dat is het hele probleem. En ik denk dat, natuurlijk gaat die propaganda, die heeft gewerkt, dat is duidelijk. Maar in de propaganda, ik kijk vaak naar Solovjov, de opperpropagandist. Ik vind het bijna een Goebbels-achtige figuur. Mm. Maar die was niet uitgenodigd op het Economisch Forum in Sint-Petersburg. Is ontploft en heeft gezegd, die Nambiulina die deugt niet. En de vier ruiters van de apocalyps die dringen de economie binnen.
4: Oei.
3: Ja, als je dat op Rassia 1 zegt, dat is wel een bom natuurlijk. Dus wat ik ervan kan zeggen en wat je wel ziet is, de elite is aan het versplinteren. Er komen alternatieve meningen.
6: Veel oligarchen zitten geloof ik in de defensieindustrie. En daar kunnen ze lekker verdienen. Dus die zijn misschien nog wel tevreden. Hè? De oligarchen die daar niet in zitten, die hebben dus een enorm tekort aan arbeidskrachten, aan investering en ook productiviteitsgroei. En gigantische rente. Dus die hebben allemaal reden om te gaan morren. En dat geldt natuurlijk ook.
3: Ik weet niet of veel oligarchen in de defensieindustrie zitten. Die zijn er wel, maar eigenlijk is dat allemaal rond Rostec gecentreerd. De grote producent. Ja. En meneer Chemisov, daar heb je gelijk. Meneer Chemisov, dat is de CEO daarvan. Dat is de grote tegenstander van Nabiulina. Die zegt eigenlijk, die rentes moeten omlaag. En dan gaat die inflatie maar stijgen. In feite zegt hij een beetje après nous le déluge. We moeten het gewoon maar op deze manier doen, want we moeten die oorlog winnen. Er zijn natuurlijk oligarchen die bijvoorbeeld in de mijnbouw, et cetera, in de olie en het gas zitten. Ja, die hebben meer last van die Oekraïnse aanvallen. En natuurlijk van opgeschroefde belastingtarieven. En iets wat veel vergeten wordt, is dat de Russische overheid heel veel van die bedrijven subsidieerde. Ja, daar is een einde aan gekomen. Daar is een einde op. Het is ook goed om te weten, je leest nergens, maar het is wel zo dat 8% nu van het Russische budget was in april nodig om rente en aflossing te voldoen. En die post die gaat natuurlijk steeds omhoog, want er wordt steeds meer geleend. Het budget is niet op orde.
7: Ja. We moeten eventjes naar het gebruikelijke jingletje. Halverwege dit programma. Boekenstein in de wijk. Qua vorm. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met hoogleraar Hans van Koningsbrugge over de situatie in Rusland. Ik zie veel geschrokken Russen in filmpjes met drone-inslagen de situatie omschrijven als soukabliat. Wat betekent dat, meneer van Koningsbrugge? Ja.
3: Nou, dat is niet iets van. Dat is een scheldwoord. Dat wil je liever niet. Dat wil je liever niet op de radio gehoord krijgen. Dat is een fatsoenlijk programma.
7: Okay. Dan niet. We hebben al veel ellende besproken. Dat is kennelijk echt een heel erg woord. Ik ga het opzoeken. We hebben al veel ellende besproken.
3: Doe dat.
7: Voor de Russen. Eén aspect daar misschien is ook het buitenlandse. We hebben hier in de podcast al gesproken natuurlijk over Armenië, waar de pro-westerse krachten bij de verkiezingen hebben gewonnen. Dat is natuurlijk vervelend. Voor Moskou. Maar Hans, jij zei, er zijn nog wel een paar andere buitenlandse steunpilaren die wankelen.
3: Laten we beginnen met China. Dat is toch wel aandoenlijk allemaal. Althans voor Poetin. Je gaat naar Moskou omdat je wil horen wat er met Trump besproken is. Oké, dat is prima natuurlijk. En je gaat naar Moskou om, nou eindelijk is die Power of Siberia, de tweede aardgaslijn, om die voor elkaar te krijgen. Ja. In ieder geval met concrete afspraken thuis te komen. Daar gebeurt totaal niks. Ten eerste word je op het staatsdiner onthaald op het Zwanenmeer. Dat is de oude muziek van de begrafenis van Sovjetleiders. De tweede moet je een schilderij bezichtigen. Daar sta je zelf op, maar kleiner dan de grote keizer Xi. En jij kijkt dan op dat schilderij bewonderend naar hem. Terwijl hij de verte leest de toekomst in kijkt.
5: Dat
3: is natuurlijk erg. Ja,
5: maar
3: er komt er nog iets anders bij. Jij krijgt dus geen voet aan de grond van de Power of Siberia 2. En ondertussen is er een hele andere verbindingslijn via spoor, is klaar. Er gaan al 10 treinen in de week via Kazachstan en Georgië naar Europa als de nieuwe Chinese transportlijn die 52 miljard heeft gekost. Bye bye, Rusland. Van je vrienden moet je het maar hebben.
5: Maar volgens mij ligt dit dan ook wat complexer. Omdat als ik naar de cijfers kijk, dan is 35% van de handel wordt nu door Rusland gevoerd met China. Dus dat was 16%. Dus dat is een behoorlijke toename. Dat is ruim het dubbele. En het probleem is dat Rusland die verkoopt eigenlijk voor dumpingprijzen zijn goederen aan China.
3: Uit olie.
5: Ze zijn totaal afhankelijk geworden van de importen, met name op techgebied van China, waar ze volle pond voor moeten betalen. En de Chinezen, en dat heeft dan weer te maken met jouw spoorweg, die exporteren dan weer voor de volle pond naar het westen. Dus volgens mij zie je hier een fenomeen dat Rusland zo ongeveer zich aan het ontwikkelen is tot een soort onderhorige staat van Xi? Of zie ik dat verkeerd?
3: Nou ja, dat is precies wat er gebeurt natuurlijk. Je zou dat eigenlijk een soort van koloniale verhouding kunnen noemen. Ja. Ja. De een levert grondstoffen en de ander. Dat is de klassieke verhouding Groot-Brittannië-India. Maar het is nog veel erger dat jij dus gewoon je eigen Russische markt van de auto's bijvoorbeeld, dat is allemaal verdrongen door Chinezen. Op datzelfde spief werden een aantal dingen gepresenteerd. Ten eerste robots die overigens al snel op aarde vielen. Dat waren trouwens geen Russische, maar Chinese robots. En twee nieuwe Russische auto's, zogenaamd. Maar dat waren eigenlijk Chinese modellen. Mm-hmm. En zo gaat het maar door. Die Chinezen verdringen dus de Russische producenten van de Russische markt. Op het laatst blijft daar voor die Russische markt, voor de Russische producenten zelf, bijna niks meer over.
7: Ja. Hans, naast China noemde je ook Turkije als een land dat zich een beetje aan het heroriënteren lijkt te zijn.
3: Ja, Turkije is natuurlijk. Misschien herinneren jullie nog dat Russische vliegtuig wat neergeschoten werd in 2016 door een Russische jager. En dat is in de buurt van de Syrische grens. Ja. Nou, toen, daar is een hele rel over ontstaan. Russische toeristen liepen weg, bla bla bla. En eigenlijk is Turkije toen tot een knieval gedwongen. Nou, heeft toen ook S-400 luchtdoelraketten gekocht. Is wat tegen Rusland aan gaan leunen. Toen kwam natuurlijk de invasie van Oekraïne. Volgens het verdrag van Montreux kon Turkije de straten sluiten. Dat hebben ze ook gedaan voor Russische oorlogsschepen.
7: Bosporus,
3: zowel van de Zwarte Zee af. Ja, de Bosporus en de Dardanellen, inderdaad. Nou, Turkije veroordeelde de invasie. Heeft ook de annexatie van de Krim. Denk aan de Krim-Tataren zijn oude Turkse bondgenoten nooit goedgekeurd, maar kochten wel heel veel Russische olie, waar ze vervolgens dieselolie van maakten en naar Europa exporteerden. Mm-hmm. Dat is langzamerhand aan het verminderen. En wat de Turken dwars zat, is dat de Amerikanen gezegd hebben: jullie kopen S-400, dan kom je niet in aanmerking voor het de vliegtuigen voor F-35. Dus Turkije is zich nu aan het heroriënteren. Heeft ondertussen Poetin de S-400 batterijen weer terug te koop aangeboden.
7: Oh.
3: Waarom ook? Omdat toen Iran van alles afschoot en dat op Turkije dreigde te landen, heeft men gekeken van, nou ja, wat schiet er nou het beste af? De Russische apparatuur faalde volledig en de Patriot deed het uitstekend. Dus men weet nu, oké, we moeten van koers veranderen en dat is Ankara aan het doen.
5: Maar als je dus nu gewoon kijkt, als je kijkt wat er gebeurt, hè, dan raken ze dus een hele hoop landen kwijt. We hebben Moldova nog niet eens gehoord, Turkije is problematisch, Armenië is problematisch. Dat is echt interessant. In Afrika worden de Russische troepen door Oekraïners bestookt en vermoord.
3: Ja.
5: Aan de lopende band. En dat gebeurt tamelijk effectief, heb ik gezien. Dus dat is ook wat. We hebben geconstateerd dat de economie gewoon, mag ik het even zo zeggen, klote is. Wat je dus hier ziet, is dat aan alle kanten zitten dus fout. En die bevolking die komt dus niet in opstand. Want dat vind ik dus het meest opmerkelijk. We hebben elkaar een half jaar geleden gesproken. En toen was de verwachting dat na de winter hele zware tijden zouden aanbreken voor Rusland en voor de bevolking. Is die stelling nou nog steeds overeind te houden?
3: Ja, die zware tijden wel. Ja. Die worden steeds zwaarder, denk ik.
5: En dat moet je combineren. Ik vind dus dat je dat dus moet combineren met de steun die er dus kennelijk nog steeds is voor Poetin. Hoewel Poetin, die is een soort onaantastbare tsaar, waar je niet op afgeeft, heb ik het gevoel. Wel op steeds meer...
3: Dat wordt wel minder.
5: Het wordt minder, dat klopt. Maar het is het richt zich veel meer op Gerasimov. De leider van de hoogste militair en dat soort type, Shogui.
3: De opperbevelhebber,
5: exact. Daar richt het zich veel meer op. Dus Poetin blijft nog een klein beetje buiten schot. En tegelijkertijd gaat het economisch niet goed. Maar dan nogmaals de vraag van, wat betekent dat dan voor de eerdere conclusie dat misschien de hele boel wel eens een keer zou kunnen instorten rond deze tijd?
3: Nou ja, maar ik denk dat het langer gaat duren. Maar je moet het ook de andere kant bekijken. Hè. Kan Poetin een andere kant op? Kijk, hij was in Beijing. En wat kreeg hij te horen? Moet je horen, het is van twee dingen. Eén, of je maakt een einde aan het conflict en je bevriest dat front. Of je wordt een soort Noord-Korea, autarkisch, met de grenzen dicht en een internetmuur, et cetera, et cetera. Je ziet nu dus dat wat dat regime gaat doen, men denkt in Moskou, en daar heb ik het ook over Nabiullina, over een totale renationalisatie van de economie. Dus een soort planmodel, planeconomie van de communistische tijd. Dus het regime zelf zit echt niet te denken van dat het zwak staat. Die denken alleen, we gaan nog meer gas geven. En ik kan je verzekeren, dat zou mijn inschatting zijn. Na de Duma-verkiezingen in september, waar tot september moet men zich fatsoenlijk gedragen. Daarna kondigt men een partiële of een gehele mobilisatie af. Want Poetin kan niet anders. Want hij heeft gewoon die vier Oekraïense oblasten in de grondwet gezet. Als zijnde Russisch gebied. Hij heeft de taak die te bevrijden. Bovendien, de patriarch heeft gezegd dat het een heilige oorlog is. En een heilige oorlog kun je niet beëindigen zonder te winnen. Dat gaat niet.
5: Oké, Hans, maar dan neem je dus wel een gigantisch risico als je dat doet. Want als er iets impopulair is
3: uiteraard,
5: in Rusland, dan is het mobiliseren. He, dus we hebben nu pseudo-mobilisaties,
3: zeker,
5: waarbij eigenlijk vrijwilligers worden aangewezen. Daar komt het eigenlijk zo ongeveer op neer. En dan ga je dus echt mobiliseren.
3: Nou,
5: dat
3: kan
5: je alleen maar doen dus in het kader van een directe aanval vanuit de NAVO. Hoe ga je dat dan verkopen?
3: Nou, kijk, hij kan natuurlijk zeggen dat hij in oorlog is met Oekraïne. Hij kan officieel de oorlog verklaren in Oekraïne. Dan kan hij het doen, volgens de grondwet.
5: Maar is iets anders. Hij moet doen. Hij moet zeggen dat de NAVO hierachter zit, althans de Europeanen. Want het verschuift nu van Amerika naar de Europeanen. Het hele dreigingsbeeld in Rusland. En je ziet nu op dit ogenblik dat er enorm wordt geïnvesteerd ook in de opbouw van zijn krijgsmachten in het noorden. Hè, bij Kolaskiereiland gaat
3: dat
5: het heel hard. Het gaat heel hard
3: dat
5: nu
3: klopt.
5: Voor de
3: aan de Finse grens, inderdaad.
5: Voor de Baltische grens. Dus hoe gaat hij dat verkopen? En hoe gaat hij dat betalen?
3: Ja, nou, hij, dat laatste is de grote vraag. Maar het eerste is natuurlijk, hij heeft het al getrokken. Kijk, daarom vanwege, dat zie je ook aan die 9 mei-viering. Het is natuurlijk, 9 mei is niet meer de herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Maar het is de Russische overwinning in Nazi-Duitsland. Op Nazi-Duitsland, lees de eeuwige Russische strijd tegen het Westen. En dan verkoop je Oekraïne als een soort vazalstaat van het Westen en dan bijdrage in de propaganda. Dat doet hij al, ja. Maar het is niet alleen, kijk, het werven van vrijwilligers, niet alleen aanwijzen. Ja, dat komt voor, dus bij staatsbedrijven. Maar natuurlijk nog steeds lokken. En dat voor mij is dat ook een beeld van de wanhoop nu aan de Russische kant. Dat jij zegt, tot $130,000... los ik jouw schulden af als je in dienst gaat, als je een contract tekent. Tot 130.000. Nou, dat is een kolossaal bedrag voor Russische begrippen.
8: We kunnen dus denk ik concluderen, het wordt inderdaad echt penibel voor Rusland, maar daarmee niet meteen minder gevaarlijk. Want ze zouden dan ook wel eens verdere stappen kunnen overwegen, juist om daaruit te komen.
5: Ja. Dat is ook, conclusie die heel veel experts trekken op dit ogenblik.
3: Ik denk dat dat een goede conclusie is. En je moet natuurlijk, het is niet zo natuurlijk dat als Poetin morgen tegen de tram loopt, maar ja, hij komt niet buiten bijna, dus die kans is gering, dat de opvolger zomaar iemand is die naar onze smaak is. Integendeel. Er zitten er in die Russische elite die veel radicaler zijn. Neem Patrushev en Botikov, de lieden uit het veiligheidsapparaat. Dat zijn veel hardere jongens dan Poetin, hoor.
6: Ik zie eigenlijk maar één lichtpuntje voor Poetin. En dat is die enorme handelsoorlog die nu gisteren is ontstaan tussen de EU en China. Het loopt echt volstrekt uit de hand. En dat is gunstig.
3: Ja, dat is gunstig van Poetin. Je zou ook zeggen dat het de hele, zolang het Midden-Oosten maar doordendert met Trump, is dat in feite ook gunstig voor Poetin.
6: Ja, ja.
3: Maar daar zitten verschillende kanten aan natuurlijk. Maar goed, hij heeft in ieder geval wat meer te besteden. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, noem één voorbeeld. Je hebt gelijk wat jullie zeiden. Het uitbenen van Rusland is gewoon begonnen. Er is ook een overeenkomst met China voor miljoenen hectare in het Verre Oosten, waar Chinezen 50 jaar lang fabrieken mogen bouwen, bosbouw, steden neerzetten. En je denkt toch niet dat die Chinezen, als ze het eenmaal hebben opgezet, weer weggaan? Natuurlijk niet. Die hebben nog een oude rekening te vereffenen uit de 19e eeuw. Ja. Uit de eeuw van de vernedering. En wie vernederde China het hardst, territoriaal gezien? Dat was Rusland. Dus die vriendschap tussen die twee landen is ook bepaald door de leiders. Dat is leidergebonden. Als er een andere leider komt, aan welke kant dan ook, kan het totaal anders zijn.
7: Nou, daarmee moeten we afronden, althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister het op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Hiermee was dit weer Boekestein en de Wijk. Nabezagers in Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag weer aan Hans van Koningsbrugge. En fijn weekend.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer opengaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
5: 5, 4, 3, ignition. We have lift off.
6: Het is gebeurd, vrijdag 12 juni. SpaceX is naar de beurs.
7: The stock slated to open sometime today on the Nasdaq. CNBC Learning, the IPO was about 5 times oversubscribed.
6: Deze aflevering alles over deze knotsgekke beursgang. De grootste van het jaar, de grootste alle tijden.
8: We vertellen je wat SpaceX met al die miljarden gaat doen, waar ze het aan uitgeven. En we bereiden je ook vast een beetje voor op die waarschijnlijk volatiele vlucht die eraan zit te komen van het aandeel. Hoor je trouwens ook meer over de overname die Adyen doet. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
9: Leuk om hier
8: te
9: zijn, mannen.
6: En een blij man, want jij hebt, heb ik begrepen, 4 aandelen SpaceX.
9: Ja, ik heb ze gekregen in mijn portefeuille en ik heb ze ook weer ingelicht om te verkopen op...
6: Je wilde gelijk nu alweer
9: 250, want ja, je weet het nooit wat voor gekken er zijn tegenwoordig.
6: Jij gaat hem dus verkopen.
9: Nou, dat weet ik niet. Nee, ik hou ze eerst even aan. Ik heb er wel een beetje vertrouwen in. Kijk, Musk, dit is een rare kwibus. Hij kan wel wat. En er zitten best leuke dingen in dit bedrijf. Het is natuurlijk aan de dure kant. Maar ja, voor 4 dingetjes, weet je, laat gewoon lekker lopen, denk ik.
6: Straks alles over de beursgang van het jaar. Eerst nog even terug op aarde naar al het andere dat gebeurde. Om te beginnen met Adyen.
10: Adyen doet weer een nieuwe overname. Deze keer kopen ze het zakelijke factureringsplatform Orb uit San Francisco, waar het bedrijf dan weer zo'n €300 miljoen voor betaalt.
6: Na de overname wordt het bedrijf een dochteronderneming van Adyen, waarbij Orb volgens de CEO Adyen moet helpen verder te groeien. Ze zeggen betalingen en facturering vullen elkaar logischerwijs aan, maar momenteel opereren deze systemen in geïsoleerde silo's, waardoor waardevolle data aan beide kanten verloren gaat. Ja, dat is persberichttaal, Nico, waar we bang van worden. Ja, dat... Wat heeft de belegger hier aan volgens jou?
9: Helemaal niks. Het enige dat ze een overname doen, het is een bedrijf ze hebben wel gezegd ORB, hè, dat is een rare naam, betekent een bol, 1 ding. Dat bedoelen ze eigenlijk 1 punt waarvan je alles kunt doen. Ja. Wordt ook wel afgekort met online revenue billing, maar dat is geen officiële afkorting. Zo hebben ze het niet bedacht, maar daar hebben ze er later van gemaakt. En het is een bedrijf dat helpt bedrijven, softwarebedrijven, die normaal gesproken een factuurtje sturen voor elke gebruiker. Mm-hmm. Dat wordt nu anders allemaal met AI. Voor Adyen is het leuke dat die doen natuurlijk die betalingen voor bedrijven allemaal. En die proberen allerlei aanverwante zaken daaromheen. Die willen ze ook aanbieden, zodat je, als je dan 1 keer bij zo'n bedrijf binnen bent en je doet allerlei andere dingetjes ook, dan gaat zo'n bedrijf niet zo snel meer weg. Omdat het best ingewikkeld is om dan weer naar naar een ander te gaan. En zo hebben ze ook die Talon One hebben ze ook overgenomen. Ja, zo zijn ze mee aan het uitbreiden. En het is op zich bijzonder, want Adyen was een bedrijf dat nooit overnames deed. En nu opeens wel.
8: Door naar de Nederlandse Bank. Die komt met een waarschuwing. De Nederlandse economie gaat minder hard groeien dan verwacht door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo staat in de voorjaarsraming van de DNB. En het laatste beetje groei dat we nog overhouden dit jaar hebben we ook niet aan dit jaar te danken, zegt Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank.
11: We hadden 1,2% voor 2026 geraamd en het is nu 0,8. En wat het eigenlijk zegt is, we hebben dit jaar nauwelijks economische groei. De groei die er is voor een groot deel afkomstig uit het vorige jaar. Toen zijn plannen gemaakt, zijn investeringen gedaan en die dragen nu bij aan BBP-groei.
8: Ook de inflatie loopt verder op. In het slechtste geval kan die zelfs wel uitkomen op 4,6% in Nederland. Door die oorlog in Iran dus. Al was er ook nog een ander onderdeeltje van invloed op de inflatie nu dus. De concertreeks van Harry Styles.
11: Dit was het grootste effect in jaren. Dus we hebben eerder Bruce Springsteen gehad. Die had natuurlijk geen 10 concerten en ook niet allemaal in Amsterdam. Maar dat had ook een behoorlijk effect op de inflatie. En later Coldplay. Maar Harry Styles breekt echt alles.
6: Je had er naartoe gekund, hè, maar je bent niet gegaan.
8: Ja, klopt.
6: Jij moest voor Moerdijk de podcast...
8: Ja, hard voor de zaak.
6: Ik hoop dat de hoofdredactie meeluistert. Ja. Ik heb nog een overname voor je. Of nou ja, een mogelijke overname. Want volgens de Belgische krant De Tijd zitten ING en Rabobank achter een belang in Belfius aan. Dat is een bank die de Belgische overheid in 2011 in handen kreeg tijdens de financiële crisis. En waar het nu wel een keer vanaf wil. Om te beginnen met een minderheidsbelang. En daar is best veel belangstelling voor volgens De Tijd. Maar het zou nu eerst om een zogeheten snuffelronde gaan om te kijken wie wil. Nico, ING heeft dan een grote positie bij de Zuiderburen. Dus dat wordt misschien lastig qua mededingen. Die CEO van de Rabobank is een Belg. En las ik de oud-CEO van de voorganger van Belfius.
9: Nou, dan weet je wel wat er gaat gebeuren.
6: Denk je ook dat zij dan de meeste kans maken?
9: Ik dacht eerlijk gezegd dat ik van dat Dexia af was. Want het, je hebt bij mij nog een redelijk trauma destijds. In 2008, 2009 was dat. Had ik die aandelen, die gingen zo goed als naar nul. Dus maar dat is, uiteindelijk is dat Belfius geworden. En ik zit me wel af te vragen of die... Want het is nu natuurlijk van de Belgische staat. Ja. Of ze het wel willen verkopen aan een buitenlandse partij. Dat betwijfel ik. En ik weet ook niet of er een Belgische partij is die het eventueel wil hebben. Want het mag natuurlijk ook niet te groot worden daar in België. Dat één partij dat doet, dat bijvoorbeeld KBC dat overneemt. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat de Rabobank wat dat betreft, want ING is al behoorlijk aanwezig in België inderdaad. Zat zelfs een tijdje in de Belgische index, het aandeel ING. Maar dat de Rabobank misschien wel de beste papieren heeft.
8: Gaan we naar gedoe in de top van Adobe. We wachten daar al sinds maart op de nieuwe naam van de CEO. De huidige CEO gaf toen aan dat hij na 18 jaar wil vertrekken zodra er een opvolger is gevonden. Nou, dat is nog niet gebeurd. Nee, we kregen vandaag een ander bericht.
12: We're learning that Adobe CFO Dan Dern is departing the company. And we just learned that actually he's going to Marvell. Marvell coming out reporting their own CFO transition. Here saying that Dan Dern of Adobe will be appointed CFO of Marvell effective June 15th.
8: Ook de CFO vertrekt dus. En die gaat niet wachten op een opvolger. Na het weekend is hij al verdwenen. Geen fijn bericht voor beleggers. Al waren dat de cijfers gelukkig wel. Adobe boekte vorig kwartaal een recordomzet van $6,6 miljard. 13% meer dan het jaar ervoor. En ook meer dan het bedrijf zelf had verwacht. Dus die outlook die gaat nog wat verder omhoog. We hebben het zo over OpenAI en Anthropic, want hebben beleggers zo nog wel zin in al die nieuwe beursgangen?
6: Maar eerst natuurlijk naar de sterren en daar voorbij. Elon Musk die opende Wall Street vanaf het hoofdkwartier van SpaceX. En het is nu dus officieel. De Amerikaanse beurs heeft er een megabeursbedrijf bij. Ruimtevaartbedrijf SpaceX is nu dan toch van de aandeelhouder.
8: Een bedrijf dat al meegaat sinds 2002. Opgericht door Elon Musk toen. Met de miljoenen die Musk verdiende aan de verkoop van zijn belang in PayPal. Een bedrijf waar heel veel geld in moest. Geld dat kwam van investeerders.
6: Ja, SpaceX had een ambitieus doel. Het wilde raketten maken in Amerika zelf. En ook een ruimteschip dat dan weer door die raketten de ruimte in werd gebracht. Het leverde SpaceX zelfs een contract op bij de NASA.
13: Boeing and SpaceX have won NASA's commercial crew contract to replace the space shuttle.
14: And liftoff, the final liftoff of Atlantis.
13: Boeing received $4.2 billion, SpaceX $2.6 billion. Boeing's CST-100 and SpaceX's Dragon will ferry American astronauts back and forth to the International Space Station. This is a big deal. Since NASA canceled the shuttle program in 2011, we've had to rely on Russia to get our astronauts into space.
6: Maar het grote doel was een herbruikbare raket. Eentje die weer kon terugkeren op aarde. Het leek onmogelijk, totdat Musk en consorten het tegendeel bewezen.
15: Oh, what? Look at that. it's unreal.
6: Ja, ik zat al die beelden te kijken, Nico, daar krijg je toch wel echt kippenvel van. Elon die werd een soort van Bas Lightyear, van jongensdroom naar een echt bedrijfsidee. Is het ook daarom, denk je, dat beleggers hier onderdeel van willen zijn?
9: Mede, denk ik. Maar kijk, Elon Musk is een visionair, hoe je het ook bent of keert. Hij krijgt echt dingen voor elkaar als je ziet hoe hij Tesla heeft opgezet. En daarna heeft hij allerlei fabrieken gebouwd met allerlei dingen. Dus hij kan echt wat. Hij heeft een toekomstvisie. Hij heeft ook al in een vroeg stadium gezegd, de toekomst is elektrisch, alles wordt elektriciteit. En dat zie je nu ook op de hele wereld gebeuren. Nou, dit is iets, hè, dat ook weer met die raketten, wat hij nu voor elkaar gekregen heeft, dat die dingen nog een keer gebruikt worden, nog een keer. Nu gaan er 2 per week de lucht in, geloof ik. Die komen ook weer terug. Dus ja, fantastisch, bespaart een hoop geld. En die dingen daaromheen, Starlink bijvoorbeeld, hè, dat is een beetje onopgemerkt gebleven, maar dat is een fantastisch bedrijf geworden. En dat wordt straks waarschijnlijk echt de concurrent voor de telecombedrijven.
6: Ja.
9: Dus er zit echt wel waarde in. Hij heeft ook datacenters gebouwd. Dus ik denk van alles een beetje.
6: Zometeen meer over al die onderdelen. Maar eerst even, deze aflevering nemen we eind van de middag op. Er is nog geen openingskoers, dat gaat altijd wel even duren. Maar volgens persbureau Reuters is de eerste koers zo rond de $160 per aandeel. Dat zou een plus van zo'n 20% betekenen. Op dit moment is de begeleidende bank Morgan Stanley op de achtergrond druk bezig met die openingskoers.
16: If it opens too high and there's not enough support, it could fall. So the goal is to open with as little volatility as possible. Morgan Stanley traders here will be looking, you know, essentially for enough volume to feel comfortable opening SpaceX shares, and that can take hours. So we'll probably not see a first trade until after lunchtime, guys.
6: Je hebt veel IPO's meegemaakt. Het is toch wel echt een bijzonder proces, hè, wat er dan allemaal gebeurt. Ook als je dit zo hoort van hoe die openingskoers dan weer tot stand komt.
9: Ja, dat is een hele lastige. Dat komt denk ik ook omdat er heel veel particulieren meedoen. 30% is toegewezen aan de retailbeleggers. Dus heel veel.
6: Waaronder Nico Inberg.
9: Waaronder ik zelf. Heel veel kleine ordertjes. Dat moet allemaal begeleid worden, uitgezocht worden. En het is echt heel veel werk, ook voor de banken, voor de brokers. En de eerste beurskoers moet natuurlijk het liefst hoger zijn. Nou, dan willen ze de eerste week niet dat de koers onder de IPO-koers gaat. Mm-hmm. Dus moet ook een beetje worden gesteund. Dus, wat ze dan doen is dat ze een deel extra verkopen. Ze noemen dat de green shoe. Dus vaak 15% extra. Nou, als die plaatsing, als die gebeurd is, dan wordt die green shoe extra geplaatst. Mocht de koers eronder zakken of op dat niveau blijven hangen, dan kopen ze die 15% terug in de markt. Daarmee steunen ze de koers. En als het dan echt heel veel aanbod is, dan denk ik die bank ook van ja, dan zijn we ook weg. Want dat gaat ons geen geld kosten natuurlijk. Maar daar hangt hier heel veel vanaf.
6: Ja, van tevoren zei je tegen mij, ja, wat maakt die openingskoers uit? Maar als die zo'n 20% hoger van start gaat, is het dan volgens het boekje, is het dan goed?
9: Ja, als die maar hoger is, dan is het goed. En kijk, dit is een IPO waar iedereen naar kijkt. Iedereen let erop. Dus ze willen niet beslist zo hoog mogelijk, maar ze willen, wat die mevrouw net ook al zei, dat er enige stabiliteit is, dat die het liefst dat hij een beetje oploopt gedurende de dag. En dat ze zien dat er vraag is en dat niet iedereen denkt van, oh jee, ik moet eruit, ik moet ze verkopen. Maar dat de particulieren overal ter wereld ook denken van, nou, ik heb die aandelen, ik hou ze lekker vast. Dan blijft die koers hoog en dan kan Elon Musk over een halfjaartje nog wat verkopen.
8: Je begon er aan het begin al heel even over, maar waarom ben jij ingestapt? Waarom wilde jij dit aandeel hebben?
9: Nou, ik wilde ook een beetje meedoen. Niet al te groot, want ik heb het is natuurlijk een waanzinnig duur aandeel. Als je kijkt naar hoeveel omzet ze draaien, ze maken nog steeds heel veel verlies. Dus wat dat betreft hoef je ze niet te kopen. Je hoeft ze niet voor dividend te kopen, wat dan ook. Maar er zit wel een stukje fantasie in. Het is ook, denk ik, leuk om mee te doen. Ik dacht ook bij mezelf van, nou, die koers die gaat zeker hoger openen. Dus het is eigenlijk een makkelijke. Je noemt dat meedoen voor de flip. Hè. Deze binnenkrijgt en meteen er weer uitgooit. Dat blijkt nu ook te kunnen. Dus dan pak je $40 per aandeel of 35, weet ik, maar daar gaat het niet eens zozeer om. Het is meer leuk om even mee te doen. En ik vind het, ik volg die aandelenwereld natuurlijk heel erg. Dus ik vind het ook leuk om dit aandeel te volgen, te kijken hoe men hierop gaat reageren.
8: Geloof je er ook echt in?
9: Jawel. Moet zeggen, ik had met Tesla altijd wel een beetje moeite. Maar wat Musk eigenlijk heel goed doet, is dat hij een bedrijf heeft en dat hij daar allerlei aanverwante artikelen in stopt. Waardoor toch iedere keer weer weet hij de fantasie erin te pompen. En eerlijk is eerlijk, er gebeurt nu op technologiegebied gebeurt ontzettend veel. Hij heeft ook opeens datacenters erin zitten. 2 datacenters. Er werd afgelopen week bekend dat hij die verhuurt voor 25 miljard per jaar aan Anthropic en Google. Mm-hmm. Dus ja, er komt ook echt heel veel geld binnen straks.
6: Ja, er komt zeker veel geld binnen. Ze halen 75 miljard op. Ze hadden wel 350 miljard kunnen ophalen. Groot gedeelte kwam van particulieren. Dat zijn bizarre statistieken. Maar neem ons eens even mee. Wat gaat SpaceX met dat geld doen dat ze nu op gaan halen?
9: Ik denk een aantal dingen. Er wordt geïnvesteerd natuurlijk in die raketten om om meer raketten naar boven te kunnen brengen, om Starlink uit te breiden. Dus daar ligt echt een hele grote markt voor Musk. En ik denk dat heel veel geld aangewend zal worden voor Terafab. En dat is hij heeft gezegd van oké, ik moet nu iedere keer wachten op die chips van iedereen. Ik ga die chips zelf maken. Dus hij wordt een concurrent van een TSMC, een Intel, noem maar op allemaal.
6: Maar dan ga je niet met 75 miljard te redden. Ik las dat hij al 1000 miljard van
9: ja, hadden. Nee, maar daar wil hij in eerste instantie, ik denk, tussen de 40 en 50 miljard in investeren. Betekent dat hij machines moet kopen van ASML. Daarom ligt ASML ook zo goed.
6: Ja.
9: En al die bedrijven. Want ja, daar gaat het geld straks allemaal naartoe. En ik denk dat hij gaat door investeren in de datacenters, want dat is een hele mooie markt. Wie nu datacenters heeft, kan heel veel geld verdienen, want de vraag naar AI, naar tokens, is enorm. En als je dat kan uitvoeren, dan kan je dat verhuren aan een Google, een Microsoft, een Anthropic, een OpenAI, en dan loop je aan alle kanten binnen.
6: Maar je bent dus mede-eigenaar van een ruimteconglomeraat.
9: Ja, hij heeft wel iets meer dan ik, hè?
6: Ja, iets meer, iets of wat. Maar waarvan Starlink dus het meest winstgevende onderdeel, of het enige winstgevende onderdeel,
9: ja, nu
6: is.
9: Ja, ja, nou ja, in die datacenters, daar verdienen ze nu ook heel veel geld mee. Maar dat had hij eigenlijk een beetje mazzel mee door die dingen op tijd te bouwen. En nu is die rekenkracht, de computer zoals ze dat noemen, is nu hartstikke duur. Dus daar kan hij nu, heeft hij hele mooie contract voor afgesloten 3 jaar lang.
6: Hoeveel groei zit er nog in dat onderdeel?
9: Nou, ik denk heel veel. Want kijk, er is ook nog een soort, dat onderdeel noemen ze Starship. En dat is dat we naar Mars gaan uiteindelijk, hè. Daar kan ook van alles gebeuren. En wat hij ook wil, en ik weet niet of dat technisch mogelijk is, maar hij krijgt heel veel voor elkaar, is het bouwen van die datacenters in space, in de ruimte. Omdat daar heb je de automatische koeling, daar heb je de elektriciteit van de zon, de energie van de zon. En dan heb je die twee problemen opgelost.
6: Ja, Jorik zei het al, in 2002 is hij degene geweest die het heeft opgericht. We kennen het dus voornamelijk door Musk. Maar hij heeft niet de dagelijkse leiding in handen. Dat doet Quinn Shotwell. Was dat voor type?
9: Ja, die ken ik niet zo goed. Die zit er nog niet zo heel lang bij. Ik heb gezien, die man waar hij het mee opgericht heeft, dat is een halve Italiaan. Die heeft toevallig afgelopen week heeft hij een verhaaltje geschreven daarover hoe dat toen ging. Dat is op zich een heel leuk verhaal. Dat ze hadden toen 50 miljoen en daar wilden ze 2 raketten kopen in Rusland voor 7 miljoen per stuk. En dat was toen bijna rond en toen moesten ze tekenen. Toen zeiden die Russen, sorry, we hebben ons vergist. Ze kosten 21 miljoen per stuk. En toen ging het niet door. Maar hij heeft natuurlijk, kijk, Elon Musk, die is met heel veel dingen bezig. En die heeft iemand nodig op de naast hem, zeg maar, die de zaak echt regelt. Dus hij heeft ideeën, die geeft hij door en een ander moet het uitvoeren. En dan gaat hij weer naar het volgende idee. Dus die mevrouw, die moet gewoon zorgen dat de zaken geregeld worden, dat alles op tijd loopt en dat de boel voor elkaar komt.
6: Dus het is goed dat die Quinn Shotwell daar de dagelijkse leiding in handen heeft en niet Elon Musk.
9: Ja, nee, maar hij is natuurlijk met heel veel dingen bezig. Dus, en ik moet zeggen, Musk is wel iemand die er heel veel energie in stopt. Hè, want hij heeft ook altijd met de bouw van de Tesla-fabriek bijvoorbeeld, had hij gewoon een veldbed staan in die fabriek. Dus hij was er altijd. Maar hij is nu met zoveel dingen bezig. Dat is heel, heel goed is dat Quinn zijn handje vasthoudt.
6: Hoeveel geld moet SpaceX nog op gaan halen voor de groei eigenlijk?
9: Ik denk dat ze nog wel een keer langskomen over een half jaar of over een jaar, omdat die investeringen die zijn enorm. Dat zie je niet alleen bij SpaceX, maar dat zie je bij alle hyperscalers. Je ziet Oracle, die maakte deze week bekend dat ze geld gaan ophalen. Nou ja, Alphabet heeft het gedaan. Iedereen in die hoek.
6: En je bedoelt met langskomen dat ze nog een keer nieuwe aandelen gaan uitgeven?
9: Ja, dat ze nieuwe aandelen gaan uitgeven. En dat gaan ze hier denk ik ook doen, want voorlopig is het met name investeren. En ze geloven allemaal heel erg in die technologie, in AI en wat er allemaal gebeurt, in die ruimtetechnologie, maar dat is eerst investeren.
8: Op het moment van opnemen kennen we de waardering nog niet, maar we kunnen een redelijke inschatting maken. Dit gaat ook nog wel wat aan de Magnificent Seven samenstelling veranderen, denk ik.
9: Ja, nou goed, hij komt in de, kijk, het is
8: 1700.
9: Ja, bij $135, maar we openen 20% hoger, dus dat wordt 2 en een beetje.
8: Ja.
9: 2,3, stijgt hij met stip.
8: Hoe bijzonder is dat?
9: Nou ja, dat is heel bijzonder dat een nieuw bedrijf opeens zo'n waardering krijgt. En je zag ook al die verhalen in de pers van mensen die daar al 10 jaar werken. Dat was bijvoorbeeld de Mexicaanse Lasser. En die had ooit voor $10.000 aandelen gekregen. Ja, die gaat meteen naar de bank en die is klaar.
8: Ja. Er komen nog 2 grote beursgangen aan. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar hoe van de tijd is die term dan nog, Magnificent Seven? Moeten we niet naar een Magnificent Eight of een Magnificent Ten onder?
9: Ja, door de 10, denk ik. Ja, maar misschien moet Tesla eruit.
8: Okay.
9: Dus dan krijgen we 9 en moet zeggen, Facebook zag toch wel eens naar onderbroek. Dus die gaan er ook uit.
8: Die voldoen niet meer aan die...
9: Ik weet niet hoeveel dat nu is, maar dat is dat ligt een beetje onder druk. Hè.
6: We weten dus nog niet hoe die eerste beursdag van SpaceX afloopt. Nou, goed nieuws. Onze lieftallige collega's Donnerbakker en Jochem, die nemen zo meteen een extra aflevering op. Die krijg je dan morgenochtend in je podcastfeed.
8: En wij gaan zoals gezegd naar die andere beursgangen, die van OpenAI en Anthropic.
6: Eerst nog even snel door afgelopen beursweek. Een week met alweer aandacht voor tech-aandelen. Die daalden, stegen, daalden om vervolgens toch weer te stijgen.
15: The tech sector, it's just been, I mean, we were under pressure late last week. We staged a recovery. We finished off the lows of the session yesterday, but we're under pressure once again.
8: De spotlights waren ook gericht op Apple, dat eindelijk een nieuwe versie van Siri kon aankondigen. Maar een succes, dat werd het nog niet.
17: Ja, en dan gaat het ook over, ja, daar moet ik altijd wel om lachen. Dan gaat het over dat je liquid glass en slider krijgt. Denk ik, ja, nou ja, prima. Dat had je eigenlijk 2 jaar geleden willen zien. Kijk, waarom gaat die koers naar beneden? Weet je, ja, niemand gelooft dit natuurlijk. Iedereen denkt het eerst zien, dan geloven.
6: Daarnaast was het de week van de ECB dat voor het eerst sinds 2023 de rente verhoogde.
18: We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points.
8: En ook Aalberts mag een stapje omhoog doen.
19: Na 6 jaar afwezigheid is Aalberts weer terug in de AEX. Het technologiebedrijf moest er in coronatijd uit, maar mag nu weer terugkeren. Aalberts neemt het plekje in van GDE Peet's dat van de beurs is vertrokken.
6: Maar Jorik zei het al, we gaan vooruitkijken naar de volgende beursgangen. En dat zijn dus die van OpenAI en die van Anthropic. In welke heb jij het meeste zin, Nico?
9: Met name OpenAI, want dat is wel de moeilijkste, denk ik. Ik denk dat Anthropic eerst komt. Wat er vandaag gebeurd is met SpaceX was hartstikke belangrijk voor de volgende beursgangen. Want ja, als dit zou mislukken, dan hadden die andere twee niet eens de moeite genomen om langs te komen op de beurs, zeg maar. Dit wordt een succes, hè. Die koers straks hoger open dan is het gelukt, hebben ze het geld opgehaald. En dan denk ik dat Anthropic er heel snel achteraan komt als de beurs het goed doet en daarna OpenAI.
8: Is het goed nieuws of slecht nieuws voor OpenAI en Anthropic dat SpaceX het nu zo goed doet vandaag?
9: Extreem goed nieuws.
8: Het is niet dat het potentieel van hun afsnoept?
9: Nee, niet zozeer. Maar kijk, het is altijd zo met beursgangen. Je moet daar heel veel voorbereidend werk doen. En op een gegeven moment, als de beurs goed is, dan moet je naar de beurs en dan moet je hopen dat er in die week niks raars gebeurt. Nou, we gingen begin van de week ging de beurs behoorlijk omlaag. Met name de Nasdaq, maar dat is uiteindelijk hersteld. Ze hebben het voor elkaar gekregen om die beursgang die is gewoon gelukt. En dat betekent dat zij straks, ik weet niet hoeveel geld ze gaan ophalen, maar ik denk misschien net even iets minder of zo, dat zij straks ook die stap gaan wagen.
6: Voegen ze echt wel toe aan de beurs, wat jou betreft?
9: Ja, niet meteen in die zin dat het, kijk, het zijn hele dure bedrijven in die zin dat ze hoog gewaardeerd staan. Ik denk dat ze een klein beetje aandelen verkopen. Dat heel veel van de aandelen nog, die blijven nog in vaste handen. Omdat ze er zelf ook heel erg in geloven. Dus ja, het worden wel, denk ik, lastige bedrijven om te waarderen. En ook om in te beleggen. Omdat je nog niet precies ziet wat hun omzet straks wordt.
8: Zit deze galactische beursweek er nu echt op? Maar we gaan eerst nog even kijken naar volgende week. Je kunt je opmaken voor een heleboel rentebesluiten. Komt die aan? De centrale banken van Japan, Engeland, Australië, Zwitserland, Noorwegen en Zweden laten komende week weten wat ze met het rentebeleid gaan doen. Maar het besluit waar het meest naar wordt uitgekeken is natuurlijk die van de Amerikaanse centrale bank. Voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter, Kevin Warsh. President Trump heeft hem natuurlijk aangesteld en hij wil de rente zo snel mogelijk naar beneden, terwijl de economie toch eerder toe lijkt aan een renteverhoging. Over de hele wereld wordt er dus met interesse gekeken naar de Fed komende woensdag. Als we horen of Kevin Warsh zijn eigen koers vaart of toch bezwijkt onder de druk van Donald Trump. Eindigen we de week met de kwartaalcijfers van Tesco. Dat aandeel steeg in het begin van dit jaar nog op de beurs, maar dat enthousiasme lijkt een beetje voorbij. Beleggers raken wat onzeker over de winstmarges en stijgende personeelskosten van de Britse supermarktketen. Aan Tesco dus de taak om hen het tegendeel te bewijzen met knappe kwartaalcijfers.
6: Dit was de BNR Beurs van vrijdag 12 juni. Wij danken Nico Inberg van de aandeelhouder, die ook trots aandeelhouder is van SpaceX.
9: Dankjewel, graag gedaan, jongens.
8: Nou, don't thank him yet, want zondag moet hij het nog een keer doen. Dan hoor je hem in Beurs in Zicht, waar we jou gaan voorbereiden op de beursweek die er nog aankomt. Abonneer je dus op Spotify, op Apple Podcast of in onze eigen BNR-app. En dan ontvang je die extra aflevering gratis en voor niets in je favoriete podcast.
6: En het houdt niet op, want we staan ook nog op YouTube. Daar vind je ons ook nog eens. Ja, alleen niet op OnlyFans. Verder staan we overal.
8: Maar beter ook misschien.
9: Jij ook niet?
6: Nee, het zou wel leuke verdiensten zijn, maar ja, dat mag denk ik niet in combinatie met...
9: Nou, waarom niet? Je zou een hit zijn daar.
6: Dank je. Over hits gesproken, Donne Bakker hoor je dus samen met Jochem morgenochtend in onze feed. En dan nemen zij je mee en dan vertellen ze je hoe de beursdag, de allereerste beursdag van SpaceX, is verlopen.
8: Ook niet te vinden op OnlyFans trouwens.
6: Nee.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: BNR.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen.

0: Maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Onze verzorgingsstaat. Een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De grote vraag is nu, wat willen we voor samenleving met elkaar? Wetende dat Nederland natuurlijk ook is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat. En wie betaalt de prijs? Daarover praat ik al de hele week. We hebben in totaal 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. En we sluiten de week af met een speciale gast die cruciaal is als het over de verzorgingsstaat gaat en specifiek nu de sociale zekerheid. Is namelijk Hans Spekman. Sinds mei de voorzitter van vakbond FNV. Eerder was hij partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Tweede Kamerlid, wethouder en gemeenteraadslid namens die partij. En ook was hij jarenlang directeur van het Jeugdeducatiefonds totdat hij overstapte naar FNV. Van harte welkom.
3: Ja, nou, ik vind het leuk om hier te zijn.
2: Nou, mooi. Ik ook. Want er gebeurt nogal veel rond de WW, WIA en natuurlijk ook de AOW. Verhoging leeftijd die van tafel is. Gaan we straks uitgebreid over praten. Maar ik vind het ook mooi om even stil te staan bij al die verschillende rollen die je al hebt gehad. En waarmee je voor de samenleving ook hebt ingezet. Wat is jouw drive om dat te doen?
3: Een diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel waar ik mee ben opgevoed met de paplepel eigenlijk. En dat je zeg maar altijd probeert het leven beter te maken voor mensen die door pech net aan de kant zijn komen te staan. Dus als raadslid was ik al bezig met de hoeveelheid dak- en thuislozen in mijn stad Utrecht. En later kon ik dat doorpakken als fractievoorzitter en als wethouder. En kon ik toch 1200 mensen die in hun eigen poep en pies liepen, verslaafd waren, wat me deed denken aan mijn zus, kon ik allemaal huisvesten. Binnen 5 jaar had ik ze allemaal onder dak. En hadden ze weer een leven en nam de verslaving ook af. Want als je gewoon stabiel woont, heb je minder te gebruiken. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk altijd oog gehad voor die groepen. Voor kinderen waarvan ik wilde, ja, die moeten ook kunnen voetballen als er thuis geen geld is. Ook dat deed ik al als wethouder. Dan wilde ik eigenlijk dat zo'n jochie bij mij in de straat ook met een scheve schouder liep van een te zware voetbaltas op de jonge leeftijd. Ja, dat soort beelden werk ik vanuit. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Dus ja. Dat heb ik bij het Jeugdeducatiefonds gedaan. Dat heb ik als voorzitter van de Partij van de Arbeid gedaan. En dat doe ik nu.
2: Ja, was je als kind al zo dat je heel erg bezig was om op te komen voor onrecht en hè, voor de mensen die aan lage wal raken?
3: Nou ja, bij ons thuis was dat gewoon heel normaal. Dus er werd heel veel en actief gediscussieerd bij ons aan tafel met de zussen en mijn moeder en mij. Mijn vader was natuurlijk overleden toen ik 1 was. Dus ik weet nog de eerste keer dat Muriel, mijn vrouw, nog steeds mijn vrouw, toen 1989 kwam ze voor het eerst bij ons thuis in de familie.
2: Ja.
3: Toen hoorde ze zo'n discussie en toen dacht ze, dat komt niet meer goed tussen die in die familie. Maar dat was normaal bij ons. We waren altijd fel op de bal, maar altijd weer op de zaak. En dat ging toch uiteindelijk over rechtvaardigheid voor mensen. Ja.
2: En jouw moeder, was die daarin heel
3: zeker
2: belangrijk?
3: Zeker. Ja, mijn moeder die was ook echt wel fanatiek. Die was meer een luisteraar. Dus sommige mensen hebben het vermogen om, ook als ze het zelf zwaar hebben, toch heel veel mensen die het misschien nog zwaarder hebben of ook ellendig hebben, om zich heen te verzamelen. En wat zij dan deed, ze zette thee en koffie. Ze zat aan de ronde tafel en ze luisterde naar al die andere verhalen van al die andere vrouwen. En ik was natuurlijk een ukkepuk,
2: ja.
3: Dus ik luisterde mee. En zij heeft, dat heb ik ook meegemaakt, een keertje een PvdA uit haar huis gezet. Dat vond ze een salonsocialist. Ze zei, je komt bij mij niet meer binnen. Dus ja, ze was veel fanatiek. Ze heeft zelf, had ze eigenlijk nooit de kans gekregen om de lagere school af te maken, want ze moest werken op het land. Zij is van 1920, ik ben een nakomeling. Maar ze heeft zichzelf onderwezen, boeken gelezen, Vrije Volk. Dat had ze helemaal op om te lezen van zijn krant van toen. Dus zij geloofde erg in vooruitgangsgeloof. Ze had een tweelingbroer, die vond ze maar een beetje dom, want die verdiepte zich niet in de politiek, niet in de wereld erbuiten. En dat moest toch wel. Dus
2: spraken jullie dan ook over de verzorgingsstaat? Leefde
3: zeker
2: dat?
3: Ja, niet alleen het woord verzorgingsstaat, maar wel de sociale zekerheid in de breedte. En ik vond het inderdaad, als jongetje krijg je toch mee wat je moeder spannend vindt en je zussen. Dus ik vond het altijd heel spannend. Wordt het nou de Nuil of wordt het Wiegel?
2: Ja, ja.
3: Ondanks dat ik het nog niet helemaal begreep, omdat er heel veel politieke gesprekken waren bij ons thuis.
2: Ja, en als we hebben deze Big Five gedoopt tot de verzorgingsstaat. Ja. Waarom is het belangrijk om ervoor te vechten?
3: Nou ja, omdat het ook ons land maakt. En zorgt dat mensen die misschien net iets minder hebben, ook nog een onderdeel zijn van onze samenleving. Ik weet nog het eerste verhaal wat mijn moeder vertelde over haar vader die voor het eerst van Drees kreeg. Zo noemde zij het. Ja, die kreeg toen geld van Drees en toen waren ze naar Rotterdam gegaan om een pak te kopen. Dat is overigens niet in de genen gaan zitten van mij. Maar die gingen naar Rotterdam toe om een pak te kopen met de bus, de hele reis. Toen bleek het geld toch te weinig om een pak te kopen. Maar het was het geld krijgen en dan niet meer op oudere leeftijd door hoeven te werken, maar gewoon uiteindelijk geld hebben om te bestaan, dat is wel heel belangrijk. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die net ziek worden. Ik heb heel veel zieken meegemaakt. Ja, als je er dan net naast komt te staan, dat is al niet heel leuk. Maar dan is het wel fijn dat je niet gelijk, als je een huis hebt, dat je dat op moet eten. En dat je helemaal in de schulden gaat komen, maar dat je door kan leven. Of als je eventjes de WW hebt, dat het ook fijn is. Mijn moeder was een kind van een veldarbeider. Als het een druppel regende, had hij geen baan. En dus ook dat gezin met die 8 kinderen niet. Ja, dat betekent iets voor de ontwikkelingskansen van die kinderen. Ja. Na die tijd verlang ik niet terug.
2: Nee,
3: dat
2: nee.
3: is juist mij meegegeven dat we die verzorgingsstaat nodig hebben om een soort met stabiel land te hebben waar iedereen kansen krijgt.
2: Ja, en nou ja, dat delen wij met elkaar. Ik ben zelf in armoede opgegroeid. Omdat ik een, nou ja, je noemde je zus, ja. Met een verslaving. Mijn vader had een harddrugsverslaving. En dat hele gezin, hè, want vaak gebeurt het bij eentje.
3: Zeker.
2: Gaat er iets mis. En dan wordt zo'n heel gezin daar in meegetrokken. En ja, dank zei dat wij ook die verzorgingsstaat. Zit ik nu hier en ben ik hoog opgeleid? Heb ik gewoon een goed leven kunnen neerzetten?
3: Maar zoals bij ons ook, met een enorme vooruitgangsdrijf was er altijd in onze familie. Bij al mijn zussen ook. Het is niet voor iedereen zo gelukt, zeg maar. Mm-hmm. Want een van mijn zussen is ook verslaafd geraakt. Maar wij zijn ook in armoede opgegroeid. En die vooruitgangsdrijf samen met de passie van mijn moeder, die heeft dat gezin omhoog geduwd eigenlijk.
2: Ja. En heb je dan nu het gevoel dat de verzorgingsstaat onder druk staat?
3: Ja, die staat zeer onder druk. Omdat ook het vertrouwen van mensen in is de overheid er nog voor mij onder druk staat. Dus daarboven zit ook een laag. Dus als ik bij het Jeugdeducatiefonds scholen bezocht en ik sprak daar met moeders, dan was eigenlijk de overheid niet meer te vertrouwen en was de vijand. Want die haalt kinderen weg met de toeslagenaffaire. Als je als moeder wisselende inkomsten hebt met meerdere ZZP-banen, meerdere flexbanen, zit je je boterhammen bij elkaar te sparen en je mist één baan, ja, durf dan maar eens een toeslag aan te vragen. Of als je onder de bijstand zakt, ja, kan je dan wel bijstand aan vragen? Want dan ben je er ook een maand weer net boven geweest. Dus het is, de overheid is vijandig geworden ten opzichte van een deel van de Nederlandse samenleving. En dat vind ik wel heel verdrietig. Want dat zijn dezelfde moeders die ook met hun kinderen zijn weggevlucht, soms van een gewelddadige man, en niet in een officiële huurwoning wonen, maar in een afhankelijke onderhuurconstructie. Nou ja, en die spanning in de samenleving, die wordt steeds groter voor een bepaalde groep. Ik noem dat de schaduwwereld. En die is ondertussen best groot geworden. Want er zijn heel veel mensen die tegenwoordig in Nederland worstelen met banen bestaan. Maar wie die het vertrouwen eigenlijk in de overheid niet meer hebben, dat de overheid er ook voor hen is.
2: Ja, en dat zeg je dus eigenlijk, dat vertrouwen, dat is al een heel belangrijk deel van die verzorgingsstaat.
3: Zeker.
2: En dan heb je natuurlijk nog al die onderdelen daaronder, waaronder dus ook de sociale zekerheid, waar nu veel
3: cruciaal is.
2: Die cruciaal is en waar nu discussie over wordt gevoerd, ook in de polder. Je noemde dat jeugdeducatiefonds, daar heb je 8 jaar gezeten. Volgens mij vond je het best moeilijk om daarmee te stoppen.
3: Heel moeilijk,
2: ja. Ja.
3: Ik heb ze gisteren nog even bezocht. Ik had beloofd aan een aantal kinderklassen van een school uit Rotterdam dat ik ze zou ontvangen bij het Jeugdeducatiefonds. Dus ik ben gisteren even teruggegaan om die kinderen allemaal te ontvangen. Die waren met de juffen allemaal naar Utrecht toegekomen. Ja, dat was geweldig. En dan zie je ook bij die kinderen, er zit enorm veel gretigheid, maar ook veel verdriet en pijn. Dus ze willen allemaal, er zijn allemaal kinderen ook bij van de leerlingenraad. Maar als je dan hoort dat ze niet op straat durven te spelen en wat de gevaarlijke situaties zijn, hoe vaak er iemand wordt neergestoken bij hun in de straat, hoe moeilijk het is om aan schoolspullen te komen en die te kunnen betalen. Ja, al die kinderen die willen zo graag, maar worstelen. En ik zie dan ook weer moeders en vaders die hun best doen. Soms lukt het niet. Soms zullen jij en ik ook denken, kom op zeg, moeder of vader. Maar de meesten die doen echt hun stinkende best. Willen ook het beste voor hun kind. Maar hebben het niet.
2: Nee, en wat raakt je daar dan het meeste in?
3: Ik zie in die kinderen mezelf, mijn eigen gretigheid. soms mijn eigen boosheid. Die ik ook voelde als jong jongetje. Want ik was nooit gewelddadig naar andere mensen toe. Maar ik sloeg mijn hand stukken tegen de muur, zeg maar. Als ik echt nijdig was. Dus ik heb een paar keer mijn pink gebroken als jong jongetje. En dat zie ik dan toch terug in die kinderen. En de een is dan expressief, zeg maar, explosief naar buiten. En de ander zie je introvert zijn. Dat is net zo erg.
2: Ja.
3: En want het is ook fijn als je het eruit kan gooien. Ik bedoel, het was niet fijn voor mijn pink, maar ik was het wel kwijt.
2: Ja, en we zijn.
3: En bij sommigen gaat het gewoon onder je huid zitten. En word je heel een stil muisje van.
2: Ja, ja, en dat is net zo erg. Dat vind ik heel goed. Dat
3: en ik zie gewoon dat er potentie is bij die kinderen. Maar die potentie wordt niet gehinderd door hun verstand of door hun wil om vooruit te komen, maar gewoon door wat de samenleving ze biedt.
2: Ja, en dus als je zegt die verzorging staat onder druk, is dat deze kinderen, hoe mooi en geweldig land wij met elkaar hebben, hè, het is in andere landen veel slechter geregeld, moeten we ook zeggen. Maar die kinderen kwamen meer in de verdrukking ook.
3: Ja, zeker. Omdat je ziet gewoon dat kinderen die opgroeien met minder geld thuis, die doen het ook minder goed op school. Het ligt dus niet aan het verstand van die kinderen. En daarvoor is ook 32% van de kinderen met een laag inkomen krijgt HAVO-VWO-advies. En van de rijke kinderen ongeveer 78%.
2: Ja.
3: 68%, sorry.
2: Ja, ja.
3: En dan verspillen we ook economische potentie.
2: Diana Matroos. Sorry, ik was iets te gretig om de cue te geven voor de jingle. Maar ze hebben je kunnen verstaan. Zullen we het eens even lekker over de polder hebben?
3: Ja.
2: Want jullie zijn lekker actief. Je zou kunnen zeggen, sommige mensen zeggen de polder loopt vast. Anderen zeggen hij leeft als nooit tevoren. We komen er wel achter hoe jij erin staat. Want we hebben het over de discussie rond de sociale zekerheid. In het coalitieakkoord stonden een aantal zaken. En een belangrijk was die ruim 6,5 miljard bezuiniging. En dan heb je het over de AOW-leeftijd verhogen. Dan heb je het over de WW en de WIA om daar op de korte, minder lange WW-periode en 20% ongeveer van die WIA eraf. Dat is heel even grof samengevat. Nou is er al een deel van tafel. En dat is natuurlijk die verhoging van die AOW-leeftijd. Is dat al het Spekman-effect?
3: Nou, het was een ontzettend stomme fout van het kabinet, dus dat ligt niet alleen aan mij. Ik denk dat iedereen in de samenleving, heel veel mensen althans in de samenleving, vonden dat dat een hele stomme fout was en dat ze dat moesten herstellen. Zag je ook in de Kamerdebatten overigens.
2: Ja.
3: Waar ze deksel op de neus kregen.
2: Nou ja, je zag het misschien ook aan de nieuwe voorman van VNO-NCW, Koen van Oostrum, die natuurlijk ook zei, laten we dit niet doen, want afspraak is afspraak.
3: Ja, maar VNO zat natuurlijk ook toen bij de afspraak die is gemaakt en die zijn trouw.
2: Ja.
3: En ik vind het echt stomzinnig en verkeerd dat het kabinet dat in de haast vergeten is. Dat ze dit hebben opgeschreven.
2: Ja, maar
3: en dat
2: hoe kijk je ernaar? Zou het ook een soort troef kunnen zijn? We zetten, want ik heb er eerder deze week ook met de gasten over gesproken, dat het een beetje onduidelijk is waarom ze dat op die manier hebben gedaan. Ja, er moet ergens geld vandaan komen. Dat heeft natuurlijk met onze defensieuitgaven te maken. Maar dat je zo'n eigenlijk stomme inzet doet, zou misschien ook achter de schermen een soort, nou, dan zitten we hoog in en dan kunnen we die in ieder geval weggeven, die AOW-leeftijd.
3: Ik weet niet, dat zou nog sprake zijn van een tactiek en een strategie.
2: Ja.
3: Ik vrees dat het gewoon pure dommigheid is.
2: Echt waar?
3: Ja, dat denk ik. Ik denk dat er gewoon de hoeveelheid historie. Ja, dat weet ik wel.
2: Ja.
3: Ook slimme mensen zijn soms ontzettend dom. Dus er zat natuurlijk heel weinig historische kennis aan tafel over het pensioenakkoord. En heel weinig mensen nog met gevoel hoe moeilijk dat bevochten is, ook in de polder.
2: Nou, ik bedoel, zelfs ik heb het meegekregen.
3: Zeker. Ja, maar als je dan in zo'n onderhandeling zit en je wil allemaal net klaar zijn voor de lokale verkiezingen, want die kwamen eraan, in die haast, samen met weinig kennis, dan doe je dat soort dingen te snel.
2: Ja.
3: En als het een strategie is, is het een hele domme strategie, want ze worden nu aan alle kanten gewantrouwd. Dus mijn leden van de FNV, ja, die hebben nu echt wel behoorlijk veel wantrouwen naar het kabinet toe. En dat snap ik ook heel goed, want dan hebben ze een afspraak gemaakt met het kabinet, dat is toch, en met de polder. Dat vonden ze heel moeilijk. Dus mijn leden hebben heel veel moeite gehad om dat akkoord überhaupt te sluiten. Dat heeft veel pijn gedaan, ook bij leden. En dan op zo'n manier gaan ze ermee om. Dus welke afspraken kan je eigenlijk maken met zo'n kabinet die überhaupt zoiets op tafel ligt? Dus dat wantrouwen,
2: dat moet nu hersteld worden.
3: Is heel
2: worden.
3: Diep, zeker.
2: Ja, ja.
3: En dat gaat niet zo, maar ook al omdat daarna komt het getover met geld. Want dan gaat dat hele AOW-verhaal gaat niet door. Maar dat bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
2: Ja.
3: Dat is daar niet weggehaald. Mm-hmm. Er is niet gezegd dat gaat naar een andere begroting. Of we gaan toestaan dat we als Nederland de defensieuitgaven, zeg maar, net zoals heel veel andere Europese landen, boven die 3% laten uitkomen. Want dat mag.
2: Ja.
3: Dus heel veel andere landen hebben daarvoor gekozen.
2: Ja. En denk je dat daar dan misschien toch nog ruimte zit? Om toch, hè, want dit moeten we even belangrijk benoemen. Die defensieuitgaven zijn uiteindelijk de reden dat dit ergens moet het geld vandaan komen. Misschien en nog even terug. Want we hebben natuurlijk toen over die NAVO-norm gesproken. En we hadden de NAVO-top. En iedereen was hilarisch daar ook. Of hilarisch, gewoon helemaal bevlogen daarmee bezig. Hebben we toen te weinig hierover gehad?
3: Dat vond ik toen van wel. Ja. Ik snap dat de wereld is veranderd, die is onrustig, onveiliger geworden. En dat we ons daar ook ons eigen deel moeten doen, dat vind ik volstrekt begrijpelijk. Daartegenover is, daar wordt wel erg makkelijk over gesproken, terwijl niet wordt bedacht hoe betalen we het en wat blijft er dan eigenlijk over van het land wat we zijn. Want twee andere grote posten die er nou eenmaal zijn in Nederland is de sociale zekerheid. AOW is daar het grootste deel van. En het tweede deel is de zorg.
2: Ja.
3: En ook dat vinden wij belangrijk met z'n allen.
2: Mm-hmm.
3: En ook dat staat nu onder druk. Dus ik snap het niet. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat Nederland niet hetzelfde heeft gedaan dan andere landen. En dat is zeggen, nou, die defensieuitgaven, die extra uitgaven die nu nodig zijn. En sommigen zullen dat nog betwisten, maar ik betwist het op zichzelf niet. Zet die dan buiten die 3% norm, want dan heb je gewoon marge. En dan had je die hele bezuiniging niet nodig gehad. Maar hier zit gewoon politiek achter, denk ik. Omdat er gewoon ook ideologie is, bijvoorbeeld aan de rechterkant van de VVD, om de verzorgingsstaat steeds kleiner te maken. Dat is
2: Want de gedachte is, op het moment dat we die WW inkorten, dan ga je wel gestimuleerd worden om eerder te werken.
3: Ja, en dat vind ik ziekmakend argument, eerlijk gezegd. Want ik ken heel veel mensen die er wel eens naast hebben gestaan.
2: Mm-hmm.
3: En niemand die deed dat voor zijn lol. En die doen dat soms omdat ze zwaar ziek zijn. Dus ik heb veel mensen weer gesproken. Ook weer een iemand van een school waar ik nog steeds contact mee heb. Henrikus, ja, die vrouw die heeft twee hersenbloedingen achter elkaar gekregen. Na de eerste hersenbloeding is ze weer gaan werken. Want ze hield van haar werk, ze hield van de klas, ze hield van de kinderen. En toen kreeg ze weer een hersenbloeding. En nu staat ze er al een tijd naast. En als ze niet de WIA had gehad, als de maatregelen van het kabinet waren doorgevoerd, dan had ze nu moeten weggaan uit haar huis in Amsterdam. Dat is de harde realiteit. Want dat scheelt voor haar minimaal €870 per maand.
2: Zo, dat is echt een gigantisch bedrag.
3: Ja, dat hakt erin.
2: Dan kan je inderdaad niet in je huis.
3: Ja, want het raakt niet alleen de mensen die al weinig hebben, maar het raakt ook gewoon normale middeninkomens.
2: Ja. En deze verhalen.
3: En de gemakzucht dan, dat vind ik vooral irritant. Dus ik vind als ik dan zo'n VVD-Kamerlid hoor zeggen, ja, dan moeten mensen, die gaan dan beter hun best doen. Ja, die vrouw die doet ontzettend haar best.
2: Ja.
3: Die wil niks liever dan weer voor de klas staan met kinderen. Want dat is haar passie, haar hart.
2: Ja, en ik ken die mensen ook. Dit zijn geen incidenten. Dit is gaat echt om een grote groep. Maar er is ook een groep die profiteert.
3: Ja, maar dat weet ik niet of dat bij de WW zo is. En of dat bij de WIA zo is. Kijk, er is altijd, zeker toen ik jong was, in de jaren 80, was er een boekje kwam uit Lof der Luiheid. Dat was ook met torenhoge jeugdwerkloosheid. Deze tijd is wel anders. Dus ik merk, ook bij het jeugdeducatiefonds, waar ik in mijn eentje begon, maar met 80 mensen eindigde, dat heel veel mensen die er ook even naast komen te staan, ook al eens bij het jeugdeducatiefonds, toch heel graag weer beginnen met werken.
2: Ja.
3: Zijn er weinig die de kantjes ervan aflopen.
2: Maar we hebben nu enorme personeelstekorten. Dus je zou kunnen zeggen, je kan best wel makkelijk weer aan het werk. Dus.
3: Maar dan moet de werkgever je ook een kans geven als je net iets hebt. Dus ik vanuit het jeugdeducatiefonds was ik ook werkgever.
2: Ja.
3: En als ik wist dat een vrouw zwanger was, zei ik, je moet je niet gehinderd voelen, solliciteer nou ook voor die andere functie. Want als je dat kan, dan is dat toch goed. Laat je nou niet jezelf terugwerpen, omdat je dan denkt, is dat dan niet lastig?
2: Mm-hmm.
3: Eigenlijk mag een werkgever er helemaal niet naar vragen. Maar voor vrouwen zelf is het soms een hindernis om opwaarts te solliciteren. En wat je ook zag, is soms als er bijvoorbeeld iets in de familie gebeurt met een kindje, waar het erg slecht mee gaat, die heel veel zorg nodig hebt, is dat ze zich ook schuldig voelen. Maar die willen wel graag werken. Maar ja, ik gaf ze dan als werkgever juist de ruimte om even voor de kind te zijn.
2: Ja.
3: Dat vind ik belangrijk.
2: Ja.
3: Dus je ziet die profiteurs niet.
2: Je zegt, als ze er zijn, is het een kleine groep.
3: Ja, of was geen groep die rechtvaardigt dat je zo rücksichtloos bezuinigt op die sociale zekerheid. Want er zijn ook heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld 30 jaar bij een metaalfabriek gewerkt, bij hetzelfde bedrijf.
2: Mm-hmm.
3: En dan van de een op de andere dag gaat dat bedrijf van kast naar Hongarije toe, omdat daar de aandeelhouders net goedkopere werknemers kunnen krijgen. Het is helemaal geen familiebedrijf meer. Die man die heeft dan 30 jaar hetzelfde werk gedaan, zo'n beetje. Nu, hè?
2: Mm-hmm.
3: En vervolgens ja, zit niemand op hem te wachten. Want hij is al boven de 60. Ik bedoel, die groep is er ook.
2: Tuurlijk.
3: En dan kan je zeggen, ja, dan moeten we eerder in die mensen investeren. Ben ik het allemaal mee eens.
2: Ja.
3: Maar dan begin je aan die kant, dan begin je niet met het korten van de uitkering. En dat gebeurt nu.
2: Ja.
3: En dat vind ik verkeerd.
2: Ja, en nu zie je dan toch dat er heel veel van tafel hebben. We hebben die AOW-leeftijd.
3: Ja.
2: Kan die trouwens nog ergens met een U-bochtconstructie weer terugkomen?
3: Alles kan met een U-bochtconstructie terugkomen. Daar ben ik dus ook zo voorzichtig mee. Omdat het geld staat gewoon op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de begrotingsregel van het kabinet is, wat wordt weggehaald van een begroting, moet door diezelfde begroting worden opgelost.
2: Hm.
3: Ja, dus er staat nog steeds 6,8 miljard euro open op de begroting van SZW.
2: En is dat ook waarom? Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, goh, nou, het kabinet is heel stom begonnen, hè, met dit hele verhaal, de coalitie.
3: Ja.
2: Door met die AOW-leeftijd. Nou, die hebben ze helemaal van tafel. En ze hebben ook gezegd, we gaan echt ook anders naar deze zaken kijken. Dus dat was natuurlijk ook wel een behoorlijke opening, waarvan Koen van Oosteren ook zei, ja, dat is jammer bij het Katshuis dat die opening niet is gepakt en hè, dat jullie als bondenraad toch niet in mee willen gaan.
3: Ja, ik snap Koen wel dat hij dat jammer vindt. Hij komt ook op voor het ondernemersbelang. En ik heb overigens in de verste verte geen conflict met Koen. Maar wel met het kabinet, want ik laat me niet blij maken met een cadeautje die al was. Want het was al, het pensioenakkoord was al. En dat was helemaal niet makkelijk voor onze leden ook, maar die was al. Dus dat je dat dan van tafel had, ja, je zou het eens moeten durven om het niet te doen. Maar dat je dan het geld notabene nog wel laat ronken op de begroting van SZW en het probleem van SZW laat staan. En aan alle kanten verder niks mag vertellen over de houdbaarheid of buiten het EMU-saldo. Ja, dat vind ik echt stomzinnig. En dat pakken we gewoon ook niet als bond.
2: Nee, dus het gaat echt om dat bedrag dat maar blijft staan. Dat moet gewoon van tafel.
3: Zeker.
2: En dan zijn jullie wel, want volgens mij delen jullie de analyse wel over de WIA. Hè, dat daar veel te lange wachtlijsten zijn. Ja. En dat met verzekeringsartsen niet goed geregeld is.
3: Daar lagen zelfs al voor. Vanuit de polder, hè, want dit is natuurlijk ook in de serie van de polder.
2: Mm-hmm.
3: Ik weet niet of Kim Putters er iets over gezegd heeft, maar er lag al een advies van de SER alleen al lang om de WIA te verbeteren. Daar heeft het kabinet geen snars aan gedaan. Hadden ze ook op kunnen nemen in het regeerakkoord. Daar stond alleen in, als je het wil verbeteren, waar de polder vol was, dus de SER, en onderdeel daarvan zijn de werkgevers en de werknemers, dan moet je juist wat geld toevoegen bij het begin. Want er is een groot probleem met artsen.
2: Ja, en hoe gaat het dan nu verder de komende maanden? Er moet voor augustus moet er een akkoord liggen. Ik ga er zo meteen over verder praten met Hans Spekman, de voorzitter van FNV.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Eerder deze week sprak ik met Koen van Oostrum, de kersverse voorzitter van VNO-NCW, over hoe economische groei de verzorgingsstaat moet redden. En ook dus die discussie rond sociale zekerheid. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag is mijn gast FNV-voorzitter Hans Spekman. En het komend half uur wil ik in ieder geval graag nog met je bespreken hoe het verder gaat met de polderonderhandeling rond die sociale zekerheid en wat jullie strategie daar ook bij is. We weten al van een staking, misschien komen er meer. Maar misschien eerst even die opmerking van Koen van Oostrum. Of opmerking, dit is echt een verhaal wat hij elke keer vertelt. Uiteindelijk moeten we het zoeken in die economische groei. Dat gaat ruimte bieden waardoor wij dat probleem met die sociale zekerheid niet meer hebben. Hoe kijk je daarnaar?
7: Nee, maar daar ben ik een bondgenoot van Koen. Als wij het natuurlijk economisch goed doen, dan is dat goed voor de verzorgingsstaat. En zo heb ik altijd geredeneerd. Ik bedoel, we begonnen dit gesprek met mijn verleden als wethouder. En ik kon het goed vinden met de VVD-wethouder, omdat ik hem alle ruimte gaf om voor een economisch bloeiende stad, Utrecht, en we zijn ook gaan bloeien. En dat de opbrengsten ervan die binnenkwam in de belastingen, ja, die kon ik gebruiken om die dak- en thuislozen gewoon menselijk te behandelen in plaats van op straat te laten leven. Dus zo'n connectie zie ik heel erg voor me. Dat moet volgens mij op landelijk niveau ook kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van die netcongestie. Beetje suf woord, maar ja, in Utrecht kan nu niemand meer van het gas af. Want niemand krijgt meer een vergunning ervoor, want het zit vol. Als dat niet vol zit, heel veel mensen willen het graag, ja, dan zit er heel veel werkgelegenheid aan vast. En werkgelegenheid betekent dat we weer rijker worden met elkaar. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel van dat soort zaken die volgens mij prima kunnen. Kijk naar de bouw die zo en zo is stilgevallen in Nederland. Mm-hmm. Dus een aantal van dat soort dingen geloof ik in. Wat ik alleen niet geloof is die economische theorie die ik echt verkeerd vind. En dat is de economische theorie dat je alleen maar economische groei krijgt als je mensen afknijpt. En dat is de theorie die de VVD aanhing in die debatten.
6: Ja, ja.
7: Ik hoop dat we met
6: Maar niet VNO-NCW, dat nee, heb ik niet van Koen van Oostrum
7: gehoord. Nee, zeker niet. Dus, en dat vind ik ook fijn.
6: Ja.
7: Dus ik hoop dat ik met Koen de gesprekken kan blijven voeren over aan de ene kant versterken van de economie, wat goed is voor de werkgelegenheid, goed is voor onze toekomstige groei, goed is ook voor het land wat we willen zijn morgen. En tegelijkertijd zeg maar de verzorgingsstaat eerbiedigen als belangrijke gever van zekerheid voor mensen. En dat houdt ook het land stabiel.
6: Ja.
7: Een stabiel land is ook weer goed voor de werkgelegenheidsgroei.
6: Ja. Volgens mij klikt het wel tussen jou en Koen.
7: Ja, we zijn totaal anders, maar ik kan het heel prima met hem vinden.
6: Ja. Ja. Had je vooraf, want jullie hebben natuurlijk begonnen met een etentje, maar jullie zullen intussen vaker met elkaar gesproken hebben.
7: We zijn een keer in een cafeetje geweest.
6: Cafeetje.
7: Heel gezellig.
6: Ja, dat was, want eerst jullie begonnen in Utrecht, zijn jullie daarna naar Amsterdam gegaan?
7: Nee, in Utrecht hebben we een café.
6: Oh, een cafeetje gezeten.
7: Dus in Utrecht, vertrouwde grond voor mij natuurlijk, maar hebben we eerst etentje en we zijn ook nog naar een café geweest.
6: En dacht je eerst, nou, ik moet het even zien met, want hij wordt ook vaak de vastgoedmiljonair genoemd, wat hij zelf heel irritant vindt.
7: Ja, maar ik ga
6: heb
7: nooit
6: ik toch weer gezegd. Sorry, Koen.
7: Ja, nee, maar ik ga nooit af op dat soort woorden. Sommige mensen die gekgierend rijk zijn, snap ik niet wat ze ermee moeten. Maar ik gun het ze van harte. Ik heb nooit iemand wat misgund. Ik vind het alleen belangrijk dat je het zelf hebt verdiend.
6: Ja.
7: Dus ik vond Van Zeumeren vind ik ook altijd een geweldige vent in Utrecht. Die heeft het gewoon zelf verdiend.
6: Ja.
7: Ik vind het een beetje vervelend.
6: Hij is ook zelf meten, Koen.
7: Zeker. En ik vind het alleen een beetje vervelend als je ondernemer noemt, terwijl je bent gewoon bankdirecteur.
6: Ja.
7: En dan ben je gewoon zetbaas van de aandeelhouders. Dat noem ik geen ondernemer.
6: Ja.
7: Dus er zijn ook mensen die noemen zich ondernemer, maar zijn het in mijn ogen niet.
6: Oké. Nou, zullen een paar mensen nu gevoelig. Koen zit goed bij jou. Hoe belangrijk is dat?
7: Ik denk dat de persoonlijke band tussen mensen belangrijk is. Want dan ga je je iets meer in de ander verdiepen en kijken of je ergens ruimte ziet om tot oplossingen te komen. Ik denk dat de persoonlijke band altijd belangrijk is.
6: Ja.
7: Ik heb natuurlijk ook meegemaakt dat ik wel eens deel uitmaakte van een kabinet. Het was met Bos Balkenende, waar de persoonlijke verhoudingen bepaald niet zo goed waren. Ja, dat breekt altijd op.
6: Ja.
7: Dus ik denk dat persoonlijke verhoudingen, dat je daar zelf ook je best voor moet doen, maar dat dat ook uitmaakt.
6: Ja, dus daar zit het goed. Maar als je kijkt naar de persoonlijke verhouding met het kabinet, dan proef je aan alles dat dat niet goed zit.
7: Nee, en ook niet in het kabinet onderling. Vind ik ook dat het niet goed zit. Want dat was ook de lange teksten die worden opgenomen aan de brief op basis van ons ultimatum. Hè, want we doen een ultimatum en dat moet in een brief.
6: Je moet ook een ultimatum stellen.
7: Ja,
6: dat is
7: zeker.
6: Geloof ik de juridische onderbouwing voor
7: een
6: staking.
7: Ja, voor een politieke staking. En daar kreeg je een antwoord op. Maar de passages over het geld, die waren zo lang. Dan weet je al, daar hebben ze heel lang over gesteggeld. En waarschijnlijk staat er niks. En dat was ook zo.
6: Ja.
7: Dus het is een hele lange passage die vooral zegt dat ze het heel moeilijk vinden om iets op papier te zetten. Wat is een ja of een nee?
6: Nee, en het is natuurlijk ook een minderheidskabinet. Nee. En dat is natuurlijk wel ook in jullie voordeel. Want jullie kunnen optrekken met pro ook daarin, toch?
7: Ja, nee, we trekken met iedereen op die de sociale zekerheid natuurlijk aan het hart gaat.
6: Ja.
7: En daar is een meerderheid in de Kamer die ons daarin steunt.
6: Ja.
7: En zij hebben bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar zeker niet in de Eerste Kamer, want daar hebben ze een schamele 22 zetels. Dus uiteindelijk zullen ze toch moeten buigen en niet ijzerheinig vasthouden aan de dingen die ze al hebben bedacht. En daar lijkt het iedere keer op. Hè. Dus ze willen wel kleine dingetjes bewegen, maar niet het grote.
6: Mm-hmm.
7: Ja, ze hebben toch maar.
6: Nou ja, grote. Je kan wel zeggen van dat grote is natuurlijk wel die AOW-leeftijd.
7: Nee, sorry. En daar ben ik het niet mee eens, want dat hadden ze nooit moeten voorstellen.
6: Ja.
7: En sterker nog, ze hebben eigenlijk maar de helft gegeven. Ze hebben alleen de woorden gegeven dat ze dat van tafel halen, dat ze daar niet meer in wet komen. Maar het bedrag drukt nog steeds op de begroting van sociale zaken.
6: Ja, en daar zit de pijn, hè?
7: Zeker.
6: Ja.
7: Omdat uiteindelijk komt het dan uit de lengte of de breedte.
6: Ja.
7: Ja, ga je dan erbij.
6: Want als het daar staat en een kabinet valt, dan weet je, dan staat het er.
7: Zeker.
6: En dat is
7: en
6: de reden die je
7: het volgende kabinet gelijk weer die opgave om dat te doen.
6: Ja. Nou ben ik even, want we hebben het debat in de Kamer gezien. Wat vond je trouwens van dat debat in de Kamer?
7: Ja, daar is niks door veranderd.
6: Ja.
7: Ik vond alleen de opmerking van de Tweede Kamerlid van de VVD vond ik pijnlijk. Maar dat vind ik gewoon omdat ik kan niet tegen denigrerend zijn.
6: Welke opmerking bedoel je dan?
7: Over, dan gaan mensen beter hun best doen.
6: Ja, dat deel. Waar
7: dat vind ik gewoon echt denigrerend en verkeerd.
6: Mm-hmm.
7: Gaat uit van een totaal verwrongen mensbeeld. En ik zei ook, dat lijkt wel alsof de VVD of deze mevrouw weer terug verlangt naar lijfeigenen. Want dat is gewoon wat je dan doet. Dan doe je hetzelfde als wat mijn familie in de oude tijd meemaakte. Dat je gewoon met de pet in de hand moest vragen om de boer om werk. En als het even regende, dan had je geen werk meer. En daarna moest je weer met de pet in de hand terugkomen. Ja, zo'n wereld en zo'n land wil ik niet.
6: Mm-hmm.
7: En dat wil niemand bij de FNV. En ik ben ervan overtuigd, heel veel mensen in het land ook niet. Dus dat vond ik
6: een hele dat hoor je ook uit het verhaal van Koen van Oostrum. Hè? En hij is natuurlijk nu snurkend VVD-lid, hè, zoals dat heet. Maar die staat ook niet achter zo'n beleid. Hè? Je moet natuurlijk gewoon een sterk Nederland hebben, ook sociaal gezien. En dat was ook wat Kim Putters heel duidelijk uitlegde. Die sterke economie gaat alleen maar samen als je ook sociaal sterk bent. Dus daar lijkt wel consensus over. Wie moet er nou gaan een eerste stap gaan zetten? Het
7: kabinet. Ja. Wij zetten hem niet. Het kabinet moet hem echt zetten. En die moeten hem zetten op een vertrouwenwekkende manier. En dat betekent dat dat geld, wat als bezuiniging is ingeboekt op de begroting van sociale zaken, moet er vanaf.
6: Ja, en daarom hebben jullie dus nu, omdat er nog geen beweging is, ja, die staking aangekondigd, hè?
7: Omdat het heel veel mensen raakt, hè? Dus het kan iedereen, het kan je kind overkomen, het kan je tante overkomen, het kan jezelf overkomen. Iedereen kan er ineens naast komen te staan omdat er iets overkomt. Ik had een andere man aan de lijn, heb ik lang gesproken, die had twee wakker hersenoperaties gehad. Lijkt me super eng.
6: Ja.
7: Die man die had ook tot zijn 25ste gewerkt, maar toen kreeg hij ineens kanker. En hij is nu 37 en hij heeft nog steeds dat hij iedere keer geopereerd moet worden. Ook hij woont nog in dat huis dankzij de WIA. Ja. En ik weet, dat kost de samenleving dan iets. Maar laten we alsjeblieft die man dat gunnen. Dat hij dan
6: nee,
7: dat
6: en dit soort verhalen raken natuurlijk ook. Terwijl
7: maar die zijn
6: dat,
7: er veel.
6: Dat heb je natuurlijk met elk verhaal. Hè. Als het over de gezondheid zorgt, dan heb je. Maar je kan niet eindeloos dingen blijven oplossen. Ook niet in de gezondheidszorg.
7: Het is ook niet eindeloos. Dus het beeld wat het kabinet heeft gezegd over de houdbaarheid was het tweede waar ik pissig over was.
6: Mm-hmm.
7: Want het kabinet zei ja, maar de sociale zekerheid moet houdbaar blijven. Maar we geven nu een laagte record uit aan van het bruto binnenlands product aan de sociale zekerheid met 2,1%. Nog nooit zo laag geweest. Dus we doen het echt voortreffelijk. En er zijn sommige mensen die gaan er heel snel uit en andere mensen blijven er wat langer in.
6: Ja, maar wat moeten we dan met die werkelijkheid van die defensieuitgaven? Want uiteindelijk moeten we dit als samenleving ook gewoon met elkaar dragen en de pijn ook voelen daarvan.
7: Nou ja, er zijn heel veel keuzes die mogelijk zijn. Eén is de economie versterken. Laten ze daar een beetje vaart mee maken. Ik bedoel, in Utrecht,
6: wat Koen zegt, ja.
7: Ja, maar die netcongestie zit in Utrecht al heel lang op slot.
6: Ja.
7: En dat is stom. En het kabinet doet er geen fluitenkruid aan, helemaal niks. Het tweede is stikstof, daar moeten ze dan mee komen. En derde is, je kan ervoor kiezen om deels buiten de hekken te plaatsen en een Europa toestemming te vragen voor een iets groter begrotingstekort, wat heel veel Europese landen hebben gedaan. En je kan iets doen aan de vermogensverdeling. Daar is Koen het overigens niet helemaal mee eens.
6: Nee, want dat wou ik net zeggen, daar dus, gaat de opening niet komen. Nee, dat zeg jij natuurlijk een paar keer.
7: Maar het is wel een keuze die je ook kan maken. En nu wordt het eenzijdig.
6: Maar jij noemt hem eigenlijk gewoon om het palet te geven, maar jij snapt ook dat dat niet met Koen gaat lukken.
7: Nee,
6: in
7: dat,
6: de
7: weet,
6: voren,
7: ik,
6: hè?
7: Dat weet ik. Maar kijk, net zoals de keuze voor de hypotheekrenteaftrek doet veel meer op de houdbaarheidsgetallen, wat de VVD zo belangrijk vindt, dan de AOW.
6: Mm-hmm.
7: Veel meer.
6: Ja.
7: En toch zitten ze op de AOW te drukken voor de houdbaarheid en niet op het hypotheekrente. En voor mij mag dat, maar wees wel eerlijk en zeg dan dat het niet alleen om de houdbaarheid gaat, maar ook om gewoon die sociale zekerheid te verkleinen en Nederland zeg maar af te halen van de verzorgingsstaat die we zijn.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ze kwam deze week met haar eindrapport. En een van de conclusies is: de overheid discrimineert. En dat is structureel. En daarmee is de verzorgingsstaat er dus niet voor iedereen. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met FNV-voorzitter Hans Spekman. Heeft dit rapportje op een bepaalde manier nog geschokt? We weten natuurlijk bij de toeslagenaffaire.
7: Nee, dat is misschien wel sombermakend dat het me niet schokt.
6: Ja.
7: Dat is eigenlijk. Nee, ik zie gewoon dat voor heel veel mensen de overheid de vijand is. En dat heeft soms te maken met je afkomst. En soms met je levenssituatie en je inkomen. En soms zeg maar dat je door niemand wordt gesteund als je in elkaar wordt gerost door je man.
6: Ja.
7: Dus er zijn heel veel mensen die waar de overheid er niet meer voor hen is.
6: Ja.
7: Dat is heel verdrietig.
6: Verdrietig. We hebben de kettingvraag. Ik sprak eerder met SER-voorzitter Kim Putters, die natuurlijk ook een rol heeft bij deze onderhandelingen. En hij wilde dit graag van jou weten.
8: Nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
7: Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus ik vind het een heel belangrijk thema, omdat het is een ontwikkeling die je niet meer stopt, die alleen maar doorgaat en steeds sneller gaat. Er zitten twee kanten aan. Je krijgt een ander type werkgelegenheid. Dus hoe zorg je dat mensen die misschien hierdoor hun baan verliezen, dat die naar een nieuwe baan toe gaan. Maar het tweede thema, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat hoe hou je welzeggenschap van mensen over hun werk in stand? Want die wordt ook steeds kleiner. Mm-hmm. Want je merkt dat er steeds meer bedrijven beginnen te werken met algoritmes. En in China gaat dat nog steeds veel verder. Want daar kijken ze ook naar welke kant kijken de ogen op. Let je wel goed op je werk. Dus de zeggenschap van mensen op hun werk, over hun werk, is ook heel belangrijk. Dat je mensen niet steeds kleiner maakt en allemaal afhankelijk maakt van algoritmes. Waarvan we hebben geleerd, lees het rapport van Joyce Sylvester, dat dat soms wel echt heel slecht is.
6: Ja, ja, zeker. Zeker. Zij zeggen ook de overheid moet daar toch op een bepaalde manier mee stoppen.
7: Zeker.
6: Dat dus over de kettingvraag. Uiteindelijk moet de Polen flink aan de slag. Hè? Dat wordt geen rustige zomer. Voor jou, de minister Veilbrief verwacht dat jullie voor de zomer weer aan tafel zitten. Gaat dat lukken, denk je?
7: Ik weet het niet. Dat ligt echt volledig aan de minister.
6: Ja.
7: Hij weet wat belangrijk is voor ons. Dat is namelijk het voldoen van het ultimatum. Daar hoor ik nog helemaal geen positieve geluiden over. Dus vooralsnog zie ik daar nog geen opening van de kant van het kabinet.
6: Ja.
7: En voor de rest blijven wij wel praten met de werkgevers, want daar hebben wij geen conflict mee. Maar de werkgevers halen niet de bezuiniging van tafel. Dat moet toch echt het kabinet doen?
6: Ja, en is er dan ergens ook waar jullie water bij de wijn willen doen? Want we eten altijd in de polder. De polder kan ook ons stabiliteit geven, wat zo belangrijk is voor Nederland. Want dingen liggen nu stil. Dan krijgen we straks een staking om onze oren. Waarvan jullie ook zeggen, we doen het liever niet. Maar we zien geen andere keuze om het toch te doen. Waar gaan jullie nou water bij de wijn?
7: Overigens, iemand die zelf staakt, die vindt dat ook niet leuk. Hè? Want die levert salaris in, die levert pensioenpremies in, maar die doet dat voor een hoger belang.
6: Ja.
7: En voor al die mensen die die kent. Soms ook voor hemzelf, maar soms ook voor mensen verder weg. Dus het is gewoon een solidariteitsstaking.
6: Ja, ja, zeker. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel leden, maar dat is niet heel Nederland. Hè? Nee. Dus je moet ook het draagvlak in de samenleving wel overeind houden. Ja. En VNO-NCW is hier ook niet blij mee.
7: Nee, dat weet ik. Dat realiseer ik me ook heel goed. Nee, niemand zal er blij mee zijn, maar het kabinet komt niet in beweging. Dus hebben wij geen ander middel dan dat.
6: Gaan jullie dan meer staken ook nog?
7: Zou kunnen. Dus als het kabinet niet beweegt.
6: Dat zeg je al een tijdje. Zou kunnen.
7: Ja, maar dat is ook zo. Dus ja, het is
6: maar wanneer
7: niet...
6: komt dan het moment dat je zegt... want we werken toe naar augustus.
7: Ja.
6: We zitten nu in juni al. Jullie hebben dit al een tijdje gezegd. Dan heb je 1 staking aangekondigd.
7: Ja. Nou ja, 1 staking. De hele week is acties. Dus de week zeg maar van 24 juni. Dan is dat staking op het spoor, streekvervoer en busvervoer.
6: Ja.
7: Maar er zijn meer stakingen. Die hele week zijn meer stakingen. Het is een hele actieweek met allemaal manifestaties. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen. Dus dat gaat gebeuren. Maar het zou kunnen dat er daarna doorgestaakt gaat worden. Ja, dat hangt helemaal af van het kabinet. Dus daar voel ik mezelf ook
6: maar
7: niet...
6: Maar er komen geen stakingen voor 24 juni nog?
7: Nee, dat zal daarna zijn. Dus dit is de grote actieweek. Er zitten nu nog wat leuke acties, zeg maar. Ook in ziekenhuizen zijn er leuke acties geweest. Solidariteitsbetuigingen zijn er geweest. Maar de grote acties zijn in die week. En het zou kunnen dat het daarna nog niet is opgelost. Ja, dan gaat het gewoon door.
6: Ja,
7: onze leden zijn echt getergd. Allereerst al door...
6: En trouwens CNV ook, hè? Want ik bedoel,
7: zeker,
6: we praten nu...
7: Zeker, en de VCP, alle drie de bonden, we trekken gemeenschappelijk op, zeker.
6: Ja, we zitten op 1 lijn.
7: Nee, en ondertussen praten wij wel door, praat ik door met de werkgevers gewoon. Wat dat
6: maar
7: is prima.
6: Waar gaat dat
7: en ik
6: dan
7: hoop,
6: over? Waar gaat dat gesprek dan over?
7: Kijk, als wij de oplossing vinden om de economie te versterken zonder rechten af te brokkelen, dan hebben we het antwoord gevonden. En daar moeten we ergens proberen het antwoord te zoeken.
6: Dus jullie zeggen van het kabinet is aan zet, maar eigenlijk gaan jullie nu met z'n tweeën.
7: Ja.
6: En met de hele achterban erbij. Hè, maar
7: als we het verdienvermogen van Nederland weten te vergroten zonder rechten af te knabbelen, dan hebben we een oplossing gevonden. En tegelijkertijd praten wij altijd over verbetering in de VIA. Sterker nog, dat hadden we in de SER al gedaan.
6: Mm-hmm.
7: Dus Kim Putters had daarvan kunnen getuigen. Alleen onze conclusie van de werkgevers en de werknemers was, daar moet geld bij, want er heeft heel veel achterstallig onderhoud.
6: Mm-hmm.
7: En met al die keuringsartsen die er niet zijn waar het mis is gegaan, zitten mensen gewoon daar ook tot hun eigen frustratie vast.
6: Ja.
7: Maar dat los je niet op met een bezuiniging. En dat is ook een les die ik heb geleerd. Want ik heb natuurlijk vele verantwoordelijkheden gehad in mijn leven. Ik heb ook wel eens de fout gemaakt. Als voorzitter weliswaar. Dus ik zat een beetje op afstand. Dat wij bezuinigden op de jeugdzorg. En tegelijkertijd het stelsel wilden veranderen. Nou, dat is 1 grote flop geworden.
6: Ja, dus je zegt, ik ben wel bereid om het stelsel te veranderen. Daar voel ik voor. Maar dat bedrag, zolang dat bedrag niet... Als het kleiner wordt gemaakt, dat bedrag... Ook niet?
7: Nee, dat moet dan logisch uitkomen dat door die veranderingen van de VIA dat je dan uiteindelijk besparingen haalt. Dat kan. Maar wel in die volgorde. Dus je gaat het eerst verbeteren, zoals je hebt ook afgesproken met elkaar in het overleg met de SER. Eerst maar eens dat waarmaken en dan kijken of er dan geld over schiet. Dat is iets anders nog dan bij de WW. Want bij de WW is feitelijk gewoon geen probleem. Heel veel mensen stromen snel uit. Maar wat je krijgt met de voorstellen van het kabinet is dat jonge mensen nauwelijks meer WW-recht opbouwen. Mm-hmm. En die vrouwen die ik een aantal keer heb benoemd die bij die scholen tegenkom met flexwerk, ja, die bouwen helemaal niks meer op. Nee. Terwijl als ik nou één groep het ook nog eens gun dat zij die WW-recht opbouwen, is het die groep, want die gaat nu al de vernieling in.
6: Ja, dus ook als het gaat over die verkorting van de WW, van 24 naar 12 maanden, als er nou wordt gezegd van 24 naar 20 maanden. Ik bedoel, kan je op die manier kijken? Het is gewoon, het moet hard 24 maanden blijven.
7: Ja, omdat, maar daar zit ook nog achter dat er feitelijk geen probleem is met die laagste percentage ooit wat we uitgeven aan het bruto binnenlands product.
6: Ja.
7: Daar komt geen erkenning voor. Ze doen iedere keer alsof het niet houdbaar is. Maar dat is gewoon een leugen.
6: Ja, maar waar zou de water bij de wijn wel bij jullie kunnen zitten dan?
7: Nou
6: daar ben ik toch
7: bijvoorbeeld bij het verbeteren inhoudelijk van die via. Dat hebben wij ook al iedere keer bepleit.
6: Ja.
7: En ik hoef geen water in de wijn te doen om een bedrag wat ze al niet op de begroting bij SZW hadden moeten zetten voor die AOW-verhoging.
6: Dus dat gaat sowieso niet doen. Dus de hoop is nu, als ik ook een beetje naar Koen goed geluisterd heb, en wat jij nu ook zegt, is dat jullie een plan gaan maken met die economische groei, en dat er dan naar Eelco Heijnen wordt gekeken om toch wat anders.
7: Zeker, en dat kan ook makkelijk. Dat doen heel veel andere Europese landen ook.
6: Ja. Maar je zegt de geluiden in het kabinet zijn nog niet zo.
7: Dat is. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor.
6: Nee.
7: Ik hoef niet hun ellende op te ruimen.
6: Nou ja, wel verantwoordelijk dat de polder ook rust brengt in de samenleving.
7: Maar dat wil ik, maar niet ten koste van iedere prijs. Wij zijn geen slagvee.
6: Ja.
7: En ik zeker niet.
6: Ja. Dus ben je dan hoopvol dat het in augustus rond gaat komen?
7: Het kan, als de wil er is, kan. Is veel oplosbaar in ons land.
6: Ja.
7: Zeker met de traditie die we in ons land hebben. Maar de kabinet moet de beweging maken. Die moeten eerst maar eens onderling gaan vechten.
6: Ja. En zou ook nog een uitkomst kunnen zijn dat we dus toch anders met die defensie omgaan, dat we toch anders naar die NAVO-norm gaan kijken?
7: NAVO-norm weet ik niet. Ik denk dat dat breed draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Je kan het wel deels buiten hekken plaatsen. En dat het nou het geld daar over de balk loopt, dat geloof ik wel. Want daarvoor gaan nu gelukkig al die alarms en dingen, die worden ook onderhouden door defensie. Want ze hebben daar natuurlijk geld over. Ze kunnen denk ik nauwelijks wegzetten.
6: Mm-hmm.
7: Maar dat er iets moest bij defensie, dat betwijfelen wij niet.
6: Nee.
7: Alleen. Zeg maar
6: je zou wel
7: dat
6: een ander tempo misschien kunnen doen.
7: Ander tempo kan, maar je kan ook buiten de hekken plaatsen.
6: Ja.
7: Zoals in heel veel andere landen, juist een beetje technisch.
6: Nee. We hebben nog een kettingvraag naar volgende week. Want dan gaan we naar een ander thema toe. Mijn collega Art Rooijakkers presenteert een Big Five over het nieuwe winkelen met de komst van de TikTok-shop. Hij gaat praten als eerste gast met Liam Choa, oprichter van marketingbureau Go Spooky. Wat zou jouw vraag zijn aan Liam?
7: Ja, ik vind innovatieve bedrijven vind ik altijd heel gaaf en heel mooi. Maar ze zitten natuurlijk in een hele duistere wereld ook, waar soms mensen, vooral jonge meiden op dit moment, helemaal gek worden gemaakt met hoeveel laagjes ze op zijn huid moeten smeren. Dus hoe zorg je nou dat hij met zijn concept al die andere influencers een beetje wegdrukt? Dat zou wel goed zijn.
6: En misschien ook iets aan het vapen doen, hè? Want dat is natuurlijk
7: aan
6: ook
7: het vapen doen,
6: wordt heel erg gepromoot.
7: Ja, aan het vapen wat gepromoot wordt op TikTok. Maar ook al die laagjes, hoe je eruit moet zien. Wanneer je als meisje nog wel mag bestaan en wanneer eigenlijk niet. Jongens maken elkaar er helemaal gek. Dus, en hij zit daar op diezelfde media. Hij doet dat natuurlijk verantwoord. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat verantwoorde dominanter wordt? En dat verkeerde eigenlijk geleidelijk aan steeds minder invloedrijk.
6: Mooie vraag. Jij krijgt dus een drukke zomer. Geniet je er ook ergens van?
7: Ja, ik heb nog steeds vaste hoop omdat ik ook 3 weken op de camping zit.
6: Oh ja?
7: Zeker.
6: Ja. En hoe zorg je dat je fit blijft bij al die onderhandelingen en mentaal sterk?
7: Ja, in mijn hoofd ben ik eigenlijk ongeknakt altijd gebleven. Dus
6: knap,
7: als
6: hoor.
7: Mijn hoofd sterk is, dan gaat het allemaal wel.
6: Oké, we gaan het met interesse volgen. En ik wil je danken voor alle inzichten in het afgelopen uur. Voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman.
7: Heel graag gedaan.
6: Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, daar vind je alles op een rij. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: fintech.
1: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
2: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Somerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een akkoord is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor 49 euro.

0: Euro per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, dan zometeen praten we uiteraard in onze podcast Rotterdam Nieuws verder over die deal. Wat is het nou precies tussen Amerika en Iran? Die ook gaat over aanvallen op Libanon. Afspraken over een eind van de oorlog. Opening van de Straat van Hormuz. Wat doet dat met het nucleaire akkoord? En kan je praten van een vredesdeal of niet? Gaan we zo allemaal bespreken in onze podcast.
2: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
3: Nina van den Dungen.
4: Straks is Thomas van Zelden weer en hij trapt de uitzending af met het economenpanel over de Europese Centrale Bank, die voor het eerst in 3 jaar de rente heeft verhoogd. Daarna spreekt Thomas met Sita Bakker, directeur van brancheorganisatie Outreach. En hij vraagt haar hoe groot de dreiging is dat lokale overheden buiten reclame verbieden. Je kan het allemaal horen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is maandag 15 juni 2026. We trappen een hele nieuwe nieuwsweek af met deze podcast Ochtendnieuws van de maandag. Ja, de maandageditie. Iwan, alles behalve maandagnieuws, want er is een hele hoop nieuws vanuit het weekend, hè?
9: Zeker, daar gaan we over praten. Bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid die niet wil dat niet-Amerikanen gebruik maken van de geavanceerde AI-modellen van Anthropic. En dus waren die opeens offline afgelopen weekend. Groot nieuws voor AI-ontwikkelaars bijvoorbeeld. De Europese Commissie gaat nu onderzoek doen. Zometeen onze tech-commentator Ben van den Burg. En nou, het is de kop is eraf voor Nederland in het WK voetbal. Begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. En ook dat andere land in het Koninkrijk, Curaçao, moest voetballen. En dat werd gigantisch in de pan gehakt. Zometeen BNR sportverslaggever Jaap de Groot.
1: Je krijgt dus inzicht in de dag die komt. BNR Nederland, de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint in het Midden-Oosten. Want de Amerikanen en Iran zouden een akkoord hebben bereikt. Tenminste, dat zegt de Pakistanse premier Shehbaz Sharif. Het gaat om een vredesakkoord. Maar er is nog geen tekst uit het akkoord openbaar gemaakt. Hij laat weten dat beide partijen hebben aangekondigd dat de militaire activiteit op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Dat akkoord zou vrijdag aanstaande ingaan nadat het is ondertekend in Zwitserland. Volgens Amerika-correspondent Jan Posma is het een soort verjaarscadeau van Trump aan Trump.
10: Het lijkt erop dat president Trump graag iets positiefs wilde presenteren op de dag van zijn 80ste verjaardag. Hij brengt dit dan ook als een groot succes. Hij zet op Truth Social: schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen. Vrijdag moet deze overeenkomst getekend worden en zou de Straat van Hormuz weer open moeten gaan. Tegen de New York Times beloofde Trump bovendien dat die doorgang geheel en permanent tolvrij blijft. Dat is belangrijk voor Trump, die in dit verkiezingsjaar graag de prijzen aan de pomp wil laten dalen. Maar er zijn nog bar weinig details bekend over de inhoud van deze overeenkomst. En dit is geen definitief akkoord. Dit is een basis voor verder onderhandelen. Irans nucleaire ambities worden doorgeschoven. En dat was toch juist de hele reden dat Trump deze oorlog begon.
1: Aldus Amerika-correspondent Jan Posma. We gaan naar onze Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Ja, want een deal waarbij de Straat van Hormuz open is, een vrede. Het is eigenlijk gewoon, goed beschouwd, weer een staakt het vuren voor 60 dagen, waarin verder gesproken wordt. Of zie ik dat verkeerd?
11: Ja, dat zou je wel zo kunnen zien. Maar er zitten wel, als we de mediaberichten mogen geloven, enkele clausules in die nieuw zijn. Bijvoorbeeld, het zou gaan om een driefase traject. En nu dat ontmikkelijk staakt het vuren op alle fronten, inclusief Libanon. En de opheffing van de Amerikaanse blokkade. Maar waar het anders is, of waar het anders zou kunnen zijn, is dat na het tekenen op vrijdag er ook clausules zitten over dat Iran tekent voor een hernieuwde commitment aan het Non-Proliferation Treaty, de NPT, waarin zegt dat je geen nucleaire wapens mag hebben. En dat de VS ook bijvoorbeeld zegt dat ze geen aanvallen meer uit zullen voeren. En dat ze met Israël zullen onderhandelen over het terugtrekken van Israël. Dat de goederen worden vrijgegeven. En dat het ruimen van mijnen in Hormuz begint. En dan dus inderdaad die 60 dagen voor de onderhandelingen over technische details van het nucleaire dossier.
1: Ja, dat zijn nog voorwaarden die we nu kennen. Hoe kijken de Iraniërs daar zelf naar?
11: Met enigszins optimisme, maar ook wel heel erg argwanend. Het betekent natuurlijk een einde aan de oorlog. En als al deze voorwaarden waar blijken te zijn vrijdag, dan betekent het een grote economische impuls. Als tegoeden vrijkomen, bevroren tegoeden vrijkomen en sancties op Iraanse olie opgeheven worden. Dat betekent voor de gewone mens dat er een enige verlichting komt in de levensstandaard, in de werkloosheid wellicht. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld voor de gewone mens en demonstranten die hun leven hebben gegeven, dat er opnieuw vanaf nul gekeken moet worden hoe Iran er eigenlijk na de oorlog uit gaat zien. Het regime is immers niet veranderd. Nee. Waarschijnlijk alleen maar repressiever geworden. Dus de strijd voor de gemiddelde Iraniër is nog niet gestreden.
1: Nee, zeker, dat begrijp ik. En als we kijken naar de woorden die Jan net eventjes weer gaf van Trump. Die zegt, ja, alles is weer open, er komt geen tolheffing. Laat de olie maar stromen, de schepen kunnen weer varen. Wat heeft Iran erover gezegd?
11: In Iraanse media zie ik eigenlijk vooral meldingen dat Iran in samenwerking met Oman controle zal blijven houden over de straat. Dat er een eerste fase wordt waarin de mijnen geruimd worden. Maar die tols die worden inderdaad minder genoemd. Dus we zullen moeten wachten tot vrijdag of dat bevestigd wordt. Maar die lijken toch een beetje van het plaatje verdwenen. Ja. Ik denk overigens wel dat ook als Hormuz weer helemaal open is, het nog wel even zal duren voordat de scheepvaart weer op zijn oude niveau terug is. Want die mijnen moeten geruimd, maar ook faciliteiten in de golfstaten moeten worden hersteld. Ja. En daarna gaan de eerste schepen, en pas als die goed en veilig door zullen komen, zal de scheepvaardij en de verzekeringen het veilig vinden om weer en masse door de straat van Hormuz te gaan.
1: Er zijn nog heel wat als een waterstroom gaat door de straat. Even naar Libanon. Wat betekent dit akkoord voor de actuele situatie in Libanon? En blijft het daar stil? Want dat hebben we wel gehoord. Dit is een onderdeel duidelijk van zo'n tussen aanhalingstekens vredesakkoord.
11: Ja, precies. Volgens de aankondiging van alle partijen geldt dit akkoord ook voor Libanon. Dus is er vanaf nu al volledig staakt het vuren in Libanon. En dat is er de afgelopen uren ook geweest. Lokale media waarschuwen wel om hier voorzichtig mee te zijn. Gezien natuurlijk de schendingen bij vorige staakt het vuren, zodat mensen niet meteen terug kunnen gaan. In de 30-dagen fase zou de VS samen met Israël een plan uitwerken voor de volledige terugtrekking van Israël uit Libanees grondgebied. En hoewel dat hier hoog op de agenda staat in Libanon, lijkt het nu in Iran een beetje gepositioneerd te worden als een concessie die de Amerikanen gedaan hebben in ruil voordat Iran niet zou reageren op de aanval van Israël op Beirut gisteren. Zodat het niet zoals vorige week weer zou escaleren.
1: Ja. En is er niet nog een kans dat uiteindelijk Netanyahu zal besluiten om toch in weerwil van zo'n akkoord Hezbollah aan te blijven vallen?
11: Ja, die kans is er. Hij lijkt behoorlijk onder druk gezet door Trump. Trump noemde hem weer een lastige man. Maar de realiteit op de grond is dat ook als Israël nu haar aanvallen stopt, dat Israël eigenlijk in Gaza, Libanon en ook in Syrië extra land heeft ingenomen. Zij het met officiële gele lijnen, zowel in Gaza als in Libanon, als met onofficiële incursies en militaire outposts in Syrië. Al Jazeera heeft geschat dat met satellietbeelden dat het om zo'n 1000 vierkante kilometer extra grondgebied gaat sinds oktober 2023. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat Netanyahu probeert om dat neer te zetten als winst. Ja. Ondanks dat natuurlijk Hamas en Hezbollah eigenlijk niet verslagen zijn.
1: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
9: Amerikanen en sport, ja, basketbal, de NBA, Trump's UFC-gevecht bij het Witte Huis. En er was nog iets. Oh ja, het WK voetbal. Omwonenden van het stadion in Los Angeles proberen daar ook wat aan te verdienen. En dat is niet zonder risico. Hoor je over een minuut of 13.
3: Ochtendnieuws.
1: Ja, naar het andere grote conflicten in de wereld. Vannacht opnieuw een grote Russische aanval op Kiev. De Oekraïnse luchtverdediging zou diverse aanvallen hebben weten af te slaan, maar helaas niet alles. Zo staat er nu onder meer een flatgebouw in de hoofdstad in brand en zitten 140.000 inwoners van Kiev zonder stroom. Polen heeft vanmorgen in alle vroegte zijn vliegtuigen, zijn gevechtsvliegtuigen gescrambled, de lucht is ingestuurd en zijn radar en luchtverdedigingssysteem in staat van paraatheid gebracht vanwege opnieuw een massieve aanval van de Russen op Oekraïne, omdat de kans bestond dat ook Polen zou kunnen worden geraakt door afzwaaiers. En in de nacht van zaterdag op zondag was er een enorme aanvalsgolf van de Russen, waarbij een meer dan 1000 jaar oud klooster, het Hole Klooster, prijkt op de UNESCO Werelderfgoedlijst, in brand is geschoten met een kathedraal die daarnaast staat. En bij die luchtaanvallen zouden 2 doden en 20 gewonden zijn gevallen. Straks in de reguliere uitzending hoor je meer over die aanvallen van de Russen.
9: En dan naar de techwereld, want de Europese Commissie doet onderzoek naar de gevolgen van de exportbeperking, Amerikaanse exportbeperking, op Anthropic, schrijft Reuters. Volgens de Commissie mogen die niet discriminerend zijn. Wat is er aan de hand? Dit weekend heeft de Amerikaanse overheid de toegang tot de AI-modellen Fable 5 en Mythos 5 verboden voor buitenlandse gebruikers, mensen die dus AI ontwikkelen, ook hier, die daar Claude voor gebruiken, kunnen dat niet meer doen. En Anthropic moest die modellen vervolgens helemaal offline halen, omdat het bedrijf de nationaliteit van gebruikers niet verifieert, dus uiteindelijk kan helemaal niemand er meer bij. Maar het idee is dus eigenlijk dat vooral niet-Amerikanen er niet meer bij kunnen. Ja, is dit al het begin van een soort AI-toegang als wapen? Ik praat erover met BNR's tech-commentator Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
9: Ja, allerlei commentatoren die zeggen nu van ja, dit zat er een beetje aan te komen, dit konden we verwachten. Is dit inderdaad de nieuwe race, denk jij? Nieuwe wapen?
12: Ja, ik was echt geschokt. Ik was echt... Weet je, vrijdagmiddag, als de Amerikanen ineens zeggen van alleen maar Amerikanen mogen dit model gebruiken en de rest van de wereld niet. Uh-huh. Ja, dat is duidelijk van... Ja, kijk, als de Amerikanen zeggen het model is... Want dat zeggen ze, ja, het is te gevaarlijk. Ja. Want als iedereen het gaat gebruiken, dan kunnen ze makkelijk hacken. Dus het is te gevaarlijk. Ja, maar als het te gevaarlijk is... dan moet je het de Amerikanen ook niet laten gebruiken. Want daar zitten ook gekkies bij die dan al die kwetsbaarheden heel makkelijk kunnen vinden. Ja. Dus dit is duidelijk een teken van... de Amerikanen moeten het goede model hebben en de rest van de wereld niet. Ja, ja, dit is echt, echt schokkend.
9: Wat is hier nou precies gebeurd? Er is blijkbaar iets ontdekt in die AI-modellen... Ja. Door, ik geloof, onderzoekers van Amazon onder andere.
12: Ja, precies.
9: Die hebben bij de staat geklaagd en toen is het ding opgeschort.
12: Ja, inderdaad. Dus ze gaan klagen dus dat het heel makkelijk... Dus er zijn natuurlijk guardrails, dus dat je niet voor Jan en alle man makkelijk al die kwetsbaarheden kan vinden. Mm-hmm. Zodat het veilig blijft. Dat zijn guardrails. Dan hebben mensen van Amazon, die konden daar heel makkelijk omheen. Ze gingen klagen. En toen zei de Amerikaanse overheid, oké, het mag niet meer. Maar het interessante is, Anthropic zegt van... ja, weet je, dat waren kwetsbaarheden. Die hadden wij allang ontdekt. Dat hadden we allang gemitigeerd. Weet je, dat viel allemaal wel mee. Dus dat is... Dus ja, en wie geloof je dan? Dat is dan de grote vraag. Mm. Nou ja, ik geloof eerder Anthropic dan dat ik de Amerikaanse regering tegenwoordig geloof. Dat is ook al raar. Weet je, Anthropic, die probeert zo veilig mogelijk. Het is allemaal PR, dat weet ik, want ze moeten naar de beurs. Maar toch, ik geloof ze meer. Nou ja, dat is er dus gebeurd. En toen zeiden ze van alle Amerikanen, dus iedereen. En dat is ook interessant, hè. Kijk, dat zei iemand van de Democraten, dat als jij een Canadees bent met een green card in Amerika, dan mag je gewoon het model niet meer gebruiken. Mm-hmm. Dus dan mag je dus het is natuurlijk raar dat als je in Amerika bent en je hebt een green card, dat je het niet mag gebruiken. Ja, dat is natuurlijk, dat is bizar is het.
9: Ja, bijvoorbeeld ook als het gaat om personeel van Anthropic, daarvoor geldt hetzelfde ook heel moeilijk. Nou weten we, je zei al, Anthropic wil naar de beurs. Wat gaat dat daarvoor betekenen?
12: Ja, dit is wel een... Ja, dit vind ik niet... Kijk, iedereen weet dit al, hè. Want hoe Trump over Anthropic praat al... Weet je al, ze zijn woke. En ook zaterdag, toen ging Piet Hegstedt helemaal los op social media. Ja. En David Sacks, die ex-crypto-tsaar en AI-tsaar... die ging ook helemaal los. Weet je, dus het was bekend dat die strijd er is... Mm-hmm. Oké, dus wat betekent het dan voor de beurs? Ja, dat is negatief. Kijk, die modellen van Anthropic, die zijn gewoon het allerbeste. En je kan met modellen, kan je snel wisselen. Weet je, de hybrid model strategy, krijg je dat soort termen. Maar goed, het allerbeste model, weet je, dat wil jij hebben, want daar kan je mee werken. En als dat niet meer kan, ja, dan bouw je toch. Want dan heb je gewoon een minder model om wel te zorgen dat je CRM-systeem klopt, ik noem maar wat.
13: Ja.
12: Dus heeft het gevolg, ja, dit is niet lekker.
9: Nee, nou was er onlangs wetgeving aangenomen waarbij die techbedrijven hun modellen, hun frontiermodellen, vrijwillig langs het Witte Huis mochten sturen om te laten testen. Ja. Nou, al die bedrijven waren er allemaal heel blij mee en geweldig. En nu is Anthropic toch weer boos op de Amerikaanse regering.
12: Ja, maar goed, dit is dus... Ja, nee, maar kijk, ze konden ze dus laten testen... maar dit model is een afgeslankt model van dat Mythos-model. Ja. Weet je, wat naar de regering is gegaan, wat ze wel hebben laten testen... wat te gevaarlijk was. En ja, misschien hadden ze... Want deze is wel interessant, inderdaad. Want deze hebben ze dus waarschijnlijk niet langs gehaald. Anders, ja, ofwel, hè, dat weten we ook allemaal niet... anders hadden ze hem waarschijnlijk niet goedgekeurd... Ja. Maar die relatie is natuurlijk helemaal fysiek tussen die lui.
9: Ja,
12: ja, dat hadden ze wel moeten doen, ja.
9: Tot slot, voor de vibe-coders en ook de serieuze ontwikkelaars... denk je dat dat Fable 5-model dat terugkomt... of kunnen we dat vergeten en begraven?
12: Nou, Iwan, het was zo goed. Ik heb het 5 dagen gebruikt. Oh. Het was echt. Kijk, normaal denk je, joh, kom op, dat kan beter, schiet op. Nee, heb je dat gecontroleerd? Maar nu had ik van, je kent mij, dit wil ik. Oh. Maar goed, komt het terug? Ja, uiteindelijk worden die modellen beter. Kijk, die open source modellen, waar natuurlijk Amerika ook bang voor is... dat China dat allemaal pakt, die lopen een half jaar achter ongeveer. Dus uiteindelijk wordt het allemaal wel beter. Alleen, ja, we hebben een kleine vertraging... en ze gaan nu aan elkaar werken dat ze een paar aanpassingen doen... en dan komt hij wel onwaarschijnlijk onder een... Onder een andere naam, bijvoorbeeld Stable. Dat is stabiel.
9: Stable in plaats van Fable. Dankjewel, techcommentator Ben van den Burg.
1: Even kijken naar de beurzen. Nieuwe week, nieuwe beursweek. Joris Simonides van BNR Beurs.
14: Je kunt je opmaken voor een heleboel rentebesluiten. Komt die aan? De centrale banken van Japan, Engeland, Australië, Zwitserland, Noorwegen en Zweden laten komende week weten wat ze met het rentebeleid gaan doen. Maar het besluit waar het meest naar wordt uitgekeken is natuurlijk die van de Amerikaanse centrale bank. Voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter, Kevin Warsh. President Trump heeft hem natuurlijk aangesteld en hij wil de rente zo snel mogelijk naar beneden, terwijl de economie toch eerder toe lijkt aan een renteverhoging. Over de hele wereld wordt er dus met interesse gekeken naar de Fed komende woensdag. Als we horen of Kevin Warsh zijn eigen koers vaart of toch bezwijkt onder de druk van Donald Trump. Eindigen we de week met de kwartaalcijfers van Tesco. Dat aandeel steeg in het begin van dit jaar nog op de beurs, maar dat enthousiasme lijkt een beetje voorbij. Beleggers raken wat onzeker over de winstmarges en stijgende personeelskosten van de Britse supermarktketen. Aan Tesco dus de taak om hen het tegendeel te bewijzen met knappe kwartaalcijfers.
1: Anders Joris Simonides van BNR Beurs. Elke werkdag 6:30 avonds hoor je de mannen en de dame aan het werk. En als er, als je er geen tijd voor hebt om even te luisteren, kan je gewoon altijd de podcast even beluisteren in de BNR-app. Ja, Nederlands elftal leek gisteren bij zijn eerste wedstrijd te gaan winnen van Japan. Maar vlak voor tijd ging het dan toch nog even mis.
15: En Verbrugge niet dus. Niet dus. Ogawa met de 2-2.
1: Ja, nou uiteindelijk werd het dus 2-2 daar in Dallas. Bij ons nu onze sportverslaggever Jaap de Groot. Die is in Dallas. Jaap, goede... Nou, wat is het voor jou avond weer, geloof ik? Het is voor jou nog zondag.
16: Ja, het is... Ik heb net Zweden, Tunesië achter de rug. Oh. Dat, de twee andere ploegen in de pool. Dus daar is een uitslag uitgekomen... waardoor het helemaal een beetje twijfelachtig is over vandaag.
1: Want?
16: Ja, Zweden heeft met 5-1 gewonnen. En wie had dat verwacht? Want dat is een uitslag waardoor de wedstrijd van komende weekend... tegen Zweden in Houston... toch een heel ander perspectief komt te staan. Want het doelsaldo gaat natuurlijk straks ook meespelen. En dit is wel een uitslag die
1: telt.
16: Die aantikt. Ja. En dan wordt ook duidelijk dat die weggeven van die 2 in voorsprong... dat wel eens een hele dure kan zijn.
9: Ja, even naar die wedstrijd in Nederland-Japan. Wat ging daar nou mis? Ik zie in veel media de analyse... ja, Koeman die had allerlei wissels. Dat pakte niet goed uit. Is het inderdaad zijn leiderschap dat ervoor gezorgd heeft... dat die wedstrijd niet gewonnen is?
16: Nou, wat wel gebeurd is dat hij gokt met wissels. En die begreep ik ook wel, alleen het pakte niet goed uit. Ja, en dan, daar ben je uiteindelijk als bondscoach wel verantwoordelijk voor. Op het moment dat het 2-1 werd en de Japanners gingen aanvallen... ja, dan komt toch de kwetsbaarheid van de Nederlandse verdediging aan het licht. Dat zag je ook bij die 1-0 voorsprong. Het was binnen 5 minuten gelijk. En dat wilde die voorkomen. Alleen ja, je had ook kunnen zeggen, je hebt zoveel snelheid in de voorhoede, je krijgt meer ruimte. Je gaat voor die 3-1. Nou goed, hij maakt een keuze. En die keuze, ja, dat pakte niet goed uit. Maar nou, uiteindelijk gaf je die voorsprong voor de tweede keer weg.
13: Nou, dan hebben we afgelopen vrijdag met elkaar gepraat, ja. Maar toen zei je nog van nou, ze moeten minimaal tweede worden of eerste in het hele toernooi. Om uiteindelijk geen miljoenenverlies op te leveren. Nou, we gaan een verlies zien, vrees ik.
16: Nou, ja, het wordt gewoon. Het wordt kijk, lastig, het elftal, in bepaalde fase van de wedstrijd, gewoon eerlijk, hebben ze goed gespeeld.
13: Ja.
16: Dus okay. Als dit elftal kan groeien, okay, dan biedt het wel perspectief. En het zijn natuurlijk toch momentopnames.
13: Ja.
16: Maar ja, dit is, als je alles optelt en aftrekt van vandaag, ja, dan had het wel beter gekund.
13: Ja, zeker. Heel kort, Curaçao kwam in actie voor het eerst op het WK voetbal ooit. Moesten tegen de Duitsers, dat is altijd lastig. En die knalden er 7-1 op de borden, ja. Dat was ook niet zo gek, hè. Ze wisten wel met dat ene doel dus tegen te scoren, Curaçao.
17: En nu het open schot en de goal! De goal van Curaçao! Livano Comenencia!
13: Ja, en meneer...
18: De helft van het eiland.
17: In Houston.
13: Dat denk ik ook. Meneer Comenencia die hoeft nooit meer iets te doen op Curaçao, denk ik, hè?
16: Nee, maar kijk wat je ziet. Ja, ik moet je wel zeggen, dan zie je dus wat een WK met het land kan doen. Je krijgt met 7-1 op je neus.
13: Ja.
16: En ze zaten gewoon op de tribune nog feest te vieren. Ja, weet je, gewoon everybody happy. Ja. Ja, ik was er gefascineerd door. Ik denk, ja, wacht eens even. Normaal ga je met de staart tussen je benen het stadion uit. Maar hier bleven ze swingen, lachen, gieren, brullen. Weet je. Ja. Het bleef één groot feest. En ik moet wel zeggen, dat was ook wel het positief in Dallas. Echt, de Nederlandse supporters hebben echt Amerika veroverd. Want welke tv-station je ook opzet, je ziet echt die oranje mas gaat heel Amerika over. En heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt over verbinden. En positieve uitstraling van mensen uit het buitenland. Dat was echt een geweldig feest.
13: Heel kort nog eventjes, onze minister van Sport is ook mee, Mirjam Sterk, met een hele handelsdelegatie. Ja,
16: die komt even kijken, de 17e aan, ja, die komt woensdag aan.
13: Ja.
16: En die heeft dan een vierdaagse, een soort werkbezoek, waarbij ze 3 dagen actief is. Eerste plaats met business, tweede plaats in zaken zorg. En de derde dan, en de kop pakt ze meteen de wedstrijd tegen Zweden mee.
13: Juist.
16: In zaken sport. En dat is allemaal georganiseerd door de ambassade in Washington. En die hebben dan zeg maar ook in Houston voor de tweede wedstrijd en dan ook straks in Kansas City hebben ze dan wel zaken georganiseerd waarbij het Nederlandse bedrijfsleven in contact komt met de lokale ondernemers en kijken of daar een vervolg aangegeven kan worden.
13: Maar, zo krijgen al die Amerikanen een WK-kamerjas en een
18: pilsjama.
13: Of een juichjek.
16: Ja, een stukje Rob Kemp krijgen ze dan mee, van links en naar rechts. Ja.
13: Dankjewel, Jaap de Groot, BNR's sportverslaggever.
9: Nou, we gaan naar Den Haag. Wat gebeurt er vandaag? Politiek Den Haag. Je hoort verslaggever Michiel Jurjens.
19: De openbare verhoren in de parlementaire enquête naar het coronabeleid gaan hun 4e week in. Focuspunt deze week is de impact van corona op de zorg. Om 10 uur verschijnt een van de meest bekende gezichten uit die tijd voor de commissie. Hij was het hoofd van de intensive care in het Rotterdamse Erasmus MC, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, lid van het Outbreak Management Team en een heel veel gevraagd talkshowgast, dokter Diederik Gommers. In de middag hoort de commissie hoogleraar Jacco Wallinga. Hij was tijdens de pandemie hoofd van de afdeling modellering infectieziekten van het RIVM. Verder brengt de vaste Kamercommissie voor Financiën een bezoek aan de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. En in de avond is er hoog overleg op het Catshuis en wel over stikstof. Het kabinet wil nog voor de zomer met een plan komen om het stikstofprobleem nu echt te gaan oplossen. De sessie op het Catshuis moet duidelijk maken of het ook echt gaat lukken om als kabinet eensgezind met een plan te komen. Dat en meer vandaag in Den Haag.
13: Nou, uiteraard naar de kranten. Allereerst NRC, hè?
20: Zeker. Meldt dat de olieprijzen bij de opening van de Aziatische handel vannacht fors zijn gedaald. Uiteraard aanleiding is de aankondiging dat Amerika en Iran tot een voorlopige deal zijn gekomen. Volgens wat Brentolie betaal je, terwijl we dit opnemen, maandagochtend vroeg zo'n $83,3. En dat is een daling van 5% bijna.
13: En de Financiële Telegraaf: Nederland schrapt zijn eigen belasting op Chinese pakketjes. En daarmee zien we af van een eigen belasting op pakketjes uit China. Nederland wacht de Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben geen tax in te voeren. Meldt staatssecretaris Elko Ehrenberg van Financiën in de brief aan de Tweede Kamer.
20: En tot slot in de Telegraaf: de jacht op de meest gezochte crimineel van de Lage Landen krijgt Europese steun. Bolle Jos, Jos Leidekkers, wordt gezocht en niet alleen meer door Den Haag. De EU gaat zich namelijk actief mengen in een poging om deze drugsbaron uit Sierra Leone weg te krijgen. Het wordt zelfs EU-chefzagen. En dan ja, het WK-voetbal. In Amerika zelf leeft het niet heel erg, dat weten we. Maar als er geld te verdienen valt, dan zijn ook de Amerikanen er als de kippen bij. Dat zien we ook in de Californische stad Inglewood bij Los Angeles. Rond het SoFi Stadium, dat tijdens het toernooi officieel de naam Los Angeles Stadium draagt, verhuren bewoners hun oprit of eigen parkeerplek aan bezoekers van dat stadion. Volgens Amerikaanse media vragen sommige bewoners ergens tussen de $50 en $80 per auto. Dus je denkt, nou, dat is flink aan de prijs. Dan moet je nog even weten wat de officiële tarieven zijn voor de officiële parkeerplaatsen. Daar ben je ergens tussen de $250 en $300 kwijt.
13: Hallo zeg.
20: Voor twee keer 45 minuten voetbal. Ja, ik zat even uit te rekenen. Als je het slim doet, kan je daarvoor 4 dagen parkeren op Schiphol. Voor sommige inwoners kan het aardig oplopen.
0: So for me personally, I have like about 3 to 4 spots. Let's say I rent those 3 for $50. I could make easily $150. My thoughts now is that it could go farther. Today's barely the first day. Next day Shakira's here. And the day after that, which is Monday, it's a World Cup again. So if you do the math, it's pretty good money.
20: Ja, en als het allemaal populair blijft en wordt en misschien nog beter gaat, dan kunnen de prijzen nog omhoog. Maar zo zegt de gemeente, je opritje verhuren is niet zonder gevaar.
21: That kind of practice could end up costing homeowners. The Inglewood Parking and Traffic Department could issue costly tickets. That's because renting out private parking spaces for events requires a commercial parking permit and a business license from the city of Inglewood.
13: Ja, maar er zijn toch gewoon vrienden die parkeren?
20: Ja, dat zou kunnen, ja.
13: Ja.
20: Ja, je hebt een vergunning nodig, of die wordt aangeschaft. Mm-hmm. Waarschijnlijk niet. Nederland speelt vooralsnog niet in L.A., dus voor ons gaat het niet gelden. De eerstvolgende wedstrijd in dat stadion in Los Angeles is Iran-Nieuw-Zeeland. Komende nacht om 3:00. U kunt nu inzetten. Met goedkoop parkeren dus.
13: Ja, de olieprijs in de kelder. Nu bekend is dat er een mogelijk akkoord komt tussen Iran en Amerika. Aanstaande vrijdag getekend in Zwitserland. Maar toch blijft de vrees dat Europa deze zomer te maken krijgt met enorme olietekorten. Hoe kan dat nou? Als de straat van Hormuz open is en de schepen varen weer en de olie kan weer stromen. Zoals Trump zei, zometeen in de ochtendspits.
22: Hoge energieprijzen.
23: Oplopende kosten.
22: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
23: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
22: We stellen korte, gerichte vragen
23: over wat er speelt
22: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
23: Ben jij die beslisser?
22: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
24: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
26: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
27: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
26: Ja, flexibel ticket, hè?
27: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
26: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
28: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Het stroomnet kraakt en piept. En volgens de nieuwste cijfers zitten we in 2028 al met de gebakken peren. Netbeheerder Alliander laat zien hoe ondernemers en consumenten vandaag nog zelf slim de regie pakken. Je hoort het in The Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt al langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe jij 5 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A7 in de richting van Amsterdam. Tussen Hoorn-Noord en Avenhoorn. En voor de A15 van Rotterdam naar Europoort bij Rozenburg. Flitsmeister meldt aan een kamer op de A12. Den Haag-Utrecht bij 51,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Summerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een akkoord is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Olieprijs is toch wel gekelderd, bijna 4,7% naar beneden voor wat Brent crude, omdat Amerika en Iran een afspraak zouden hebben gemaakt. Een nieuw opstap naar een vredesakkoord. Maar toch blijft de vrees dat Europa deze zomer te maken krijgt met grote olietekorten. Hoe kan dat nou? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
28: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
10: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
13: Goedemorgen, het is 6:55. We trappen deze werkweek af op deze maandag 15 juni 2026. Terwijl het buiten wat druilerig miezert. Met Iwan Verrips en ik samen een dag vol met nieuws. Dat dan weer wel. Wat staat er op het programma?
20: Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne gaan we zo meteen over praten. Russische luchtaanvallen op Kiev en Kharkiv weer. Het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen naar zeker 9. En er staat een vrij prominente kathedraal in Kiev in brand. We spreken allemaal zo meteen met Chris Kolijn, onze correspondent in die stad. En door de watertemperatuur die verandert, verandert ook het leven in de zeeën. Bijvoorbeeld in de Oosterschelde. Ja. Daar kan je binnenkort bijvoorbeeld, nou nu al trouwens, als je daar een beetje gaat rondduiken, kan je daar bijvoorbeeld inktvissen tegenkomen.
13: Ja, andere dieren.
20: Ja, andere dieren. Nou, dat zien we dus nu in praktijk. Ja. Wat dan allemaal, wat voor gevolgen dat heeft voor het waterleven, bespreken we ook zo meteen.
13: Maar we gaan eerst naar een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en Amerika. Dat zou aanstaande vrijdag worden getekend in Zwitserland. Of het een vredesakkoord is. Nou, je kan ook zeggen het is een soort uitgebreid staakt het vuren. En een volgende stap in een stap op weg naar een vredesdeal. Alleen Trump ziet dat een beetje anders, maar daar gaan we het zo over hebben. In ieder geval zien we wel dat de olieprijs aan het kelder is. Want de oliemarkt is nog niet open. De futures van Brent Crude staat nu op 83,23. Voor het weekend zaten we nog op $87. Begin vorige week 94. We gaan naar Jillis van der Beukel, energie-expert verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Jillis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
13: Ja, Trump die schreef meteen: ships of the world, start your engines, let the oil flow. Heel begrijpelijk en iedereen natuurlijk blij. Maar die reactie die we nu zien op de oliemarkt, is die wat voorbarig wellicht? Want voorlopig is die deal niet getekend nog.
1: Ja, en nou ja, die reactie is natuurlijk ook niet zo heel groot. Hè, want voor de crisis zaten we op $60 per vat. Ja, en het is misschien wel een beetje voorbarig. Want op de korte termijn, hoe zit het met de veiligheid voor tankers die door die straat heen moeten? De mijnen zouden moeten worden opgeruimd. En dat zou moeten gebeuren door de Iraanse marine. Is die er überhaupt nog? Ja, en op de wat langere termijn, er is sprake van 60 dagen geen tol. Ja, je hoort die oliewereld dan denken. En dag 61, wat gaat er dan gebeuren?
13: Ja, precies. En nu is het ook nog zo dat er een denktank is, Breugel, die een analyse hebben gemaakt. Die zegt, ja, ondanks alle deals die er zijn, moeten we ons voorbereiden op een enorm olietekort deze zomer. Ze zeggen, we gaan snel aanlopen tegen grote tekorten, ook als die straat van Hormuz, zelfs als die op korte termijn open gaat en blijft. Maar ja, dan hebben we een probleem. Dan zou je kunnen zeggen, ja, is dat nou een probleem met name voor de Aziatische markt, die heel erg hangt op die straat van Hormuz, of krijgen we daar ook een tikje van mee? En is het zo wat ze zeggen?
1: Ja, hoewel ik het meer zou zien in termen van hele hoge prijzen dan tekorten. Ja, en het speelt inderdaad meer op de Aziatische markt dan op de Europese markt. Maar ja, ook hier heb je toch hoge prijzen. Ja. Ja, en wat daarbij speelt is, het duurt gewoon een hele tijd voordat het systeem weer is opgestart, voordat al die velden weer produceren, ja, voordat die raffinaderijen weer produceren, ja, voordat al die tankers door de straat van Hormuz gaan. Dus je praat over maanden voordat dat weer een beetje in de richting van normaal gaat. Schattingen van consultants is 3-4 maanden, nou ja, en dan zit je op orde van grootte 75% of 80% van het oude niveau van transport door de straat van Hormuz heen.
13: En toch, dus als je dan kijkt, inderdaad, je zegt, nou, dat zal met name zijn wegvinden prijsstijgingen, daar krijgen we dan als consumenten mee te maken, maar tekorten, dat voorlopig niet. En is dat zo? Inderdaad, kan je inderdaad binnen 3-4 maanden weer die oliepompen aanzetten en de raffinaderijen laten draaien, zodat je inderdaad kunt stellen, gewoon de facto hebben we geen olietekort?
1: Ja, met de kanttekening van, ja, als een raffinaderij echt beschadigd is, of als je te maken hebt met een veld wat heel moeizaam te produceren is, ja, dan is dat anders. Hè. Ook LNG-fabrieken waarvan ongeveer 17% van de capaciteit eruit ligt. Ja. Maar in principe, ja, komt dan het hele systeem beetje bij beetje weer op gang. Ja. De vraag is alleen, ja, van hoe, in welke mate gaat die straat van Hormuz open? Want ja, het grote probleem is dat Iran heel veel macht heeft over die straat. Ja. En ze hebben ook heel veel schade. Ja, ze zullen die macht over die straat te gelden proberen te maken. Dat zie je wel aankomen.
13: Wat we nu horen uit de zijlijn van zo'n mogelijke vredesdeal is dat Iran samen met Oman de regie krijgt over het hele verhaal voor tolheffen. Dat horen we niet terug in het hele kapittel, maar dat zou, neem ik aan, wel een stap zijn die de Iraniërs graag willen overwegen. Maar als Oman daarbij zit en samen gaan ze het bestieren, geeft dat rust en stabiliteit voor die regio?
1: Ja, maar het hangt ervan af van hoe makkelijk dat transport gaat worden. Hoeveel tol. Of wordt het een soort verkapte wijze van tol? Zo van, nou ja, Iran heft geen tol. Maar er komt wel een stroom van geld. Bijvoorbeeld vanuit de golfstaten, de rijke golfstaten, op gang naar Iran. Want Amerika zal dat niet direct doen. Dat is zo'n enorm gezichtsverlies. Ja, en Trump leidt al behoorlijk gezichtsverlies met deze deal. Dus Iran heeft toch wel een beetje een machtspositie hier verkregen.
0: Duidelijk. Dus zou je ook nog kunnen stellen, nog even terug naar het rapport van Breugel, dat als het allemaal goed gaat, dan krijgen we wat minder olietekorten. Maar krijgt Breugel gelijk en de Iraniërs houden wat meer macht over wat er gebeurt, dan kan dit nog wel eens consequenties hebben. Negatieve consequenties voor de tekorten. Ja,
1: ja zeker. Ja. Wij zijn hier niet zomaar vanaf.
0: Nee, dat blijkt. Dank Jiddes van der Beukel, energie-expert verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
20: Gaan we naar Oekraïne, want bij Russische luchtaanvallen op Kiev en Kharkiv zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. 4 in Kiev en 5 hulpverleners in Kharkiv die hun werk daar niet overleefd hebben. Daarnaast werd de kathedraal van het Holenklooster van Kiev, een belangrijk spiritueel symbool in het land, zwaar geraakt. Een gevel van die UNESCO werelderfgoedlocatie is volledig vernield. We gaan naar Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
20: Ja, dat was dus weer een onrustige nacht. Opnieuw een zware aanval.
11: Ja, zeker. Ja, de aanval ging weer urenlang door. En er werden weer tientallen raketten afgevuurd hier in Kiev. Dus ik heb de hele nacht in de schuilkelder gezeten, net als heel veel andere mensen hier. Ja. En de aanval ligt redelijk in lijn met de andere aanvallen van de afgelopen maand, waarbij Rusland een groot aantal projectielen, dus drones en raketten, inzet binnen hele korte tijd. Dus binnen 1 uur werden er 30 raketten afgevuurd op Kiev. En daar heeft de luchtverdediging hier echt heel veel moeite mee. Ja. En vanochtend zie je dus dat er veel rook boven de stad hangt en veel schade is.
20: Ja. Kan je het belang van het Holenklooster even voor ons schetsen voor Oekraïne en misschien wel voor breder Oost-Europa?
11: Zeker, ja, dat is een historische plaats voor niet alleen voor Oekraïners, maar eigenlijk ook voor Vladimir Poetin. Want dit is een van de eerste kloosters van de Oosters-Orthodoxe Kerk. Dit bestaat al bijna 1000 jaar, dit klooster. En is gewoon een belangrijke plek voor die kerk. Elke Oekraïner kent dit. Iedereen in Oost-Europa heeft hier ook wel eens van gehoord. Dus dit is gewoon een hele belangrijke symbolische plek. En dat dit nu wordt beschadigd, niet helemaal vernietigd, maar wel beschadigd, ja, dat is nogal een klap voor die kerk.
20: Even kijken naar wat er nog meer gebeurt. Want er is gebeld tussen Zelensky en Trump. En ik geloof volgens het Kremlin ook tussen Poetin en Trump. Nou, we weten, Trump is druk bezig met Iran. Wil daar graag allerlei aankondigingen doen om een vrede of een staakt het vuur of iets dergelijks aan te kondigen. Van waar nu gesprekken tussen Trump en Zelensky, weet jij dat?
11: Nou, de directe aanleiding was natuurlijk eigenlijk de verjaardag van Trump. Ja. He, dus Trump werd gefeliciteerd met zijn verjaardag. Nou, dat is dan een mooi moment om toch te bellen. En daarnaast hoopt Zelensky heel erg dat de aandacht misschien weer een beetje richting Oekraïne kan. Nu het misschien in Iran iets rustiger wordt. Mm-hmm. Het is natuurlijk steeds vechten om aandacht. Vechten om een plekje in de agenda van Trump. En wat ook meeweegt is dat Oekraïne het op dit moment op het slagveld redelijk goed doet. Dus ze richten veel schade aan binnen Rusland, maar ook aan het front weten de Oekraïners de Russen heel goed af te stoppen en in evenwicht te houden. Nou, juist op dit moment hopen de Oekraïners daarvan te profiteren aan de onderhandelingstafel. Want dit is voor Oekraïne een heel gunstig moment om echt die nadruk weer te gaan leggen op de onderhandelingen, om te zeggen, hey, wij staan nu redelijk sterk, dus we kunnen de Russen nu misschien gaan dwingen tot concessies. Mm-hmm. In dat gedachtegoed moet je een beetje dat gesprek met Trump zien. Ja. Of het wat oplevert, dat moet nog blijken.
20: Ja. Want jij zegt onderhandelingen, wordt er überhaupt nu nog gesproken of ligt het eigenlijk helemaal stil, die diplomatieke inspanningen?
11: Ja, dat ligt al maandenlang stil. Ja. Eigenlijk sinds het einde van de winter liggen die diplomatieke inspanningen stil. De gesprekken worden niet meer gevoerd, omdat de mensen die daarbij betrokken zijn, zoals Steve Witkoff bijvoorbeeld, die onderhandelaar van Trump, die is gewoon bezig met Iran. Alle aandacht gaat daar naartoe. Dus de Oekraïners zijn letterlijk in de wachtrij gezet. En misschien komen ze nu weer een keertje aan de beurt.
20: Ja. Dan, tot slot, is er nog een G7-top aanstaande, waar Zelensky ook bij aanwezig zal zijn. Die zal daar toch ook proberen om bondgenoten, die zitten daar al, maar om misschien die bondgenoten ook Trump even aan zijn jasje te trekken van, goh, laten we Oekraïne niet vergeten.
11: Ja, precies. Het gaat enerzijds om de aandacht die hij wil behouden voor Oekraïne. He, vergeet ons niet, laat zien dat hij er is. En hij wil dus ook opnieuw laten zien dat hij bereid is om een einde te maken aan deze oorlog, om te stoppen, om te onderhandelen. En wat ook tegelijkertijd meespeelt, is dat Oekraïne wil vragen om luchtverdediging. Nou, de aanval van afgelopen nacht is daar een teken van, waarom Oekraïne dat keihard nodig heeft, die luchtverdediging. En het gaat specifiek om verdediging tegen Russische raketten. Want dat is het vlak waarop Oekraïne het meest afhankelijk is van de buitenlandse steun. Dat is ook het duurst om nu te verdedigen. Want Rusland vuurt in één zo'n nacht tientallen ballistische raketten af. En daarvan komen er behoorlijk veel door op het moment. Puur omdat de voorraad luchtverdediging laag is en de Amerikaanse en Europese ook wel aandacht op andere plekken ligt. Dus Oekraïne maakt zich daar heel erg zorgen om. Ze zullen zeggen, wij hebben jullie hulp nodig om onze bevolking veilig te houden en op stand te houden in de oorlog.
20: Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
13: 13 voor 7, dat brengt ons bij de AWB, waar Dennis Mooijen naar de schermen kijkt en die ziet dat er een vrachtauto kapot is gegaan bij Rozenburg. En dat zorgt voor stremming. Waar is dat precies?
12: Op de A15, Bas, vanuit Rotterdam naar Europoort, heb je tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum daarom 10 minuten vertraging. Rozenburg is de rechterrijstrook dicht. En voor de rest zijn er nog weinig bijzonderheden op dit moment. De spits is wel begonnen met 75 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij 51,2.
14: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen.
16: En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit daar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden.
17: Als zo meteen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal. BNR.
13: Protest tegen de G7-top in Genève is uitgeroepen op flinke rellen. 20.000 mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen de bijeenkomst in Zwitserland. Tientallen organisaties deden mee, van milieuactivisten tot de pro-Palestijnse actievoerders. Begon allemaal vreedzaam en toen sloeg het om. En toen werd er een geparkeerde Tesla in brand gestoken. Want dat is volgens de actievoerders symbool van het kapitalisme. Oké. Even later werd er een kantoor van de Verenigde Naties aangevallen. Ramen ingegooid en ook een filiaal van de accountantskantoor PwC liep schade op. Volgens de Zwitserse politie ging het om zo'n 600 relschoppers die met flessen, stenen, vuurwerk en brokken beton gooiden. En de politie reageerde met traangas en waterkanonnen. Opvallend is dat die G7-top zelf niet in Genève plaatsvindt, maar in het Franse Evian, 45 kilometer verderop. Demonstranten weken uit naar Zwitserland omdat de Fransen geen vergunning gaven voor een protest bij de top. Dus ja, dan maar een Zwitserse Tesla in de fik. De G7 begint vandaag, duurt tot woensdag. En ook de Europese Unie sluit later aan.
20: Om het energiesysteem weerbaarder te maken hebben de brancheverenigingen in ons land van de Nederlandse netbeheerders en energieproducenten en leveranciers een pact gesloten om nauwer samen te gaan werken. Ze willen ook beter voorbereid zijn op scenario's waarin het misgaat. Bijvoorbeeld als de stroom in delen van het land uitvalt door een aanval. De dreiging van de cyberaanvallen en fysieke sabotage van de energieinfrastructuur neemt toe, zoals blijkt uit de incidenten met allerlei opgeblazen gaspijpleidingen. Niet hier, maar wel op zich in de buurt van ons. Het energiesysteem is zo sterk als de zwakste schakel, zegt Maarten Otto, de voorzitter van Netbeheer Nederland, CEO van Alliander, de regionale netbeheerder. En hij zegt, als wij de lichten willen laten branden, moeten we weten hoe de veiligheid in de hele keten is geregeld, en dat eindigt niet bij ons net. In fysieke zin niet bij de landsgrenzen, en misschien dus digitaal ook niet. En dus willen die brancheverenigingen nu meer kennis gaan delen over dreigingen en kwetsbaarheden. En ook gaan ze gezamenlijk oefeningen organiseren waarin noodsituaties worden gesimuleerd. Daarnaast doen energiebedrijven een nadrukkelijke oproep aan de overheid om ook intensiever samen te werken. Ook moet duidelijk worden wie waarvoor verantwoordelijk is in een noodsituatie, wie gaat wat doen? Gaan we dan pas het wiel uitvinden of doen we het nu al? Een oproep dus en een pact van de branchevereniging actief in de elektrasector.
0: Ja, en dan nog even naar dit, 7:10. Duiken om bijzondere zeedieren, als een octopus of zeepaardjes te zien. Daar hoef je niet meer voor naar Costa Rica of Bonaire of naar de Malediven. Nee, je kunt gewoon terecht in de Oosterschelde, in Zeeland. Omdat de watertemperaturen stijgen, zwemmen er tegenwoordig heel veel bijzondere nieuwe soorten vis en allerlei zeedieren daar in de Oosterschelde. We gaan naar Brendan Onken, die is marinebioloog verbonden aan de Stichting Anemoon. Doet onderzoek naar Nederlandse marine flora en fauna. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: Ja, is inderdaad klimaatverandering de nummer één reden dat er nu aparte dieren voorkomen in de Oosterschelde?
18: De veranderende watertemperaturen zijn een belangrijke aanleiding. Een andere situatie is dat wij best wel met veel dieren heen en weer aan het slepen zijn, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja. Ballastwater van uit boten of met schelpdierkweek komen ook dieren in die Oosterschelde terecht die daar voorheen niet leefden.
0: Ja, welke dieren zien we nu die er voorheen niet leefden? Wat komen we tegen?
18: Ja, er zijn allerlei beesten, met name het Aziatisch gebied, hier terechtgekomen. Een voorbeeld, het Pacifisch klauwvlookkreeftje. Dat is een heel klein vlookkreeftje dat kokertjes bouwt. En met het bouwen van al die kokertjes overwoeken die de dieren die normaal gesproken daar op het hartsubstraat leven. Mm. En dan zie je dat die met de komst van dat kreeftje, dus soorten die er anders wel kunnen leven, nu wat verdrongen worden.
0: Ja, dat is natuurlijk niet mooi. Hè? Dat is een import species die het wint omdat hij geen natuurlijke vijanden heeft.
18: Ja, klopt. Nou, ze heeft wel wat natuurlijke vijanden. Mm. Maar je ziet wel vaker dat als zo'n nieuwe soort binnenkomt, dat hij eerst een tijdje het echt heel erg goed doet en wat kan woekeren. En in best wel de natuur is flexibel en veerkrachtig. En je ziet dat systeem zich dan na een tijdje vaak wel weer wat herstelt. En dat meer soorten gebruik gaan maken van deze nieuwe voedselbron. Mm-hmm. En dan gaat het weer een stukje beter.
0: Ja, precies. Ik begrijp ook dat de octopus, de inktvis, eindelijk zijn intrede gedaan heeft. Hè?
18: Ja, ja, nou, inktvissen hadden we natuurlijk altijd al wel in het Nederlandse water. Maar de gewone octopus, dat is een soort die nu op de Engelse kust enorm veel voorkomt. En de verwachting is dat die binnen niet al te lang ook op de Nederlandse kust en in de Oosterschelde is een opwachting maakt. Ja. Wat we ook zien is dat sepia en peilingvissen, dat zijn twee andere soorten.
0: Precies, dat is met die zo'n nieuwe plaat. Zijn, ja, ja.
18: Ja, die zijn, ja, precies die. Ja, die zijn nu heel erg aan het toenemen in het Nederlandse water. Mm-hmm. En omdat de watertemperaturen aangenamer worden, hebben we er daar meer van. En je ziet dus dat de visserij op die twee soorten toeneemt.
0: Ja. Wat betekent dat voor de kabeljauwen, de haringen en de makrelen en de schollen?
18: De klassiekers. Ja, de klassiekers hebben we nog wel en die doen het op sommige plekken ook heel goed. Mm-hmm. Alleen een deel van die klassiekers zien we opschuiven naar het noorden. Ja. Dus de voortplantingsgebieden van die soorten trekken weg. En je ziet dan ook dat met name platvissen bijvoorbeeld, de vissers die daar van afhankelijk zijn, steeds verder naar het noorden trekken. Ja. Om daar nog goed te vangen.
0: Om daar de platvissen precies de schoon toch nog weg te halen. Dat heeft nog wel wat gevolgen. Maar ook inderdaad voor de populatie, u zei het al eventjes, als er andere soorten binnenkomen. Is het erg? Of moeten we gewoon wennen aan het feit dat we door die klimaatverandering andere zeedieren krijgen op de plekken waar we ze niet gewend waren?
18: Ja, het is erg is natuurlijk, dat is een waardeoordeel. Ik vind het heel erg jammer als er soorten die we hadden en soorten die hier horen, als die verdwijnen. Aan de andere kant is het voor mij als bioloog natuurlijk ook superspannend. Ja, op het moment dat er nieuwe soorten komen en er van ons in verandering is. Ja. Die verandering en die verschuivingen zijn altijd, dat is de natuur, dat gebeurt automatisch wel, maar ja, het gebeurt wel in grote hoeveelheden nu en in een mate die wel invloed heeft. Ja, als je het dan vergelijkt met, laten we zeggen, de Veluwe. Daar hebben we nu heien en zandverstuivingen en bomen. Als je zegt, nou, dat is nu gras geworden. Gras is ook mooi, is ook natuur. Ja. Maar dan zijn we wel dat stukje kwijt dat we graag hadden.
13: Dat is een mooie parallel. Dank. Brendan Oonk is marinebioloog verbonden aan de Stichting Anemoon.
20: Dan nog even naar Zuid-Korea, want Starbucks sluit volgende week maandag al zijn vestigingen daar een middag lang voor een verplichte geschiedenisles voor medewerkers, schrijft persbureau AFP. En die maatregel volgt op ophef rondom een promotiecampagne van Starbucks vorige maand. Toen organiseerde Starbucks Korea Tank Day om een nieuwe serie herbruikbare bekers, de Tank, onder de aandacht te brengen. Dat was op 18 mei en dat was een vrij pijnlijk verhaal, want dat was de dag waarop Zuid-Korea de opstand van Gwangju herdenkt. Bij die pro-democratische opstand 1980 kwamen volgens officiële cijfers 165 burgers om het leven tijdens een militair optreden. En veel Zuid-Koreanen vinden het maar pijnlijk dat juist op die dag Tank Day werd gehouden bij Starbucks in Zuid-Korea. De kritiek was dermate groot dat de Zuid-Koreaanse topman van het bedrijf direct opstapte, althans die werd ontslagen. Het bedrijf bood excuses aan. En komende maandag gaan dus de ruime 2000 Starbucks-vestigingen in het land om 3:00 middags dicht.
13: Hey.
20: En dan krijgen die medewerkers 3 uur lang geschiedenisles over historische bewustwording en maatschappelijke gevoeligheden.
13: Nou, je zou denken, dat moet voor het marketingteam met name gelden,
20: dat zou
13: toch?
20: Je wel denken, maar blijkbaar wordt het een groepseffort om te proberen om het goed te maken. Het bedrijf zegt dat er meerdere fouten zijn gemaakt bij het voorbereiden van de campagne. Zo werd het ontwerp goedgekeurd zonder voldoende controle en ontbrak ook een juridische toets. En de ophef die leidde volgens Starbucks zelfs tot een duidelijke daling van de verkoop, tot in de dubbele cijfers. Nou, op sociale media verschenen allerlei beelden van mensen die hun Starbucks beker of tumbler, zo'n grote...
2: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk al

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Is bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Dat is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
10: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
9: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
11: In ons Iran Live blog, Straat van Hormuz mogelijk vrijdag weer open na ondertekening van akkoord. EU gaat actief meedoen in de strijd op Bolle Jos. En Nederland gaat geen belasting heffen op Chinese pakketjes. Het is nu echt van de baan, meldt de Telegraaf. Deze verhalen en vele andere vind je nu in de BNR-app.
12: En wij gaan naar Dennis Mooij van ANWB. Dennis, waar is de meeste vertraging nu?
13: Nou, vooral op de A15. Eerst vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 10 minuten vertraging. En een stuk verderop richting Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg ook 10 minuten extra. Dat laatste komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A12 van Den Haag naar Utrecht bij 51,2.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zei president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïense erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. Koeien en varkens zakken geregeld door de vloer van hun stal en vallen dan in hun eigen mest. Bakker Dier zegt in het AD dat het zeker 4 keer per week gebeurt. Vorig jaar waren er meer dan 200 meldingen, soms met dodelijke afloop. Er komt maar weinig over naar buiten, omdat cijfers niet landelijk worden bijgehouden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd, ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Nou, Azië heeft natuurlijk wel ontdekt dat er een vredesakkoord op stapel staat tussen Iran en Amerika. En dat betekent ook dat de olieprijzen erg naar beneden zijn en dat Azië blij is.

0: is. De Nikkei 5% omhoog. De Hang Seng Index maar 1/4. De Kospi 5,4%. Ja, als je kijkt naar de futures, valt Brent Crude komt op dit moment op 83,23. Voor het weekend kostte dat nog 87. Maar ja, het is een beetje een voorbarige reactie, zegt Jiddis van der Beukel, energie-expert verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Want A, op de korte termijn, hoe zit het met de veiligheid voor tankers die door die straat heen moeten? De mijnen zouden moeten worden opgeruimd. En dat zou moeten gebeuren door de Iraanse marine. Is die er überhaupt nog? Ja, en op de wat langere termijn, er is sprake van 60 dagen geen tol. Ja, je hoort die oliewereld dan denken. En dag 61, wat gaat er dan gebeuren?
0: Nou, vooral de Amerikaanse president Donald Trump zegt er is niks aan de hand. Op social media schreef hij: Ships of the world, start your engines, let the oil flow. Maar olieprijs stond voor de oorlog in Iran rond de $60. Alle beursnieuws krijg je uiteraard op de BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Nou, en hoe moeten we die deal nou zien? Wat weten we? Wat zit erin? Wat betekent dit voor de Israëlische positie in Libanon? Nou, you name it. Uitgebreid zo spreken met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet Eventships.nl.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:06 op deze maandag de 15e juni 2026. Buiten nog wat druilerig, maar dat schijnt te gaan veranderen. Het wordt een meer dan goede week komende tijd.
11: Ja, 30 graden vrijdag.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Dan wordt er meteen ook een akkoord getekend in Zwitserland. Kunnen ze dat lekker doen onder een wat warmere temperatuur. Wat gaan we allemaal doen? Dat gaan we uiteraard bespreken zo meteen, Iwan. Maar ja, er is nog meer op
11: het
0: programma.
11: Zeker, we gaan de uitspraken van Ton de Graaf, de huidige vicepresident van de Raad van State, bespreken. Die zwaait af. En nou, met dat afzwaaien hoort ook een interview bijvoorbeeld. Die heeft gezegd, ja, een Tweede Kamer, die wij met z'n allen verkiezen, die zou gewoon 4 jaar moeten blijven zitten. Ook als een kabinet valt, dan moeten we niet nieuwe verkiezingen gaan uitschrijven, maar gaan we opnieuw onderhandelen. Nou, is dat een zinnige oproep of niet? Dat kan het niet eigenlijk überhaupt al, hè? Wat weerhoudt die Kamer ervan? Nou, dat gaan we allemaal zo meteen bespreken. En het was een emotioneel weekend voor Lewis Hamilton. 31 keer geprobeerd, recent. Zijn eerste overwinning in 2 jaar tijd. Zijn eerste met Ferrari in Barcelona. Zometeen het Formule 1 weekend met Mark Koensen.
0: Maar we gaan eerst naar inderdaad een bereikt akkoord tussen Amerika en Iran. Tenminste, dat wordt geclaimd door de Pakistanse premier Shehbaz Sharif. Het gaat om een vredesakkoord, maar er is nog geen tekst openbaar gemaakt. Is het nou een vredesdeal? Nou, we weten wel wat dingetjes. Bijvoorbeeld dat het voor 60 dagen gaat gelden. Het zou vrijdag ingaan en Trump claimde meteen de straat van Hormuz gaat open en de olie kan weer rijkelijk vloeien. Maar ja, we gaan toch eventjes de reality check doen met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Hallo, Bernard. Ja, kun je mij horen?
12: Jazeker. Ja.
0: Goedemorgen.
12: Jij mij ook?
0: Ja, uitstekend zelfs.
12: Okay.
0: Wat is dit nou? Is het een vredesdeal, een vredesakkoord of gewoon een verlengd staakt het vuren?
12: Nee, het is verlengd staakt het vuren. Het wordt ook genoemd een memorandum of understanding. Dat heeft helemaal niks te maken met een vredesdeal. Het kan een opmaat worden naar een vredesovereenkomst, maar zover zijn we nog lang niet. Want over alle belangrijke punten moet nog worden onderhandeld. En dat gebeurt in die 2 maanden die ze daarvoor hebben uitgetrokken. Dus die hele term vrede die past in dit verhaal nog niet. Iedereen hoopt dat dat zo is. Maar voor zover ik het kan zien, liggen ze op een heleboel punten nog mijlen uit elkaar. Bijvoorbeeld het hele verhaal over de voorraad aan verrijkt uranium die Iran heeft.
0: Ja.
12: Daar staat eigenlijk nog niks in deze voorlopige overeenkomst. Als ik het zelf goed begrijp, dan komt het er ook op neer dat Iran heel veel, dat een aantal van die bevroren tegoeden van Iran zouden worden ontdooid. Mm-hmm. En dat sancties zouden worden opgeheven.
0: Ja.
12: En om het maar even heel grof te zeggen, eigenlijk koopt Amerika daarmee een overeenkomst. Mm. Omdat ze zeggen, nou ja, als jullie op een aantal punten toegeven, hè, bijvoorbeeld op de kwestie van de straat van Hormuz. Dan kunnen we geld vrijmaken. En er wordt gesproken bijvoorbeeld in Pakistanse kringen over wel iets van $300 miljard of zo. Dat het dan richting Iran zou gaan.
0: Hm.
12: Dus het is ook gewoon een transactie.
0: Ja.
12: En we moeten maar afwachten hoe dat afloopt.
0: Ja, dat is duidelijk. Zeker naar het nucleaire. Want dat was aanvankelijk was de inzet regime change. Want die mensen hadden het daar zo zwaar. Toen begon Trump een oorlog samen met Netanyahu. Daarna werd het mantra, nee, we moeten een nucleair akkoord hebben. En als ik het nu zo hoor, dan is Amerika de verliezer en Iran de grote winnaar.
12: Ja, dat vind ik ook. Er zit natuurlijk nog één belangrijke factor aan. En dat is de kwestie Israël-Hezbollah. Volgens de interpretatie van de Pakistani zouden die oorlog ook stoppen.
0: Mm-hmm.
12: Israël heeft nog niet gereageerd daarop. Er is wel een telefoontje geweest tussen Trump en Netanyahu. En daarvan zijn via kanalen zoals bijvoorbeeld Axios en wat citaatjes vrijgekomen.
0: Ja.
12: Nou, ik lees er één voor. Why did Bibi have to do a fucking attack? I was so pissed, I let him know. He has no fucking judgment, I let him know that. Nou, dat was dus de taal
0: van de president.
12: Dat zit hij dus tegen het persbureau.
0: Ja.
12: Dus dat was niet een heel gezellig gesprek.
0: Nee.
12: De vraag is of Netanyahu zich koest houdt. En Netanyahu zegt, ja, dat kan alleen maar als ook Hezbollah zich koest houdt.
0: Ja.
12: Want jullie kunnen ons van alles en nog wat verwijten, dat begrijpen we ook wel. Maar we gaan ons echt niet terugtrekken uit dat stukje bezet gebied in Libanon. En we houden echt niet op met schieten op Hezbollah, zolang we geen garanties hebben dat dat van die kant ook gebeurt.
0: Maar
12: het woord Hezbollah komt in deze overeenkomst niet voor.
0: En die is toch wel een vrij essentieel verhaal, dat weten we. Maar voorlopig lijkt het stand te houden, want hebben de Israëli's even pas op de plaats gemaakt. Tenminste, als we dat mogen geloven. We gaan het zien. Dan eventjes over die straat van Hormuz. We weten, de impact op de wereldeconomie, doordat die straat gesloten is, mijnen zijn neergelegd door de Iraniërs, is enorm geweest. En nu zegt Trump, ships of the world, start your engines, let the oil flow.
12: Ja.
0: Ja.
12: Ja, het eerste wat ik dacht toen ik dat las, dat iemand heeft uitgerekend dat dit de 39ste keer is dat hij vrede aankondigt met Iran. Dit is nog geen vrede. En ik moet ook nog zien dat die straat van Hormuz nou meteen open gaat. In elk geval niet voor vrijdag, want dan tekenen ze pas dit Memorandum of Understanding.
0: Ja.
12: In Genève gebeurt dat dan. Het zou kunnen dat dan misschien die straat van Hormuz al open zou kunnen. Maar het kan ook best zijn dat dat niet zo is. We weten het gewoon niet. Het zijn drie typische Trump-teksten. En er is verder geen bevestiging van andere kanten dat dat ook echt zo is.
0: Nee. Het enige wat hij weer kan claimen is dat hij zegt: ik heb een volgende oorlog heb ik beëindigd. Maar ja, dat weten we niet of dat zeker is. Het was wel zijn cadeautje aan zichzelf. Hè. Gisteren 80 geworden. En dan is het leuk als je dit kan roepen.
12: Ja, dat is wel geestig. Ik moest ook wel. Wat ik ervan begrijp, is dat Iran speciaal heeft gewacht. Met een reactie tot na middernacht, Amerikaanse tijd.
0: Zodat hij jarig was.
12: Niet meer op de verjaardag van Trump.
0: Ik kijk aan. Toch even de pest geven.
12: Ja, even plagen. Maar goed. Ja. En eerlijk gezegd, nou ja, hij heeft een enorm spektakel gemaakt van zijn eigen verjaardag. Ja. En ik draai het dan om. Ik wou dat hij gelijk had en dat dit cadeautje er echt was.
0: Ja.
12: Maar Bas, het is er nog niet. Het duurt echt nog een tijdje voordat we van een werkelijke doorbraak kunnen spreken.
0: Dankjewel, BNR's buitenlandcommentator Bernard Hollenburg. Daarbij is 7:13. Gaan we naar Dennis Mooij van de ABB. Dennis, hoe staat het erbij voor deze maandagmorgen?
13: Nou, de spits is dan wel begonnen, maar het is nog relatief rustig. Ik denk dat een aantal mensen nog een kater hebben. 50 kilometer staat er maar op dit moment. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort heb je tussen Spijkenisse en Rozenburg 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. En flitsmeister meldt een camera langs de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij 51,2.
14: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
11: Stabiliteit in de politiek wordt groter als we niet na elke kabinetsval meteen standaard naar de stembus hollen, zegt de scheidend vicevoorzitter van de Raad van State, Tom de Graaf, bij Buitenhof. Als een kabinet valt, moet er eerst over een nieuwe coalitie worden nagedacht. En de Kamer zou wat de Graaf betreft gewoon de 4 jaar moeten blijven uitzitten. Misschien een beetje zoals dat gebeurt op gemeenteniveau onder andere. Nou, kijken wat we van deze uitspraken van de Graaf moeten maken doen we met Ronald van Raak, voormalig Kamerlid voor de SP, lid van de Raad voor Openbaar Bestuur, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit. Meneer van Raak, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
11: Nou, kunt u zich een beetje vinden in dit pleidooi van de Graaf? Het gaat met hem met name om de gewoonte die hij eigenlijk ziet.
15: Ja, zo is het. In de wet staat eigenlijk alleen maar dat er om de 4 jaar verkiezingen moeten worden gehouden. Dus tot die tijd hoeft dat wettelijk gezien niet. En als er tussentijdse verkiezingen worden gehouden, is dat een kwestie van gewoonte. Dat kan de Tweede Kamer doen. En dat kan de Tweede Kamer ook niet doen.
11: Ja. Maar hij lijkt een beetje te suggereren, we hebben die gewoonte erin gekregen dat, nou ja, als een kabinet valt, dan laten we de kiezer aan het woord. Daar zouden we weer een beetje vanaf moeten. Is dat een verstandige oproep?
15: Dat is verstandig, alleen of het kan weet ik niet, omdat het nogal van de omstandigheden afhangt. Kijk, er zijn natuurlijk redenen waarom er tussentijds verkiezingen zijn. Meestal kan een heel groot probleem niet worden opgelost. En dan hebben politici behoefte om eens te peilen bij de kiezers wat die ervan vinden bij ons. Het kan, wat ook heel vaak gebeurt, omdat de stem van de kiezers nogal wisselend is, dat bijvoorbeeld een coalitiepartij of meerdere coalitiepartijen heel laag staan in de peilingen en 1 of 2 oppositiepartijen heel hoog staan in de peilingen. En dan hebben die oppositiepartijen weinig trek om tussendoor tot een coalitie toe te treden. En denken ze, doe mij maar verkiezingen, want dat maakt onze positie veel sterker.
11: Ja, het is vaak ook politieke opportuniteit dus. Het suggereert ook een beetje dat een optie om door te gaan, dat die niet serieus onderzocht wordt. Is dat ook uw indruk?
15: Nou ja, en dat is een beetje de greep waarin Kamer en kabinet elkaar houden. En misschien is er een andere oplossing mogelijk om meer stabiliteit te brengen. Kijk, wij kiezen de Tweede Kamer, dus daar hoort de politiek thuis. Het politieke debat, het politieke gekonkel, net wat u wilt, dat hoort in de Tweede Kamer. We kunnen er ook voor kiezen om de ministers, de mensen in het kabinet, niet zozeer aan te wijzen op basis van hun politieke kleur, maar op basis van hun inhoudelijke deskundigheid. En als we die ministers dan ook nog de mogelijkheid geven om wisselende meerderheden te zoeken in de Tweede Kamer, dan hebben die ministers veel meer speelruimte. En is het misschien niet bij kwesties waarbij bijvoorbeeld 1 coalitiepartij ergens tegen is, dat we in een situatie komen dat een kabinet moet vallen.
11: Ja, maar dan wordt een kabinet ook veel minder politiek dus eigenlijk.
15: Ja, maar de vraag is of dat heel erg is, hè. Kijk, wij kiezen Tweede Kamerleden. En de Tweede Kamer moet richting geven. Die moet zeggen, daar willen we heen met ons land. Deze problemen moeten worden opgelost. En zo zou u dat zo ongeveer moeten doen. Dan zou het niet gek zijn om daar ministers neer te zetten die vooral uitvoerders zijn. En met hun plannen, hun concrete plannen, naar de Tweede Kamer komen. En daar kunnen ze kijken of er een meerderheid is. Ja. En ik denk dat het heel gezond is voor de democratie dat dat ook wisselende meerderheden kunnen zijn. Dat bijvoorbeeld nu niet D66 of CDA of VVD in een soort coalitiedwang alles tegen kunnen houden als zij het op een specifiek punt ergens niet mee eens zijn.
11: Ja, maar dat vergt misschien wel wat meer constructief gedrag van die Kamerleden. Want als dat nu gebeurt, dat er bij meerdere partijen wordt geshopt om meerderheden, dan is iedereen gelijk pissig en op zijn tenen.
15: Ja, nee, dit is allemaal gewoonte. Ja, maar ja. Het staatsrecht is ook grotendeels gewoonterecht. Hè. Nogmaals, in de wet staat alleen maar dat er binnen 4 jaar verkiezingen moeten komen. Tussentijdse verkiezingen, ja, dat is er alleen maar als Kamerleden er zelf niet uitkomen. Nee. Ik zou het heel erg goed vinden als dat eens een keer wordt geprobeerd. Nee. En nu is het de gewoonte dat na de val van een kabinet telkens verkiezingen komen. Dat is gewoonte, dat hoeft niet van de wet. Ja, we zouden er ook een gewoonte van kunnen maken om te kijken of er andere coalities mogelijk zijn. Ja, en zeker nu aan het experimenteren zijn met minderheidskabinetten.
16: Ja, meneer Van Gaak, ergert u zich aan de ondeskundigheid van ministers op dit moment?
15: Nou, wat meer aan de ondeskundigheid of het, eigenlijk het gebrek aan ervaring in de Tweede Kamer. Ja, ik heb altijd een hekel. Toen ik zelf nog Kamerlid was, had ik een hekel aan oud-gedienden die het beter wisten. Ja. En nu besef ik zelf heel goed dat ik op dezelfde stoel zit. Maar Tweede Kamerlid zijn is een vak. En dat vak kun je alleen maar in de praktijk leren. En wat ik wel merk, ik heb 18 jaar op het Binnenhof rondgelopen. Ja, de Kamerleden moeten ook wel de mogelijkheid krijgen om het vak te leren. Dus dat zou toch ook een oproep zijn aan politieke partijen om bij al die verkiezingen niet voortdurend de lijsten te wisselen, maar mensen ook de mogelijkheid te geven om in het vak te groeien.
11: Ja, de Graaf die verwijst onder andere naar hoe dat bij de gemeenteraden gaat en de Provinciale Staten. Is dat een zinnige vergelijking of zegt u die dynamiek is totaal anders? Dat is leuk bedacht, maar dat kan je niet zo één op één op elkaar plakken.
15: Nou, de dynamiek is totaal anders, omdat debatten in Den Haag natuurlijk veel ideologischer zijn. Maar de overeenkomst is wat is de gewoonte? Ja. Kijk, in de gemeente kan het niet anders, omdat er tussentijds geen verkiezingen kunnen komen. Dus ja, dan moeten die raadsleden wel een oplossing zien te vinden. En dat heeft toch tot een andere cultuur geleid, tot een andere omgangsvormen. Ja, er is eigenlijk geen enkele reden waarom dat in de Tweede Kamer niet zou kunnen. Ja. Maar ja, het hangt wel erg af van de situatie. Hè? Als partijen, ik snap ook wel dat als partijen heel hoog staan in de peilingen vanuit de oppositie, dat ze niet zomaar een coalitie aan de meerderheid gaan helpen. Ja. Dus ja, daar zal dan ook, hè, daar zal dus ook iets tegenover moeten staan.
11: Ja. Dus als ik u zo hoor, ja, die gewoonte veranderen, zeker in een tijd van sociale media en filmpjes en polarisatie, ja, dat gaat niet zo snel gebeuren waarschijnlijk. Kan de Graaf wel willen, maar ja, er zal niet zoveel veranderen.
15: Ja, of de Tweede Kamerleden besluiten om dat wel te doen. Ja, het interessante van gewoonten is, je kan ze zelf veranderen. Ja. De enige die gewoonte kunnen veranderen, dat zijn die Tweede Kamerleden zelf. En wij zijn de kiezers, hè. Zij zijn de gekozenen, wij zijn de kiezers. Als wij graag een wat stabieler beleid willen, stabielere kabinetten willen, dan kunnen we die Kamerleden dat ook vragen. We kunnen het ze zeggen, nou, wij willen graag als kiezers dat u dat doet. En dan zou een goede volksvertegenwoordiger zich daar toch ook iets van moeten aantrekken.
11: Dank, Ronald van Raak. Tweede Kamerlid, voormalig Tweede Kamerlid voor de SP. En nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit.
14: Formule 1 update.
16: Nou, eindelijk is de eeuwig klagende Lewis Hamilton een keer blij, kan je denken. Want na jaren droog te hebben gestaan, heeft hij eindelijk weer zijn Grand Prix op zijn naam geschreven, na 31 pogingen. Hij won dit weekend de GP van Barcelona in een Ferrari. Voor de eerste keer met Ferrari. Verstappen werd knap vierde. We gaan naar Mark Koens, hoofdredacteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
17: Hai, goedemorgen.
16: Ja, dat moet dan toch een fijn gevoel geven een keertje, hè, Hamilton?
17: Ja, ik denk dat het voor hem, voor Ferrari in het bijzonder natuurlijk ook, maar ik denk zelfs wel voor de sport een hele mooie zondag was. Mm-hmm. Want het was een hele leuke race, waar Hamilton en Ferrari kozen voor een agressieve strategie met 3 pitstops. Dat was eigenlijk best wel gewaagd. En dan win je hem op die manier. Het werd nog heel spannend aan het eind. En dan praat je toch wel even, als je er met een helikoptertje boven gaat hangen, over een hele mooie sportmiddag. Want ja, die Hamilton die heeft natuurlijk, je zegt het zelf al, heel slecht gehad. Maakte de overstap naar Ferrari om zijn carrière nog weer op de rails te krijgen. Nou, dat ging helemaal mis vorig jaar. Ja. Ik denk niet eens op het podium gestaan. En nu zet hij dan toch een kroon op. En staat zelfs tweede in het kampioenschap met een niet geheel onoverbrugbare achterstand. Nee, dus ja, echt een mooie wending in het Formule 1 seizoen.
16: Ja, dat is wel leuk. Maar inderdaad, agressieve strategie en Ferrari, dat is niet altijd een hele gelukkige keuze geweest in het verleden.
17: Nee, absoluut. Sterker nog, ze maakte ongeveer elke beslissing verkeerd. Ja, het was, ja, wat ze mis konden beslissen, dat deden ze ook. Dus dat krijg ik al. Je merkt ook echt bij Ferrari een enorme ontlading. Want niet alleen hebben ze een auto die echt gewoon ook al in de kwalificatie. Hij zat heel dicht bij de pole position. Het was geen gelukkige race voor ze. Dat leek een beetje door die virtual safety car die op het laatst op de baan kwam. Dat hielp hem wel. Die besliste de race eigenlijk vroegtijdig. Maar ik denk dat hij zelfs na die derde stop zonder safety car nog naar voren had gekomen. Maar ze hebben daarvoor gekozen, heel agressief. We hadden het er vrijdag over. Ja. Een circuit waar strategie en bandenslijtage enorm belangrijk is. We eigenlijk de afgelopen races niet hadden gezien hoe dat bij die teams zou gaan met die slijtage. Nou, Ferrari had het goed voor elkaar. Ze hebben en gegokt en gewonnen. En dat maakt het een extra mooie uitslag.
18: Ja, toch even bij Mercedes zullen ze de wonden hebben moeten likken. Russell, Antonelli, allemaal niet gelukt.
17: Ja, die hebben de race echt verloren. Ja. Russell achteraf zegt dan, zet vraagtekens bij hun strategie. Ja, terecht, want die bleek niet de beste te zijn. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, als het net dan even anders loopt, zo'n race was het wel daardoor extra leuk, pakt het wel anders uit. Ze verloren vooral tijd door het gevecht tussen Antonelli en Russell, die op het laatste moment voorbij werd gegaan door de Italiaan. Die zaten de hele middag bij elkaar in het vaarwater. Dus ja, tijdens die hele snelle stint van Hamilton op die tweede set banden. Ja, toen hebben ze wat tijd verloren. Ja, zo moet een kampioenschap ook eigenlijk zijn. Hè. Russell werd nu tweede. Had wellicht kunnen winnen als hij het allemaal helemaal uitpluist. Maar goed, hij was uiteindelijk derde geworden. Want Antonelli is hem gewoon voorbij gegaan een paar rondjes voor het einde. Maar
18: zeker.
17: Deze keer ging zijn Mercedes stuk. Dat was even voor de Italiaan vervelend. Maar maakt het voor het kampioenschap wel spannender. Want het is nog maar 41 punten tussen Hamilton en Antonelli. Dat lijkt veel, maar het seizoen is nog lang. En ja, dit soort races willen we elk weekend wel hebben. Als je van tevoren niet weet hoe het gaat uitpakken.
18: Toch eventjes naar de teams aan zich. Hè. Mercedes scoort lekker. Ja. Ferrari begint bij te trekken. Red Bull. En McLaren ook niet echt. Ja.
17: Nee, die hadden het eigenlijk allebei net niet. Max zei het heel terecht, Max Verstappen. Hij werd vierde. Vanuit een positie op de startgrid die hem eigenlijk al verbaasde dat hij in de top 6 zat. Hij zette de auto als vijfde neer, werd vierde in de race. Met een beetje geluk natuurlijk omdat Antonelli stuk ging. Maar op elke set banden die hij had, hij had dezelfde strategie als Hamilton in principe. Met als enige verschil dat het allemaal net niet lukte. De auto komt gewoon nog te kort. Ze zitten er net niet bij. En in de Formule 1 net niet. Ja, dat is
18: niet.
17: In voetbal meteen verliezen met 4-0. Hè. Ja. Dus dat zijn die verschillen worden per ronde groter. Dus dit was een race waarin je bandenslijtage en een hoofdrol speelde. En dat hebben ze bij Red Bull nog niet voor elkaar. Dat tempo stort er toch wel in. Ja, ze zitten gewoon op de plek waar ze thuis horen. En daar zullen ze het even mee moeten doen. Nee, die hebben nog geen stappen gezet vooruit.
18: Heel kort nog eventjes, want die moeten we noemen. Nick de Vries, die won de 24 uur van Le Mans. Wat ontzettend knap. En daarmee komt hij in het liefste rijtje van Lennep en Lammers. Ja, knap gedaan. En toch een man die met pek en veren de Formule 1 uit is geknikkerd.
17: Ja, heerlijk voor Nick. Ja. Heerlijk voor de Nederlandse autosport. Zeker. Ook in de GT-klasse won Nick Kasburg ook nog eens een keer succes in Le Mans. Het geeft maar aan, dat vind ik zo fijn dat ze dit doen. Met name de Vries die de Formule 1 haalt, daar dan in faalt. Hè, dat is dan de algemene publieke opinie. Ja. Je zit er al snel weer naast. En dan kun je dus toch nog een hele mooie autosportcarrière bouwen. Want reken maar dat Max Verstappen ook een keer Le Mans wil winnen hoor. Nick de Vries, die krijgt het voor van elkaar. Oh zeker. Ja, dat zie ik hem zomaar doen. Ja, maar het is heel moeilijk, dat weet Nico ook sinds gisteren. Ja. Het was spannend tot de laatste druppel en de laatste ronde. Maar hij heeft het gedaan. Nee, we zitten in een gouden generatie van de Nederlandse autosport. Prachtige prestatie. En dan zie je maar weer dat er meer is dan alleen de Formule 1.
18: Dat is juist. Dankjewel. Mark Koensen, hoofddirecteur van GP Magazine. Terwijl de ECB de rente verhoogt, wil Trump de Amerikaanse rente omlaag. En alle ogen zijn dus deze week gericht op de nieuwe voorzitter van de Fed. Die heet niet Quatta, maar die heet Warsh. Kevin Warsh. We gaan zo ook meteen kijken of die door de knieën gaat. Ik denk het niet. BNR's huiseconoom Han de Jong zo.
19: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
20: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schout de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Iedereen rent
1: rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
22: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
24: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
25: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
26: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
31: Onlineveilingmeester.nl. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
32: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
33: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
32: Voor pallets van 100 kilo?
33: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
34: Tijd voor gesponsorde vacatures.
35: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
36: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
37: BNR Verkeer.
13: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 100 kilometer file nu. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu de meeste vertraging, namelijk 10 minuten tussen Barneveld en Hoevelaken. En op de A15 naar Europoort een dikke 5 minuten extra tussen Spijkenissen en Rozenburg door een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt camera's langs de A12 van Den Haag naar Utrecht bij 51,2 en 59,1.
38: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
39: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zei president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïnse erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. Koeien en varkens zakken geregeld door de vloer van hun stal en vallen dan in hun eigen mest. Bakker Dier zegt in het AD dat het zeker 4 keer per week gebeurt. Vorig jaar waren er meer dan 200 meldingen, soms met dodelijke afloop. Er komt maar weinig over naar buiten, omdat cijfers niet landelijk worden bijgehouden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd, ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, terwijl de inflatie in Amerika ook goed oploopt, boven de 4%, wil Trump toch graag dat de Amerikaanse rente omlaag gaat om daarmee consumptie te bevorderen. En dat is slecht voor de inflatie. Alle ogen zijn deze week gericht op de nieuwe voorzitter van de Fed. Gaat hij mee met Trump? Of gaat hij er tegenin? Zometeen BNR's huiseconoom Al de Jong.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
38: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7:55 op maandag 15 juni 2026. En Iwan, die weet wat we het over gaan hebben. Onder meer natuurlijk over dat aanstaande, zullen we het zo noemen, verlengde staakt het vuren tussen Iran en Amerika.
11: Ja, dat is misschien wel de beste omschrijving, ja. Want het is nog steeds veel onduidelijk. Maar gisteravond aangekondigd door Donald Trump. Daar hebben we het zo meteen over. We hebben het over pakketjes die uit China komen. Want het kabinet gaat geen eigen Nederlandse belasting invoeren op die pakketjes, maar wil dat graag allemaal Europees aanpakken. Daar hoor je zo meteen meer over. En een tech-update met Joe van Buurik over Anthropic en de blokkade die zij hebben opgewerpt op een AI-model. Ja.
0: Maar eerst gaan we naar, zoals gezegd, naar een vermeende akkoord, laten we het ook maar noemen, tussen Amerika en Iran. Dat claimt althans de Pakistanse premier Shehbaz Sharif. Het gaat om een vredesakkoord tussen aanhalingstekens. Maar ja, we hebben geen tekst naar het akkoord nog openbaar gezien. Hoewel er wel van alles lekt van de onderhandelingstafel. Sharif laat weten dat beide partijen hebben aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Dat zou dan vanaf vrijdag gebeuren als de deal is ondertekend in Zwitserland. Nou, meteen zei Trump op Truth Social van gentlemen, start your engines, tegen iedereen die een schip heeft in de straat van Hormuz. Let the oil flow. En zo zegt Jan Posma, onze man in Washington, die deal is een soort verjaarscadeau van Trump. aan Trump.
1: Het lijkt erop dat president Trump graag iets positiefs wilde presenteren op de dag van zijn 80ste verjaardag. Hij brengt dit dan ook als een groot succes. Hij zet op Truth Social: schepen van de wereld, start uw motoren. Laat de olie stromen. Vrijdag moet deze overeenkomst getekend worden en zou de straat van Hormuz weer open moeten gaan. Tegen de New York Times beloofde Trump bovendien dat die doorgang geheel en permanent tolvrij blijft. Dat is belangrijk voor Trump, die in dit verkiezingsjaar graag de prijzen aan de pomp wil laten dalen. Maar er zijn nog bar weinig details bekend over de inhoud van deze overeenkomst. En dit is geen definitief akkoord. Dit is een basis voor verder onderhandelen. Irans nucleaire ambities worden doorgeschoven. En dat was toch juist de hele reden dat Trump deze oorlog begon.
0: Zeg maar, ik kom van het Jan Posma. En dus ligt er nu eigenlijk een staakt het vuren voor de komende 60 dagen... na tekening van aanstaande vrijdag... waarin er verder wordt gesproken over de verdere inhoudelijke invulling van. Maar, zei Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis, ja, wacht eventjes, er zitten wel een paar nieuwe clausules in.
12: Bijvoorbeeld, het zou gaan om een driefase-traject. En nu dat ontmikkelijk staakt het vuren op alle fronten, inclusief Libanon, en de opheffing van de Amerikaanse blokkade. Maar waar het anders is, of waar het anders zou kunnen zijn, is dat na het tekenen op vrijdag er ook clausules zitten over dat Iran tekent voor een hernieuwde commitment aan het Non-Proliferation Treaty, de NPT, waarin zegt dat je geen nucleaire wapens mag hebben. En dat de VS ook bijvoorbeeld zegt dat ze geen aanvallen meer uit zullen voeren. En dat ze met Israël zullen onderhandelen over het terugtrekken van Israël. Dat de goederen worden vrijgegeven. En dat het ruimen van mijnen in Hormuz begint. En dan dus inderdaad die 60 dagen voor de onderhandelingen over technische details van het nucleaire dossier.
0: Aldus Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. En dan is het 7:58 geworden.
11: Er wordt in Amerika met spanning uitgekeken naar het eerste rentebesluit van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh. 3 weken aan de slag en nu zijn eerste besluit dus. De ECB verhoogde afgelopen week de rente, dat weten we. Trump wil dat de Fed de rente verlaagt. Maar ja, het lijkt er allemaal niet echt in te zitten. We gaan naar BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
14: Iwan, goedemorgen.
11: Nou, maar even kijken naar de verwachtingen. Warsh, gaat hij Trump pleasen en gaat de rente omlaag of toch niet?
14: Nou, dat lijkt me niet. Hè. De inflatie is door die olieprijsstijging inmiddels opgelopen tot boven de 4% in de Verenigde Staten. En nu is het zo dat die Warsh, die gelooft heel erg sterk in kunstmatige intelligentie. Hij denkt dat dat de inflatie gaat drukken. En dat gaat dan ruimte bieden voor renteverlagingen. En dat zou best kunnen. Maar bij de huidige inflatie en de huidige onzekerheid toch nog... Ja, kan ik me niet voorstellen dat er binnen het Fed-bestuur nu... een meerderheid te vinden is om de rente deze week te gaan verlagen.
11: Nee. En verhogen dan? Want ja, dat zagen we dus in Frankfurt wel als optie. Als eerste grote centrale bank zou dat misschien nog kunnen. Helemaal een tegenvaller voor Trump.
14: Nou, dat zou zeker een tegenvaller zijn. Maar dat lijkt me toch ook onwaarschijnlijk. Hè? Kijk, die stijging van inflatie die komt natuurlijk door die hogere olieprijs. Nou, dat is tijdelijk. En nu er een vrede lijkt te komen tussen de Verenigde Staten en Iran... ja, de olieprijs is gedaald. Hè. Die noteert nu zo $83 per vat. Mm-hmm. Moeten natuurlijk zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Maar het is wel zo dat de olieprijs nu al dichter... bij het niveau van het begin van het jaar ligt... dan bij de piek van boven de 110 in begin mei. Mm-hmm. Dus als er inderdaad een vrede komt... ja, dan zal die olieprijs wel verder dalen. En dat zal ook de inflatie drukken... En wat je natuurlijk ook niet moet vergeten... als je de vergelijking maakt met de ECB... de ECB, toen die vorige week de rente verhoogde... ging dat van 2 naar 2,25%. Maar in de Verenigde Staten is de officiële rente 3,75%. Dus dat is veel hoger. En dat, als je dat dan bij elkaar afweegt... dan zou ik zeggen... De Fed gaat de rente onberoerd laten deze week.
11: Ja, en dan zal het toch met name gaan over de persconferentie van Warsh en wat hij daar zegt. Ja. Want de afgelopen 3 weken heeft hij daar geloof ik niet heel veel over gezegd. Hè? Over wat hij nou eigenlijk van plan is qua beleid. Er zijn nog veel vraagtekens over waar hij voor staat.
14: Nou ja, dat klopt. Hij heeft er natuurlijk wel het een en ander over gezegd... toen hij gehoord werd in die Senaatscommissie... Maar goed, hij is drie weken aan de gang. Dan kun je nog niet zo heel veel hebben gedaan. Ik heb hem trouwens ook helemaal niet in de media gezien. Hij heeft een beetje laten doorschemeren... dat hij misschien met die persconferenties wil ophouden. Maar deze week zal er nog zeker wel een persconferentie zijn. En ja, dat gaat natuurlijk buitengewoon interessant worden.
11: Nog even terug naar eind vorige week. Vrijdag kwam DNB met de cijfers. Heeft de groeiraming voor de Nederlandse economie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten verlaagd van de 1,2% die zij nou een halfjaartje geleden nog voorspelde naar 0,8%. Ja, dat is natuurlijk niet zo gek, hè, dat dat lager is.
14: Nee, dat is niet zo gek, hè. De hogere inflatie, dat tast natuurlijk de koopkracht aan. En dat heeft zijn weerslag op het volume van de bestedingen van consumenten. En dat drukt de inflatie dan. Ik moet ook wel zeggen dat die 0,8, dan denk je misschien, nou ja, dat is toch nog, hè, dat is nog wel redelijke groei. Maar vorig jaar is onze economie vrij stevig gegroeid voor ons doen, 1,8%. En dat betekent dat aan het eind van het jaar zit je dan boven het gemiddelde. En die 0,8 die we dan dit jaar gaan groeien, ja, je zou kunnen zeggen, die is gedeeltelijk, komt die nog uit vorig jaar. Maar ja, het lijkt me wel een begrijpelijke aanpassing door DNB.
11: Ja, en ook zegt de centrale bank, althans de Nederlandse bank zegt dus, dat komt door minder groei van de wereldhandel. Klinkt ook logisch. Is dat inderdaad wat ons het hardste raakt?
14: Nou, dat denk ik toch eigenlijk niet. Ik denk dat het toch meer bij die consumptie zit. En ik moet ook zeggen dat ik was toch wel een klein beetje verbaasd over de uitlatingen van DNB over de wereldhandel. Want als je wat jij zegt, het lijkt heel erg logisch. En het is natuurlijk ook zo dat de sluiting van die straat van Hormuz, nou, dat beperkt de wereldhandel natuurlijk direct. Toch laten de cijfers met betrekking tot de wereldhandel eigenlijk een wat ander beeld zien. Er is op het ogenblik in de wereld een enorme investeringsgolf gaande in kunstmatige intelligentie. En als je naar Aziatische landen kijkt, ja, dan zie je juist een heel sterke groei van de internationale handel. Dan hadden we 2 weken geleden een rapport van de NEVI, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. En die hadden het over paniek aankopen door bedrijven om allerlei prijsstijgingen en logistieke verstoringen voor te zijn. En dat stimuleert de wereldhandel natuurlijk ook. Dat is misschien een tijdelijk effect. Maar die AI-golf, ja, die geeft de wereldhandel wel een heel stevige impuls. Ja.
11: Tot slot nog even de inflatie. Vorig jaar 3%. Allerlei banken die verwachten, nou, dit jaar ook 3%. DNB zegt 2,7%. Dat is toch een stukje lager.
14: Ja, dat is eigenlijk best wel een opvallend lage voorspelling. DNB die veronderstelt een daling van de olieprijs. Eigenlijk volgen die gewoon. Eigenlijk is dat geen voorspelling van DNB, hoor, die olieprijzen. Ze volgen gewoon wat in de futures is ingeprijsd. En dat combineren ze dan met lagere economische groei. Nou, die twee factoren die zetten de neerwaartse druk op de inflatie. Nou heb ik even zitten rekenen. In de eerste 5 maanden van het jaar lag de inflatie gemiddeld op 2,7%. Mm-hmm. Maar in mei was het 3,5, dus ver daarboven. En als je dan voor het jaar als geheel op 2,7 uit wil komen, ja, dan moet de inflatie toch nog wel behoorlijk dalen in de rest van het jaar. Dus ik hoop dat DNB gelijk heeft, maar het lijkt toch wel een beetje aan de optimistische kant.
11: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
15: Brengt ons bij Dennis Mooij van de ANWB. Het is precies 7:45. En Dennis, we hebben een maandagmorgen spits, maar hij is relatief rustig, begrijp ik, hè?
13: Ja, ik denk dat veel mensen een uurtje later beginnen, omdat het laat is geworden gisteravond vanwege het voetbal. Er staat nog geen 120 kilometer file en dat is ver onder het gemiddelde. Er zijn dan ook weinig bijzonderheden. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel heb je tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En op de M44 Den Haag-Wassenaar voor Wassenaar Centrum 10 minuten extra door een ongeluk. Flitsmeister meldt een camera op de A12, Den Haag-Utrecht, bij 51,2.
37: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
15: En dan het volgende. Het kabinet voert definitief geen belasting in op pakketjes uit China. We waren dat van zins. Alles wat hier de grens overkwam en wat de markt zou verstoren, dat krijgt een opslag. Nou, de meeste buurlanden zien daar nu ook vanaf. En dus wachten we met z'n allen Europese aanpak af, schrijft een staatssecretaris Elko Ehrenberg van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer, waar de Telegraaf het over heeft. Nou, begin dit jaar maakten we het bekend dat er een heffing van 2 euro per pakje uit China kwam. België, Frankrijk en Luxemburg wilden dat nu ook gaan doen.
0: vrees wat dat Chinese bedrijven hun pakketjes massaal via ons land zouden invoeren om de heffing in andere landen te ontwijken, waardoor onze douane dan weer overbelast zou worden. Maar uiteindelijk heeft alleen Frankrijk besloten zo'n nationale Chinese pakketjestax in te voeren. Ik weet niet hoe ze dat dan noemen, maar toch. De andere landen wachten op de Europese regeling. De commissie wil in november met een gezamenlijke heffing voor alle lidstaten komen om te voorkomen dat verschillen tussen landen worden uitgebuit door Chinese webshops. Hoe hoog die heffing wordt is niet duidelijk. Eén ding is wel zeker, de oorlog tussen handelsoorlog tussen Amerika of tussen China en de Europese Commissie, die begint toch steeds wat wildere vormen aan te nemen.
11: En dan commissarissen van grote beursgenoteerde bedrijven. Die hebben creatieve manieren gevonden om de bonussen van topbestuurders van jaar tot jaar bij te sturen. En de aandeelhouder een beetje aan de kant te zetten als het gaat om beloningsbeleid. Wat doen die commissarissen? Nou, die zetten bijvoorbeeld, het ene jaar sturen ze wat meer op omzetgroei, het andere jaar wat meer op kaststroom. Ook de verdeling tussen financiële, strategische en niet-financiële prestatiedoelen, die wordt op die manier een beetje aangepast. Om zo te kunnen cateren naar wat je wil als het gaat om beloning. Blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van het Financiële Dagblad met behulp van PwC. Voorbeeld in de krant is ASML. Kies bijvoorbeeld voor een soort mandje met doelstellingen. Allerlei verschillende doelstellingen op het gebied van financiën, op het gebied van strategie. Vorig jaar was het productiviteitsjaar. En automatiseren van interne processen was toen heel belangrijk. Ahold Delhaize werkt ook met dat soort mandjes. En aan de hand daarvan kan je dus je beloningsbeleid eigenlijk een beetje van jaar tot jaar aanpassen naar wat jij wil. Ook om dus onder de invloed van die aandeelhouder een beetje uit te komen, deels te omzeilen. Nou, de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters, de belangenorganisatie voor de particuliere belegger, die spreekt van een grabbelton die commissaris een vrijbrief zou geven om bonusdoelen naar eigen inzicht te bepalen. Dat is dus het commentaar van de VEB op dit PwC-verhaal.
0: Ja, anderzijds commissarissen en toezichthouder, die worden geacht inderdaad te kijken naar beloning voor bestuur en directies en doen dat met een bepaalde visie. Het is misschien alleen wel handig om te communiceren hoe je visie eruit ziet.
11: Misschien niet zo raar dat je het ene jaar andere doelen dan een jaar kan hebben. Natuurlijk.
0: Maar meld het even.
16: Tech-update.
0: Jazeker, want het is 12 minuten voor 8. En wie zit er in de studio ineens? Nou, zo ineens is dat niet. Hij kwam gewoon binnen. Joe van Buurik.
17: Hey, Bas en iemand.
0: Goedemorgen.
17: Heel veel ochtenden zit ik er opeens om 10 voor 8.
0: Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de blokkade van Anthropic's nieuwste AI-modellen. He, voor iedereen behalve Amerikanen. We hebben er eerder in de podcast over gesproken met Ben van den Burg.
17: Zeker.
0: Want dat is besloten. Anthropic mocht niet meer voor buitenlanders.
17: Nee, ja, inderdaad.
0: Alleen voor Amerikanen. En toen heeft Anthropic gezegd, dan trekken we de stekker eruit. Dat is vooral
17: het is in ieder geval niet meer te gebruiken. Fable 5 en Mythos 5. Hè. Vorige week kwam dat Fable 5 was überhaupt beschikbaar voor iedereen die niet al geheime toegang had tot dat Mythos, waar we het al maandenlang over hebben. Maar ja, dat is dus een probleem als jouw bedrijf uit Europa of Azië komt. Of inderdaad, als jij een persoon zonder Amerikaans paspoort bent die in de VS werkt, bijvoorbeeld bij Anthropic zelf. Nou goed, die beperkingen die Anthropic had ingebouwd, die zouden omzeild moeten kunnen worden, had Amazon ontdekt. En daardoor is dus nu deze blokkade opgeworpen. Overigens is ook net een artikel bij Semaphore verschenen dat zegt dat het komt omdat China toegang had gekregen tot de systemen. Dat was dan weer niet helemaal de bedoeling. Dus ook dat zou hieraan hebben kunnen bijgedragen. Maar goed, het laatste nieuws in dit dossier is dat er as we speak, tenminste, nou, het is daar 's nachts, maar in ieder geval gisteravond laat vandaag over gesproken wordt in Washington. Technische leiders van Anthropic zijn daarna afgereisd, meldt Axios, om te praten met hoge medewerkers van het Witte Huis. En dat is toch wel opvallend, want er was al het een en ander besproken via videocalls op vrijdag en tijdens het weekend. Maar blijkbaar wordt de zaak danig hoog opgenomen, juist ook in eigen land, dat er om tafel gezeten moet worden om hier een oplossing voor te vinden. Dus het wordt al allemaal behoorlijk hoog gespeeld, Bas.
0: Maar wat moeten wij als Europeanen daarmee? En onze afhankelijkheid van Amerikaanse tech? Want we willen ook graag met Fable en met Mythos werken, maar dat kan dus niet.
17: Nee. Er zijn allemaal allerlei innovaties aan het bouwen op die de laag AI die toch grotendeels uit de VS komt.
0: Die we niet kunnen gebruiken.
17: Nou ja, die ons heel kwetsbaar maakt. En dat heeft ook Jelle Prins, AI-onderzoeker van Cradle, net aangegeven op LinkedIn. Een post die zei, 2 jaar geleden voorspelde ik al, dit gaat de VS doen. Op enig moment, dan hebben ze net allemaal AI-modellen heel ver weten te ontwikkelen. Daar hebben wij op ingeprikt. En dan krijg je dus deze situatie.
0: Weaponization of AI.
17: Ja, nou ja, gewoon het feit dat je weer een extra afhankelijkheid van elkaar verjaardag gekregen.
0: Okay.
17: Zelfs als Anthropic de toegang over enkele dagen herstelt, zei Jelle Prins, dan blijft dit een enorme machtspositie. En hebben we ons dus nog afhankelijk gemaakt. Wat ook interessant wordt, Bas, die G7 die in Frankrijk de komende dagen plaatsvindt, daar gaat dit ook besproken worden. Want daar heeft de Canadese premier Mark Carney al met Emmanuel Macron over gesproken, is ook gemeld. Carney heeft zich sowieso nogal aangetrokken, heeft een verleden bij de grootbanken immers. Die is heel erg bezig met die ontwikkelingen bij grote AI-bedrijven. En heel interessant, bij die G7 aanstaande woensdag stond al een lunch ingepland met Dario Amodei, topman van Anthropic, en Sam Altman, topman van OpenAI. Dus ze hebben een en ander met elkaar te bespreken.
0: Ja, gezelligheid. Nog even naar het VK, het Verenigd Koninkrijk, want daar gebeurt ondertussen iets bijzonders op het gebied van social media. Namelijk een verbod op socials voor de jeugd. En dat gaat zelfs verder dan het verbod in Australië.
17: Ja, en dan gaan we even extra opletten, want het is nu ongeveer precies een half jaar geleden dat Australië als eerste westerse land zo'n verbod instelde. Hè? Wat echter wel vrij makkelijk te omzeilen blijkt door de jeugd, hebben we ook al vaak besproken. Ja. Want leeftijdsverificatie gaat dan bijvoorbeeld met gezichtsherkenning en AI. En nou, dat is zo lekker als een mandje. Dus, zegt Keir Starmer als Brits premier, dat gaan we anders doen. Volgens verschillende Britse kranten, waaronder The Guardian, gaat hij later vandaag officieel aankondigen in een speech dat er dus een social media verbod voor alle gebruikers onder de 16 komt in het VK. Het wordt dan omschreven als Australia Plus. Wat dat dan precies betekent, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee, het gaat wel gelden voor alle geëikte platforms. TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat en Twitch. Daarnaast andere maatregelen voor platforms waar je kunt chatten met ook vreemden. Ja. En dan moet je denken aan WhatsApp, maar ook bepaalde videogames. Het enige wat we nog niet weten, Bas, is hoe gaan ze dit handhaven in het VK? Want dan zeg je Australië Plus. Nou, we weten waardoor het in Australië maar half lukt. Dus welke oplossing heb je bedacht als Keir Starmer en de zijnen om dit wel te laten slagen in zijn land?
0: Ik ben heel benieuwd.
17: Dat gaan we daar ergens vandaag horen. En ze zouden blijkbaar ook nog eens voor oudere kinderen tot de leeftijd van 18 willen voorkomen dat ze tot diep in de nacht blijven scrollen. Ook daar gaan we dus rijkhalsen naar uitkijken om te horen.
0: Met alle schermen gaan
17: we wat ze hebben bedacht om te zorgen dat we allemaal inderdaad niet meer op social media gaan zitten.
0: Ik ben benieuwd. Joop van Buurik, dankjewel.
18: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, en dan gaan we even nog naar Sport America en Style. Dan gaan we over naar basketbal. De NBA, de National Basketball Association, de New York Knicks, die konden voor de derde keer de titel winnen. En dat lijkt allemaal leuk, maar dat deden ze voor het laatst in 1973. 53 jaar geleden. New York, zo'n beetje de grootste stad van Amerika, waar je dan toch van denkt, nou, die moeten wel wat kunnen. Nee. Ze hebben hem gewonnen. En het blijdschap in Manhattan en daarbuiten is natuurlijk geweldig. De laatste keer dat ze überhaupt in die finale stonden was in 1999. Maar ja, inmiddels, we weten het, duizenden fans de straat op na het behalen van de titel. Maar toen moesten de basketballers terug naar New York worden gebracht. Want de wedstrijd werd namelijk gespeeld tegen de grote rivalen, tegen de Spurs in San Antonio, Texas. Dus met het vliegtuig van Texas terug naar New York. En dan krijgen we het volgende te horen. Een gesprek tussen de piloot en de verkeerstoren.
19: Oh, they're enjoying it back there. You probably can hear them. They're having a good time, man. Yeah, we'll pass it on.
20: Yeah, thank you. Yeah, I can hear them back there, but just want to let them know before they all fall asleep.
19: We'll do for sure. Yeah, the plane's rocking and it's they're having a party.
0: They're having a party. Het was inderdaad een enorm feest aan boord van het vliegtuig, waar die niks alleen maar zorgde dat het vliegtuig half door de lucht heen danste. Hartstikke mooi. In Madison Square Garden hebben ze hun thuisbasis, hartje Manhattan. En de fans komen van ver buiten New York. En dus kwamen er ook felicitaties van alle omringende luchthavens. Zo zagen we bij CNN.
20: Please let the guys know New York Tricon, LaGuardia Tower, Kennedy Tower, maybe even Newark Tower, Westchester Tower. We're all on about 3 to 4 hours of sleep, but as happy as we could ever be. Congrats. Go New York.
0: Mooi, hè? Dat was inderdaad even het verhaal. Alle verkeerstorens in de buurt die allemaal de niks verwelkomden, die naar binnen kwamen met hun toestel. Ja, dat de olieprijzen kelderen, dat is bekend. Hè? Iran en Amerika zouden afspraken zijn gaan maken. Daar wordt dan aanstaande vrijdag een krabbel onder gezet. Eigenlijk is het een soort staakt het vuren voor de komende 60 dagen. Maar zo zien we nu de reactie van Jellis van der Beukel op die dalende olieprijzen. En die zegt, dat is voorbarig hoor. Hij is energie-expert, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Zometeen meer.
18: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Als u meer wilt met uw vermogen,
2: maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Nina van den Dungen.
21: Straks is Thomas van Zelden weer. En hij trapt de uitzending af met het economenpanel over de Europese Centrale Bank, die voor het eerst in 3 jaar de rente heeft verhoogd. Daarna spreekt Thomas met Sita Bakker, directeur van brancheorganisatie Outreach. En hij vraagt haar hoe groot de dreiging is dat lokale overheden buitenreclame verbieden. Je kan het allemaal horen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
23: Vijfhart, dat klopt voor jou.
26: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
27: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiën.
28: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Grip op tekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: In 14 weken begrijpend leren lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gribbeltekst.nl.
7: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Nu in de BNR-app.
9: Dodental in Oekraïne loopt op tot 9. Kathedraal in Kiev is zwaar geraakt. Olieprijzen dalen na nieuws over een akkoord tussen Iran en Amerika, maar veel blijft onzeker. En EU gaat actief meedoen in de jacht op Bolle Jos. Kwestie wordt deze week zelfs chefzagge tijdens een EU-top in Brussel. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
10: Ja, Dennis Mooi van de AWB is bij ons. Na een keurige 2-2 tegen Japan heeft iedereen besloten toch nog een beetje in zijn bed te blijven liggen, begrijp ik, Dennis, want het is niet veel deze ochtendspit.
11: Het is in ieder geval ver onder het gemiddelde met 150 kilometer. En inderdaad hebben een aantal mensen besloten om wat later te beginnen of vandaag thuis te werken, blijkbaar. Er zijn weinig bijzonderheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je wel 25 minuten vertraging tussen Beest en knooppunt Empel. Dat komt door slecht wegdek. De rechterrijstrook is daarom dicht daar. En op de A32 van Heerenveen naar Meppel doe je er 20 minuten langer over tussen Wolvenga en Steenwijk Noord. Dat komt door werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A12, Den Haag-Utrecht bij 51,2. En de A67 Eindhoven-Venlo bij 59,6.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft zware aanvallen gedaan op Oekraïne en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster uit de 11e eeuw verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïense premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. Vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het moet meer mensen uit de auto krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Ja, Iran en Amerika zeggen dat ze een akkoord gaan sluiten aanstaande vrijdag. Ook om de straat van Hormuz te heropen. Dat claimt dan president Trump weer. En daarop zien we de olieprijzen dalen en ook Azië opgelucht ademhalen. De Nikkei 4,8% hoger. Hang Seng en Dix, 0,5% erbij. En de Kospi 4,9%. Kijken we even naar de Brent Crude Future. 83,23. 4,7% lager. Ja, Trump die schrijft inderdaad. Ships of the world start your engines. Let the oil flow. Ter vergelijking, de olieprijs stond voor de oorlog in Iran nog rond de $60. Nu dus op 83. Slecht. Maar voor het weekend, dat dan weer wel, 87. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app.

0: die olieprijzen, dat die kelderen, nou, dat is uiteraard niet zo heel gek. Zegt ook Jillis van den Beukel, energie-expert verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar, jongens, pas op, is dat niet een beetje een voorbarige reactie? Zometeen hoor je waarom je dat zegt.
1: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
2: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
3: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, we zijn over de helft van deze ochtendspits alweer van maandag 15 juni 2026 van Time Flies When You're Having Fun. Dat is echt zo. Alleen nu de schepen nog door de straat van Hormuz. En de olie laten vliegen daar. Maar dat gaat nog wel even duren, denk ik. Wij hebben in ieder geval wel nieuws, want wij hebben de vloot er lekker in zitten. Iwan, wat gaan we doen?
7: Zometeen een update uit de Oekraïne. Je hoort het net al in de nieuwsupdate. 9 doden minstens bij aanvallen op Kiev en Kharkiv. En ook een beroemd en bekend klooster in Kiev geraakt. Een kerkencomplex, zometeen met onze correspondent in Kiev. En we hebben natuurlijk Reform, kennen we, in het VK. We kennen de MAGA-beweging. Reform en MAGA die willen nu de banden gaan aanhalen, want ze voelen de hete adem van Restore Britain in de nek. Is dat dan weer een nieuwe beweging?
0: Ja.
7: Ik ken het niet, maar Lia van Beckhoven, onze VK-correspondent, wel. En zij komt er zo meteen over vertellen.
0: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten. Want Iran en Amerika claimen dat ze een akkoord hebben gesloten om de straat van Hormuz te heropenen. En daarop dalen de olieprijzen. Nou, even kort naar dat akkoord. Daar weten we nog niet alle ins en outs van. De Pakistanse premier die kondigde dat aan, dat er een deal zou zijn. En die wordt aanstaande vrijdag dan gesloten in Zwitserland. Daar gaan krabbels onder. Een van de zaken die erin staan is dat er ook een staakt het vuren komt tussen Libanon en Hezbollah. Dus Israël geen verdere aanvallen zal uitvoeren op Libanon. Wat het betekent voor de grondpositie van het land, dat weten we niet. Maar ook wat het betekent voor de straat van Hormuz, weten we niet. Trump heet de man, die claimt in ieder geval dat hij die straat van Hormuz snel heropend ziet en dat de olie weer rijkelijk gaat vloeien. Nou, daarop, op dat verhaal, dalen nu de olieprijzen. De future op een vat Brent crude staat 83,23. En een vaatje Amerikaanse olie op rond de $80. Voor de oorlog lag de prijs rond de 60. Dus ja, wat moeten we nou met deze reactie? Toch een beetje voorbarig, hoor, zegt Jillis van den Beukel, energie-expert verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
8: Want op de korte termijn, hoe zit het met de veiligheid voor tankers die door die straat heen moeten? De mijnen zouden moeten worden opgeruimd. En dat zou moeten gebeuren door de Iraanse marine. Is die er überhaupt nog? Ja, en op de wat langere termijn, er is sprake van 60 dagen geen tol. Ja, je hoort die oliewereld dan denken. En dag 61, wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja, precies. En nu is het ook nog zo dat er een denktank is, Breugel, die een analyse hebben gemaakt. Die zegt, ja, ondanks alle deals die er zijn, moeten we ons voorbereiden op een enorm olietekort deze zomer. Ze zeggen, we gaan snel aanlopen tegen grote tekorten, ook als die Straat van Hormuz, zelfs als die op korte termijn opengaat en blijft. Maar ja, dan hebben we een probleem. Dan zou je kunnen zeggen, ja, is dat nou een probleem met name voor de Aziatische markt, die heel erg hangt op die Straat van Hormuz? Of krijgen we daar ook een tikje van mee? En is het zo wat ze zeggen?
8: Ja, hoewel ik het meer zou zien in termen van hele hoge prijzen dan tekorten. Ja, en het speelt inderdaad meer op de Aziatische markt dan op de Europese markt. Maar ja, ook hier heb je toch hoge prijzen.
0: Ja.
8: Ja, en wat daarbij speelt is, het duurt gewoon een hele tijd voordat het systeem weer is opgestart. Voordat al die velden weer produceren.
0: Ja.
8: Voordat die raffinaderijen weer produceren. Ja, voordat al die tankers door de Straat van Hormuz gaan. Dus je praat over maanden voordat dat weer een beetje in de richting van normaal gaat. Schattingen van consultants is 3-4 maanden. Nou ja, en dan zit je op orde van grootte 75% of 80% van het oude niveau van transport door de Straat van Hormuz heen.
0: En toch, dus als je dan kijkt, inderdaad, je zegt, nou, dat zal met name zijn wegvinden prijsstijgingen. Daar krijgen we dan als consumenten mee te maken. Maar tekorten, dat voorlopig niet. En is dat zo? Dat kan je inderdaad binnen 3-4 maanden weer die oliepompen aanzetten en de raffinaderijen laten draaien, zodat je inderdaad kunt stellen, gewoon de facto hebben we geen olietekort.
8: Ja, met de kanttekening van, ja, als een raffinaderij echt beschadigd is,
0: ja,
8: of als je te maken hebt met een veld wat heel moeizaam te produceren is, ja, dan is dat anders. Hè. Ook LNG-fabrieken waarvan ongeveer 17% van de capaciteit eruit ligt. Ja. Maar in principe, ja, komt dan het hele systeem beetje bij beetje weer op gang.
0: Ja.
8: De vraag is alleen, ja, van hoe, in welke mate gaat die Straat van Hormuz open? Want ja, het grote probleem is dat Iran heel veel macht heeft over die straat.
0: Ja.
8: En ze hebben ook heel veel schade. Ja, ze zullen die macht over die straat te gelden proberen te maken. Dat zie je wel aankomen.
0: Wat we nu horen uit de zijlijn van zo'n mogelijke vredesdeal is dat Iran samen met Oman de regie krijgt over het hele verhaal voor tolheffen. Dat horen we niet terug in het hele kapitel. Maar dat zou, neem ik aan, wel een stap zijn die de Iraniërs graag willen overwegen. Maar als Oman daarbij zit en samen gaan ze het bestieren, geeft dat rust en stabiliteit voor die regio?
8: Ja, maar het hangt ervan af van hoe makkelijk dat transport gaat worden.
0: Ja.
8: Hoeveel tol. Of wordt het een soort verkapte wijze van tol? Zo van, nou ja, Iran heft geen tol. Maar er komt wel een stroom van geld, bijvoorbeeld vanuit de golfstaten, de rijke golfstaten, op gang naar Iran. Want Amerika zal dat niet direct doen. Dat is zo'n enorm gezichtsverlies. Ja, en Trump leidt al behoorlijk gezichtsverlies met deze deal. Dus Iran heeft toch wel een beetje een machtspositie hier verkregen.
0: Duidelijk. Dus zou je ook nog kunnen stellen, nog even terug naar het rapport van Breugel, dat als het allemaal goed gaat, dan krijgen we wat minder olietekorten. Maar krijgt Breugel gelijk en de Iraniërs houden wat meer macht over wat er gebeurt, dan kan dit nog wel eens consequenties hebben. Negatieve consequenties voor de tekorten. Ja.
8: Ja, zeker. Wij zijn hier niet zomaar vanaf.
0: Zeg, Jus van den Breugel, energie-expert verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Bij Russische luchtaanvallen op Kiev en Kharkiv zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. 4 in Kiev en 5 in Kharkiv. Hulpverleners die dus het leven hebben gelaten. En daarnaast werd de kathedraal van het Holenklooster van Kiev zwaar geraakt. Een gevel van dat stuk UNESCO Werelderfgoed is volledig vernield. Een zware aanval, een zware nacht opnieuw in Oekraïne, zegt onze correspondent daar, Chris Colijn.
10: De aanval ging weer urenlang door en er werden weer tientallen raketten afgevuurd hier in Kiev. Dus ik heb de hele nacht in de schuilkelder gezeten, net als heel veel andere mensen hier. Ja. En de aanval ligt redelijk in lijn met de andere aanvallen van de afgelopen maand, waarbij Rusland een groot aantal projectielen, dus drones en raketten, inzet binnen hele korte tijd. Dus binnen 1 uur werden er 30 raketten afgevuurd op Kiev. En daar heeft de luchtverdediging hier echt heel veel moeite mee.
7: Ja.
10: En vanochtend zie je dus dat er veel rook boven de stad hangt en veel schade is.
7: Ja. Kan je het belang van het Holenklooster even voor ons schetsen voor Oekraïne, misschien wel voor breder Oost-Europa?
10: Zeker, ja, dat is een historische plaats voor niet alleen voor Oekraïners, maar eigenlijk ook voor Vladimir Poetin. Want dit is een van de eerste kloosters van de Oosters-Orthodoxe Kerk. Dit bestaat al bijna 1000 jaar, dit klooster. En is gewoon een belangrijke plek voor die kerk. Elke Oekraïner kent het, iedereen in Oost-Europa heeft hier ook wel eens van gehoord. Dus dit is gewoon een hele belangrijke symbolische plek. En dat dit nu wordt beschadigd, niet helemaal vernietigd, maar wel beschadigd, ja, dat is nogal een klap voor die kerk.
7: Even kijken naar wat er nog meer gebeurt. Want er is gebeld tussen Zelensky en Trump. En ik geloof volgens het Kremlin ook tussen Poetin en Trump. Nou, we weten, Trump is druk bezig met Iran. Wil daar graag allerlei aankondigingen doen om een vrede of een staakt het vuur of iets dergelijks aan te kondigen. Van waar nu gesprekken tussen Trump en Zelensky, weet jij dat?
10: Nou, de directe aanleiding was natuurlijk eigenlijk de verjaardag van Trump. Ja. Dus Trump werd gefeliciteerd met zijn verjaardag. Nou, dat is dan een mooi moment om toch te bellen. En daarnaast hoopt Zelensky heel erg dat de aandacht misschien weer een beetje richting Oekraïne kan. Nu het misschien in Iran iets rustiger wordt. Het is natuurlijk steeds vechten om aandacht. Vechten om een plekje in de agenda van Trump. En wat ook meeweegt is dat Oekraïne het op dit moment op het slagveld redelijk goed doet. Dus er richten veel schade aan binnen Rusland, maar ook aan het front weten de Oekraïners de Russen heel goed af te stoppen en in evenwicht te houden. Nou, juist op dit moment hopen de Oekraïners daarvan te profiteren aan de onderhandelingstafel. Want dit is voor Oekraïne een heel gunstig moment om echt die nadruk weer te gaan leggen op de onderhandelingen, om te zeggen, hey, wij staan nu redelijk sterk, dus we kunnen de Russen nu misschien gaan dwingen tot concessies. In dat gedachtegoed moet je een beetje dat gesprek met Trump zien. Ja. Of het wat oplevert, dat moet nog blijken.
7: Ja, want jij zegt onderhandelingen, wordt er überhaupt nu nog gesproken, of ligt het eigenlijk helemaal stil, die diplomatieke inspanningen?
10: Ja, dat ligt al maandenlang stil. Ja. Eigenlijk sinds het einde van de winter liggen die diplomatieke inspanningen stil. De gesprekken worden niet meer gevoerd, omdat de mensen die daarbij betrokken zijn, zoals Steve Witkoff bijvoorbeeld, die onderhandelaar van Trump, die is gewoon bezig met Iran. Alle aandacht gaat daar naartoe. Dus de Oekraïners zijn letterlijk in de wachtrij gezet. En misschien komen ze nu weer een keertje aan de beurt.
7: Ja. Dan, tot slot, is er nog een G7-top aanstaande, waar Zelensky ook bij aanwezig zal zijn. Die zal daar toch ook proberen om bondgenoten, die zitten daar al, maar om misschien die bondgenoten ook Trump even aan zijn jasje te trekken van, goh, laten we Oekraïne niet vergeten.
10: Ja, precies. Het gaat enerzijds om de aandacht die hij wil behouden voor Oekraïne. Vergeet ons niet. Laat zien dat hij er is. En hij wil dus ook opnieuw laten zien dat hij bereid is om een einde te maken aan deze oorlog. Om te stoppen, om te onderhandelen. En wat ook tegelijkertijd meespeelt, is dat Oekraïne wil vragen om luchtverdediging. Nou, de aanval van afgelopen nacht is daar een teken van, waarom Oekraïne dat keihard nodig heeft, die luchtverdediging. En het gaat specifiek om verdediging tegen Russische raketten. Want dat is het vlak waarop Oekraïne het meest afhankelijk is van de buitenlandse steun. Dat is ook het duurst om nu te verdedigen. Want Rusland vuurt in één zo'n nacht tientallen ballistische raketten af. En daarvan komen er behoorlijk veel door op het moment. Puur omdat de voorraad luchtverdediging laag is en de Amerikaanse en Europese ook wel aandacht op andere plekken ligt. Dus Oekraïne maakt zich daar heel erg zorgen om. Ze zullen zeggen, wij hebben jullie hulp nodig om onze bevolking veilig te houden en op stand te houden in de oorlog.
7: Dat zei vanuit Kiev onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
0: En dan gaan we naar Dennis Mooij van de AWB, die een vrij rustige ochtendspits ziet. Is dat nog steeds zo, Dennis?
11: Ja, relatief. Hè. Er staat 115 kilometer file en dat is in ieder geval een stuk minder dan gemiddeld op dit tijdstip. Dat mensen voor een thuiswerkdag kiezen of wat later beginnen vandaag, omdat het laat geworden is gisteren. Veruit de meeste vertraging heb je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Vanwege het slechte wegdek daar is er een rijstrook dicht. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel levert dat 3 kwartier vertraging op. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maandenbroek. Kost je dat een dikke 20 minuten extra. Flitsmeister meldt aan de camera op de A1 naar Amsterdam bij 14,2 en op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,8.
9: Luister vandaag, begrijp morgen.
12: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen.
13: En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit daar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden.
14: Als zometeen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
0: De Europese Unie gaat zich actief mengen in de poging om Bolle Jos weg te krijgen uit Sierra Leone. Jos L., we weten wel, dat is die crimineel, meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Verschuilt zich in Sierra Leone, waar hij in de kringen van de president verkeert. Sterker nog, heeft een relatie met de dochter van de president van Sierra Leone. In Nederland en België is hij inmiddels veroordeeld tot een totale celstraf van 81. Maar de zaak zou zelfs worden besproken tijdens een EU-top in Brussel, schrijft de Telegraaf. Nederland en België willen dat de Europese Unie Sierra Leone onder druk zet om mee te werken aan de uitlevering. Dat kan bijvoorbeeld door de EU-begrotingssteun voor Sierra Leone op te schorten. Aanstaande donderdag en vrijdag, zei ik al, buigen 27 EU-leiders zich voor het eerst over de drugsproblematiek in Europa. En zou dit dus op de agenda staan. Een mooie kans om de wens van Nederland en België in vervulling te laten gaan. Voor Sierra Leone staat er heel wat op spel, want als je kijkt naar de investering, de Europese Unie heeft daar de afgelopen jaren 350 miljoen euro ruim geïnvesteerd. En de woordvoerder van de EU zegt nu tegen de Telegraaf: we maken zich grote zorgen over de drugshandel in Sierra Leone en in de regio. En dus onderzoeken we maatregelen die we als EU kunnen nemen om die problemen aan te pakken. Al dus de woordvoerder. En het zou kunnen betekenen dat schoonzoon Bolle L, Bolle J, Bolle Jos, dus verdwijnen gaat uit Sierra L.
7: Ja. En dan, de Amerikaanse president Donald Trump heeft Frankrijk gewaarschuwd dat het risico loopt op een nieuwe handelsoorlog met Amerika. Als Frankrijk zijn belasting op Amerikaanse techgiganten niet afschaft, heeft Amerika geen andere keuze dan importheffingen van 100% op Franse wijnen op te leggen, vertelt Trump in gesprek met de New York Post. Het heffingeninstrument is nog steeds populair bij Trump dus. Trump zegt dat hij een duidelijke en rechtstreekse waarschuwing heeft gegeven aan de Franse president Emmanuel Macron. Hij zegt: ik heb hem gevraagd geen belasting te heffen op die Amerikaanse bedrijven. En als ze dat toch doen, dan heb ik dus geen andere keuze dan een importheffing op alle champagnes en alle wijnen uit Frankrijk op te leggen, vertelt Trump. Het enige wat hij hoeft te doen, Macron, is de belasting afschaffen. En dan zou hij niet met die druk te maken krijgen. Overigens, de Amerikaanse markt goed voor een vijfde van de wereldwijde verkoop van de Franse wijnindustrie, met een jaarlijkse waarde van meer dan 2 miljard dollar. Dus er is de Frans ook wel wat aan gelegen om dat spul daar weg te krijgen, af te zetten in Amerika. Die vorige handelspakket is ook wel eens dit soort uitzonderingen gemaakt voor bijvoorbeeld wijnen, na druk uit Parijs. Maar nu zegt Trump dus: we gaan heffingen erop invoeren. De ultimatum vanuit Trump komt op een gevoelig moment, want vandaag start de G7-top in Evian. Daar komt Trump ook naartoe. Ik weet niet of dat vandaag al is of later. Het is geloof ik een driedaagse top.
0: Daar komt bubbel water vandaan.
7: Ja, het is, klopt. Het is een stuk goedkoper dan die wijn. Maar daar gaan de twee elkaar zeker ontmoeten. En misschien dat dit dreigementje daar ook nog wel ter sprake komt.
0: 9 minuten voor 9 is geworden. Eerst hadden ze in het VK Reform. Je weet van de partij van Nigel Farage. En net nu iedereen daar een beetje aan gewend is, komt er een nieuwe partij bij, ter rechterzijde van de club van Farage. Je gelooft bijna niet, maar die heet Restore. En die laatste heeft de zegen en actieve steun van Elon Musk. Reden voor Farage-partij om bij MAGA in Amerika weer eens te gaan kijken of ze daar steun kunnen krijgen. We praten erover met Lia van Beekhoven, onze correspondent in het VK. Lia, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, allereerst even naar Reform. Vorige week was daar de woordvoerder van die partij. De partij dus van Nigel Farage in Amerika. En wat kwam je daar doen? Inderdaad, zieltjes winnen?
15: Ja, want nog niet zo heel lang geleden was Nigel Farage toch de favoriete Britse politicus, hè, ja, van Donald Trump en van eigenlijk de hele MAGA-beweging. Maar de laatste tijd is de verhouding sterk bekoeld. Farage begon zich ook steeds meer te distancieren van Trump. Want hoe langer Trump president is, des te meer kritiek krijgt hij uit het Verenigd Koninkrijk. Maar nu de MAGA-beweging, en misschien Trump zelf ook wel, dat weten we niet zeker, want die trekt zich ook steeds minder af van Farage. Nu de hele MAGA-beweging een nieuwe, nog rechtse partij ontdekt heeft in Engeland, is Reform toch bang dat ze invloed, dat ze belang kwijtraken in de Verenigde Staten. Vandaar dat bezoek vorige week.
0: Ja.
15: Om even iedereen te laten herinneren, kijk, wij zijn er ook.
0: Precies. Maar Restore, wat ter rechterzijde nog van Farage, bijna ongelooflijk, staat. Waar komt dat vanuit voort? Wat is dat voor een clubpie?
15: Restore komt voort uit een ruzie, zoals zo vaak. Hè?
0: Ja.
15: Ene Rupert Lowe, een zakenman, miljonair, kamerlid van Reform, kreeg een paar maanden geleden slaande ruzie met Farage, zoals velen voor hem. En Reform zei dat deze meneer Lowe zich misdragen had tegen partijmedewerkers, grote bek gehad en zo, intimidatie, kleineren, vooral voor vrouwen uit de partij, waarop Lowe uit Reform gezet werd. En werd aangegeven bij de politie voor crimineel gedrag. Nou, het kwam nooit van een rechtszaak. Want de aanklagers zeiden, er is onvoldoende bewijs. Maar Lowe is zo kwaad geweest hierover dat hij een nieuwe, nog rechtsere, echt een pure anti-immigratiepartij heeft opgericht. Niet op de laatste plaats, denk ik, als gewoon wraak op Farage.
0: En wat deze meneer Lowe, die dat dan doet met zijn Restore, kan hij rekenen op steun? En hoe rechts is hij? Wat doet hij? Dat wil hij allemaal in Engeland. Heel strenge migratieafspraken dus, maar wat nog meer?
15: Wat hij wil, inderdaad de uitzetting van miljoenen migranten. Hij wil steun voor ultra-rechtse activisten en criminelen als Tommy Robinson. Hij gelooft dat witte Britten benadeeld worden ten gunste van minderheden. En dat moet worden afgestraft, dat moet allemaal anders. Dus antidiscriminatiewetgeving moet weg. Hij wil een referendum over de doodstraf, dat soort zaken. Nou, Restore bestaat pas een paar maanden als een politieke partij, maar wordt wel door miljoenen mensen veel beter bekeken, in ieder geval de berichten van die partij op sociale media, dan Nigel Farage. En dat hebben ze allemaal te danken aan Elon Musk. Want Musk, echt totaal geobsedeerd met het Verenigd Koninkrijk, Musk gelooft heilig in Restore, gelooft heilig in die partij van Rupert Lowe. En hoewel Restore echt niet de volgende verkiezing gaat winnen, ze heeft ongeveer 3-5% steun volgens de peilingen, kan ze wel Reform afhouden van een meerderheid bij de volgende landelijke verkiezingen. En het belang, Bas, het belang van Restore, dat ga je donderdag al zien. Donderdag is er een hele cruciale tussentijdse verkiezing in Makerfield, Noord-Engeland. Nou, als de Labour-kandidaat daar alsnog wint, dan is dat omdat juist Restore de conservatieve stem verdeeld heeft.
0: Kijk, we gaan het zien dus. Of Andy Burnham, die hele populaire burgemeester van Labour, zei daar in die buurt, of die het gaat worden. We gaan het zien, dankjewel. VK-correspondent Lia van Beckhoven. Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een eind aan de oorlog. En de opening van de Straat van Hormuz is een meertrapsraket. En Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis die vertelt daar zo meteen over. En ook EU-kopstukken hebben inmiddels gereageerd op die... Trump noemt het een deal, maar wij noemen het eigenlijk gewoon een verlengd staakt het vuur. Over een paar minuten alles erover.
16: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: In 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
23: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
24: Yes!
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
24: Yes!
26: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
27: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
28: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
29: Klopt, minstens 2 dagen per week.
28: En jij?
29: Ik meestal maar 1 keer per maand.
28: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
29: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
28: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
30: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
31: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
32: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
33: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
34: BNR Verkeer.
11: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat een stuk minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. 105 kilometer. Er zijn weinig bijzonderheden. Veruit de meeste vertraging heb je op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel doe je er 40 minuten langer over. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook dicht. En de A32 Heerenveen-Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Flitsmeister meldt dan een camera op de A6. Joure-Lelystad bij 282,4. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,8.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
36: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft zware aanvallen gedaan op Oekraïne en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster uit de 11e eeuw verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïense premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. Vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor 49 euro per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het moet meer mensen uit de auto krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, dan gaan wij zo meteen praten over die vermeende deal tussen Amerika en Iran. Dat claimt althans de premier van Pakistan. Zou afspraken gemaakt zijn over een eind aan de oorlog, opening van de straat van Hormuz. En zo meteen praten we met de Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. En zijn er ook al wat reacties vanuit de EU. Met een paar minuten hoor je er alles over.
1: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
2: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leert allemaal. Ga naar Fiverr.ai.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Vijfhart, dat klopt voor jou.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
5: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/bnr of kom langs.
6: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
1: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
35: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 8:55, het is maandag en dus gaan we volgend half uurtje op weg naar de eerste beursdag. En dat wordt wel interessant in het licht van een mogelijk aanstaand vredesakkoord. Hopelijk in 3 trappen, wat gesloten gaat worden aanstaande vrijdag. Althans deel 1. Maar we hebben nog veel meer te doen. Uiteraard, we blikken vooruit op de beurs. Wat hebben we nog meer?
7: Ja, zometeen met Corné inderdaad. Bekijken. Nout Broekhoff is hier zometeen met een auto-update. Ja. En we kijken naar het leven in zee. Dat verandert. Onder andere door klimaatverandering. Niet alleen door, maar ook door. En dat betekent dat je hier dieren kan tegenkomen in het water die hier voorheen niet waren. En dieren die hier wel waren, die vertrekken andere kant op. Om welke dieren het gaat, hoor je over 7 minuten.
0: Hebben we witte haaien in de Noordzee? Hè?
7: Ja, ook.
0: De Middellandse Zee?
7: Ja.
0: Ja, dat hebben we wel. Maar eerst gaan we naar dit. Want Amerika en Iran hebben een akkoord bereikt. Althans, dat zegt de Pakistanse premier Shehbaz Sharif. Het gaat om een vredesakkoord, maar er is nog geen tekst uit het akkoord openbaar. Sharif laat weten dat beide partijen hebben aangekondigd dat de militaire activiteit op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. En dat akkoord zou aanstaande vrijdag ingaan nadat het is ondertekend in Zwitserland. Volgens Amerika-correspondent Jan Postma is deze, zoals hij zelf zegt, deal van Trump een verjaarscadeau voor één man, en dat is Trump.
8: Het lijkt erop dat president Trump graag iets positiefs wilde presenteren op de dag van zijn 80ste verjaardag. Hij brengt dit dan ook als een groot succes. Hij zet op Truth Social: schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen. Vrijdag moet deze overeenkomst getekend worden en zou de straat van Hormuz weer open moeten gaan. Tegen de New York Times beloofde Trump bovendien dat die doorgang geheel en permanent tolvrij blijft. Dat is belangrijk voor Trump, die in dit verkiezingsjaar graag de prijzen aan de pomp wil laten dalen. Maar er zijn nog bar weinig details bekend over de inhoud van deze overeenkomst. En dit is geen definitief akkoord. Dit is een basis voor verder onderhandelen. Irans nucleaire ambities worden doorgeschoven. En dat was toch juist de hele reden dat Trump deze oorlog begon.
0: Al dus Jan Posma, onze correspondent in Amerika. Voor nu ligt er dus eigenlijk gewoon een staakt het vuren voor 60 dagen... waarin verder wordt gesproken, nader inhoudelijk... over hoe zo'n vredesdeal eruit moet zien. En toch lijkt op die eerste 60 dagen... maar, zegt Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis... er zitten toch wel degelijk nieuwe elementen in.
9: Het zou gaan om een driefase-traject. En nu dat ontmikkelijk staakt het vuren op alle fronten, inclusief Libanon... en de opheffing van de Amerikaanse blokkade. Maar waar het anders is, of waar het anders zou kunnen zijn... is dat na het tekenen op vrijdag er ook clausules zitten over dat Iran tekent voor een hernieuwde commitment aan het Non-Proliferation Treaty, de NPT, waarin zegt dat je geen nucleaire wapens mag hebben. En dat de VS ook bijvoorbeeld zegt dat ze geen aanvallen meer uit zullen voeren. En dat ze met Israël zullen onderhandelen over het terugtrekken van Israël. Dat de goederen worden vrijgegeven. En dat het ruimen van mijnen in Hormuz begint. En dan dus inderdaad die 60 dagen voor de onderhandelingen over technische details van het nucleaire dossier.
0: Ja, dat zijn nog voorwaarden die we nu kennen. Hoe kijken de Iraniërs er zelf naar?
9: Met enigszins optimisme, maar ook wel heel erg argwanend. Het betekent natuurlijk een einde aan de oorlog. En als al deze voorwaarden waar blijken te zijn vrijdag... dan betekent het een grote economische impuls. Als tegoeden vrijkomen, bevroren tegoeden vrijkomen... en sancties op Iraanse olie opgeheven worden. Dat betekent voor de gewone mens dat er een enige verlichting komt... in de levensstandaard, in de werkloosheid wellicht. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld voor de gewone mens en demonstranten... die hun leven hebben gegeven... dat er opnieuw vanaf nul gekeken moet worden... hoe Iran er eigenlijk na de oorlog uit gaat zien. Het regime is immers niet veranderd. Nee. Waarschijnlijk alleen maar repressiever geworden. Dus de strijd voor de gemiddelde Iraniër is nog niet gestreden.
0: Nee, zeker, dat begrijp ik. En als we kijken naar de woorden die Jan net eventjes weer gaf van Trump... die zegt, alles is weer open, er komt geen tolheffing... laat de olie maar stromen, de schepen kunnen weer varen. Wat heeft Iran erover gezegd?
9: In Iraanse media zie ik eigenlijk vooral meldingen dat Iran in samenwerking met Oman controle zal blijven houden over de straat. Dat er een eerste fase wordt waarin de mijnen geruimd worden. Maar die tols die worden inderdaad minder genoemd. Dus we zullen moeten wachten tot vrijdag of dat bevestigd wordt. Maar die lijken toch een beetje van het plaatje verdwenen. Ja. Ik denk overigens wel dat ook als Hormuz weer helemaal open is, het nog wel even zal duren voordat de scheepvaart weer op zijn oude niveau terug is. Want die mijnen moeten geruimd, maar ook faciliteiten in de golfstaten moeten worden hersteld. Ja. En daarna gaan de eerste schepen. En pas als die goed en veilig door zullen komen... zal de scheepvaardij en de verzekeringen het veilig vinden... om weer en masse door de straat van Hormuz te gaan.
0: Er zijn nog heel wat als een waterstroom gaat door de straat. Even naar Libanon. Wat betekent dit akkoord voor de actuele situatie in Libanon? En blijft het daar stil? Want dat hebben we wel gehoord. Dit is een onderdeel duidelijk van zo'n tussen aanhalingstekens vredesakkoord.
9: Ja, precies. Volgens de aankondiging van alle partijen geldt dit akkoord ook voor Libanon. Dus is er vanaf nu al volledig staakt het vuren in Libanon. En dat is er de afgelopen uren ook geweest. Lokale media waarschuwen wel om hier voorzichtig mee te zijn. Gezien natuurlijk de schendingen bij vorige staakt het vuren. Ja. Zodat mensen niet meteen terug kunnen gaan. In de 30-dagen fase zou de VS samen met Israël een plan uitwerken voor de volledige terugtrekking van Israël uit Libanees grondgebied. En hoewel dat hier hoog op de agenda staat in Libanon, lijkt het nu in Iran een beetje gepositioneerd te worden als een concessie die de Amerikanen gedaan hebben in ruil voordat Iran niet zou reageren op de aanval van Israël op Beirut gisteren. Zodat het niet zoals vorige week weer zou escaleren.
0: Ja. En is er niet nog een kans dat uiteindelijk Netanyahu zal besluiten om toch in weerwil van zo'n akkoord Hezbollah aan te blijven vallen?
9: Ja, die kans is er. Hij lijkt behoorlijk onder druk gezet door Trump. Trump noemde hem weer een lastige man. Maar de realiteit op de grond is dat ook als Israël nu haar aanvallen stopt, dat Israël eigenlijk in Gaza, Libanon en ook in Syrië extra land heeft ingenomen. Zij het met officiële gele lijnen, zowel in Gaza als in Libanon, als met onofficiële incursies en militaire outposts in Syrië. Al Jazeera heeft geschat dat met satellietbeelden dat het om zo'n 1000 vierkante kilometer extra grondgebied gaat sinds oktober 2023. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat Netanyahu probeert om dat neer te zetten als winst, ondanks dat natuurlijk Hamas en Hezbollah eigenlijk niet verslagen zijn.
0: Zij Midden-Oosten-correspondent Tarek Kenkhuis. En dan druppelen langzaam ook de alle reacties van kopstukken uit de hele wereld, waaronder uit de Europese Unie binnen, Iwan.
7: Zeker, bijvoorbeeld van Antonio Costa van de Europese Raad, het overleg van EU-lidstaten, en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Zij verwelkomen dat akkoord. Ze kijken uit naar een einde aan de oorlog en heropening van de Straat van Hormuz. En zo zegt Costa, wapens moeten nu zwijgen. Openstaande geschillen moeten vreedzaam worden opgelost in overeenstemming met internationaal recht. En hij zegt ook, de EU is bereid om bij te dragen aan een alomvattende strategie voor duurzame vrede in heel het Midden-Oosten. Von der Leyen benadrukt dat in de regio geen stabiliteit kan zijn zonder vrede in Libanon, dat ook betrokken zou zijn bij de deal. Maar zij heeft dus met name de nadruk op Libanon. En ook reactie uit Den Haag, bijvoorbeeld van Tom Berendsen, de minister van Buitenlandse Zaken. Die noemt het akkoord een hoopvolle stap richting een duurzame oplossing. Nederland heeft altijd gezegd dat een diplomatieke oplossing de enige manier is voor een einde aan dit conflict, zo voegde hij eraan toe. En hij schrijft, laten we hopen dat de stabiliteit en de rust in de regio snel terugkeert. Aldus Tom Berendsen.
10: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
0: Ja, veel mensen die vertrekken nog heerlijk naar de Caraïbe om daar te duiken, of naar de Rode Zee, of naar de Malediven, want daar kan je allemaal mooie beesten zien onder water. Maar jongens, dat hoeft niet meer. Laat die marine tanks in de tas. Laat je tankjes gewoon lekker zakken in de Oosterschelde. Want ook daar in Zeeland kun je tegenwoordig bijzondere zeedieren zien. Want de watertemperatuur stijgt en daardoor zwemmen er in de Oosterschelde een heleboel nieuwe, bijzondere soorten vissen en dieren. En dat bespraken we met Brandon Oonk, die is marinebioloog, verbonden aan de stichting Anemoon. En die legt uit hoe het komt dat er ineens allemaal nieuwe zeedieren in de Oosterschelde te vinden zijn, en welke dat dan wel zijn.
12: De veranderende watertemperaturen zijn een belangrijke aanleiding. Een andere situatie is dat wij best wel met veel dieren heen en weer aan het slepen zijn, om het zo maar even te zeggen. Ja. Ballastwater van uit boten of met schelpdierkweek komen ook dieren in die Oosterschelde terecht die daar voorheen niet leefden.
0: Ja, welke dieren zien we nu die er voorheen niet leefden? Wat komen we tegen?
12: Ja, er zijn allerlei beesten, met name het Aziatisch gebied, hier terechtgekomen. Een voorbeeld, het Pacifisch klauwvlookkreeftje. Dat is een heel klein vlookkreeftje dat kokertjes bouwt. En met het bouwen van al die kokertjes overwoeken die de dieren die normaal gesproken daar op het hartsubstraat leven. Mm. En dan zie je dat die met de komst van dat kreeftje, dus soorten die er anders wel kunnen leven, nu wat verdrongen worden.
0: Ja, dat is natuurlijk niet mooi. Hè? Dat is een import species die het wint omdat hij geen natuurlijke vijanden heeft.
12: Ja, klopt. Nou, ze heeft wel wat natuurlijke vijanden. Mm. Maar je ziet wel vaker dat als zo'n nieuwe soort binnenkomt, dat hij eerst een tijdje het echt heel erg goed doet en wat kan woekeren. En in best wel, de natuur is flexibel en veerkrachtig. En je ziet dat systeem zich dan na een tijdje vaak wel weer wat herstelt. En dat meer soorten gebruik gaan maken van deze nieuwe voedselbron. Mm-hmm. En dan gaat het weer een stukje beter.
0: Ja, precies. Ik begrijp ook dat de octopus, de inktvis, eindelijk zijn intrede gedaan heeft. Hè?
12: Ja, ja, nou, inktvissen hadden we natuurlijk altijd al wel in het Nederlandse water. Maar de gewone octopus, dat is een soort die nu op de Engelse kust enorm veel voorkomt. En de verwachting is dat die binnen niet al te lang ook op de Nederlandse kust en in de Oosterschelde een opwachting maakt. Ja. Wat we ook zien is dat een sepia en peilingvissen, dat zijn twee andere soorten.
0: Precies, dat is met die zo niet meer zo plaat is. Ja, ja.
12: Ja, die zijn, ja, precies die. Ja, die zijn nu heel erg aan het toenemen in het Nederlandse water. Mm-hmm. En omdat de watertemperaturen aangenamer worden, hebben we er daar meer van. En je ziet dus dat de visserij op die twee soorten toeneemt.
0: Ja, wat betekent dat voor de kabeljauwen, de haringen en de makrelen en de schollen en
12: de klassiekers. Ja, de klassiekers hebben we nog wel en die doen het op sommige plekken ook heel goed. Mm-hmm. Alleen een deel van die klassiekers zien we opschuiven naar het noorden. Ja. Dus de voortplantingsgebieden van die soorten trekken weg. En je ziet dan ook dat met name platvissen bijvoorbeeld, de vissers die daar van afhankelijk zijn, steeds verder naar het noorden trekken. Ja. Om daar nog goed van.
0: Om daar de platvissen precies de schoon toch nog weg te halen. Dat heeft nog wel wat gevolgen. Maar ook inderdaad voor de populatie, zei het al eventjes, als er andere soorten binnenkomen. Is het erg? Of moeten we gewoon wennen aan het feit dat we door die klimaatverandering andere zeedieren krijgen op de plekken waar we ze niet gewend waren?
12: Ja, het is erg is natuurlijk, dat is een waardeoordeel. Ik vind het heel erg jammer als er als de soorten die we hadden en soorten die hier horen, als die verdwijnen. Aan de andere kant is het voor mij als bioloog natuurlijk ook superspannend. Ja, op het moment dat er nieuwe soorten komen en er van ons in verandering is. Ja. Die verandering en die verschuivingen zijn altijd, dat is de natuur, dat gebeurt automatisch wel, maar ja, het gebeurt wel in grote hoeveelheden nu en in een mate die wel invloed heeft. En ja, als je het dan vergelijkt met, laten we zeggen, de Veluwe. Daar hebben we nu heien en zandverstuivingen en bomen. Als je zegt, nou, dat is nu gras geworden. Gras is ook mooi, is ook natuur. Maar dan zijn we wel dat stukje kwijt dat we graag hadden.
0: Mooie parallel. Brendan Ank, marinebioloog verbonden aan de Stichting Anemoon. En dan is bij ons Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, nog steeds een probleem op de A2, geloof ik. Hè? Maar het is een van de weinige files die we hebben nog.
11: Nou, er staan er dan wel een dikke 20 files, maar ze leveren ieder voor zich niet zo heel veel vertraging op. De grootste uitzondering daarop is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want daar ben je 40 minuten langer onderweg tussen Beest en knooppunt Empel. Vanwege het slechte wegdek, daar is de rechterrijstrook afgesloten. Flitsmeister meldt een camera op de A15 naar Nijmegen bij 113,0. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,8.
35: Blik op de beurs.
0: En nog een kwartiertje, dan gaat de beurs weer van kiet. En natuurlijk, ja, wel met het idee dat er een opstap komt naar een mogelijk vredesakkoord in het Midden-Oosten. We gaan naar Corné van Zijl, analist bij Cardano. Corné, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas.
0: Wat zegt de future?
13: Ja, de future zegt 10 punten erbij. Ja. Dus dat is een mooie stijging. Het is niet zo hosanna als we in Japan en Zuid-Korea zien. Dat is het plus 5%. Ja. Die landen zijn wat meer afhankelijk van Iraanse of de import uit het Midden-Oosten. Maar dit is een mooie stijging. Lang verwacht het toch gekomen. Het lijkt eindelijk een eind aan de film Groundhog Day. Want iedere keer was het weekend, gingen we het weekend positief in. Ja. En kwam er 's ochtends, maandagochtend weer iets van Trump af. Mm. En dat is dit keer niet zo. Dus het lijkt echt het einde van deze film. Zeker, met tijd ook.
0: Zeker, ja, na 39 keer herhaling van Trump met de claim dat er een vredesakkoord lag, inderdaad wel een beetje een groundhog. Ja. Maar dit terzijde. Welk aandeel gaan we belangrijk zien stijgen of dalen vanmorgen? En neem aan dat Shell een van de verliezers gaat zijn met een lagere olieprijs.
13: Ja, inderdaad. Het is wel een inkoppertje met deze olieprijs. De olieprijs is nu 4% lager. Dus ik denk over een paar dagen dat je ook wat goedkoper kan tanken. Maar je kan ook goedkoper inslaan met je Shell-aandelen vandaag, als je dat zou willen. Want die gaat waarschijnlijk naar beneden. En waarschijnlijk ook de SBM's en dat soort aandelen. Alles wat met een beetje olie te maken heeft. Ja. En Air France zal het waarschijnlijk goed doen.
0: Ja, wat moeten we verder in de gaten gaan houden?
13: Ja. Nu dit een beetje achter de rug lijkt te zijn, dan gaan we weer naar centrale banken zitten kijken. Morgen komt de Bank of Japan. Die gaat de rente ook verhogen, net zoals de ECB heeft gedaan. En voor de rest hebben we natuurlijk ook de Fed. En die komt een dagje later. En die gaat, de kans dat hij wat zou gaan doen was al niet zo groot. Maar nu is dat zo goed als zeker. En ook de Bank of England komt later. En ook die gaat niet verhogen. En als die olieprijs niet meer verder stijgt, maar wat gaat dalen, dat betekent dus dat er minder inflatiedruk is en de noodzaak om te gaan verhogen ook niet meer zo groot is.
0: Nee, we gaan het zien. Dankjewel. Corné van Zijl, analist van Cardano.
35: Auto-update.
0: Ja, zeker. Nou, Broekhoff van de Nationale Auto Show. Nou, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Hoi.
0: En ook in het VK komen ze inmiddels tot inkeer van de doelstelling voor de verkoop van volledig elektrische auto's. De EVO wordt bijgesteld.
14: Ja, die doelstelling was ook veel te scherp. In 2030 zou 80% van de nieuw verkochte auto's elektrisch moeten zijn in het VK. Nou, de auto-industrie en de vakbonden hadden eerder al gezegd dat gaat gewoon niet lukken. Ze waarschuwden ook voor grootschalig banenverlies. Want VK heeft gewoon best wel veel auto-industrie. En onder druk wordt dus nu dat percentage afgezwakt naar mogelijk 50%, schrijft de Times. Dus
0: mogelijk 50?
14: Ja, het kan ook 70 worden. Dus okay. Daar wordt nog de komende weken, het is eigenlijk uitgelekt. Dus Mogelijk zet dit nog meer druk op de onderhandelingen daarover. Maar dit, nou, dat klinkt in ieder geval iets realistischer, 50%. Want 80 is gewoon te ambitieus. Of het 100% doel in 2035, dus 5 jaar later, blijft staan, dat is niet helemaal duidelijk. Je ziet, de EU heeft dat bijvoorbeeld al bijgesteld naar 90%. En ook daar wordt weer gelobbyd om het verder omlaag te krijgen. Dus nou, deze race is nog lang niet gelopen.
0: Oké, dan naar het Vredestein in Enschede. De bandenproductie is volledig tot stilstand gekomen. Het is een eind van een tijdperk. Ja. Op de plek waar de panden staan, volgens mij, komt op den duur ook wellicht woningbouw.
14: Ja.
0: Maar Vredestein is dus weg. Tot in Amerika kent Vredestein, waar ze prachtige mooie banden maakten. Gedesigned door Giugiaro af en toe. Ja.
14: Einde van een tijdperk. Ja, de fabriek in Enschede sluit na 80 jaar. Bijna 80 jaar. Vandaag rollen de laatste banden van de band, meldt Tubantia.
0: Letterlijk, ja.
14: Ik dacht, maak
0: Tubantia
14: hem toch even.
0: Ja, ook fijn. Ja.
14: Ja, dat is wel eerder dan verwacht, want oorspronkelijk was 30 juni gezegd.
0: Ja.
14: De laatste officiële werkdag. Maar dat wordt dus vandaag, dus 15 juni. De sluiting, dat komt niet als een verrassing. Hè. Dat werd al meer dan een jaar geleden aangekondigd. Het moederbedrijf, dat is het Indiase Apollo Tyres, verplaatste productie van die banden naar Turkije, India, Hongarije, vanwege de lagere lonen. Meer dan 500 mensen raken hun baan kwijt. Eerder waren er al 650 mensen ontslagen. Ja, dit zorgt gewoon voor veel verdriet. Zorgen bij personeel, bij families. Het goede nieuws is wel dat veel werknemers vrij snel een nieuwe baan vinden. Er is toch wel heel veel animo voor technisch personeel.
0: Ja.
14: En die mensen kunnen echt wel wat. Dus die komen vrij snel weer aan de bak. Dus dat is het goede nieuws.
0: Dat is het enige goede nieuws. Ja. Het is wel jammer. Een mooie oude naam. Weg daar.
14: Ja, Vredestein was natuurlijk eigenlijk al gewoon niet meer Nederlands, maar er rolden nog panden in Nederland.
0: Maar als je Enschede binnenreed zo'n beetje, dan zag je altijd dat pand aan de rechterkant.
14: Ja, dat is jammer. Echt jammer.
0: China stort zich op na elektrische auto's nu vol op elektrische vrachtauto's.
14: Ja, de planeconomie gaat weer helemaal werken. China wil dat 40% van de nieuwe zware vrachtwagens in 2030 volledig elektrisch of soortgelijks, dus uitstootvrij is. Doelstelling voor 2030 is een vloot van meer dan 1,6 miljoen new energy voertuigen, zoals dat dan heet daar. Ja, en dat gaan ze dan doen door te investeren, subsidiëren. Er komt volgens mij 3000 batterij- en laadwisselstations. Renovatie van verzorgingsplaatsen. Dus ze gaan flink de subsidiekraan aanzetten. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de auto's de afgelopen jaren. Daar is echt ontzettend veel subsidie naartoe gegaan. Daar zijn ook importheffingen toen op ingesteld, hier in Europa. Omdat dat oneigenlijk zou zijn. Vooral voor het eerlijke speelveld dan. Dus we gaan zien. We kunnen zo'n schap zetten straks voor heel veel vrachtwagens, waarschijnlijk ook uit China, die allemaal naar Europa gaan komen.
0: Dat dacht ik ook,
14: En benieuwd hoe Europa daarop gaat reageren.
0: Ja, en dan nog even naar iemand die voorlopig niet met zijn fikken aan de verbrandingsmotoren komt, namelijk de familie Bovensiepen, dat is een Duitse familie, jarenlang eigenaar van Alpina. Inmiddels is dat hele huis geïncorporeerd door BMW.
14: Klopt.
0: Maar de familie Bovensiepen die dacht, wacht, hartstikke leuk, maar we gaan het toch maar weer proberen.
14: Het bloed krijgt waar het niet gaan, kan dat blijkbaar weer. De Bovensiepen 5 GT.
0: Natuurlijk.
14: Een nieuwe stationwagen gebaseerd op de BMW 5 M5 Touring. Ja, het design is veel subtieler en eleganter. Dat kun je er gelijk al wel van afzien. Maar het lijkt ook wel heel veel op een Alpina B5 van vroeger.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
14: Ja,
0: alleen het logo is anders, zou ik zeggen.
14: Dat doen ze wel altijd. Hè. Ze mogen een ander logootje erop zetten. Nou, deze familie heeft die auto dus flink aangepakt. Een plug-in hybride aandrijflijn, 4,4 liter. Biturbo V8, vermogen van 801 pk, 0 tot 100 in 3,6 seconden, topsnelheid boven de 300 km per uur. Ik vind hem daar wel lekker uitzien.
0: Hij heet B5 GT, toch?
14: 5 GT, ja, 5 GT. Ja, is Bovensiepen 5 GT, dat is
0: het. Ja, maar dat is afgekort B5 GT. Dat is bijna Alpina doet dat eigenlijk ook een beetje. Ik denk dat er in München toch wel stevig gevloekt gaat worden op de burelen van BMW, denk je niet?
14: Nou, dit hebben ze uitonderhandeld. Die is niet op zijn achterhoofd gevallen.
0: Nee.
14: De vanafprijs in Europa? Bijna 2 ton.
0: Dat dacht ik al. Bijna ik zou zeggen 178.000, maar makkelijk. Erop en erover.
14: Wel een fijne auto. We zetten hem gewoon straks even op ons Instagram-kanaal. Ja. BNR Autoshow.
0: Dankjewel, Nout Broekhoff.
15: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Ja, en dan zometeen de ECB gaat de rente verhogen. Trump wil de Amerikaanse rente juist omlaag hebben. En misschien heeft hij wel een beetje mazzel als de Fed binnenkort bij elkaar komt. Want ze hebben en een nieuwe voorzitter, Kevin Warsh. En de inflatie zou wel eens kunnen gaan teruglopen als de benzineprijzen naar beneden gaan. Omdat er een deal komt met Iran. Je weet het niet. Maar gaat hij door de knieën? Zometeen huiseconoom Han de Jong.
16: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Als accountant met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
9: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
10: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
11: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Nu in de BNR-app.
13: In ons Iran-live-blog Berendsen ziet akkoord als hoopvolle stap. EU-kopstokstukken zijn ook blij. Dodental in Oekraïne loopt op tot 9. Kathedraal in Kiev is zwaar geraakt. En Nederland gaat geen belasting heffen op Chinese pakketjes. Dat is nu echt van de baan, meldt de Telegraaf. Deze en nog veel andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
14: We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Nou Dennis, het was een rustige speech, maar loopt hij een beetje ten einde nu?
15: Ja, inderdaad. Het aantal files neemt vlot af. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je wel veruit de meeste vertraging. Tussen Beest en Kerkdriel doe je er een half uur langer over. Door slecht wegdek is de rechterrijstrook dicht en alle overige files leveren je maximaal 5 minuten extra reistijd op. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 241,0. En op de A6 van Joure naar Emmeloord bij 282,5. Op de A28 richting Groningen is een camera gezien bij 105,2.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden zeemijnen liggen. Marius Borkhøby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. In Oekraïne zijn 9 doden gevallen en is veel schade door hevige Russische aanvallen. In Kharkiv kwamen 5 hulpverleners om die in actie kwamen na een raketinslag. In Kiev vielen zeker 4 doden en werd een historische kathedraal zwaar beschadigd. Ook een flatgebouw en een tv-studio stonden in brand. En president Trump werd dit weekend 80 en dat vierde hij met een aantal bloedige kooigevechten bij het Witte Huis. Er kwamen duizenden mensen op af. Wie won mocht speechen. De sporters prezen Trump en eentje pakte het moment aan om te roepen dat Michelle Obama een man is. Die theorie doet het goed onder Trump-fans. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag

0: Is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kijken we naar de opening van de AEX. Dat was wel een beetje voorspeld. We zagen de future al 10 puntjes hoger. Klopt ook, 1090,7 punten. Ja, je hoort het goed, 1090,7. Grootste stijgers en dalers. Nou, dat heeft alles te maken uiteraard met een mogelijk akkoord wat op handen is tussen Amerika en Iran. We zagen het al in de beurzen in Azië, die gingen allemaal hoger. Wij dus ook. Grootste stijgers, CVC Capital, 3,6 erbij. Arjen, 3,4% hoger. Axel Nobel, 3,2%. En dan kijken we naar de dalers. Uiteraard alles wat met olie te maken heeft. Shell staat 3,6% lager. SBM Offshore, 2,4. En KPN volgt met 0,3. Kijken we even naar de Brent Crude. $83.39 voor een vaatje Brent Crude in the future. Alle beursnieuws uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Terwijl de ECB de rente verhoogde, wil Trump de Amerikaanse rente juist omlaag hebben. En dus zijn alle ogen deze week gericht op de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh. Maar gaat hij door de knieën voor Trump? Dat is maar de vraag. Zometeen huiseconoom Han de Jong.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
8: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Zo begint het laatste uurtje van deze ochtendspits van 15 juni 2026. Het is maandag, begin van de nieuwe werkweek. We zitten op de helft van de maand. Het gaat hard, hè? Iwan, wat gaan we allemaal doen?
11: Zo meteen praten over Bolle Jos. Jos Leidekkers, die wordt gezocht in Nederland. Drugscrimineel. En die zou zich verschuilen in Sierra Leone. Dat weten we. Maar ja, tot nu toe, er zit niet echt schot in de zaak. En nu komt de EU om de hoek kijken. Het wordt een operatie niet alleen maar Nederlands, maar dus Europees, schrijft de Telegraaf. Praten we zo meteen over met onze Afrika-correspondent.
1: Maar we gaan eerst naar de Amerikanen, want in de Verenigde Staten kijken ze met spanning uit naar het eerste rentebesluit van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh. Zoals we weten, de ECB met mevrouw Lagarde, die verhoogde afgelopen week de rente voor het Europese gebiedsdeel. Maar Trump wil dat de Fed de rente juist verlaagt. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, zegt huiseconoom Han de Jong.
12: Kijk, de inflatie is door die olieprijsstijging inmiddels opgelopen tot boven de 4% in de Verenigde Staten. Nu is het zo dat die Warsh, die gelooft heel erg sterk in kunstmatige intelligentie. Hij denkt dat dat de inflatie gaat drukken. En dat gaat dan ruimte bieden voor renteverlagingen. En dat zou best kunnen. Maar bij de huidige inflatie en de huidige onzekerheid toch nog, ja, kan ik me niet voorstellen dat er binnen het Fed-bestuur nu een meerderheid te vinden is om de rente deze week te gaan verlagen.
11: Nee. En verhogen dan, want ja, dat zagen we dus in Frankfurt wel als optie. Als eerste grote centrale bank zou dat misschien nog kunnen. Helemaal tegenvallen voor Trump.
12: Nou, dat zou zeker een tegenvaller zijn. Maar dat lijkt me toch ook onwaarschijnlijk. Hè? Kijk, die stijging van inflatie die komt natuurlijk door die hogere olieprijs. Nou, dat is tijdelijk. En nu er een vrede lijkt te komen tussen de Verenigde Staten en Iran, ja, de olieprijs is gedaald. Hè. Die noteert nu zo $83 per vat. Mm-hmm. We moeten natuurlijk zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Maar het is wel zo dat de olieprijs nu al dichter bij het niveau van het begin van het jaar ligt dan bij de piek van boven de 110 in begin mei. Mm-hmm. Dus als er inderdaad een vrede komt, ja, dan zal die olieprijs wel verder dalen. En dat zal ook de inflatie drukken. En wat je natuurlijk ook niet moet vergeten, als je de vergelijking maakt met de ECB. De ECB, toen die vorige week de rente verhoogde, ging dat van 2 naar 2,25%. Maar in de Verenigde Staten is de officiële rente 3,75%. Dus dat is veel hoger. En dat, als je dat dan bij elkaar afweegt, dan zou ik zeggen de Fed gaat de rente onberoerd laten deze week.
11: Ja. En dan zal het toch met name gaan over de persconferentie van Warsh en wat hij daar zegt. Ja. Want de afgelopen 3 weken heeft hij daar geloof ik niet heel veel over gezegd. Hè? Over wat hij nou eigenlijk van plan is qua beleid. Er zijn nog veel vraagtekens over waar hij voor staat.
12: Nou ja, dat klopt. Hij heeft er natuurlijk wel het een en ander over gezegd toen hij gehoord werd in die Senaatscommissie. Maar goed, hij is drie weken aan de gang. Dan kun je nog niet zo heel veel hebben gedaan. Ik heb hem trouwens ook helemaal niet in de media gezien. Hij heeft een beetje laten doorschemeren dat hij misschien met die persconferenties wil ophouden. Maar deze week zal er nog zeker wel een persconferentie zijn. En ja, dat gaat natuurlijk buitengewoon interessant worden.
11: Okay. Nog even terug naar eind vorige week. Vrijdag kwam DNB met de cijfers. Heeft de groeiraming voor de Nederlandse economie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten verlaagd van de 1,2% die zij een halfjaartje geleden nog voorspelde naar 0,8%. Dat is natuurlijk niet zo gek, hè, dat lager is.
12: Nee, dat is niet zo gek, hè. De hogere inflatie, dat tast natuurlijk de koopkracht aan. En dat heeft een weerslag op het volume van de bestedingen van consumenten. En dat drukt de inflatie dan. Ik moet ook wel zeggen dat die 0,8, dan denk je misschien, dat is toch nog, dat is nog wel redelijke groei. Maar vorig jaar is onze economie vrij stevig gegroeid voor ons doen, 1,8%. En dat betekent dat aan het eind van het jaar zit je dan boven het gemiddelde. En die 0,8 die we dan dit jaar gaan groeien, ja, je zou kunnen zeggen, die is gedeeltelijk, komt die nog uit vorig jaar. Het lijkt me wel een begrijpelijke aanpassing door DNB.
11: Ja, en ook zegt de centrale bank, de Nederlandse bank zegt dus, dat komt door minder groei van de wereldhandel. Klinkt ook logisch. Is dat inderdaad wat ons het hardst raakt?
12: Dat denk ik toch eigenlijk niet. Ik denk dat het toch meer bij die consumptie zit. En ik moet ook zeggen dat ik was toch wel een klein beetje verbaasd over de uitlatingen van DNB over de wereldhandel. Want als je wat jij zegt, het lijkt heel erg logisch. En het is natuurlijk ook zo dat de sluiting van die straat van Hormuz, dat beperkt de wereldhandel natuurlijk direct. Toch laten de cijfers met betrekking tot de wereldhandel eigenlijk een wat ander beeld zien. Er is op het ogenblik in de wereld een enorme investeringsgolf gaande in kunstmatige intelligentie. En als je naar Aziatische landen kijkt, dan zie je juist een heel sterke groei van de internationale handel. Dan hadden we 2 weken geleden een rapport van de NEVI, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. En die hadden het over paniek aankopen door bedrijven om allerlei prijsstijgingen en logistieke verstoringen voor te zijn. En dat stimuleert de wereldhandel natuurlijk ook. Dat is misschien een tijdelijk effect. Maar die AI-golf, die geeft de wereldhandel wel een heel stevige impuls. Ja.
11: Tot slot nog even de inflatie. Vorig jaar 3%. Allerlei banken die verwachten, dit jaar ook 3%. DNB zegt 2,7%. Dat is toch een stukje lager.
12: Ja, dat is eigenlijk best wel een opvallend lage voorspelling. DNB die veronderstelt een daling van de olieprijs. Eigenlijk volgen die gewoon. Eigenlijk is dat geen voorspelling van DNB, hoor, die olieprijzen. Ze volgen gewoon wat in de futures is ingeprijsd. En dat combineren ze dan met lagere economische groei. Die twee factoren die zetten de neerwaartse druk op de inflatie. Heb ik even zitten rekenen. In de eerste 5 maanden van het jaar lag de inflatie gemiddeld op 2,7%. Mm-hmm. Maar in mei was het 3,5, dus ver daarboven. En als je dan voor het jaar als geheel op 2,7 uit wil komen, dan moet de inflatie toch nog wel behoorlijk dalen in de rest van het jaar. Dus ik hoop dat DNB gelijk heeft, maar het lijkt toch wel een beetje aan de optimistische kant.
11: En dat is onze huiseconoom Han de Jong.
1: Dan gaan we nog naar de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit. Marius Borg Høiby, die is veroordeeld tot 4 jaar cel. Tegen hem was een celstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Hij is 29, wordt beschuldigd van 40 strafbare feiten, waaronder diverse verkrachtingen, huiselijk geweld, diefstal, drugsgerelateerde overtredingen. Zit nu 4 maanden in voorarrest en had gevraagd om tijdelijk even bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Die heeft een longprobleem. Maar dat verzoek werd afgewezen. Hij was niet bij de uitspraak van de rechtbank in Oslo. Formeel om gezondheidsredenen, wat die redenen precies zijn, is niet bekendgemaakt. Hij heeft de veroordeling gevolgd via een videoverbinding, maar 4 jaar celstraf dus voor de zoon van de Noorse kroonprinses. We gaan naar Dennis Mooij van de ABB. Het is bijna voorbij, maar nog net niet helemaal, geloof ik, hè Dennis?
13: Ja, en dat net niet helemaal, dat staat op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel doe je er namelijk een kwartier langer over. Vanwege het slechte wegdek is daar de rechte rijstrook afgesloten. En in de rest van het land neemt het aantal files vlotjes af. Daar heb je hooguit een minuutje of 5 extra reistijd. Flitsmeister meldt de camera op de A6 vanuit Joure naar Lelystad bij 282,5. De A15 naar Nijmegen bij 113,0. En de A31 van Leeuwarden naar Harlingen bij 30,0.
14: Blik op de beurs.
1: Ja. En de beurs over een kwartier geleden. En we kijken tegen mooie standen aan, hoor. Intraday weer lekker hoog. 1089,2 punten. 17e komt erbij. We openen wat hoger boven de 1090 punten. Maar toch, het is niet gek. Met name uiteraard door dat nieuws in het Midden-Oosten. Er zou een tweede stap worden gezet in een weg naar vrede tussen Iran en Amerika. En dat nieuws is interessant om met name naar de oliebedrijven te kijken vanmorgen, zegt Corné van Zijl van Cardano.
15: Dit is wel een inkoppertje met deze olieprijs. De olieprijs is nu 4% lager. Dus ik denk over een paar dagen dat je ook wat goedkoper kan tanken. Maar je kan ook goedkoper inslaan met je Shell-aandelen vandaag, als je dat zou willen. Want die gaat waarschijnlijk naar beneden. En waarschijnlijk ook de SBM's en dat soort aandelen. Alles wat met een beetje olie te maken heeft. En Enfran zal het waarschijnlijk goed doen.
1: Nou, we zien Shell inderdaad als grootste daler op dit moment. 3,7% lager. Meteen gevolgd door SBM Offshore, 2,7%. Maar ja, daar hoef je inderdaad geen analyse bij Cardano voor te zijn. Dat had ik ook kunnen voorspellen. KPN zat 0,8% lager. Aan de andere kant, stijgers. Adyen 4,4% erbij. CVC Capital 3,6. Axo Nobel 3,2. Maar hoe doet Air France KLM het dan op de midcap? Ook daar een grote stijger. Net onder Corbion 6,5% erbij. Staat Air France KLM 5,3% winst nu.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
11: De Europese Unie gaat zich actief mengen in de strijd om Bolle Jos weg te krijgen uit Sierra Leone. En om hem het liefst hierheen te halen, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant wordt de kwestie deze week besproken tijdens de EU-top in Brussel. En is het chefzagen. Niet alleen in Den Haag, maar dus ook in heel Europa nu. Praat erover met onze Afrika-correspondent Sophie van Leeuwen. Sophie, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Iwan.
11: Ja, jij volgt de strijd rondom Bolle Jos, zou ik het maar even zeggen. Wat is Brussel van plan? Hoe gaan ze proberen Sierra Leone druk te zetten op dat land?
16: Ja, de druk wordt dus wel opgevoerd. Hè. Met al die ministers wordt al langer gestalkt. Bewindslieden uit Sierra Leone worden benaderd door Nederlandse ministers op elke top van, hey, wanneer leveren jullie die Bolle Jos nou eens uit? Maar nu lijkt het toch echt grotere vormen aan te gaan nemen. En dat is interessant. Het ligt op tafel op de EU-top in Brussel. Nou, dat is ongezien. Dat is nog nooit gebeurd. Op het hoogste niveau gaan ze het hebben over de problemen. De drugsproblematiek in Europa, die is natuurlijk heel erg groot. Hè, met name natuurlijk ook in Nederland, in Rotterdam en de haven van Antwerpen. Er wordt gesproken over sancties. Ja, dat is een drukmiddel natuurlijk. Ja. En over de miljoenen ontwikkelingshulp die gaat naar landen als Sierra Leone. Of die kraan dichtgedraaid kan worden. Dus dat zijn een behoorlijke wat maatregelen die ze zullen doornemen. Mm-hmm. Misschien ook meer informatie uitwisselen. En hopelijk gaat dat zo aan de dijk zetten.
11: Ja, en er zijn ook allerlei andere landen die te maken krijgen met de gevolgen van de handel en wandel van Bolle Jos. Dus misschien dat daar dus draagvlak voor komt langzamerhand in Europa. Wat gaat Sierra Leone daarvan merken als die subsidiekraan dichtgaat? Hoe afhankelijk zijn ze van extern geld?
16: Nou, dat gaat natuurlijk vooral de gewone man raken in Sierra Leone. Dus mensen die meedoen aan ja, bijvoorbeeld een EU-landbouwprojectje. Dus ja, die krijgt dan geen geld meer. Maar ik denk dat de top van Sierra Leone daar toch ja, bar weinig van last van gaat hebben. Mm-hmm. Dus meneer Bio, de president en de mensen om hem heen. Het is natuurlijk vervelend als je op de sanctielijst komt te staan. Hè. Dat is niet leuk voor de familie. Maar als je bedenkt hoeveel geld de cocaïnehandel oplevert, hè, van Jos Leidekkers per maand alleen al. Mm-hmm. Dat zijn schattingen van rond de 70 miljoen. Ja, dan gaat dat Sierra Leone misschien niet echt raken.
11: Nee.
16: Er gaat zoveel geld om in de drugseconomie. Dat wordt ook in de economie van Sierra Leone gepompt, in vastgoed. Dat geld dat blijft voorlopig rollen.
11: Mm-hmm. Ja, nou zei je ook al op allerlei congressen, platforms enzovoort voor Sierra Leone, ja, praktisch gestalkt door elke Nederlander die daar is, komt nou eens over de brug met die bolle Jos. Wat is nou jouw indruk? Hoe wordt daar vanuit Sierra Leone op gereageerd? Is dat, ja, beleefdheid en we zijn druk bezig en we gaan ermee aan de slag? Of boeit het ze geen zak?
16: Nou, kijk, ik denk dat je als je dit soort maatregelen gaat nemen, dat je natuurlijk ook Sierra Leone verder in de armen van bolle Jos duwt. Hè? Dat je eigenlijk invloed gaat verliezen in zo'n land. Mm-hmm. En ja, want ik ben zelf in Sierra Leone geweest. Ja. Daar wordt behoorlijk lacherig over gedaan. Als je minister vraagt hoe gaat het met Tubi Jos, dan zeggen ze, nou, we zijn ermee bezig. We zijn hard aan het werk. En ze wijzen daar ook heel erg op de, ja, op de hypocrisie van Europa. Hè? Van, ja, wie snuift al die cocaïne nou die Jos vervoert? Dat zijn jullie toch zelf in Europa? Dus dat is, uiteindelijk zijn jullie ook, het is vraag en aanbod, de veroorzaker van dit probleem. Ja. Je kunt ook nog zaken doen in Afrika met andere continenten dan de EU. Hè? Ik bedoel, China en Rusland. Dat zijn natuurlijk enorme belangrijke partners voor een land als Sierra Leone ook, of West-Afrika.
11: Ja.
16: Dus ja, er wordt gewoon een beetje lacherig over gedaan. En ja, ik ben benieuwd of het ze echt zou raken, of misschien juist dichter bij Jos zal brengen.
11: Ja. Weten we hoe de situatie van Jos Leidekkers nu is? Hoe die erbij zit? Want er was laatst geloof ik ook een Nederlandse operatie die zou er gaan gebeuren met een schip dat gekocht zou gaan worden. Daarmee zouden ze hem dan van de internationale wateren willen plukken. Nou, ging allemaal niet door. Maar ik kan me voorstellen als je bolle Jos bent, dat je toch denkt van, ik zit er niet helemaal.
13: Nee, God wordt een beetje heet onder de voeten.
16: Ja, de druk wordt wel opgevoerd. Ja. Dus ik vind het interessant om te kijken waar dit naartoe gaat. Kijk, we horen natuurlijk dat hij nog steeds dik in die familie zit daar. Hè, dus de familie van president Bio. Dat de mensen daar geen enkel belang hebben om hem uit te leveren. Dat wordt ook echt niet verwacht. Hij zit daar in dat land veilig. Dus er is geen uitleveringsverdrag. Dus ja, ze kunnen hem niks maken. En hij zit misschien lekker met een cocktail op het strand.
11: Ja.
16: Ook, als je naar de toekomst kijkt, over 2 jaar zijn er verkiezingen in Sierra Leone. Dan moet de huidige president moet weg. Die zit in zijn tweede termijn. Ik hoor ook dat de vrouw van president Bio, Fatima Bio, dat is een voormalige Nollywoodster, dat die zich al op zou maken voor die presidentsverkiezingen. Dus het doel van de familie is natuurlijk zo lang mogelijk aan de macht blijven en zo lang mogelijk profiteren van die hele lucratieve business van Leidekkers en ook natuurlijk andere kartels die daar rondlopen.
11: Ja.
16: Het is gewoon too big to fail. Ik verwacht dus voorlopig dat dit verhaal niet klaar is, maar dat de druk zo wordt opgevoerd door Europa, door Nederland en België. Ja, daar kunnen we met belangstelling naar kijken de komende jaren.
11: Dankjewel, Afrika-correspondent Sophie van Leeuwen.
1: En dan, het kabinet voert definitief geen eigen belastingen op pakketjes uit China. En de meeste buurlanden van ons in Europa zien daar ook van af. En dus wachten wij met die andere landen een Europese aanpak af. Tenminste, dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Elko Ehrenberg van Financiën aan de Tweede Kamer, waar de Telegraaf vandaag over schrijft. Want je weet het nog, begin dit jaar maakte Nederland bekend een heffing van 2 euro per pakketje wat uit China kwam te willen invoeren. België, Frankrijk en Luxemburg wilden dat ook. En de vrees was dat Chinese bedrijven hun pakjes massaal via ons land zouden invoeren om de heffing in andere landen te ontwijken, waardoor de Nederlandse douane overbelast zou worden. Nou, uiteindelijk heeft alleen Frankrijk besloten zo'n nationale Chinese pakketjestax in te voeren. Andere landen wachten nog op een Europese regeling. Nou, de Europese Commissie zegt nu, in november komen we met een gezamenlijke heffing voor alle lidstaten om te voorkomen dat verschillen tussen landen worden uitgebuit door Chinese webshops. Hoe hoog de heffing wordt, dat weten we niet, maar dat het een verdere stap is aan het verslechteren van de relaties tussen de Europese Unie en China, dat is duidelijk.
11: En dan naar het WK-voetbal. Nou, dat leeft, weten we, niet heel erg in Amerika. Ze zijn er veel drukker met basketbal of worstelen of andere sporten. Maar als er geld te verdienen valt, ja, dan zijn ook de Amerikanen er als de kippen bij. En dat zien we in Los Angeles. Althans, in het stadje Inglewood bij, of in Los Angeles eigenlijk, in Californië dus. Daar hebben ze het SoFi Stadium, dat tijdens het toernooi officieel de naam Los Angeles Stadium draagt. Want SoFi is geen sponsor van de FIFA, dus die naam moet er even af. Het LA Stadium. En daar verhuren bewoners in de buurt van dat stadion, die verhuren hun oprit of parkeerplaats aan bezoekers. En die vragen daar, volgens Amerikaanse media, ergens tussen de $50 en $80 per auto voor. En als je denkt, nou, $80 voor 90 minuten voetbal, ik vind het nog wel aan de prijs. Nou, het is een stuk minder dan de tarieven bij de officiële parkeerterreinen, want
1: die liggen hoger.
11: Daar betaal je als bezoeker voor een wedstrijdje soms $250 tot $300.
1: En hoop je wel dat je gewassen wordt, dat dit.
11: Ja, dat gaat dus niet gebeuren, denk ik. En ik heb even zitten rekenen, als je het slim doet, kan je daarvoor 4 dagen parkeren op Schiphol. Dat is dus een anderhalf uur bij een voetbalstadion. Nou, voor sommige inwoners kan het lucratief zijn en kan het aardig oplopen.
17: So for me personally, I have like about 3 to 4 spots. Let's say I rent those 3 for $50. I could make easily $150. My thoughts now is that it could go farther. Today's barely the first day. Next day Shakira's here. And the day after that, which is Monday, it's a World Cup again. So if you do the math, it's pretty good money.
11: Ja, het loont best flink, dus zegt deze mevrouw. Althans, is dat zo? Het verhuren van je oprit is niet zonder gevaar, waarschuwt de gemeente.
18: That kind of practice could end up costing homeowners. The Inglewood Parking and Traffic Department could issue costly tickets. That's because renting out private parking spaces for events requires a commercial parking permit and a business license from the city of Inglewood.
11: Ja, je moet dus een vergunning hebben, want anders kan je een boete ervoor krijgen. Nou, kunnen Nederlanders, kan Jaap de Groot daarvan profiteren binnenkort? Nee, want Nederland speelt vooralsnog niet in Los Angeles. De eerstvolgende wedstrijd in dat stadion is Iran-Nieuw-Zeeland. Dat is komende nacht om 3:00 met goedkoop parkeren dus. Nou, fijn voor de mensen die daarin net het stadion.
1: Met goedkoop, maar €80. Er ligt een deal tussen Amerika en Iran, maar dat kunnen we, ja, dat kennen we uiteraard. Hè? Of we het een vredesakkoord kunnen noemen, dat is dan wel vers 2. Het is voor de 39e keer namelijk dat Trump dit claimt. Het is eigenlijk een vervolg op een wapenstilstand, zegt BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
19: En we zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
20: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
21: Yes!
23: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
24: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
27: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
28: Nina van den Dungen.
29: Straks is Thomas van Zelden weer en hij trapt de uitzending af met het economenpanel over de Europese Centrale Bank, die voor het eerst in 3 jaar de rente heeft verhoogd. Daarna spreekt Thomas met Sita Bakker, directeur van brancheorganisatie Outreach. En hij vraagt haar hoe groot de dreiging is dat lokale overheden buiten reclame verbieden. Je kan het allemaal horen vanaf 11:00 in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
3: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
5: BNR Verkeer.
13: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment geen files meer. We kunnen gelijk door naar de flitsers. Op de A6 Joure Lelystad bij 282,5. A16 Rotterdam Breda bij 30,2. Op de A32 vanuit Meppel naar Heerenveen is er een gezien bij 7,9. En Flitsmeister meldt ook een camera langs de A58 richting Vlissingen bij 147,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden zeemijnen liggen. Marius Borkhøby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. In Oekraïne zijn 9 doden gevallen en is veel schade door hevige Russische aanvallen. In Kharkiv kwamen 5 hulpverleners om die in actie kwamen na een raketinslag. In Kiev vielen zeker 4 doden en werd een historische kathedraal zwaar beschadigd. Ook een flatgebouw en een tv-studio stonden in brand. En president Trump werd dit weekend 80 en dat vierde hij met een aantal bloedige kooigevechten bij het Witte Huis. Er kwamen 1000 mensen op af. Wie won mocht speechen. De sporters prezen Trump en eentje pakte het moment aan om te roepen dat Michelle Obama een man is. Die theorie doet het goed onder Trump-fans. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Er ligt een deal tussen Iran en Amerika. Dat kunnen we niet echt een vredesakkoord noemen, zegt BNR's buitenlandcommentator Bernard Hamburg. Je kan beter praten over een koopovereenkomst door Amerika. Zometeen hoor je Bernard zelf.
7: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
8: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
7: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Het stroomnet kraakt en piept. En volgens de nieuwste cijfers zitten we in 2028 al met de gebakken peren. Netbeheerder Alliander laat zien hoe ondernemers en consumenten vandaag nog zelf slim de regie pakken. Je hoort het in The Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
21: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
30: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
31: Klopt, minstens 2 dagen per week.
30: En jij?
31: Ik meestal maar 1 keer per maand.
30: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
31: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
30: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
32: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
33: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
32: Ontdek hoe op rma.nl.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, goedemorgen. Het laatste half uurtje van deze ochtendspit. Het is maandag 15 juli 2026. Buiten nog een beetje grijs en druilerig, maar dat schijnt voorbij te gaan naarmate de week vordert. Straks BNR's Big Five vanaf 10 uur gaan je zo vertellen. Want dat gaat Arturo Jakkers ongetwijfeld doen. Welk thema die heeft, welke gasten die daarbij heeft geboekt. Maar wij hebben nog een vol half uur, Iwan.
9: Ja, we praten zo meteen over een onderzoek van het Financiële Dagblad. Zij hebben uitgeplozen dat de commissarissen steeds vaker proberen om aandeelhouders te omzeilen bij bonussen voor de topbestuurders van bedrijven. Om die wat flexibeler aan te kunnen passen door te sturen op andere doelstellingen bijvoorbeeld. Het lijkt een beetje alsof die commissarissen proberen om die aandeelhouderen buiten de deur te houden. Nou, is dat inderdaad gaande? Herkennen zij dat beeld? Gaan we zo meteen vragen aan de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
1: Maar we gaan eerst naar dat verhaal. Er zou een deal zijn tussen Amerika en Iran. Volgens de Pakistanse premier Shehbaz Sharif gaat het om een vredesakkoord. Maar is er nog geen tekst uit het akkoord openbaar gemaakt. En het zou dan aanstaande vrijdag meteen ingaan. Dan zou er vrede zijn, kan de straat van Hormuz weer open. Het wordt ondertekend in Zwitserland, maar, zegt BNR's buitenland commentator op basis wat we nu weten, hier is echt geen sprake van een vredesakkoord.
11: Het is verlengd staakt het vuur. Het wordt ook genoemd een memorandum of understanding. Dat heeft helemaal niks te maken met een vredesdeal. Het kan een opmaat worden naar een vredesovereenkomst, maar zover zijn we nog lang niet. Want over alle belangrijke punten moet nog worden onderhandeld. En dat gebeurt in die 2 maanden die ze daarvoor hebben uitgetrokken. Dus die hele term vrede die past in dit verhaal nog niet. Iedereen hoopt dat dat zo is. Maar voor zover ik het kan zien, liggen ze op een heleboel punten nog mijlen uit elkaar. Bijvoorbeeld het hele verhaal over de voorraad aan verrijkt uranium die Iran heeft. Ja. Daar staat eigenlijk nog niks in deze voorlopige overeenkomst. Als ik het zelf goed begrijp, dan komt het er ook op neer dat Iran heel veel, dat een aantal van die bevroren tegoeden van Iran zouden worden ontdooid. Mm-hmm. En dat sancties zouden worden opgeheven. Ja. En om het maar even heel grof te zeggen, eigenlijk koopt Amerika daarmee een overeenkomst. Mm. Omdat ze zeggen, als jullie op een aantal punten toegeven, bijvoorbeeld op de kwestie van de straat van Hormuz. Dan kunnen we geld vrijmaken. En er wordt gesproken bijvoorbeeld in Pakistanse kringen over wel iets van $300 miljard of zo. Dat het dan richting Iran zou gaan. Dus het is ook gewoon een transactie. Ja. En we moeten maar afwachten hoe dat afloopt.
1: Ja, dat is duidelijk. Zeker naar het nucleaire. Want dat was aanvankelijk was de inzet regime change. Want die mensen hadden het daar zo zwaar. Toen begon Trump een oorlog samen met Netanyahu. Daarna werd het mantra, we moeten een nucleair akkoord hebben. En als ik het nu zo hoor, dan is Amerika de verliezer en Iran de grote winnaar.
11: Ja, dat vind ik ook. Er zit natuurlijk nog één belangrijke factor aan. En dat is de kwestie Israël-Hezbollah. Volgens de interpretatie van de Pakistani zouden die oorlog ook stoppen. Mm-hmm. Israël heeft nog niet gereageerd daarop. Er is wel een telefoontje geweest tussen Trump en Netanyahu. En daarvan zijn via kanalen zoals bijvoorbeeld Axios en wat citaatjes vrijgekomen. Ja. Ik lees er één voor. Why did Bibi have to do a fucking attack? I was so pissed, I let him know. He has no fucking judgment, I let him know that. Nou, dat was dus de taal
1: van de president.
11: Dat zit hij dus tegen een persbureau.
1: Ja.
11: Dus dat was niet een heel gezellig gesprek.
1: Nee.
11: De vraag is of Netanyahu zich koest houdt. En Netanyahu zegt, dat kan alleen maar als ook Hezbollah zich koest houdt. Ja. Want jullie kunnen ons van alles en nog wat verwijten. Dat begrijpen we ook wel. Maar we gaan ons echt niet terugtrekken uit dat stukje bezet gebied in Libanon. En we houden echt niet op met schieten op Hezbollah, zolang we geen garanties hebben dat dat van die kant ook gebeurt. Nee. Het woord Hezbollah komt in deze overeenkomst niet voor.
1: En die is toch wel een vrij essentieel verhaal, dat weten we. Maar voorlopig lijkt het stand te houden, want dan hebben de Israëli's even pas op de plaats gemaakt. Tenminste, als we dat mogen geloven. We gaan het zien. Dan eventjes over die Straat van Hormuz. Hè. We weten, de impact op de wereldeconomie, doordat die straat gesloten is, mijnen zijn neergelegd door de Iraniërs, is enorm geweest. En nu zegt Trump, ships of the world, start your engines, let the oil flow.
11: Ja.
1: Ja.
11: Ja, het eerste wat ik dacht toen ik dat las, Bas, ja. was dat iemand heeft uitgerekend dat dit de 39ste keer is dat hij vrede aankondigt met Iran. Dit is nog geen vrede. En ik moet ook nog zien dat die straat van Hormuz nou meteen open gaat. In elk geval niet voor vrijdag, want dan tekenen ze pas dit Memorandum of Understanding. Ja. In Genève gebeurt dat dan. Het zou kunnen dat dan misschien die straat van Hormuz al open zou kunnen. Maar het kan ook best zijn dat dat niet zo is. We weten het gewoon niet. Het zijn drie typische Trump-teksten. En er is verder geen bevestiging van andere kanten dat dat ook echt zo is.
1: Nee. Het enige wat hij weer kan claimen is dat hij zegt, ik heb een volgende oorlog heb ik beëindigd. Maar dat weten we niet of dat zeker is. Het was wel eens een cadeautje aan zichzelf. Hè. Gisteren 80 geworden. Dan is het leuk als je dit kan roepen.
11: Ja, dat is wel geestig. Ik moest ook wel. Wat ik ervan begrijp, is dat Iran speciaal heeft gewacht met een reactie tot na middernacht Amerikaanse tijd.
1: Zodat hij jarig was.
11: Niet meer op de verjaardag van Trump.
1: Ik kan toch even die beste geven.
11: Ja, even plagen.
1: Maar goed.
11: Ja. En eerlijk gezegd, nou ja, hij heeft een enorm spektakel gemaakt van zijn eigen verjaardag. Ja. En ik draai het dan om. Ik wou dat hij gelijk had en dat dit cadeautje er echt was.
1: Ja.
11: Maar Bas, het is er nog niet. Het duurt echt nog een tijdje voordat we van een werkelijke doorbraak kunnen spreken.
1: En dat zei buitenlandcommentator Bernard Hamburg. Dan is er nog meer nieuws, hè?
9: Mm-hmm. Bijvoorbeeld van de minister van Buitenlandse Zaken van Iran. Dat is die meneer Arachi. Die heeft met andere minbusas uit de regio getelefoneerd. En die zegt, ja, Israël moet toch echt stoppen met al zijn acties tegen Libanon. Mm. Heeft hij daar gezegd. En we weten ook dat Israël dat niet van plan is om zijn troepen terug te trekken uit Libanon. Dat zou weer Netanyahu tegen Trump hebben gezegd. Dus ja, de vraag is een beetje, hoeveel waarde moeten we hechten aan dit document? Het duurt nog vrij lang tot het vrijdag is, tot een eventueel handtekening wordt gezet. Deze ochtend waren er ook weer nieuwe luchtaanvallen gemeld door het Libanese staatspersbureau. Dus met allerlei gewonden ook en dergelijke. Dus de vraag is eventjes in hoeverre dit houdbaar is, wat er nu afgesproken is.
1: Is wel meedoet. Nou, we gaan naar het andere. 10 minuten over 9:30 is het geworden. Commissarissen van grote beursgenoteerde bedrijven hebben een manier gevonden om de bonus van topbestuurders van jaar tot jaar bij te sturen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld het ene jaar meer sturen op omzetgroei, het andere jaar meer op kaststroom. En ook de verdeling tussen financiële, strategische en niet-financiële prestatiedoelen kun je zo aanpassen om die bonus maar zo hoog mogelijk te laten zijn. Blijkt uit het jaarlijks beloningsonderzoek van het Financieel Dagblad en deed dat met hulp van PwC. Nou, wij praten erover met Esther de Jong, die is directeur van de NCD, Nederlandse Vereniging Commissarissen en Directeuren. Mevrouw de Jonge, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
1: Herkent u dit beeld?
12: We horen wel wat vaker dat dit soort situaties, ook wel wat grotere bedrijven die ook in het nieuws staan, zich voordoet.
1: Ja.
12: Dat klopt, dus het is niet nieuw.
1: Niet nieuw. Is het erg?
12: Nou, eigenlijk is er een dilemma, hè? Want enerzijds heb je het natuurlijk over de toekomst van een organisatie. En die hangt ook af vaak van een goede bestuurder.
1: Ja.
12: Het is steeds moeilijker om een goede bestuurder te vinden. Dus hebben ze inderdaad steeds meer andere manieren om mensen aan hun te binden.
1: Mm-hmm.
12: En dit is ook het geval bij deze situatie.
1: Ja, nou is het wel.
12: Aan de andere kant heb je gewoon te maken met waar is het bedrijf feitelijk van? Hè? En een bedrijf is van de aandeelhouders.
1: Precies.
12: Eigenlijk op deze manier omzeil je het feit dat de aandeelhouders gaan over het toekennen van de beloning van de bestuurder.
1: Ja.
12: Want de commissarissen gaan er eigenlijk omheen door het op deze wijze in te richten.
1: En voor de helderheid, dat gebeurt achteraf. Dus op het moment dat die bonusdiscussie komt, dan kan eigenlijk die raad van commissarissen die kan een beetje shoppen van waar houden we die topbestuurder nou het beste mee in de lucht. En dat vind ik eigenlijk wel gek, want je zou zeggen, een commissaris als toezichthouder op directie en bestuur van een bedrijf moet open en transparant zijn. Ook naar aandeelhouders toe, vooraf. En dan zeggen, nou, we meten op die en die punten. Dan weet je dat, aan het eind van de rit word je erop beloond. Zou dat beter zijn?
12: Ja, want dat is als je kijkt naar good governance, dan gaat het er ook alles erop gericht om open en transparant te zijn en om juist dit soort zaken te voorkomen.
1: Mm-hmm.
12: En als je kijkt naar waar aandeelhouders over gaan, hè, en als je de beloningsbepaling bij aandeelhouders, daar worden heel veel indicatoren ondergelegd.
1: Ja.
12: Op het moment dat je alleen naar zo'n bonusstructuur gaat op de KPI's die op dat moment gelden, heb je maar een heel beperkt toezichtkader waar je mee bezighoudt. Terwijl de aandeelhouders eigenlijk over een veel breder palet gaan.
1: Ja.
12: Dus ik vind het eigenlijk geen goede ontwikkeling.
1: Nee, precies.
12: Ik ben niet de voorstander voor hogere bonus.
1: Nou, dan komt de VEB, die hebben gezegd, hè, ook in de krant, van dit is een grabbelton waarin commissarissen een vrijbrief hebben om die bonusdoelen zelf te bepalen. Het gaat in tegen Europees beleid. Daar bent u dus kennelijk mee eens. En dan zou je zeggen,
12: ja.
1: Wat gaat u nu doen richting de commissarissen die dit doen? Want die zijn ook lid vaak van uw vereniging.
12: Nou ja, ik vind het sowieso, want ik las inderdaad vanmorgen de krant. Ik vind sowieso dat wij als NCD, als organisatie die gaat en de stem is van de commissarissen, vind ik dat ik terug moet gaan naar de achterban.
1: Ja.
12: Om ook rechtstreeks het eerlijk gesprek te voeren van, mm-hmm. Ja, hoe is dat bij jullie ingericht en hoe staan jullie daartegen over? Want ik vind wel, NCD gaat primair over good governance. Dat, weet je, dus ik vind dat good governance begint ook bij je eigen commissarissen die het goed
1: zeker,
12: moeten doen.
1: Zeker, en die doen dat, er zijn er heel veel die het heel goed doen, maar inderdaad ook een paar die toch een beetje gedreven door de markt inderdaad, het behoud van een goede directie, zich een beetje deze kant uit laten koeieneren. Dat is natuurlijk niet goed.
12: Nee, maar ik vind, kijk, uiteindelijk gaat het ook over ethiek, hè? En ik
1: precies.
12: Vind dat ethiek altijd boven
1: alles verheven moet zijn. Ja, voor commissaris
12: ja,
1: wel.
12: Ja. Echt...
1: Ja. Ja, zeker. Nou, we horen graag van u welke stappen er genomen gaan worden en hoe de achterban reageert, mevrouw de Jong.
12: Dan kom ik graag terug in de uitzending, dan zal ik daarover vertellen.
1: Bij deze ligt die belofte ook vast op de radio. Dank u wel, Esther de Jong, directeur van de NCD, Nederlandse Vereniging van Commissarissen. Directeur, wil je het hele verhaal lezen? Dan kan dat uiteraard in de krant, in het FD van vandaag. Want daar staat dit onder meer in, dat bijvoorbeeld ASML of Ahold Delhaize ook kiest voor deze aanpak met zijn RWC. Kort voor 10, we gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Nou Dennis, je kijkt naar de schermen en je ziet...
14: Geen files,
1: dat dacht
14: Bas.
1: Ik. Mooi, nee. Hè?
14: Ja. Ja, zo kan het dus ook. Er hoeft alleen maar Nederland zelf al een beetje laat te spelen. En dan krijg je dus een relatief rustige spits die heel snel voorbij is. We kunnen gelijk door naar de voorspelling van vanmiddag. Tijdens de avondspits verwacht ik ook de gebruikelijke drukte. De meeste files staan in de Randstad en in het midden van het land. Het blijft ook zo goed als droog, dus daar heb je ook geen last van. De flitsers van nu, de A6 van Joure naar Lelystad bij 282,5. A15 naar Nijmegen bij 113,0. En de A32 Meppel-Heerenveen bij 7,9.
15: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
16: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen.
17: En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit haar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden.
18: Als zo meteen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, ja. Toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
1: Zometeen BNR's Big Five. En het zijn weer 5 afleveringen deze hele week. Hartstikke fijn. Onder leiding van Art Rooijakkers. En die staat naast ons. Ja. Art, welk thema heb je deze week?
19: We gaan het hebben over het nieuwe winkelen, Bas. Want het is een historische dag vandaag.
1: Wacht even, je staat op een microfoon die het niet doet.
19: Nu hoor je me wel.
1: Nee, ja, dat is je gaat toch even daar.
20: Ja, nu ben ik.
1: Ja. Dat is hem. Nou ben je echt back.
20: Prachtige stemgeluid niet aan op deze maandagochtend.
1: Art, jij gaat
20: goedemorgen.
1: Het hebben.
20: Goedemorgen. We gaan het hebben over het nieuwe winkelen. Want het is een historische dag vandaag in Nederland. Jullie weten ook precies waarom natuurlijk.
22: Ik weet waarom, ja.
20: Ja.
1: Het is nieuwe winkeldag.
22: TikTok-shop gelanceerd.
1: Oh, de TikTok-shop. Ja, dat is waar, ja.
20: Nou, het winkelen gaat nooit meer hetzelfde zijn. Want dat gaat alles veranderen. Miljardenbusiness in de VS en in China. En miljarden hebben we het echt over heel veel miljarden. Wat is nou het voordeel van de TikTok-shop volgens de believers?
1: Ja.
20: Eén knopje, hoef maar één klikje en je bent er al. Het komt al naar je toe. Kun je nog lekker achteraf betalen straks. Nou, is allemaal ideaal.
1: Mm-hmm.
20: Vandaag de gast Liam Choa. Hij is CEO van social media marketingbureau Go Spooky. Begon dat 10 jaar geleden. Was hij net van de middelbare school af, samen met een compagnon. Zij leven al in de toekomst van de TikTok-shop. Zij zijn al een hele poos hiermee bezig. Zijn bijvoorbeeld livestream-fabrieken aan het opzetten waar mensen continu de hele dag maar allerlei producten aanprijzen en uitleggen hoe dat dan werkt. In China is het al gemeengoed. Wij gaan het ook allemaal meemaken hier.
1: Ben jij al influencer of niet?
20: Soms influence ik me helemaal blauw. Zoals dadelijk tussen 10 en 11. Ja, zeker weten.
1: Heel goed. En het kost helemaal niks. Dat is het mooie. Je kan op een knop drukken van je radio. En dan heb je een uur lang fantastische gratis
20: radio. Ik verheug me enorm op deze week. Ja.
1: Nou, wij ook. Dankjewel. Art Rooijakkers, zo meteen over het nieuwe winkelen.
9: En dan diverse EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Die hebben de Russische aanval op dat historische holenklooster in Kiev veroordeeld. Vannacht werd Oekraïne opnieuw onder vuur genomen. En zwaar ook. En daarbij werd onder meer die UNESCO-werelderfgoedlocatie geraakt. Volgens onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn is dat holenklooster een historische plaats voor Oekraïners, maar ook voor Vladimir Poetin.
2: Dit is een van de eerste kloosters van de Oosters-Orthodoxe Kerk. En ja, dit bestaat al bijna 1000 jaar, dit klooster. En is gewoon een belangrijke plek voor die kerk. Elke Oekraïner kent het. Ja, iedereen in Oost-Europa heeft hier ook wel eens van gehoord. Dus dit is gewoon een hele belangrijke symbolische plek. En dat dit nu wordt beschadigd, niet helemaal vernietigd, maar wel beschadigd, ja, dat is nogal een klap voor die kerk.
9: Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de aanval verschrikkelijk en een aanval op de identiteit van de Oekraïners. En verwerpelijk vindt hij het ook dat een niet-militair doel nu wordt getroffen. Dit laat zien wat Rusland doet. Het is heel triest, aldus de bewindspersoon. En hij zegt het laat ook zien dat het ontzettend hard nodig is om druk op Rusland te blijven opvoeren. Nou, de komende dagen allerlei overleggen in G7-verband, een Europese top, dus daar kan je er vast ook over spreken. En de buitenlandschef van de EU, Kaja Kallas, die bestempelde de aanval als een van de vele oorlogsmisdaden die Rusland begaat.
1: Het is inderdaad wel heel frappant dat Poetin dit doet, terwijl die weet ook dat Oekraïne, met name dat deel, het oude Kiev, de bakermat is eigenlijk van de hele Russische samenleving. En dan hier historisch gebouwen. In het begin heeft hij gezegd, gaan we nooit doen.
9: Hij bestrijdt dat hij zelf heel belangrijk vindt.
1: Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar ja. Tech update. We gaan naar Joe van Beurik. Die zit in de studio.
3: Bas,
1: Joe, goedemorgen.
3: Hallo.
1: Ja, het speelt zich af in het Verenigd Koninkrijk. Premier Starmer op dit moment, die gaat zich populair proberen te maken, vooral onder de ouders van jongere kinderen, want hij heeft zojuist een verbod op social media onder de 16 bekendgemaakt.
4: This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
1: Geen kind meer op social media.
3: Nee.
1: Joe, wanneer gaat dat gebeuren voor die kindertjes van 16 en jonger?
3: Binnen een jaar moet het rond zijn.
1: Okay.
3: En er wordt nu nog gewerkt aan het uitwerken van dit verbod. Voor de kerst moet dat er liggen. En dan moet het dus in het voorjaar van 2027 daadwerkelijk in werking treden. Geldt dan dus in het Verenigd Koninkrijk als eerste Europese land dat nu in ieder geval nog een keer benadrukt. Ja. Want eigenlijk heeft Griekenland het ook een paar weken geleden al aangekondigd om het vanaf 1 januari al in werking te laten treden. Ja, noem het dan een verbod op social media voor de jeugd. Anderen zeggen, we moeten spreken van een minimumleeftijd voor social media. Het is net een beetje hoe je het beschouwt, linksom of rechtsom. Maar dan in ieder geval in het VK gaat het erom dat jongeren niet meer op TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat en Twitch kunnen. Andere maatregelen moeten ook nog volgen, zoals restricties voor platforms waar je kan chatten. En dan moet je denken aan WhatsApp, maar ook bepaalde games waar dan dus restricties gelden als het gaat om wat kinderen wel en niet kunnen doen in het VK.
1: Maar even heel belangrijk, we kenden dit ook in Australië inderdaad. Je zei al, even een paar andere landen zijn ermee bezig. Dit wordt dan het eerste buiten-Europese land naast Europa wat dit ook gaat doen. Maar toch,
3: ja.
1: De grote vraag is natuurlijk, en dat weten we uit Australië, hoe gaan we dat handhaven? Je zei zo even,
3: ja.
1: Daar gaan de Britten iets anders op bedenken. Hebben ze gezegd, want ze kunnen het echt handhaven.
3: Ja.
1: Onder de 16 geen toegang meer tot. Hoe gaan ze dat doen? Heeft hij daar iets over gezegd?
3: Dat heeft hij nog niet gezegd.
1: Dat
3: is de million dollar question. Daar wachten we inderdaad nog steeds op. Ja, dus ja, het is allemaal net officieel gemaakt. Hij heeft net de persconferentie gehouden. Maar hij zegt dus nog niet, hoe gaan ze dit nou echt doen? Want ja, kijken we naar Australië. Daar is dat nu een half jaar geleden officieel ingegaan. Maar ja, wat onze
1: kinderen zitten daar lekker op social media.
3: Nou ja, je ziet twee dingen. Eén, de leeftijdsverificatie wordt dan via gezichtsherkenning met AI gedaan om je leeftijd in te schatten. Nou, dat gaat niet altijd goed en er zijn manieren om dat te omzeilen. En het andere bijeffect wat je ziet is dat ze naar andere platforms vloeien die niet zo bekend
1: zijn, gecontroleerd
3: zijn, niet zoveel gebruikers hebben en dus ook allerlei Chinese apps bijvoorbeeld.
1: Truth Social bijvoorbeeld.
3: Nou, die is niet genoemd, maar ja, dat is wel het ding, want in de vooraankondiging voor de persconferentie die dus nu nog gaande is, schreven de Britse kranten over Australia Plus als het gaat om de manier waarop Starmer dit wil aanvliegen, maar dat moet dus echt nog gaan blijken. Wel interessant dat dat dit dus wel het, ik wil niet zeggen zoveelste, maar wel volgende land in Europa is dat het doet. Ik noemde Griekenland al. Ja. In Frankrijk wordt gesproken over een concreet verbod. Nou, dat zou dus ook al volgend jaar van kracht kunnen worden. Nederland, Bas, blijf maar wachten. Er zou volgens sommige bronnen nog wel iets worden gezegd in het regeerakkoord. Dat hebben we uiteindelijk niet gezien. Ook in de laatste berichten die we vanuit het kabinet Jet hebben gehoord, is ja, we wachten op een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar.
1: Dus eerst kijken hoe de anderen het doen en dan willen we mogelijk vanaf 15.
3: Ja, nou ja, goed, dat is ook vaker wel eens gezegd. Maar Frankrijk heeft bijvoorbeeld die leeftijd ook aangehouden. Maar we zien het nog steeds niet gebeuren. Maar de vraag is of wat er nu in het VK gebeurt ook Nederland misschien in een stroomversnelling gaat brengen.
1: Dankjewel, Joe van Beurik.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En dan aan het eind van de uitzending toch nog even een stukje geschiedenisles. Ja, Iwan.
9: Niet alleen voor ons, maar ook voor alle medewerkers van Starbucks in Zuid-Korea. Want dat sluit volgende week maandag al zijn vestigingen een middag lang voor inderdaad een verplichte geschiedenisles voor medewerkers van Starbucks, meldt persbureau AFP. En dat heeft allemaal te maken met een promotiecampagne van vorige maand bij het bedrijf Starbucks Korea. Organiseerde toen Tank Day om een nieuwe serie herbruikbare bekers, de Tank, onder de aandacht te brengen.
1: Niet zo'n gelukkige dag, geloof ik. Hè?
9: Nee, die actie viel op 18 mei. Mm-hmm. En dat is de dag waarop Zuid-Korea de opstand van Gwangju herdenkt. Een pro-democratische opstand in 1980, waar volgens de officiële cijfers 165 burgers om het leven kwamen. Mogelijk waren het er nog veel meer. Tijdens een militair optreden.
1: En veel, met tanks.
9: Met tanks, inderdaad. En veel Koreanen zien die verwijzing naar tanks om die reden als bijzonder pijnlijk. Dat je op die dag dan net Starbucks Tank Day moet gaan organiseren. Nou, de kritiek was dermate dat de Zuid-Koreaanse topman van Starbucks nog dezelfde dag werd ontslagen. Het bedrijf bood excuses aan, nederige excuses. En komende maandag gaan dus die ruim 2000 Starbucks-vestigingen, het is de op twee na grootste Starbucks-markt ter wereld, die gaan dus dicht om 3:00 middags. En dan krijgen medewerkers, let op, 3 uur lang les over historische bewustwording en maatschappelijke gevoeligheden. Dan zou je denken, dit is natuurlijk bedacht door een marketingafdeling. Misschien had die eventjes
1: die moeten het doen. Ja.
9: En niet die meisjes en jongetjes die daar barista-wise allerlei haverkapjes aan het schenken zijn. Maar blijkbaar wordt het toch een soort groepsactiviteit. Het bedrijf, ik zei het al, ging door het stof. Zei dat er meerdere fouten zijn gemaakt bij de controle. Er was geen juridische toets. De ophef leidde volgens Starbucks zelfs tot een duidelijke daling in de verkoop, in de dubbele cijfers. Nou, allerlei mensen op social media die hun Starbucks-bekers kapot gooiden en dergelijke. En de vraag is nu eventjes, ja, kan een middagje geschiedenisles voor alle Starbucks-medewerkers het tij keren als het gaat om het imago? Nou, daar is in ieder geval flinke schade aan gedaan. Maar volgende week maandagmiddag vanaf 3:00 dus even geen hippe koffie bij Starbucks in Korea.
1: Dat u het weet. Tot zover de ochtendspits van vandaag. Zometeen op BNR Big Five van het nieuwe winkelen. Liam Chaw is bij Art Royakkers op bezoek. En die is founder en CEO van Go Spooky. En die weet al helemaal wat er gaat gebeuren straks met die one-click influence beleving TikTok-shop toestand waarbij je alles bestelt wat je wil, die Chinese pakketjes. We zijn er gewoon morgen weer om 6:00. Tot morgen.
7: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business Beats.
8: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer. De ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen. Toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
21: China was geen probleem, China was geen gevaar.
13: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
0: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
13: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
5: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
22: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
23: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
22: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
24: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Kiev zwaar geraakt. En Nederland gaat geen belasting heffen op Chinese pakketjes. Het is nu echt van de baan, meldt de Telegraaf. Deze verhalen en vele andere vind je nu in de BNR-app.
2: We gaan naar Dennis Mooij van de ABB. Dennis, geen files meer, neem ik aan, maar nog wel flitsers?
3: Geen files inderdaad. We kunnen gelijk door naar het rijtje flitsers inderdaad. Op de A6 Joure-Lelystad bij 282,5. A16 vanuit Antwerpen naar Breda bij 70,8. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,8.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. Nederland vindt het akkoord een hoopvolle stap, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de Zeestraat bij Iran. Daar liggen misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische aanval op een historisch klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij noemt die een van de ergste aanvallen op christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland ermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept de G7-landen op om de druk op Rusland op te voeren. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. En Marius Borkhebi, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: TikTok Shop is vanaf vandaag live in Nederland. Winkelen en scrollen vloeien daarmee nog verder in elkaar over. Wat betekent de komst van social commerce voor webwinkels, merken, consumenten en voor onze toekomstige manier van winkelen? De gast is Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf Go Spooky en BNR's Big Five van het nieuwe winkelen.
6: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
7: Benky, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: B-E-N-K-E-Y. Benky. Steengoed in vermogen.
11: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
12: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
13: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
11: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
14: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
12: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
11: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
16: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
17: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemd ontmoeten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
16: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
18: Wil je weten wat

0: speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art,
1: winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Sinds vandaag dan in Nederland. En spotgoedkope producten van Temu en Shein. Met een paar klikken is een aankoop gedaan. Nou, hoe verandert het nou ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? Hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ga ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. En vandaag doe ik dat met iemand die al lang in de wereld van het nieuwe winkelen leeft. Liam Choa, CEO van social media marketingbureau Go Spooky. 10 jaar geleden opgericht, toen was hij net 18. Kwam hij net van de middelbare school af, samen met compagnon Tim van der Wiel. Begon als een, nou toch bescheiden durf ik wel te zeggen, Snapchat adviesbureau. Is inmiddels uitgegroeid tot een social marketingbureau met meer dan 100 werknemers en kantoren in New York en Amsterdam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je hier bent. Ik ga de microfoon nog iets dichter bij je mond schuiven. Dankjewel. Ja, helemaal fijn. TikTok Shop, vandaag naar Nederland gekomen. Nou, jij kent dat al, want jullie werken al langer voor TikTok Shop. Maar heb jij je eerste Nederlandse aankoop al gedaan vanochtend?
2: Nou, ik probeerde het vanochtend in de app te doen, maar het is me niet gelukt. Ik moest nog even wat dingetjes aanzetten. Oh. En dat is me helaas nog niet gelukt vanmorgen.
1: Dat is geen goed teken.
2: Nee, dat is geen goed teken, maar ik denk dat vanmiddag gaat het me lukken.
1: Oké, ja. Dan wilde ik weten inderdaad, hoe beviel het aankoopproces, was mijn tweede vraag, en hoe snel het rond was. Maar daar kan je dus nog niks over zeggen.
2: Ja, ik kan het natuurlijk wel zeggen bij onze buitenlandse ervaringen, bijvoorbeeld in de US en in de UK. En dat kan ongelooflijk snel gaan. Dus je kan al met 4-5 klikken kun je al een aankoop gedaan hebben.
1: Dat is meteen ook het grote verschil met wat andere mensen dan zeggen. Ja, je kan via Instagram bijvoorbeeld ook iets kopen. Ja, zeg jij dan. Maar je wordt, als je op Instagram iets ziet waar je op getarget wordt, je ziet van advertentie, denk je, vrek, die zomerschoenen heb ik nodig. Klik je, maar dan heb je toch, je gaat weg van Instagram en je bent een paar klikken verder voordat je pas iets kan kopen, toch?
2: Klopt, je wordt doorgelinkt naar de webshop van het product. Dus je kan niet direct het kopen binnen de app van Instagram of van YouTube. En binnen TikTok blijf je wel binnen de app, waardoor je het direct daar kunt afrekenen.
1: Ja, gaat allemaal veel sneller, vlekkelozer.
2: Ja, klopt.
1: Efficiënter.
2: Ja, veel efficiënter.
1: Nou, het kan dus sinds vandaag officieel in Nederland, ook in België, Oostenrijk en Polen sinds vandaag. En ik zei het al, in de VS kon het al, TikTok Shop, China natuurlijk ook, Verenigd Koninkrijk ook, Duitsland ook. Misschien hebben we luisteraars die niet eens op TikTok zitten. Dus laten we even bij de basics beginnen. TikTok, social media platform, heel veel video's. Video's. Oneindige tijdlijn van video's, toch?
2: Klopt, ja. TikTok is nu zo'n 8-9 jaar in Nederland beschikbaar. Het begon eigenlijk als Musical.ly, want eigenlijk een app was waar mensen dansjes deden. Ja. Dat is op een gegeven moment overgenomen door ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok. En ze hebben dat uiteindelijk aangepast op hun Chinese app, die heet Douyin. En dat hebben ze ook naar Europa gebracht. Ja. En wat TikTok eigenlijk onderscheidt van andere apps is dat het veel sterker is qua algoritme. Dus het algoritme.
1: Ongelooflijk sterk.
2: Ja,
1: ze weten binnen een paar minuten al een profiel van je.
2: Precies,
1: te bouwen.
2: Ja, klopt.
1: Ja, is ongelooflijk. Ja, heb jij een idee hoe dat kan eigenlijk?
2: Ja, ze weten precies hoe lang je bij een video blijft haken. En op basis daarvan kunnen ze je nieuwe video's uitserveren.
1: Ja, en dan is het systeem volgens mij zo dat je dus een video wordt. Je kan ook een video erop zetten. Die krijgen vrij snel 50 mensen te zien. Als die lang blijven hangen, gaat die naar 500 mensen. Als die blijven hangen naar et cetera, 500, 5000, 500.000. En zo snel kan het gaan.
2: Klopt, ja.
1: Iedereen kan viraal gaan.
2: Ja, dat is het mooie van een app als TikTok. Waar je eigenlijk met de vroegere social media apps, waar het veel meer gebaseerd was op following. Is dit veel meer gebaseerd op je interesse. Mm-hmm. En daar is TikTok echt de koning in. En je ziet eigenlijk dat alle andere apps veel meer ook die kant op aan het bewegen zijn. Dus ook Instagram is veel meer op interesse gebaseerd. Waarbij je toen ze lanceerden eigenlijk volledig op volgers was. Dus je ziet dat steeds meer apps aan het TikTokificeren zijn.
1: TikTokificeren, ja.
2: TikTokification of apps. En je ziet het ook bij nieuws, bij alles eigenlijk. Ja. Waarbij algoritmes kunnen ontdekken wat jij leuk vindt. En op basis daarvan je meer video's kunnen serveren.
1: Ja, en het algoritme dat dus zo goed is, kan dus ook ingezet worden voor TikTok Shop, voor social commerce heet dat dan. Eigenlijk het rechtstreeks verkopen van producten of diensten via TikTok.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en het algoritme brengt mij dan in kaart en weet dan, nou, bij hem hoeven niet te zijn voor alle beautyproducten bijvoorbeeld.
2: Klopt, ja, dus het algoritme heeft waarschijnlijk binnen 10 minuutjes door dat jij geen beautyproducten gaat kopen. Ze doen natuurlijk ook de basis demografische gegevens. Dus de meeste mannen zijn niet de grote make-up fan. Ja. Dus ja, die worden sowieso al minder make-up producten geserveerd. En ja, gaandewijs leert dat algoritme ook wat voor producten jij wel gaat kopen of wat voor producten jij niet gaat kopen.
1: Ja, en probleem, want een product moet ook een probleem oplossen, dat TikTok Shop oplost, is dat het nog sneller gaat om iets te kopen.
2: Ja, wat je eigenlijk kan doen is dat je een product kan ontdekken en je kan het ook direct kopen. Als je naar een normale webshop gaat, bijvoorbeeld naar bol.com of Amazon, mm-hmm. Dan ga je daarheen met het idee, hey, dit product wil ik kopen, dat tik je in de zoekbalk en dan koop je het ook. Dan kun je het dus daar kopen. Terwijl binnen TikTok kun je een product direct ontdekken en het dan ook kopen. Dus je hebt, het is veel meer gebaseerd op de ontdekkingsfase in plaats van, hey, ik weet al wat ik wil gaan doen.
1: Ja, en als je het dan over winkelen hebt, de zomer komt eraan, ik denk, nou, ik wil wel een luchtbed kopen, want straks wordt lekker weer een beetje dobber op zee.
2: Heerlijk.
1: Dan ga ik nu nog naar bol.com of naar Amazon of naar weet ik wat, en dan zoek ik dat op en dan ga ik een beetje vergelijken, lees die reviews en straks doe ik dat dus via TikTok.
2: Ja, en daar kun je ook reviews zien, dus daar heb je ook gewoon shops die je kunt volgen. Je kan video's zien van andere mensen die het product uitproberen en je hebt eigenlijk een veel rijkere ervaring dan die je in een webshop hebt.
1: Want wat is het er rijker aan dan?
2: Nou, je ziet video's van mensen die het product gebruiken, mensen die reviews achterlaten, mensen die bezig zijn met het product, bijvoorbeeld in een livestream. Terwijl op een webshop is eigenlijk super statisch. Het is totaal geen sociale ervaring die je hebt binnen een webshop. Het is, je ziet een product en je kan aanklikken welke maat je bijvoorbeeld wil hebben en that's it. En misschien kun je nog wat reviews lezen. Hm. Alleen social commerce maakt eigenlijk het commerce stuk ook sociaal.
1: Ja, ja. Dus bij bol.com is het nu alle hands aan dek. Dat is nu de eerste crisismeeting. Daar zijn ze vanochtend om 19:30 mee begonnen.
2: Nou, ik denk dat ze daar al eerder mee begonnen zijn. Ja.
1: Was paniek daar?
2: Nou, ik denk niet dat het daar paniek is. Bol.com blijft wel marktleider. Vanochtend in het FD stond er nog een heel groot artikel over.
1: Maar dit is wel een grote concurrent.
2: Ja, de verwachting is wel dat die concurrenten gaan worden, ja.
1: Ja. Want kan Bol dan hier tegenop, of een andere webwinkel zoals we die nu kennen in Nederland, pakken hun eruit omdat ze zo groot zijn, maar kunnen zij überhaupt nog concurreren over een jaar, weet ik het, met TikTok Shop?
2: Ja, ik denk dat, kijk, heel veel producten die je koopt, weet je natuurlijk al wat je wil gaan kopen. En niet alle producten zijn gebaseerd op, hey, ik ontdek nu iets en ik wil het ook direct hebben. Dus ik denk dat Bol zal niet één op één zijn marktleiderschap gaan verliezen. Die zullen wel wat marktaandeel gaan inleveren.
1: Ja. Want voor alle duidelijkheid, in China en Amerika bestaat TikTok Shop al een aantal jaar. 700 miljard dollar per jaar in totaal.
2: Ja, zijn hele grote bedragen. Ja.
1: 700 miljard?
2: Ze schatten nu ongeveer in China dat social commerce ongeveer 20% van alle webwinkelomzet bedraagt.
1: En zie je dan ook welke sectoren meer verkocht worden? Wat voor producten dat zijn?
2: Ja, dat zijn vooral beautyproducten. Die zijn ontzettend populair. En sowieso alles met een beetje de average order value van tussen de, laten we zeggen, 20 en 150 euro zijn producten die ontzettend populair zijn.
1: Ja, goedkoper heeft dat niet en duurder willen we ook. Dat willen we dan misschien
2: fysiek. Bij goedkoper zijn de unit economics op het platform een beetje moeilijk. Dus dan loont het niet per se om echt via TikTok Shop te verkopen. En heel veel duurder. Ja, in China is dat wel weer populair. Daar worden ook auto's verkocht via social commerce. Dus daar is het hele sociale webwinkelen is super groot en heel normaal.
1: Ja. En in Nederland, koop je een auto via TikTok Shop?
2: Ja, in China hebben ze dan geen TikTok Shop. Daar doe je het dan via Douyin of Pinduoduo of
1: any of die andere. Ja. Ja.
2: Daar worden dus ook al gewoon, daar kun je ook je vakantie boeken en naar de kapper met TikTok of met social commerce. Dus,
1: de kapper met social commerce?
2: Ja, de WeChat is daar bijvoorbeeld een van de populairdere apps. En WeChat is eigenlijk een soort super app waar je alles in kunt doen.
1: Maar die kapper komt dan naar mij toe of zo? Of?
2: Ja, dat kan. Of jij maakt gewoon een afspraak binnen die social app.
1: Ja, ja. Ik dacht dat ik voor mijn beeldscherm zelf mijn haren moest gaan zitten knippen.
2: Nee, dat gelukkig nog niet. Ja.
1: En als je die cijfers en die kennis die jij dus meeneemt uit China en ook de VS, en als je ziet wat daar gebeurt, neem ons eens mee, de luisteraar mee. We hebben vandaag dag 1 van TikTok Shop. Maar over in Nederland dan, over een jaar, over 2 jaar, over 3 jaar, waar kijken we dan naar?
2: Ja, ik denk naar een marketplace. Bol.com is ook een marketplace. Daar kun je als aanbieder zelf je producten aanbieden. Dat kan ook op Amazon, dat kan op heel veel verschillende webshops. En ik denk dat TikTok over 3-4 jaar een hele volwassen marketplace is. Mm-hmm. Waar jij als aanbieder van een webshop op een hele laagdrempelige manier met je publiek in contact kan komen. Wat ook nog een belangrijk onderdeel is bij TikTok Shop zijn creators. Dus samenwerking met influencers of hele kleine makers eigenlijk. En die prijzen eigenlijk jouw product aan. Waardoor je ook een hele organische manier van content maken krijgt.
1: Ja, maar dat is interessant. Want we hadden het net over dat algoritme dat dus iets makkelijk viraal kan laten gaan. Hè, in tegenstelling tot, je wordt niet op wat je net zegt, de populariteit, krijg je iets voorgeschoteld. Nee, het gaat op een video die goed bekeken wordt en die wordt snel opgeschaald. Stel nou, ik ben meubelmaker hier en ik heb een heel mooi stoeltje gemaakt en het gaat in één keer viraal. Dan moet ik in één keer een paar miljoen van die stoelen aanleveren. Hoe doe ik dat dan?
2: Nou, ik denk een paar miljoen, zo snel zal het in Nederland.
1: Een paar duizend.
2: Ja,
1: nou, die heb ik ook niet zomaar staan.
2: Opschalen. Ja, dat is ook iets wat veel webshop-eigenaren onderschatten. Als je op TikTok shop wil gaan als webshop, moet je wel ook een strategie hebben van, wat als mijn product ineens ontzettend populair wordt of viral gaan, hoe kan ik dan opschalen?
1: Ja, hoe moet je dat doen? We hadden een post geleden die hype rond die Dubai chocoladereep bijvoorbeeld, waren ook niet aan te slepen. Dat was zo'n hype dan, zo'n online hype.
2: Klopt.
1: Wat is jouw advies dan?
2: Nou ja, een Dubai chocoladereep is nog net iets anders, want iedereen kan zo'n...
1: Kan het maken.
2: Dus ja,
1: dan blijven we bij mijn stoeltjes. Wat zou je advies aan mij zijn?
2: Bij jouw stoeltje moet je dus afspraken gaan maken met fabrikanten over, wat gebeurt er als we in één keer heel veel orders krijgen? En hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat we die orders heel snel kunnen verwerken? Ja. Want bij TikTok Shop werkt het ook nog zo dat als je niet op tijd levert, of je bent heel traag met je verzending, of daar leef je niet goed, dat je dan ook strafpunten krijgt binnen het algoritme.
1: Ben je minder goed zichtbaar?
2: Ja, dan word je weer minder goed zichtbaar. Dus het is ook zaak dat, stel je gaat viraal, dat je dan ook kunt leveren wat je belooft aan consumenten.
0: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf Go Spooky. Vorig jaar rond deze tijd het enige Nederlands bureau dat door TikTok geaccrediteerd was als internationaal partner. Lijkt me sowieso dan iets waar je trots op bent als CEO, kan ik me voorstellen.
2: Zeker,
1: ja. Ik weet alleen niet wat die zin betekent. Ik las hem net voor, maar ik heb geen idee wat inhoudt.
2: Nou ja, wij waren een van de TikTok Shop partners in de Verenigde Staten. En we waren de enige TikTok Shop partner die uit Nederland kwam. Dus je had wel heel veel Amerikaanse, maar wij waren de enige uit Nederland.
1: Dus jullie mogen dan in Amerika, jullie mogen dan voor TikTok Shop in Amerika werken?
2: Ja, dus hoe TikTok Shop eigenlijk werkt is dat zij met vaste partners werken die webshops eigenlijk succesvol maken op TikTok Shop. Het is ontzettend moeilijk om dat als webshop zelf te gaan doen, omdat de dynamiek zo anders is. Dus wat je ziet dat veel webshops doen, is dat zij bedrijven zoals ons inschakelen om ze succesvol te maken.
1: Hoe word je de eerste partner in Nederland van TikTok?
2: Ja, we hadden al hele goede contacten bij TikTok. We waren ook een van de eerste bureaus die ook op TikTok ging. Ook toen het nog eigenlijk meer een soort dans-app was dan
1: social dansjes te doen.
2: Nou, ik zelf gelukkig niet. Dat heb ik de kijkers gelukkig kunnen besparen. Maar wij waren bijvoorbeeld met HEMA waren wij een van de eerste partijen die op TikTok ging. Mm-hmm. Dat is nu en dat was 2019, dus dat is nu 7 jaar geleden.
1: Ja, ja. Dus jullie waren gewoon heel vroeg bij en daardoor ben je dan een logische partner.
2: Precies. Dus we hebben al heel vroeg binnen TikTok contacten kunnen opbouwen, die uit kunnen bouwen en met elk nieuw product wat zij lanceren zorgen wij ervoor dat we weer vooraan staan.
1: Ja. Jullie houden, en nu citeer ik Go Spooky zelf even, jullie houden leidinggevende merken in de voorhoede van alles wat er gebeurt op social media, op sociale platformen. Dat is een mooi motto. Dat is ook een mooi
2: streven. In het Engels klinkt het alleen.
1: Nee, in het Engels klinkt het dan beter.
2: In het Engels klinkt het allemaal een stukje beter,
1: Dus maar je houdt die leidinggevende leading brands, is het dan denk ik?
2: Ja, leading brands,
1: Die hou je dus in de voorhoede. Wat moet je dan nu als merk doen? Je ziet dus, TikTok Shop is vandaag begonnen. Je zit chagrijnig te lezen op het Nederlands Elftal. Net 2-2 geworden. En dan één bladzijde verder TikTok. En dan denk je, en nu?
2: Ja, dan zijn er ongelooflijk veel kansen. Dus wat wij ook Nederlandse bedrijven aanraden, als je consumentenproducten verkoopt, ga experimenteren met TikTok Shop. Mm-hmm. Je hoeft niet in één keer je hele webshop te uploaden. Het kunnen een aantal hero-producten zijn die je dan gebruikt binnen je webshop. Ja. Ga daarmee experimenteren, lessen opdoen, kijk wat wel werkt, kijk wat niet werkt. Kijk, voor sommigen is het een no-brainer om echt direct ermee aan de slag te gaan.
1: Maar voor anderen die... Wat voor product bijvoorbeeld?
2: Nou, wij zijn nu bijvoorbeeld voor Pink Shellac bezig. Dat zijn die nagellak die je kunt gebruiken. Ja, dat zijn typisch producten. Die zitten eigenlijk helemaal in de sweet spot van wat werkt op TikTok Shop.
1: Hoe komt het dan?
2: Sorry?
1: Hoe komt het dan dat zo goed werkt?
2: Het is super visueel ingesteld, dus je ziet hoe het product gebruikt wordt. Je kan heel veel inspiratie opdoen van andere mensen die het product gebruiken. Dus het is ook in die zin een heel sociaal product.
1: En neem eens mee, dan heb ik dus die gel lak voor je nagels. Ja. Dus ik zie een video en dan zit iemand dat te doen en denk ik, verrek, nou, dat is een leuke doof voor mevrouw. En dan?
2: Ja, dan kun je eigenlijk klikken op bestel nu. Dus je ziet een video, daarin is een product getagd. Ja. En dan kun je klikken op bestel nu.
1: En dan heb ik hem binnen. En als verkoper bedoel ik eigenlijk?
2: Oh, sorry, als verkoper. Ja, dus als verkoper is het wel wat complexer. Dus daar moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je aan de achterkant je webshop aansluit op TikTok Shop. Vaak is het bij nieuwere webshops die bijvoorbeeld met Shopify werken, is dan een stuk makkelijker. Maar veel van onze klanten moeten ook een hele webshop-omgeving aan de achterkant helemaal verbouwen om überhaupt bijvoorbeeld hun distributie en logistiek aan te kunnen sluiten op TikTok Shop. Dus daar helpen wij ze dan ook weer, weer bij. Ja.
1: En wat doen jullie dan als bureau?
2: Ja, dat is heel technisch. We helpen dan. Wat je bij veel van onze klanten ziet is dat zij bijvoorbeeld alleen naar winkels kunnen leveren. Dus zij zijn
1: niet aan particulieren.
2: Niet direct aan particulieren. Dus bijvoorbeeld een Unilever, zij hebben niet een hele infrastructuur staan om direct aan consumenten te kunnen leveren. Dus dan denken wij met hen na. Hoe ga je dat inrichten? Welke producten ga je dan daar dan voor gebruiken? Met welke logistieke leveranciers moet je dan werken? Ja. Dus dat hele plaatje van ik wil als Unilever op TikTok. Ja, of op TikTok Shop. Ja, hoe richt ik dat in godsnaam in als ik niet ben ingericht om direct aan consumenten te verkopen?
1: Ja, ja, ja. En dat wil je omdat je, bijvoorbeeld Unilever wil het, omdat ze nou eenmaal meer consumenten kunnen bereiken daar.
2: Ja, ze kunnen meer consumenten bereiken. Dus aan de ene kant heb je het voordeel dat je dus direct producten kunt verkopen. Maar aan de andere kant krijg je ook een soort halo-effect. Waarbij een product wat populair wordt binnen TikTok Shop ook in normale winkels veel beter verkoopt.
1: Oh ja, dat werkt ook zo.
2: Zeker, ja. Uiteindelijk blijven natuurlijk ook de normale regels van de marketing blijven natuurlijk bestaan. Dus een product wat mensen veel voorbij zien komen, misschien denken ze niet direct, dit moet ik hebben.
1: Ja, maar
2: misschien
1: wel
2: als ze in de Albert Heijn lopen, denken ze wel, dit is een product wat ik graag wil.
1: En TikTok pakt een commissie, toch, per verkocht product?
2: Ja, TikTok pakt inderdaad commissie.
1: 7-9%?
2: Ja, klopt. In Nederland start het volgens mij rond de 9%.
1: Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is ook als ik iets wil verkopen via een andere grote webwinkel, via Bol of zo.
2: Ja, andere marketplaces heb je ook commissies die je afdraagt.
1: Ja, en daartussenin zitten jullie dan? Waar verdienen jullie aan?
2: Wij hebben eigenlijk een tweeledig verdienmodel. Dus aan de ene kant verdienen wij ook een deel commissie. Dus ook per product wat wij verkopen.
1: Bovenop die 9% van TikTok?
2: Ja, zeker. Dat is eigenlijk onze incentive om goed werk te leveren.
1: Zitten jullie ook op 9%?
2: Nee, wij zitten niet op 9%.
1: Hoger?
2: Wij zitten lager. Okay. Ja, nee, want anders hou je natuurlijk
1: Je marge niet meer over natuurlijk.
2: Maar je hebt ook nog creators die je natuurlijk ook een deel moet betalen. Dus er wordt best wel een groot deel van je marge wordt afgesnoept. Daarom is het vaak bij producten die heel goedkoop zijn, als een product €3 is het vaak ook niet heel interessant om via TikTok Shop te verkopen. Omdat tegen de tijd dat jij dan als webshop wat overhoudt, dan is dat niet een heel groot bedrag meer. Ook nog als je daar verzendingen...
1: Je moet ruim in de marge op je product zitten. Wil je via TikTok Shop en creators kunnen verkopen.
2: Precies, ja. Ja.
1: Want jullie verdienmodel is tweeledig, zei je. Dit is de ene kant, de commissie.
2: Ja, dit is de ene kant. En de andere kant hebben we ook gewoon... Ja, dat is al een soort vaste fee die we ook met andere klanten hebben. Is gewoon een soort retainer fee. Dat is een vast bedrag die je dan als klant betaalt om bij ons actief te zijn.
1: Ja, ja, ja. En jullie zijn ooit begonnen, Ghostbooking. Jij en je compagnon, Tim van der Wiel, goed om zijn naam een keer te noemen. Omdat jullie waren zelf actief op social media. Jullie vonden al jullie favoriete merken waardeloos.
2: Ja,
1: online.
2: Ja. Ja. Onze favoriete merken waren eigenlijk televisiecommercials aan het uitzenden op social media. Ja, dat kunnen we ons
1: je
2: nu niet.
1: Meteen ook heel vies meer, bij.
2: Ja, maar dat kunnen we ons nu niet zo goed meer voorstellen dat je als merk niet direct voor social advertenties maakt. Maar toen wij 10 jaar geleden begonnen, was dat echt nog een soort uitzondering dat je direct voor social dingen maakte.
1: Ja.
2: En helemaal op Snapchat, daar zijn we mee begonnen. Daar komt ook onze naam vandaan, Ghostbookie.
1: Het spookje uit het logo van Snapchat.
2: Het logo van Snapchat. Daar deden merken gewoon niks mee. En mijn compagnon Tim, die zat bij Spinning Records. Die deed daar ook voor heel veel DJ's. En ook voor Spinning Records zelf deed hij Snapchat. Ik had een tijdje bij de NOS gezeten. Daar het Snapchat-account opgezet. Toen hadden we elkaar ontmoet via een Facebookgroep. En toen dachten we, waar zijn eigenlijk alle andere merken op Snapchat? Waarom doen zij hier niks mee? En dat is eigenlijk waar Ghostbookie uit geboren is. Dus we hadden ook niet helemaal niet het idee om een soort bureau te beginnen. Of we dachten, we gaan merken helpen op Snapchat. Geen idee hoe we dat gaan doen. Maar we zagen daar wel heel veel kansen.
1: Ja, en nu ben je 100 werknemers verder.
2: Zeker, ja. Ja.
1: En is dat dan omdat jullie nou eenmaal de eerste waren? Of hoe werkt dat dan?
2: Ja, en de beste natuurlijk ook.
1: Uiteraard,
2: ja.
1: Jan, nee, natuurlijk.
2: Dus, ja, je hebt natuurlijk altijd een first mover advantage. Hadden we wel binnen Snapchat. Maar ja, er zijn nu heel veel bureaus die ook TikTok aanbieden en Instagram. En we doen ook veel met Roblox als platform bijvoorbeeld. Ja. Dus inmiddels is het een stuk breder palet geworden. Waardoor je ook op heel veel meer borden aan het schaken bent. Mm-hmm. Dan maar op één platform, wat we 10 jaar geleden deden. Ja.
1: Jij leeft in deze wereld. Dus voor jou is dit allemaal, jij staat nu ook een soort uitleg te geven van je denkt, ja, dit weet toch iedereen, kan ik me voorstellen. Omdat dit is gewoon, dit zit al 10 jaar lang in jouw hoofd. Maar voor veel mensen is het nieuw, wat er vandaag dus komt, TikTok Shop. En veel mensen kijken zelfs naar een TikTok, vooral wat oudere Nederlanders, van wat is het eigenlijk, wat moeten we ermee, moeten we er überhaupt iets mee? Dat brengt me ook bij de kettingvraag. Hans Pekman was de gast vrijdag, voorzitter van de vakbond, FNV, en BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk, bij mijn collega Diana Matroos. En die had een kettingvraag voor jou, want er is ook wat angst natuurlijk voor TikTok, voor TikTok Shop. En daar heeft deze vraag mee te maken, luister maar even.
3: Ik vind innovatieve bedrijven altijd heel gaaf en heel mooi. Maar ze zitten natuurlijk in een hele duistere wereld ook. Waar soms mensen, vooral jonge meiden op dit moment, helemaal gek worden gemaakt met hoeveel laagjes ze op zijn huid moeten smeren. Dus hoe zorg je nou dat hij met zijn concept al die andere influencers een beetje wegdrukt? Dat zou wel goed zijn.
1: Ja, het is een vraag, het is ook een mening. Eigenlijk zegt hij volgens mij van ja, het is ook een duistere wereld waarin jonge meiden helemaal gek worden gemaakt. Die angst is er natuurlijk. We hebben een paar weken geleden hier social media onder vuur als themaweek gehad. Maar ja, het is wel de wereld waarin jij je begeeft. Hoe verhoud je daartoe?
2: Ja, klopt. Nou ja, Hans heeft natuurlijk helemaal gelijk. Ja, meisjes van 12, die moeten niet een soort 10 laags make-up routines hebben. Dus daar ben ik het volledig mee eens. Ja, ik denk dat TikTok Shop is in mijn inziens niet helemaal het kwaad. Ik denk juist binnen TikTok Shop krijg je direct comments, krijg je direct reviews, maken mensen video's over je producten. Dus stel je maar, je hebt een slecht product wat slecht aansluit bij mensen, dan krijg je ook direct heel veel negatieve reviews. En dan zak je product ook weer in binnen dat hele TikTok algoritme.
1: Dus wat dat betreft eerlijker, zeg jij eigenlijk?
2: Ja, het is in die zin wel eerlijker dan bijvoorbeeld een webshop waar je ook met, ja, weet ik veel, malafide affiliate linkjes ook heel veel producten aangeprezen krijgt. Dus ja, in die zin zou TikTok ook wat democratischer kunnen werken. Omdat je in principe als elk product succesvol zou kunnen zijn binnen TikTok. Niet iedere webshop heeft de middelen om hele dure winkels in de Kalverstraat of de PC Hoofd te openen natuurlijk. Ja. En wel iedereen kan binnen TikTok Shop een handeltje opzetten.
1: Ja. Ik ga zo nog een meer kritische noot kraken, als je het goed vindt.
2: Ja, helemaal goed.
1: Nee, we hebben nu de uitleg gehad. Gaan we straks door, Lian. Dan gaan we het ook over de winkelmedewerker van de toekomst hebben. Want het is misschien helemaal geen winkelmedewerker meer, maar een influencer in een livestream. Klinkt futuristisch. Nou, misschien. Die toekomst is eigenlijk al veel dichterbij dan je denkt. Liam Choa weet er alles van als CEO van social media marketingbedrijf GoSpooky. Blijf luisteren.
0: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen in de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en DAB+.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
11: kozijnen. Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten extra nodig. En je bent 5 minuten langer onderweg op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en Werkendam. Flitsmeister meldt een camera langs de A16 Breda richting Rotterdam bij 58,8. Op de A20 naar Gouda bij 35,9. En op de A58 naar Vlissingen bij 146,8.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. Nederland vindt het akkoord een hoopvolle stap, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de zeestraat bij Iran. Daar liggen misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische aanval op een historisch klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En noemt die een van de ergste aanvallen op christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland ermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept de G7-landen op om de druk op Rusland op te voeren. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken 10.000 euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. En Marius Borkhebi, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: En die fysieke winkelstraat, je weet wel dat je struint langs etalages en zo. Bestaat die over 20 jaar nog wel? Of kopen dan al onze spullen via sociale media, via livestreams? Liam Choa, CEO van Social Media... Nou, hard. We doen opnieuw. Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf Go Spooky, gaat het vertellen. De BNR's Big Five van het nieuwe winkelen.
20: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
21: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
22: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
22: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen. Door Hofman.
24: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
25: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
2: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Welkom bij tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Later deze week praat ik nog met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn van de Tilburg University over hoe webwinkels ons verleiden om zoveel mogelijk te kopen, wat er allemaal gebeurt in je brein. Vandaag gast Liam Choa, CEO van social media marketingbureau Go Spooky. Ik heb nog zoveel met je te bespreken, Liam. Maar 2 onderwerpen sowieso. De toekomst van het winkelen. En hoe wenselijk al die nieuwe ontwikkelingen nou eigenlijk zijn. We hadden die kettingvraag van Hans Spekman al. Hè, want er is ook een soort angst natuurlijk voor wat er allemaal op ons afkomt. TikTok Shop volgens Shopify was dat in 2024 goed voor $33 miljard in de VS. Jij zei al, dit wordt ook een grote markt hier in Nederland, toch?
6: Dat verwachten wij wel,
5: ja. Ja, dat gaat ook wel richting de miljarden. Wat er dan gebeurt is dat, daar hebben we het in het eerste half uur over gehad, het wordt makkelijker om een aankoop te doen. Dus 1 klik en je hebt het binnen. Cijfers lopen een beetje uiteen. Misschien weet jij het beter dan ik. Ik dacht dat er nu rond de 7 miljoen Nederlandse gebruikers van TikTok zitten.
6: Ja, klopt. Ja. Ja? En dan tussen 7 en 8 miljoen.
5: Ja, en dan zijn er dan ruim 2, 3 miljoen zijn er dagelijks actief op het platform. Hè? Ja. Die hoeven dus niet meer zelf naar een webshop toe. Nee, die kunnen direct vanuit de video kopen. Ik kwam een mooie omschrijving tegen een NRC-krant. Die zei over TikTok Shop: door winkelfuncties aan de video-app toe te voegen, moet het een plek worden waar mensen spullen gaan kopen waarvan ze nog niet wisten dat ze die wilden hebben. Is dat een goede omschrijving?
6: Ja, klopt. Een hele goede omschrijving.
5: Ja? Ja. Ja. Is dat dan een ontwikkeling die we moeten willen aanjagen? Dat we nog meer spullen kopen waarvan we niet wisten dat we ze wilden hebben?
6: Ja, als je producten niet wil hebben, dan kun je ze natuurlijk altijd terugsturen. In Nederland hebben we uitstekend consumentenrecht. Waarbij je dingen gelukkig terug kunt sturen.
5: Maar dan ben je ze wel heen en weer aan het sturen. Dat is natuurlijk ook weer belastend.
6: Dan kom ik toch weer terug bij mijn stokpaardje, wat ik in het eerste half uur ook gebruikte. Juist dat TikTok-algoritme weet genadeloos welke producten mensen wel willen hebben en mensen niet willen hebben.
5: Ja, dus nog beter dan mijzelf dus. Maar dan krijg je dus iets. Ik krijg dus impuls aankoop, 1 klik en ik heb het binnen.
6: Klopt, ja, dat is wel hoe het werkt.
5: Ja. Ja, er zijn dus mensen, jij niet, zie ik jou, maar er zijn mensen die denken, is dit nou een ontwikkeling waar we op zitten te wachten? Moeten we dit wel willen? Nog meer consumeren?
6: Ja, ik vind dat je bewust moet consumeren.
5: Je bent in strijd met een algoritme dat jou beter kent dan jijzelf. Dus hoe doe je dat dan bewust?
6: Ja, klopt. Je moet als consument altijd blijven nadenken welk platform je dan ook gebruikt. Ik denk dat we de afgelopen jaren is deze kritiek natuurlijk heel veel geweest bij elke nieuwe vorm van winkelen. Dat was bij Telcel natuurlijk ook al zo. Dat is natuurlijk een platform waar je dan als je ziek was, of tenminste als ik ziek was, dan
5: kater had, Liam.
6: Precies. Nou ja, dat
5: spreek uit eigen ervaring.
6: Zo jong, zo oud
5: was je nog niet.
6: Toen waren alle social apps er al. Dus ik zit met katers vooral op social apps.
5: Okay.
6: Maar het is eigenlijk hetzelfde concept, alleen dan nog ietsje simpeler gemaakt. En ook toen was er, ik heb het toen ook nog even de nieuwsberichten terug zitten lezen van toen dat gelanceerd werd. Ook toen was er kritiek van, wordt het nu niet te makkelijk om dingen te kopen? Ja, ik denk dat je altijd, en dat was bij Telcel zo, en dat is nu bij TikTok Shop ook weer.
5: Ja, maar er is toch, ik ga je onderbreken, Liam, er is een verschil tussen Telcel en TikTok Shop, zal jij zelf ook vinden. Een heleboel verschillen, maar een ervan is dat werd niet aangedreven door een algoritme. Dat was alleen maar zenden. Hier kun je ook in contact staan met een ander. Dus dit is veel verfijnder.
6: Ja, juist dat contact maakt het eerlijker. Dus bij Telcel zag je gewoon iemand die... die
5: het is fantastisch, riep.
6: Ja, die zei, dit is fantastisch, je kan de Raptastic kopen. Ja. Bij TikTok Shop zie je reviews van honderden, zo niet duizenden mensen van een product. En kun je dus ook een veel eerlijker beeld vormen van, is dit een product wat ik wil hebben of is dit een product wat ik niet wil hebben? Terwijl bij Telcel was het...
5: Niemand leest toch die honderden reviews? Het is toch een impuls aankoop?
6: Nee. Mensen lezen ook echt en kijken ook echt of een product goed gereed wordt of niet. Als een product slecht gereed wordt, kopen mensen het ook veel minder snel.
5: Dat zie je ook.
6: Daarom zijn al die webshop-eigenaren ook zo extreem gefocust op zorgen dat die verzending goed werkt. Als mensen niet tevreden zijn over product, geld teruggeven. Al dat soort zaken.
5: En die reviews zijn wel echt. Dat is niet allemaal nep.
6: Ja, die reviews, dat zijn allemaal echte reviews. Ja? Dat zijn allemaal echte TikTok-gebruikers die ook allemaal echt geverifieerd zijn.
5: Oké, okay, ja. Het is niet zo net als met ongezond eten. Dat je dus eerst supermarkt in, dan krijg je alle groenten. En dan daarna mag je vanzelf de chips en de snoep kopen. En die staan vlak bij de kassa. Even snel nog even meegrissen. Zijn we ook niet tegen bestand? Geldt het ook niet hiervoor?
6: Nogmaals, ik denk dat je als consument altijd moet blijven nadenken bij wat je gaat kopen.
5: Ik snap het niet, maar er zitten heel veel knappe koppen, zoals jij en mensen, andere mensen bij jouw bedrijf, of bij TikTok zelf, zijn honderden duizenden mensen bezig om mij te verleiden. En dan moet ik dan in mijn eentje een beetje tegen bestand zijn.
6: Ja, dat klopt. Dat vind ik wel. Ik vind
5: een oneerlijke strijd.
6: Nee, ik vind dat helemaal geen oneerlijke strijd. Ik denk juist dat je als consument moet blijven nadenken bij producten die je koopt. En helemaal als je...
5: Jij legt alle verantwoordelijkheid bij de consument.
6: Nou nee, ik leg ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de overheden om dingen te reguleren. Als dingen echt daadwerkelijk te verslavend zijn, moet dat natuurlijk door een overheid gereguleerd worden. Mm-hmm. Maar zolang het een open speelveld is, heb je als webshop...
5: Wat betekent dat in jouw ogen?
6: Een open speelveld dat je als webshop op TikTok shop kan. Heb je daar gewoon als webshop ook mee te maken. Dus zul je daar ook wat mee moeten. Ja. En als wij met z'n allen als samenleving vinden, hey, dit is te verslavend, dit moeten we niet willen, dan moet dat gewoon gereguleerd worden door een overheid.
5: Ja, TikTok zelf niet. Die heeft daar geen verantwoordelijkheid in.
6: Nee, ik vind dat die overheid wel echt primair bij overheden ligt.
5: Die verantwoordelijkheid, ja. Want de meeste TikTok-gebruikers in Nederland of wereldwijd zijn volgens mij jong, hè? Ik dacht tussen de 10 en de 19 zo'n beetje, toch?
6: Ja, je moet minimaal 13 zijn om op TikTok te mogen.
5: Ja, maar ja. Je moet zoveel...
6: Ook daar zit weer een leeftijdsverificatie op.
5: Je klikt aan dat je 16 bent of 13 bent.
6: Nee, toch? Maar ook bij TikTok Shop, ook om zowel te kopen als te verkopen, moet je minimaal 18 zijn.
5: Ja.
6: En ik heb toevallig vanmorgen zelf de onboarding gedaan. Het was me dus niet gelukt om een product te kopen.
5: Nee, je begint ook al wat ouder te worden, Liam.
6: Ja, nee, maar je moet ook daar, moet je dus om producten te verkopen, moet je minimaal 18 zijn. Dat is
5: te verkopen.
6: Ja, maar ook te kopen allebei. Ja.
5: Maar goed, je moet 13 zijn om op TikTok excuus te komen. Maar we weten dat er mee gesjoemeld wordt, toch?
6: Nou ja, daar wordt mee gesjoemeld. Ja, klopt.
5: Ja. En hier valt dan toch ook mee te sjoemelen?
6: Nou, bij aankoop is het wel een stuk moeilijker. Ja? Want je moet wel ook echt die verificatie doorlopen.
5: Ja, ja, ja. Zullen we nog over iets anders dan waar mensen zich ook druk om maken?
6: Ja,
5: we lopen nu alles na. Autoriteitspersoonsgegevens waarschuwde eind vorig jaar nog dat TikTok, ondanks het Europese verbod, persoonlijke gegevens van gebruikers naar China blijft sturen. Privacy, Liam. Moeten we daar als gebruiker van TikTok en TikTok Shop nog zorgen maken? Of zeg je gepasseerd station?
6: Nou, ja, ik denk dat je daar altijd zorgen moet maken. Dus welke apps je ook gebruikt. En ik denk dat we als Nederland sowieso ontzettend verweven zijn met zowel Amerikaanse als Chinese apps. Dus ik ben zelf ook best een voorstander van om Europese alternatieven te maken op het Amerikaanse geweld van Microsoft, Google en dus ook ByteDance. Ja,
5: mm-hmm. Ja. Maar dat is een autoriteit persoonsgegevens dat zegt van ja, persoonlijke gegevens. Kijk, tot nu toe was dat nog, ging naar China toe. Ja, weet je wat zij ermee doen? Maar nu kan dat direct worden ingezet om jou nog meer te verleiden om iets te kopen waarvan je niet wist dat je het nodig hebt, zoals die omschrijving was.
6: Ja, dat is bij alle landen zo. Dus dat is ook bij de Verenigde Staten zo. Instagram en YouTube zijn ook vergelijkbare apps aan het bouwen.
5: Ja, het is gewoon de nieuwe wereld.
6: Dit is de nieuwe wereld, ja.
5: Ja, ja. We moeten er maar beter aan wennen. En wat je dan zegt is, je moet als gebruiker, daar leg je het neer, de gebruiker moet dan...
6: Gebruiker en overheid. Daar vind ik dat primair het ligt. En ik denk als webshop-eigenaar of als platform-eigenaar beweeg je je gewoon binnen de wettelijke regels die we hebben. En als wij iets als overheid besluiten, hey, dit vinden wij moreel verwerpelijk, dit willen wij niet meer, dan vind ik dat we daar als overheid, en de overheid, dat zijn we allemaal, op moeten ingrijpen.
5: En vind jij dan, jullie, want je begon met een compagnon met z'n tweeën als twee 18-jarigen. Nu ben je CEO van een bedrijf met 100 werknemers. Wat is dan de verantwoordelijkheid van jullie daarin als GoSpooky? Je bent geen kleine speler meer.
6: Klopt. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid. Dus ook wij willen geen troep verkopen aan mensen. Ook omdat dat op lange termijn natuurlijk altijd een losing battle is. Ik denk, dan kom ik toch weer terug op dat TikTok-algoritme. Als wij troep verkopen aan mensen, dan krijgen onze klanten ook weer negatieve reviews. reviews zijn, dan is dat ook voor onze omzetcijfers niet goed. Zoals ik eerder ook al zei, onze incentive is ook al voor een deel vastgemaakt aan de hoeveelheid omzet die wij voor onze klanten genereren. Ja, en als wij,
5: hoe bedoel je dat?
6: Ja, dat wij een percentage krijgen van elke verkoop die er gebeurt. Dus als wij slechte producten aanprijzen die dan weer slecht gereed worden binnen TikTok.
5: Maar het hele concept dat we, die omschrijving, dat we dus dingen kopen waarvan we niet wisten dat we die wilden hebben.
6: Ja, dat
5: laat jij merken in uitblinken.
6: Ja.
5: Ja, dat, dus jullie zorgen ervoor dat merken dat nog beter doen dan ze zelf misschien wel kunnen. Waardoor wij hier in Nederland nog meer gaan kopen, nog meer spullen waarvan we niet wisten dat we ze wilden hebben. Een land dat al zo vol is met allemaal spullen en allemaal consumenten die nog meer, nog meer, nog meer. Denk je er wel eens over na dat je denkt, nou, misschien is dat helemaal geen iets wat ik wil doen? Nou, is dat niet wat ik wil toevoegen met mijn bedrijf?
6: Nee, ik denk dat wij helpen gewoon onze klanten om succesvol te zijn. Ja, een onderdeel daarvan is ook producten verkopen.
5: Ja, met allemaal gel-lak, weet ik wat, zo dat er naar Nederland komt.
6: Ja, gel-lak, daar is gewoon ontzettend veel vraag naar. Ja, daar kan ik ook niks aan doen.
5: Ja, maar die maak je alleen maar groter.
6: Ik heb het zelf nog nooit gebruikt.
5: Nee, dat snap ik, maar je maakt die vraag alleen maar groter door die merken daar nog beter in te laten uitblinken.
6: Ja, klopt. Ja.
5: Maar dus vraag ik dan aan jou, denk je daar wel eens over na? Eén stap verder dan, we willen het voor onze klanten goed doen. Is dit iets waarvan ik denk dat de wereld beter wordt?
6: Nou, ik behartig in deze zin primair het belang van mijn klanten.
5: Ja, punt.
6: Ja.
5: Okay. Zometeen praat ik verder met Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf Go Spooky. We gaan eerst naar Thomas van Zijl toe. Zometeen om 11 uur BNR Zaken doen. Heb je al geshopt vandaag?
7: Ja, ik was even aan het googlen waar jullie het over hadden. Hoe heet dat? Gel-lak?
5: Ja, dat is niks voor jou, Thomas.
7: Nee, maar wat is het?
5: Dat is voor je nagels, ken je dat niet?
7: Oh, gel-lak.
5: Nagellak.
7: Ik dacht dat het een wapen was, Thomas. Of zo.
5: Oh, goed. Wapen?
7: Nou, ja, weet ik wat gel-lak.
5: Zou je het als wapen kunnen gebruiken, Liam?
7: Ik denk het niet. Oké, gel-lak. Nee, nog niet.
5: Je bent verslag, denk ik toch, gisteravond. Te kort geslapen, hè?
7: Ja, jongens. Maar goed, toch alles weer bij elkaar geraapt. In ieder geval mezelf om te praten met Sita Bakker. Zij gaat ook over reclame en over het verkopen van producten. Is namelijk de directeur van Outreach. En daar bundelen ze de exploitanten van de buitenreclame. En je zou denken, ja, alles is gedigitaliseerd. Het internet heeft het allemaal overgenomen. Maar ook die branche groeit. Is wel de vraag, waar mag je allemaal reclame voor maken? Bijvoorbeeld voor vliegreizen, voor vlees, voor sigaretten. Nou, het wordt steeds ingewikkelder. Moet daar landelijke regelgeving voor komen? Of kan dat best lokaal worden afgetimmerd? Daar gaan we het over hebben. En het economenpanel meldt zich ook met renteverhogingen van de ECB. Nieuwe ramingen van de Nederlandse bank. Ging ook allemaal nog uit van een wat hogere olieprijs. Nou ja, we weten inmiddels, er is weer eens een deal of iets wat lijkt op het begin van een deal. Dus alles wat er op papier gezet is, ja, kan dat de prullenbak in of heeft het toch nog enige waarde? We gaan het er hoe dan ook over hebben. En ja, ik ga me toch nog eens verdiepen in
5: gel-lak
7: dan dus.
5: Ja, dat is misschien een mooi cadeau. Ooit.
7: Ik denk het.
5: Ja. Dankjewel, Thomas. Tot zo, 11 uur.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Je luistert naar BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen. Later deze week praat ik met Kitty Koelemeijer over wat de komst van social commerce betekent voor de marketingstrategie van bedrijven. Nou, iemand die dat al lang weet is Liam Choa, CEO van social media marketingbureau Go Spooky. Ik zou het graag met je willen hebben over iets wat jullie hebben gezien in China, volgens mij, de livestream factories. Daar zijn jullie zelf ook mee bezig nu. Kun je eerst uitleggen wat het is?
6: Ja, livestream factory is eigenlijk een gebouw waar heel veel livestreams tegelijkertijd opgenomen kunnen worden. Dus je zou het eigenlijk kunnen zien. Ja, we staan hier vandaag ook in
5: een radiostudio hier.
6: Ja, maar dit zouden we ook om kunnen bouwen tot een livestream studio. Nou, sterker nog, dit is ook een livestream studio.
5: Ja, we hangen hier ook webcams.
6: Precies. Dus eigenlijk is het precies een ruimte zoals dit.
5: En dan wat wordt er dan gestreamd?
6: Ja, livestreams van creators of merken die hun producten aanprijzen. Dus je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort digitaal winkeltje waar je dan producten kunt kopen.
5: Ja. We hadden het eerder over Telcel. Dat doet het misschien enigszins aan denken. Je hebt dan mensen die. Ja, want jullie hebben zo'n livestream studio, toch?
6: Klopt.
5: Ja. Wat wordt daar bijvoorbeeld dan? Wat voor producten worden daar aan de man gebracht?
6: Ja, bijvoorbeeld Samsung telefoons.
5: En dan moet ik me voorstellen dat iemand in de studio met die telefoon eigenlijk voortdurend erover aan of met een ander in gesprek is, toch?
6: Ja, je zou het eigenlijk kunnen zien alsof jij digitaal daadwerkelijk een winkel binnenstapt. Dus stel, je gaat naar de Mediamarkt, je stapt de Mediamarkt binnen en je gaat daar advies vragen aan een medewerker. Welke telefoon moet ik hebben? Welke specs zijn belangrijk? Hoe zit het met de camera? En weet ik van allemaal. En wat met TikTok Shop eigenlijk gebeurt, is dat veel makkelijker gemaakt wordt. Waardoor je eigenlijk vanaf je telefoon vragen kunt stellen aan een expert over dat product. En die kan jouw vragen beantwoorden. Waardoor je eigenlijk de druk...
5: Die vraag stel je in de comments.
6: Die vraag stel je in de comments. En de druk daardoor komt veel meer te liggen bij het merk om die vraag te beantwoorden. In plaats van bij jou als consument dat je helemaal zelf naar een winkel toe moet. Daar je vragen moet stellen.
5: Wat je zegt. De druk ligt bij de merk en niet bij het consument.
6: Ja, klopt.
5: Want als ik ga winkelen zie je dat als druk voor mij als consument.
6: Ja. Ja, je moet best wel wat moeite doen om naar Mediamarkt te gaan, daar een winkel binnen te stappen, daar een winkelmedewerker aan te spreken. Ja. Dat zijn best wel veel stappen die je moet doorlopen om überhaupt wat te weten te komen. En natuurlijk kun je ook zelf googlen en daar advies in winnen. Maar soms helpt het gewoon als iemand je gewoon uitlegt, hey, dit is hoe het product werkt, dit zijn de features die het heeft, dit kun je er wel mee, dit kun je er niet mee.
5: En dit zie je ook echt gebeuren. Je ziet dat mensen dit dus bijvoorbeeld in China en Amerika en bij jullie ook. Gebruikers doen het ook, die stellen vragen.
6: Ja, die willen gewoon echt weten, hey, hoe werkt het met dit product?
5: Ja, en als, want weet ik, hoeveel opslag heeft die telefoon? Of weet ik het, hoe werkt de camera? Noem maar op en zo.
6: In het geval van Samsung, hey, hoe werken de AI-functies? Wat kun je allemaal precies met Gemini? Hoe verschilt dat weer van andere telefoons?
5: En dan zit daar dus een creator, zoals dat heet, of een presentator, die zit daar dan en die vertelt dat dan. Die ziet, ik zie een vraag van Liam binnenkomen. Het werkt zo en zo.
6: Ja, precies.
5: Ja. Hoe lang kijkt Liam en hoe lang kijken andere mensen naar zo'n stream?
6: Nou, zo'n livestream kan over het algemeen best lang duren.
5: Ja, dus uren, toch?
6: Ja, het kan uren duren. Maar dat moet je eigenlijk gewoon zien, net alsof je als webshop-eigenaar je fysieke winkel opent. Daar heb je ook mensen staan die dan vragen beantwoorden. Zo zien we eigenlijk zo'n livestream ook. Dus het is echt een digitale winkel. En dan niet een webshop, maar echt een digitaal winkeltje waar jij dan je vragen kunt gaan stellen. En de gemiddelde kijker die loopt ongeveer hetzelfde binnen als dat ze een normale winkel binnenlopen. Dus het is niet alsof je daar een uur blijft hangen.
5: Nee.
6: Je komt een paar minuutjes even kijken. Je komt je vragen stellen. Je kijkt of er misschien wat voor je is. En als het er niet is, dan ben je weg.
5: Ja, en wie zijn die presentatoren? Zijn dat dan bekende influencers waardoor ik nog meer geneigd ben om ze te geloven en te kopen? Of zijn dat beginnende presentatoren? Of wat voor mensen zijn dat?
6: Kan iedereen zijn. Ook jij kan vanmiddag al live op...
5: Oh ja, ik mag van jou mag
6: ja,
5: komen.
6: Ja, als je wil, dan gaan we vanmiddag even wat livestreamen.
5: Nou, ik moet eens even bedenken wat ik aan de man wil brengen. Maar dan kan ik vertellen over mijn product bijvoorbeeld.
6: Ja, klopt.
5: Of is het niet altijd mijn product?
6: Nou ja, je kan als webshop prijs je natuurlijk vaak je eigen producten aan. Maar als creator of influencer of maker kun je gewoon producten aanprijzen waar jij fan van bent.
5: Ja,
6: dus om maar weer even terug te komen bij dat shellac. Stel, jouw vrouw is heel blij met haar met haar shellac.
5: Ja.
6: Dan kan zij tijdens een livestream dat aanprijzen.
5: Ja. En dan is dus, en jij ziet dat eigenlijk als een soort variant op de winkel. Dat vind ik interessant. Een variant op de fysieke winkel.
6: Ja,
5: eigenlijk
6: zeg je,
5: het is een soort online variant van die fysieke winkel.
6: Ja, klopt. Ja. Dat is eigenlijk precies wat het is.
5: Ja. Hoeveel merken doen dit al in Nederland?
6: Nog niet heel veel. Dus we zijn nu echt aan het pionieren met een aantal merken. En dan heb ik het echt over...
5: Het werkt denk ik goed bij technologische producten, of niet?
6: Nee, het werkt ook goed bij beautyproducten, waar je dingen kan zien, of op huidtypes kan kijken, of daar vragen over kan stellen. Dus ook in de beautyhoek, maar ook bij bijvoorbeeld home appliances. Dus weet ik veel, als jij een nieuwe blender wil kopen, dat je daar adviezen over krijgt. Dus het werkt echt bij een breed scala aan producten. En ja... Kijk, als wij eenmaal verder komen, dan kan dat natuurlijk ook met auto's gebeuren. Maar dat zie je bijvoorbeeld in China. Oh, daar is het bijvoorbeeld met auto's. Dat je daar uitleg krijgt over, hey, wat dit zijn de features van deze auto. En dit allemaal. Dus het is echt een digitale winkel waar je gewoon even kunt meekijken met hoe een product werkt.
5: Maar dan de hamvraag, Liam. Als dit dus, jij zegt, dit legt de druk bij degene van het product, bij de verkoper.
6: Ja.
5: Je hoeft veel minder moeite te doen als consument. Je kan gewoon op de bank blijven liggen terwijl je dus vragen stelt over het product.
6: Ja, en voor Gen Z is dat dus IDO. Ik had toevallig afgelopen weekend nog een heel artikel gelezen over belangst bijvoorbeeld.
5: Ja.
6: Ja, ik heb daar zelf niet heel veel last van, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Maar ja, er zijn genoeg mensen die het al eng vinden om überhaupt iemand te bellen. Laat staan een winkel binnenstappen, daar advies vragen over een auto. En weet ik wat. Daarbij ligt de druk heel erg op de consument om actie te ondernemen. En veel minder bij het merk. Die kan een beetje achterover liggen. En bij TikTok, TikTok Shop is dat eigenlijk.
5: Kan jij achterover liggen?
6: Precies, kan ik juist achterover leunen. En denken, oké, wat zijn nu echt de vragen die ik heb? Misschien vragen die je als echt persoon, één op één, misschien niet durft te stellen, maar wel via een livestream.
5: Ja. Nou, is dat wel een effect? Ik wilde eigenlijk naar de hamvraag toe, maar en dat is of de winkelstraat over 10 jaar nog bestaat. Hou die vast, want daar wil ik graag een antwoord van je op. Maar nou, is dit wel iets wat jij beschrijft zo Ik heb het idee, nu wordt een beetje filosofisch, Liam, dat zoiets als belangst, of dat je het gevoel hebt dat je een vraag niet durft te stellen, of dat je moet presteren, dat het ook te maken heeft met dat het leven heel vaak frictieloos kan verlopen als je alles online doet. Je kan online je eten bestellen, nou, je hoeft de bezorger amper aan te kijken. Je kan dus straks online kan ik al mijn beautyproducten kopen. Dus je kan naar de zelfscankassa. Dus die menselijke interactie die rommelig is, die soms onvoorspelbaar is, dat zorgt er ook voor dat je wat gewapend raakt in het maatschappelijk verkeer. Ja. Maar daar word je steeds minder in getraind dan.
6: Ja, ik denk dat het met
5: snap
6: voorkeur.
5: Je waar ik naartoe wil?
6: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik denk dat het met voorkeuren te maken heeft. Dus ik heb zelf, ik vind het zelf ook het fijnst om in een fysieke winkel te winkelen. Omdat ik wil gewoon even die producten voelen, ze even aan hebben. Ja. Terwijl ja, heel veel vrienden van mij die vinden het gewoon heel chill om gewoon lekker op Zalando of welke webshop dan ook gewoon wat producten aan te kopen. En dan thuis helemaal op hun gemakje te kunnen kijken wat ze wel en wat ze niet willen hebben. Mm-hmm. Ik denk dat er naar allebei vraag is. Ja. En dan, sorry, dan ga ik meteen door naar je hamvraag.
5: Nee, dat is inderdaad die vraag van hoe ziet het er dan? Hoe ziet die winkelstraat er over 10 jaar uit? Ja, ik denk ook niet dat het helemaal weg zal zijn. Maar jij weet beter dan ik, vermoed ik, hoe dat er wel eens uit zou kunnen zien.
6: Ja, maar ik denk dat de focus op de fysieke winkelstraat komt veel meer op echt ervaringen te liggen. Dus het wordt veel minder een soort statische winkel als die je nu misschien ziet. Ja? Maar het wordt veel meer ja, echt een ervaring om dan naar een winkel binnen te stappen waarbij je ook veel beter het merk kunt gaan ja, echt proeven eigenlijk.
5: Een beetje showroom wordt het.
6: Ja. Ja, bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk dat voor allebei gaat er plaats zijn.
5: Maar ik zou me als een mediamarkt of dat soort winkels waar je ook dan moet zoeken naar de verkoper, die zijn altijd heel druk en zo, daar zou ik me zorgen gaan maken nu dus.
6: Ja, daar zou ik me ook zorgen maken. Ja,
5: ja, ja. Bouwmarkten? Daar kan ik namelijk helemaal nooit iets vinden.
6: Nee, ja, ik vind bouwmarkten ook geen fijne plek om te zijn.
5: Nee, dus je kan nooit iets vinden. Is dat altijd halverwege pad 28?
6: Nee, dus ik zou het ook van harte adviseren aan de Hornbach en aan de Gamma. Bouw even fatsoenlijke digitale alternatieven. En dat kan via social commerce zijn, maar dat kan ook al gewoon in de webshop zijn.
5: Yeah.
6: Waar je gewoon simpel vragen kan stellen, simpel antwoord kan krijgen. Want ja, het is zo'n gehannes om naar zo'n fysieke winkel dan te moeten.
5: Ja. Yeah.
6: Dat is,
5: kan niet meer, is niet meer van deze tijd, vind
6: ja,
5: jij?
6: Ja, online heeft dat wel echt heel veel makkelijker gemaakt. Ja, ja. Ja.
5: Hoeveel werknemers heb jij over 10 jaar?
6: Dat is heel moeilijk in te schatten. Nou, ik vind eigenlijk de omvang die we zijn nu met ongeveer 130 mensen. Dat vind ik best een mooie omvang.
5: Zijn 100, maar 130.
6: Ja, we zijn iets meer dan 100 nu. Ja, ik vind het wel fijn om mensen allemaal persoonlijk te kennen. Ik vind die persoonlijke interactie met mensen wel prettig. En ze zeggen altijd, boven de 250 wordt dat een stuk moeilijker.
5: Daaronder moet je blijven.
6: Dan moeten we daaronder blijven.
5: Ja. Morgen heb ik een andere gast, John Lin. Hij is China retail deskundige. Volgens mij ken je hem of niet?
6: Ja, zeker.
5: Je mag hem een kettingvraag stellen.
6: Ja. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Wat je nu ziet is dat er heel veel social media apps die zijn meer naar de webshop kant aan het bewegen. Terwijl in China zie je eigenlijk het tegenovergestelde. Dat webshops eigenlijk veel meer social apps aan het worden zijn. En ik ben heel erg benieuwd bij John. Welke webshop uit China denkt hij dat succesvol kan zijn als social app binnen Europa of binnen Nederland.
5: Okay. Nou, ik ga het morgen vragen aan Liam Choa. De kettingvraag wordt doorgepaast naar John Lin, de China retail deskundige. Liam Choa, het was fascinerend om met je te praten over dit fenomeen dat we sinds vandaag dus in Nederland krijgen. Ga je nog wel shoppen vandaag op TikTok Shop? Want vanochtend lukt het niet.
6: Ja, zeker.
5: Ga je dan die gel-lak nagels kopen of wordt het toch iets anders?
6: Nee, dat worden zeker die gel-lak nagels.
5: Ja. We hebben binnenkort een huwelijk volgens mij, hè?
6: Zeker, ja.
5: Ja, dus dan moet je dan goed voor de dag komen.
6: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
5: Okay. Liam, dankjewel voor je komst vandaag op deze ongetwijfeld voor jullie ook drukke dag dan met die eerste dag.
6: Zeker, zeker, ontzettend druk.
5: Social media marketingbureau GoSpooky CEO, dank voor de komst. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Maar ik sta nu gewoon lekker blijven luisteren naar Thomas van Zijl. Die staat te trappelen om de week te beginnen met BNR Zaken doen. Tot morgen.
9: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus. Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
10: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
11: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
11: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. En al investeert.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
29: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
30: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
31: Nu in de BNR-app.
7: Pakistan meldt een vredesakkoord tussen Iran en de VS en de Straat van Hormuz gaat mogelijk vrijdag weer open. De daling van de olieprijs als gevolg van het aangekondigde vredesakkoord is mogelijk wat voorbarig, zegt de energiedeskundige Jillis van der Beukel. En de Nederlandse goederenexport is na een groei in maart in april opnieuw gestegen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Dennis Mooij. Dennis, het was relatief rustig vanochtend. Is dat nog altijd het geval?
32: Ja, dat klopt. Op de Nederlandse wegen zijn nu twee files te melden. De A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A67 van Antwerpen naar Eindhoven bij Eersel. Flitsmeister meldt aan de camera op de A15, Gorkum-Nijmegen bij 113,0. A16 Rotterdam-Breda bij 45,7. En de A32 Heerenveen-Meppel bij 18.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: ...en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. De missie om de straat van Hormuz veilig te maken kan elk moment worden ingezet, zegt Frankrijk, een van de initiatiefnemers. Ook Nederland is er klaar voor. Er zouden mijnen liggen in de Zeestraat. De start is afhankelijk van het precieze akkoord tussen Amerika en Iran. De missie zelf staat los van Amerika. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen €50 per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Donderdag verhoogde de ECB de rente. Zitten er nog meer verhogingen aan te komen? Straks het economenpanel in BNR Zaken doen.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
7: onlineveilingmeester.nl. In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeije, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
8: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
9: Voetnoten is een podcast van Energeia.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de extra miljoenen aan investeringen in deep tech. In het economenpanel vanaf 12 uur ook het laatste macro-economische nieuws met Menno Middeldorp vandaag. En een gesprek om 12:30 met Sita Bakker van branchevereniging voor buitenreclame Outreach. Maar nu eerst naar het economische nieuws van de dag. Vanaf vandaag kun je in Nederland ook gebruik maken van de TikTok-shop. Gaat de ingebouwde winkel binnen het social media platform e-commerce wereld volledig op zijn kop zetten? Liam Choa van het social media marketingbureau GoSpooky legde vanochtend in BNR's Big Five uit wat de nieuwe functie precies inhoudt.
13: Wat je eigenlijk kan doen is dat je een product kan ontdekken en je kan het ook direct kopen. Als je naar een normale webshop gaat, bijvoorbeeld naar bol.com of Amazon, dan ga je daarheen met het idee, hey, dit product wil ik kopen, dat tik je in de zoekbalk en dan koop je het ook. Terwijl binnen TikTok kun je een product direct ontdekken en het dan ook kopen. Het is veel meer gebaseerd op de ontdekkingsfase in plaats van, hey, ik weet al wat ik wil gaan kopen.
2: En volgens Choa wint die functie daarmee van de normale webshop.
13: Je ziet video's van mensen die het product gebruiken. Mensen die reviews achterlaten. Mensen die bezig zijn met het product. Bijvoorbeeld in een livestream. Terwijl op een webshop is eigenlijk super statisch. Het is totaal geen sociale ervaring die je hebt binnen een webshop. Het is, je ziet een product en je kan aanklikken welke maat je bijvoorbeeld wil hebben. En that's it.
2: Neemt niet weg dat er ook zorgen zijn. De leeftijd van gebruikers wordt niet goed gecontroleerd. En de mentale gezondheid, en de experts waarschuwen daar al voor, die zou wel eens een deuk kunnen oplopen. Veel impulsaankopen onder jongeren zouden het gevolg kunnen zijn. Ondertussen toch nog even naar de stand van de AEX. Nieuws van heel andere orde. Een plusje van 0,2%. Straks meer van onze beursnerd. De groei van de Nederlandse economie valt dit jaar lager uit dan afgelopen jaren, waarschuwt de Nederlandse Bank. En de Europese Centrale Bank, de ECB, verhoogt voor het eerst sinds 2023 de rente. Wat gaat de Fed doen? Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Barbara Baarsma is hier, hoofdeconoom van PwC in Nederland en hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Jan-Paul van der Kerken, hoofd Nederland van het economisch bureau van ABN AMRO. Welkom, leden van het panel.

0: Dank je.
1: Stonden natuurlijk allemaal keurige onderwerpen op het programma voor dit panel. Ondertussen is er nieuws over weer eens iets wat lijkt op het begin van een deal tussen Iran en de Verenigde Staten. Kunnen daarmee ook alle ramingen weer overboord, Barbara?
0: Nou, dat weet ik niet, want het is geloof ik de 40ste keer dat er aangekondigd is dat er een akkoord is. En geen misverstand, ik hoop het van harte. En als daadwerkelijk vrijdag dat akkoord wordt getekend, dan is er zeker reden om de ramingen te heroverwegen.
1: Ja, Jan-Paul, hoe gaat dat bij ABN AMRO?
2: Ja, dus het is zeker goed nieuws. Ik denk dat we niet te snel vooruit de troepen moeten lopen. Het gaat enige tijd duren voordat olieproductie weer op peil is. Voordat de logistieke ketens hervat zijn. Voordat we de olie weer op de juiste plek hebben. Dus het is zeker een stap in de goede richting. Maar ik zou willen waken voor al te optimisme op de korte termijn.
1: Veel mits en maren hier dus. De ECB dacht niet langer te kunnen wachten bij het bestrijden van de inflatie. En verhoogde voor het eerst in 3 jaar tijd de rente. Komt nu uit op 2.25%. En dat is nodig ook omdat de inflatie, mede als gevolg van de situatie in het Midden-Oosten, uitkwam op 3.2%. En dat is fix meer dan die 2%. Dus Jan-Paul, het kon niet anders?
2: Het kon niet anders. Het was ook eigenlijk alles behalve de trekker was nog overgehaald. Hè. Als je markten hadden volgens mij volledig deze renteverhoging ingeprijsd. Wat natuurlijk interessanter is, is wat er gaat komen. En toch wel, 2 dingen vielen wel op. Hè. ECB heeft eigen ramingen gepubliceerd. Daar waren een aantal dingen die opvielen. En Lagarde was toch wat strenger dan we eigenlijk hadden gedacht vooraf.
1: Wat valt je op in die ramingen dan?
2: Eigenlijk dat de ECB in hun eigen ramingen ervan uitgaat dat de kerninflatie, hè, dus de inflatie die eigenlijk ingebakken zit in de economie, dat die eigenlijk tot en met 2028, moet ik zeggen, boven de doelstelling blijft. Als je als centrale bank daarvan uitgaat, dan betekent dat je de komende tijd misschien wat verder moet gaan ingrijpen.
1: Ja, want je hebt als centrale bank dan ook de instrumenten om daar iets aan te doen. Dus dan hoef je je toch niet neer te leggen bij het feit dat die inflatie boven die 2% uitkomt. Dan zeg je toch, nou, dan doen we niet 1 stap, maar 3, 4, 5 stappen.
2: Nou, dat is precies de discussie. Hè. Nu, wat gaat de ECB verder doen? Dus wij verwachten ook dat ze de rente verder gaan verhogen de komende kwartalen.
1: Barbara, opvallend, die wat langere termijn verwachtingen wat betreft de inflatie?
0: Nou, ja, ik denk vooral dat ik zag een Christine Lagarde die zich eigenlijk nog niet vast wil leggen op een rentepad. Ik zag ook een ECB die lessen heeft getrokken uit 2022... toen ze toch eigenlijk iets te laat waren met ingrijpen na de grote energieprijsinflatie die er toen was. En ik denk dat ze nu niet zozeer zich heel erg zorgen maken om een hele hoge inflatie, maar met name ook om inflatieverwachtingen. Die inflatieverwachtingen die zijn, die kunnen heel vervelend zijn, want dat wordt een soort zelfvoorspellend mechanisme. Als bedrijven denken dat de inflatie zal toenemen, dan gaan ze hun prijzen vast verhogen. Als werknemers denken dat de inflatie zal toenemen, dan zullen ze met vakbonden vragen om hogere lonen. En om dat mechanisme de kop in te drukken is nu denk ik voor dit kwart procentpunt renteverhoging gekozen. En ik zie nog niet in haar woorden nou een hele duidelijke indicatie dat ze zullen blijven verhogen. Ik denk, het hangt er ook echt vandaag, dat was het nieuwtje waarmee je begon. Het hangt er echt van af wat er gaat gebeuren met met de straat van Hormuz. Gaat die nou echt open of niet?
1: Maar betekent wel, en dat is een beetje een navolging van de woorden van Jan-Paul, dat als die straat open gaat, dat nog niet alles meteen weer bij het oude is. Er is ook serieuze schade aangericht, structurele schade aan bepaalde infrastructuur.
0: Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En de ECB heeft 1 mandaat en dat is prijsstabiliteit en rond de 2%. Dus, maar desalniettemin zullen ze toch ook denken van, hey, als die straat van Hormuz open is, dan zullen die inflatieverwachtingen voor 2028 of 2027 er toch net wat beter uitzien. We willen de economie ook niet te erg afremmen. En dat doe je wel als je de rente verhoogt. Omdat namelijk de eurozone er eerlijk gezegd ook niet zo heel lekker bij staat als het gaat om groeivermogen. Ja,
1: maar goed, je gaf net al aan, de ECB heeft misschien een iets te afwachtende houding aangenomen in eerdere crisis, die inflatie te veel uit de hand te laten lopen. Lagarde heeft ook al voordat er sprake was van überhaupt oplopende inflatie gezegd, dat nooit meer. Dus dan zou je toch niet kunnen zeggen dat het met dat kwartje verhoging wel gebeurd
0: is? Nee, maar dat nooit meer was in 2022, 2021 kwamen we uit de coronacrisis. De economie was oververhit. En nu zie zie je juist dat de economie wat aan het afkoelen is. De werkloosheid loopt wat op. Er is iets hier en daar wat ruimte in productiefactoren. Dus ik denk dat het echt een andere situatie is. Ik denk alleen wel, nogmaals, vanwege die verwachtingen, die wilde men de kop indrukken. Dus ik lees het veel meer zo. Dus ik denk dat ze vinger aan de pols houden om die verwachtingen heel goed te managen.
1: Ja, ECB nog altijd goed in positie, zoals ze zelf al een paar keer hebben gezegd. Hè? Wij weten precies wat we moeten doen en we kunnen ingrijpen als het nodig is. Geldt dat nog steeds? Is de ECB nog altijd in een goede positie?
2: Ja, ik sluit me aan bij Barbara. Ik vind dat een goed punt, hè, dat ze een vinger aan de pols zullen houden. Ik las wel iets Lagarde in de persconferentie. Zag ik wel een Lagarde die iets voorzichtiger, misschien iets meer geneigd was tot een renteverhoging. En waarom? Zij werd bewust gevraagd over, is dit een renteverhoging voor een insurance hike? Ja, hè? Dus een renteverhoging voor de zekerheid. En daar had ze niet fel op hoeven reageren, maar dat deed ze wel door dat heel sterk te ontkrachten. Nee, het is geen insurance hike. Dat is vaak een eenmalige renteverhoging. Dus daaruit kan je afleiden dat er misschien meer in het verschiet zit. Dat is ook een beetje onze rol, hè, om vooruit te kijken, om een verwachting over de ECB uit te spreken. Dus wij zien nog wel meer renteverhoging in het verschiet.
1: En nog even naar het grote plaatje. Overigens ook een goed beluisterde podcast van BNR. Er is dus sprake van een verstoring van het aanbod. Hè? Daar hebben we het eigenlijk over. Die olie die komt niet of hij komt tegen een hogere prijs. Los je dat dan überhaupt op door de rente te verhogen? Is dat een probaat middel?
0: Nee, want kijk, die olie, het is niet alleen olie trouwens, hè, en het is die duurder wordt, maar het is ook allerlei grondstoffen die heel belangrijk zijn voor allerlei processen hier. En het gaat niet alleen om daar prijzen, maar het gaat ook om de beschikbaarheid. En ja, dat zijn allemaal dingen waar de ECB niet zoveel controle over heeft. Maar zoals gezegd, het gaat over de verwachtingen die mensen in de reële economie, werkenden, bedrijven hebben. En die wil je wel de kop indrukken als die verwachtingen te ver van de 2% uitlopen. En ik denk dat daar dit ook meer op gericht is. Ik zie trouwens wel één probleem met deze renteverhoging. Wat je ook afremt is de energietransitie. En die is juist, je begint over die hoge olieprijzen, de afsluiting van de Straat van Hormuz. Daar zijn we zijn ontzettend afhankelijk van fossiele brandstoffen. En als je de rente verhoogt, worden ook investeringen in duurzame energie, in de energietransitie, die worden wat duurder. Dus ik zou het heel mooi vinden als de ECB instrumenten die zij heeft, bijvoorbeeld een rentekorting geven aan banken die uitlenen aan voor de energietransitie, om dat wel echt ook te doen. En dat heb ik een beetje gemist.
1: Ja, die kaart wordt er niet echt getrokken.
0: Nee, en dat vind ik echt een gemiste kans. Want dit is nogmaals, het mandaat van de ECB is misschien niet strategische autonomie, maar het is wel prijsstabiliteit. En in de toekomst kan er zomaar weer een energiecrisis zijn. En daarop anticiperend hadden ze dit instrument best kunnen gebruiken.
1: Je zegt dat we nog altijd heel erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daar valt weinig tegen in te brengen, maar wel steeds minder, toch?
0: Steeds minder. Bijvoorbeeld het mandje het boodschappenmandje dat gebruikt wordt om inflatiecijfers te bepalen. Daar was in 2022 was nog 8% was energiekosten. En nu is dat 7%. Dus je ziet, onze economie en ook het gebruik door huishoudens van energie wordt steeds minder energieintensief. Extensiever. En dat is denk ik een heel goed punt. Dat is energiebesparing. Maar daarna zullen we ook echt meer moeten verduurzamen in onze energietransitie.
1: Jan-Paul steekt zijn vinger op. Nou, dan zet ik me schrap.
2: Het is net of we in klaslokaal zitten. Nee, dit is een heel goed punt wat Barbara maakt. Wat ik daaraan toe zou willen voegen is dat we ook zien dat in vergelijking tot 2022, toen niet alleen gasprijzen, maar ook elektriciteitsprijzen enorm opliepen, zien we nu juist dat gasprijzen gestegen zijn, maar dat elektriciteitsprijzen eigenlijk vrij vlak hebben gereageerd. Zit wel wat beweging in, maar veel minder dan in 2022. En dat is voor je inflatieraming of voor je inflatieimplicaties natuurlijk veel belangrijker, want veel bedrijven zijn blootgesteld aan gasprijzen, maar nog veel meer bedrijven zijn blootgesteld aan elektriciteitsprijzen. Dus die propagatie, die verbreding van die inflatieschok is een stuk kleiner, omdat elektriciteitsprijzen meer op hun plek blijven dan bij de vorige energieschok.
1: De Volkskrant schreef dit weekend een groot stuk met als kop: de energiecrisis krijgt de wereldeconomie voorlopig niet kapot. En gevolgd door de vraag: hoe komt dat? Is dit dan het antwoord op die vraag?
2: Ja, dat is één. Dus verminderde afhankelijkheid van fossiele energie is één kant van het vraagstuk. Andere kant van het vraagstuk is dat we eigenlijk goed economisch momentum hadden toen voorafgaand aan de Iran-schok. Dat is één factor. En de wereldeconomie vertoont een beetje twee gezichten.
1: We hadden toch die afkoelende economie waar Barbara het over had. Dat zie je toch wel langzamerhand gebeuren. Is dat nog het economische momentum waar je het over hebt?
2: Nou ja, we hebben vorig jaar ook in Nederland een heel sterk tweede half jaar gehad. Dus in Europa zien we inderdaad wat afkoeling, zeker in de landen om ons heen. Maar de Nederlandse economie heeft een stevig 2025 achter de rug gehad. Wat ik belangrijker vind om nog even te benadrukken is die twee gezichten van de wereldeconomie. Ja, die Iran-schok, neerwaartse druk op groei, opwaartse druk op inflatie. Maar daartegenover staat een soort wereldwijde tech, AI-cyclus die de wereldhandel echt positief aan het beïnvloeden is en waar wij in Nederland ook de vruchten van plukken.
1: Eens?
0: Ik zie het. Ja, God, de markten geloven hier heel erg in. Voor mij is het bij zeker die AI-schok.
1: Ja, van jou, niet aan de markten.
0: Dus ik zie dat de markten dit doen. Dus die cijfers, ja, die kloppen. Of AI de belofte daadwerkelijk gaat inlossen dat het een grote productiviteitswinst gaat opleveren, dus meer structureel groeivermogen gaat opleveren, dat weten we gewoon nog niet. En ik hou me dan wel heel erg bij de data. En we zien het nu nog niet in de macro-economische productiviteitsstatistieken. We zien vooralsnog dat de inzet van AI veel geld vergt. En ook veel productiebronnen, water, elektriciteit en dergelijke vergt. En dat het nog op teamniveau en soms op bedrijfsniveau misschien wel productiviteitswinst oplevert, maar op macroniveau nog niet. En dat is heel jammer.
1: Barbara Baarsma en Jan-Paul van der Kerken zijn de leden van het Economenpanel. We gaan het hebben over technologie en het geld dat ervoor nodig is om dat goed te kunnen ontwikkelen. Want de overheid gaat 360 miljoen euro investeren in deep tech via een deep tech fonds. En dat is dan weer een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en InvestNL. Hangt ook onder de staat. Maakte minister Helene Herbert van Economische Zaken afgelopen week bekend op een technologiecongres. En daarmee groeit het fonds naar een omvang van 610 miljoen euro. Er is ook al veel uit dat fonds ontrokken, richting bedrijven gegaan. Dus het was wel zo goed als op. Het was weer dringend nodig dat het ververst werd. En je zei net, Barbara, er is veel geld nodig voor bepaalde nieuwe technologie. Dan toch nog even in de context. 360 miljoen euro, je kunt het beter hebben dan niet hebben, maar is dat veel geld?
0: Het is niet veel geld, maar we kunnen heel zuur doen. Ik ben heel blij dat er meer geld in de deep tech fonds is gegaan. Dat richt zich op AI, op chips, op quantum, op fotonica. Het fonds tot op heden, het was in 2022, is het opgezet. Het had het volgens mij zo'n 250 miljoen. En dat is toen in 14 bedrijven geïnvesteerd. En dat waren Axera AI, Nearfield, een quantumbedrijf is het ook ingegaan. En het heeft, en dat is de bedoeling van dit fonds, het gaat niet over die miljoenen die in dat fonds zitten, die 610 miljoen die er dan nu in zit. Het gaat om de hefboom die het heeft naar private investeringen.
1: 2,4 zag ik ergens in een brief van het ministerie.
0: Die 14 bedrijven waar dus al in geïnvesteerd is, daar is privaat bijgekomen nog 400 miljoen. Dus dat is de hefboom die je aan wil zetten. En ik hoop dat over dit extra geld, die 360 miljoen die er nu extra in gaat, dat daar weer zo'n heerlijke hefboom over gaat. En dan is het wel een deuk in een pakje boter.
1: Wat zegt het over het investeringsklimaat? Dat het eerste zetje of een bepalend zetje toch moet komen vanuit de overheid, Jan-Paul?
2: Nou, dit zijn natuurlijk een specifiek type investeringen. Hè. Dit zijn type investeringen met een grote kapitaals, grote onderzoeksbehoeften, lange looptijden. Dus dit zijn echt diepte investeringen in een technologie die misschien nog niet helemaal bewezen is voor de markt. Dus dat de overheid daar een soort coördinatierol op zich neemt om dat gat wat de markt eigenlijk wil zien.
1: Een coördinatierol, boter bij de vis, toch?
2: Ja, boter bij de vis, hè, maar daarmee heb je skin in the game. Dus daarmee geef je als overheid ook aan dat je hierin gelooft. En dat kan dus private investeerders over de streep trekken. Dus het is zeker vooral niet te zuur doen. Heel goed punt. Het is wel...
1: Daar komt hij toch.
2: Nou, niet komt hij toch, maar we hebben meer nodig qua investeringen. Maar het is heel goed dat de overheid een stap zet.
0: We hebben veel meer nodig qua investeringen, dat ben ik er zeker mee eens. Maar wat speelt hier? Ik heb, als je kijkt naar hoe dit doorspeelt in de overheidsfinanciën, je hebt enerzijds het tekort, hè, die 3%, die kennen we allemaal. Je hebt anderzijds de schuld en dat mag maximaal 60% zijn. Nou, die 360 miljoen extra, die telt wel mee in de schuld, maar niet in het tekort. Hoe zit dat? Als je het tekort uitrekent, dan bijvoorbeeld uitgaven waar geen tegenwaarde tegenover staat. Bijvoorbeeld subsidies of uitkeringen of gewoon conceptieve uitgaven. Dat gaat vol in het tekort. Alleen die dingen waar iets tegenover staat, een financieel activum, zoals in dit geval aandelen in zo'n bedrijf, want het is niet een lening of zo, dit fonds gaat echt over aandelen, dan mag je dat verrekenen en dan gaat het dus niet in je tekort. Dus op korte termijn zouden we eigenlijk veel meer van dit soort dingen kunnen doen. Want onze schuld is nog altijd relatief laag.
1: Maar dan zijn die aandelen wel van cruciaal belang. Want ik geloof dat op weg naar dit regeerakkoord er ook is voorgesteld om een duidelijk onderscheid te maken tussen uitgaven enerzijds en investeringen anderzijds. En of het een wel of niet moest meetellen in de staatsschuld. En dat voorstel heeft het niet gehaald.
0: Inderdaad, heel jammer vind ik dat. Maar ik denk, we zitten nog zo ver van die 60%. Dus als je dit soort investeringen doet, dat is heel goed voor je structureel groeivermogen. Dus dan denk ik dat in de toekomst de BWP-groei, ja, weet ik veel, over 5-10 jaar zal door dit soort dingen hoger zijn. En dan zie je dat de schuld als percentage van het BBP, want dat is die 60%, alsnog ietsje lager zal zijn. Dus ik ben heel blij dat het in de schuld, in het tekort hier niet te zwaar drukt, omdat je daar wel tegen prestaties, die opgebouwde activum, mag meerekenen. En dat die schuld, daar maak ik me op dit moment, nu, als het om dit soort uitgaven gaat, niet zoveel zorgen om. Bij de schuld maak ik me veel meer zorgen om dat zelfreizend bakmeel van onze uitgaven. De sociale zekerheid, de zorg enzovoort. Die meer consumptieve uitgaven.
1: Een paar weken geleden was hier overigens de topman van het pensioenfonds PME, waar ze ook hebben gezegd, wij gaan meer investeren in start-ups en scale-ups. Weliswaar bedrijven die al voorbij die eerste fase zijn, maar er wordt al heel erg lang gekeken naar die pensioenfondsen die op een enorme berg met geld zitten. Zou daar nog meer van verwacht mogen of moeten worden, Jan-Paul, in dit opzicht? Om technologie verder te helpen?
2: Ja, ik denk, we hebben hele goede rapporten gehad de afgelopen jaren. Vooral het Draghi-rapport. Ik denk dat de les daarin was dat het niet alleen een kwestie van geld is. Dus het geld is zeker nodig. Investeringen moeten gedaan worden. Maar het gaat ook vooral om het creëren van de juiste randvoorwaarden. In Nederland hebben we een bedrijfsleven wat veel start-ups kent. Maar die kunnen niet zo goed doorgroeien. Dus die blijven klein. Beperken zich tot het aannemen van mensen. Dus die kunnen daardoor niet opschalen en doorgroeien. Geld helpt daarbij, maar ook dingen als het vervolmaken van de interne markt, een aantal fiscale maatregelen, goed geschoold en kwalitatief hoog arbeidspotentieel, dus onderwijs. Het gaat om meer dingen dan alleen maar geld, zou ik willen zeggen.
1: Volgens mij heb jij ook het laatste rapport, de laatste ramingen van de Nederlandse Bank gelezen, want een deel van wat jij zegt komt ook terug in hun bevindingen. Namelijk
2: toevallig?
1: Een gebrekkige bedrijfsdynamiek. Er is nog wel sprake van enige economische groei, die komt uit op 0,8. Voorjaarsraming is gepresenteerd. Eerder ging de Nederlandse Bank nog uit van 1,2%. En de inflatie loopt ook iets verder op dan eerder gedacht. Maar komt in dit basisscenario nog uit onder het niveau van vorig jaar. Barbara, dat mag gezien alles wat we net al genoemd hebben best opvallend genoemd worden, toch?
0: Ja, dat vond ik ook opvallend. En ik denk dat tenminste als ik het lees, hoe ze het hebben gedaan, is dat dat enerzijds te maken heeft met het feit dat er toch marktverwachtingen ook zijn. En anderzijds met dat ze een afkoelende economie zien. Dus iets wat hogere werkloosheid, die zie je ook wat oplopen tot iets, laten we zeggen, gezondere percentages van, ik geloof, 4,3% in 2028. Dus je ziet een economie die vertraagt. Niet in recessie komt, maar wel vertraagt. En misschien is dat een van de redenen dat zij uitgingen van deze relatief lage, tenminste vond ik, inflatiecijfers. Want er was eerder, zijn er ook wel scenario's gemaakt, die zitten hier ook wel in trouwens, waarbij het ook een stuk hoger kan zijn.
1: 4,6% dus volgend jaar in een donker scenario.
0: Ja, er zijn, dus ook dat wil ik maar zeggen. En dat is natuurlijk wat je moet doen in deze tijd van grote onzekerheid. Puntschattingen hebben niet zoveel waarde. Het gaat om die scenario's. En dat adviseer ik ook altijd aan bedrijven. Staar je niet dood op iets, op een punt, maar maak even een breder plaatje. Want afhankelijk van wat er gebeurt, wel of geen straat van Hormuz open, wel of niet voor of na de zomer, daar hangt het allemaal vanaf.
1: DNB-directeur Ter Wiel, die hier overigens afgelopen vrijdag was, die zei, het is toch een serieuze bijstelling naar beneden als je kijkt naar die economische groei van 1,2 naar 0,8%. En die 0,8% komt dan ook nog eens grotendeels op het konto van de overheid die meer gaat uitgeven. Is dat dan nog gezonde groei, Jan-Paul?
2: Ja, het is natuurlijk anders. Je zou willen dat dat de groei breder gedragen wordt. Hè? Dus dat de consument een duit in het zakje doet.
1: Ja, dat is vanaf volgend jaar weer het geval, geloof ik.
2: Vanaf volgend jaar weer het geval. Dat de handel positief bijdraagt, dat er investeringsgroei is. Nou, overal zie je die onzekerheid terug. Hè? Consumenten sparen op dit moment een groot aanzienlijk deel van hun inkomen. Bedrijven houden iets meer de hand op de knip qua investeringen. Ik denk dat het ook interessant is om alvast een beetje vooruit te kijken naar Prinsjesdag, september. De overheid heeft een regeerakkoord gemaakt waarin ze ervan uitgingen dat dit jaar een jaar van koopkracht Hosanna, nou, laten we het niet Hosanna noemen, maar positieve koopkrachtcijfers waren die volgend jaar afgeroomd worden.
1: Ja, maar Jette heeft afgelopen vrijdag al gezegd dat daar geen ruimte voor is.
2: Ja, maar het beeld is natuurlijk totaal anders geworden voor het kabinet. Hè? Ze gingen uit van een jaar waarin de koopkracht steeg. En volgend jaar zou dat afgeroomd worden door de fiscale verzwaring. Hè? Door de vrijheidsbijdrage bijvoorbeeld. Nu is door de inflatie dat beeld anders. Ja, ik ben benieuwd wat daar uitkomt.
0: Nou, dat was ook toen ik de ramingen zag. Dus het eerste wat ik dacht, oh ja, nou, dit gaat de onderhandeling over de Prinsjesdagstukken zo onder druk zetten. Want er was eerst 1,8% groei vorig jaar, wat inderdaad lekker meewind was, vanuit de schatkist. Ja, dat is dit jaar veel minder, was het al. En dan ook nog eens een keer minder dan gedacht. Dus ik denk dat die onderhandelingen enorm op scherp gaan. Want er moet modernisering van defensie, dat is gewoon keihard afgesproken. De zorg, het is heel moeilijk voor dit minderheidskabinet om daar wat op te bezuinigen. De AOW, andere sociale zekerheid. Het blijkt gewoon heel moeilijk om de kosten naar beneden te brengen. Dus gaan we dan belastingverhogingen zien? Hoe willen ze anders de afspraken ook over de overheidsfinanciën?
1: Nou ja, dus zie jij een andere optie dan lastenverzwaring?
0: Nou ja, het lukt ze niet nu, en dat zeg ik met spijt in mijn hoofd, om die kosten naar beneden te brengen, want dat op zich best een aantal verstandige denkrichtingen in. Als het gaat om het verlagen van de sociale zekerheidsuitgaven. Niet meer zo ver verhogen van de sociale zekerheidsuitgaven en hervorming in de zorg. Ik denk dat dat echt nodig is. Want anders dan, ja, ik noemde het eerder al zelfreizend bakmeel, dat blijft maar doorgroeien, een soort automatisch. En ja, we moeten hier iets aan doen. En als je, en dat heeft dit minderheidskabinet afgesproken, de overheidsfinanciën echt onder die 3% enzovoort wil houden, ze gaan er in 2026 eenmalig door, ik geloof, een bepaald pensioen in defensie overheen.
1: Pensioenen.
0: Maar ook daarna, en dat is de tweede druk die uit deze DNB-raming komt, de overheidsfinanciën staan er echt veel minder rooskleurig voor. Dus er is gewoon weinig ruimte om al die investeringen die men heeft beloofd en die men in de Kamer ook nodig heeft om akkoorden te sluiten, om die daadwerkelijk ook te doen.
1: Kon het economenpanel ook maar eeuwig blijven doorgroeien? Het is helaas niet zo. Ik dank de leden van deze week. Jan-Paul van der Kerken, hoofd Nederland van het Economisch Bureau van ABN AMRO, en Barbara Baarsma van PwC, hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot een volgende keer. Dit panel is overigens wel terug te luisteren voor de liefhebber als podcast, onder andere via de app van BNR. Straks, er komt toch geen nationale heffing op pakketjes uit China. Het is nu wachten op Brussel.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
13: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
12: Ja, flexibel ticket, hè?
13: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
12: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
15: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang bij Zevenaar nu 10 minuten vertraging. En de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal, die is dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Breda over de A16 en de A58. Flitsmeister meldt aan een camera op de A9 naar Alkmaar bij 36,9. A15 naar Nijmegen bij 113,0. De A2 32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,8.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld voor verkrachting en zijn slachtoffers zijn opgelucht. Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij Mette Marit te zijn. Die is ernstig ziek. Ook Engelse jongeren onder de 16 mogen voortaan niet meer op sociale media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. De missie om de straat van Hormuz veilig te maken kan elk moment worden ingezet, zegt Frankrijk, een van de initiatiefnemers. Ook Nederland is er klaar voor. Er zouden mijnen liggen in de zeestraat. De start is afhankelijk van het precieze akkoord tussen Amerika en Iran. De missie zelf staat los van Amerika. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen €50 per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De overheid ziet af van een nationale belasting op Chinese pakketjes. En luchthaven Schiphol test met generatoren op biobrandstof. Straks meer in BNR Zaken doen.
20: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
22: Het stroomnet kraakt en piept. En volgens de nieuwste cijfers zitten we in 2028 al met de gebakken peren. Netbeheerder Alliander laat zien hoe ondernemers en consumenten vandaag nog zelf slim de regie pakken. Je hoort het in The Green Quest vanmiddag om 3:00 op BNR.
0: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
23: China was geen probleem, China was geen gevaar.
3: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het kabinet ziet af van een nationale belasting op pakketjes uit China, meldt staatssecretaris van Financiën Eelco Ehrenberg in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland besluit de Europese wetgeving af te wachten nadat de meeste buurlanden eerder al kozen voor niet invoeren van een eigen tax. Contact met Bart Boersma, oprichter en partner bij Customs Knowledge, een advocaten- en douaneadvieskantoor. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
1: Jij liet eerder in het FD weten dat je een rechtszaak aan het voorbereiden was als die nationale heffing er zou komen. Die is nu van de baan?
25: Nou, sterker nog, die rechtszaak heeft al gediend. Want juist in het vooruitzicht van die handling fee hebben wij geprocedeerd dat die moest worden uitgesteld. En nou, dat is niet helemaal succesvol in die zin afgerond dat de rechter ons helemaal gelijk heeft gegeven. Maar hij is er nooit gekomen, dus in dat kader was het wel succesvol. Ja.
1: En die heffing die komt er nu dus niet. Dat mag denk ik vandaag de dag geen verrassing meer zijn. Want de voorganger van de huidige staatssecretaris zei ook al dat hij dit op de lange baan zou schuiven, toch? Eventjes voor de chronologie.
25: Ja, de chronologie is wel ook dat we heel veel nog toekomst krijgen. En dat is misschien nog veel belangrijker in dit kader.
1: Want deze ga ik onthouden. De chronologie is dat we ook nog heel veel toekomst krijgen. Vind ik mooi uitgelegd. Ja.
25: Ja, ja. Nou ja, het goede nieuws is inderdaad, de nationale handling fee gaat niet door. Maar het slechte nieuws is, je moet vanaf 1 juli moet je toch €3 extra gaan betalen. Dus het is een beetje een Pyrrhus-overwinning.
1: En waarom is dat slecht nieuws?
25: Nou ja, als consument kan het slecht nieuws zijn. Voor het bedrijfsleven hoeft het helemaal geen slecht nieuws te zijn. Het ligt er natuurlijk aan in welke keten of in welke schakel in de keten je een rol hebt. Maar de consument zal dadelijk vanaf 1 juli €3 per item moeten gaan betalen. En dat zal hij in zijn portemonnee gaan voelen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat er bepaalde kosten komen kijken bij die eindeloze stroom aan pakketjes uit China. Dat moet ook gecontroleerd worden, dat moet van A naar B. En bovendien kun je ook nog twisten, misschien is het niet aan ons, over de vraag of dat nu echt spullen van een goede kwaliteit zijn.
25: Ja, laten we het niet inderdaad hebben over de spullen van goede kwaliteit. Het is wel ook van belang om een onderscheid te maken. Enerzijds de handling fee, want die komt pas vanaf 1 november 2026. Die komt daar nog bovenop. Vanaf 1 juli vervalt de vrijstelling voor douanerechten. En dat is die €3, dat is dus echt een belasting.
1: Oké, dus we krijgen €3 voor het rekensommetje en die handling fee.
25: En die handling fee vanaf 1 november. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe hoog die is. Maar de geluiden zijn dat het €2 is.
1: Ja, en dat betekent dan dus als je een relatief goedkoop pakketje koopt dat vanuit China moet komen, dat verhoudingsgewijs best aantikt.
25: Ja, zeker dan te bedenken dat heel veel producten juist heel goedkoop zijn. Zou het nog best wel kunnen zijn dat je iets koopt voor €5 en €5 extra betaalt.
1: Maar als heel Europa dat doet, dan kun je wel zeggen dat er in ieder geval binnen Europa een gelijk speelveld is.
25: Ja, dat werd tijd ook, want dat hebben we lange tijd niet gehad. In die zin dat het dreigde dat de nationale handling fee wel in Nederland en overigens ook in Frankrijk en België zou komen. In Frankrijk heeft men het ingevoerd vanaf 1 maart. Maar dat is ook, denk ik, de enige. Of ja, er zijn nog wel een paar lidstaten geweest, maar in ieder geval Frankrijk is echt van betekenis. En wat ze daar gaan doen daarmee de komende maanden ben ik wel benieuwd naar. Maar vanaf 1 november en vanaf 1 juli is er een groter level playing field, is inderdaad de bedoeling.
1: Bart Boersma, dank voor dit gesprek. Oprichter, partner bij Customs Knowledge, een advocaten- en douaneadvieskantoor.
4: ongevraagd advies.
1: GroenLinks PvdA is nu officieel progressief Nederland. Pro. Afgelopen weekend stemde een grote meerderheid voor de fusie van de twee partijen. En daar horen natuurlijk speeches bij. Zo kwam uiteraard pro-leider Jesse Klaver aan het woord. Maar ook de voorzitter van FNV, Hans Spekman, betrad het podium voor een speech. En ondanks zijn eerdere weerstand wordt hij nu toch lid. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Hans Spekman, voorzitter van FNV. Komt van sprekerscoach, mijn collega ook Maria Punch. Maria, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Thomas.
1: Hans Spekman, wat valt op aan zijn spreekstijl?
5: Nou, we kennen hem denk ik als een wat ongepolijste spreker. Dat zit ook in zijn voorkomen. De beroemde trui die heeft hij ingeruild voor een wat gekreukt overhemd. Hij is iemand die veel beweegt over het podium zonder zichtbare hulpmiddelen. Dus uit zijn hoofd ongetwijfeld wel voorbereid natuurlijk. Met veel interactie met het publiek. Dus een vrije vorm op het podium.
1: En ging dat goed afgelopen weekend?
5: Dat ging denk ik redelijk goed. Hij had een vlammend betoog, laat ik dat in ieder geval zeggen. Solidariteit, daar draaide het allemaal om. Met schrijnende voorbeelden, met een flinke sneer naar kabinet Jetten. En dan werk je als het goed is in een speech toe naar een duidelijke, compacte call to action. Een oproep aan je publiek. Die werd bij hem wat diffuus. Onder meer riep hij het publiek op om de stakers op 24 juni te steunen. Grote staking in het OV. Om lid te worden van de FNV, je staat er dan toch. Om te demonstreren tegen het kabinet. En, niet onbelangrijk, lid te worden van Pro. Dat is misschien wat veel bij elkaar. Ja, en toen ging zijn verhaal eigenlijk een beetje als een nachtkaars uit.
6: En met de start van deze nieuwe partij, van Pro, de FNV, wij zijn bondgenoten van elkaar, is ook de tijd dat we die strijd gaan winnen voor solidariteit en voor een goede baan en een goed bestaan voor iedereen en niet alleen voor de enkeling. Zoals het nu is. Dus dank jullie wel. Veel succes met de stemming. Het zal goed komen. Maar fijn dat we kunnen samenwerken. Dank jullie wel.
1: Nou, ik tel toch 8 seconden applaus, Maria.
5: Jazeker, de zaal was warm.
1: Zou Spekman het anders moeten aanpakken? Want je zegt het al, hij doet dat dan wel voorbereid, mm-hmm. maar zonder papier. Ja. Hij moet dat misschien ook een beetje, denkt hij zelf, uitstralen. Ik ben niet van de kletsende klasse. Ik ben hier toch voorzitter van een vakbond. Jullie kennen mij niet anders dan zo. Ja. Moet hij toch voor een stijlbreuk kiezen?
5: Nou, ik denk dat veel sprekers vinden papier eigenlijk een beetje een zwakte bot. Hè? Van dan lees je het op, je voelt je een beetje beknot, je moet op één plek staan. Je hebt dat bewegelijke misje misschien. Je moet naar beneden kijken, zoals ik nu ook even doe op mijn speakbrief. Dus er gaat misschien iets verloren, vinden sommige sprekers. Maar er komt vast een moment dat Spekman misschien ook een keer in een wat andere setting moet gaan spreken. Je zal maar bij een herdenking worden uitgenodigd op 4 mei op de Dam. Ja, dan kom je niet met een bierviltje met een paar steekwoorden aanzetten. Dat is onverantwoord en ook ongepast. Dus het kan best zijn dat het een keer van papier moet. Voordeel is dan wel weer dat je jezelf regieaanwijzingen kan geven met een witregel of een kleur of een belangrijke slotzin waarvan je denkt, ja, die wil ik er wel echt duidelijk uit hebben. Papier is dus wat veiliger. Ook niet helemaal veilig, zoals Esther Mirjam Cent merkte met een klein bloepertje op het congres.
1: Zij is afzwaaiend partijvoorzitter van de PvdA.
7: Mijn blaadjes zitten aan elkaar geplakt. Dat kan.
1: Ja. Oh jee. Woo.
5: Keep calm, carry on.
1: Kijk, als zelfs dit applaus oplevert, kun je zeggen dat de zaal inderdaad vrij warm was. Ja. Die kaartjes die aan elkaar geplakt zitten, die blaadjes. Zou je dit kunnen ondervangen door gewoon spreekkaarten te maken voor jezelf? Kleine kaartje in je hand?
5: Ja, dat is wat Dylan Jezilkus deed bij het VVD-congres. Zij hadden hun voorjaarscongres. Een iets kleinere zaal, iets minder mensen. Voor de vrije sprekers is het een fijnere vorm, omdat je gewoon een reddingsboei hebt. Dat is eigenlijk wat sprekerscoaches wel vaak adviseren. Zorg dat je ergens iets van een speakbrief of een iets hebt om op terug te vallen. Je kan ze wegstoppen, je kan ze ook ergens neerleggen. Helemaal uit je hoofd, hè, dus echt memoriseren. Ja, dat is gewoon lastig. TEDx-sprekers moeten het doen, omdat het format het vraagt. Maar doe je het jezelf niet aan als het niet echt hoeft. En je hebt nog steeds die bewegelijkheid. En Jezilkus maakte daar ook gebruik van met een hoop voetbalgrapjes en dergelijke.
1: De voorganger van Jezilkus als partijleider van de VVD was Rutte. Die heeft eigenlijk in dit soort settings als leider van die partij op een congres nooit op een papiertje kunnen betrappen. Die leek ook de hele ruimte zo door te lopen en uit de vrije hand te praten.
5: Ja.
1: Dus dat is een natuurtalent.
5: Ik denk dat hij een voorbeeld is van iemand die dat goed kan. Hoewel het zou kunnen dat hij ook ergens een teleprompter had staan. En dat zijn die doorzichtige schermen. Die zijn zo gemaakt dat als je er niet echt op let, dan zie je ze niet. Je moet even weten dat ze er staan. Dus ik durf het voor Rutte niet helemaal te zeggen. Maar ik denk wel dat hij een voorbeeld is van iemand die heel goed voorbereid uit de losse pols kon spreken.
1: Durf je wel iets met zekerheid te zeggen over Jesse Klaver en een teleprompter?
5: Ja, die heb ik wel echt in beeld gezien. En ook nog even getipt door iemand die bij het congres was. Die stuurde me nog een foto met een groene cirkel. Dus ja, hij is iemand die vaker op dit soort momenten... Nou, dan is het nu het oprichtingscongres.
1: Moet ook wel goed gaan natuurlijk.
5: Moet wel goed gaan, midden in het publiek... met een soort strook waar die dan overheen liep daar naartoe. Dus dat momentum werd gepakt.
1: Dat klinkt zo.
4: Verandering hangt in de lucht. Mensen hunkeren naar vooruitgang. Want heel veel Nederlanders met ons die weten... dit land kan zoveel eerlijker.
1: Ja. 3 seconden applaus, maar we hebben misschien geknipt.
5: Ietsje geknipt, ja. Ietsje gemanipuleerd.
1: Wat valt jou hier dan aan op?
5: Nou, ik vind het een heel verdedigbare keuze... als je bij zo'n oprichtingscongres wat 3-4 uur duurt... Brabant Hallen, bijna 6000 man in de zaal... Ja, dan zou ik inderdaad niet te veel gaan freestylen. He, dus dan krijg je een hele... ja, gepolijste vorm. Ik bedoel, hij kan dat. Je moet niet onvoorbereid met een teleprompter gaan speechen. Dat is echt een slecht plan. Je moet dat goed oefenen. Je moet die scrollsnelheid, lettergrootte, dat soort dingen moet je echt in de vingers hebben. Ja, en als dan elk woord telt, dan kan je dat ook precies zo uit je mond laten rollen als je dat wil. De keerzijde daarvan is dat het soms dus ook wat gelikt in misschien de vieze zin klinkt. Hè? Dus dat,
1: maar dat kleeft al jaren aan, Klaver. Ja, dus ja. Kun je daar dan ook nog van afkomen? Moet je die teleprompter misschien toch bij het grof vuil zetten?
5: Ja, ik volg hem al langer en ik denk af en toe... er zit iets in wat hem net niet geloofwaardig maakt, in mijn perceptie dan. En ik denk dat hij dus misschien een onsje van de rommeligheid van Hans Spekman zou kunnen toevoegen. Want in debatten zie je ook dat hij heel vlammend kan zijn. En dan heeft hij natuurlijk niet dat scherm woord voor woord.
1: Ja. Even kijken, we hebben Jezilkes gehad, hebben Klaver gehad, door mijn toedoen ook nog Mark Rutte. Maar ja. Jouw advies was gericht aan Spekman. Hoe luidt dat?
5: Ja, nou, kies je vorm, maar kies ook duidelijk voor wat bij de setting past. Kies op tijd en laat het niet aan het toeval over.
1: Maria Punch, sprekerscoach, dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies. Tech. Iedere maandag praat ik op dit tijdstip over tech met een van onze vaste gasten, Jasper Bakker, redacteur van Tweakers, het techplatform. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Het kan denk ik vandaag niet anders dan over Anthropic gaan. Wat is de laatste stand van zaken? Want ik geloof dat er ingrijpend is ingegrepen door de regering Trump.
8: Ja, en ook door Anthropic zelf. Plat gezegd gaat het om een exportverbod van het nieuwste, krachtigste AI-model van Anthropic, Fable 5 vooruit. Anthropic mag gebruik daarvan in het buitenland en door buitenlanders niet toestaan. En toen hebben zij, waarschijnlijk op advies van hun juristen, gewoon de stekker uitgetrokken. Want je kunt niet goed garanderen dat een buitenlander via een VPN-verbinding of een buitenlander in Amerika het toch gebruikt. Dus dan zouden ze juridisch gezien dat exportverbod kunnen schenden. Dus Fable 5 is offline.
1: Want de controleplicht bij dit verbod, dat is vanuit de Amerikaanse overheid komt, ligt dan bij Anthropic zelf. En als daar een overtreding is, dan hebben ze zelf niet goed opgelet.
8: Precies. Of daar ga je weer heel lang gedoe over krijgen. Het punt is, zij mogen het niet aanbieden aan buitenlandse entiteiten, organisaties, bedrijven, overheden. En daar hebben ze zich nu aan gehouden door het helemaal de stekker uit te trekken. En eigenlijk zit achter het fabeltje, zit Mythos. Dat is een AI-model van Anthropic, wat dus heel erg furore aan het maken is geweest, begin dit jaar al. Want die is heel goed in het vinden van security kwetsbaarheden in software.
1: Ja, toch nog even dan naar de kern allereerst van wat hier nu speelt. Hè. Die twee partijen, Anthropic en de Amerikaanse overheid, die gaan al een tijdje rollenbollend over straat. Maar waarom nu deze drastische beslissing om dit niet toegankelijk te maken voor buitenlandse klanten van Anthropic? Wat speelt daar? Wat zit erachter?
8: Nou, wat er speelt is dat Fable is een wezen gebaseerd... is het eigenlijk hetzelfde als Mythos, maar Fable is voorzien van wat beperkingen, zodat je niet goed kunt gebruiken voor security, om gaten te vinden en daar malware voor te laten maken door die AI. En nou hebben onderzoekers bij Amazon hebben manieren gevonden om die beperkingen te omzeilen. Hebben daar een paper over gepubliceerd. Dat is terechtgekomen door de Amerikaanse overheid. En die heeft dat gezien als, die beschermingsmaatregelen in Fable, die kun je omzeilen. Er is een jailbreak. En dus zou Fable misbruikt kunnen worden door vijandige naties, vijandige partijen, cybercrime groeperingen, om kwetsbaarheden te vinden in software. En dat willen we niet.
1: Ja. Ik las een expert in het FD. Er zijn zat experts. Ik ben blij dat ik er nu ook contact heb met één. Die zei, ja, als je dit als Anthropic zo hypt, dan is het niet zo gek dat ook de Amerikaanse overheid bang is voor de gevolgen als de hele wereld dit kan gebruiken. Kun je het ook zo zien?
8: Zeker, zeker. Anthropic, maar ook OpenAI en ook andere AI. Dus roepen inderdaad dat hun AI van alles kan en van alles totaal op de schop gaat gooien. Zoals dus in dit geval cybersecurity. Aan de andere kant, in dit geval zou het gaan, volgens Anthropic zelf, om niet een algehele jailbreak, maar een kleine beperking. Net zoals we eerder bij OpenAI gezien hebben, je mag niet vragen hoe je iets giftigs maakt. Maar je kunt wel zeggen, ik ben een verhaal aan het schrijven over iemand die iets giftigs maakt. Hoe zou die persoon in mijn roman dat kunnen doen? Dus je kunt met goed nadenken, kun je dingen proberen te omzeilen. Is ook een vorm van hacken trouwens. En daarmee kun je uiteindelijk wel weer je product weer beter maken. Het is overigens niet alleen Anthropic die zegt, het is geen algehele jailbreak.
1: Waar zit jij nu in dit hele debat? Want je zegt, de een heeft het over een kleine beperking, de ander heeft het over omzeilen, een jailbreak. Wat is het nu precies?
8: Ik wil die paper zien. Maar ik weet niet of ik die in handen ga krijgen. Ik wil zien wat er precies gevonden is. En ook hoe dat vervolgens is geïnterpreteerd door de Amerikaanse overheid. Want stel, het is niet een algehele jailbreak, maar een kleine omzeiling. Kan nog steeds ernstige gevolgen hebben natuurlijk. Hè. Klein is relatief. Is dat vervolgens genoeg om inderdaad tegen Anthropic te zeggen, trek dit in. Of we gaan een exportverbod opleggen wat dus gebeurd is. Anthropic had misschien ook wel kunnen zien, oh, deze manier kun je het omzeilen. Dus die manier gaan we ook dicht timmeren. Hè. Een soort rat race eigenlijk.
1: Ja, die rat race die is nu volop gaande. Je hebt dus enerzijds dat conflict tussen de Amerikaanse overheid en Anthropic. En anderzijds heb je Amerika versus de rest van de wereld. Er werd ook gezegd, het wordt tijd dat Europa wakker wordt. Want nu zie je dat Amerika een grens optrekt. Wat betekent dit nu wereldwijd?
8: Ja, de gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk. Maar de Europese Commissie is nu wel aan het kijken, wat zijn de gevolgen, wat is de impact hiervan. Want het is, het gaat allemaal om cybersecurity. Maar in wezen is Fable niet een AI-model of een AI-toepassing voor cybersecurity. Het kan voor veel meer dienen. En dat veel meer is dus nu ook niet meer toegankelijk. Dus dit is wel de vrees die al een aantal jaar leeft van Trump heeft een knop waar hij op kan drukken en dan zijn dingen ingetrokken. In het geval van dit AI-model, van dit specifieke bedrijf, is dit nu aan de orde. Dus ja, is er sprake van een AI-afhankelijkheid van de VS? Vraagteken. Is er sprake van een tech-afhankelijkheid van de VS? Ja, dat zeker. Ja. En we hebben in het eerste termijn van Trump hebben we ook al gezien dat toen ging het om landen als Iran, waar bepaalde clouddiensten niet toegankelijk toe mochten zijn. Maar goed, dat zijn de bad guys, toch? Maar zijn wij misschien in de ogen van regering Trump straks een bad guy? Vraagteken.
1: Veel vragen. Ik denk dat we elkaar een volgende keer moeten spreken voor wat antwoorden. Jasper Bakker van techplatform Tweakers, dank voor dit gesprek.
9: Het MKB praat mee.
1: Van vliegtuigtrekkers tot bagagewagens. Steeds meer voertuigen op Schiphol zijn elektrisch. Maar het uitfaseren van voertuigen op fossiele brandstof op de luchthaven gaat vanwege logistieke uitdagingen minder snel dan gehoopt. Contact met Adriaan van Tets. Hij is van Brintel, ontwikkelaar en leverancier van energieoplossingen. Net een pilot achter de rug op Schiphol. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Thomas.
1: Wat hebben jullie getest?
10: Nou, we hebben getest dat we onze machine kunnen inzetten bij Schiphol. Het is namelijk zo, wat je zegt, het grondmateriaal bij Schiphol, dat moet geëlektrificeerd voor de afhandeling van alles van de vliegtuigen. Maar dat blijft achter vanwege het net wat daar tekortschiet. En wij willen laten zien samen met TCR, wat het grondmateriaal levert, dat het gewoon wel kan. Dat je nu al elektrisch kan en nu al over kan op duurzame oplossingen.
1: En hoe hebben jullie dat laten zien?
10: Door samen een opstelling neer te zetten, een compacte opstelling die lokale energie opwekt met zeer, zeer lage emissies, CO2-neutraal en geen stikstofdepositie, want Schiphol, daar willen we geen stikstof deponeren met z'n allen. En we kunnen laten zien dat we het grondmateriaal elektrisch kunnen laden.
1: Ja, maar wat zijn dan de ingrediënten van die opstelling? Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
10: Ja, dat hebben we voor elkaar gekregen naar lang onderzoek en lang R&D-traject. Omdat we met z'n allen de filosofie hadden van, we moeten toch veel schoner energie kunnen opwekken dan vandaag de dag gebeurt met mobiele installaties, zoals dieselgeneratoren. En zodoende zijn we te werk gegaan en hebben we uiteindelijk een brandstof ontwikkeld. Een biobrandstof op basis van biomethanol en een machine die erbij hoort. En tezamen kunnen die generator kan het stroom opwekken met deze zeer lage emissies. En kunnen we dat in een hele compacte vorm doen. En dat hebben we dus gedemonstreerd samen met TCR in dit geval.
1: En het gaat dus over het grondmaterieel op Schiphol. Dat dan dus toch kan blijven draaien, ondanks dat dat stroomnet overvol zit. En dan wel elektrisch ook, of op basis van biobrandstof. Kan dat dan voor alles wat er op Schiphol rondrijdt of ronddraait? Of is dat maar beperkt toepasbaar?
10: Ja, alles wat een batterij heeft, een stroomnet nodig heeft, dat kunnen wij opladen. Dus het is maar net hoe breed je het wil. In principe kan je ons overal inzetten waar je stroomtekort hebt. Of het nou in dit geval bij de omgeving Schiphol is, of dat het bij bouwprojecten is of op andere locaties. Overal waar nu of geen elektriciteitsnet is, of er is een te beperkt aanbod van elektriciteit, zou je ons kunnen inzetten.
1: Maar laat ik je dan dit vragen. Stel dat Schiphol zegt, we zijn op basis van deze pilot volledig overtuigd en we gaan het op deze manier doen. Kun je dat dan vanaf, laat ik zeggen, 2027 leveren, of zijn er dan nog veel hiccups die je uit de weg moet ruimen?
10: Nou, het kan van opschrift morgen al. We hebben ook bijvoorbeeld laten zien bij de opstelling die we hebben neergezet. Dat hebben we allemaal binnen een week hebben gemobiliseerd. In dat opzicht zijn wij een mobiele energieoplossing die direct inpasbaar is. Natuurlijk moet je met elkaar even kijken waar zet je het dan precies neer.
1: Je moet op een prijs overeenkomen vermoedelijk.
10: Ja, nee, uiteraard. Meestal hoort het wel bij het gesprek. Ja, maar goed.
1: Maar die vraag is misschien wat relevanter omdat ik aanneem. Maar misschien kun jij me corrigeren als dat niet zo is. Dat het net wat duurder is dan de gangbare manier.
10: Nee, dat klopt. Je betaalt iets. Het is wel een beetje natuurlijk waar je mee vergelijkt. Als je vergelijkt met een dieselgenerator vandaag de dag, zal het iets duurder zijn. Maar je krijgt er ook een hoop voor terug. Maar ik denk dat je jezelf vooral moet afvragen van wat levert het op? Want momenteel staan er bijvoorbeeld elektrisch grondmateriaal. Dat staat klaar om ingezet te worden, maar dat staat nu stil. Ja, dat kost ook geld. En volgens ons hoeft dat dus niet. En dat hebben we geprobeerd aan te tonen met deze demonstratie.
1: Ja, bij Schiphol moet natuurlijk, en dat geldt op meerdere plekken, wel alles helemaal op rolletjes verlopen. Want het is kritieke infrastructuur. Dingen moeten echt wel draaien zoals je dat gewend bent. Kan dit ook op heel veel andere plekken?
10: Kijk, in principe wat ik eerder zei, waar er geen stroom uit het net is of tekort, ja, daar zou je ons in kunnen zetten. En dat hebben we ook al aangetoond bijvoorbeeld met grote bouwbedrijven, zoals Mobilis, TBI en bij de BAM, maar ook logistieke bedrijven zoals Middelaar Verschaik. Die hebben allemaal projecten gedaan om te laten zien dat je stroomoprit kan hebben met extreem lage emissies. Dus het is wat ons betreft inpasbaar over de hele breedte. Sterker nog, en wij geloven als je vandaag de dag alle dieselgeneratoren zou vervangen voor de onze, heb je überhaupt geen emissieprobleem meer qua dit soort schone mobiele energie. Dus wij zijn er klaar voor.
1: Adriaan van Tet van Brintel, dank voor dit gesprek. En ben je MKB-ondernemer, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Uiteraard ook terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Menno Middeldorp en een blik op de wereld. Blijf luisteren.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Je kent ons van het nieuws.
14: Van duiding.
13: Feiten en context. En soms is er
14: naast het nieuws
13: ruimte voor goede muziek.
14: Zoals deze. Little up the wall.
13: Zo klinkt werken beter.
14: BNR Business Beat.
13: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
14: Luister in de BNR.
13: Op bnr.nl/bb
14: en via BNR Plus.
15: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
26: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
27: Klopt, minstens 2 dagen per week.
26: En jij?
27: Ik meestal maar 1 keer per maand.
26: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
27: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
26: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
20: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
21: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
20: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
21: Luister daarom naar De Grote Tech-Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
20: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
21: Op BNR en als podcast.
22: De Grote Tech-Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
23: In de BNR-app.
1: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Pakistan meldt een vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. En de Straat van Hormuz gaat mogelijk vrijdag alweer open. In de VS wordt met spanning uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. Volgens onze huiseconoom Han de Jong laat de Fed de rente deze week ongemoeid. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Rijn Baartmans. Zijn er op dit moment nog bijzonderheden?
28: Goedemiddag. Ja, er zijn bijzonderheden. Onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen staat een kapotte auto. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn er

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken, zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan 2 euro per liter, voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Spankapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Steeds meer gemeenten komen met eigen regels voor buitenreclame. Wordt het dus tijd voor een duidelijke richtlijn van de landelijke overheid? Er is nog heel veel onduidelijk over de nieuwe Iran-deal. Het enige dat ik er echt met zekerheid over kan zeggen is dat Menno Middeldorp van Rabo Research er zo meteen zijn licht over laat schijnen. Macro-economisch dan. En dat geldt ook voor Luc de Klerk, mijn buitenlandcollega in BNR Zaken doen.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Sita Bakker. Zij is directeur van de brancheorganisatie Outreach. Dan gaat het over de wereld van de buitenreclame. Maar nu eerst
13: Macro.
2: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Menno, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
2: Vertel eens, hoe gaat het er bij Rabo Research aan toe als er serieuze signalen zijn dat er een deal op handen is tussen Iran en de Verenigde Staten?
15: Nou, we hebben net deze maand onze raming omhoog gegooid voor de inflatie en een goede raming omlaag gedaan. En dan krijg je in de veronderstelling dat het toch wel even zou duren voordat de straat van Hormuz open zou zijn. En dan krijg je dit soort berichten.

0: zoals over het weekend. En dan ga je wel even hard nadenken van, ja, wat moeten we daarmee? Is het tijd al om dat aan te passen of gaan we nog even aankijken? Vooralsnog is het even aankijken, want ja, er zijn wel heel veel vraagtekens die nog openstaan bij deze deal.
1: En het is de 40ste keer, geloof ik, als je de tel goed bijhoudt, dat er toenadering zou zijn. En dan heb je deze deal aan zich nog, die je op zijn merites moet beoordelen. En dan zie je inderdaad nog wat open eindjes.
0: Ja, nou kijk, de eerste, het is natuurlijk niet echt een deal. Het is een soort framework voor het verder onderhandelen. In die tussentijd is het wel beoogd dat dan de Straat van Hormuz voor 60 dagen open gaat. Maar hoeveel mensen, schepen, bereid zijn om er dan doorheen te gaan. Uit, geloof ik nog wel, maar willen ze ook weer terug als ze niet weten of ze eruit komen. Überhaupt is natuurlijk die periode kan heel helemaal broos zijn. Ook omdat Israël natuurlijk zijn eigen motivaties heeft hier. En ook kansen misschien ziet om Iran weer onder vuur te nemen en ook Amerika mee te trekken in het conflict. Dus er zijn wel heel veel vraagtekens. En dan, ja, er zijn meerdere manieren om naar je inflatieraming te komen. Want stel je voor dat het open gaat en na 60 dagen gewoon weer dicht gaat, omdat ze er niet uitkomen wat betreft dat uranium en het nucleaire programma van Iran. Ja, dat zijn toch wel, daar gaat het echt om. En daar zijn ze echt nog ver uit elkaar. Dus een duurzame vrede in het Midden-Oosten, daar hebben we het zeker niet over. Misschien een pauze met wat ruimte voor olie om te vloeien. En dat geeft zeker een wat positiever beeld voor inflatie, dus lager, en de wereldeconomie qua groei, dus hoger. Maar alleen als het allemaal goed uitkomt. En
1: wat hadden jullie daar nu van gemaakt? Dus je het hebt over die economische groei en die oplopende inflatie. Dat vraag ik ook omdat de Nederlandse Bank afgelopen vrijdag weer met de ramingen is gekomen.
0: Ja, we zaten iets hoger dan DNB. En dus we zaten een beetje op 4% inflatie volgend jaar. En dan iets onder 1% groei. Dus ja, niet echt een positief beeld. Maar ook geen recessie. Hè? Dus ik denk dat we een aantal weken geleden hadden mensen het over, ja, het is het eind van de economie. Ja, dat was het ook weer niet. De economie is minder energiegevoelig dan het ooit was. Dus ja, je bent wat weerbaarder voor dit soort fossiele brandstofschokken.
1: Ik was een weekje weg, maar hebben er echt mensen gedacht dat het einde van de economie erbij was?
0: Ja, ik overdrijf misschien een klein beetje voor effect. Maar er waren natuurlijk, ik heb wel regelmatig een mensen discussie gehad van, ja, maar waarom voorspellen jullie geen recessie? Ja, omdat, zoals ik net zei, de energiegevoeligheid van een moderne, zeg ik, Europese economie gewoon een stuk lager is dan vroeger.
1: En ook de markten hebben er toch altijd wel rekening mee gehouden dat die deal eraan zal te komen.
0: Ja, en dat zie je ook wel als je kijkt naar de marktreactie nu. Het is natuurlijk wel duidelijk, maar het is ook niet zo heftig, zo enorm verluchting, ook niet in de olieprijs, dat je zegt van, nou, dit dat geeft wel aan dat ze, dat er twee dingen hier gebeuren. Ten eerste van, ze hadden dit al eigenlijk ingeprijsd. Hè, dus grotendeels. Dus er wordt nu wel een stukje risicopremie uitgeprijsd. Maar dit lijkt wel, denk ik, op het basisscenario waar de energiemarkten mee aan het werken waren. Maar tegelijkertijd, ze kunnen natuurlijk niet terug naar de situatie voor de oorlog. Want er is schade in oliefaciliteiten, ja, in de regio en gasfaciliteiten. Er is heel veel, zoals ik net zei, heel veel vraagtekens over hoeveel olie kan er daadwerkelijk door de straat heen en voor hoe lang. Dus ja, er is nog heel veel dat duidelijk moet worden.
1: Wanneer ga je dan de economische effecten zien? Want vanaf dat die oorlog begonnen is, werd ook al gezegd, stel dat het vrede is, dan zie je inderdaad niet vanaf dag 1 dat het allemaal weer gaat zoals het ging. Dus je moet echt nog wel een serieuze remweg in gedachten nemen om weer, ja, daar te komen waar je was, als je daar al een keer uitkomt.
0: Maar goed, zowel de markt als die ramingen, die houden natuurlijk rekening met een bepaald pad. En nu is al ingebakken dat er schade is voor de economie en dat er hogere inflatie zal zijn. De vraag is hoe hoog? En hoeveel daarvan wordt nu weer, van die verwachting moet je nu weer wegnemen, omdat we een nieuwe situatie hebben. En ja, dat is gewoon echt knap lastig. Als je niet weet of zo'n deal duurzaam is. En nogmaals, je kan wel een pauze voor 60 dagen hebben, maar als je vervolgens weer teruggaat naar een situatie waar het dicht is en misschien nog langer dicht, ja, dan zit je misschien in een veel slechtere situatie. Of dat de oorlog weer uitbreekt en er meer schade ontstaat in de oliefaciliteiten en gasfaciliteiten in de regio. Toch wel echt wel moeilijke situatie.
1: Maar stel, dit framework overleeft in ieder geval 4-5 dagen en het wordt vrijdag en er wordt iets getekend dat kan uitmonden in een serieuze vrede.
0: Ja.
1: Hoeveel schade heeft dit dan allemaal berokkend?
0: Nou ja, dan zit je toch wel al op een aanzienlijk hogere inflatie en lagere groei. Dus
1: wereldwijd?
0: Wereldwijd, ja. Omdat er toch, ja, er is een flinke piek geweest in de olieprijs. En nogmaals, we gaan niet terug naar wat de olieprijs was voor de oorlog. Omdat we weten dat schade is in de regio. En we weten ook gewoon niet hoeveel olie kan je nou verwerken in die straat onder deze omstandigheden. En wie is allemaal bereid om daar doorheen te varen? Want je loopt het risico totdat die finale deal is bereikt, dat het allemaal tijdelijk is. En dat je er misschien ingaat, maar er niet uitkomt. Dus dat zijn allemaal dingen die zorgen ervoor dat de oliemarkt nog lang niet op de oude manier verder kan.
1: Wanneer komen jullie weer met nieuwe ramingen?
0: Nou ja, we komen in principe elk kwartaal. En dan kijken we in de tussentijd of dingen aan genoeg veranderen om een nieuwe raming uit te brengen. En dus we zijn nu gewoon heel erg aan het kijken van blijkt dit een duurzame of een pad naar duurzame vrede op te leveren? En ja, zoals ik zei, vooralsnog hebben we onze twijfels.
1: Menno Middeldorp van Rabo Research, dankjewel.
2: Blik op de wereld.
1: Jawel, BNR buitenlandredacteur Luc de Klerk is hier ook voor zijn blik op de wereld. En jij zult ongetwijfeld ook uitkomen bij dat vredesakkoord.
3: Ja, zeker, Thomas. Ja, waar Menno het net ook al over had. Het is niet echt een vredesakkoord natuurlijk. Het wordt dan genoemd een memorandum of understanding. Het is een soort raamwerk inderdaad. We zijn er nog niet helemaal, maar dat moet dan vrijdag getekend verder gaan worden. Nog even doorgaand op los van de straat van Hormuz. Wat daar verder nog, wat we weten dan in ieder geval, wat erin staat. Voor Iran is een belangrijk punt dat eigenlijk nog dit akkoord niet zoveel zegt over het nucleaire programma. Het enige wat er wel staat is dat nog afgehandeld moet worden in de komende 60 dagen. Dat er dan nog weer over gesproken moet worden. En dat die periode dan ook weer mogelijk nog weer verlengd kan worden. Trump zegt wel tegen de New York Times dat als er geen nucleair akkoord komt, Iran weer op Amerikaanse aanvallen kan rekenen. Dus ja, Trump is hier misschien ook gewoon tijd aan het kopen. Hij heeft zelfs die vorige nucleaire deal die onder Obama overeen was gekomen met Iran opgezegd. Dat is bekend en de kans is klein dat Trump tot een beter akkoord gaat komen dan Obama toen kwam. Ja, en die naam Obama werkt voor Trump toch ook wel als een soort rode lap op een stier. Dus hij zal waarschijnlijk ook niet snel akkoord gaan met minder, of het in ieder geval nooit zo verkopen natuurlijk. Er lijken ook sancties te worden opgegeven voor Iran. En bevroren tegoeden van Iran zullen deels worden vrijgegeven. Ook positief voor het land dus. En ja, Menno zei het net ook al, een aantal grote vraagtekens. En een daarvan is dan Libanon ook. De Iraanse buitenlandminister zegt dat Israël helemaal moet stoppen met de aanvallen in Libanon. De Pakistanse bemiddelaar tussen de VS en Iran die zegt ook dat beide partijen akkoord zijn dat het vechten op alle fronten moet stoppen, dus inclusief Libanon. Maar het is niet duidelijk in hoeverre Israël zich daar dan ook echt aan gaat houden. Trump noemde in dat gesprek met de New York Times Netanyahu een moeilijke jongen. En de Israëlische defensieminister Katz die waarschuwde vrijdag ook nog dat Israël nog steeds onafhankelijk kan opereren ten opzichte van Iran en dat het zich niet gaat terugtrekken uit bezette gebieden in Libanon, Syrië en Gaza.
1: Het regent ongetwijfeld reacties van over de hele wereld. Hoe luiden die?
3: Ja, veelal toch wel positief. Vooral natuurlijk omdat die straat van Hormuz, als het goed is, dan weer open kan gaan natekenen op vrijdag in Zwitserland. De Chinezen zijn blij dat er een akkoord ligt en hopen dat dat tekenen ook zo doorgaat als gepland. Ook de Japanse buren zijn hoopvol. Zij noemen het een belangrijke stap richting een oplossing. En ook hier in Europa natuurlijk dit soort reacties. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die zegt, dit opent de deur voor bredere onderhandelingen voor vrede in het Midden-Oosten. Maar ze waarschuwt ook dat deze oorlog heeft laten zien dat we door moeten gaan met het zoeken van alternatieven om aan energie te komen. En de leiders van de E4-landen, dus het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië, die hebben gezamenlijk een statement afgegeven. En daarin zegt ze ook een rol te willen spelen in het heropenen van de straat van Hormuz. Dat is dan wel strikt defensief en een onafhankelijke missie om die commerciële scheepvaart gerust te stellen en mogelijk mijnenruimingsoperaties uit te voeren. En ook zeggen ze dat Iran nooit een nucleair wapen mag krijgen en dat zij dan ook bereid zijn om sancties op te heffen als Iran daar duidelijke en verifieerbare stappen inzet.
1: Die E4-leiders, hoe serieus moet ik dat nemen? Want dat kwartet zoekt elkaar steeds vaker op. Komen nu dus ook met een eigen statement aangaande dit nieuws.
3: Ja.
1: Waarom doen ze dat?
3: Nou, het is natuurlijk vanuit hun belangrijk om vanuit Europa met één mond te spreken. Ook VK zit natuurlijk niet meer in de Europese Unie. Dus wat Ursula von der Leyen zegt is natuurlijk ook niet namens die landen, namens het VK. En sowieso heeft de Europese Unie natuurlijk niet echt een duidelijk mandaat als het gaat om buitenlandbeleid. Daar gaan de landen toch zelf over. Dus belangrijk dat zij als zo'n gezamenlijk blok dat doen.
1: Belangrijke stap dus in dit conflict. Gaat dat vandaag ook gebeuren in Oekraïne?
3: Ja, nou, niet zozeer voor het conflict, maar wel voor het lidmaatschap tot de Europese Unie van Oekraïne. Dat blijft nog wel ver weg, maar het komt toch het einde van de oorlog blijft ver weg, maar dat lidmaatschap komt een stapje dichterbij. Want vandaag komen Europese buitenlandministers bij elkaar in Luxemburg en dan wordt er formeel het eerste onderhandelingscluster, zoals dat dan heet, voor de toetreding van Oekraïne wordt dan geopend. Ook voor Moldavië trouwens, want er is namelijk afgesproken dat die twee landen als een pakketje worden behandeld. Dus de stappen die de ene zet, zal de ander ook zetten. Was eigenlijk in juni 2024 al wel een soort symbolische stap gezet om gesprekken te openen. Maar de echte onderhandelingen, die werden nog tegengehouden door, ja, je raadt het niet, Viktor Orbán. Daar heb je hem weer. En de overwinning van Peter Magyar in Hongarije maakt dus nu eindelijk de weg vrij om deze stap dan nu te zetten. En ja, om toe te treden. Landen moeten dan duizenden Europese wetten opnemen in hun eigen nationale wetgeving. En uiteindelijk moet dat ook nog weer allemaal goedgekeurd worden door alle andere lidstaten. En dat is opgedeeld in 6 clusters van in totaal 33 of 35 hoofdstukken. De eerste cluster is genaamd Fundamentals. Dat wordt dan nu geopend. En dat gaat onder andere over het functioneren van de democratische instituties, publieke aanbestedingen, justitiële hervormingen. Dus altijd het cluster dat als eerste wordt geopend, maar ook weer als laatste zal worden afgesloten.
1: En dit is een lidmaatschap volwaardig, niet zoals Friedrich Merz dat ooit zei. We kiezen voor een lichte variant en dan kunnen we kijken of dat bevalt. En dan uiteindelijk mogen ze tot de club toetreden.
3: Ja, precies. Ja, daar werd dus een tijdje over gesproken. Merz noemde dat een association of associated lidmaatschap. En zijn idee was dan dat je geen stemrecht had, Oekraïne, maar dat ze wel gewoon verder het proces door konden gaan en tegelijkertijd al lid zijn. Ja, dat klinkt dan misschien goed voor Oekraïne, want dan zijn ze sneller binnenboord. Maar eigenlijk zitten ze daar niet per se op te wachten. Want de vrees is dan, als je in die light variant blijft hangen, dat je nooit naar het premium abonnement gaat, zeg maar. En ja, het is ook de vraag hoe lang het überhaupt nog wel gaat duren. Want in Oekraïne zijn ze van overtuigd dat het snel kan gaan. Maar Peter Magyar, dus de Hongaarse premier, die heeft al gezegd, als het lukt om lid te worden in 10 tot 15 jaar, dan zullen we een bindend referendum organiseren in Hongarije. Dus ja, zij kijkt al veel verder vooruit. En je kan je ook wel voorstellen dat er in andere landen misschien op een gegeven moment ook wel weer wat weerstand kan opkomen. Zeker als het zal gaan over, nou, Oekraïne, groot land dat erbij komt, zal dan ook meer geld uit, of zou een groot deel van de Europese begroting recht op hebben. Nou, ook een groot agrarisch land. Kan je best voorstellen dat er dan een boerenlobby weer op gang komt in andere lidstaten die dat nog weer ingewikkelder allemaal gaat maken. Maar Oekraïne hebben ze dus vertrouwen in dat het snel kan gebeuren. Maar ja, het gaat waarschijnlijk nog wel jaren duren. In ieder geval vandaag een belangrijke stap gezet.
1: Luc de Klerk, buitenlandredacteur van BNR. Dank voor jouw blik op de wereld. En wil je terugblik op de wereld, luister dan via de app. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Sita Bakker van Outreach, directeur van de brancheorganisatie van exploitanten van buitenreclame. Jos, zullen we maar even doortrekken over dat akkoord, nu we toch bezig zijn, en wat dat voorstelt en de effecten op de financiële markt. Zie jij een effect?
4: Nou, niet echt. Kijk, die bedrijven zijn over het algemeen niet beursgenoteerd. En wat er is, zit natuurlijk in Amerika. Dat zou een effect moeten hebben op SpaceX, wat voornamelijk gewaardeerd wordt op basis van XAI. Je ziet het nog niet, maar het gaat op termijn natuurlijk wel een behoorlijk effect hebben, denk ik.
1: Zoals?
4: Nou ja, kijk, je verliest een behoorlijk deel van je groei. Anthropic heeft die twee modellen, Fable 5 en Mythos 5, helemaal stilgezet. Want de overheid zei van, je mag die modellen niet meer leveren aan buitenlanders, zowel in Amerika als buiten Amerika. Ja, dat is natuurlijk niet te handhaven. Dus dan hebben ze maar gezegd, Fable 5 en Mythos 5, de twee modellen. Mythos is het oorspronkelijke model. Ze zijn allebei dezelfde modellen eigenlijk, maar Fable 5 had een paar aanpassingen, een paar veiligheidsaanpassingen. En die zijn dus allebei verboden nu. En dat beperkt wel de groei natuurlijk. Want ja, je moet het van die nieuwe modellen hebben. Je moet het betere model hebben dan je concurrent. Dat is natuurlijk ook dan heel belangrijk. En daarmee, ja, kijk, als je in één keer zo'n model moet afzeggen, die andere modellen, ChatGPT 5.5 bijvoorbeeld, die mogen wel. Terwijl dezelfde flaw ook in 5.5 zit. Het gaat erom dat je dus met dat model, wat Fable 5, dat veiligheidsbeperkingen heeft. En dan kan je omheen gaan. En dan kan je dus bepaalde bugs in software vinden. Maar dat kan ChatGPT 5.5 ook. Dus dat is wel een probleem. Je gaat ook innovatie afremmen. Want ja, je kan je nieuwste model, als je nieuwste model heel goed is, dan wordt het verboden door de overheid.
1: Ja.
4: En ja,
1: maar wordt het verboden natuurlijk omdat het model zo goed is, of omdat de overheid nog een appeltje te schillen heeft met Anthropic?
4: Nou, daar heb je wel een punt te pakken. Want wat ik zeg, ChatGPT 5.5, wat eigenlijk dezelfde mogelijkheden heeft als Fable 5, wordt niet aangepakt. Dus dat speelt wel mee natuurlijk. Maar op de achtergrond is natuurlijk wel ook het probleem van, als je model heel erg goed is, ja, dan heeft de Amerikaanse overheid strategische problemen. En dat remt natuurlijk de innovatie. En wat het ook doet, is dat het, dat zien we ook in de semiconductorindustrie, dat die exportrestricties eigenlijk alleen maar de lokale innovatie versnellen. Dus wat niet in Amerika zit. Dus thuis, op je thuismarkt rem je de innovatie, en je stimuleert juist innovatie buiten je thuismarkt. Ja, is allemaal niet zo handig, denk ik.
1: Dus Europa is wakker gekust. Misschien hardhandig, maar dit kan betekenen dat er vanuit Europa toch weer initiatieven kansrijker worden.
4: Ja, dat denk ik wel. Europa heeft wat dat betreft nog flink wat te doen. Want daar lopen we natuurlijk nog wel enorm achter. Ik hoor helemaal geen enkel verhaal van dat Europa bij de topmodellen zit.
1: Sita, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Laten we het hebben over het zomerabonnement van de NS. €49. En dan kun je buiten de spits voor noppes reizen. En dat is voor heel veel mensen blijkbaar toch een aanlokkelijk perspectief. Want de site van de NS kan er niet eens aan.
5: Nou, ik hoorde het vanochtend inderdaad. Ongelooflijk. Ik denk dat het heel goed nieuws is.
1: Ben je een van hen? Een van de mensen die dachten, ja, ik ga nu toch echt voor die €49 de hele zomer in de trein zitten?
5: Ik denk dat het echt hoog nodig was.
1: Maar heb je het al gedaan?
5: Ja, nee, zeker. Altijd buiten de spits. Want ik werk heel dichtbij mijn huis, gelukkig. Dus dat scheelt.
1: Ja, maar heb je ook dat abonnement al gekocht?
5: Nee, ik heb nog niet gekocht.
1: Ah, oké. Maar ga je vandaag nog een poging wagen?
5: Misschien morgen.
1: Ja, als die site het weer aan kan.
5: Exact.
1: Maar jij kijkt hier denk ik ook beroepshalve naar. Want
5: klopt,
1: NS,
5: inderdaad.
1: Station, NS, buiten reclame.
5: Nou, je hebt hem helemaal. Dus het is een belangrijke concessiehouder voor ons, zoals wij dat dan noemen. Dus we hebben een contract met de NS waar ook buiten reclame wordt vertoond. Dus het is goed nieuws voor ons als er meer mensen met de trein gaan, zodat ze ook onze uitingen zien.
1: Maar die contracten die zijn hartstikke langjarig natuurlijk. Ja. Dus als er dan plotseling een hype is deze zomer, ja, dan zul je daar verder
5: fijn
1: niet zo heel veel van zien.
5: Nee, dat klopt. Dat is alleen maar aan de achterkant. Dus het contract loopt zeker langere jaren bij een van onze leden. Dus ik ben van de branchevereniging, maar de exploitatie ligt bij een van onze leden. We hebben er 13 en die zijn hier blij mee met dit nieuws.
1: Jos, hoe blij ben jij met het framework, zoals dat eerder in deze uitzending is genoemd, de voortekenen van een deal tussen Iran en de Verenigde Staten, en hoe blij zijn de financiële markten?
4: De financiële markten zijn redelijk blij. Kijk, het is natuurlijk het allerbelangrijkste dat er zicht is op een opening van de straat van Hormuz. Dat is het allerbelangrijkste, dat die olie begint te stromen. We moeten het allemaal nog maar zien, maar ja, wat er in feite gebeurd is, is dat er verder gepraat wordt. Ik bedoel, er wordt al maanden gesproken over een deal met Iran, en vooral waarom die oorlog begonnen is, dat oplossen van dat nucleaire programma, ballistische raketten, economische verlichting van de sancties die op Iran gelden. En ja, daar horen we helemaal niks over. De tekst is niet vrijgegeven. Dat zijn natuurlijk behoorlijk wat vragen. En we weten bijvoorbeeld ook helemaal niet wat Israël precies gaat doen. Dus de markten zijn wel opgelucht dat er een kans is dat de olie gaat stromen. Maar we hebben het natuurlijk wel vaak over gehad dat, dat het niet meteen betekent dat als de straat van Hormuz open is, dat er dan ook die enorme hoeveelheden olie op de markt komen. Want een heel veel olie zal aanvankelijk ook gaan verdwijnen weer in de reserves. Die reserves die waren behoorlijk er was behoorlijk op ingeteerd. Dus je zult de komende maanden eerst zien dat de landen strategische reserves gaan aanleggen. En dat leidt natuurlijk tot nog wel een druk op de olieprijs. Dus ga er maar niet vanuit dat die olieprijs snel heel ver onder
1: maar
4: de 80
1: zie hier
4: gaat.
1: Wel, ik zie hier wel als een van de grotere dalers vandaag in Amsterdam Shell. Dat mag dan ook weer niet zo verbazingwekkend zijn. Want
4: nee,
1: dat lijkt
4: inderdaad
1: wel een directe reactie op het nieuws.
4: Kijk, ik zeg altijd van de beste remedie voor een lagere olieprijs is een hoge olieprijs. Dus op het moment dat die olieprijs heel erg hoog is, ja, dan weet je gewoon dat de kans dat hij een keer naar beneden gaat heel groot is. Dus je ziet dan altijd, ja, dat had je kunnen weten als je in Shell zat, dat dat heel kwetsbaar is voor goed nieuws over de olieindustrie.
1: We sluiten af, Sita, in het Verenigd Koninkrijk, waar Keir Starmer zich hard gaat maken voor een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Die wet moet overigens nog wel door het parlement geloodst worden. En de kanttekening heeft hij er zelf ook al bij geplaatst. Ja, zie het maar eens voor elkaar te krijgen en zie het maar eens te handhaven. Maar de gedachte aan zich, wat wil jij daarover kwijt?
5: Nou, ik vond het inderdaad opvallend. Hij had best een emotioneel betoog over waarom nee, dat mijn kinderen moeten veilig zijn. En
1: gelukkig zijn, ja.
5: Ja, en gelukkig zijn. En nou, ik denk dat inderdaad regulering nu, met name voor digitale media. Ik heb natuurlijk ook media vanuit mijn branche als belangrijk aandachtspunt. En je ziet gewoon dat het eigenlijk door enorme bemoeilijking van regulering, dat dit soort politieke statements dus ook heel moeilijk te maken zijn.
1: Bemoeilijking van regulering, wat bedoel je dan precies?
5: Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal big tech, zoals wij dat dan noemen. Dus Amerikaanse bedrijven of Chinese bedrijven die eigenlijk heel weinig bemoeienis vanuit Europa toestaan. En onze kinderen, in dit geval onder de 16 in de VK, ja, die zijn eigenlijk totaal ten prooi gegooid van wat er allemaal mogelijk is, ja, waar geen regulering op zit.
1: Maar ondanks dat het zo moeilijk is, zie je dat het Verenigd Koninkrijk dit nu wil, dat er in Canada stappen worden gezet, dat de pionier Australië al een tijdje natuurlijk door de bocht is en dit toch doorvoert en probeert te handhaven. Denk je dat het dan handhaven valt? Of dat jongeren dan weer een andere plek zullen vinden om toch te doen wat ze het liefste blijkbaar doen?
5: Ja, ik denk dat je wel kan spreken van verslaving inmiddels, toch? Als al die studies inderdaad nu blijken. Dus dat is geen keuze meer. Volgens mij is dat het hele punt. Dat uiteindelijk die keuzevrijheid van kinderen natuurlijk hierin beschermd wordt. En in Nederland is ook in gesprek hierover.
1: Ja, komt een Europese richtlijn?
5: Ja, ik denk dat dat sowieso een goede is. Europees is natuurlijk eigenlijk het beste.
1: Ik kijk tot slot van dit half uur nog even naar de stand van de AEX. En Jos zei het al, financiële markten zijn enigszins opgelucht dat er sprake lijkt te zijn van iets wat op een deal lijkt. Nou, je ziet het maar voorzichtig terug met een iets hogere stand van de AEX op 1083 punten. En dat betekent 0,2% erbij. Jos, ik sprak jou vandaag. Ik zie jou volgens mij morgen als lid van het beleggerspanel van Insinger Gillissen.
4: Dus
1: tot morgen om 1 uur meer van onze beursnerd. En zometeen dan gaat het wat uitgebreider over buitenreclame. 38 miljoen euro aan advertentiewaarde wordt beschikbaar gesteld aan goede doelen. Hoe zit dat precies? Je hoort het zometeen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
8: Geen beurs,
7: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
8: Geen nieuws,
7: maar non-stop muziek.
8: Muziek die helpt
7: focussen in de energie erin houdt op kantoor.
8: Luister
7: via de BNR-app, bnr.nl
8: en DAB+.
9: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
10: Banky, dat is toch geen woord?
9: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
11: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon kozijnen.
11: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
17: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
16: Welk bedrag gaan ze je geven?
18: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
16: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
19: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
16: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
20: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
0: China was geen probleem, China was geen gevaar.
10: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
22: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baarpont van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier een kwartier. De A17 dan, Dordrecht richting Roosendaal. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. De weg is dicht en omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. Wel beland je dan kort in de file op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De A29 dan, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegoftsplein doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 105,2. De A15 Gorkum richting Nijmegen. Daar staan ze te flitsen bij afrit Leerdam bij hectometerpaal 113,0. En de A58 Breda richting Tilburg. Daar staan ze bij 57,5.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
26: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan 2 euro per liter. Voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Spankapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op steeds meer plekken in Nederland zijn reclames voor vliegreizen, maar ook voor het eten van vlees of voor fossiele brandstoffen verboden. Wordt het tijd voor een landelijke maatregel of kan het anders worden opgelost? Straks meer in BNR Zaken doen.
27: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
28: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
31: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
2: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Van bushokjes tot digitale schermen langs de snelweg, rij een rondje en de buitenreclame vliegt je om de oren. De sector groeit, mede dankzij de opmars van digitale schermen. En gemeenten kunnen er ook nog eens miljoenen aan verdienen. Hoe werkt de wereld achter die schermen eigenlijk? Ik vraag het aan Sita Bakker. Zij is directeur van Outreach, de branchevereniging voor exploitanten van buitenreclame. Welkom.
5: Goedemiddag, Thomas. Dank je.
1: Wat is de laatste buitenreclame die jou echt is bijgebleven?
5: Nou, Burger King, je noemde hem net al eventjes. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. In Amsterdam hadden ze een knipoog naar eigenlijk het verbod op vlees en fossiele brandstoffen. Door een burger af te beelden die dan in hele kleine lettertjes vegetarisch bleek te zijn. Ja, om toch een beetje dingen op scherp te zetten. Dat je eigenlijk daarin, ik kan me voorstellen vanuit Burger King ook. Toch je moet afvragen of dit de manier is.
1: We komen zo meteen te spreken over wat er wel en niet mag in de wereld van buitenreclame. En hoe dat beter geregeld kan worden. Maar waar voldoet een goede buitenreclame aan, wat jou betreft?
5: Nou, dat is een goede vraag. Want wil je echt duidelijk je boodschap overbrengen. Dan kan creatie soms wel 70% bepalen. Dus zo min mogelijk. Duidelijk beeld en dan... Zo'n beetje zoals jullie. Grote letters, kort en simpel.
1: Precies. En jij komt op met de branchevereniging Outreach voor de exploitanten van buitenreclame. Wie zijn dan de leden van die club? Hoe groot is die wereld?
5: Dat klopt inderdaad. Dus zo heb je ook, zoals jullie radio zijn, zijn er ook inderdaad voor buitenreclame brancheverenigingen die eigenlijk de belangen behartigen van de mediumtypen die erachter hangen. Bij ons zijn dat dan 13 bedrijven. Die verschillen in grootte. Sommige zijn echt onderdeel van een groot internationaal netwerk. En daar ken je een Global bijvoorbeeld van, die in Engeland heel groot is, maar ook in Jesse de Cody in 80 landen zit. En we hebben ook lokale spelers. En bij elkaar schatten we in dat we zo'n 96% van de buitenreclame die in Nederland wordt geplaatst vertegenwoordigen.
1: Maar voor de multinationals die dus in meerdere landen actief zijn, en je ziet overigens dat volgens mij ook in deze wereld partijen elkaar steeds meer opzoeken door te gaan samenwerken of elkaar over te nemen. Hoe belangrijk is voor zo'n heel groot bedrijf dan de Nederlandse branchevereniging? Als je het in perspectief moet plaatsen?
5: Nou, laat ik mezelf niet belangrijker maken dan dat ik ben. Maar ik denk dat het heel handig is dat we samenwerken. En dat er ook heel veel met elkaar wordt overlegd waar de trends liggen. Waar je ook gezamenlijk juist je inspanningen op kunt inzetten. Dus ik geloof toch dat het best wel handig is wat ik doe.
1: Ik vraag het ook omdat ik ergens las dat jij na lange tijd de directeur van deze vereniging bent. Omdat die vereniging het heel lang zonder directeur deed.
5: Dat
1: dus
5: klopt.
1: Hoe professioneel is dit dan allemaal?
5: Nou, je hebt helemaal gelijk. Ik ben pas anderhalf jaar aan boord, nog niet eens. Dus het is inderdaad een korte tijd. En daarvoor hebben ze het heel veel zelf gedaan. En we zien nu al dat het eigenlijk heel goed is om daar meer effort op te stoppen. En
1: geef jezelf een complimentje.
5: Nou, zeker. Ja.
1: Maar waarom dacht men dan destijds, toen jij werd aangesteld, het wordt toch tijd dat we een directeur benoemen?
5: Nou, je hebt het net al over benoemd. We zien dat wij enorm groeien. Er is heel veel trekkracht op digitaal. Daar gaat ook een enorme ontwikkeling qua techniek mee gepaard. Dus het heeft ook vanuit ons heel veel belang om dat meer samen te brengen. Gemeentes waar we het net over hadden, waar ook natuurlijk veel overleg mee nodig is. Dus er is best veel werk aan de winkel.
1: Is het een gezellige branchevereniging? Want het gaat in jouw branche om langjarige contracten, om concessies. Dat zijn partijen, dat zijn er 13 in totaal die bij jou aangesloten zijn, die elkaar dus voortdurend tegenkomen, die ook azen op dezelfde concessies. Soms gaat dat vriendelijk, soms gaat dat hard tegen hard. Ik sta hier al een tijdje, dus ik heb wat conflicten voorbij zien komen de afgelopen jaren. En jij mag dan de directeur zijn van dat clubje dat elkaar soms ook liever kwijt dan rijk is, denk ik.
5: Nou, je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk aan de achterkant, zoals wij dat dan noemen, dus met gemeentes en alle contracten, is het soms echt wel even hard tegen hard. Daar ligt niet mijn bemoeienis. Dat is echt tussen de leden onderling. Wij hebben het met name over gemeenschappelijke belangen. En dat ligt veel meer aan de voorkant. Dus de vraagkant ook bij adverteerders, bij bureaus. Waarom zou je buitenreclame kunnen overwegen? Wat zijn daar de voor- en nadelen van?
1: De aard van mijn vraag is, als je elkaar toch te vuur en te zwaard bestrijdt voor bepaalde contracten, en soms gaat het tot aan de rechter aan toe, hoe kom je dan toch nog tot bepaalde gezamenlijke belangen in een ander verband? Ligt dat voor de hand dat dat goed lukt?
5: Het was een van mijn vragen, in ieder geval bij mijn sollicitatiegesprek, zou ik maar zeggen, Thomas. Ik snap je vraag heel goed. Uiteindelijk denk ik dat je dat altijd hebt in een brancheperspectief. Want daar heb je natuurlijk te maken met verschillende bedrijven en verschillende belangen. Het is aan mij om daar de gemeenschappelijkheid in te vinden. En eerlijk gezegd, dat zien ze allemaal. Dus ondanks de verschillen is er juist heel veel om ook met elkaar over van gedachten te wisselen en daar samen in op te trekken. Dus
1: wat,
5: gaat
1: wat, is
5: heel
1: er dan, wat is er dan zo gemeenschappelijk aan?
5: Nou, met name informatievoorziening. We hebben nu een rapport laten maken door PwC, waarin we echt wel zien dat het eigenlijk helemaal niet bekend is wat wij doen voor gemeentes. En daar zit een heleboel parallellen tussen de verschillende concurrenten. Dus dat gaat echt over economische bijdrage. Dus letterlijk aan de gemeentekas, zoals je het net al aangaf. Dus in de vorm van afdrachten.
1: Dat moet ik wel uitleggen, want ik dacht altijd dat de exploitanten er vooral op waren gericht om ervoor te zorgen dat bepaalde zaken beter verkocht zouden worden of onder de aandacht zouden komen. Maar jullie doen het eigenlijk voor de gemeente.
5: Terecht. Nou ja, dat is ook helemaal niet bekend.
1: Dat is de enige verbazing bij
5: mij. Het is ook een uniek construct wat ooit is begonnen. Nou, ik denk serieus, een buitenreclame is natuurlijk al duizenden jaren oud. Maar als we het hebben over dit construct waarin wij eigenlijk de gemeentes vragen om reclameplekken te maken. En dat doen we in de vorm van bushokjes of losstaande abris. Of nog groter, soms op particuliere plekken natuurlijk de masten langs de snelwegen. Ja, dan heb je daar afspraken over te maken. En wij zorgen dus ook voor de onderhoud, of mijn leden moet ik natuurlijk zeggen, voor de onderhoud, voor het onderhoud van het meubilair. We zorgen ook voor verlichting. Dus er zit een belangrijke maatschappelijke component ook aan.
1: Maar dat hoort denk ik bij de contracten. Of
5: zeker.
1: Zie jij dit als de afdracht waar je het net over had?
5: Nou, dat is dus meerledig. Dus PwC heeft uiteindelijk het onderscheid gemaakt tussen economische bijdrage. We hebben een maatschappelijke bijdrage. En we merken dat we ook nog heel erg veel aan duurzaamheid doen. Dus dat gemeente is natuurlijk een belangrijk speerpunt.
1: Jullie merken dat je veel aan duurzaamheid doet. Je dacht, ja, we laten dat dus onderzoeken. En verdomd, we deden veel aan duurzaamheid.
5: Nou ja, de som der delen. Want dat is natuurlijk wel wat je met 13 leden merkt. Dat ze heel erg veel vanuit hun eigen perspectief handelen. Als je dat eens bij elkaar optelt wat er zoal gebeurt. En dan hebben we het niet alleen maar over emissie, maar ook met name over initiatieven om het te vergroenen. Gebeurt er ontzettend veel vanuit ons.
1: En wat vergroen je dan?
5: Nou, in dit geval de sedumdaken van abris bijvoorbeeld. Dus daar zijn allerlei insectenhotels voor gemaakt. Je zou denken dat gezellige boel. Maar het is, en we hebben hier in Amsterdam op de Stadhouderskade ook een groene strook. Dus er zijn een heleboel initiatieven die eigenlijk, als je het zo allemaal achter elkaar zet, dat je denkt, nou, daar gebeurt toch echt een heleboel nog los van dat we al qua materiaalkeuze eigenlijk de beste opties samen met gemeentes kiezen.
1: Ja. Maar je moet er ook voor zorgen dat voor mensen die iets te vertimmeren hebben, die een marketingbudget hebben, dat die nog steeds denken, buitenreclame in een tijd dat er digitaal van alles te winnen valt, dat veel zich online afspeelt, kan ik me voorstellen dat dat een beetje naar de achtergrond verdwijnt.
5: Juist
1: is dat
5: niet.
1: Zo?
5: Nee, juist niet. Ik denk dat het, we zien eigenlijk dat wij als enige mediumtype groeien. Dus in tegenstelling en digitaal natuurlijk ook. Dus dat is de grote boomer die we natuurlijk allemaal kennen. Booming medium.
1: Maar groeien sinds corona? Want ik kan me voorstellen dat het toen volledig op zijn gat lag. Dus dat het sinds corona ook wel makkelijk is om je weer enigszins op te richten?
5: Nou, je hebt helemaal gelijk. De corona was een vreselijke periode in een heleboel opzichten. Ook voor ons, veel minder mensen op straat. We hebben het niet over een herstelgroei. Het is daarna echt doorgezet. En juist als je zegt, kiezen adverteerders voor buitenreclame. Wij zijn eigenlijk het enige medium wat echt voor iedereen toegankelijk is op elk moment.
1: Nou, je kunt toch ook gewoon je tv aanzetten? Of je radio? Dat zou mijn voorkeur genieten. Want ik kwam een interview met jou tegen waarin je zegt, ja, wij zijn eigenlijk het enige dat nog echt tot massacommunicatie in staat is. Maar toen dacht ik, ja, zo zie ik dat toch niet. Er is van alles wat voor iedereen te kust en te keur te kijken of te horen is.
5: Ja, massa gaat natuurlijk over schaal. Dus als je het hebt of je één op één, dat jij je televisie kiest aan te zetten, er zijn steeds minder mensen die dat doen. Dus uiteindelijk wil een adverteerder een behoorlijk bereik van Nederland realiseren. Dat is best moeilijk met televisie tegenwoordig. Dat is ook best moeilijk met YouTube, want er zijn zoveel vertoningen. Zie daar maar eens tussendoor te komen.
1: Maar het is met buitenreclame een fluitje van een cent.
5: Nou, dat zou ik ook niet willen zeggen, maar we hebben genoeg objecten om inderdaad op straat echt goed zichtbaar te zijn voor iedereen.
1: Ja, maar dan moet je ook groot durven uitpakken.
5: Ja, dat kan. Je kan of veel plekken kiezen, of je kan ook voor grotere posities kiezen.
1: Hoe gevoelig ben je of zijn jouw leden voor economische groei of economische tegenspoed? Ik heb toevallig vandaag al een tijdje achter de rug en het gaat over ramingen die neerwaarts worden bijgesteld, over de economie die een knauw krijgt. Ja, de oude reflex is dan, waar ga je als eerste naar kijken? Naar je marketingbudget. Ben je dan toch ook meteen weer een beetje in last?
5: Nou, je hebt helemaal gelijk. Dat is natuurlijk voor heel veel adverteerders en ook onderdeel van grotere organisaties in de wereld echt wel een belangrijke zorg hoe dat zich ontwikkelt. Dus dat hebben we vorig jaar ook al gemerkt. De branche groeit niet als echt een enorme boost, zou ik maar zeggen. Dus daar is zeker voorzichtigheid te betrachten. Des te meer zijn wij blij dat we in ieder geval daarin nog een hele goede positie behouden.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zag ook dat er vrij veel advertentiewaarde richting goede doelen gaat. Nu ken ik media ook een beetje. En als er op televisie veel aandacht is voor goede doelen of op de radio, dan betekent dat ook dat de reclameblokken niet zo vol zitten, omdat er dan tegen gereduceerd tarief ruimte wordt geboden aan een goed doel. Is dat goede doel? Allereerst natuurlijk buitengewoon sympathiek. Maar op de tweede plaats, is dat nu ook een beetje in armoede of niet?
5: Goeie vraag. Nee hoor. Ik denk inderdaad wat je ziet. Je bedoelt restruimte in media wordt dan opgevuld met goede doelen.
1: Restruimte, ja.
5: Restruimte noemen wij dat. Dat is voor een deel ook zo. Wij zijn ook niet uitverkocht. En dat is ook soms de perceptie dat wij altijd helemaal gemakkelijk alle adverteerders wel weten te vinden. Dat is niet het geval. Dus daar is zeker ook een component waar je elkaar helpt. En waarvan we dan denken, we vinden het ook belangrijk dat we daarin andere dingen vertonen dan alleen de commerciëlere adverteerders met een product. Maar er zit ook nog een ander stuk aan, dat heeft ook met de gemeentes te maken, waarin we ook afspraken hebben gemaakt dat zij ook onze objecten mogen gebruiken die dus zichtbaar zijn voor elke burger met hun eigen publieke communicatie. Dus het is niet alleen maar goede doelen. Het is ook nog eens dat we overheden daarin faciliteren om een event aan te kondigen of bepaalde boodschappen die zij belangrijk vinden over de bühne te brengen.
1: Hoe vaak rouleert dat dan wat je ziet en wie bepaalt dat? Ik geloof dat een belangrijke trend is al een tijdje gaande, is programmatic. Hè? Dus je... Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Dat kan ik beter aan jou vragen.
5: Ja, nou, digitale schermen bieden natuurlijk de mogelijkheid om echt veel, veel meer vertoningen te hebben dan met een poster die natuurlijk daar in een abri hangt. En die hangt daar vaak een week. Het is nog steeds een heel gemeen goed hoor. Want dan bereik je in een week heel veel Nederlanders. Maar wil je flexibiliteit?
1: Dan ga je met je postertje langs en dan op een gegeven moment na die week dan moet je in 1000 bushokjes die poster weer vervangen.
5: Zeker. Dat is het construct. Je zou denken dat is niet zo economisch en niet zo duurzaam, maar dat is het ook nog eens. Dus dat wordt ook nog op papier gedrukt, ja, wat gerecycled is.
1: Maar goed, dat zetten we tegenover die trend van programmatic, waar het dus allemaal anders werkt.
5: Nou, dat klopt inderdaad. Dat is eigenlijk qua technologie al zo verder ontwikkeld dat je daar met één druk op de knop letterlijk nu al kunt zeggen, ik wil op het Leidseplein bij wijze van spreken een andere uiting hebben. Of de zon gaat nu schijnen, we doen er een ijsje. Dus het biedt heel veel mogelijkheden qua flexibiliteit.
1: Komen daar dan nog op het moment zelf onderhandelingen aan te passen? Of heb je dat van tevoren ingekocht? Is het algoritme alles bepalend?
5: Dat kun je eigenlijk ook zelf bepalen als aanbieder van mediaruimte. Dus je kunt het vrijgeven, je kunt het ook reguleren.
1: We gaan, als je het toch over reguleren hebt, naar een dilemma. Daar komt hij dan. We zetten ons al een tijdje schrap. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
6: Het dilemma.
1: Dat buitenreclame voor bijvoorbeeld vliegvakanties of hamburgers verboden wordt door sommige gemeenten, dat is totale onzin. Of ik heb er wel begrip voor dat een betere wereld begint bij de lokale overheid. Kies maar.
5: Nou, zeker het eerste.
1: Totale onzin, zegt Sita Bakker, directeur van Outreach. Maar ik dwong haar dan ook tot het maken van die keuze. En achteraf mag je dat dan nuanceren. Er is in verschillende gemeenten sprake van verboden voor die vliegvakanties, voor fossiele brandstoffen, voor het verkopen van vlees. Totale onzin, liet ik jou zeggen in het dilemma. Hoe kijk jij daar werkelijk naar?
5: Nou, uiteindelijk zijn wij natuurlijk ook, zoals ik net al aangaf, erg bezig met het klimaat. En we willen allemaal dat we daarin natuurlijk de burgers helpen om betere keuzes te maken. Wij bepleiten alleen een landelijke regelgeving. En niet per gemeente een warboel, zoals wij een lappendeken noemen, aan regels die ook nog eens verschillen. Want dat helpt niet qua duidelijkheid, maar het helpt ook niet qua effect. Als je hier 400 meter verderop opeens wel geconfronteerd wordt met fossiele brandstoffen, of nog als je gewoon op je mobiel gaat of je televisie aandoet, zoals sommigen van ons nog steeds doen.
1: Nou ja, daar
5: en je
1: hebben we gisteravond nog 4,2 miljoen mensen naar het voetballen gekeken. Dus als je daar een reclame koopt, dan bereik je best een grote groep.
5: Ja, dus ons pleidooi is ook echt dat daarin eigenlijk gewoon het effect totaal niet is aangetoond. Sterker nog, er zijn wel genoeg studies nu geweest dat zo'n verbod, en zeker op lokaal niveau, geen zin heeft zolang je daar geen maatregelen tegenover stelt vanuit een overheid.
1: Nou, ik vind het wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat jij zegt, dat lokale verbod waarvan je zegt dat heeft geen effect, of een verbod in generieke zin. Daar zou je niet aan moeten beginnen, want je zegt hier wel, het is tijd voor landelijk ingrijpen, of niet?
5: Nou, wij zijn natuurlijk daarin reclamedrager. Dus we hebben in principe, qua wat er op die reclameuiting, in ons geval buitenreclame, wordt vertoond, dat is niet waar ik als branchevereniging over ga. Dus ik denk dat we daarin een maatschappelijke discussie moeten voeren met elkaar. En die over alle mediumtypen heen gaat wat ons betreft. En dat gaat over regulering. Waarmee willen wij, net als in de VK, onze kinderen misschien wel beschermen. En dat is iets waarvan wij in ieder geval zeggen, ga daarover de dialoog aan met de branche. Dus dat betekent in ons geval de Bond van Adverteerders, maar ook sticht een reclamecode. Wij participeren daar als een van de mediumtypen ook in, zodat je ook met elkaar eenduidige regels kunt afspreken die op dat moment vanuit
1: maar
5: een overheid...
1: Maar hoe zouden die regels er... Ja, als jij jezelf toch graag een plekje aan tafel geeft, hoe zouden die regels eruit moeten zien?
5: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat we nu veel meer gaan zitten op transitieboodschappen. Dus dat we daarin inderdaad zeggen, luister, misschien moet je niet voor een benzineauto meer kiezen, maar kunnen we wel elektrische auto's aanbevelen? Want die zijn uiteindelijk natuurlijk minder belastend voor het milieu. Of dat je daarin...
1: Maar wat zouden die dan tegen een korting moeten adverteren? Als je zegt, daar gaan we meer op zitten, of dat zouden we moeten stimuleren, op welke manier zou dat dan moeten?
5: Nou ja, dat is nog een ander punt inderdaad. De hoe hiervan moet je ook met elkaar bespreken. Dus ik denk dat een verbod iets oplegt en daarmee stopt ook eigenlijk elke mogelijkheid van communicatie. Ik denk, als jij burgers wil opvoeden en daarin ook mee wil nemen in keuzevrijheid, dan zul je daar dus ook je communicatie op moeten aanpassen.
1: Ja. Het laatste voorbeeld van zo'n ingesteld verbod, dat is inderdaad in Amsterdam sinds 1 mei. Overigens handhaving pas vanaf...
5: Klopt, 1 januari.
1: 2027 inderdaad. De Raad, las ik in de Stadskrant Het Parool, vond het tijd om in actie te komen om zo'n verbod in te stellen, omdat eerdere afspraken met de branche te weinig hadden opgeleverd. Heeft die branche dan steken laten vallen?
5: Nou, dat was al helemaal eentje waarvan wij ook een brief hebben gestuurd, omdat er helemaal geen dialoog is geweest met de branche. Dus dat is een jammerlijke conclusie die is getrokken, die ook niet terecht is. Dus dat is ook precies ons punt. Ik denk dat je daarover afspraken met elkaar moet maken.
1: Dus de Raad zegt, de branche is zelf nalatig geweest, heeft dit verbod als het ware over zichzelf afgeroepen, en jij zegt, er is überhaupt niet gesproken.
5: Nee, er is zeker in aanloop naar dit, want het is in januari besloten, is er geen overleg geweest. Ze hebben het al een aantal jaren geleden aangekondigd. Toen is er een dialoog geweest met ons, maar niet de afgelopen tijd. We hebben ze nu wel weer uitgenodigd voor een gesprek, en daar zijn ze ook op ingegaan.
1: Ik ben wel benieuwd wie dan wie uitnodigt, want ik las dat in de aanloop naar die handhaving 2027 in januari de wethouder in gesprek wil, of heeft aangekondigd in gesprek te gaan met exploitanten.
5: Ja, op onze uitnodiging. Ja.
1: Dus op jullie uitnodiging? Ja. Oké, en dan wordt jullie boodschap?
5: Nou, dat we daarin inderdaad binnen bestaande contracten echt mee willen denken over wat er wenselijk is, maar dat je daarin ook goed moet nadenken over welke regels je gaat handhaven. Er waren geen duidelijke handhavingsregels. Dat uitstel is niet voor niets.
1: Ja. Maar nu zegt de Raad toch nog een keertje, blijkbaar is dat anders gegaan in jouw optiek. Het werd tijd dat we een daad stelden, dus hebben ze zo'n verbod afgedwongen. En dat gebeurt op meerdere plekken via een algemene plaatselijke verordening, een APV. Wat is nou precies het bezwaar?
5: Uiteindelijk hebben wij een bezwaar wat op 3 punten gestoeld is. Met name omdat het effect totaal niet is aangekondigd van een verbod lokaal alleen op ons mediumtype. Het budget verschuift eenvoudig naar andere mediumtypen. We hebben afspraken met elkaar op contract. Dus er wordt ook vanuit een juridisch perspectief voorbij gegaan aan commitments. We noemen dat er maar even verantwoorde overheid. Waar eigenlijk aan voorbij wordt gegaan. Dus dat heeft ook consequenties voor de afspraken die je maakt. We hebben natuurlijk het PwC-rapport waarin we vorig jaar 144 miljoen hebben bijgedragen aan de gemeentekas. Dat wordt nu onder druk gezet.
1: Heb je dat PwC-rapport ook op deze manier laten uitkomen en laten onderzoeken om aan te geven, beste gemeente, je snijdt in je eigen vingers?
5: Exact. Eigenlijk is er ook weinig besef. Dus het is niet zozeer dat er een verwijtbaarheid vanuit onze kant. Het is nog veel meer informatievoorziening over hoe eigenlijk het model werkt van buitenreclame. Dat daar dus ook voor een gemeente serieuze funding
1: wordt gerealiseerd.
5: Maar als
1: er niet meer geadverteerd wordt voor hamburgers of voor vliegreclames, dan biedt dat toch ook weer kansen voor een branche die misschien geen ruimte vond en die nu wel kan innemen?
5: Ja, maar daar moet je dan afspraken over maken met elkaar. Dat is ons hele punt. Want dat is nu in ieder geval met een APV binnen afspraken waarin een bepaalde afdracht moet worden gedaan. En je stelt daar bepaalde verboden en allerlei randvoorwaarden aan vast die ook nog eens onduidelijk zijn. Dat bemoeilijkt het voor ons als branche echt enorm.
1: Maar je hebt het over een betrouwbare overheid. Je hebt het over afspraken die geschonden worden. Maar ja, het valt toch ook niet te ontkennen dat jij en jouw leden een zeker commercieel belang hebben om het zo te houden zoals het is, of niet?
5: Nou, eigenlijk gaan wij helemaal natuurlijk niet over de inhoud van die boodschappen. Dat maakt hem ook nog eens een beetje lastig. Dus daarin kunnen wij niet zeggen wat je wel of niet zou moeten vertonen op onze uitingen. Wij werken binnen de wet en regelgeving die er op dit moment is.
1: Ah, maar jij begon,
5: en het liefst wel nationaal.
1: Jij begon als antwoord op mijn vraag, wat is nu een echte goede opvallende buitenreclame die jou is bijgebleven? Begon je over die reclame voor hamburgers van de Burger King, een grote burger en in kleine lettertjes ook geschikt of met name geschikt voor vegetariërs, want het bleek geen vlees te zijn. Ja, ik zie je toch weer lachen. Is dat nou het slim omzeilen van regels? Verdient dat applaus? Of is dat iets waarvan je denkt, jeetje, nou ja, water gaat blijkbaar altijd naar het laagste punt.
5: Nou, kijk, in dit geval denk ik dat er eventjes een knipoog werd gegeven aan de raad, waarin de regels gewoon helemaal niet duidelijk waren, maar waarin ook natuurlijk een beetje wordt aangegeven, vlees is helemaal niet verboden in Nederland. Waarom zou je dan niet gewoon een lekkere hamburger mogen laten zien op de Abri? Sterker nog, hij is zelfs vegetarisch.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook al gekomen tot een juridische strijd in Den Haag bijvoorbeeld. Daar ging het over reizen, de reisbranche. En daar heeft de rechter volgens mij gezegd, alle kleine beetjes helpen. Dus ook als dat op gemeentelijk niveau wordt afgedwongen, begint die betere wereld wel degelijk hier. Hoeveel kans van slagen heeft het als je dit als branche, adverteerders of in een later stadium exploitanten probeert aan te vechten?
5: Sowieso is dat denk ik het aanvechten zelf. Ik weet dat de ANVR nu wel een bodemprocedure is gestart, omdat er allerlei aspecten aan dat besluit niet kloppend waren in hun ogen.
1: In kort geding was dat al?
5: In het kort geding inderdaad ook. Ik denk dat wij vanuit de branche echt bepleiten dat wij gebaat zijn bij duidelijkheid van regels en dat wij binnen de wet en regelgeving daarin ook ons willen conformeren. Dus als daar op landelijk niveau een besluit er wordt genomen, dan zullen wij dat zeker ondersteunen. En we denken daar graag in mee wat haalbaar is en wat reëel is.
1: Als de Wetenschappelijke Klimaatraad, en daar hebben ze eerder dit jaar een rapport geschreven met als titel Aan de Slag met Gedrag, zegt dat het inderdaad meer is dan enkel en alleen reclameboodschappen, maar toch ook opschrijft, neem contraproductieve prikkels weg die mensen stimuleren om gedrag te vertonen dat bijdraagt aan klimaatrisico's, zoals fossiele subsidies en reclames. Wat zeg jij dan?
5: Dan zou ik in ieder geval kijken naar alle winkels en het aanbod wat wij hier hebben in Amsterdam.
1: Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk de verantwoordelijkheid verleggen naar iets waar je niet over gaat. Je hebt toch zelf ook een verantwoordelijkheid om dan in lijn met wat die Wetenschappelijke Klimaatraad zegt iets te veranderen?
5: Nou, dat is ook precies wat wij willen hoor. We hebben ook gezegd, we willen er echt vanuit een alliantie, vanuit de branche het gesprek over aangaan. Want juist ook vanuit die Klimaatraad wordt gezegd, het mag niet op zichzelf alleen een verbod zijn. Werk met elkaar aan een bundel van maatregelen. Dus een overheid moet daarin ook bepaalde alternatieven wat goedkoper maken. Ik denk, we hadden het net over de NS die deze zomer het Nederland-ticket beschikbaar stelt voor €49. Fantastisch initiatief. Dan geef je mensen daarin ook de mogelijkheid om een andere keuze te maken, die dan ook nog eens wordt gestimuleerd, in dit geval door de NS. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is waarin je moet kijken naar juist ook je verantwoordelijkheid, maar wel binnen een pakket van maatregelen, zodat het ook zin heeft.
1: Ja. Wanneer staat jullie gesprek met de, denk ik, dan nieuwe wethouder op het programma?
5: Oei, die moet ik je even schuldig blijven.
1: Nou, maar op korte termijn, denk ik.
5: Zeker.
1: En is hier binnen de vereniging volledige eensgezindheid over? Of zijn er ook leden die er net een tikkie anders over denken?
5: Het is een complex vraagstuk. Dus je merkt wel dat er niet echt een hele makkelijke, vanuit één mediumtype, makkelijke oplossing voor is. Daar bepleiten we ook juist dat we natuurlijk een landelijke insteek kiezen vanuit meerdere mediumtypen en branches. Onze hele achterban is hierin wel hetzelfde. We hebben er echt helemaal niets aan als in de ene gemeente een andere regel geldt dan in een andere.
1: Sita Bakker, dank voor dit gesprek en je komst.
5: Dank je wel.
1: Directeur van Outreach en dat is de branchevereniging voor exploitanten van buitenreclame. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Bas Terweel. Hij is directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank over inflatie in Nederland. Abonneer je dan op de Top van Nederland en je hoeft geen aflevering te missen. Straks, vrijdag, wordt mogelijk de straat van Hormuz geopend. Hosanna op de beurzen of niet? Je hoort het van onze beursnerd in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Je kent ons van het nieuws.
9: Van duiding.
8: Feiten en context. En soms is er,
9: naast het nieuws,
8: ruimte voor goede muziek.
9: Zoals deze.
8: Klinkt werken beter.
9: BNR Business Beat.
8: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
9: Luister in de BNR-app.
8: Op bnr.nl/bb.
9: En via DAB+.
11: Business Beat. met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
13: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
14: De 100 rijkste Nederlandse zelfmeetondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
15: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
16: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
17: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
18: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Half uur vertraging op de A58 richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel staat een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Ook op de A12 staat file richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Vanaf Zevenaar doe je er 10 tot 15 minuten langer over. De A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. Wel sluit je dan kort aan in de file in de richting van Rotterdam op de A16. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,2. De A16 Belgische grens richting Breda bij 70,8. En de A58 Breda richting Tilburg bij 57,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. NS-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. President Zelensky heeft in Kiev het kloostercomplex bezocht dat zwaar is beschadigd door een Russische aanval. Hij deelt beelden van het ingestorte dak en andere verwoestingen, zoals een gouden koepel die kapot is gevallen. De burgemeester zegt: Rusland probeert onze geschiedenis uit te wissen, maar dat zal niet lukken. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat White Power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt, heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hoe reageren de internationale beurzen op de mogelijke deal tussen de Verenigde Staten en Iran? Straks meer in BNR Zaken doen.
5: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
6: Banky, dat is toch geen woord?
5: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
7: Banky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
8: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal wereldwijd.
7: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
9: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in crisis- of oorlogstijd? En waar haal je extra zorgpersoneel vandaan als de nood echt aan de man is? Bij BNR Beter hoor je een vierdelige serie over zorg in tijden van crisis. Luister vanmiddag om 3:30 of zoek BNR Beter op in je podcast-app.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen... Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Nijs Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel

0: van je inleg verliezen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Laatste half uur van BNR Zaken doen. De hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
2: Beursnerd.
3: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, BNR-redacteur Bavo Oost. Bavo, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Met natuurlijk de stand van de AEX.
4: Ja, die staat op 1082 punten. Nu een klein stukje in de plus, 0,1%. Dat was vanochtend wel meer. Dus toen stond hij na de opening op ruim 1091 punten. Ook weer een nieuwe recordstand. Dat is ook niet de enige beurs in Europa die in de plus staat. Want namelijk alle beurzen in Europa staan op dit moment in de plus. Op de AEX gaat Adyen aan kop. Maar daarnaast ook CVC Capital. Philips staat in de plus, Akzo Nobel. En in de midcap ook de luchtvaartaandelen. Air France KLM steeg 5% in de midcap. Ryanair en EasyJet wonnen ook tot 5%. Grootste verliezer van deze ochtend is Shell. Die staat nu 4,8% in de min. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met al die verhalen rondom de straat van Hormuz. Want ja, deze beursdag draait vooral om die mogelijke deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier, is het land dat bemiddelt in het conflict en onderhandelingen, zou er een akkoord gesloten worden op vrijdag 19 juni. Deze vrijdag in Zwitserland gebeurt dat. Zou dan door beide landen worden ondertekend. En dat zou betekenen dat de straat van Hormuz dan ook weer open zou gaan. Nou, Trump nam hier ook al een voorschot op. Die zei dat inderdaad gaat gebeuren. Nou, hoorden we ook vanochtend van Bernard Hammelburg, onze buitenland commentator, dat het allerminst zeker is. Er zit nog een hele week tussen. Maar je merkt wel, de beurzen zijn er positief over. Niet alleen in Europa, ook in Azië. De beurs in Tokio en Seoul die zijn flink gestegen. De Nikkei handelt 4,8% hoger. De Kospi in Zuid-Korea ook meer dan 5% in het groen.
3: Maar dat is een hele mooie geopolitieke bespiegeling. Zeg je toch dat Adyen aan kop staat in de AEX? En Adyen en de opening van de straat van Hormuz, die koppeling zie ik niet meteen.
4: Nee. Nou ja, Adyen is natuurlijk een betaalplatform, internationaal platform. Profiteert van meer betalingsverkeer in de wereld. Nou, de opening van de straat van Hormuz zou hier ook bij kunnen helpen. De beurs staat in het groen, dus beleggers kunnen ook meer risico nemen misschien. Nou, daar zou Adyen ook weer als zo'n goede aandeel ook van kunnen profiteren. Adyen deed ook vorige week nog een overname uit San Francisco, een zakelijk factureringsplatform. Hebben ze flink veel geld in geïnvesteerd. Wordt weer een dochteronderneming. Daarmee willen ze ook weer voorsorteren op de toekomst. Dus ze hebben ook een aankoop gedaan afgelopen week. Dat zou er ook nog bij kunnen horen.
3: Dan naar woensdag, dat is al overmorgen.
4: Ja.
3: Belangrijke dag voor beleggers.
4: Zeker. Ja, je merkt gewoon, vandaag gaat het allemaal over de straat van Hormuz en de oliecrisis. En woensdag gaan in ieder geval Amerikaanse beleggers weer kijken naar de Fed. Want dan de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, gaat dan voor het eerst zelf een rentebesluit toelichten. Nou, de kans dat hij die rente echt gaat veranderen, die kans wordt nu al vrij klein geacht. Maar hij is wel een nieuw gezicht. Komt ook van buiten de Fed. Hij had ook eerder flinke kritiek op de Centrale Bank. Wil ook bepaalde andere dingen anders gaan aanpakken. Maar ja, hij mag het woensdag wel weer gaan toelichten. Aan de ene kant wil hij het de komende tijd anders doen, maar moet ondertussen ook gewoon dealen met een hoge inflatie, banengroei, dat soort dingen in de Verenigde Staten. Dus hij heeft wat uit te leggen woensdag. Dus beleggers kijken ook daar alvast naar vooruit.
3: Bavo Oost, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd.
5: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: Macro.
3: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Menno, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Vertel eens, hoe gaat het er bij Rabo Research aan toe als er serieuze signalen zijn dat er een deal op handen is tussen Iran en de Verenigde Staten?
6: Nou, we hebben net deze maand al onze raming omhoog gegooid voor de inflatie en een goede raming omlaag gedaan. En dan krijg je in de veronderstelling dat het toch wel even zou duren voordat de straat van Hormuz open zou zijn. En dan krijg je dit soort berichten, zoals over het weekend. En dan ga je wel even hard nadenken van, ja, wat moeten we daarmee? Is het tijd al om dat aan te passen of gaan we nog even aankijken? Vooralsnog is het even aankijken, want Ja, er zijn wel heel veel vraagtekens die nog openstaan bij deze deal.
3: En het is de 40ste keer, geloof ik, als je de tel goed bijhoudt, dat er toenadering zou zijn. En dan heb je deze deal aan zich nog, die je op zijn merites moet beoordelen. En dan zie je inderdaad nog wat open eindjes.
6: Ja, nou kijk, de eerste, het is natuurlijk niet echt een deal. Het is een soort framework voor het verder onderhandelen. In die tussentijd is het wel beoogd dat dan de Straat van de Moes voor 60 dagen open gaat, maar hoeveel mensen, schepen, bereid zijn om er doorheen te gaan. Uit, geloof ik nog wel, maar willen ze ook weer terug als ze niet weten of ze eruit komen. Überhaupt is natuurlijk die periode kan heel helemaal heel broos zijn. Ook omdat Israël natuurlijk zijn eigen motivaties heeft hier. En ook kansen misschien ziet om Iran weer onder vuur te nemen en ook Amerika mee te trekken in het conflict. Dus er zijn wel heel veel vraagtekens. En dan, ja, er zijn meerdere manieren om naar je inflatieraming te komen. Want stel je voor dat het open gaat en na 60 dagen gewoon weer dicht gaat, omdat ze er niet uitkomen wat betreft dat uranium en het nucleaire programma van Iran. Ja, dat zijn toch wel, daar gaat het echt om. En daar zijn ze echt nog ver uit elkaar. Dus een duurzame vrede in het Midden-Oosten, daar hebben we het zeker niet over. Misschien een pauze met wat ruimte voor olie om te vloeien. En dat geeft zeker een wat positiever beeld voor inflatie, dus lager, en de wereldeconomie qua groei, dus hoger. Maar alleen als het allemaal goed uitkomt. En
3: wat
6: hadden
3: jullie daar nu van gemaakt? Dus je het hebt over die economische groei en die oplopende inflatie. Dat vraag ik ook omdat de Nederlandse Bank afgelopen vrijdag weer met de ramingen is gekomen.
6: Ja, we zaten iets hoger dan DNB. En dus we zaten een beetje op 4% inflatie volgend jaar. En dan iets onder 1% groei. Dus ja, niet echt een positief beeld. Maar ook geen recessie. Hè? Dus ik denk dat we een aantal weken geleden hadden mensen het over, ja, het is het eind van de economie. Ja, dat was het ook weer niet. De economie is minder energiegevoelig dan het ooit was. Dus ja, je bent wat weerbaarder voor dit soort fossiele brandstofschokken.
3: Ik was een weekje weg, maar hebben er echt mensen gedacht dat het einde van de economie nabij was?
6: Ja, ik overdrijf misschien een klein beetje voor effect. Maar er waren natuurlijk, ik heb wel regelmatig met mensen discussie gehad van, ja, maar waarom voorspellen jullie geen recessie? Ja, omdat, zoals ik net zei, de energiegevoeligheid van een moderne, zeg ik, Europese economie gewoon een stuk lager is dan vroeger. Ja,
3: en ook de markten hebben er toch altijd wel rekening mee gehouden dat die deal eraan zal te komen.
6: Ja, en dat zie je ook wel als je kijkt naar de marktreactie nu. Het is natuurlijk wel duidelijk, maar het is ook niet zo zo enorm verluchting, ook niet in de olieprijs, dat je zegt van nou, dat geeft wel aan dat er twee dingen hier gebeuren. Ten eerste van, ze hadden dit al eigenlijk ingeprijsd. Hè, dus grotendeels. Dus er wordt nu wel een stukje risicopremie uitgeprijsd. Maar dit lijkt wel, denk ik, op het basisscenario waar de energiemarkten mee aan het werken waren. Maar tegelijkertijd, ze kunnen natuurlijk niet terug naar de situatie voor de oorlog, want er is schade in oliefaciliteiten in de regio en gasfaciliteiten. Er is heel veel, zoals ik net zei, heel veel vraagtekens over hoeveel olie kan er daadwerkelijk door de straat heen en voor hoe lang. Dus ja, er is nog heel veel dat duidelijk moet worden.
3: Wanneer ga je dan de economische effecten zien? Want vanaf dat die oorlog begonnen is, werd ook al gezegd, stel dat het vrede is, dan zie je inderdaad niet vanaf dag 1 dat het allemaal weer gaat zoals het ging. Dus je moet echt nog wel een serieuze remweg in gedachten nemen om weer, ja, daar te komen waar je was, als je daar al een keer uitkomt.
6: Maar goed, zowel de markt als die ramingen, die houden natuurlijk rekening met een bepaald pad. En nu is al ingebakken dat er schade is voor de economie en dat er hogere inflatie zal zijn. De vraag is hoe hoog? En hoeveel daarvan wordt nu weer, van die verwachting moet je nu weer wegnemen, omdat we een nieuwe situatie hebben. En ja, dat is gewoon echt knap lastig. Als je niet weet of zo'n deal duurzaam is. En nogmaals, je kan wel een pauze voor 60 dagen hebben, maar als je vervolgens weer teruggaat naar een situatie waar het dicht is en misschien nog langer dicht, ja, dan zit je misschien in een veel slechtere situatie. Of dat de oorlog weer uitbreekt en er meer schade ontstaat in de oliefaciliteiten en gasfaciliteiten in de regio. Toch wel echt wel een moeilijke situatie.
3: Maar stel, dit framework overleeft in ieder geval 4-5 dagen en het wordt vrijdag en er wordt iets getekend dat kan uitmonden in een serieuze vrede.
6: Ja.
3: Hoeveel schade heeft dit dan allemaal berokkend?
6: Nou ja, dan zit je toch wel al op een aanzienlijk hogere inflatie en lagere groei. Dus
3: wereldwijd?
6: Wereldwijd, ja. Omdat er toch, ja, er is een flinke piek geweest in de olieprijs. En nogmaals, we gaan niet terug naar wat de olieprijs was voor de oorlog. Omdat we weten dat schade is in de regio. En we weten ook gewoon niet hoeveel olie kan je nou verwerken in die straat onder deze omstandigheden. En wie is allemaal bereid om daar doorheen te varen? Want je loopt het risico totdat die finale deal is bereikt, dat het allemaal tijdelijk is. En dat je er misschien ingaat, maar er niet uitkomt. Dus dat zijn allemaal dingen die zorgen ervoor dat de oliemarkt nog lang niet op de oude manier verder kan.
3: Wanneer komen jullie weer met nieuwe ramingen?
6: Nou ja, we komen in principe elk kwartaal. En dan kijken we in de tussentijd of dingen aan genoeg veranderen om een nieuwe raming uit te brengen. En dus we zijn nu gewoon heel erg aan het kijken van blijkt dit een duurzame of een pad naar duurzame vrede op te leveren? En ja, zoals ik zei, vooralsnog hebben we onze twijfels.
3: Menno Middeldorp van Rabo Research, dankjewel.
1: Blik op de wereld.
3: Jawel, BNR buitenlandredacteur Luc de Klerk is hier ook voor zijn blik op de wereld. En jij zult ongetwijfeld ook uitkomen bij dat vredesakkoord.
0: Ja, zeker, Thomas. Ja, waar Menno het net ook al over had. Het is niet echt een vredesakkoord natuurlijk. Het wordt dan genoemd een memorandum of understanding. Het is een soort raamwerk inderdaad. We zijn er nog niet helemaal, maar dat moet dan vrijdag getekend verder gaan worden. Nog even doorgaand op, los van de straat van Hormuz, wat daar verder nog, wat we weten dan in ieder geval, wat erin staat. Voor Iran is een belangrijk punt dat eigenlijk nog dit akkoord niet zoveel zegt over het nucleaire programma. Het enige wat er wel staat is dat dat nog afgehandeld moet worden in de komende 60 dagen. Dat er dan nog weer over gesproken moet worden. En dat die periode dan ook weer mogelijk nog weer verlengd kan worden. Trump zegt wel tegen de New York Times dat als er geen nucleair akkoord komt, Iran weer op Amerikaanse aanvallen kan rekenen. Dus ja, Trump is hier misschien ook gewoon tijd aan het kopen. Hij heeft zelfs die vorige nucleaire deal die onder Obama overeen was gekomen met Iran opgezegd. Dat is bekend en de kans is klein dat Trump tot een beter akkoord gaat komen dan Obama toen kwam. Ja, en die naam Obama werkt voor Trump toch ook wel als een soort rode lap op een stier. Dus hij zal waarschijnlijk ook niet snel akkoord gaan met minder, of het in ieder geval nooit zo verkopen natuurlijk. Er lijken ook sancties te worden opgegeven voor Iran en bevroren tegoeden van Iran zullen deels worden vrijgegeven. Ook positief voor het land dus. En ja, Menno zei het net ook al, een aantal grote vraagtekens. En een daarvan is dan Libanon ook. De Iraanse buitenlandminister zegt dat Israël helemaal moet stoppen met de aanvallen in Libanon. De Pakistanse bemiddelaar tussen de VS en Iran die zegt ook dat beide partijen akkoord zijn dat het vechten op alle fronten moet stoppen, dus inclusief Libanon. Maar het is niet duidelijk in hoeverre Israël zich daar dan ook echt aan gaat houden. Trump noemde in dat gesprek met de New York Times Netanyahu een moeilijke jongen. En de Israëlische defensieminister Katz die waarschuwde vrijdag ook nog dat Israël nog steeds onafhankelijk kan opereren ten opzichte van Iran en dat het zich niet gaat terugtrekken uit bezette gebieden in Libanon, Syrië en Gaza.
3: Het regent ongetwijfeld reacties van over de hele wereld. Hoe luiden die?
0: Ja, veelal toch wel positief. Vooral natuurlijk omdat die straat van Hormuz, als het goed is, dan weer open kan gaan natekenen op vrijdag in Zwitserland. De Chinezen zijn blij dat er een akkoord ligt en hopen dat dat tekenen ook zo doorgaat als gepland. Ook de Japanse buren zijn hoopvol. Zij noemen het een belangrijke stap richting een oplossing. En ook hier in Europa natuurlijk dit soort reacties. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die zegt, dit opent de deur voor bredere onderhandelingen voor vrede in het Midden-Oosten. Maar ze waarschuwt ook dat deze oorlog heeft laten zien dat we door moeten gaan met het zoeken van alternatieven om aan energie te komen. En de leiders van de E4-landen, dus het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië, die hebben gezamenlijk een statement afgegeven. En daarin zegt ze ook een rol te willen spelen in het heropenen van de straat van Hormuz. Dat is dan wel strikt defensief en een onafhankelijke missie om die commerciële scheepvaart gerust te stellen en mogelijk mijnenruimingsoperaties uit te voeren. En ook zeggen ze dat Iran nooit een nucleair wapen mag krijgen en dat zij dan ook bereid zijn om sancties op te heffen als Iran daar duidelijke en verifieerbare stappen inzet.
3: Die E4-leiders, hoe serieus moet ik dat nemen? Want dat kwartet zoekt elkaar steeds vaker op. Komen nu dus ook met een eigen statement aangaande dit nieuws.
0: Ja.
3: Waarom doen ze dat?
0: Nou, het is natuurlijk vanuit hun belangrijk om vanuit Europa met één mond te spreken. Ook VK zit natuurlijk niet meer in de Europese Unie. Dus wat Ursula von der Leyen zegt is natuurlijk ook niet namens die landen, namens het VK. En sowieso heeft de Europese Unie natuurlijk niet echt een duidelijk mandaat als het gaat om buitenlandbeleid. Daar gaan de landen toch zelf over. Dus belangrijk dat zij als zo'n gezamenlijk blok dat doen.
3: Belangrijke stap dus in dit conflict. Gaat dat vandaag ook gebeuren in Oekraïne?
0: Ja, nou, niet zozeer voor het conflict, maar wel voor het lidmaatschap tot de Europese Unie van Oekraïne. Dat blijft nog wel ver weg, maar het komt toch het einde van de oorlog blijft ver weg, maar dat lidmaatschap komt een stapje dichterbij. Want vandaag komen Europese buitenlandministers bij elkaar in Luxemburg en dan wordt er formeel het eerste onderhandelingscluster, zoals dat dan heet, voor de toetreding van Oekraïne, wordt dan geopend. Ook voor Moldavië trouwens, want er is namelijk afgesproken dat die twee landen als een pakketje worden behandeld. Dus de stappen die de ene zet, zal de ander ook zetten. Was eigenlijk in juni 2024 al wel een soort symbolische stap gezet om gesprekken te openen. Maar de echte onderhandelingen, die werden nog tegengehouden door, ja, je raadt het niet, Viktor Orbán. Daar heb je hem weer. En de overwinning van Peter Magyar in Hongarije maakt dus nu eindelijk de weg vrij om deze stap dan nu te zetten. En ja, om toe te treden. Landen moeten dan duizenden Europese wetten opnemen in hun eigen nationale wetgeving. En uiteindelijk moet dat ook nog weer helemaal goedgekeurd worden door alle andere lidstaten. En dat is opgedeeld in 6 clusters van in totaal 33 of 35 hoofdstukken. De eerste cluster is genaamd Fundamentals. Dat wordt dan nu geopend. En dat gaat onder andere over het functioneren van de democratische instituties, publieke aanbestedingen, justitiële hervormingen. En dus altijd het cluster dat als eerste wordt geopend, maar ook weer als laatste zal worden afgesloten.
3: En dit is een lidmaatschap volwaardig, niet zoals Friedrich Merz dat ooit zei. We kiezen voor een lichte variant en dan kunnen we kijken of dat bevalt. En dan uiteindelijk mogen ze tot de club toetreden.
0: Ja, precies. Ja, daar werd dus een tijdje over gesproken. Merz noemde dat een associated lidmaatschap. En zijn idee was dan dat je geen stemrecht had, Oekraïne, maar dat ze wel gewoon verder het proces door konden gaan en tegelijkertijd al lid zijn. Ja, dat klinkt dan misschien goed voor Oekraïne, want dan zijn ze sneller binnenboord. Maar eigenlijk zitten ze daar niet per se op te wachten. Want de vrees is dan, als je in die light variant blijft hangen, dat je nooit naar het premium abonnement gaat, zeg maar. En ja, het is ook de vraag hoe lang het überhaupt nog wel gaat duren. Want in Oekraïne zijn ze van overtuigd dat het snel kan gaan. Maar Peter Magyar, dus de Hongaarse premier, die heeft al gezegd, als het lukt om lid te worden in 10 tot 15 jaar, dan zullen we een bindend referendum organiseren in Hongarije. Dus ja, zij kijkt al veel verder vooruit. En je kan je ook wel voorstellen dat er in andere landen misschien op een gegeven moment ook wel weer wat weerstand kan opkomen. Zeker als het zal gaan over, nou, Oekraïne, groot land dat erbij komt, zal dan ook meer geld uit, of zou een groot deel van de Europese begroting recht op hebben. Nou, ook een groot agrarisch land. Kan je best voorstellen dat er dan een boerenlobby weer op gang komt in andere lidstaten die dat nog weer ingewikkelder allemaal gaat maken. Maar Oekraïne hebben ze dus vertrouwen in dat het snel kan gebeuren. Maar ja, het gaat waarschijnlijk nog wel jaren duren. In ieder geval vandaag een belangrijke stap gezet.
3: Luc de Klerk, buitenlandredacteur van BNR. Dank voor jouw blik op de wereld. En wil je terugblik op de wereld? Luister dan via de app. Liesbeth en Niels presenteren vanaf 4 uur de avondspits. Welkom beiden.
7: Dank je.
3: Met als belangrijke onderwerpen.
7: Kies maar. Wil je iets horen over Bolle Jos of over Thierry Aartsen?
3: Bolle Jos?
7: Nou, er is nu een lobby vanuit de EU om een soort gezamenlijke aanpak te maken en uit te voeren om criminelen als Bolle Jos uit Sierra Leone te krijgen. Als zo'n land van waar die dus verscholen zit niet meewerkt. En daar willen we alles over weten.
3: Jullie gaan die aanpak eventjes precies onder het licht houden.
8: Zeker.
3: Zoiets.
8: En we staan natuurlijk stil bij voorlopige vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten.
3: Ja, wat is het?
8: Iedereen opgelucht. Sommigen ook wel sceptisch. Ja. Ik hoorde ook al deskundigen zeggen, ja, de belangrijkste doelen die Trump oorspronkelijk zei te hebben, dat ging over verandering van de regering daar, regime change, maar ook een eind aan het kernwapenprogramma. Daar hebben we eigenlijk nog niks over gehoord. Sterker
7: nog, Dat staat er niet in.
3: Nee, maar het is een framework.
8: Een framework, ja. Nou ja, dat is dus heel interessant om te zien of Trump hiermee ook denkt van, zo, dan haal ik mooi mijn wapentuig daar weg en is voor mij die oorlog achter de rug. Ongeacht de gevolgen die dat voor die regio heeft. Israël is hier ook helemaal niet blij mee. Die staat ook niet aan tafel trouwens. Nou, daar gaan we het straks ook over hebben.
7: Ja, en ik begin toch nog even over Thierry Aartsen. Want we voeren ons maandelijks gesprek met de minister van Werk en Participatie.
3: Hij belt al.
8: Ja, hij belt. Ja. Nou ja. 10 over 5, zegt hij.
7: Hij is vandaag bij ASML langs geweest. Ook om daar te horen wat een bedrijf als ASML nodig heeft om expats binnen te halen en te houden.
3: Oh, die expatregeling.
7: Precies. Nog maar weer eens. Die is zeker ter sprake gekomen. En daar willen wij natuurlijk van hem horen. Ja, wat kan het kabinet daarin betekenen? Terwijl ze ook al bepaalde dingen al hard hebben afgesproken.
3: 10 over 5 hoor ik.
8: Zeker, ja.
3: Ja, artsen, okay.
8: Ja, uitgebreid.
3: Nou, we schrijven het allemaal op en we gaan er naar luisteren. Liesbeth en Niels met de avondspits vanaf 4 uur. Morgen dan is mijn gast Janine Lute. Zij is de directeur van de Nederlandse Aardappelorganisatie. Over wat een verbod op maar liefst 46 gewasbeschermingsmiddelen zou betekenen voor de sector. Dat allemaal morgen, zometeen altijd voor Boekestein en De Wijk. Veel plezier en tot de volgende BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
10: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
15: Het stroomnet kraakt en piept. En volgens de nieuwste cijfers zitten we in 2028 al met de gebakken peren. Netbeheerder Alliander laat zien hoe ondernemers en consumenten vandaag nog zelf slim de regie pakken. Je hoort het in The Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z Event Ships.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
19: Politiek.
21: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
19: En ik ben er ook.
20: Dat is toch heerlijk.
19: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
1: BNR Verkeer.
23: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er een kwartier langer over vanwege de Duitse grenscontroles. Ook op de A16 is het terug in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. De A17 dan richting Roosendaal. Die is dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk door een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. De A50, Apeldoorn richting Arnhem, bij knooppunt Beekbergen, 20 minuten vertraging door voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn hierdoor afgesloten. afgesloten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar beland je in de file tussen Best en Moergestel. Reken hier op een klein half uur vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Antwerpen bij hectometerpaal 223,4. De A9 richting Alkmaar bij 37,0. En de A27 Gorkum richting Breda. Bij Oosterhout-Oost staan ze te flitsen bij hectometerpaal 10,7.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. En NS-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. President Zelensky heeft in Kiev het kloostercomplex bezocht dat zwaar is beschadigd door een Russische aanval. Hij deelt beelden van het ingestorte dak en andere verwoestingen, zoals een gouden koepel die kapot is gevallen. De burgemeester zegt Rusland probeert onze geschiedenis uit te wissen, maar dat zal niet lukken. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
4: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog. Met Hofman.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
24: Alle horen dat dit uit, broer. Dit is
25: niets zegt zo Rusland 2026 als een haveloze boer die een overvliegende drone uitmaakt voor pederast. Je hoort de ontsteltenis, je hoort denk ik ook het borreltje bij de lunch en misschien wat achterstallig tandheelkundig onderhoud. Is dit het geluid van de aanstaande ineenstorting? Of is dat weer wensdenken en heeft Poetin gelijk dat ze dit nog een hele tijd kunnen volhouden? We vragen het bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde aan Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dag Hans.
26: Hallo, goedemiddag.
25: De gewone Rus in de grote stad heeft zich lang, denk ik, best goed kunnen afsluiten voor de oorlog. Maar ziet nu dus steeds vaker de drones inslaan. Misschien binnenkort ook wel raketten. Tekorten aan de pomp, internetblokkades. Het wordt natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje vervelend, lijkt me.
26: Ja, er was altijd een soort van sociaal contract. Wij, de elite, onder leiding van Poetin natuurlijk, bepalen de politiek. Maar jullie gaan daar in je privéleven geen last van krijgen. En dat gaat nu veranderen. Dus het is in wezen een schending van het oude sociale contract. Daarvoor was het, je bemoeit je niet met de politiek, maar jullie gaan verdienen. Je gaat meer krijgen in je loonzakje. Maar dat is na 2014 al verdwenen, dat moois. Dus nu komt het inderdaad dichtbij. En natuurlijk, bij heel veel Russen, zelfs in Moskou, dringt de oorlog hun bubbel binnen. Ik heb heel veel Russische vrienden en bijna allemaal zeggen ze, ja, het gaat mij niet aan, of het is niet mijn ding, of enzovoort, enzovoort. Ze trekken zich terug op zichzelf, op hun familie. Ja. Maar velen kunnen dat niet meer.
0: Ja. Maar de vraag die hier natuurlijk in een dictatuur meteen bij hoort is, maakt het ook wat uit? Ik zie niemand op straat protesteren. Dat kan ik me ook voorstellen, want dan heb je meteen een probleem.
26: Nou, kijk, het hele probleem. Ja, dat is inderdaad zo. En dat komt weer omdat die hele samenleving doordrenkt is met het idee, we zetten die oorlog voort. Even om een paar dingen te noemen. Je hebt natuurlijk de Rosguardia van 300.000 man, eigenlijk de lijfwacht van Poetin, als ik het zo mag zeggen. Dan zijn daar ook nog eens 142.000 Kozakken. Speciaal, die staan gereed voor als er onrust ontstaat. Maar er is ook bijvoorbeeld een Junarmia, een jeugdleger. Dat is eigenlijk een opvolger van de Rode Pioniers, waar 1,8 miljoen jeugdigen militaire training krijgen. Nou, dan heb ik het nog niet over alle patriotisme wat over het geheel gegoten wordt. En er wordt, ja, het is natuurlijk ook gewoon dat je je buren verlinkt. Dat komt ook heel veel voor tegenwoordig. Hmm. Dus het is heel moeilijk om je te organiseren. Bij mijn studenten wordt er altijd gezegd, ja, met de einde van de oorlog in Afghanistan, hè, dat heeft een rol gespeeld bij het einde van de Sovjet-Unie, organiseerde men zich toch ook. Ja, maar toen was de dwingelandij van de staat was veel minder. Je mocht je mening uiten. Dat was in feite de kern van de glasnost. En dat is nu natuurlijk totaal niet het geval.
0: Ja. En economisch, want kijk, daar moet het allemaal van betaald worden. Ik zag dat het IMF de groeiverwachting voor Rusland voor dit jaar had verlaagd naar 0,8%. Ik zag dit gisteren, geloof ik, was het dat de Nederlandse Bank de groeiverwachting voor Nederland had verlaagd tot 0,8%. Dus ja, gaat het nou goed of slecht? Hoe moet je dit nou zien?
26: Dat is een gecompliceerd antwoord. Laat ik beginnen bij het begin. Het Russische banksaldo, of het saldo wat de centrale bank, bankdisconto, berekent aan de handelsbanken als er geld geleend wordt, staat op 14,5%. Dat is de basis voor alle hypotheken en voor leningen. Dat betekent dat je een hypotheek afsluit voor 2-23%. En als je een wil lenen zonder onderpand, is het 5-26%. Maar stel je eens voor dat je dat moet doen als bedrijf. Je moet herfinancieren. Ja, dat betekent dus dat alle sectoren die niet aan de defensie gerelateerd zijn, die storten langzaam ineen. Maar, dit is de politiek van Nabiullina, hou die rente hoog, dan krijgen we geen inflatie.
0: Ja, centrale bankpresident.
26: Niet een idioot. Daar ga ik zo wat over zeggen. De centrale bankpresident heeft die lijn getrokken, omdat men natuurlijk doodsbang is voor een herhaling van de jaren 90, waar je 30% inflatie in een week had.
3: Maar nu zit
26: aan de poorten van Nabiullina.
3: Nu zit het een procent of 13, zag ik vandaag. Dat zijn de laatste cijfers. Dat is toch ook verschrikkelijk hoog?
26: Ja, dat klopt, maar voor Rusland is 8% in een jaar normaal. En is 13% een zekere afwijking. Maar dat zijn officiële cijfers. Hè? We hebben het natuurlijk. Ik denk dat je het dichter bij de 20 moet kijken. Ik denk dat realistischer is dan 13. Maar in ieder geval, men is bang voor een herhaling van het scenario van de jaren 90. Waar natuurlijk 80% van de Russische bevolking tot de bedelstaf geraakte. Vandaar dat gebeurt. Maar aan de poten van de stoel van Nabiullina wordt gezaagd. Oh. Ze zitten overigens nog maar tot 27, tot juni 27. Zij was niet bij het SPIEF, bij het World Economic Forum, maar ook bij andere gelegenheden niet. Er is woensdag over haar functioneren gepraat in het Kremlin zonder dat zij daarbij was. En in het algemeen, Poetin heeft bij het SPIEF gezegd, ik denk dat binnenkort de discontorente naar beneden gaat. Daar heeft hij zich nog nooit over uitgelaten, want hij heeft dat aan haar gelaten. Zij is de professional, zij is een van de weinigen in de elite die ook haar opinie kon geven. Dus zij is, denk ik, ze is ook al 14 dagen niet gezien. Ze is denk ik uit de relatie gevallen.
0: Bij openstaande ramen misschien. Is het zo,
26: ja, en bij zwembaden. En ze moet ook niet gaan hardlopen, want ik krijg een hartaanval, et cetera. Ja. Alle.
3: Ja, maar misschien nog even terug op dat punt van Hugo. Waarom die Russen niet in opstand komen. Ik zag die meest recente peilingen over de wijze waarop de Russen denken over het beleid dat door, laten we zeggen, het Kremlin, om het maar even heel simpel te zeggen, wordt gevoerd. Dat is iets gedaald, maar het is van 80% naar 70% gegaan. Dus er is nog steeds een grote steun. En ik denk dat de belangrijkste verklaring is, dat is ook de meest recente cijfers, dan zie je dus van wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor het conflict. En dat is dan in de eerste plaats Oekraïne, maar vlak erop de NAVO, vlak erop de Verenigde Staten en vlak erop de Europese Unie.
0: Okay. Dus de propaganda heeft nog wel de wind eronder.
3: Dat is allemaal gek genoeg iets gestegen de afgelopen tijd. Vind ik heel opmerkelijk. En dat lag zo rond de 75%. Dat schreeuwt nu tegen de 80% aan dat mensen dat vinden. Even grosso modo. Ja, ik bedoel, als je dat vindt, dan word je bedreigd. En dan blijf je natuurlijk gewoon achter je lijn staan. Of zie ik dat verkeerd, Hans?
26: Het is ingewikkelder dan je zegt. Dan je denkt, nou, zou uit. Denken. De Sovjet en Russische het uiten in de Sovjet-Unie en in Rusland, kun je eigenlijk een parallel trekken, is aldus: op straat zeg je het meestal het politiek gewenste antwoord, want je kunt een provocateur tegenkomen.
3: Ja, helder.
26: Thuis aan de keukentafel zeg je wat je echt vindt.
3: Mm-hmm. En
26: dat kan totaal verschillend zijn. Dus je wordt geacht. Nee, dat is het hele probleem. En ik denk dat, natuurlijk gaat die propaganda, die heeft gewerkt, dat is duidelijk. Maar in de propaganda, ik kijk vaak naar Solovjov, hè, de opperpropagandist. Ik vind het bijna een Goebbels-achtige figuur. Mm. Maar die was niet uitgenodigd op het economisch forum in Sint-Petersburg. Is ontploft en heeft gezegd, die Nabiulina die deugt niet. En de vier ruiters van de apocalyps, die dringen de economie binnen.
3: Oei.
26: Ja, als je dat op Rassia 1 zegt, dat is wel een bom natuurlijk. Dus wat ik ervan kan zeggen en wat je wel ziet is, de elite is aan het versplinteren. Er komen alternatieve meningen.
7: Veel oligarchen zitten geloof ik in de defensieindustrie. En daar kunnen ze lekker verdienen. Dus die zijn misschien nog wel tevreden. Hè? De oligarchen die daar niet in zitten, die hebben dus een enorm tekort aan arbeidskrachten, aan investering en ook productiviteitsgroei. En gigantische rente. Dus die hebben allemaal reden om te gaan morren. En dat geldt natuurlijk ook.
26: Ik weet niet of veel oligarchen in de defensieindustrie zitten. Die zijn er wel, maar eigenlijk is dat allemaal rond Rostec gecentreerd. De grote producent. Ja. En meneer Chemisov, daar heb je gelijk. Meneer Chemisov, dat is de CEO daarvan. Dat is de grote tegenstander van Nabiulina. Die zegt eigenlijk, die rentes moeten omlaag. En dan gaat die inflatie maar stijgen. In feite zegt hij een beetje après nous le déluge. We moeten het gewoon maar op deze manier doen, want we moeten die oorlog winnen. Er zijn natuurlijk oligarchen die bijvoorbeeld in de mijnbouw, et cetera, in de olie en het gas zitten. Ja, die hebben meer last van die Oekraïnse aanvallen. En natuurlijk van opgeschroefde belastingtarieven. En iets wat veel vergeten wordt, is dat de Russische overheid heel veel van die bedrijven subsidieerde. Ja, daar is een einde aan gekomen. Daar is een einde aan gekomen. Het is ook goed om te weten, je leest nergens, maar het is wel zo, dat 8% nu van het Russische budget was in april nodig om rente en aflossing te voldoen. En die post die gaat natuurlijk steeds omhoog, want er wordt steeds meer geleend. Het budget is niet op orde.
0: Ja. We moeten eventjes naar het gebruik van de jingles. Halverwege dit programma.
8: Boekestein in de Wijk.
0: Waarvoor? Ik zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met hoogleraar Hans van Koningsbrugge over de situatie in Rusland. Ik zie veel geschrokken Russen in filmpjes met drone-inslagen de situatie omschrijven als soekabliat. Wat betekent dat, meneer van Koningsbrugge?
26: Ja. Nou, dat is niet iets van. Dat is een scheldwoord. Dat wil je liever niet. Dat wil je liever niet op de radio gehoord krijgen. Dat is een fatsoenlijk programma.
0: Dat niet. We hebben al veel ellende besproken. Dat is kennelijk echt een heel erg woord. Ik ga het opzoeken. We hebben al veel ellende besproken.
26: Doe dat.
0: Voor de Russen. Eén aspect daar misschien is ook het buitenlandse. We hebben hier in de podcast al gesproken natuurlijk over Armenië, waar de pro-westerse linkse krachten bij de verkiezingen hebben gewonnen. Dat is natuurlijk vervelend voor Moskou. Maar Hans, je zei, er zijn nog wel een paar andere buitenlandse steunpilaren die wankelen.
26: Nou ja, laten we beginnen met China. Dat is toch wel aandoenlijk allemaal. Althans voor Poetin. Je gaat naar Moskou omdat je wil horen wat er met Trump besproken is. Oké, dat is prima natuurlijk. En je gaat naar Moskou om nou eindelijk eens die Power of Siberia, de tweede aardgaslijn, om die voor elkaar te krijgen. Ja. In ieder geval met concrete afspraken thuis te komen. Daar gebeurt totaal niks. Ten eerste word je op het staatsdiner onthaald op het Zwanenmeer. Dat is de oude muziek van de begrafenis van Sovjetleiders. Ja. De tweede moet je een schilderij bezichtigen, daar zei je zelf op, maar kleiner dan de grote keizer Xi. En jij kijkt dan op dat schilderij bewonderend naar hem, terwijl hij de verte leest, de toekomst inkijkt.
3: Dat moet Trump nu ook
26: ja,
3: doen,
26: dat is natuurlijk erg. Ja,
3: maar
26: er komt er nog iets anders bij. Jij krijgt dus geen voet aan de grond wat de Power of Siberia 2. En ondertussen is er een hele andere verbindingslijn via spoor is klaar. Er gaan al 10 treinen in de week via Kazachstan en Georgië naar Europa als de nieuwe Chinese transportlijn die 52 miljard heeft gekost. Bye bye, Rusland. Ja, van je vrienden moet je het maar hebben.
3: Maar volgens mij ligt dit dan ook wat complexer. Omdat als ik naar de cijfers kijk, dan is 35% van de handel wordt nu door Rusland gevoerd met China. Dus dat was 16%. Dus dat is een behoorlijke toename. Dat is ruim het dubbele. En het probleem is dat Rusland die verkoopt eigenlijk voor dumpingprijzen zijn goederen aan China.
26: Uit olie.
3: Totaal, ja, exact. Ja. Ze zijn totaal afhankelijk geworden van de importen, met name op techgebied van China, waar ze de volle pond voor moeten betalen. En de Chinezen, en dat heeft dan weer te maken met jouw spoorweg, die exporteren dan weer voor de volle pond naar het Westen. Dus volgens mij zie je hier een fenomeen dat Rusland zo ongeveer zich aan het ontwikkelen is tot een soort onderhorige staat van Xi. Of zie ik dat verkeerd?
26: Nou ja, dat is precies wat er gebeurt natuurlijk. Je zou dat eigenlijk een soort van koloniale verhouding kunnen noemen. Ja, ja. De een levert grondstoffen en de ander, dat is de klassieke verhouding Groot-Brittannië-India. Maar het is nog veel erger dat jij dus gewoon je eigen Russische markt van de auto's bijvoorbeeld, dat is allemaal verdrongen door Chinezen. Op datzelfde spief werden een aantal dingen gepresenteerd. Ten eerste robots die overigens al snel op aarde vielen. Dat waren trouwens geen Russische, maar Chinese robots. En 2 nieuwe Russische auto's, zogenaamd. Maar dat waren eigenlijk Chinese modellen. En zo gaat het maar door. Die Chinezen verdringen dus de Russische producenten van de Russische markt. Op het laatst blijft daar voor die Russische markt, voor de Russische producenten zelf, bijna niks meer over.
0: Hans, naast China noemde je ook Turkije als een land dat zich een beetje aan het heroriënteren lijkt te zijn.
26: Ja, Turkije is natuurlijk. Misschien herinneren jullie nog dat Russische vliegtuig wat neergeschoten werd in 2016 door een Russische jager. En dat is in de buurt van de Syrische grens. Ja. Nou, toen, daar is een hele rel over ontstaan. Russische toeristen liepen weg, bla bla bla. En eigenlijk is Turkije toen tot een knieval gedwongen. Nou, heeft toen ook S-400 luchtdoelraketten gekocht. Is wat tegen Rusland aan gaan leunen. Toen kwam natuurlijk de invasie van Oekraïne. Volgens het verdrag van Montreux kon Turkije de straten sluiten. Dat hebben ze ook gedaan voor Russische oorlogsschepen.
0: Bosporus,
26: zowel van de Zwarte Zee af. Ja, de Bosporus en de Dardanellen, inderdaad. Nou, maar Turkije veroordeelde de invasie. Heeft ook de annexatie van de Krim. Denk aan de Krim-Tataren zijn oude Turkse bondgenoten nooit goedgekeurd. Maar kochten wel heel veel Russische olie. Waar ze vervolgens dieselolie van maakten en naar Europa exporteerden. Dat is langzamerhand aan het verminderen. En wat de Turken dwars had, is dat de Amerikanen gezegd hebben: jullie kopen S-400, dan kom je niet in aanmerking voor het de vliegtuigen voor F-35. Dus Turkije is zich nu aan het heroriënteren. Heeft ondertussen Poetin de S-400-batterijen weer terug te koop aangeboden.
0: Oh.
26: Waarom ook? Omdat toen Iran van alles afschoot en dat op Turkije dreigde te landen, heeft men gekeken van, nou ja, wat schiet er nou het beste af? De Russische apparatuur faalde volledig en de Patriot deed het uitstekend. Dus men weet nu, oké, we moeten van koers veranderen en dat is Ankara aan het doen.
3: Maar als je dus nu gewoon kijkt, als je kijkt wat er gebeurt, hè, dan raken ze dus een hele hoop landen kwijt. We hebben Moldova nog niet eens gehoord. Turkije is problematisch, Armenië is problematisch. Dat is echt interessant. In Afrika worden de Russische troepen door Oekraïners bestookt en vermoord. Aan de lopende band. En dat gebeurt tamelijk effectief, heb ik gezien. Dus dat is ook wat. We hebben geconstateerd dat de economie gewoon, mag ik het even zo zeggen, klote is. Wat je dus hier ziet, is dat aan alle kanten zitten dus fout. En die bevolking die komt dus niet in opstand. Want dat vind ik dus het meest opmerkelijk. We hebben elkaar een half jaar geleden gesproken. En toen was de verwachting dat na de winter hele zware tijden zouden aanbreken voor Rusland en voor de bevolking. Is die stelling nou nog steeds overeind te houden?
26: Ja, die zware tijden wel. Ja. Die worden steeds zwaarder, denk ik.
3: En dat moet je combineren. Ik vind dus dat je dat dus moet combineren met de steun die er dus kennelijk nog steeds is voor Poetin. Hoewel Poetin, die is een soort onaantastbare tsaar, waar je niet op afgeeft, heb ik het gevoel. Wel op steeds meer op.
26: Dat wordt wel minder.
3: Het wordt minder. Dat klopt, maar het is het richt zich veel meer op Gerasimov. De leider van de hoogste militair en dat soort type, Shogui.
26: De opperbevelhebber,
3: exact. Ja. Daar richt het zich veel meer op. Dus Poetin blijft nog een klein beetje buiten schot. En tegelijkertijd gaat het economisch niet goed. Maar dan nogmaals de vraag van, wat betekent dat dan voor de eerdere conclusie dat misschien de hele boel wel eens een keer zou kunnen instorten rond deze tijd?
26: Nou ja, maar dan moet... Ik denk dat het langer gaat duren. Maar je moet het ook de andere kant bekijken. Hè. Kan Poetin een andere kant op? Kijk, hij was in Beijing. En wat kreeg hij te horen? Moet je horen, het is van twee dingen. Eén, of je maakt een einde aan het conflict en je bevriest dat front. Of je wordt een soort Noord-Korea autarkisch met de grenzen dicht en een internetmuur, et cetera, et cetera. Je ziet nu dus dat wat dat regime gaat doen. Men denkt in Moskou, en daar heb ik het ook over Nabiulina, over een totale renationalisatie van de economie. Dus een soort planmodel, planeconomie van de communistische tijd. Dus het regime zelf zit echt niet te denken van dat het zwak staat. Die denken alleen, we gaan nog meer gas geven. En ik kan je verzekeren, dat zou mijn inschatting zijn. Na de Duma-verkiezingen in september, tot september moet men zich fatsoenlijk gedragen. Daarna kondigt men een partiële of een gehele mobilisatie af. Want Poetin kan niet anders. Want hij heeft gewoon die vier Oekraïense oblasten in de grondwet gezet. Als zijnde Russisch gebied. Hij heeft de taak die te bevrijden. Bovendien, de patriarch heeft gezegd dat het een heilige oorlog is. En een heilige oorlog kun je niet beëindigen zonder te winnen. Okay. Dat gaat niet.
3: Oké, Hans, maar dan neem je dus wel een gigantisch risico als je dat doet. Want als er iets impopulair is
26: uiteraard,
3: in Rusland, dan is het mobiliseren. He, dus we hebben nu pseudomobilisaties, waarbij eigenlijk vrijwilligers worden aangewezen. Daar komt het eigenlijk zo ongeveer op neer. En dan ga je dus echt mobiliseren. Nou, dat kan je alleen maar doen dus in het kader van een directe aanval vanuit de NAVO. Hoe ga je dat dan verkopen?
26: Nou, kijk, hij kan natuurlijk zeggen dat hij in oorlog is met Oekraïne. Hij kan officieel de oorlog verklaren in Oekraïne. Dan kan hij het doen, volgens de grondwet. Maar
3: dat
26: is iets anders.
3: Hij moet doen. Hij moet zeggen dat de NAVO hierachter zit, althans de Europeanen. Want het verschuift nu van Amerika naar de Europeanen. Het hele dreigingsbeeld in Rusland. En je ziet nu op dit ogenblik dat er enorm wordt geïnvesteerd ook in de opbouw van zijn krijgsmachten in het noorden. Hè, bij Kola Schiereiland gaat het heel hard. Het gaat heel hard nu voor de
26: Finse grens, inderdaad.
3: Voor de Baltische grens. Dus hoe gaat hij dat verkopen? En hoe gaat hij dat betalen?
26: Ja, nou, hij, dat laatste is de grote vraag. Maar het eerste is natuurlijk, hij heeft het al getrokken. Kijk, daarom vanwege, dat zie je ook aan die 9 mei-viering. Het is natuurlijk, 9 mei is niet meer de herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Maar het is de Russische overwinning in Nazi-Duitsland. Op Nazi-Duitsland, lees de eeuwige Russische strijd tegen het Westen. En, dan verkoop je Oekraïne als een soort vazalstaat van het Westen. En dan ben je er in de propaganda. Dat doet hij al, ja. Maar het is niet alleen, het werven van vrijwilligers niet alleen aanwijzen. Ja, dat komt voor, dus bij staatsbedrijven. Maar natuurlijk nog steeds lokken. En dat voor mij is dat ook een beeld van de wanhoop nu aan de Russische kant. Dat jij zegt, tot $130,000... los ik jouw schulden af als je in dienst gaat, als je een contract tekent. Tot 130.000. Nou, dat is een kolossaal bedrag voor Russische begrippen. Ja,
0: we kunnen dus denk ik concluderen, het wordt inderdaad echt penibel voor Rusland, maar daarmee niet.
9: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
10: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
13: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: De Nationale Autoshow.
27: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
28: Meindert en Wouter.
29: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
27: Bijna de helft.
29: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
15: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
30: Het kwartje valt nu pas.
31: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
32: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
33: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
34: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
33: Ja, flexibel ticket, hè?
34: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
33: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
32: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
35: BNR Verkeer.
36: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Den Bosch staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging is 5 tot 10 minuten. De A12 dan Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat het vast tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer met 10 minuten tot een kwartier vertraging. Dan de A17, die is dicht in de richting van Roosendaal tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden en omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 3:00 zal duren. De A27, Utrecht richting Gorkum. Daar staat het vast tussen Hagestein en Lexmond. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Ook dit komt door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Antwerpen bij hectometerpaal 223,4. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 36,9. De A15 Gorkum richting Nijmegen. Daar staan ze bij afrit Leerdam bij 113,0. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Capelle en Goes-Zuid moet je opletten. Ze staan er bij 146,8.
35: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. Twee mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de drie precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette Marit, die is ernstig ziek. De kortingspas die treinreizigers deze zomer kunnen kopen is vooral bedoeld.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Simpelweg te ingewikkeld geworden om snel te bouwen. En hoe ziet de ideale woonwijk van de toekomst er dan uit? Straks in Vastgoed Gezocht een exclusief gesprek met Helma Born van BPD Nederland. Vanaf de Provada in de Amsterdamse Rai. Tot zo.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
9: Download de BNR-app. En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
1: De woningbouwopgave wordt breed gedragen, maar in de praktijk lopen veel projecten vast. Inspraak, trage vergunningen, stikstof, netcongestie. Kan er wel even doorgaan. De vraag van deze week: hoe dealen ze bij BPD met de grote woningmarktuitdagingen van nu? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2 uur en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending. Gewoon op BNR en altijd online als podcast. Abonneer je even. En we komen vanaf de Provada in de Amsterdamse Rai, vanaf de stand van onze partner Mogelijk. En dat betekent, er is publiek! En naast mij staat, zoals altijd, Maarten de Gruiter. Maarten, hoeveelste Provada is dit?
10: Ja, volgens mij 20ste of zo. Voor mij bestaat sinds 2015.
1: Ja, en voor jou?
10: Ja,
1: jij bent altijd.
10: Ja, ik ben eigenlijk altijd geweest, helaas.
1: Goed zo, we zijn nu live op de Provada. Maar toch goed om eventjes te zeggen, we gaan het jaar afsluiten met ons publiek ook om ons heen. We gaan naar Hotel de Ruwenberg om live opnames te doen van de zomerserie. Ja, en daar nodigen we de gasten voor uit.
10: Ja, dan kunnen dus mensen kunnen via onze website bnr.nl/...
1: Uitzending bijwonen, vastgoed gezocht.
10: Uitzending bijwonen?
1: Ja, nee, vastgoed gezocht. bnr.nl/... Vastgoed gezocht, ja.
10: Oké.
1: Ja.
10: En dan kunnen we live bij zijn in de Ruwenberg. Worden er ook onder 10 aanwezigen worden er vouchers verloot om te overnachten met je partner of
1: met iemand
10: anders.
1: En hebben we al een mooie gast geboekt?
10: Ja, en bij deze uitzending, je bent aanwezig bij 2 uitzendingen. En daarna ga je met ons lunchen.
1: Ja.
10: En met de gasten. En een van de gasten is Marcia Melis.
1: Dat is die Amsterdamse vastgoedeigenaar. Die
10: ja, inmiddels niet meer. Maar volgens mij heeft hij al zijn vastgoed verkocht. Dus die heeft alles uitgepompt. En ja, die is veel in het nieuws geweest. Veel via de media geruzied met onze vriendin van de show, Zita Pels. Dus
1: Nou, dat wordt een gesprek.
10: Ja.
1: Kom daarbij, meld je aan via onze website. De Provada staat. Het ziet er allemaal weer prachtig uit. Het is alweer druk. Maar Heijmans heeft geen stand en ABN AMRO heeft ook geen stand. Dat is toch interessant?
10: Dat is interessant. Nou ja, CBRE heeft volgens mij nog nooit een stand gehad hier. Dus ja, god, ik weet niet of dat nou een teken is. Er zullen redenen zijn. Heijmans draait heel goed, dus dat kan niet de reden zijn om niet mee te doen.
1: Andere keuzes.
10: Ja, andere keuzes. Ja, ik denk dat het altijd wel goed is, de Provada. Het is zeker ook. Ik had vanochtend nog iemand aan de lijn die bij een van de grote advieskantoren werkt. En die had er ook helemaal geen zin in.
1: Je zei, kom, gezellig naar de uitzending.
10: Ja, precies. En toen zei ik van ja, maar wat het goede is, omdat het zo laagdrempelig is, kan bijvoorbeeld bij ons op kantoor, waar je bijvoorbeeld naar München of naar Nice of naar Cannes bedoel ik.
1: Ja, MIPIM Expo Real. Ja,
10: ja, daar gaan dan alleen eigenlijk directies naartoe.
1: Ja.
10: Ja, en dit is veel laagdrempelig. Hier kan iedereen elkaar ontmoeten. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel heel goed.
1: Een kaartje is ook maar 10% van de prijs van de MIPIM. Dus dat scheelt.
10: Ja.
1: Huib Wassevin is toegetreden tot de stichting Rechtvaardige Wetgeving Woningverhuur. Dat hebben we vorige week gemeld. Een nieuw op te richten stichting. Maar even een kleine correctie. Die stichting bestaat al 2

0: jaar. Is destijds opgericht door vastgoedbelangvoorman Nick Ferra. Goed om dat even te rectificeren. En ze voeren dus een proces tegen de staat.
1: Ja, we hebben het vorige keer over gehad. En ze waren een beetje verbaasd dat wij niet wisten dat ze al bestonden. Maar dan zou ik zeggen, toch iets beter je PR doen, hè? Ja.
0: Nou, dat gezegd hebbende, BNR vastgoed gezocht, is er uiteraard weer in de stand van Mogelijk, zoals elk jaar op de Provada. En dus staat de directeur van Mogelijk naast mij, Volkert Egging, al voor het zesde jaar op de Provada. En jullie hebben iets te vieren.
2: Zeker, daar heb ik 3 miljard aan financieringen verstrekt op vastgoed afgelopen week. Dus een mijlpaal vorige week. En fantastisch om hier dan nu te staan. We zijn hier 6 jaar geleden voor het eerst naartoe gegaan. Toen hadden we 300 miljoen op de teller staan als team. Voor ons een grote stap om ons hier neer te zetten. Ja, en 6 jaar later staan we hier met het tienvoudige. En staan we hier met een speciale hoek voor het internationale vastgoed wat we financieren. Maar tegelijkertijd nog steeds eenzelfde concept.
0: Ja, 3 dagen beurs voor de boeg. Hoe ga je de collega's instrueren dat het een succesvolle beurs wordt?
2: Heel veel spa rood drinken. Af en toe je benen goed bewegen. Nee, ik denk heel veel in gesprek gaan met bezoekers, met klanten. Ik denk dat dat heel veel energie geeft. Daar is het team op ingesteld. Maar zo kom je ook echt goed de dag door. Er gewoon een hele leuke tijd van maken. En laten we eerlijk zijn, je praat 3 dagen lang over je vak. Je komt je netwerk tegen. Dus als je hier niet naar je zin hebt, dan gaat er iets goed fout.
3: Vastgoed gezocht.
0: De druk op de Nederlandse woningmarkt houdt aan. Bouwers willen wel, maar regelgeving, stikstof en een overbelast stroomnet gooien voortdurend roet in het eten. Het is natuurlijk het thema van deze editie van de Provada. En dus ben ik blij dat Helma Born, directeur van BPD Nederland, bij ons aan tafel staat. De grootste projectontwikkelaar van het land. Helma, van harte welkom.
4: Dankjewel.
0: 3 dagen Provada?
4: 3 dagen Provada.
0: En praten, praten, praten.
4: Ja, dat denk ik wel. Veel mensen zien, mensen ontmoeten. Ook gewoon een handige manier om elkaar even te treffen. Maar ook laten zien dat we er zijn.
0: Ja, BPD, grootste projectontwikkelaar van Nederland. Maarten, wat zijn de cijfers?
1: Ja, BPD opgericht in 1946, 80 jaar bestaan. Overigens toch wel leuk om even te vermelden. Daarnaast ook het BPD cultuur of kunstcollectie bestaat 50 jaar dit jaar. En in mijn hometown Den Bosch in het Noord-Brabantse Museum vanaf ik geloof 16 juni...
4: Volgende week.
1: Volgende week start daar een mooie expositie.
0: Oh, mooi.
1: Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is 100% eigendom van de Rabobank. Dat vind ik natuurlijk als... Ik ben natuurlijk geen concurrent, maar als ontwikkelaar vind ik dat natuurlijk een beetje makkelijk ontwikkelen. Met zo'n eigenaar, maar oké. Okay. Dat is pas sinds 2006, geloof ik, eigenaar. Daarvoor van de ABN AMRO. Wel leuk om te weten, meer dan 1 miljoen mensen wonen in een wijk waar BPD ooit aan mee heeft gebouwd. En sinds 1960 is ongeveer 1 op de 15 woningen in Nederland door BPD ontwikkeld. Die claim doen ze overigens zelf, staat er tussen haakjes bij. Het bedrijf is actief in meer dan 300 gebiedsontwikkelingen verspreid over ruim 250 gemeentes. Ja. En wat toch wel leuk is om toch even te vermelden, is dat het dus ooit is opgericht, begonnen in 1946, als bouwspaarkas Drentse gemeente. En het doel was destijds om de enorme woningnood na de oorlog aan te pakken door gemeenten en particulieren te helpen bij de financiering van woningbouw.
0: Nou, woningnood aanpakken willen jullie natuurlijk nog steeds, want daar moeten we het uitgebreid Helma met elkaar over hebben. Iedereen wil meer woningen, de politiek, de markt wil het, maar de productie komt niet op gang. Dat is eigenlijk altijd de open vraag, maar wat is nou jouw scherpste analyse? Waar zit het probleem?
4: Nou ja, wat je schetst is natuurlijk... We zijn weer back to the roots, hè, als het gaat over wat is er nodig in het land. Maar er is natuurlijk wel sprake van een soort hyperintegraliteit. We willen alles in alle gebieden en het liefst met op al die vlakken ook een 8 of een 9. En dat gaat niet. Dus ik denk dat dat een van de redenen is. Hè, van,
0: we willen alles, dus we willen
4: en
0: de meest duurzame woningen.
4: En
0: betaalbaar.
4: Precies.
0: Klimaatadaptief.
1: Maar die stapeling van ambities eigenlijk, hè, daar waarschuwt de markt eigenlijk al een jaar of 5, 6 voor. Maar er gebeurt feitelijk niks mee. Hè? Ik bedoel, wat is jouw ervaring daarmee?
4: Nou, wat ik jammer vind is dat ik dacht dat bij de invoering van de omgevingswet eigenlijk meer dat mengpaneel ingesteld zou worden van wat vind je van belang in welk gebied. En dat gesprek voeren we naar mijn idee veel te weinig. Dus ik ben helemaal niet tegen een hoop van die integraliteit die erin moet. Hè? Iedereen wil volgens mij dat we mooie duurzame wijken maken die voor de het liefst eeuwen meegaan en een mooi ruimtelijk raamwerk vormen. En tegelijkertijd kan niet alles, nou ja, daar hebben we het net over gehad. Alleen al de discussie dat we nu natuurlijk op 2/3 betaalbaar zitten maakt dat je al die andere eisen uit die 1/3 marktwoningen moet gaan betalen.
0: Ja, nou, laten we daar zo nog even verder op inzoomen. Is er een project waarin jij zegt, ja, daar zie je die frustratie echt terug van die stapeling van ambities?
4: Als ik nou bijvoorbeeld de plan De Gnephoek neem, waar we nu nog echt zitten aan het begin.
0: Daar, ja, bij Alphen aan de Rijn.
4: Bij Alphen aan de Rijn. Daar zie je dat het heeft geholpen om dat met elkaar te ontrafelen. Dus ik vind dat niet zozeer een project waar het niet goed is gegaan, maar een project waar we proberen dat wel voor elkaar te krijgen. Door met elkaar eigenlijk, wat maakt nou dat het lastig was in het begin om of voor de marktpartijen dit tot ontwikkeling te brengen, of voor de provincie Zuid-Holland, of voor de waterschap. Je eigenlijk een soort technisch onderzoek om te vinden waar de vinkjes wel op groen kunnen. En maar, hoe je dat met elkaar voor elkaar zou kunnen krijgen.
1: Maar eigenlijk is toch die stapeling van ambitie, van allerlei ambities op allerlei vlakken, die kan toch eigenlijk best plaatsvinden. Maar dan moet je ook accepteren dat er meer voor moet worden betaald.
4: Zeker. Alleen bij de stapeling van ambitie tel ik nu ook dat er gewoon een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Heel erg gereguleerd. Dus met weinig beweging.
1: Maar behoefte
4: daarin.
1: Bij wie? Want iedereen wil natuurlijk graag zo goedkoop mogelijk wonen. Maar want eigenlijk, als je gaat kijken naar de data, is Nederland helemaal niet zo duur als je het afzet tegen vierkante meter.
4: De woonquote van waar mensen nu verhoudingsgewijs wat ze kwijt zijn aan hun inkomen, dat valt wel mee.
1: Is de afgelopen 10 jaar gedaald.
4: Ja.
0: Maar daarom is de vraag van Maarten, ja, behoefte van wie? Want de voornaamste behoefte van, laten we zeggen, de woningzoekende is een nieuwe woning. En de vraag is of die behoefte ook een betaalbare woning is.
4: Dat is zo, hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die zitten op het spoor van bouw nu vooral de echte dure woningen bij, dan krijg je 7 of 8 verhuisbewegingen. De andere kant is dat we bouwen in al die verschillende gemeenten die ook gewoon zeggen voor in deze gemeente is de behoefte, is uitgezocht wat de behoefte is en heb je ook gewoon dat programma te bouwen. En dan kunnen wij iets heel anders van vinden, maar dan bouwen we zeker niet.
0: Nee, dat is waar. Nou, laten we dan even naar de regiewet kijken. Want die wordt eind van deze maand hopelijk door de Eerste Kamer aangenomen. Er is natuurlijk veel discussie over geweest. Hij zou er eigenlijk al een jaar moeten zijn. Vervolgens werden er amendementen ingediend waardoor die onmogelijk werd. Toen is er een novelle, om het even heel technisch te maken, aangenomen om die amendementen weer te vernietigen. En nu zou die dan door de Eerste Kamer aangenomen moeten worden. Er staan een aantal dingen in, maar het belangrijkste wat erin staat is die 30-40-30.
4: Ja.
0: En dat betekent dus dat je die differentiatie in woningen, 30% sociaal, 40% middenhuur en koop en 30% vrije sector, bij wet gaat vastleggen. Wat vind je daarvan?
4: Daar vind ik 2 dingen van. Ik ben blij dat het vast ligt, zodat het niet in iedere gemeente anders wordt. Dus dat we, want er zijn ook nog uitschieters naar boven toe in betaalbaarheid. Die wordt echt heel lastig. De andere wat ik daarvan vind is dat ik vind dat we wel moeten na moeten blijven denken over hoe lang je dat programma zo zou willen. Ik heb al wel vaker gezegd dat we hebben een prop uit de pijplijn te krijgen als het gaat over seniorenwoningen en starterswoningen. Maar dat houdt een keer op.
0: Ja.
4: Dus je kunt nu niet tot in lengte van jaren zeggen het blijft die 30-40-30. Je moet ook gewoon tegen elkaar zeggen hoe monitoren we wanneer dat betaalbare deel anders moet. Of wanneer je preciezer moet zijn in wat je dan precies te bouwen hebt.
1: Maar eigenlijk monitoren we dat toch nu al niet goed. Want 30-40-30, dus die 70% betaalbaar, is al helemaal niet nodig. Dus dat weten we gewoon. Als je gaat
0: maar
1: kijken,
0: dat vind jij, de politiek denkt daar anders over.
1: Nee, maar als je gaat kijken naar wat een vierkante meter in Nederland kost, als je kijkt hoe vermogend we zijn, als je kijkt hoe dicht bevolkt we zijn, dan zitten we helemaal niet bovenin. De afgelopen 10 jaar is bovendien de betaalbaarheid is beter geworden. Het is gewoon puur populisme om te gaan lopen roepen, ja, dat we 70% moet betaalbaar zijn. We eisen nu van ontwikkelaar en van de markt dat ze 70% van ieder project feitelijk gesubsidieerd is. Dat is totale waanzin en we accepteren het gewoon.
4: Ja, we accepteren het gewoon. Op sommige plekken is het ook wel echt zo aan de hand. Hè? Dat ik denk, daar is dat ook wel nodig. Wat het nadeel is van dat zo stringent vastleggen is dat je eigenlijk ook best graag per wijk zou willen onderzoeken wat er nodig is. Hè? Die verdeling is natuurlijk best ongelijk.
1: Ja, maar dat is toch ook juist het probleem. Natuurlijk is het in sommige wijken nodig. Maar ik ben duo-raadslid in gemeente Bloemendaal. En daar is gewoon daar speelt hetzelfde dat ze zeggen, ja, ook hier moeten wij 70% betaalbaar maken. Dat is waanzin.
0: Nee, je antwoord, Helma, is eigenlijk 2 kanten op. Aan de ene kant ben ik er blij mee, want je legt het vast. En dus kan ik zorgen dat gemeenten die bijvoorbeeld 40-40-20 van mij vragen, dat ik die wat scherper kan aanspreken op, joh, dat mag niet. Maar aan de andere kant leggen we het vast en dan is het gevaar, hoe komen we er weer vanaf?
4: Ja.
0: En is dat dan het grootste risico dat we over 10 of 15 jaar hier nog steeds aan vastzitten, maar dat we dan dat programma helemaal niet meer willen?
4: Ik denk dat dat een gevaar is. Van welke voorraad heb je nu? Hè? Er was natuurlijk het afgelopen weekend nieuws dat ABN AMRO zei... we maken veel te veel eengezinswoningen in dit land. Ja. Daar kun je ook best met nuance wat van vinden.
0: Er is veel kritiek gekomen op dat onderzoek.
4: Maar ook, tegelijkertijd geldt ook daarvoor dat het één blik erop is. Terwijl ik denk, ook met het programma wat nu voorgeschreven wordt... is het grote risico dat je echt te kleine woningen gaat maken. En dat daarmee eigenlijk de... Bij een van mijn eerste banen zei mijn leidinggevende... een duurzame woning is de woning die je kleinkinderen graag van je erven. Zijn we dan nu die woning aan het maken?
0: Ja, ik denk het niet.
1: Maar dat is wel grappig, want hoe kijk jij er tegenaan? Want Maarten zit altijd... dat is toch een beetje jouw dingetje van... we wonen veel te groot, hè? Dus de grote woningen. Had je dat onderzoek van ABN AMRO... wat overigens vorige week ook door Peter Boelhouwer bij ons in de show... ook werd afgekraakt. Maar hoe zie jij dat dan? Want ik denk juist, we zijn nu veel kleiner woningen aan het bouwen... maar dat is toch ook juist een beetje... tegenwicht tegen al die hele grote woningen die we hebben? Of?
4: Nee, dat is ook zo. Maar mijn pleidooi is dat je daar niet in door moet slaan. En als je dus eindeloos volhoudt dat die betaalbare woningen erin moet blijven zitten... op de manier zoals dat nu gebeurt... daar heb je met elkaar ook verantwoordelijkheid in te nemen.
0: Maar uiteindelijk gaat die wet door de Eerste Kamer worden aangenomen... en dan hebben jullie het ermee te doen. Laten we dan de andere kant van jouw antwoord even bekijken. Namelijk dat je dan hopelijk meer middelen hebt om tegen een gemeente te zeggen... je mag hier ook niet van afwijken. Ja. Nou, er is een grote strijd geleverd in Zuid-Holland, ja, waar Gnephoek ligt. Omdat Anne Koning, de gedeputeerde in Zuid-Holland... wil vasthouden aan 40-40-20. In Eindhoven, Maarten, ken jij de cijfers? In Amsterdam willen ze ook nog steeds sturen op 40-40-20.
1: Nou, dat is de coalitie. Het politieakkoord is iets...
0: geeft iets meer
1: ja,
0: ruimte.
1: Ja, geeft daar meer ruimte.
0: Nou, okay. Zou het dan lukken? Gaan we dan inderdaad naar de minister toe en zeggen van... Je moet nu die regionale of lokale bestuurder aanspreken en op de vingers tikken?
4: Nou, ik denk dat de vraag, hè, laatste, is het rondje weer eens uitgevraagd... van waar worden eigenlijk regels gesteld die nog steviger zijn dan het Rijk ze nu meegeeft? Iedereen is natuurlijk heel voorzichtig om die lijstjes mee te geven... want je doet dagelijks zaken met de gemeente waarin je werkt. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is als dat nu wel gebundeld wordt... omdat je daarin ook ziet waar we het eigenlijk met elkaar over hebben. En dat gaat en dus over hogere percentages dan die twee derde... Maar het gaat ook om welke eisen stel je bijvoorbeeld aan een betaalbare koopwoning. Nou, daar zit soms jarenlang zelfbewoningsplicht in. Terwijl het bouwen van die woningen ook al een aantal jaren kost. Dat betekent dat een starter op de woningmarkt soms 8 jaar lang aan een woning vastzit. Dan kan hij inmiddels al wel een gezin hebben met 3 kinderen. Dus daar hebben we iets in te doen met elkaar.
0: Ja, maar dat is natuurlijk interessant. Want je gaat een betaalbare koopwoning maken, maximaal €435.000. Dan zit er een zelfbewoonplicht in van 5 jaar. Als je die eraf haalt... dan koop ik hem voor 4,35, dan is hij gesubsidieerd door de vrije sector uit jouw project. En de dag dat ik hem koop, is hij een ton meer waard. Dat bewijst toch dat het een gek systeem is?
4: Dat bewijst zeker dat het een gek systeem is. En er zijn heel veel plekken waar je die 4,35 niet haalt. Hè? Waar die ook nog gecapt wordt ruim.
0: Dan moet die nog goedkoper zijn.
4: Ja.
0: Kunnen jullie het nog bouwen voor dat geld?
4: Je kunt het bouwen als je een heel ruim programma hebt... waar je ook dit in laat landen, anders lukt het niet.
0: Ja,
1: ja en gefinancierd door de Rabobank, denk ik.
4: Nou, maar die Rabobank stelt, denk ik, net als andere bedrijven... de eis dat er een gezond rendement gemaakt wordt. Dus dat hoort daar wel bij.
0: Als het nou nu vrijer zou zijn om gewoon woningen te bouwen... minder randvoorwaarden, vergunningen zijn op orde... hoe snel kunnen jullie dan de productie opschalen? Waar staan we dan over een jaar? Hoeveel woningen kunnen jullie toevoegen?
4: We zijn bezig om ook gewoon die versnelling voor elkaar te krijgen met elkaar. Om door te groeien van 6 naar 9000 woningen. Daar gaat voor een deel het industriële proces ons ook bij helpen. Hè, omdat dat ook in ieder geval het uitontwikkeldeel sneller maakt. Waar we de grootste winst kunnen halen is om die gebiedsontwikkelingen sneller van de grond te krijgen. Want daar gaan nu jaren overheen. Dus dat heeft te maken met nou ja, wat je in je introductie zei. Nou optrekken met die overheden ook over hoe je dat gebied vormgeeft en wie daar welke rol in pakt. Maar ook door iets te doen aan wat in die fase al in vergunningenland gebeurt. Namelijk dat mensen natuurlijk eindeloos lang procederen ook al tegen een omgevingsplan.
1: Ja, maar vind je niet dat, want jij zegt net even, toen net zei je van... nou ja, zo'n project moeten we dan aansleutelen en dan kan het allemaal nog net wel rondkomen. Maar vind je niet dat op dit moment eigenlijk zeg maar de marge die je krijgt... voor het risico en die tijd die je neemt, dat dat veel te laag is voor marktpartijen?
4: Ja, dat is zo. Dat is gewoon nu hard werken om dat voor elkaar te krijgen.
1: Maar dat, naar mijn mening is dat eigenlijk al een jaar of 15 zo. Maar dat is dan toch geen duurzaam model ontwikkelen. Als die marges zo laag zijn voor zo'n lange tijd en voor zoveel risico.
4: Kijk, er zitten een aantal dingen in die waarvan ik denk, ja, als je het feit dat je nu weet waar je naartoe werkt en dat die programmering in ieder geval een tijdje stevig is, dat helpt wel om ook gewoon met partners in het veld, corporaties, beleggers en ook in dit geval ons eigen woningfonds, om daar gewoon wel die posities goed in te pakken met elkaar en te zorgen dat je daarmee tot een business case komt die je acceptabel vindt. Dat, maar houdt het over? Nee.
1: Dat is dan toch geen duurzaam model feitelijk voor de toekomst. Hè? Dus ik bedoel, het ontwikkelen. Moet toch wat veranderen? Want het is ook eigenlijk ook al überhaupt raar. Waarom zouden wij het risico moeten nemen, omdat we als maatschappij vinden dat 70% in ieder project gesubsidieerde woningen moeten zijn? Waarom moeten ontwikkelaars dat risico nemen?
0: Hoe kijk je daarnaar? Want ja, het risico ligt deels bij jullie, omdat die 30% vrije sector, die moet dat financieren.
4: Ja, kijk, ik ben ook bezig om nu onze strategie voor de komende jaren uit te rollen. En daar is natuurlijk ook een grote vraag is van, als dit langjarig zo blijft, hoe hou je dat ook langjarig vol? En wat zul je dus ook moeten veranderen in de manier waarop je ontwikkelt en ook dat ruimtelijk raamwerk vormgeeft en ook anders naar die producten gaat kijken die je daar ontwikkelt?
3: Vastgoed gezocht.
0: Ja, dankjewel. Bij ons is de gast Helma Born. En inderdaad, gebiedsontwikkeling, daar wil ik zeker met haar over spreken als directeur Nederland van BPD. Er is een hoop rumoer. We staan namelijk niet in de studio, maar in het grootste en bekendste vastgoedbeurs van Nederland, de Provada. Het is alweer gezellig druk, hè Maart?
1: Zo hoort het ook.
0: Gebiedsontwikkeling, want tot nu toe hebben we echt ingezoomd op die bouwregels en alle belemmeringen die daarin zitten. Maar jullie zijn echt een gebiedsontwikkelaar. Je hebt zelf een geschiedenis binnen de gemeente.
4: Ja.
0: Dus welke handreiking, zeg je, moeten wij als gebiedsontwikkelaar doen, ook naar de gemeente toe, om te zeggen, op die manier kunnen we versneld grotere gebieden gaan ontwikkelen, wat ook de ambitie is van het kabinet. Welke knop moeten we nou aan draaien om in die gebiedsontwikkeling snelheid te gaan maken?
4: Ja, kijk, wat gewoon goed is dat je ik had gisteren weer een aantal projecten in de besluitvorming. En dan zie ik ook langskomen dat het heel veel gaat over, uiteindelijk kom je elkaar tegen als gemeente en marktpartij in het veld. De gemeente heeft grond, soms niet. Soms hebben wij het en andere partijen. Dat je met elkaar het besluit neemt over wie gaat die grondexploitatie draaien. En wie kan dat op dat moment het beste doen. Om daar ook tempo in te krijgen. Dat klinkt nu een beetje alsof dat, maar dat is best een belangrijke beslissing in, gaat de gemeente dat doen en geven die vervolgens die gronden weer uit? In ruil, hè, voor bouw, dat je je gronden indient en er bouwclaims voor terugkrijgt. Of dat je zelf trekker blijft van die gebiedsontwikkeling.
0: Zo'n proces en zo'n gesprek, dat kan lang duren. Ja. Heeft dat ook met wantrouwen te maken tussen de markt en die gemeente?
4: Nou ja, daar zit een soort van ongemak. Dat is volgens mij ook altijd zo geweest. Misschien al wel 80 jaar. In waarom je dat doet, welke verantwoordelijkheid je daarin wil pakken en hoeveel je daaraan wenst te verdienen. Dat is gewoon een gevoeligheid die daar van oudsher in ligt.
0: Ja.
4: Ik heb lang aan de andere kant gezeten. Zodra ik de overstap maakte naar een ontwikkelaar, dacht iedereen, wat ga je nu doen?
0: She's going to the dark side.
4: Precies. Ja. En daar zit iets wat natuurlijk gek is, want we doen het volgens mij, je hebt elkaar heel hard nodig om dit voor elkaar te krijgen.
1: Hoe gaan we dat verbeteren? Hoe gaan we dat oplossen? Want we hebben het natuurlijk al jaren over. Hoe kunnen we wel dat vertrouwen herstellen of überhaupt brengen?
4: Nou ja, volgens mij echt om door gewoon tegen elkaar te zeggen, je kunt dit niet zonder elkaar. Dus leg maar op tafel wie wat in een gebied heeft, wat hier moet gebeuren en wie daar op welk vlak het beste het risico kan dragen.
0: Vragen die gemeente aan de andere kant van die tafel dan ook om een, laten we zeggen, een open boek? In de zin van dat jullie duidelijk zijn over jullie Excel-sheet. En zien wat er uiteindelijk aan de grond en aan de bouw verdiend wordt. Zodat ze de beslissing kunnen nemen. Of zeg je van, nee, maar ik kan het open boek niet altijd geven?
4: Nou, dat open boek komt vaak pas later in fase aan de orde. Hè? Dus je moet het er eerst over eens zijn of iedereen vindt dat jij op de goede plek grond gekocht hebt. Want dat is natuurlijk ook wel eens zo dat je daar gewoon naast gezeten, dat je er gewoon naast zat. Maar als dat zo is en je komt met elkaar tot de ontdekking dat je hier kunt ontwikkelen, dan komt het natuurlijk op een gegeven moment ook wel, komen die boeken op tafel. Omdat een discussie heel vaak is natuurlijk, wat is er voor de grond betaald? Is er een reële inbrengwaarde voor te verrekenen? En wie accepteert dan wat? Hè? Dus je wil niet vervolgens je gebiedsontwikkeling laten leiden door heel zwaar en veel te duur gekochte grond. En tegelijkertijd weet ook iedereen dat je vaak meer betaalt dan de inbrengwaarde die je krijgt. Dus dat dat ook weer ergens terugverdiend moet worden.
0: Helma Born, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Hoge energieprijzen.
7: Oplopende kosten.
6: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
7: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
6: We stellen korte gerichte vragen
7: over wat er speelt
6: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
7: Ben jij die beslisser?
6: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
11: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
10: Ja, flexibel ticket, hè?
11: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
10: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
14: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
15: China was geen probleem, China was geen gevaar.
14: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Luister De strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staat file op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 11 kilometer met een kwartier vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is weer dicht. Naar verwachting nog tot 4:15. De A9 dan, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Er is 1 rijstrook nog open. De A17 die is dicht in de richting van Roosendaal, tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Het komt door een ernstig ongeluk en omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. De A27 dan, Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond, 5 kilometer met een klein 30 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Duitse grens richting Hengelo bij Oldenzaal, bij hectometerpaal 164,8. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij afrit Kerkdriel bij 110,8. En de A58 Breda richting Tilburg. Daar staan ze te flitsen bij 57,6.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
20: nieuwsupdate van 14:30.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. Twee mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de drie precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette-Marit. Die is ernstig ziek. De kortingspas die treinreizigers deze zomer kunnen kopen is vooral bedoeld als proef. Je kan er 2 maanden mee reizen buiten de spits voor €49 per maand. Het kabinet is vooral benieuwd of het lukt om meer mensen de trein in te krijgen en of het ook buiten de Randstad werkt. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
23: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
22: Obli. Meer rust, meer rendement.
24: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
22: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
25: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
26: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
27: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
28: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
29: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
30: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
31: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland, vinden we zelf. Waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over iets waar we jaren naar hebben toegewerkt, naar uitgekeken. Nu gaat het eindelijk beginnen. Alle teams zijn er klaar voor, coaches zijn optimistisch. En ik heb het natuurlijk over de wereld. Ik bedoel het Europese asiel- en migratiepact. Zo, dat was slecht. We doen het even anders dan je tot nu toe in talloze programma's hebt gehoord. We bespreken namelijk de verschillende narratieven die er zijn in Europa. Dus niet of we er klaar voor zijn, maar wat we in onze Unie van dit pact verwachten. En dat doe ik met Michal van der Toorn.
32: Goedemiddag.
31: En Stefan de Vries.
33: Buongiorno.
31: Mijn naam is Geert-Jan Haan. Welkom bij Make Europe Great Again. Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
34: The Gradometer.
31: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, jij wil naar Oekraïne kijken.
32: Ja, dat klopt. De Financial Times die schrijft deze week namelijk dat Oekraïne behoorlijk succesvol heeft getest met een nieuwe luchtafweerraket. De opvolger van de Flamingo-raket, dat was de FP5, nu de FP7. Die wordt ook wel Pelican genoemd, omdat ze allemaal een beetje roze zijn.
31: Nou, we kunnen gokken op de volgende vogel.
32: Ja, precies. Maar goed, ze moeten...
31: Door de Rus.
32: Ze moeten Russische ballistische raketten kunnen neerhalen. Ja. En we weten, daar heeft Oekraïne nogal mee te maken. En dit moet een soort... Oekraïne is bezig met een nieuw... of met een eigen luchtafweersysteem, het Freya-systeem. Samen met de Europese partners maken ze dat. En dat moet een alternatief zijn voor de Amerikaanse Patriot. En misschien kunnen we even luisteren wat voor systeem dit nou is. Peter Weininga.
0: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400. Oh. Dat is een Russische luchtverdedigingsraket. En daar hebben ze een eigen versie van gemaakt, van andere materialen, onder andere composiet in plaats van metaal. En die is ook te lang of om op een Patriot-lanceerinstallatie te liggen. 7,5 meter lang. En de bedoeling is eigenlijk dat ze die combineren met een Franse of Duitse radar en een Noors van de firma Kongsberg vuurleidingscentrum. Nou, als je die drie bij elkaar voegt, plus een lanceerinstallatie, zeg maar, die ook in Oekraïne wordt gemaakt, ja, dan heb je een luchtverdedigingssysteem.
1: En behoorlijk succesvol, naar ik begrijp.
32: Ja, dus de test was behoorlijk succesvol, schrijft de Financial Times. Betekent niet dat we dit gelijk kunnen gebruiken. Het is nog niet inzetbaar. Alleen deze test van de onderscheppingsraket is dus een belangrijke eerste stap. Het uiteindelijke doel is om een systeem op grote schaal te produceren. Luchtafweersysteem wat dus veel goedkoper is dan de Patriot. Of dat... gaat lukken, dat is nog een beetje de vraag. Want zegt ook een belangrijke raketkenner zegt ook in de Financial Times van de Amerikaanse denktank CSIS... dat de Patriot gewoon nog steeds te geavanceerd is, te goed is. Maar dit Europese systeem zou wel een toevoeging kunnen zijn op het luchtafweersysteem, of het scala aan luchtafweer wat Oekraïne nu heeft.
1: Ja, in de praktijk, als je met een Patriot op een Russische raket afgaat, is de kans dat je hem pakt nog net iets groter dan als je Sampé, Frans-Italiaanse makelaars erop afstuurt.
32: Alleen als je al die systemen hebt, dan is het natuurlijk beter dan alleen een systeem of een tekort aan Patriots, want dat dreigt ook.
1: Ja, we hebben het natuurlijk bij luchtafweer over gelaagd systeem, dus voor alle niveaus in de lucht. Ja. Even naar Europa kijken. Maakt dit ons ook greater wat die Oekraïners doen?
32: Ja, het is dus onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Patriots die komen uit Amerika natuurlijk. Die Patriots, ik zei het net al, dat is echt nog de holy grail van de luchtafweer. Dus dat is wel nodig om daar toch nog een beetje meer onafhankelijk te worden. Bovendien is de veiligheid van Oekraïne natuurlijk enorm verweven met die van Europa. Ook de industrie is enorm verweven. En Peter Weininga zei het net al, er zijn ook andere Europese bedrijven betrokken bij dit project. Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, allemaal bedrijven uit die landen zijn aangehaakt. Dus ja, dat maakt de Europese industrie ook wel weer een beetje greater. Dus ik zou zeggen, een stap in de goede richting.
30: Make Europe great again.
2: Europe is our home, and our first mission is to protect the place we call home.
3: Rejected asylum seekers and the countries of origin must be required to cooperate towards the return, and there should be consequences for those who do not.
4: Tegelijkertijd gaat het Europees Migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect, alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
5: I'm picking up good migrations. They're giving me the expectations. I'm picking up good.
7: Wat een mooie stem. Een verborgen talent van Geert-Jan Haan.
5: Good migrations.
1: Oké, ik zal het nooit meer doen.
32: Van de Beatles naar de Beach Boys, het is maar wat.
1: Oh ja, de Beatles waren vorige week. Ja, we zijn oude zielen. Maar goed, ik had al de hele week Good Migrations in mijn hoofd. Want deze vrijdag is het Europese Asiel- en Migratiepact ingegaan. Compromis tussen 27 lidstaten. Iedereen moet het uitvoeren. En we dachten, iedereen doet heel erg blij erover. Maar toen wij deze uitzending gingen voorbereiden, zagen we toch vooral veel Europese boeren met kiespijn.
7: Ja.
1: En gespeeld enthousiasme.
7: Zeker.
1: Nou, hoe erover wordt geschreven en gesproken in de politieke media van al die Europese landen, dat gaan wij je vandaag vertellen. Een rondje langs de velden. Maar toch eerst, Michal, wat iedereen doet, wil je even kort uitleggen wat het migratiepact inhoudt. Maar niet iedereen vraagt het aan Michal. Dus
32: nee, dus dan dit wordt heel anders. En de bedoeling van dit pact, dat al sinds 2015 in de maak is, dat is best een tijdje, is om de druk op de buitengrenzen, de migratiedruk op de buitengrenzen van de Europese Unie te verlichten. Dus daarvoor moeten we snellere grensprocedures hebben, mensen eerder kunnen terugsturen. Die terugkeerhubs is ook een onderdeel van het pact. Er moet sneller onderscheid gemaakt worden tussen kansrijke en kansarme migranten. En degenen die weinig kans maken, die komen in een extra snelle procedure terecht van maximaal 12 weken. Die moeten ze dan afwachten in gesloten centra, het liefst dus aan de buitengrens of buiten Europa. Ja, en als ze niet mogen blijven, dan moeten ze terugkeren naar het land van herkomst. Het idee is door die keuze al een beetje aan de buitengrenzen van de EU te doen, voorkom je gezeik later in de Europese Unie.
1: Met landen die mensen naar elkaar terugsturen of niet doorgeven, et cetera.
32: En verder is het ook het idee om migranten beter over de Europese Unie te verspreiden, zodat dus die druk op landen als Italië en Griekenland afneemt. In theorie een soort hele grote Europese spreidingswet. Maar dat kan je ook afkopen, het solidariteitsmechanisme. Je kan 20.000 euro per persoon betalen, dus per migrant betalen, om die persoon dus niet te hoeven opvangen, onder andere. Er zijn nog wat meer dingen, maar dit zou ik zeggen zijn de grote lijnen van dit pact.
1: Ja, en elk jaar wordt opnieuw naar dat solidariteitsmechanisme, naar die pool, gekeken. En dat betekent dat het voor dit jaar gaat om het hervestigen van 21.000 mensen, volgens mij. Ik heb ook 30.000 gelezen.
7: Het is voor een half jaar.
1: Het jaar is korter.
7: Ja, omdat het dus later begint. En in oktober wordt dan elk jaar de nieuwe aantallen opgesteld. Ja. In principe is de bodemgrens dus minimaal 30.000 per jaar. Dat is de ambitie.
1: En dan heb je een verdeelsleutel. Ja. En op basis van die 21.000 mensen voor dit jaar gaat het dan om 1650 mensen waar Nederland iets mee zou moeten doen. Ja. En dan kun je solidair zijn door ze op te nemen. Maar je kunt ook solidair zijn door geld aan landen aan de buitengrens te betalen.
7: Ja.
1: En jij zag, Stefan, dat met name Duitsland en Frankrijk nu eigenlijk de relocaties voor hun rekening nemen en de rest koopt lekker af.
7: Ja, eigenlijk de Europese Commissie wilde dat er dit jaar, althans dit eerste deel van het jaar, minimaal 21.000 mensen zouden gehervestigd, zoals dat dan heet. Maar er zijn maar 8.000 plekken toegezegd. Dus je ziet eigenlijk op de dag dat het ingaat, zijn die ambities alweer helemaal niet gehaald. Er ontbreken nog 13.000 plekken. En ja, de prijs van 20.000 euro, dat zou voor Nederland neerkomen op ongeveer tussen de 20 en 25 miljoen euro. Dat geld heeft het kabinet toegezegd. Maar dat is dus de prijs van solidariteit. Dus één asielzoeker is ongeveer een halve bitcoin. Dat is de ratio.
1: Dat moet ik even op min laten werken.
7: Ja, heel cynisch. Het klinkt heel cynisch, maar het is natuurlijk heel cynisch. Want het gaat om de solidariteit. Dat is het eerste idee in 2015. We moeten solidairder worden. Maar dan uiteindelijk, solidariteit op zijn Europees. Je kan ook een weesgegroetje doen en dan maak je 20.000 euro over en dan is er niks aan de hand.
1: Nog even dat pakket verordeningen. Ja. Want dan kunnen we denk ik ook wat beter de perspectieven van de Europese landen hierop begrijpen. Dit is een heel pakket wetten van de Europese Commissie.
7: Ja.
1: Een verordening is een wet. Ja. Een richtlijn is een doelstelling, dat is Brusselse taal.
7: Mm-hmm.
1: Dus het compromis wat er nu ligt, dit migratiepact, moet ook door iedereen worden uitgevoerd, want het is een wet. Maar er zijn landen die zeggen dat ze dat niet willen doen. Hoe werkt dat dan?
7: Ja, dat is een goede vraag. Voer voor juristen, zou ik zeggen. Dat is ook het mooie van verordeningen. Vanaf het moment dat die van kracht zijn, dan gelden ze overal. Dus je hoeft het zelfs niet eens om te zetten in je nationale wetten. Dus dit geldt voor alle 27 lidstaten. Het is absoluut geen vrijblijvende politieke afspraak. Het is juridisch bindend. En ja, een land kan dan in theorie wel zeggen, we doen niet mee. Maar in de praktijk stelt het zich daarmee bloot aan juridische maatregelen. Dat zal moeten blijken. Gaat de Europese Commissie inderdaad naar de rechter stappen als een land zich hier niet aan houdt? Dat kan weer jaren duren. Dan kunnen weer regeringen wisselen. Dus dit is een juridisch spelletje. Maar vanaf vandaag gelden 9 verordeningen. Daar gaat het om. In heel de Europese Unie. Of het nu in de nationale wettekst staat of niet. En nog een ander klein detail vind ik toch belangrijk.
1: Ik weet het al, want sinds ik met jou samenwerk, zeg jij dat dit dood is. Ja. En nu is het extra dood gegaan.
7: Nu is het extra dood, ja, Schengen speelde violen maar.
1: Gecombineerd.
7: Ja, in de allereerste zin van het Europese Migratiepact gaat over het feit dat er geen controles meer nodig zijn aan de binnengrenzen. Want dat is het idee, je hebt versterkte buitengrenzen, dus binnengrenzen zijn niet meer nodig. Dus die zijn vanaf vandaag overal verdwenen, zou je zeggen. Maar dat is niet het geval. Meer dan 11 landen hebben nog grenscontroles aan de binnengrenzen. Bijna de helft van het oppervlakte van Schengen. Dus met het feit dat die controles er nog zijn, eigenlijk iedere controle vanaf vandaag aan de grens in het Schengengebied is een erkentenis van het feit dat dit asiel-migratiepact al dood is. Want Men houdt zich al niet aan de allereerste zin in het pact. Waarin staat, de grenscontroles die zijn overbodig, weg ermee.
1: Ja, de narratieven, de reacties in de media. Stefan eerst, Zuid-Europa?
32: Ja, dat is goed. Zuid-Europa
7: ja,
32: eerst.
7: Oké, okay. Nou, ik heb een heel lijstje gemaakt. Het eerste opvallende is Frankrijk.
1: Ja,
32: heel daar, zuidelijk.
7: Heel zuidelijk. Dat pact is eigenlijk 2 jaar geleden afgehamerd, zeg maar. En in die tijd heeft Frankrijk al 5 regeringen en 3 ministers van Binnenlandse Zaken gehad. En het is nog helemaal niet... er zijn geen uitvoeringswetten in Frankrijk. Dus ook al gelden de verordeningen vanaf vandaag... ook in Frankrijk. Er zijn geen wetten aangenomen waarin staat hoe Frankrijk dit gaat uitvoeren. De regering is er dus helemaal niet klaar voor. En nu is het alternatief dat de regering gaat regeren per ordonnanties, per decreet, op allerlei puntjes van dat pact. Nou, Frankrijk is niet het enige land dat klaar is. Wat me wel opviel is dat het eigenlijk niet zo heel veel aandacht heeft gekregen, de invoering van het pact. In Spanje gaat het vooral om toch wel wat frustratie eigenlijk. Omdat de maatregelen worden wel verwelkomd. Maar tegelijkertijd vraagt Italië, Spanje al jaren die verplichte herverdeling. En het ziet er niet naar uit dat er gaat komen. Dus daar is een beetje... cynisme. In Portugal is men behoorlijk positief. Daar wordt gezegd dat dit een rem kan zijn op illegale immigratie. En juist een stimulans voor reguliere en ordelijke migratie. Dus daar is men hoopvol. Maar de Portugezen zijn ook tegen dat bodem, ambitie van minimaal 30.000 hervestigingen per jaar. Dus gemengde gevoelens, maar wel positief. En Italië is eigenlijk het meest expliciet. Positief. Het wordt ook gezien als een overwinning van Meloni. Ook al is het al 11 jaar geleden dat men begon met onderhandelen.
1: Misschien nog wel onder letten.
7: Ja.
32: Dat moet jij weten. Oh nee, je hebt niet gesproken.
1: Sorry, ik ben het vergeten. Ga maar door.
7: Ja, dus in Italië is optimisme. Tegelijkertijd, Italië is natuurlijk ook begonnen met die terugkeerhub in Albanië. Daar heeft de rechter een stokje voor gestoken.
1: Er varen dus bootjes van Italië naar Albanië heen en weer om daar in een groot centrum mensen buiten de EU te laten wachten.
7: Ja. Ja, absurd. En Italië is ook een goed voorbeeld van de hypocrisie. Want het heet dan wel asiel- en migratiepact. Maar het gaat helemaal niet over migratie. Het heeft er niets mee te maken. Want dat zijn hele andere onderwerpen. Wat Italië tegelijkertijd doet, is de komende jaren 500.000 migranten van buiten de Europese Unie naar Italië halen. Omdat die mensen nodig zijn.
1: Nou, dit is dus Italië.
7: Ja.
1: Griekenland denk ik nog, hè?
7: Ja, Griekenland is positief over de terugkeerhubs. Het is uiteindelijk met grote meerderheid toch wel verwelkomd. Maar tegelijkertijd is daar ook wel skepsis, omdat er helemaal geen garantie is dat er inderdaad minder druk zal zijn op de buitengrenzen van de Europese Unie. Overigens, we hebben het over buitengrenzen, alsof dat dan in het zuiden van Europa is. Maar Schiphol is ook een buitengrens, of de haven van Rotterdam. Dus daar geldt het ook. Dus over het algemeen in Zuid-Europa... ja, ik zou zeggen toch een lichte tevredenheid... met wel heel veel bedenkingen over de praktische uitvoerbaarheid.
1: Oké.
32: Ja, jij zei, Geert-Janne, aan het begin van deze aflevering... dat eigenlijk iedereen er blij mee leek te zijn, of op het eerste gezicht. Maar dat komt natuurlijk omdat iedereen ook... leest wat hij erin wil lezen.
7: Ja.
32: En ook omdat, en dat merkte ik ook wel, ik was denk ik 2 jaar geleden in Denemarken, om daar toen eigenlijk te kijken naar Denemarken als beste migratiejongetje van de klas. Daar zag je ook heel duidelijk, dat ging heel veel hier ook over het migratiepact dat er aan zat te komen. Ja, gewoon dat er regels zijn die in principe voor iedereen hetzelfde zijn, dat is wat Europeanen natuurlijk goed nieuws vinden. Maar onder de oppervlakte horen we al van Stefan zit natuurlijk nog veel meer.
7: Ja, bovendien, de asielaanvragen dalen al 3-4 jaar gestaag. Hm. En dat toont ook aan dat je van allerlei dingen kunt bedenken, maar uiteindelijk heb je geen invloed op wie er aan je grenzen komen. En bovendien, we hebben het over Zuid-Europa, maar dan denken mensen aan Syrië of misschien nu Soedan. Maar het grootste aantal asielaanvragen nu komt uit Venezuela. Toch niet echt een grensland. Nou ja, het is het grens aan de Nederlandse Antillen. Maar, en het ligt vlakbij Frans-Guyana, maar toch. En dat toont aan dat je eigenlijk niet kan schaken op dat geopolitieke schaakbord. Omdat iedereen heeft zijn eigen zetten. Ja. En ja,
1: toch probeert iedereen het. Ja. Ook omdat als je een politiek compromis hebt. Dat is typisch Europees, typisch Brussels. Er komt iets tot stand waar niemand helemaal tevreden over is. Nee. Maar anders kom je er helemaal niet. Er is geen alternatief wat genoeg draagvlak heeft. En Michal, dan kom je uit bij het wat rijkere deel van Europa. Het noorden, het westen, het noordwesten. Waarbij je denkt, nou, landen kunnen misschien wel hervestigen, want de druk zit vooral op Italië en Griekenland. Maar er zijn ook landen die kiezen voor een andere vorm van solidariteit, namelijk afkopen.
32: Geld geven, ja, waaronder dus Nederland. Misschien even beginnen in de landen als Denemarken, Zweden. Denemarken is natuurlijk een geval apart, want die hebben inderdaad een opt-out op de Europese migratieregels. Maar ze houden zich wel aan veel regels. Ze houden zich aan Schengen. Ze hebben zich ook aan het Dublin-akkoord gehouden. En voor dit asiel- en migratiepact gaan ze ook sommige delen wel implementeren. Zoals bijvoorbeeld die screening, de data geven aan Eurodac. Daar gaan ze allemaal wel aan meedoen. Maar ja, ze... er is, even terugkomen op de hoe er over werd geschreven, op het discours. In Denemarken is er niet veel weerstand geweest tegen dit nieuwe migratiepact, omdat het aansluit bij de al strenge migratieregels die ze daar hebben. De nadruk eigenlijk in de media ligt heel erg op de grenscontrole, op de beperking van irreguliere migratie. De praktische uitvoerbaarheid van het pact ook wel. De rest van Scandinavië was ook wel praktisch. Noorwegen zit natuurlijk niet bij de EU, maar wel bij Schengen. Ja. Dus die maken zich vooral zorgen over hoe dat dan weer gaat pakken. Finland maakt zich nog een beetje zorgen over Rusland.
1: Ja.
32: En in Zweden is het een wat meer debat. Maar de nadruk ligt wel vooral op de praktische uitvoerbaarheid. Gewoon, hoe gaat dit werken? In Duitsland is het een iets andere rol. Want zij hebben al heel veel migranten opgenomen. Dus die hebben een wat andere rol binnen die solidariteitspool. De Scandinavische landen en Nederland die kiezen echt voor geld geven om zelf niet meer op te hoeven vangen. Nederland, omdat ook hier het een beetje een rotzooi is bij de opvangcentra.
1: België doet dat ook trouwens.
32: België ook. Denemarken, omdat ze het niet willen. Die hebben heel weinig migranten, maar die willen het gewoon niet met een streng beleid. In Duitsland ligt dat iets anders. Dus Duitsland is ook erkend door de Europese Commissie als een land wat gewoon heel veel migranten al heeft opgevangen. En dus wat minder geld in die solidariteitspool hoeft in te leggen.
1: Ja. Stefan, jij zat woensdag nog met minister Van der Brink in een talkshow. Ik zat te kijken, natuurlijk voor jou.
7: Dank je.
1: Maar een opmerking van minister Van der Brink viel me op. Want het ging over Nederland en afkopen. En waarom doen we dat dan? En toen zei hij, dat doen we omdat we onze opvang niet op orde hebben.
7: Ja.
1: En toen dacht ik, dat is een eerlijk antwoord.
7: Ja. Dat was het ook, want eigenlijk...
1: De afgelopen jaren wat anders gehoord.
7: Ja, absoluut. Maar dit is dus de eerste keer, tenminste in mijn herinnering, dat de minister die verantwoordelijk is voor asiel en migratie zegt, ja, we hebben er een puinhoop van gemaakt en we kunnen niet meer. Niet omdat we niet willen, of omdat de politiek gevoelig ligt, maar simpelweg omdat het een puinhoop is. En ja, dat is wel...
32: Dat is wel een heel redelijk antwoord. Ja,
7: en dat is natuurlijk ook zo. Want Nederland heeft minder asielzoekers dan het Europees gemiddelde. Ook hier daalt het. De laatste maanden loopt er weer iets op. Maar in ieder geval sinds corona is er toch echt wel een dalende trend te zien. Maar zelfs dat lukt ons niet om op te vangen. Dus ja, de minister zegt misschien... Ja, dat impliceert, of dat versta ik er dan in, wat hij zegt. Dat we misschien in de toekomst wel weer meer mensen kunnen opvangen. Als we gewoon onze eigen puinhopen opruimen. En dat zegt ook de Europese Commissie. Hè. Nederland, zorg dat je die opvang in orde hebt. Want dat is ook een onderdeel van het migratiepact. Maar een verfrissende, eerlijke minister.
30: BNR's megahit.
1: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan wat ons betreft van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, dan is het altijd wel iets wat tot grote hoogte uitstijgt als jij met iets komt.
7: Absoluut, ja, de lat ligt ontzettend hoog bij mij. Want ik heb nu, dat denk ik, een van de potentiële zomerhits gevonden. het WK voetbal begint natuurlijk.
32: Jeetje, had ik echt helemaal gemist.
7: Ik weet dus niet veel van voetbal. Behalve dat het kennelijk een heel eenvoudig spel is, heb ik ook maar van horen zeggen. 22 mensen rennen 90 minuten lang achter een bal aan. En uiteindelijk winnen de Duitsers. Dus ja, deze week maar de nummer 1 hit in Duitsland. Gewoon omdat

0: Ja, dit is Kilimanjaro van Billa Joe.
1: Kilimanjaro?
0: Ja, Kilimanjaro, zo heet het nummer. De rapper heet Billa Joe, een Duitse rapper met een Congolese vader en een Italiaanse moeder. Die hebben elkaar kennelijk gevonden voordat de asiel...
1: Moesten bergen verzet om tot elkaar te komen.
0: Precies. Maar goed, een echte Europeaan, een Italiaanse, Congolese, Duitser. Nou, een lekkere zomerhit. En wie weet over 4 weken wel het lijflied van de nieuwe wereldkampioenen. En natuurlijk is dit fantastische Europese culturele hoogtepunt terug te vinden op Spotify in onze playlist BNR Mega nummer 1.
1: Bestaat die nog?
0: Die bestaat zeker nog. En die werk ik ook bij. En dat is fantastisch om in je camper op te zetten. Als
2: of
0: je
2: in
0: Zuid-Frankrijk.
2: De trein naar Parijs, Stefan.
0: Inderdaad, want daar ga ik zo naartoe.
1: Bon voyage.
2: Bon voyage.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de vrijdag aflevering van Make You Upgrade Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En je hebt het gehoord over 100 dagen, de evaluatie van deze aflevering. Jij bedankt voor het luisteren, redactie Michiel Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make You Upgrade Again. Heel graag, tot dan.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
4: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
5: Banky, dat is toch geen woord?
4: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
6: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
7: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: B-E-N-K-E-Y, Benkie, steengoed in vermogen. Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
9: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
13: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
12: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact. Straks om 4 uur in de avondspits.
14: De Straat van Hormuz gaat als het goed is deze week weer open, maar durven schepen het alweer aan om er doorheen te varen? Minister van Werk Thierry Aartsen is de gast. Wat hebben bedrijven nodig om nieuwkomers sneller aan het werk te krijgen? Giovanni van Bronckhorst is oud-trainer van Feyenoord en hij is ook de nieuwe. Dat en meer zometeen vanaf 4 uur bij Lisbeth Staats en mij, Niels Heidhuis in de BNR Avondspits, op de radio en in de stream van de app.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rem Baarpans van de ANWB. Er staat file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 10 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 dan richting de Duitse grens. Daar staat het vast bij knooppunt Ouddijk vanwege de grenscontroles. Ook hier heb je 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting, de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspolbrug is een ongeluk gebeurd. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staan ze bij knooppunt Oude Rijn. Bij hectometerpaal 64,9. En A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij hectometerpaal 129,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten. 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. En de politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Veel groter was dan China ons voorspiegelde. Dat zegt iemand van het RIVM tegen de parlementaire enquêtecommissie. Maar het was volgens hem toen nog niet duidelijk of het virus ons land zou bereiken. PSV heeft zijn eigen transferrecord gebroken. Volgens verschillende media gaat middenvelder Ismaël Saibari voor een megabedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Saibari is nu als Marokkaanse international op het WK in Amerika, waar hij van het weekend scoorde tegen Brazilië. Het weer nu van Weer Online. Op veel plekken is het nu zwaar bewolkt, maar later vanmiddag komt er verandering in als de zon zich laat zien. In Limburg is het een graad of 21, elders 16 graden, morgen wordt het warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Straks in de Green Quest. De noodklok luidt harder dan ooit. Het stroominfarct komt niet pas in 2030, maar over 2 jaar is het al foute boel. Betekent dit dat de energietransitie dan stilvalt? Wel nee, we gaan namelijk kijken naar de kansen. Hoe jij als ondernemer of als burger de stroomcrisis slim kunt omzeilen. Blijf luisteren, we beginnen zometeen.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
6: Thomas van Zijl.
7: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over hoe kan het ook anders, de beursgang van SpaceX en een gesprek met Janine Lute, directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie. Ik vraag haar hoe het kan dat de prijs voor aardappelen dit jaar negatief werd. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: heb je ook altijd en overal breaking news.
13: Download de BNR-app
12: en blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
12: Harm Edens.
2: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Het WK voetbal is weer losgebarsten. En nou hou ik heel erg van voetbal, maar dit toernooi is hoogstwaarschijnlijk wel het meest vervuilende WK ooit. Op de website We Don't Have Time schreven ze daar een goed stuk over. Supporters en teams moeten door de enorme afstanden vaak duizenden kilometers reizen. En dat doen ze over het algemeen per vliegtuig. En FIFA doet zich wel voor als prediker van duurzaamheid, maar ondertussen verdienen ze miljarden aan sponsordeals met oliebedrijven zoals Saudi Aramco. Kwestie van greenwashing dus. Mooie, duurzame praatjes, terwijl het evenement zelf juist enorm vervuilend is. En niet alleen voor het klimaat. Vanaf deze week kunnen Nederlanders voor 49 euro per maand, dat is wel weer mooi nieuws, onbeperkt met de trein reizen in de daluren en in het weekend. Met dit zogenaamde Nederland-ticket wil het kabinet mensen verleiden om vaker de auto te laten staan. Het abonnement is tijdelijk en loopt deze zomer tot eind augustus. Normaal kost zo'n NS-abonnement bijna 128 euro per maand, dus het scheelt echt een stuk. Ik vind het een mooi klimaatexperiment. Kunnen goedkope treinkaartjes ervoor zorgen dat mensen structureel duurzamer gaan reizen? Zeker nu de brandstofprijzen zo hoog zijn en veel mensen zoeken naar betaalbare alternatieven. Zou dit wel eens kunnen gaan werken? Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wilt het hebben. Ik vind het wel mooi. Het cultuurberaadklimaat, wat is dat?
14: Zeker, ja. Nou, ik vind burgerberaden sowieso echt een bijzondere democratische innovatie die steeds breder wordt ingezet. Want na de politiek en de pensioensector wil

0: ook de cultuursector ermee aan de slag. En dat betekent dat mensen uit de cultuursector in Nederland zich nu mogen aanmelden om mee te praten. En uit die groep wordt dan een representatieve groep van 75 mensen geselecteerd, die aan de slag gaan met het vormen van een duidelijke visie en concrete plannen voor de rol van kunst en cultuur in de klimaattransitie.
1: Ja.
0: En bij een burgerberaad is het normaal gesproken wel zo dat een vraag om advies en de belofte voor opvolging komt van de partij die er ook echt wat mee kan doen. Dat is in dit geval niet helemaal zo. Ze hopen vooral dat er bruikbaar advies uitkomt en richting uitkomt die de sector zelf kan en wil opvolgen. Maar ze zullen het ook in december aanbieden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de hoop dat zij er wat mee gaan doen.
1: Ja, dat is toch spannend, want dat zou zomaar kunnen. Verschillende disciplines die op elkaar botsen. Dan gaat er wat gebeuren. Zeker met een jingle erdoorheen. Tenet dreigt keihard aan de noodrem te trekken. Al in 2028 dreigt een stroomtekort. Zitten we straks allemaal regelmatig in het donker en valt de energietransitie daarmee stil? Dat hoeft zeker niet zo te zijn, stelt onze gast Joris de Groot, CTO van Alliander. Zeg maar de oppertechneut al daar. Klopt?
2: Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
1: Ja, dan met deze. De waarschuwing, Joris, dat we vanaf 2028 de norm van maximaal 4 uur stroomtekort per jaar kunnen overschrijden, hakte de afgelopen week flink in. Wat betekent dit concreet voor de verduurzaming van Nederland? Lopen we nu toch een beetje de boel spaak te laten lopen?
2: Ja, ik snap dat als je thuis zit, dat je afvraagt, hoe zit dat nou? Hebben we nou te weinig stroom? Of hadden we nou eens een vol stroomnet en te veel stroom?
1: Dat laatste is ook mooi, dus we hebben te veel stroom. Ja. Ja.
2: En dit is allebei zeg maar, onderdeel van hetzelfde, namelijk de beweging naar een nieuw systeem, waarbij er steeds meer pieken zijn in vraag en aanbod.
1: Mm.
2: Aanbod van stroom door wind en zon. En vraag omdat mensen thuis of bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken voor hun bedrijf of om thuis je huis te verwarmen.
1: Ja.
2: En in dit geval waar jij aan refereert, gaat het echt over de beschikbaarheid van stroom op die momenten dat de zon niet schijnt en de wind maar beperkt waait.
1: Mm-hmm.
2: Nou, en dat is een analyse die jaarlijks wordt gedaan door Tenet inderdaad. In dit geval zie je dat het moment waarop dat misschien spannend wordt, komt naar voren. En dat is vooral een oproep van Tenet ook om te kijken, wat kunnen we dan nu doen om dat te voorkomen?
1: Maar dan zie ik 4 uur op een jaar.
0: Ja.
1: Denk ik, jeetje jongens, waarom zijn we in Nederland zo panisch voor een heel klein beetje stroomarmoede?
2: Nou ja, kijk, wij zijn denk ik, het is een extreem verwend in Nederland met al tientallen jaren, decennia, een zeer betrouwbaar stroomnet.
1: Ja, ik ga je even onderbreken. Vind ik zo fijn dat je dat zegt. We zijn heel erg verwend.
2: Ja, en het heeft ons ook veel gebracht.
1: Ja.
2: Het is een kern van waar bedrijven op draaien en waar je thuis op kan rekenen. En het is dus ook heel logisch dat mensen dat eigenlijk heel normaal en vanzelfsprekend vinden. Dat er maar gewoon is.
1: Mm-hmm.
2: Nou, wij als netbeheerder staan daar dus ook voor en willen dat ook graag zo houden. En zo moet je die oproep van Tenet ook zien. En dat gaat dus op die moment dat er geen wind is, dat er geen zon is, is er dan nog beschikbaarheid van import uit het buitenland? Zijn er gascentrales die alsnog stroom kunnen opwekken?
1: Het daar hele spel hoe je dat op een nieuwe manier gaat samenstellen. Betekent die nadere krapte, want die komt er wel degelijk. We hebben echt af en toe gewoon pieken met daardoor krapte. Dat die plannen voor gasloze wijken bijvoorbeeld en de massale elektrificatie van de industrie, dat die toch steeds meer de ijskast in moeten.
2: Ja. Dus we hebben nu al enorme krapte op het stroomnet. Dat gaat dan niet zozeer over die opwek, dus de daadwerkelijke beschikbaarheid van stroom, maar dat gaat vooral over het vervoeren van de stroom.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat noemen wij dan de transport. En in Nederland is het stroomnet vol. En niet altijd, maar vooral in pieken.
1: Ja, heel vaak toch niet, behalve in die pieken.
2: Nou, dus de bekende vergelijking van de file op de snelweg is eigenlijk nog steeds een hele passende.
1: Ja.
2: Want er zijn momenten, met name 's avonds tussen 4 en 9... als we allemaal thuiskomen, de verwarming aanzetten als die elektrisch is, elektrisch koken, de auto laden, noem maar op, dan is er enorm veel vraag. Het net is daar nooit voor gebouwd en kan dat dus ook niet aan.
1: Mm-hmm.
2: Dat betekent eigenlijk 2 dingen. Dat betekent dat wij als netbeheerders dat beheerders dat net uitbreiden. Dus we bouwen zowel in wijken als op centraal niveau, landelijk, het hoogspanningsnet noemen we dat.
1: Ja.
2: Nou, daar zijn we volop aan het opschalen. En dat duurt lang, want je kan niet een net van tientallen jaren oud in 1 keer verdubbelen of factor 3 vergroten.
1: En die vraag die schiet maar omhoog.
2: Nee, ja.
0: En waarom niet? Waarom kan dat niet zo snel?
2: Nou ja, uiteindelijk is dat de kwestie van de fysieke ruimte buiten. Dus er moeten talloze straten open, er moeten transformatorhuisjes bij, er moeten grote onderstations bij. We hebben gebrek aan technici, niet alleen wij, maar feit heel Nederland. Dus we concurreren om die ruimte.
1: Mm-hmm.
2: En het is ook duur. Het kost geld.
1: Ja.
2: Dus naast dat bouwen, wat we ook blijven doen voor die langjarige verduurzaming en vergroening, gaat het ook heel erg over hoe kunnen we dat net nou beter benutten.
1: Ja, dat moeten we
2: zeggen.
1: Want
2: er is namelijk veel ruimte, dat zeg jij ook al, Harm. En hoe kunnen we die ruimte met elkaar benutten?
1: En daar komen steeds meer inzichten in. Eerst even nog vooraf, waarom komt deze deadline van 2028 in die monitor leveringszekerheid ineens 2 jaar eerder?
2: Ja, dus dat is specifiek eigenlijk. Dus dit gaat over het samenspel van hoeveel stroom is er en waar komt die vandaan. Mm-hmm. Dat gaat uiteindelijk. Nou, uiteindelijk zal je in de praktijk altijd zien dat het heel erg weersafhankelijk is. Maar in die aannames, in de modellen, gaat dat vooral over hoeveel kan er uit het buitenland komen. Op het moment dat Nederland niet zelf stroom op kan wekken. En als het niet van wind en zon komt, komt het van die gascentrales. Nou, TenneT is bezorgd dat die gascentrales. We hebben in Nederland nog best een grote park aan gascentrales staan. TenneT is bezorgd dat die op een gegeven moment uitgefaseerd worden. Mm. Hoe komt dat? Naarmate er meer wind en zon is, draaien die gascentrales minder.
1: Ja.
2: Is het dus, als jij een gascentrale zou hebben, is het dus minder rendabel om die te runnen, om die aan te hebben. Zeg je, nou, dan zet ik hem uit. Of ik zet hem in de mottenballen, heet dat dan.
1: Ja, precies.
2: Nou, en dus eigenlijk de vraag is, hoe kunnen wij als Nederland nou zorgen dat wij ook dat soort, zeg maar, backup capaciteit, want daar heb je het dan over, dat we die toch kunnen waarderen en ook betalen, zodat die ook beschikbaar is voor die momenten.
1: Dat je ook snapt waarom we die eigenlijk nog, ik moet nog even goed zeggen, die monitor leveringszekerheid was 2 jaar geleden, we hebben nu TenneT met het rapport, daar zat die discrepantie tussen. Dat rapport van TenneT het gaat puur over het tekort aan stroomopwekking bij de zogenaamde donkerflauters, om het maar, ik vind dat zo'n fijn woord,
2: om te zeggen.
1: Dat is wat anders dan waar jullie nu mee bezig zijn met de overvolle kabels. Dat zit er natuurlijk raakvlakken op. Als je naar aan die kabels van jullie kijkt, wat is daar de lange termijn visie? Waar word je dan blij van?
2: Nou, dus ik denk, de lange termijn visie is denk ik vooral, hoe zorgen we nou dat we met elkaar ook het maximale uit dat net halen. Zowel voor de langere termijn, want dan heb je het bijvoorbeeld over de verduurzaming van de industrie. Dat zijn grote vragen, grote volumes. En ook voor de kortere termijn, dan heb je het vaak veel dichter bij huis. Over de gebouwde omgeving, de wijk. Hè, want daar ontstaan nu echt vaak ook de knelpunten. Het net, door het laden van de elektrische auto's tegelijkertijd en het verwarmen van het huis.
1: Al dat soort dingen.
0: Ja, want als inderdaad ondernemers willen verduurzamen, ja, dan krijgen ze nu heel vaak bijvoorbeeld geen aansluiting of niet de grotere aansluitingen. Wat kunnen die dan nu het snelste doen voor die quick win om toch wel iets duurzaam vooruit te kunnen?
2: Ja, ja, dus dit is, dus hier balen wij van.
0: Ja.
2: Dus als ik even spreek voor Alliander zelf, we hebben op dit moment 9.500 bedrijven op de wachtlijst staan.
0: Zo.
2: En dat zijn er echt veel, want dat is bijna een derde van wat we nu, zeg maar, zakelijke klanten hebben.
0: Ja.
2: En dat betekent dat zij dus niet het bedrijf kunnen uitbreiden of niet kunnen verduurzamen. Dus dan is natuurlijk de vraag, wat doen wij eraan en wat kan je zelf doen? Hè?
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk een samenspel. Want we uiteindelijk tot de conclusie komen, ik hoop dat we daar nog wel langer over kunnen hebben, dat veel kan er eigenlijk niet alleen, maar samen kan je eigenlijk een aantal grote stappen zetten, ook al nu. Die zijn bewezen, er zijn heel veel pilots geweest, en het is vooral eigenlijk een kwestie van opschalen.
1: Dat gaat dan over herontwerpen van je bedrijfsproces buiten de piekuren om.
0: Ja, stel dat je dat doet. Ja. Stel dat je aan jullie belooft, hey, ik ga alleen stroom gebruiken in de nacht. Of op een moment midden op de dag om 12:00 's middags. Kan je dan wel een aansluiting krijgen? Kan je dan voorrang krijgen?
2: Ja, dus dan krijg je geen voorrang, maar dan krijg je namelijk een flexibel contract. En dan kan je dus inderdaad, zeg maar, nu kan je verder. Dat hoeft niet altijd meteen te betekenen, Harm, dat je je hele bedrijfsproces op kop zetten. Dus wij merken heel erg bij klanten, het begint bij inzicht krijgen. Waarom heb ik eigenlijk een bepaalde piek?
1: Ja.
2: Dan is de vraag, oké, wat kan ik daaraan doen überhaupt? Gewoon door simpele andere werkafspraken te maken. Wat kan ik bijvoorbeeld doen door een batterij zelf neer te zetten, waardoor die piek lager wordt?
1: Ja.
2: Dus bijvoorbeeld pak een bakker die 's ochtends 3 ovens tegelijk aanzet.
1: Oh, net zeggen, ook zo zielig, want die is niet zo flexibel.
2: Nee, die moet gewoon
1: bakken 's ochtends.
2: Precies, die moet bakken. Dus dan kan je zeggen, nou joh, we beginnen een uur eerder. Nou, soms is dat best een verstandige idee. Soms kan dat.
1: Zeggen ze
0: dan. Het al zo vroeg.
2: En vaak zeg je dan, maar kan je bijvoorbeeld met een batterij zorg dat jij die batterij dan 's nachts laat.
1: Ja.
2: En op het moment dat we dan allemaal met z'n allen hier 's ochtends stroom gaan gebruiken, dan kan jij uit die batterij ook die stroom benutten.
1: Dus als je het samenvat, gewoon eigenlijk eerlijker kijken naar wat doen we met z'n allen en hoe kunnen we dat eerlijker verdelen?
2: Ja.
1: Als je het heel simpel zegt. Nou zit daar voor mij ook een kant aan die je nooit hoort. Dat er zo hard geëlektrificeerd gaat worden, ook met name door de hele grote bedrijven, dat er voor jullie niet achteraan te klungelen valt. Dat ga je nooit redden. Dus we hebben ook andere vormen van energie nodig. Toch ook ooit.
2: Ja, dus uiteindelijk, we hebben het nu heel erg over elektriciteit. Maar in feite is de vraag die je stelt, gaat over het grote energiesysteem.
1: Bijvoorbeeld waterstof, kernenergie op een schone manier als dat kan.
2: Ja, dus,
1: noem maar op.
2: Dus met name zie je het voor die industrie, die vraagt echt hele grote volume stroom op het moment dat zij al hun processen elektrisch gaan doen. Nou, in de meeste scenario's komt een heel groot deel daarvan van wind op zee.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dus dat hebben we dan tegelijkertijd op te bouwen, dat is lastig.
1: Maar dat weten we ook al, zelfs daar gaan we het met lange na niet meer redden. Dus dat is allemaal leuk, maar uiteindelijk moet het meer worden.
2: Ja, dus bijvoorbeeld voor verwarming van huizen zijn we op zoek natuurlijk naar, kunnen we dan bijvoorbeeld geothermie, dus warmte uit de grond gebruiken.
0: Stadswarmte
2: als alternatief voor elektriciteit. Dus zo zal je zien dat in dat zeg maar, energiesysteem van de toekomst heb je meerdere bronnen.
1: Een cocktail wordt het heel anders.
2: Een cocktail van dingen. Ook omdat we natuurlijk haast hebben en het ondertussen nog niet precies weten. Dus het zou ook heel dom zijn in die zin om allerlei opties nu al uit te sluiten of niet mee te nemen.
1: Of te grote dingen te starten terwijl je gewoon gaandeweg misschien wel op iets heel moois uitkomt. Dat is ook leuk. Ja. Nou heb je die energiehubs op bedrijventerrein, hè, want dan kan je het decentraal oplossen. Heb jij al voorbeelden hoe je dat als ondernemer nou doet? Als je op zo'n wachtlijst staat en je zit bij een leuk industrieterrein, hoe krijg je dat op de agenda? Hoe kom je ertussen?
2: Ja, dus nou ja, je kijkt eerst naar jezelf eens. Kijk, kan ik binnen mijn eigen bedrijfsmuren doen? Nou, heb je allerlei adviseurs voor die je daarbij kunnen helpen. Mm-hmm. En daarnaast, wat kan er samen? Dus dan heet het dan, vaak heet dat energiehubs. We hebben er nu binnen het gebied van Alliander 7. Nog een stuk of 20, zeg maar, die in verschillende fasen van ontwikkeling zijn. En dat zijn dus, die 7 zijn bij elkaar dikke 50 bedrijven. Die dus eigenlijk hebben gezegd, oké, binnen dit bedrijventerrein, het zijn vaak, soms zijn het dezelfde bedrijven, hè, dus twee bakkers naast elkaar, dan wordt het lastig. Ja. Hè, maar vaak zitten ook heel verschillende bedrijven.
1: Op één terrein. Ja, ook nog dezelfde op verschillende, daar leer je ook van, maar naast elkaar is het lastig.
2: Maar als je dus op één terrein zit met verschillende type bedrijven, hebben vaak andere behoeftes. Hè. Dus bijvoorbeeld een logistiek bedrijf wil vaak 's nachts kunnen laden, maar heeft overdag niet per se een stroombehoefte.
1: Nee.
2: Terwijl een andere partij die zegt, nou, ik moet juist bij een cateringbedrijf, ik moet juist overdag gewoon kunnen produceren en 's avonds ben ik er niet. Nou, dus dat je dan samen gaat, zeg je nou, oké, als ik dit allemaal bij elkaar optel, hoe ontstaat er dan eigenlijk, wat voor profiel ontstaat er dan, verbruiksprofiel? Ja. En past dat dan binnen een aansluiting en binnen de beperking van het stroomnet? En dat is dan wat wij dan ook faciliteren en met klanten doen.
1: En dan trekken jullie dan de kar, of is dat toch een lokale ondernemer die dan voorop gaat lopen?
2: Nou, wat je ziet is, de afgelopen jaar, vaak kwam het eigenlijk nog van individuen of vanuit een proefproject van netbeheerders of de overheid. En nu zitten we echt naar die opschaling te kijken met elkaar. Ja, dan moet dat dus ook samen. En de overheid heeft vaak kaderstellend, gaat over ruimte. Ondernemers moeten hun eigen productieproces kennen of aanpassen. Wij hebben die nieuwe contractvormen die daar dan bij horen. Nou, die hebben wij nu ontwikkeld, die moeten op schaal dan naar buiten.
1: Ja. Dus dan kun je een beetje daarin voorop lopen. En ook leuk dat je dan per industrieterrein gewoon beter weet wat je samen zit te doen, toch?
2: Ja.
1: Je wordt gewoon een leuker industrieterrein.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Het stroomnet piept en kraakt en de waarschuwingen voor tekorten vliegen ons om de oren. Maar hier bij BNR weigeren we om stil te zitten. We kijken liever naar wat er wel kan. Ik praat verder met Joris de Groot van netbeheerder Alliander. En Nicky Trip is ons groene geweten. Joris, we hebben het over de industrie gehad, maar gewone consumenten thuis, die gaan er natuurlijk ook dingen van merken. Hè? Dat er weer mijn auto werd er vannacht alweer uitgegooid, stroom op. Dus dan sta je met een lege accu en dan moet je toch naar Amsterdam rijden. Wat kunnen burgers, als ze na deze uitzending klaar zijn, zeg maar vanavond al doen om de druk op het net te verlagen tijdens die beruchte avondspits, hoe doe je dat?
2: Ja, dus die beruchte avondspits die is eigenlijk van 4 tot 9. En dat is overigens vooral in de winter. Dus nu in de zomer is het een stuk minder.
1: Ja.
2: En dat is het moment natuurlijk dat we verlichting gebruiken, het huis gaan verwarmen, gaan koken, et cetera. Mm. En er zijn een paar grootverbruikers. En als je in de gelukkige omstandigheid bijvoorbeeld bent dat jij zegt, ik heb een elektrische auto en een eigen oprit, nou, dan is dat zeg maar het startpunt. En dat zie je ook al heel veel bereiders doen. Je zegt, oké, waarom op het moment dat je de auto inplucht om 5:30 s'avonds bijvoorbeeld, die hoeft niet meteen te laden. Dat kan ook 's nachts.
1: Ja.
2: Moet het wel werken, hè, zoals jij zegt. Maar.
1: Ja.
2: En daar zijn gelukkig ook steeds meer partijen, leveranciers of via leasemaatschappijen waar je dat kan organiseren. Ja, je ziet, er zijn inmiddels denk ik meer dan de helft van de EV-bereiders aan Nederland heeft zo'n dynamisch contract. Dan bespaar je enkele honderden euro's per jaar.
1: Mm-hmm.
2: Puur alleen al door gebruik te maken van het verschil in stroomprijs. Dat gaat niet eens over het volle stroomnet. Nee. Hè? Want je weet, 's nachts is de stroom goedkoper met zo'n contract. En op het moment dat wij in staat zijn, dat proberen we in de komende jaren op te schalen, ook dat volle stroomnet mee te nemen, dat sommetje, komt er zo nog 100, 200 euro per jaar bij.
1: Gaat lekker.
0: Ja, mooi. Ja, waar ik wel naar benieuwd ben, hè? We vragen van huishoudens dus ook steeds vaker het gedrag aan te passen. Je had ook de campagne Doe de Knop Op. Dat is heel erg gericht op huishoudens en burgers en consumenten. Maar zou het niet logischer zijn ook als de grootste verbruikers, en dan heb ik dus bijvoorbeeld over grote bedrijven, dus ook die grote verantwoordelijkheid dragen voor die flexibiliteit? En hebben jullie een visie op burgers, consumenten versus bedrijven? Of laat die dat meer aan de politiek?
2: Ja, dus het flauwe antwoord is ja. We hebben het allebei nodig.
0: Ja.
2: Dus de piek die nu ontstaat in het hier en nu wordt best nog wel veel gedreven ook door consumenten.
0: Mm-hmm.
2: En dus door de snelle groei van elektrische auto's, mm-hmm, bijvoorbeeld, of snelle groei van warmtepompen die ook echt hard gaan.
0: Okay, dus zij zijn ook grote gebruikers.
2: Ja, dat zijn daarmee opgeteld dus grote gebruikers. Ja. Je kan ook heel veel individuele afspraken met grote bedrijven maken. Dat gebeurt ook, zie je ook. Er was laatst bijvoorbeeld het nieuws in Zeeland. En zijn er met twee grote bedrijven afspraken gemaakt. En daarmee kan je een heel groot deel van de provincie opeens weer kan vooruit.
0: Ja.
2: Dus die getallen zijn zijn heel groot. Ja. Nou, dus bij die grote bedrijven gaat het vaak inderdaad om de business case maken. Blijven ze überhaupt nog in Nederland? Hoe kunnen we borgen dat zo'n bedrijf in Nederland blijft? En dan bij consumenten. Ja, jij zegt gedragsverandering, dat is uiteindelijk natuurlijk wat veel ook marketeers altijd willen. Dat moet, en, ja. moet ook, en tegelijkertijd, heel veel wordt ook voor je gedaan. Ja. Dus dat slim laden, Harm hoeft niet s'nachts op te staan om zijn auto in te plukken.
1: Nee, maar dat zou ik zo lekker vinden. Je krijgt gewoon geen stroom tussen 5 en 8 of 4 en 8. Gewoon 4 en 9. Gewoon niet. Heerlijk.
2: Nou, dus daar zijn wij niet dus het is er. Het feit eigenlijk is het alleen heel duur.
1: Oh, zeg, en als je het echt nodig hebt, dan betaal je 3 keer zoveel. Nou, dan kijk je heus wel uit wat je doet.
2: Dat zou kunnen. En de keerzijde daarvan is, op die andere uren wordt het dan dus ook goedkoper.
1: Ja. Leuk, zie je, zo moeilijk is het niet. Nou gaat die salderingsregeling eraf bij al die arme zonnepaneelbezitters. Zeg jij nou als techneut, ga maar meteen aan de thuisbatterij? Of is dat wat genuanceerder? Hoe zie jij dat?
2: Nou, dus je ziet heel veel over de thuisbatterij natuurlijk in het nieuws. Heel veel mensen stellen daar ook vragen over. Dat begrijp ik wel goed.
1: Alle waarheden kan je vinden, hoor.
2: Wat moet ik nu doen? Ja. Hè? Dus, en de hoofdwaarheid is, het is een goed idee als je van jouw stroomproductie van jouw eigen dak zoveel mogelijk zelf gebruikt.
1: Meteen gebruikt.
2: Ja. En dus, vaak. Natuurlijk, de zon schijnt overdag, je gebruikt dat 's avonds. Dus is een batterij daarvoor een goed idee. Het heet dan zelfconsumptie, zelf meer van gebruiken en gaat rechtstreeks je eigen portemonnee in.
1: Ja.
2: Dus dat ontlast ook het net, want het net gaat, we hebben het vaak over meer stroom verbruiken, maar je hebt ook een piek door de opwek. Ja. Dus daar zijn we als netbeheerders blij mee. Dan gaat die piek van die opwek, de zonnepanelen, wordt lager. Als we dan ook kunnen afspreken dat die batterij beschikbaar is voor ons als netbeheerder, rechtstreeks of via jouw energieleverancier, dat we die kunnen gebruiken als dat net vol zit vanwege de vragen, dan kan die batterij zeg maar ontladen, kan die lokaal jouw buurman bij wijze van spreken helpen met meer stroom, dan is dat ook een goed idee.
1: Het wordt eigenlijk allemaal slimmer, dus je auto wordt heen en weer, je batterij in je kelder wordt heen en weer, je gebruikt direct en al met al dragen we met elkaar die transitie. Ja. Wat ook mooi is, toch?
2: Ja.
1: Het wordt wat leuker dan dat het iedereen maar voor zich is. En dan heb je ook heel veel personeelstekort. Hoe ga je dat allemaal oplossen? Want daar moet je als Alliander ook over nadenken. Ik dacht nog bijvoorbeeld een opleidingscentrum bouwen in de buurt van Ter Apel.
2: We zijn heel hard aan het opschalen met. Ik had het net over technisch personeel. Zijn we hard met het opschalen. Dus we hebben een aantal grote bedrijfsscholen. Het is echt een vak. Hè, dus dat betekent dat mensen moeten leren ook van iemand die het vak al beheerst. Dat is eigenlijk het echte knelpunt. Dus daar loopt het vaak vast. Mm-hmm. Dat gaat dus over technisch werk buiten. In onze stations en transformatiestations. Dit zeg maar beter benutten, opschalen. Is dit ook iets dat wij niet als netbeheerders alleen willen, maar vooral ook met marktpartijen.
1: Ja.
2: Want dan kan je vaak ook op basis van software en technologie kan je veel sneller al die klanten meenemen.
1: Ja, dat kan bij niet snel genoeg. Want als we naar buurlanden kijken, lang geleden liepen we nog wel eens voorop in dit soort dingen. Ja. Nu heb ik het gevoel dat we nou net voor Malta achteraan sukkelen. Maar misschien zie ik dat niet goed. Hoor. Waarom zijn we niet wat meer voorop?
2: Ik zeg wel eens op internationale conferenties. Nederland is dan de canary in the coal mine. Hè. Dus wij zijn in feite, doordat wij wereldkampioen zijn zon en wereldkampioen auto's laden, zie je al die problemen ook als eerste. Ja. Hè. Dus daarin lopen we ook voorop. Nou, krijg je ook de oplossing als eerste voor je kiezen.
1: Dat is tenminste een positive framing of a big problem.
2: Ja, en als je kijkt naar andere landen, dus bijvoorbeeld Duitsland, hebben ze natuurlijk heel lang duidelijk richting gekozen over de groei van duurzame opwek, ook met stoppen met kernenergie.
1: Ja.
2: En daar hebben ze dus grote stappen mee gemaakt. En daar is het stroomnet ook vol.
1: Ja, dat is waar. Ik hoor al een tijdje, ik weet niet wat jij hoort, over naderende doorbraken wat betreft conductiviteit, de hoeveelheid stroom die je over het net kan gooien. Daar komen doorbraken aan. Zitten jullie genoeg in die innovatiewereld? Of denk je, nou die techniek die gaat ons niet helpen. We moeten gewoon doen met wat we hebben. Hoe vernieuwend zijn jullie?
2: Hoe vernieuwend zijn? Ja, kijk, je wil altijd zo vernieuwend mogelijk zijn. Maar dat betekent vooral niet alles zelf bedenken. Maar het doen met de buitenwereld samen. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan van start-ups zijn, scale-ups, researchpartijen, leveranciers. En dan is uiteindelijk in mijn ogen elke keer de uitdaging, hoe maken we het zo snel mogelijk groot?
1: Ja, dus als wij hele goede doorbraak hebben, dan kunnen we gewoon bellen naar jou.
2: Ja, nee, daar staan we zeker voor open. En dan gaan we vooral zeggen, hoe maken we het op de korte termijn schaalbaar? Want anders dan, weet je, wij moeten wel kiezen in wat we doen.
1: En we gaan je echt bellen. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja.
1: Dankjewel, Joris de Groot van Alliander. Zet hem op en heel fijn dat je hier wilde zijn. Elke week, ik kijk even enthousiast naar Nicky, delen we in dit programma ook een impactpluim aan iemand die echt het verschil maakt. Wie gaat hem krijgen deze week?
0: Ja, want we hadden het eerder al over het vervuilende karakter van dit WK. Mm-hmm. Nou, überhaupt in dit soort grote toernooien. Dus zet ik graag de schijnwerpers op Australische speler Jackson Irvine. Hij spreekt namelijk als een van de weinige international voetballers zich uit over duurzaamheid. Mm-hmm. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat sinds het WK in Qatar het Australische voetbalteam, de vrouwen en de mannen, de uitstoot van vluchten compenseert met een lokaal regeneratief natuurproject. project. Dus ook niet van die simpele carbon credits.
1: Ja.
0: En daarnaast maakt hij ook een groot punt van LGBTQI+ inclusie in de voetbalwereld.
1: Ja.
0: En ook de problematische situatie rondom arbeidsrechten van de vooral naar arbeidsmigranten, die je zowel zag in Qatar, maar ook nu in de US spelen bij de bouw en diensten van het WK. En ik denk echt, je nek uitsteken is niet zo makkelijk. En zeker op dit soort thema's in deze wereld. Maar het is wel heel belangrijk. En dat zouden meer mensen moeten doen. Dus dat verdient een impactplan.
1: Ja, zeker met al die dingen die hij doet. Hè?
0: Ja,
1: het is gewoon het hele pakket.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi. Well done. Mooi. De impactfluim vliegt all the way to Australia. Congratulations, Jackson. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
5: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
7: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
8: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
9: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
7: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
10: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
8: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
7: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
12: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
11: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Straks om 4:00 in de avondspits.
15: De Straat van Hormuz gaat als het goed is deze week weer open, maar durven schepen het alweer aan om er doorheen te varen? Minister van Werk Thierry Aartsen is de gast. Wat hebben bedrijven nodig om nieuwkomers sneller aan het werk te krijgen? Giovanni van Bronckhorst is oud-trainer van Feyenoord en hij is ook de nieuwe. Dat en meer zometeen vanaf 4:00 bij Lisbeth Staats en mij, Niels Heidhuis in de BNR Avondspits, op de radio en in de stream van de app.
3: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging is een kwartier. De A27 richting Gorkum, daar is het mis tussen Houten en Lexmond. Ook dit komt door een kapotte vrachtauto. Je vertraging is ruim een half uur en de rechterrijstrook is er dicht. Rijd je in de richting van Gorkum, dan kun je het beste omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Naar verwachting is alles weer normaal rond 4:45 vanavond. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staan ze bij knooppunt Holendrecht bij hectometerpaal 34,4. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij hectometerpaal 101,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten. 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. En de politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De man zelf is nog niet teruggevonden. Nabestaanden in de Schiedamse vergismoord zijn de rechtbank uitgelopen toen de verdachte werd vrijgesproken. Het OM had een celstraf geëist van 24 jaar, maar de rechter vond dat er niet genoeg bewijs was. Tot grote teleurstelling dus van de familie van de man die 12 jaar geleden werd doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Nederland en Frankrijk verwachten dat ze na het weekend aan de slag kunnen in de zeestraat van Hormuz. Nu Amerika en Iran op het punt zouden staan om vrede te sluiten. De zeestraat kan niet meteen open, eerst moeten er mijnen worden geruimd. Nederland en Frankrijk gaan daarbij helpen en gaan schepen ook begeleiden. Toen het coronavirus begin 2020 rondging in de Chinese provincie Wuhan, zag het RIVM al dat de uitbraak veel groter was dan China ons voorspiegelde. Dat zegt iemand van het RIVM tegen de parlementaire enquêtecommissie. Maar het was volgens hem toen nog niet duidelijk of het virus ons land zou bereiken. PSV heeft zijn eigen transferrecord gebroken. Volgens verschillende media gaat middenvelder Ismaël Saibari voor een megabedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Saibari is nu als Marokkaanse international op het WK in Amerika, waar hij van het weekend scoorde tegen Brazilië. Het weer nu van Weer Online. Op veel plekken is het nu zwaar bewolkt, maar later vanmiddag komt daar verandering in als de zon zich laat zien. In Limburg is het een graad of 21, elders 16 graden. Morgen wordt het warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
18: 5000 reservisten staan klaar en militaire chirurgen werken in gewone ziekenhuizen. Maar toch is de vraag, heeft Nederland genoeg zorgpersoneel als echt de nood aan de man is? Zometeen deel 3 van onze vierdelige serie over zorg in tijden van crisis. In BNR Beter.
19: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
20: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
24: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
26: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
18: Het is iets wat we ons maar moeilijk voor kunnen stellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is alweer deel 3, Grip op de mensen. Want als het echt crisis wordt, met meer gewonden of medici die naar het front moeten, dan vraagt dat om veel meer zorgpersoneel dan normaal. En ja, mensen, dat is nou juist iets wat de zorg continu tekort komt. Dus waar haal je nou mensen vandaan? Wie staan er klaar? Wat moeten ze doen? En hoe zorg je dat het allemaal goed georganiseerd is? Bij mij om daarover te praten zijn Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve. Welkom.
27: Dankjewel.
18: Saskia Meerhof, kolonel vliegerarts en commandant van het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen. Jij ook welkom, Saskia.
27: Ja, dankjewel.
18: En Michiel Verhofstadt, hoogleraar en hoofd traumachirurgie aan het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Michiel.
28: Dankjewel.
18: Jullie houden je eigenlijk alle drie ook bezig met deze vraag. Hè? Waar komen dan die extra mensen vandaan als er een crisis aan de hand is? Als de zorg het eigenlijk niet meer alleen aan kan? Michiel, stel het wordt oorlog in Europa. Dan is er de afspraak dat Nederland bijvoorbeeld gewonde soldaten opvangt. Dat is gewoon een afspraak. Jij bent natuurlijk traumachirurg in een van de grootste traumacentra ook van het land. Heb je genoeg mensen om dat te kunnen ondervangen als dat gebeurt?
0: Primaire antwoord is ja, maar we zullen dat altijd afstemmen met mijn rechterbuurvrouw, want die is uiteindelijk de baas op dat moment.
18: Saskia van Defensie,
0: ja.
18: Kolonel vliegerarts.
0: En dat zullen we dus met z'n allen doen. Alle ziekenhuizen in Nederland zullen daar een steentje aan bijdragen.
18: Ja, dus iedereen gaat dat eigenlijk open als een soort militair hospitaal. Kijk ik maar even naar jou, Saskia.
1: Nou ja, op het moment dat wij de gewonde patiënten bijvoorbeeld terugvervoeren naar Nederland, dan dragen we dat over aan de civiele zorg. Wij zijn immers in het oorlogsgebied ons werk aan het doen. En we zijn ons nu met ons allen aan het voorbereiden hoe we dan de verspreiding van dat soort gewonden over Nederland gaan doen. Om te zorgen dat de zorg in Nederland zo goed mogelijk ook door kan blijven draaien. Mm-hmm. Ik denk dat we ons allemaal realiseren dat er niet heel veel ruimte is om gigantisch op te gaan schalen in de zorg. De tekorten zijn nu denk ik al heel duidelijk. Dus het is goed om nu na te denken hoe we ons kunnen voorbereiden op zo'n vraagstuk en hoe we dat met elkaar op kunnen vangen.
18: Ja, is het eigenlijk niet heel verwonderlijk dat we ons daar nu pas op voorbereiden?
1: Ja, misschien wel. Ik denk dat wij er al wat langer bezig mee zijn binnen Defensie. En ja, dat uiteindelijk de samenleving ook moet voelen dat die dreiging realistischer wordt. Daarvoor kun je blijven roepen wat je wil. Maar dan roep je toch een beetje als vreemdeling in de woestijn.
18: Ja. Maar nu is het heel zichtbaar.
1: Ja, zeker. Ik denk dat er nu heel veel urgentie bij heel veel mensen leeft op dit vlak.
18: Ja, en Charlotte, jij bent van de Nationale Zorgreserve. Dit is iets wat is opgericht in coronatijd. Eigenlijk om de zorg te ondersteunen. Wat we toen zagen in Italië met enorm code zwart, veel te weinig personeel. We hebben hier in Nederland natuurlijk ook daar echt wel heel grote zorgen over gehad. Wat is het primaire doel van de Nationale Zorgreserve?
2: Het is eigenlijk precies zoals je zegt. In de pandemische crisis was het eigenlijk gewoon een burgerinitiatief. Er waren een aantal burgers die zeiden van god, we krijgen steeds meer zieken in Nederland en er wordt ook steeds meer personeel ziek. Dus die gap werd groter. Daarop is dit initiatief ontstaan. En inmiddels hebben we 5.500 oud-zorgprofessionals in ons bestand zitten, die op dit moment andere dingen aan het doen zijn. Ofwel, ze zijn met pensioen, of ze studeren nog, of ze werken met andere beroepen. Mm-hmm. Hebben wel deze competenties ook in huis. Of ze willen een stapje extra zetten op het moment dat het er echt toe doet. Dus bij een klimaatcrisis, een pandemische crisis of een militaire crisis kunnen zij ingezet worden.
18: Ja, en dit zijn dus wel allemaal mensen verplicht met een zorgachtergrond.
2: Ja. Dat is eigenlijk wel de scope van de Nationale Zorgreserve. Het kan een doktersassistent, een fysiotherapeut, een arts, een verpleegkundige, alle apothekers, standartsen, alle beroepsgroepen in de zorg zitten in ons bestand. En zij zorgen dat ze bevoegd en bekwaam blijven, zodat zij binnen 24 uur inzetbaar zijn.
18: Ja, en dat kan op alle vlakken? Dus kunnen ze ook bij Michiel in het ziekenhuis gaan werken als het
2: zeker,
18: nodig is?
2: Zeker. We hebben met alle branche- en beroepsverenigingen ook convenanten. Zij helpen en ondersteunen ook dat dit initiatief, de Nationale Zorgreserve, wat in opdracht van het ministerie van VWS opgezet is, maar wel in samenhang met alle branche- en beroepsorganisaties. Dus dit doen we met elkaar, mm-hmm, voor Nederland, om ervoor te zorgen dat Nederland zo lang mogelijk open kan blijven.
18: Ja, en Saskia, vanuit Defensie leveren jullie personeel aan de ziekenhuizen. Daar hebben we in deel 2 van deze serie ook al uitgebreid aandacht voor gehad. Relatieziekenhuizen heet dat dan, hè? Zijn dus eigenlijk artsen, maar dan vanuit Defensie, die worden geleverd aan het ziekenhuis. In vredestijd, als er niks aan de hand is, werken die fulltime als bijvoorbeeld chirurg. En als het nodig is, kunnen ze zo worden weggetrokken uit het ziekenhuis.
1: Ja, dat klopt. Ja. Kijk, gelukkig hebben we in Nederland niet zoveel zorgprofessionals nodig die oorlogsslachtoffers kunnen behandelen. Want die hebben we over het algemeen in Nederland niet. Dus wij zetten ze in gewone ziekenhuizen. Bijvoorbeeld ook bij Michiel in het ziekenhuis. Daar doen ze voldoende ervaring op met het zorgen voor patiënten, opereren. Alle hun taken als zorgprofessional current en op een hoog niveau houden. Mm. En als wij ze dan nodig hebben omdat onze militairen naar het front gaan, ja, dan moeten wij ook zorgprofessionals meesturen, want onze militairen verdienen de beste zorg als ze hun iets overkomt. En dan kunnen we met die zorgprofessionals in het oorlogsgebied ook goede zorg verlenen.
18: Ja. Ik heb jouw titel natuurlijk eerder genoemd, kolonel vliegerarts. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken,
2: Wauw, wat is dat?
1: Ja, nou, ik ben gespecialiseerd in de luchtvaartgeneeskunde. We hebben natuurlijk ook piloten bij Defensie. Die vliegen op 10 kilometer hoogte en die maken bochten van 9G. Dan moeten er ook zorgprofessionals zijn die goed weten onder welke omstandigheden en met welke ziektebeelden je dat bijvoorbeeld wel kan doen of niet kan doen. Mm-hmm. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Dus het is een heel specifiek specialisme binnen de militaire gezondheidszorg.
2: Ja, maar jij hoeft, dus ja, met alle respect, als je crasht met vanaf 10 kilometer hoogte, valt er weinig meer te redden als arts.
1: Dat ligt eraan met wat voor vliegtuig je crasht. Als je met een helikopter crasht, valt er echt nog wel wat te redden.
2: Een F-16 of een F-35?
1: Ja, dan zijn ze er meestal uitgesprongen als het goed is. En dan gaan we dus wel achter de schietstoel aan. Maar wij weten ook welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, welke gezondheidsrespons je dan moet leveren. Dus in al die aspecten van het militair optreden hebben we ook de expertises binnen onze organisatie. Dus duikerartsen, vliegerartsen, noem maar op allemaal.
2: Ja, en kan jij als vliegerarts in een regulier ziekenhuis worden ingezet?
1: Dat zou zeker kunnen. Ze kunnen mij gewoon op een spoedeisende hulp inzetten. Weliswaar als hulpje, want ik doe dat al een hele poos niet meer patiënten zien. Maar ik heb gewoon geneeskunde gestudeerd op een Nederlandse universiteit. Mm-hmm. Dus ik kan ook gewoon weer ingezet worden volgens de Nationale Zorgreserve, omdat ik ook gewoon een BIG-registratie heb.
2: Ja, oh ja, oké. Okay. Want is dat, dan kijk ik Charlotte maar even aan. Is dat inderdaad nog een vereiste dat je wel in het BIG-register staat?
4: Zeker, ja, voor verpleegkundige artsen en ook voor andere beroepsgroepen. Al moet ik wel zeggen dat wij ook artsen zonder BIG-registratie nog wel in ons systeem opnemen. Die coderen we.
2: Ja, ja.
4: Stel je voor dat er zo'n grote schaarste is, dan hebben we liever dat ze wel bekwaam zijn en onze cursussen en trainingen wel volgen, dan dat ze ook niet bevoegd zijn.
2: Nee, precies. En hoe snel kunnen jouw reservisten klaarstaan als het nodig is?
4: We hebben de afspraak om binnen 24 uur paraat te staan.
2: En dan alle 5000, of hoop je dat er maar een clubje nodig is?
4: Ik hoop dat er maar een clubje nodig is. En als we het kijken zoals het in de pandemie is, zal dat ook een opschalend karakter krijgen. En zagen we bijvoorbeeld in deze pandemische crisis dat het in Brabant veel erger was dan in Groningen. Dus dat we ook, wij kunnen, doordat we dit landelijk regelen, kunnen we lokaal het verschil maken. En dat is denk ik wel essentieel.
2: Ja, jullie bestaan pas sinds corona. Zijn jullie sinds corona nog opgeroepen?
4: Nee, post-covid-tijd hebben we wel. Toen was er rond die kerstperiode ook een flinke griepgolf.
2: Ja.
4: Veel zorgprofessionals waren uitermate moe uit die covid gekomen. Dus die griepepidemie heeft toen op veel huizen wel een flink beslag gelegd. En toen hebben we onze hulp nog wel aangeboden met onze reservisten. En daarna niet meer. Wij zijn er voor deze drie grote crisissen. Klimaat, pandemische crisis en de militaire crisis. Dus dat is wanneer wij ingezet worden. Eigenlijk als de markt het niet meer aankomt, is dit een extra schil.
2: Ja, ja. En hoe zorg je ervoor dat iedereen bij jullie weet wat hij dan moet doen?
4: Ja, wij hebben al onze zorgreservisten krijgen cursussen en trainingen om eigenlijk op hun vakgebied bekwaam en bevoegd te blijven.
2: Ja.
4: Daarnaast hebben we werkervaringsplekken in alle verpleeghuizen, in ziekenhuizen. Wij draaien pilots bij Defensie. Dus daarmee proberen we iedereen up and running te houden. En ook, we hebben eigenlijk jaarlijks natuurlijk zijn eventdag om mensen ook bij ons te houden.
2: Mm-hmm.
4: Maar hebben ook weer nieuwsbrieven om met mensen contact te onderhouden.
2: Oké, dus het is niet, je bent zorgreservist, we roepen je wel als het nodig is. Nee, dit is wel even werken ook.
4: Het is wel vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend.
2: Nee, precies.
4: Vragen echt of mensen. Maar eigenlijk zien we aan al deze mensen die zich in willen zetten voor Nederland. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd. En zeggen eigenlijk voelen sommige mensen zich ook wel rust. De geopolitieke spanningen zijn voor iedereen wel voelbaar.
2: Ja.
4: En op dit moment zeggen ons bestand is ook vrij snel gevuld. Heel veel Nederlanders zeggen, wat zou ik kunnen doen? Och, ik heb een zorgachtergrond, ik ben nu niet meer actief in de zorg, maar als het echt nodig is, kan ik nog best wel wat bijdragen. Ik ga me toch aanmelden, zodat ik Nederland kan ondersteunen.
2: Ja.
4: En ik zie eigenlijk nooit een professional die dan, als ik dit vraag, die zegt van
2: nee,
4: dat doe ik niet.
2: Nee.
4: Eigenlijk willen we dat allemaal wel. En het geeft mensen ook een gevoel van solidariteit om in deze community te zitten, om dit voor Nederland te kunnen betekenen.
2: Ja, het voelt ook echt veilig natuurlijk. Hè? Dat je denkt, ik heb een enorm blik met personeel extra.
4: Ja.
2: Wat paraat kan en wil staan als de nood aan de man is.
4: Ja, precies, op deze competenties. En dit hebben we de afgelopen 6 jaar ontwikkeld. En daarin hebben we dingen goed gedaan, dingen geleerd. En nu staat daar eigenlijk wel een mooi model dat we goed
2: goed kunnen gebruiken.
5: Ja, er kwam wel wat kritiek van de Rekenkamer vorige maand. Die zei er is nog nooit echt geoefend met die reservisten zelf. Dus hoe weet je dat het lukt als het er echt op aankomt?
2: Nou, het mooie was dat wij vrij positief benaderd werden door de Rekenkamer. Weet je, dit is deze reservisten, wij hebben al een crisis meegemaakt. Wij hebben de pandemische crisis, daarin zijn deze reservisten al ingezet. En op basis daarvan hebben we veel geleerd, hebben we ook onderzoek gedaan en hebben we onszelf verder doorontwikkeld. Mm-hmm. Destijds was het de bedoeling voor COVID. Daarop hebben we het opgericht. Toen heeft het ministerie wel gezegd, dit zouden we voor zo'n land als Nederland toch duurzaam moeten inrichten. Ja. Nou, en daarop is dit model verder doorontwikkeld en doen we dit duurzaam neerzetten voor Nederland.
5: Ja, precies. En je had het dus ook over stageplekken. Dus jullie komen ook allemaal met elkaar in aanraking, als ik het zo hoor. Bij Defensie, Michiel, bij jou in het ziekenhuis. Krijg jij al met de Nationale Zorgreserve te maken?
0: Ik heb er persoonlijk nog geen ervaring mee, maar ik sluit niet uit dat er binnen ons immense gebouw mensen van jullie rondlopen.
5: Ja, precies. En met Defensie?
0: Zeker. Intensief.
5: Je zegt het met een glimlach.
0: Maar... Ja, het is een prettige samenwerking.
5: En waar, want hoe ziet die samenwerking er bij jullie uit?
0: De deal die we hebben met Defensie is dat Defensie zijn mensen, haar mensen, bij ons stalt. En als wederdienst leveren wij civiele zorgprofessionals die als reservist bij Defensie ook taken verrichten.
5: Die zouden daar dan het hulpje zijn als de nood aan de man is.
0: Precies.
1: Ja, ze zijn niet het hulpje hoor. Voor mij zijn de beroepsmilitairen en de reservisten, die zijn hetzelfde opgeleid. Dus voor onze zorgketen maakt het niet uit of het een reservist of een beroepsmilitair is die we inzetten. Mm-hmm. Zij hebben dezelfde kwalificaties en leveren dezelfde zorg aan onze patiënten.
5: Ja, oké. Want ik wou zeggen, waar zet je dan die zorgreservisten in, waar je misschien gewoon echt defensieartsen op een andere plek inzet? Of
1: nee, we zetten ze allemaal op dezelfde plek in.
5: Ook aan het front zijn?
1: Dat kan ook aan het front zijn, daar zijn ze voor opgeleid. Dus we hebben in de 14 ziekenhuizen steeds 3 teams. 1 beroepsteam en dan 2 teams van reservisten. En dat zorgt dat we in Nederland 42 teams aan chirurgische capaciteit tot onze beschikking hebben, als dat nodig is in het ernstigste geval.
5: Ja, en dan is er natuurlijk een verschil tussen de zorgreserve.
1: Zeker.
5: En de reservisten.
1: Ja, want de reservisten bij ons zijn militair getrainde reservisten, die dus ook gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. En die wij
5: schieten,
1: in 8 weken
5: alles.
1: Optrainen.
5: Vechten.
1: Ja, zeker. Die moeten zichzelf ook echt in leven kunnen houden. Die moeten gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. Want wij zetten ze dicht bij onze militairen in. Als we willen dat militairen die gewond raken zo goed mogelijk behandeld worden, dan moet je dichtbij zijn.
5: Ja.
1: Dus dan kan je niet zeggen, nou, we vliegen je eerst naar Nederland.
5: Nee.
1: Want dan is de schade te ver gevorderd.
5: Ja.
1: Dus wij gaan echt mee naar het front.
5: Ja, nou Charlotte, moet je dan bij jullie wel de Nationale Zorgreserve noemen? Want het is niet te verwarren met de reservisten.
2: Nee, dat heb je zeker. Ja, het zijn militair reservisten en de civiel reservisten. En de civiele reservisten hebben wij. En die kunnen wel bij Defensie werken, maar dan echt in de backfill van de ziekenhuizen of op de terreinen in Nederland. Dus onze civiele reservisten blijven in Nederland.
5: Oké, dat is een goed verschil om te maken. Hoe ver is nu de samenwerking, Charlotte, vanuit jullie met Defensie?
2: Wij hebben ook met Defensie een raamovereenkomst om zowel voor de Nationale Zorgreserve onze pilots te draaien om op de verschillende basissen van Defensie, want daar werkt natuurlijk overal weer een beetje anders, zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen. Dit bereiden we voor in de koude fase, zodat we in de warme fase, als het crisis is...
5: Koude fase is vrede, hè?
2: Koude fase is vrede.
5: Het klinkt heel gek, maar koude fase is goed. Vrede.
2: Ja, koude fase is goed, ja. Ja, dus dan bereiden we het voor, zodat als het echt nodig is, we snel paraat kunnen staan. En daarnaast hebben we een verkenning voor Defensie gedaan om te kijken of we dit model kunnen gebruiken om meerdere competenties van reservisten voor Nederland vorm te geven. En dan moet je denken aan een logistiek techniek of een veiligheidsreserve.
5: Dus dat kun je nog daaraan toevoegen?
2: Ja, zodat we het eenduidig hebben. Want ja, je hebt al militair reservisten en civiel reservisten. Nou, dat is al meer dan genoeg. Laten we de rest maar eenduidig inrichten.
5: Michiel, het medisch personeel nu bij jullie, is dat voldoende geschoold voor crisissituaties?
0: Het maatschappelijk wenselijke antwoord is natuurlijk ja. Ik denk dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog verbeterpotentieel is.
5: Ja, vertel waar.
0: Ik denk dat we veel geleerd hebben van de coronacrisis, COVID. Maar ook weer veel vergeten zijn. En ik denk dat de Nationale Zorgreserve een mooi voorbeeld is van iets dat blijvend is. Ik heb toch de indruk dat we binnen de zorginstellingen tijdens COVID was het alle hens aan dek. Hebben veel mensen zijn uit hun dagelijkse comfortzone gekomen. Maar zijn daarna weer terug hun veilige domein ingegaan. En het zou zomaar kunnen zijn dat een volgende crisis een andere aard heeft. En we toch weer een beroep gaan doen op mensen om... Ja, misschien toch wel basistaken die ze ooit tijdens een opleiding geleerd hebben... en maar al jaren niet meer dagelijks praktiseren, komen meer op.
5: En waar denk je dan aan?
0: Dat kan een neurologieverpleegkundige zijn... die in één keer wonden moet gaan verzorgen als het oorlog wordt.
5: Hmm.
0: En dat betekent dat bepaalde basiszorgvaardigheden... weer opnieuw getraind moeten gaan worden.
5: Ja, zie je daar al iets van een beweging naartoe? Of is
0: nou, in dat kader wordt er wel beleid gemaakt op dit moment... en wordt er nagedacht over hoe dat te effectueren... maar dat moet concreet nog vorm krijgen.
5: Ja, en dan heb je het dus echt over gewoon dingen die je moet kunnen.
0: Die men geleerd heeft tijdens
5: precies,
0: de opleiding.
5: Precies, zeker, maar die je dus niet meer nu inderdaad dagelijks doet. Dus die zou je eigenlijk moeten opfrissen, zeg je. Hoe zit het qua logistiek in het ziekenhuis? Want in het ziekenhuis heb je een taak.
0: Ja.
5: Hoe weet iedereen in een crisissituatie wat hij moet doen?
0: Ja, dat is een interessante vraag. Want in beginsel moet je mensen die... als dagelijkse taken relevante zaken hebben voor de crisis die er is... moet je hun werk laten doen. Want dan zijn ze het meest effectief, meest productief, meest efficiënt. Maar daarnaast, als de vraag het aanbod overschrijdt... dan heb je meer mensen nodig die een bepaalde taak doen. En die hebben hulpjes nodig. Dat zagen we tijdens COVID ook. Je had mensen nodig die misschien geen intensive care verpleegkundige... of anesthesie-medewerker waren... Maar wel moesten helpen met beademingen. Dus je zag buddies.
5: Ja.
0: Nou, en vergelijkbare systemen kun je opzetten voor andere type zorgactiviteiten... waar je er op dat moment toevallig heel veel van hebt.
5: Ja, en dat is iets wat je eigenlijk denk ik het liefst wil voorbereiden. En niet op dat moment pas wil bedenken... hoe gaan we dit eens even handig stroomlijnen?
0: Ja, dan gaat het over mensen, dan gaat het over spullen... dan gaat het over faciliteiten die je nodig hebt.
5: Functies.
0: Ja, het zou heel mooi zijn als je een systeem hebt. Ik spreek een klein beetje naar de Nationale Zorgreserve... waarbij iedere actieve professional in de zorg weet dat als op de knop gedrukt wordt... het is nu crisis en even los van welke type crisis... dat hij zijn badge omdraait en zegt... dan heb ik een iets andere taak, iets andere rol. En dan is de wedstrijd op een gegeven moment afgelopen... en dan ga je weer terug naar... je normale werk.
5: Oké, maar dan heb je dus een badge. En dan kijk ik Saskia even aan. Dan ben je ineens in crisismodus.
1: Ja, ja wij kennen dat binnen Defensie wel. Ja? Daar heb je je oorlogsbestemming. Dus iedereen weet wat hij in de oorlogssituatie moet doen. Welke taak hij dan krijgt. Vroeger hadden we dat heel uitvoerig. We zijn dat nu weer opnieuw aan het invoeren. Hè. Wij hebben ook gewoon 20 jaar
5: in vrede geleefd.
1: En gedacht dat het allemaal wel goed kwam. Maar we zijn dus nu weer heel duidelijk bezig om bij iedereen aan te geven. Dit is onder vredesomstandigheden, gewoon je taak. Dat geldt ook voor mij als commandant van deze eenheid. Maar wat ga ik nou doen als de oorlog uitbreekt? En dat zijn we voor iedereen nu aan het vormgeven. En het mooie van de samenwerking die wij onder andere met de relatieziekenhuizen hebben, is dat we over dit soort dingen praten waar we mee bezig zijn. We houden elkaar gewoon op de hoogte.
5: Dus jullie leren daar ook van elkaar?
1: Ja, we leren ook van elkaar. Hè? Dus wij leren van de ZIROPS zoals ze in de ziekenhuizen voorhanden zijn.
5: De ZIROPS?
1: Ja, dat is een ziekenhuisrampenopvangplan.
5: Ja.
1: En hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze daarmee oefenen. Daar zitten leerpunten voor ons in. En andersom zijn wij natuurlijk gewend om in een oorlogssituatie te denken. En veel meer in dat scenario te gaan bedenken van hoe kun je dat nou het beste oplossen.
5: Ja.
1: Ja, en daar kun je heel mooi van elkaar leren.
5: Hoe ver vind jij nu dat we zijn, Saskia, in de voorbereiding van echt de zorg voor crisis of oorlogstijd? Hoeveel procent, als 100% zou zijn, we zijn er klaar voor als het nu gebeurt, dan kunnen wij dit aan. Hoe ver zijn we nu?
1: Nou, laat ik hem dan op 50% zetten. En dan mag iedereen met een half glas vol mentaliteit er op zijn manier tegenaan kijken. Nee, ik denk dat de urgentie er is. Ik denk dat er heel veel in onze normale crisisrespons heel bruikbaar is. Hè. Dus die ziekenhuisrampenopvangplannen waar ik het over, wat ik al zei. Ja, dat is een hele goede basis om ook te helpen bij dit soort crisissen. Dus er is wel heel veel. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in het feit dat we het ook gaan hacken.
5: Ja.
1: Dus dat we dat met elkaar voor elkaar gaan boksen om er doorheen te komen. Dat hebben we ook in de coronacrisis gezien. Dus ik ben het met Michiel eens, hè, dat veel zaken die we toen geleerd hebben, dat we dat weer vergeten lijken te zijn. Maar tegelijkertijd zegt mijn gut feeling dat we toch de kracht hebben om er ook dan op de goede manier op te reageren.
5: Michiel?
0: Ik ben het helemaal met je eens. Anderzijds is het denk ik ook goed om te beseffen dat het kenmerkend is aan een ramp, oorlog of een grootschalig incident, dat er een tekort is. Het is een keten Dus er komt in één keer van één iets heel veel op je af. En dat betekent dat er altijd één schakel is die de beperkende factor is. En bij corona waren dat de mondkapjes in één keer. Die kwam zomaar in één keer als een donderslag bij helder hemel. We hadden geen mondkapjes meer. We proberen ons nu ook voor wat betreft de resources, dus de spullen, de medicatie, infuusvloeistof, et cetera, als professional maximaal voor te bereiden. Maar er zal altijd één beperkende factor blijken te zijn.
5: Ja. En dat is gewoon wat het is, toch?
0: Ja, dat is wat het is.
5: Ja, ja. En daar moet je dan mee dealen op dat moment. Ja. Hoe ver denk jij dat we zijn in de voorbereiding? Als Saskia zegt 50%.
0: Nou, ik denk dat wij nog wel iets meer huiswerk hebben als professionals. Omdat je toe wil naar een situatie waarbij je zoveel en zo goed als mogelijk de situatie, de kwaliteit van het zorgproduct dat we nu bieden, in crisistijd wil evenaren.
5: Ja. Charlotte, hoe ver zijn we?
2: Ja, voor de Nationale Zorgreserve zijn we een heel eind en kunnen wij een bijdrage leveren. Maar iedere dag zijn de medewerkers bezig om het te verbeteren, te veranderen en aan te passen en weer verdiepingsslagen op te maken. Dus wij zeggen ook allemaal tegen elkaar, nu nog niet. Maar ik denk dat we dat blijven zeggen totdat het echt nodig is.
5: Ja.
2: En ik hoop echt dat we dit model wat we nu gebruiken over techniek, logistiek en veiligheid in kunnen zetten. En daar hebben we nog best wel wat slagen te maken. Want ook daar hebben we competenties die we heel hard nodig hebben in crisistijd.
5: Veel dank voor jullie komst. Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve. Saskia Meerhof, kolonel vliegerarts. En Michiel Verhofstadt, hoogleraar en hoofdtraumachirurgie aan het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de keuzes die je moet maken als het personeel echt niet meer toereikend is. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon lekker in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Volgende week het slot van deze serie. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
26: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
7: Benki, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
10: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
9: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
10: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
9: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
10: Op BNR en ons podcast.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: B-E-N-K-E-Y, Benki, steengoed in vermogen.
12: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
27: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
28: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
29: Voetnoten is een podcast van Energeia.
30: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
31: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
32: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
33: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
32: Zo geregeld. 123inkt.nl.
31: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
34: Nu in de BNR-app.
15: Uit ons Iran-blog, een Hormuz-missie kan 2 à 3 dagen na een deal tussen Amerika en Iran van start, zegt Macron. Volgens Reuters misleidt Tesla toezichthouders met veiligheidsclaims over zijn zelfrijdende auto. En oude wijn in nieuwe zakken. Trump dreigt weer eens met een heffing op Franse wijn en champagne. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, is de middagspits al begonnen?
3: Nou, nog niet begonnen, maar het begint wel drukker te worden op de weg. Er staat nu 126 kilometer file in Nederland. In de meeste gevallen heb je minder dan 10 minuten vertraging. Dat is echter niet het geval op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 richting Arnhem, daar sta je in de file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. 5 kilometer, een kwartier oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staan ze te flitsen bij het Ringvaart Aquaduct bij 22,1. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Bij de Heinenoordtunnel moet je oppassen. Daar staan ze bij hectometerpaal 14,8.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Zeeland is de feestelijke heropening van een belangrijk stuk weg afgelast, meldt de regionale omroep. Op dezelfde weg in Zeeuws-Vlaanderen, maar dan verderop, was vorige week het dodelijke ongeluk met kinderen die naar een schoolkamp fietsten. Zo'n openingsmoment vindt de provincie daarom niet gepast. Er is iemand opgepakt voor de verdwijning van een man uit Dronten. Hij werd voor het laatst gezien toen hij 2 jaar geleden op zijn fiets naar het bos reed. Hij had dan een afspraakje met iemand via een dating-app. En de politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. President Trump komt met hoopvol nieuws over de zeestraat van Hormuz. Hij zegt dat de eerste schepen en olietankers daar in beweging komen. Al is een bewering moeilijk te controleren. Amerika en Iran zouden afgelopen nacht een vredesakkoord hebben bereikt. Daar moeten vrijdag de handtekeningen worden ondergezet. In Bonn werd pas geleden een belangrijke verkeersbrug over de Rijn gesloten, omdat er zorgen

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Zo'n 3 dagen na een deal tussen Amerika en Iran kunnen starten. Dat aanstaande akkoord gaan autorijders morgen waarschijnlijk al merken aan de pomp. Dat en meer. De komende uren op BNR.
5: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app.
13: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
15: Goed dat je luistert. Het is maandag 15 juni en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Wat is de waarde van de deal die er is tussen de Verenigde Staten en Iran? En wanneer merken wij dan dat de straat van Hormuz weer open is? Gaan we uitzoeken.
4: Oh ja, zeker gaan we dat doen. Het is ook de dag dat Nederland voor €49 een maand lang in het OV kan reizen. Onderdeel van de tegemoetkoming in de hoge energieprijzen. Loopt het als storm?
15: Ja, en er is ook nieuws over ons eigen BNR, hoor je ook zo meteen. Maar eerst naar het Midden-Oosten.
4: Ja, daar komt veel nieuws uit. Iran gaat kosten rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen.
15: De VS verwachtte dat de straat op lange termijn tolvrij zal zijn. Dat zegt althans vicepresident J.D. Vance.
4: De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat er na een definitieve deal binnen 2 à 3 dagen een Hormuz-missie kan worden begonnen om de schepen daar op gang te brengen.
15: En dan komen de leiders van de belangrijkste westerse landen vandaag ook nog eens bijeen op de G7-top in het Franse Evian.
4: Bij ons Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, laten we beginnen met de Hormuz-missie natuurlijk. Wat hoor jij daarover vanuit Europa?
16: Ja, met name Emmanuel Macron, die gaf een paar uur geleden interview aan de Franse televisie. En die zei dat Frankrijk, Nederland en andere bondgenoten al binnen 2 à 3 dagen na de bevestiging van een akkoord kunnen beginnen met een missie om de scheepvaart in de straat van Hormuz weer op gang te brengen. Of Nederland dat inderdaad kan, zoals de Franse president zegt. Ja, dat wilde een woordvoerder van het ministerie van Defensie ons net niet bevestigen. Maar er werd wel gezegd dat Nederland klaar staat om zo snel mogelijk de vrije doorvaart in Hormuz ook echt praktisch mogelijk te maken. Er is al een Nederlands fregat daar in de buurt. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel die gaf net wel een korte reactie in Den Haag aan collega Geert-Jan Haan.
17: Ja, natuurlijk met een slag om de arm, omdat we ook hebben gezien hoe onvoorspelbaar de ontwikkelingen rondom de straat en de onderhandelingen tussen met name Iran en de Verenigde Staten zijn geweest de afgelopen tijd. Maar het zou natuurlijk ontzettend goed nieuws zijn als het daar komt tot een duurzaam staakt het vuren. Het is ook iets waar we de bemiddelaars serieus erkentelijk voor moeten zijn. Bemiddelaars als Pakistan, maar ook bijvoorbeeld een Egypte. Ja, voor de Nederlandse economie, maar voor de wereld.

0: Wereldeconomie als geheel, voor de energieprijzen, voor de doorvoer van kunstmest, essentieel voor voedsel in de wereld, is het van ongelooflijk groot belang dat de straat van Hormuz weer open gaat. En dan het liefst natuurlijk zonder nadere belemmeringen. Nou, we zullen het allemaal nog even moeten afwachten hoe het precies uitpakt, maar dit lijkt in ieder geval een eerste positieve stap.
1: Ja. Een deal tussen de VS en Iran lijkt dus dichtbij. Hoe kijken de Europese landen verder naar zo'n mogelijk akkoord?
2: Ja, met een mengeling van opluchting en toch wel nervositeit. Opluchting omdat we in Europa nu al de economische gevolgen van de oorlog met Iran beginnen te voelen. Een stagnerende economie, hoge energiekosten. En als de spanningen afnemen, dan kan dat weer positief zijn voor de economie. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei zojuist dat het akkoord tussen Washington en Teheran een belangrijke stap is richting stabiliteit in het Midden-Oosten. Nou, dat zou een première zijn in 2 millennia. Een beetje stabiliteit in die regio. Maar er is natuurlijk ook nervositeit. Europese landen willen vooral weten wat er precies in dat akkoord staat. Wordt het Iraanse nucleaire programma echt beperkt? Hoe streng zijn de controles? En welke concessies krijgt Teheran dan? Uiteindelijk gaat het minder om Iran, wat Europa betreft, dan om stabiliteit. Want ja, verdere escalatie, dat zie je meteen terug in de Europese economie. Dus daarom is er wel hoop op een akkoord. Maar ook dat dat vooral dat akkoord ook echt stand houdt.
1: Ja, nou speelt Europa, heeft geen zichtbare rol gespeeld bij die onderhandelingen. Nee. Hè? Zijn wij alleen maar toeschouwer of ook speler?
2: Nou ja, ja, geen zichtbare rol in de onderhandeling, maar ook geen zichtbare rol natuurlijk in het conflict. Want dat is iets dat Trump en Netanyahu zijn begonnen. 10 jaar geleden zat Europa nog wel aan de tafel rondom het nucleaire akkoord van 2016. Dat was toen een enorme doorbraak. Dat heeft Trump in de prullenbak gegooid. Nu zijn we er eigenlijk niet bij betrokken. Wel bij de veiligheid in de Straat van Hormuz als dat akkoord er is. Tegelijkertijd, Iran liet ook weten dat het kosten wil gaan rekenen voor allerlei diensten. En dat kan ook weer leiden tot hogere kosten op die route. Ook daar heeft Europa dan weer niks over te zeggen. Dus we moeten de rotzooi opruimen van Donald Trump. Zo staat Europa er op dit moment een beetje in.
1: Even nog naar de G7 in Evian. Proost, zou ik bijna zeggen. Macron is daar de gastheer. Want dat ligt weliswaar aan het meer van Genève, maar is wel Frankrijk. Hè? Wat staat er op het spel?
2: Ja, officieel natuurlijk Oekraïne, ook Iran, handel, veiligheid, kunstmatige intelligentie. Met de grootste industriële landen, Verenigde Staten, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Britten. Plus de Europese Unie, maar ook leiders uit Brazilië, India en Oekraïne zijn uitgenodigd. Maar eigenlijk gaat het ook hier om deze top maar om één man, Donald Trump. Bij de vorige G7-top ging hij voortijdig weg. Macron wil laten zien dat er wel eenheid is. De inzet is eigenlijk de relatie tussen Europa en de VS. Bestaat het Westen als geopolitiek blok nog steeds? Dat is wat deze week wordt getest. En dat is ook de reden waarom Macron Donald Trump woensdagavond aanstaande nog probeert te paaien met een diner op het kasteel van Versailles. Net als de Oranjes dat vorig jaar tevergeefs probeerde op het iets kleinere Huis ten Bosch. En ja, al biedt de pracht en praal van Versailles, dat is natuurlijk prachtig op de camera's, maar het biedt geen garantie voor langdurig succes voor de relatie tussen de twee. En het kan ook verkeerd aflopen, zoals de laatste vaste bewoner Lodewijk XIV op pijnlijke wijze ondervond. Maar toch, ik weet niet of die symboliek
3: hierop gaat,
2: Trump binnenkomt. Ja, precies. Dus ja, een G7 in het teken van de relatie tussen de VS en Europa. En ja, veel analisten, en ik reken mij er zelf onder, ook onder, vinden die G7 toch een beetje achterhaald. Want ja, de wereld bestaat niet meer uit die traditionele geavanceerde landen. Dit is veel groter geworden. Maar Macron gelooft er nog in. En die schuift dus woensdagavond ook aan tafel met Donald Trump.
1: Stefan de Vries, meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
4: BNR Nieuwsradio.
3: Ja, en door dat aanstaande akkoord tussen Iran en de VS zakte de olieprijs ook meteen na de aankondiging. En wat gaan wij daar dan van merken in ons dagelijks leven? En ook aan de pomp, want die hoge brandstofprijzen, ja, die hebben we allemaal gevoeld. Dirk Vole van consumentencollectief United Consumers, goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
3: Ja, gaan die prijzen ook daadwerkelijk zakken?
5: Ja, die gaan wel iets zakken, maar onze verwachting is dat er voor morgen eigenlijk nog maar een hele kleine daling zal zijn ten opzichte van vandaag. En dat zal eerder om een kleine stap gaan van 1 à 2 eurocent.
3: Oké. Dus nou, je zou denken, als die olieprijs zakt, waarom dan niet ook de brandstofprijs?
5: Nee, klopt. Ja, de olieprijs zakt inderdaad. Alleen, dat is eigenlijk wel al langere tijd aan de gang. Als we het iets ruimer trekken, eind mei stond de adviesprijs voor benzine nog op 2,64 euro.
3: Ja.
5: En ja, dat is 20 cent meer dan dat het nu is. En de dieselprijs is in de afgelopen 2 maanden ruim 50 cent gedaald. Dus ja, gelukkig zitten we niet meer op dat niveau. En ja, de verwachting is dat we nog wel wat lager kunnen.
3: Mijn gevoel is eigenlijk dat een prijsstijging altijd veel sneller gaat dan een prijsdaling. Klopt dat?
5: Ja, klopt. Ja, heeft meerdere oorzaken. Ja, de duur ingekochte voorraad willen de oliemaatschappijen uiteraard niet met verlies verkopen.
3: Mm-hmm.
5: Dus daarom wachten ze wat langer om de prijs naar beneden te
3: laten gaan. Ja.
5: Precies. En ja, door langer te wachten met het verlagen van de pompprijzen worden ook risico's afgedekt en blijft de winstmarge intact. Ja, en er is nog steeds heel veel onzekerheid. Kijk, de olieprijs is wel gedaald, maar ja, de Straat van Hormuz is nog steeds niet open, niet volledig open. En ja, zodra dat wel het geval is, dus meer zekerheid, ja, dan kan de prijs wel naar beneden.
3: En als die zekerheid er is, hè, als dat akkoord getekend is, de straat is weer open, tot waar daalt dan de benzineprijs, denk je?
5: Ja, dat is echt een goede vraag. De eerste vraag van ja, als er echt een deal is natuurlijk, dan kunnen de prijzen dalen. Ja, dat is nog even afwachten. Tot hoever het kan dalen, ja, dat kan echt nog maanden duren voordat we weer ja, een beetje op het oude niveau zijn en ja, richting de 2 euro voor een liter benzine kunnen gaan.
3: En zijn we ook echt minder gaan tanken door die hoge prijzen van de afgelopen weken?
5: Ja, daar hebben wij zelf geen inzicht in. Maar ja, wat we wel echt gemerkt hebben is dat ja, de mensen goed opletten waar ze gaan tanken.
3: Mm-hmm.
5: Dus dat ze sneller op zoek gaan naar een goedkoper tankstation en zelfs bereid zijn om even om te rijden om wat voordeliger te kunnen tanken.
3: Ja.
5: Maar data of ze ook minder zijn gaan tanken, nee,
3: dat weet je niet. Nou, de files waren in ieder geval niet minder de afgelopen weken. Althans, nee, dat zei de ANWB als wij daar naar vroegen tijdens de filemeldingen. Dankjewel, nee. Dirk Vrolen.
4: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Nieuws uit eigen huis. BNR groeit. We hebben sinds vandaag een meerderheidsbelang in Corti Media, bekend van de podcast Napleiten, Veldheren en Veroordeeld. Dat is podcastproducent Corti Media. Bij ons hoofdredacteur van BNR, Mark Adriani. Mark, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
1: Ja, even wij van WC Eend.
6: Ja.
1: Feliciteren onszelf met WC Eend. Ja. Althans, nou ja, met een nieuwe eend eigenlijk in het bedrijf.
6: Ja, dus daar zijn we heel blij mee. We hebben dus een soort feestelijke dag eigenlijk bij BNR, omdat we gaan uitbreiden. Dus Corti Media. Ja, een klein bedrijf nog, maar is flink aan de weg gaan timmeren. De afgelopen jaren doen ze dat al. En ja, we gaan heel nauw samenwerken. Sterker nog, ze komen hier in huis.
1: Ze komen hier ook fysiek in het FDMG.
6: Ja, dus het kan maar zo zijn dat, dat je de collega's van Corti binnen nu en een paar weken voorbij ziet schuiven hier bij het raam.
3: En worden de podcasts die BNR nu al maakt dan BNR Corti Media podcast? Of blijft dat uit elkaar?
6: Nee, we hebben echt gekozen om echt met twee labels te gaan werken. Ik vergelijk het wel eens met een platenmaatschappij. Hè. Je hebt bijvoorbeeld Universal. En dan heeft Universal bijvoorbeeld ook Motown. Dat is dus eigenlijk 100% Universal. Maar net een andere uitstraling, net een ander logootje. Net
3: zijn
6: een
3: wij dan
6: andere,
3: Motown?
6: Andere soorten.
1: Ja, dan willen Motown zijn. Ja.
6: Dan mag jij kiezen. Ja. Maar dus het is een label onder BNR. En waar we dus ook hele specifieke en duidelijke eigen smoel laten behouden.
1: En wat is de meerwaarde van Corti Media dan? Want ik noem al een paar podcasts op. Een deel daarvan wordt ook op BNR uitgezonden overigens. Maar wat doen zij?
6: Nou, kijk, het is voor ons zorgt het in ieder geval voor meer digitaal bereik. En BNR wil groeien en we willen de leidende partij zijn als het gaat om podcasting. En dan is het ook belangrijk dat adverteerders, want ja, daar leven we nou eenmaal van, dat die ons weten te vinden. Dat ze zeggen, nou, als wij daar inkopen, dan komt onze boodschap bij zoveel mogelijk mensen terecht.
1: Ja.
6: Dus dan in dat kader is het belangrijk om groter te worden. En ik zeg er ook eerlijk bij, we zijn niet de enige die zo denkt. Dus bijvoorbeeld NRC, eigenlijk een concurrent zou je het kunnen vinden. Die heeft onlangs ook een podcastbedrijf aan zich weten te binden. Ook weer om schaalgrootte te krijgen, zodat je
1: precies
6: een groter pakket krijgt.
1: Want kun je schetsen wat er zich nu in die podcastwereld afspeelt? Hè? Want de meeste advertentiegeld gaat toch nog naar radio.
6: Ja, traditionele radio.
1: En dan luisteren ook veel meer mensen. Nou, dat is de vraag, of er nog steeds veel mensen naar luisteren.
6: Zeker.
1: Ja.
3: Nou, ons wel.
1: Maar tegelijkertijd groeit wat we dan noemen de digitale audiomarkt. Ja. Daar vallen natuurlijk podcasts onder.
6: Ja, dus toch even voor de duidelijkheid. Op de, nou ja, noem het de FM, of als je nu aan het luisteren bent, DAB Plus zou zomaar kunnen.
1: App.
6: Daar hebben wij de app niet te vergeten. Daar hebben we 1,1 miljoen luisteraars per week. Dus dat is niet zo dat we daar aan dalen zijn. Dat gaat eigenlijk heel goed. Maar we zien tegelijkertijd dat heel veel consumenten graag kiezen. Ik bepaal zelf wel wanneer ik naar het ochtendnieuws of naar dit programma, de avondspits, luister. En dan kunnen ze dat gewoon via de app doen van BNR. Op het moment dat zij dat willen. Nou, dat zie je eigenlijk bij televisie, zie je die trend ook al. Mensen willen gewoon zelf kunnen kiezen. En met die trend willen we meegaan. En we denken, en we weten ook uit onderzoek, dat gaat gigantisch stijgen. Dus er kan best wel een moment komen dat het wat minder gaat worden op de FM. Maar dat we dat dan, hoop ik, ruimschoots goed maken met heel veel on-demand content.
1: Het is een feestelijke dag. Ik zit even heel hard na te denken. Kan ik nog een kritische vraag stellen? Wat zijn de risico's, Mark?
6: Het is natuurlijk, en dat BNR is een zender voor ondernemers, over ondernemers. Maar we zijn dus zelf ook ondernemers. Dus laten we heel eerlijk zijn. Het kan ook gigantisch misgaan. Dat kan, hè, als je verkeerde investeringen doet. Of je hebt heel veel vertrouwen in een bepaalde podcasttitel die je gaat ontwikkelen. En het gaat helemaal mis. Ja, dan kan het misgaan. Ja,
1: wat bedrag is hiermee gemoeid dan?
6: Ja, nee, dat bedragen noem ik niet. Want dat gaat je niks aan.
3: Nou, we hebben nog een redactieraad. We gaan het daar
1: via de redactieraad achterhalen.
6: Ja.
1: Goed, maar er gaat voor de luisteraar niet iets veranderen in de zin de bestaande programma's blijven.
6: Ja, zeker. Dus dat verandert allemaal niet. Maar het kan wel zo zijn dat het, en dat weet ik wel zeker, het podcastaanbod van BNR, dus hou de BNR-app in de gaten, toch even reclame maken, zal rijker worden, zal meer worden.
1: Dankjewel, Mark Adriani.
6: Graag gedaan.
3: Het loopt storm op de website van de NS. Want vanaf vandaag kunnen reizigers een abonnement afsluiten waarmee je voor €49 een maand lang in de daluren met de trein reist. Gebeurt massaal. Heel zo massaal zelfs dat door veel mensen op dit moment, dat het veel mensen niet lukt om zo'n abonnement aan te schaffen via de NS-website. In het Spoorwegmuseum in Utrecht werd vanochtend de eerste kaart uitgedeeld. En onze verslaggever Martijn de Rijk was erbij. Ha, Martijn.
7: Hoi.
3: Ja, wat is het nou precies voor abonnement? Hoe heet het?
7: Heel eerlijk gezegd, het wil maar niet blijven hangen in mijn geheugen. Ik krijg het eigenlijk niet echt recht mijn bek uit. Dus ik heb het maar eventjes aan de NS-baas Wouter Koolmees gevraagd om dat te vertellen aan je. U mag de naam van deze kaart eventjes voor mij oplepelen.
8: Nederland Dalvrij Trein.
7: Dat is niet heel sexy, hè?
8: Ja, nou, vaak wordt er gesproken over het Nederland ticket. Dus laat het daar maar bij houden.
7: Ja, dus Nederland Dalvrij Trein.
3: Een beetje willekeurige woorden achter elkaar
1: zetten. Ja, steekwoorden.
7: Dus laten we het maar gewoon op het Nederland ticket houden. En dat klopt ook wel een beetje, hè, want het is allemaal in navolging van het Deutschland ticket. Die hebben dat al een tijdje.
3: Ja, oké, €49. Je hebt dat betaald. Wat kun je daar dan mee? De hele dag in de trein zitten?
7: Niet
1: de hele dag.
7: Niet de hele dag, precies.
8: Kun je onbeperkt reizen met de trein in de daluren door heel Nederland. Dus niet alleen bij NS, maar ook bij onze conculega's, zoals we dat noemen. Dat is een heel mooi product. En ik denk ook dat heel veel mensen een stuk goedkoper kunnen reizen. En dat daarmee ook echt de OV op de kaart kunnen zetten.
7: Maar ja, als het enorm druk wordt en uw gewone klanten lijden daaronder, dan heeft u toch een probleem.
8: Nee, dat is waar. En de eerlijkheid gebied te zeggen, het is natuurlijk relatief kort geleden dat het initiatief werd genomen door Eerste Kamer en daarna het kabinet. Dus niet zo dat we heel veel langere treinen kunnen inzetten de komende maanden. Maar wat ik net al zei, we weten dat in het dal, zeker in de zomermaanden, het rustig is. Maar ook momenten in de week, denk aan het weekend bijvoorbeeld, verwachten we wel iets van drukte. Maar het hangt wel af hoeveel abonnementen natuurlijk worden afgesloten. Het gaat vanmorgen heel erg goed. Het is heel erg druk op de website. We weten nu al meer dan 20.000 kaarten al verkocht vandaag.
3: Zo, dus 20.000.
7: 20.000. En ik heb zojuist nog eventjes een telefoontje eraan gewaagd. Ze staan inmiddels op 31.000. Dus het gaat echt wel de goede kant uit. Je weet dat die kaart een beetje tot stand gekomen is op voorspraak van Pro in de Tweede Kamer. Dus niet de Eerste Kamer, want eerst de Kamer, zei
3: Je verstond ook precies, Eerste Kamer, ja.
7: Nee, precies, de Tweede Kamer dus. En de geestelijk vader Haptamu de Hoop, die was er vanochtend ook bij. En die was heel blij dat zijn kaart werkelijkheid geworden is.
9: belangrijkste is dat heel veel groepen naar het ziekenhuis, naar school, naar hun werk kunnen reizen of naar een hele leuke plek in Nederland deze zomer tijdens je vakantie op een betaalbare manier. En dat is gewoon voor heel veel gewone mensen niet meer vanzelfsprekend. En ja, dat is wel de eerste reden waarom wij dit belangrijk vinden. Maar de tweede reden is ook dat reizen met de trein natuurlijk veel beter voor het klimaat en voor het milieu is dan met de auto. Daar helpt het Nederland-ticket gewoon heel erg bij.
3: Ja, en dan?
7: Ja, en dan zou je kunnen krijgen dat bijvoorbeeld het geld op is. Ik heb ook nog eventjes gesproken met de staatssecretaris Annette Bertram. 118 miljoen heeft u hiervoor.
10: Ja, klopt.
7: En als het op is?
10: Dan is het op.
7: Dan stopt het.
10: Nou kijk, wat we gezegd hebben, dat is, dit is echt een uniek experiment. Het is een samenwerking geweest vanuit de Kamer met het kabinet. Dan moet je dus ook heel snel zorgen dat er geld komt. We hebben gezegd, we gaan daarna kijken hoe zich dit ontwikkelt. Welke mensen hebben eraan deelgenomen? Is het zo dat mensen toch meer de trein ingaan? Is het zo dat ook mensen met de smalle beurzen gebruik van maken? En als we die resultaten hebben, dan gaan we onze mind op maken. En dan gaan we door. En dan gaan we kijken wat dan.
3: Oké, okay, dus het is een open eindje. Als het een succes is en het juiste mensen bereikt.
7: Eigenlijk wel. Alhoewel je wel vast kunt zeggen dat september zeker niet dit verlengd gaat worden. Mm. Want september wordt het sowieso verschrikkelijk druk in de trein. Dan gaan alle mensen weer naar school.
3: Alle opleidingen.
7: Beginnen. Ja. Dus dat zal zeker niet het geval zijn.
3: Nee.
7: Maar je proeft wel een beetje dat het echt met stoom en kokend water tot stand gekomen is. Zouden in theorie 700.000 Nederlanders van dat bedrag gebruik kunnen maken om die 2 maanden goedkoper te reizen. Dus dan kunnen we nog wel even voort.
1: Nou had ik dus al zo'n kaart, waarvan ik de naam ook niet weet. De Dalflex permanent reizenkaart.
7: Ja, die is ongeveer 2,5 keer duurder. Dus je bent de komende 2,5 maand gewoon een stuk goedkoper uit als je overstapt op deze kaart.
1: Moet ik dat handmatig doen, weet je dat?
3: Jij hebt het nummer van Wouter Koolmees.
7: Ik zal het aan Wouter vragen.
1: Maar dat zou wel heel raar zijn. Dus de mensen die al in de daluren reizen en daar 130 euro per maand voor neerleggen, die zouden dan nu niet van kunnen profiteren.
3: Nee, maar dat is ook zo met je telefoonabonnement of die krantenabonnement. Is er een aanbieding, denk je, ik heb een heel duur abonnement al.
1: Ja. Ja, overigens loont het dan ook altijd om even de krant te bellen en te dreigen met opzegging.
3: Maar Martijn, de website van de NS die kan de stormloop dus nauwelijks aan met 31.000 mensen die al zo'n kaart wilden kopen. Maar goed, de conclusie is dan, de reizigers zijn blij.
7: Ja, dat kun je wel zeggen. Er waren ook wat reizigers bij vanochtend.
11: Nou, het is heel fijn als je met het gezin eens een keer, we wonen zelf in Rotterdam, dat je naar Maastricht of Groningen een dagje gaat.
12: Je zit gewoon in een trein en dan kan je gewoon rondlopen, want je zit niet vast in dat je een gordel om moet of zo.
13: Mevrouw en ik hebben al genoeg plannen klaarstaan. In juli is er in Harlingen, zijn de grote zeilschepen, er is een augustus in Winschoten, een straattheaterfestival.
7: En toen kwam er nog zo'n ontzettend lange lijst, dat ik jullie die eventjes ga besparen. Maar dit waren drie generaties aan het woord. Dus,
3: ja, er is een lekker weg in eigen land.
7: Zo is dat.
3: Dankjewel, Martijn.
1: Ook vandaag waren er weer coronaverhoren. Deze keer was het de beurt aan Diederik Gommers om te verschijnen voor de enquêtecommissie. Hij zei dat er soms flink gediscussieerd werd. Bijvoorbeeld over zogeheten triage.
14: Voor mij als professional, als medicus, is leeftijd eigenlijk heel logisch.
1: Ja, selecteren op leeftijd, zoals dat werd toen besproken. Ja, ik herinner me het nu inderdaad. Meer details daarover zometeen, over een paar minuten.
15: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
16: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
17: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
16: Obli. Meer rust, meer rendement.
18: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
19: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
20: Klopt, minstens 2 dagen per week.
19: En jij?
20: Ik meestal maar 1 keer per maand.
19: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
20: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
19: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
21: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
0: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
22: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
23: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
22: Nigayo Wijnen
23: en Arjen Elbers, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
22: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
24: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
25: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
26: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
27: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
26: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
28: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
29: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
30: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in het midden en westen van het land. Nu zo'n 200 kilometer in totaal. Zo ook op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat een auto in brand en de weg is afgesloten. Maar het verkeer kan er nog langs de rechter parallelbaan. De A12 dan Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. 5 kilometer met meer dan een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. De A12 Utrecht richting Den Haag. Daar sta je in de file tussen Houten en Harmelen. 10 minuten oponthoud. De A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord. 5 kilometer met 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting. Dat is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd. Er ligt diesel op de weg en de weg is dus afgesloten. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure en Heerenveen. Dat kan over de A7, de A32 en de A28. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 10 uur vanavond zal duren. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Groningen richting Zwolle, daar staan ze bij de wijk te flitsen, bij hectometerpaal 118,0. En de A50 Arnhem richting Os, bij hectometerpaal 165,6.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
33: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Zeeland is de feestelijke heropening van een belangrijk stuk weg afgelast, meldt de regionale omroep. Op dezelfde weg in Zeeuws-Vlaanderen, maar dan verderop, was vorige week het dodelijke ongeluk met kinderen die naar een schoolkamp fietsten. Zo'n openingsmoment vindt de provincie daarom niet gepast. Er is iemand opgepakt voor de verdwijning van een man uit Dronten. Hij werd voor het laatst gezien toen hij 2 jaar geleden op zijn fiets naar het bos reed. Hij had er een afspraakje met iemand via een dating-app. En de politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. President Trump komt met hoopvol nieuws over de zeestraat van Hormuz. Hij zegt dat de eerste schepen en olietankers daar in beweging komen. Al is een bewering moeilijk te controleren. Amerika en Iran zouden afgelopen nacht een vredesakkoord hebben bereikt. Daar moeten vrijdag de handtekeningen worden ondergezet. In Bonn werd pas geleden een belangrijke verkeersbrug over de Rijn gesloten, omdat er zorgen zijn over de constructie. De Duitse gemeente heeft nu besloten om het openbaar vervoer voorlopig gratis te maken. Iedereen kan in ieder geval de rest van de maand met de trein, tram of bus zonder iets te betalen. En de nieuwe regels op het WK voetbal zijn ook van invloed op het plasgedrag van Nederlandse fans. Ze gingen gisteravond massaal naar de wc tijdens de drinkpauzes van Oranje in Japan, merkte waterleverancier Vitens. Maar er waren ook mensen die niks meer wilden missen en pas na de wedstrijd naar de wc gingen. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het wordt warmer dan vandaag. Er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Jacht op topcrimineel Bolle Jos krijgt Europese steun. De EU gaat zich namelijk actief mengen in de poging om hem uit Sierra Leone weg te krijgen. Maar of die Europese hulp ook zo aan de dijk zet, dat hoor je zo meteen.
2: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
32: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
9: Goedemiddag.
10: Middag.
9: Het is 15 juni, 5:05. Hij staat op de lijst van Most Wanted, veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos. Hij houdt zich schuil in Sierra Leone en het lukt Nederland maar niet om hem uitgeleverd te krijgen. Zou het helpen als er ook vanuit Europa druk kwam op Sierra Leone? En waarom zou dat van belang zijn? Dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we praten over een bekend gezicht, terug van weg geweest, intensive care arts Diederik Gommers.
11: Het ging soms fel aan toe tijdens de katshuissessies over de coronabestrijding. Oud-premier Rutte had het daar afgelopen vrijdag al over. Vandaag hoorden we van Diederik Gommers hoe hij hard botste met Rutte en Hugo de Jonge. Gommers was OMT lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Nou, zoals we allemaal weten, die intensive care werd zwaar belast in die periode. Politiek verslaggever Mark Beekhuis, jij volgt die parlementaire enquête corona voor ons, waar Gommers nu getuigde. Het knetterde in het katshuis. Dus waarover ging dat dan?
12: Ja, er waren een paar zaken waar ze echt heel heftige discussies over gehad hebben. Onder andere over het al dan niet sluiten van scholen, waar de medische wetenschap en het OMT van zei, hoeft niet. Maar ja, de docenten die zeiden, we blijven gewoon thuis. Over de versoepeling na de eerste zomer, dat was dus tijdens de tweede golf, toen lag de IC nog vol. Toen kwamen er allerlei versoepelende maatregelen. Nou, daarvan zegt Gommers nu achteraf blijkt dat de regering gelijk had, het kon. Maar dat kon je niet uit. Wij konden dat van tevoren niet zien. Maar vooral waar ze over botsten en waar het over knetterde, dat woord gebruikte hij al. Dat was bij de vraag code zwart. Dat dreigde dat je geen IC-bedden meer hebt voor de mensen die dan dus door het gebrek aan IC-bedden overlijden. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat hadden we in Italië gezien, dat er mensen in de deuropening van de ziekenhuizen overleden waren. Wilden ze hier zeker niet. En een van de zaken die daarbij de medici zeiden, nou ja, als je dan 80 bent, dan gaan we je in principe niet meer helpen. En daar hadden Rutte en trouwens ook Hugo de Jonge Die hadden daar grote bezwaren tegen. Dus daarover ontstond ruzie tussen onder andere Gommers en de politiek.
0: Toen ik dat pandemieprotocol meenam naar het katshuis en het uitlegde wat de consequenties was, mochten we onverhoopt komen dat we geen IC-bed meer beschikbaar hadden, kregen we daar een felle discussie over. En het overviel
9: met
0: mij.
9: Met wie was die discussie? Weet u dat?
0: Nou, met minister-president en met Hugo de Jonge. Die waren het daar absoluut niet mee eens. En voor mij als professional, als medicus, is leeftijd eigenlijk heel logisch. Niet zozeer dat meneer A 80 jaar en 81 jaar behandelen we niet. Maar leeftijd is een belangrijk iets over de kwetsbaarheid van iemand.
9: Maar hoe heeft u daarop gereageerd toen zij...
0: We hebben echt ruzie gehad toen. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen.
11: Nee. Want dat is natuurlijk een medische. Dat is voor de inschatting van de arts of iemand. Wat iemands overlevingskansen zijn. Hè? In zo'n situatie moet je kiezen.
12: Uiteindelijk
11: toch?
12: Komt het daarop neer. Ja. Maar je had wel in de Tweede Kamer het debat ook. Want in de Tweede Kamer was hier ook heel veel verzet tegen. En er was even een strijd over wie hierover ging. Die is uiteindelijk natuurlijk helemaal niet actueel geworden. Omdat we code zwart net niet bereikt hebben. Als je het de medici vraagt. Mm-hmm. Nieuwsuur had daar een ander verhaal over vandaag. Die zei, we hebben het net wel bereikt via alle mensen die uitgestelde zorg nodig hadden. Ja. Of tenminste, die zorg nodig hadden, maar die werd uitgesteld.
11: Ja. Wat op zich niet nieuw is, want dat kan ik me uit die periode ook wel herinneren. Dat andere zorg werd uitgesteld omdat iedereen bezig was met corona.
12: Absoluut. Ja. Alleen de definitie is dan officieel dat het geen code zwart was daardoor. Maar er zijn wel mensen natuurlijk overleden. Dat is een beetje een woordenspel wat je dan krijgt.
11: Ja. Maar het schuurde wel vaker tussen de Haagse opvatting en de werkelijkheid op de werkvloer.
12: Ja, zeker. En ik heb een voorbeeldje meegenomen uit het verhoor van Gommers over het aantal IC-bedden. Dan was er op een goed moment was er discussie geweest in het katshuis en in de Tweede Kamer. En dan had Hugo de Jonge gezegd, ik denk wel 1600 bedden moeten we wel kunnen redden. En dan, dat had hij namelijk van Gommers gehoord, 1600 IC-bedden, daar moeten we naartoe kunnen. Hebben we nooit bereikt, geloof ik. Maar dan denk je, als je Gommers bent, denk je, oké, dan gaan we dat nu regelen. We gaan mensen bij die bedden neerzetten. In de ministeries denken ze dan heel anders. Dan gaan ze zich meteen indekken.
0: Maar dat is de andere manier hoe politiek bedreven wordt. Hè? De discussie over die 1600 bedden en dat ik dan gebeld werd, Diederik, kan jij vastleggen dat er 1 april 1600 bedden is en dat ik een appje moest sturen. Toen dacht ik, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Ga dat nou afrekenen? Het gaat gewoon, we moeten met elkaar zorgen dat die IC-bedden te komen.
12: Ja, zegt hij, daar was ik totaal niet mee bezig met dat soort administratie, zodat de ministerie zich kon indekken en de minister dan kon bewijzen dat er iets aan hem beloofd was. Tegelijkertijd deed Gommertje wel een terechte observatie bij. Die zei, een minister kan soms jaren later, in ieder geval maanden later, nog worden gehouden aan wat hij eerder al gezegd heeft.
11: Ja.
12: Dus bijvoorbeeld Hugo de Jonge had een keer gezegd, als er straks 90% vaccins zijn, iedereen 90% van de mensen gevaccineerd, dan hebben we het virus onder controle. Dus dan verandert ogenblikkelijk de hele situatie in het land, is het eigenlijk de crisis over. En toen veranderde het virus van karakter. Daar had natuurlijk niemand van tevoren iets over gezegd. Krijg je in de medische wereld dat ze zeggen, oh, dat is voortschrijdend inzicht. Maar daar kan dus de politiek heel slecht mee overweg. Want dat is toch een beetje hoe Den Haag werkt. Een politicus zegt iets en je gelooft hem op zijn woord tot het tegendeel blijft. Nou, en nog een heel ander voorbeeld waar ze toch ook af en toe wel schuurden tussen de medische wereld en de gangen van de minister en alles. De lelijke politiek met de kleine p. Je kan je herinneren, we hebben allemaal staan klappen langs de weg voor de zorg. En tegelijkertijd in die jaren voor de coronacrisis al haakten IC-verpleegkundigen af, want die vonden het eigenlijk te zwaar. En toen was de discussie, moeten dan de salarissen misschien omhoog? Dat wilde de coalitie niet, want die vonden dat ze daar geen geld voor hadden. Toen kwam er een motie waarin dat werd opgeschreven, dus salarissen voor verpleegkundigen bij de IC moeten omhoog. En toen liepen de hele coalitie, Tweede Kamerleden, alle coalitie liepen allemaal weg. VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Groot schandaal natuurlijk. Want omdat dat zij er niet waren, kon er niet worden gestemd over die motie. Waren er te weinig Kamerleden voor. Dat was het moment dat Gommers daadwerkelijk door het dak ging.
0: Er is toen een paar keer gestemd, hè, over salarisverhogingen en dat jullie wegliepen. Ja, toen was ik echt klaar met jullie. Toen dacht ik van, ja, jemig jongens. Ik bedoel, wij doen knijter ons best. Het gaat over hoe de zorgprofessional gemotiveerd blijft, dit werk blijft doen. Je kunt niet weglopen. En jullie gaven die beelden die ik toen gezien heb, niet thuis. Ik begreep daar helemaal niks van. En toen was ik echt klaar. Toen was ik ook echt heel boos.
12: Ja, en ik durf niet te zeggen dat de huidige Kamer dit beter zou doen. Want wat dat betreft is de politiek er niet op vooruit gegaan in de afgelopen jaren.
11: Lelijke politiek uit de coronatijd. Nog altijd actueel. Dankjewel, Mark Beekhuis in Den Haag.
9: We gaan naar de ANWB, naar Rijn Baartmans. Rijn, er zijn wegwerkzaamheden bij Ter Aar waar mensen last van kunnen hebben?
31: Ja, dat klopt. Dat is de langste file op dit moment op de N207, Hillegom richting Bergambacht. Daar zijn ze tussen afrit Ter Aar en de aansluiting met de N11 aan de weg bezig. Dit zorgt voor ruim een uur vertraging. Dan nog een flitser, gemeld door Flitsmeister, de A15, Europoort richting Rotterdam. Opletten bij de Botlektunnel, want ze staan te flitsen bij hectometerpaal 50,3.
10: Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Het zou gaan om een drie-fase-traject. En nu dat ontmikkelijk staakt het vuren op alle fronten, inclusief Libanon.
14: Verandering hangt in de lucht. Mensen hunkeren naar vooruitgang. Want heel veel Nederlanders met ons die weten, dit land kan zoveel eerlijker.
15: Mijn blaadjes zitten aan elkaar geplakt. Dat kan niet.
9: Hij hoort tot de most wanted, Bolle Jos, de bijnaam van Jos Leidekkers. De jacht op de veroordeelde drugscrimineel krijgt mogelijk Europese steun. 27 EU-regeringsleiders buigen zich deze week tijdens de EU-top in Brussel gezamenlijk over zijn uitlevering, dat meldt de Telegraaf. Bolle Jos verschuilt zich namelijk in Sierra Leone. En de EU-top die staat in het teken van de drugsproblematiek, veel breder, in Europa. Gaan we over praten met David Davidson, hij is journalist bij Follow the Money. Hij won samen met collega's De Tegel, journalistieke prijs, voor het onthullen van de plek waar Bolle Jos zich schuilhoudt. En Karsten Bruin is bij ons, West-Afrika-expert bij instituut Klingendaal. Goedemiddag allebei.
16: Goedemiddag.
9: Karsten Bruin, ja, hoe uitzonderlijk is het eigenlijk dat over één persoon, over één voortvluchtige crimineel gepraat wordt op een EU-top? Het wordt gewoon chefzagge.
16: Ja, het is heel uitzonderlijk. Het is ontzettend uniek dat er op Europees niveau nu wordt gesproken over, over breed drugsbestrijding in Afrikaanse landen. Dus ontzettend bijzonder. We hebben dit niet eerder gezien.
9: Nee. David Davidson, ja, om even een indruk te krijgen. Bolle Jos blijft één persoon. Maar hoe groot is het probleem van zijn organisatie of van zijn netwerk dan voor met name Europa?
17: Nou ja, voor Nederland en Europa is hij echt wel een serieus probleem aan het worden. Je moet je voorstellen, het is een Nederlands topcrimineel, een groothandelaar in cocaïne. En hij zit daar gewoon heel dicht tegen de macht aan. Hij heeft banden met de presidentiële familie. Dat betekent, ja, die heb je al nodig, zeg maar, om hem uitgeleverd te krijgen. Maar die macht waar hij tegenaan zit, die heb je ook nodig om allerlei andere dingen gedaan te krijgen. Denk alleen maar aan handel. Dus je zult altijd, zeg maar, met het netwerk moeten praten. Dat maakt het een serieus probleem.
9: Ja, en als hij zo dicht tegen die presidentiële macht in Sierra Leone zit, is dat dan ook de reden dat ze hem niet willen uitleveren? Want wat voor belang heeft Sierra Leone dan daarbij?
17: Ja, dat hebben we natuurlijk nooit zwart op wit gekregen. Maar ja, je ziet heel duidelijk, zeg maar, dat de vraag alleen al van lever hem uit, die wordt heel erg ontweken. En tegelijkertijd weet je, ja, dat hij zich in gezelschap van de president heeft bevonden. Dat hij zeer waarschijnlijk een relatie heeft met de presidentsdochter. Mm. Dus ja, het is eigenlijk wel duidelijk, hè, ook aan de video's die er zijn geweest, dat je hem kunt zien feesten notabene met het hoofd van de drugsbestrijding. En dat hij ook het hoofd van de politie daar zo, voormalig hoofd, een knuffel geeft. Aan alles zie je en merk je eigenlijk dat land misschien zelfs wel een beetje afhankelijk van hem aan het worden is. En dat hij daar heel dicht tegenaan zit, tegen die macht.
9: En hoe wordt een land afhankelijk van één grote drugscrimineel?
17: Nou ja, ik vermoed dat toch wel veel met zijn geld te maken heeft, waar die erg veel van heeft. En dat hij dus ook inmiddels een persoonlijke band heeft, de relatie met die dochter van de president bijvoorbeeld. Ja, dat maakt dat ze op dit moment denk ik niet van hem af willen. Ah. En dat blijkt ook eigenlijk uit wat er gebeurt. Hè. Ik bedoel, ja, je kunt vragen om zijn uitlevering tot je naar ons weegt. Dat ondervindt Nederland op dit moment. Maar het gebeurt gewoon niet. Het wordt zelfs gewoon genegeerd.
9: Ja, dus zij zijn gewoon een beetje afhankelijk geworden van zijn geld.
17: Dat is het donkerbruine vermoeden. Ja, nogmaals, dat hebben we natuurlijk niet zwart op wit. Maar dat is een scenario wat je heel goed kunt voorstellen.
9: Karsten Bruyne, welke middelen heeft de EU in handen om dan extra druk te zetten op Sierra Leone, als het Nederland alleen niet lukt?
16: Nou, het grote verschil tussen Nederland en de Europese Unie is dat Nederland helemaal geen ontwikkelingssamenwerking heeft, geen relatie met Sierra Leone. We hebben ook geen diplomatieke aanwezigheid. En dat heeft de EU wel. Dus de EU is voor Sierra Leone een van de allerbelangrijkste donoren. Mm-hmm. Dus een groot deel van hun budget, ongeveer 5-6%, komt van EU-middelen. Een deel giften, ook een aantal leningen. En dat zijn middelen die de EU in kan zetten. En daarnaast zijn ze natuurlijk ook diplomatiek aanwezig. Dat betekent dat je ook dagelijks met elkaar in gesprek zou kunnen gaan.
9: Ja, het gaat om veel geld, hè? Want de EU heeft Sierra Leone voor de periode 2021 tot 2027 ruim 352 miljoen euro aan subsidies toegezegd. David van Wil, minister van Justitie en Veiligheid, die wil daar zo snel mogelijk een korting op toebrengen, of misschien er wel helemaal van af. Als Bolle Jos al zoveel geld heeft, werkt dit dan als dreigement voor Sierra Leone?
16: Ja, dat is de grote vraag. Ik denk eigenlijk dat er twee stappen zijn. Eén, krijg je binnen de Europese Unie wel iedereen op één lijn? Daar begrijp ik van dat dit al langer de inzet is geweest van Nederland. En dat het al best wel een periode is geweest dat er werd gezegd, ja, goed, Nederlands probleem, zeker, raakt ook een Europese belangen. Maar goed, misschien in eerste instantie zelf oplossen. En dat is wat aan de wijzigen. Ik denk vooral als gevolg van die hele grote vangst een paar weken geleden van 30 ton. Daar hebben we de Duitsers bij betrokken gezien, de Fransen, de Spanjaarden. Dat was vlak voor de kust in Marokko. Italianen. En ik denk, er is ook wat publicaties erna verschenen over bijvoorbeeld de aanwezigheid van het netwerk in Duitsland. Dus je ziet denk ik breder dat er binnen Europa wat meer besef ontstaat dat dit een enorme speler is en dat er ook andere landen echt direct te maken hebben met hem. Dus dat is eigenlijk één. Mocht je nou alle handen op elkaar krijgen binnen Europa en inderdaad je middelen in kunnen zetten, dan is vraag twee, heeft het dan effect? En daar ben ik eigenlijk wel heel sceptisch over, als ik eerlijk ben. 5-6% van je begroting is best veel. Maar we hebben het over 50 en 60 miljoen. Goed, dat is op te vangen. Misschien vanuit georganiseerde misdaad. Maar er zijn ook andere landen.
9: Ja. En de Europese Commissie en de buitenlandschef, die wordt bovendien gevraagd om met een voorstel te komen voor een nieuw sanctieregime. Dat gaat dan nog verder dan alleen die begroting korten, of althans die subsidies korten. Wat kan dat dan nog voor extra druk uitoefenen op de president en zijn entourage?
16: Nou, wat mij niet duidelijk is, of dit sancties zijn op de criminelen en de criminele organisaties. Die hebben ook legale bedrijven, dat je daar sancties op zet. Of dat dit gaat om politici of mensen in Sierra Leone. Mochten dat laatste zijn, dat gaat echt extreem ver. Ik denk dat je daarmee ook eigenlijk je relatie met Sierra Leone als Europese Unie vernield. Ja. En ik vraag mezelf ook af of dat nou heel effectief is. Want er zijn ook andere partijen in de wereld die graag samenwerken met Sierra Leone. En dan sta je uiteindelijk met lege handen. Dus het lijkt mij heel risicovol. Maar nogmaals, het is niet duidelijk. En het lijkt mij dat ze in eerste instantie zich meer richten op de criminelen dan op de politici.
9: Ja, David Davidson, nog even. Ja, wordt op deze top dan, die komende donderdag en vrijdag gehouden wordt, ook duidelijk dat netwerk van Bolle Jos de hele EU aangaat? Is dat ook een beetje het doel van de top, om die hele drugscriminaliteit in Europa boven water te krijgen, of althans zichtbaar te maken?
17: Nou, kijk, over die top zelf weet ik niet zo heel veel. Maar wat ik wel weet, is dat Nederland dat inderdaad heel erg belangrijk vindt. En ook echt probeert aan te tonen, jongens, dit is een gezamenlijk belang wat we hier hebben. Het is een hele grote speler. Hij overspoelt Europa met drugs. Dus het is echt niet iets, zeg maar, wat alleen Nederland aangaat en de Nederlandse reputatie schaadt. Het gaat om veel meer landen. Het gaat om Duitsland, het gaat om Frankrijk, het gaat om Spanje. En ik denk dat Nederland er heel veel energie in heeft zitten, want we hebben daar eerder een verhaal ook over gemaakt, om dat diplomatiek duidelijk te maken en dat deze top daar een gevolg van is.
9: Want hij is bij verstek veroordeeld in Nederland en in België voor in totaal 81 jaar cel, toch?
17: Ja. En je hebt wel eens kans dat daar nog wel meer bij gaat komen ook nog. Ja, het gaat om enorme celstraffen en enorme hoeveelheden cocaïne.
9: Ja, en die enorme hoeveelheden blijven niet alleen in Nederland en België. Daar kun je wel van uitgaan natuurlijk.
17: Die gaan heel Europa door.
9: Ja, tot slot. Wordt dit een nieuwe manier van criminaliteit aanpakken, gezamenlijk in Europees verband, Karsten?
16: Ik Ik hoop het wel, maar het is wel stap 1. Dus ja, dit is allemaal repressief. Dus een land zeggen van je doet het niet goed en wij hebben deze middelen. Maar we moeten natuurlijk ook beseffen dat vanuit Afrika er naar Europa wordt gezien. Dat is de consumptiemarkt en het zijn jullie criminelen die bij ons zitten. Dus het is wel heel makkelijk om met het vingertje gaan wijzen. Ja. Ik denk op het moment dat je dat ontzettend doet, dat je meer en meer je relatie kon graven met de regio. Dus er zal toch iets van meer gezamenlijkheid moeten komen. En dat je ook nadenkt wat zijn nou wortels die je voor kunnen houden in plaats van alleen je stok.
9: Ja, en wat zouden dat voor wortels kunnen zijn dan?
16: Nou, je kan ook nadenken over bijvoorbeeld hele grote problemen rond synthetische drugs in West-Afrika. Nou, dat komt niet alleen uit China. Dat komt ook voor een deel uit Europa. Nou, wat doen we daar precies aan? Wat is onze export? Hoe kijken we hoe dat vanuit Europa die kant op gaat? Nou ja, dat is een voorbeeld. Maar er zijn
1: we te veel met import van drugs bezig in de Rotterdamse haven, te weinig met export?
16: Ja, mijn mening is dat het absoluut geval is. Export, met name synthetische drugs. Nederland is een van de allergrootste in de wereld. Dat gaat de hele wereld over. Onze prioriteit is op de import. Maar goed, het gaat ook naar buiten.
9: Tot slot, David Davidson. Ja, wat denk je na donderdag en vrijdag? Is de kans dat Bolle Jos dan uiteindelijk naar Nederland komt om zijn straf uit te zitten groter geworden?
17: Nou, mijn persoonlijke inschatting is dat het hoe dan ook nog een tijd gaat duren. Ik denk, ja, zelfs als die stappen worden gemaakt, dat die twee partijen, dus eigenlijk de macht in Sierra Leone en onze Bolle Jos, zo dicht tegen elkaar aanzitten, dat ze elkaar niet zomaar kunnen loslaten. En dat ongeacht de uitkomsten van de top, dat het gewoon nog een tijd gaat duren, eigenlijk totdat er politiek in het land iets wisselt.
9: Ja.
17: Bijvoorbeeld een nieuwe president.
9: Nou,
17: ik vrees bijna dat we daarop zullen moeten gaan wachten.
9: Dank jullie wel voor dit gesprek. David Davidson en Karsten Bruin.
18: Tech Update.
1: Tesla, de autofabrikant onder leiding van Elon Musk, die heeft de Nederlandse en Zweedse toezichthouders misleid over de zelfrijdende auto om die auto goedgekeurd te krijgen. Daarover schrijft persbureau Reuters. Onderzoekers spreken zelfs van misleidende marketing. Voor de techredactie is hier Donner Bakker. Donner, wat heeft Tesla dan gedaan?
19: Nou, je zegt zelfrijdende auto, het gaat om de systemen. Dus full self-driving noemen ze dat dan heel fancy. Dat is het systeem waardoor je dus sinds april in je Tesla kunt stappen en die dan je bestuur kan overnemen. Ja. Daar moet ik dan wel even bij vermelden dat dat niet overal kan. En het is handig om toch wel te blijven opletten.
1: Ja, dat moet.
19: Reuters heeft achterhaald dat Tesla allerlei gegevens wat mooier deed voorkomen dan dat het in werkelijkheid was. Ik heb Nout Broekhoff, maker van de Nationale Autoshow hier bij BNR, even gevraagd waar ik dan aan moet denken.
20: Nou, de kritiek van onderzoekers is eigenlijk dat Tesla datasets gebruikt die niet goed met elkaar te vergelijken zijn. En dat de veiligheidsclaims die daarop volgen niet onafhankelijk geverifieerd zijn. En daarom onbetrouwbaar kunnen zijn.
19: Ja, dit gebeurde dus in Nederland en Zweden. Maar er zijn ook overdreven gegevens op de mat van meerdere landen beland. Allemaal om die full self-driving systemen zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen in heel Europa.
1: Tesla heeft in Nederland de RDW benaderd. Hoe is dat verlopen?
19: Ja, Tesla die benaderde onze verkeersautoriteit eind 2024 om die zelfrijdende functies dus goedgekeurd te krijgen. Dat deden ze met een brief waarin gelinkt werd aan een door Tesla geschreven veiligheidsrapport. Het autobedrijf claimde onder meer dat verhoogd gebruik van FSD, de afkorting Full Self-Driving, leidt tot veiligere wegen. De RDW heeft dan weer een verklaring afgegeven. De instantie laat weten dat het zich de beslissing niet wil baseren op het goedkeuren van op marketingclaims of externe statistieken.
1: Ja.
19: Oftewel, ja, leuk zo'n rapportje, maar wij doen gewoon onze eigen tests, analyse en controles.
1: Ah, dus dan moet je zeggen, het is dan bij een poging tot misleiding gebleven, zal ik maar zeggen. De RDW heeft wel ook eigen werk gedaan.
19: Ja, inderdaad, zo moet je het een beetje zien. Tesla die heeft dus een poging gedaan tot. Het nieuws in dit verhaal is dus echt, ze hebben het geprobeerd en een beetje gesjoemeld met hoe het uiteindelijk wordt gepresenteerd. Maar de RDW benadrukt dus, hey, we hebben dit wel ontvangen, maar we hebben toch echt onze eigen tests gedaan.
1: En hoe gaat dit nu verder? Die auto's blijven rondrijden?
19: Nou ja, de RDW heeft er dus een notie van genomen. En ook in Zweden hebben ze er zorgelijk op gereageerd en gezegd, nou, wij vinden dit inderdaad ook niet kunnen. Maar ik heb Nout ook nog even gevraagd of hij dit dan verwacht dat dit gevolgen gaat hebben hier in Europa, maar ook Europa breed.
20: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring van dit systeem. Heeft Tesla ook onder het zwaarste regime van toezicht geplaatst. Maar het laat wel wederom zien dat Tesla heel graag wilde dat dit systeem goedgekeurd zou worden. En ja, alles werd uit de kast getrokken om toezichthouders te overtuigen dat dit een veilig systeem zou zijn.
19: Nou, dat dus. Ja. En een Europese toezichthouder heeft dan ook nog een reactie achtergelaten. En die quote ik even. Als Tesla beweringen over veiligheid wil doen, moeten ze de gegevens aan een universiteit geven die ze onafhankelijk onderzoekt. Pas dan wordt er verder gepraat over uitrol in de EU. Ja. Zou ik dus voor Tesla willen stellen, missie gefaald.
1: Ja, maar koers SpaceX niet omlaag.
19: Nee, maar Tesla is eigen bedrijf, hè?
1: Is eigen bedrijf, dus dat heeft geen invloed op elkaar. Door naar Apple, dat zou in gesprek zijn met AI-bedrijf Anthropic om de chatbot te gebruiken als alternatief voor Siri. Dat blijft maar een beetje. Apple blijft het moeilijk houden met dat Siri, hè?
19: Ja, nou, dat was wel opvallend, Niels. Want maandag hebben we natuurlijk afgelopen maandag de presentatie gehad, WWDC. En dat was het moment voor Apple om te laten zien, hey, het werkt eindelijk. Nou, blijkbaar dan toch niet helemaal. Bloomberg meldt namelijk dat Apple met Anthropic en Google in gesprek is om hun chatbots beschikbaar te stellen als alternatief voor Siri. Dat nieuwe systeempje zou dan extensies heten binnen je iPhone. En ook OpenAI was eerder al om hulp gevraagd, hè? Dus alle moeilijke vragen binnen Siri AI liepen via OpenAI. Ja, nu via Gemini. En nu zou Apple dus bezig zijn met die extensiefunctie. Dat zou een soort keuzemenu moeten worden, waardoor jij kunt kiezen welke AI-chatbot je gebruikt.
1: Oh ja.
19: En je kunt de plek van Siri dus laten innemen door Gemini, ChatGPT of Claude. Lijkt er dus toch op dat ondanks die feestelijke aankondiging vorige week maandag, Siri nog niet helemaal doet wat Apple wil.
1: Ik krijg het niet voor elkaar. Dankjewel, Donnerbakker.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Er zou dus binnen 2 à 3 dagen na een akkoord tussen de VS en Iran een Hormuz-missie plaats kunnen vinden. Althans, dat zegt de Franse president Macron. Of dat ook betekent dat de schepen in die straat dan meteen weer kunnen gaan varen, dat gaan we zo vragen aan de reders.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
21: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
18: Ja, flexibel ticket, hè?
21: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
18: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
23: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
22: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Thomas van Zijl.
25: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over hoe kan het ook anders, de beursgang van SpaceX en een gesprek met Janine Luthe, directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie. Ik vraag haar hoe het kan dat de prijs voor aardappelen dit jaar negatief werd. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
27: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
28: China was geen probleem, China was geen gevaar.
27: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
29: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
27: Luister de strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
30: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
33: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
0: crowdrealestate.com.
30: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Nu in de BNR-app.
9: De prijs van goud en zilver stijgt na het naderende akkoord tussen VS en Iran over de heropening van Hormuz. Rabo Research wacht met het aanpassen van de ramingen, ondanks dat naderende Iran-akkoord. En Russische families gebruiken AI om gesneuvelde soldaten tot leven te wekken in een soort digitaal hiernamaals. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: Rijn Baartmans is voor ons bij de ANWB. Het is niet zo druk, toch, Rijn?
5: Ja, het is druk, maar het is wel rustiger dan normaal. Met 200 kilometer file in Nederland staat er nu zo'n 100 kilometer minder dan gebruikelijk. Wel is het druk op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein-Zuid en Beest, 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Het komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is er dicht. De A4 dan, Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk. Een half uur vertraging door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij, maar twee rijstroken blijven gesloten. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. 5 kilometer met 3 kwartier vertraging vanwege wegwerkzaamheden. En nog een file bij knooppunt Lunette op de A27 richting Gorkum. Bij Utrecht-Noord doe je er een kwartier langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 14,4. De A28 Groningen richting Zwolle bij hectometerpaal 118,0. En de A32 met...
6: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: De straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij martelde en verkrachtte. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. De BBC weet wie er achter de branden zat die gericht waren tegen de Britse premier Starmer. Rusland, schrijft de omroep. De branden waren in 2 huizen en een auto die van Starmer was geweest. 2 verdachten zijn intussen schuldig verklaard en zouden vrijdag hun straf horen. En Oranje speelt op het WK over 1,5 week tegen Tunesië, maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al niet lekker en de Tunesische bond is er nu al klaar mee. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zon en droog. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. Het is dan warmer dan vandaag en er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
2: De AEX staat 0,4% in de min, 1077 punten. De grootste daler is Shell. 4,3% gaat dat aandeel omlaag. De grootste stijger is Adyen, 4,5% in de plus. De Dow Jones staat 1,2% in de plus.
3: Zometeen, ja, bedrijven schreeuwen nog steeds om personeel. Maar toch zit zo'n 70% van de nieuwkomers in Nederland zonder werk. Om daar iets aan te doen, komt minister Aartsen nog voor de zomer met plannen om de statushouders aan een baan te helpen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dat vragen we zometeen aan de minister zelf.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsewave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Norsewave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norsewavecybersecurity.com.
9: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
12: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
12: Thierry Aartsen, minister van Werk en Participatie, is dadelijk te gast. Wat wil hij betekenen voor bedrijven die nieuwkomers, statushouders, arbeidsmigranten sneller aan het werk willen krijgen? De Poolse economie groeit harder dan het Europese gemiddelde. Welke MKB-ondernemers zouden daarvan kunnen profiteren? Dat behandelen we zometeen ook. Eerst, hoe reageren Nederlandse reders op het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran?
3: Want als het goed is, wordt vrijdag dus de deal tussen Iran en de VS ondertekend. Maar de Amerikaanse krijgsmacht komt nu nog met een waarschuwing. Amerika blokkeert nog steeds Iraanse havens. Staat volgens persbureau Reuters in een bericht van de Amerikaanse krijgsmacht.

0: Maar ja, tegelijkertijd zegt Trump juist dat de schepen in de straat van Hormuz weer in beweging komen. Ja, wat is waar? Annette Koster is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat weten jullie daarover? Varen er al schepen inmiddels, of niet?
1: Nou, we hebben de berichtgeving van president Trump ook gelezen. En ik durf te stellen dat dat wat er in de afgelopen weken heeft gevaren, zal er nu ook wel varen. Maar dat is heel, heel, heel beperkt. En waar hij spreekt over een veilige zuidelijke route, is dat nog niet iets wat wij kunnen bevestigen.
0: Nee, dus als hij zegt er komen schepen weer in beweging, dan bedoelt hij de schepen die sowieso al er doorheen konden. Er zijn geen nieuwe schepen die achteraan sluiten.
1: Nee, er zijn op dit moment. Het is niet zo dat je in kolonnen al de schepen er doorheen ziet gaan. Blij dat ze de regio kunnen verlaten. Nee, er is gewoon nog heel veel onduidelijkheid. Ja, de berichten lijken voor te sorteren op een heropening op vrijdag, wanneer dat bestand daadwerkelijk wordt getekend. Tegelijkertijd spreek ik een beetje cynisch van vrijdag is nog best wel ver weg. En dan zijn er ook nog allemaal berichten over wel of niet tolheffing, die dan al dan niet als maritieme servicekosten worden verpakt.
0: Ja, dat is een mooi eufemisme, ja.
1: Ja, maar onduidelijkheid alom. En ook de president en zijn vicepresident lijken elkaar op dat punt wat tegen te spreken.
0: Dan is er vandaag ook nog de Franse president Macron, die zei, als er eenmaal een deal is ondertekend, als die handtekeningen er staan, dan kunnen we binnen 2 à 3 dagen een Hormuz-missie optuigen. Om bijvoorbeeld die zeestraat mijnen vrij te maken. Hoe luistert u daarnaar?
1: Ja, dat vind ik heel erg geloofwaardig. Er is natuurlijk een Coalition of the Willing op initiatief van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waarbij Engeland voor het diplomatieke gedeelte verantwoordelijk is en Frankrijk voor het militaire gedeelte. En dat zijn ook de geluiden die wij hebben gehoord, dat het militaire gedeelte in beginsel klaar is, maar dat nog een aantal landen politieke goedkeuring moeten hebben.
0: En weten jullie hoeveel Nederlandse schepen er op dit moment nog vast liggen in of voor de Straat van Hormuz?
1: Ja, dat weten we zeker. Er zijn in totaal zo'n kleine 700 schepen, onder welke vlag dan ook. We hebben zo'n kleine 100 schepen onder Nederlands beheer of Nederlandse vlag, waarvan de helft onder Nederlandse vlag. Dus 40, 50 schepen van ons.
0: Ja, Iran gaat ook kosten in rekening brengen. Ja, dat viel net al eventjes. Maritieme servicekosten. Is dat meer dan tol of is dat gelijk aan tol?
1: Ja, wat ik nu zelf ervan heb vernomen, gaat dat om milieubescherming, gaat dat over verzekeringen en plakken ze er van alles op en achter. Nou, mijn idee is het gewoon een ander woord voor tol. Want we zien dat in geen enkel ander gebied, behalve de commerciële kanalen. Maar voor de rest geldt overal het mare liberum, dat recht van de vrije doorvaart. En er is vanuit de internationale reders gemeenschap dan ook eigenlijk best wel zwaar verzet tegen dit soort tolheffingen.
0: Ja, nou hebben we Trump al vaker horen spreken. Ja, die straat van Hormuz gaat bijna weer open. Nu zegt hij het weer, of hij zegt eigenlijk er is al beweging. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe reageren jullie daarop? Of geloof je het nog?
1: Ja, nou, dat is precies een hele goede vraag. Want ik bemerk enerzijds natuurlijk hoop. Het zal hartstikke fijn zijn voor de schepen, met name en haar bemanningen en het thuisfront, hè, wanneer ze daaruit kunnen. Tegelijkertijd, ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat ik dit nu al meer dan 25 keer heb gehoord of signalen daartoe. En dat steeds maar niet is gebeurd. Met andere woorden, ja, enig cynisme is er aan onze kant ook wel. In het kader van eerst zien, dan geloven. En wat is nou zo'n papiertje nog waard?
2: Ziet u het wel als een akkoord?
1: Nou, er is formeel nog niks getekend, hè? Dus dat is het ook nog. Dus we moeten vrijdag ook nog echt afwachten. Nogmaals, laat ik daar helder over zijn. Natuurlijk, ik hoop het van ganse harte. En het zou voor niet alleen de reders en hun mensen, maar voor de hele wereld hartstikke goed nieuws zijn. Maar er spelen wel hele grote belangen. En je merkt ook weer vandaag met Iran, die dan spreekt over het opleggen van maritieme servicekosten, dan zie je dat ze niet zomaar hun positie daar zullen weggeven.
0: Dank Annette Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.
3: Studio Den Haag.
2: Minister Thierry Aartsen wil nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk krijgen. Om deze missie te laten slagen brengt minister van Werk en Participatie bezoeken aan bedrijven in sectoren die tekorten hebben aan personeel. Vandaag was hij bij ASML, Heijmans en Medipoint. Het kabinet komt nog voor de zomer met verdere plannen om statushouders en asielzoekers aan een baan te helpen. Voor het maandelijks gesprek met minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen is hij weer bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En natuurlijk ook in onze studio politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, ook welkom natuurlijk in je eigen omgeving.
4: Ja.
2: Thierry Aartsen, u komt net terug van dat gesprek met ASML, Heijmans, Medipoint. Staan die bedrijven nu te springen om nieuwkomers aan het werk te zetten?
3: Nou ja en nee. Ja, want ze zien een enorm potentieel aan mensen. Mensen die willen werken, die ook kunnen werken. En ze komen natuurlijk overal in al die sectoren mensen tekort. Omdat ze het toch ook wel ingewikkeld vinden. Omdat het toch ook wel een hoop belemmeringen zijn. Taalverschillen, cultuurverschillen, die beslecht moeten worden. Die niet altijd. Het is toch werkgevers hebben toch een beetje het idee dat het een moeilijke groep is. En dat is eigenlijk heel erg zonde, want we hebben hier echt een enorme kans die we laten liggen als Nederland.
2: Werkgevers hebben het idee dat het een moeilijke groep is. Is dat dan niet zo?
3: Nee, want als je gaat kijken naar. We hebben de afgelopen 10 jaar bijna 180.000 mensen die in Nederland mochten blijven, die kunnen werken. Het overgrote deel zit daarvan overigens in de bijstand. Maar als je gewoon naar bijvoorbeeld de leeftijdspyramide kijkt, dan zie je dat het overgrote deel van die mensen onder de 35 jaar is, man is, arbeidsfit is. Mm. Ik maak altijd het grapje, als je iedere econoom die die piramide laat zien, die leeftijdspyramide, die zal zeggen: het gaat hier om een booming economy, om een emerging market. Uit het schoolboekje, zeg maar, vroeger op. Op de HAVO economielessen. Dat zijn dus deze mensen die kunnen werken, willen werken. Alleen ja, je ziet toch dat er een hoop belemmeringen in ons stelsel zitten. Maar ook met cultuur en taal, die het toch ingewikkeld maken.
2: Ja, cultuur, taal is iets, maar opleidingsniveau misschien ook, of niet?
3: Nou, dat verschilt per groep. En daarnaast hebben we natuurlijk allerlei plekken mensen nodig. We hebben mensen nodig in de schoonmaak, in de horeca, instalbanen. Maar ook mensen in de verpleging, in de techniek, in de zorg. Dus ja, er is een heel veelvoud aan uitdagingen. Wat je gewoon ziet, we hebben in het stelsel een hele hoop belemmeringen gemaakt. En mensen kunnen niet werken omdat ze bijvoorbeeld op dinsdagmiddag naar de inburgeringslessen moeten. En dat gaat voor. Ja, daardoor nemen mensen geen baan. Dat is eeuwig zonde.
2: Nee, ja, een werkgever zit daar misschien ook niet op te wachten dat iemand zegt ik wil wel komen.
3: Ja. Exact. Dus je ziet er gewoon, we hebben in het stelsel een hele hoop belemmeringen ingebouwd. Daar moeten we vanaf. Ja, en die taal en die cultuurverschillen, ook daar moeten we handen en voeten aan gaan geven. Want we laten echt een enorme potentiële economische kans ook liggen. Ook voor die bedrijven als we niks met deze groep doen.
2: Ja, hebben we er nou wel handig aan gedaan om die inburgering aan de nieuwkomer zelf over te laten? Op een bepaald moment is dat veranderd. Je moest zelf dat initiatief gaan nemen. Je moest daar ook zelf voor betalen. Dat heeft misschien ook wel bijgedragen aan die kloof.
3: Nou, dat is de oude groep. De nieuwe groep is vanaf 2021, daar zijn de gemeenten verantwoordelijk. En daar hebben we enorm de nadruk op taal gelegd. Vanuit het idee, je moet Nederlands leren om mee te kunnen doen. Dat is niet onlogisch. Alleen je ziet, je ziet dat die inburgering eigenlijk een belemmering vormt voor werk. En dit kabinet heeft gezegd, nee, deze groep moet vanaf dag 1 werken, vanaf dag 1 meedoen in die samenleving. Ja, dan moet je ook die belemmeringen mee wegnemen. En ik denk ook oprecht dat de beste manier om de Nederlandse taal te leren gewoon op de werkvloer is. Gewoon in de bedrijfskantine met collega's daar praten. Ja, en dan gaat dat niet conform met helemaal het Nederlandse taalboekje. Maar dat gaat denk ik in de praktijk wel het beste.
0: Leendert, we horen het vaak, hè? Statushouders die dan uiteindelijk nog heel lang moeten wachten voordat ze aan het werk kunnen. Asielzoekers die graag in de wachtstand ook willen werken. Hoe is het allemaal op dit moment geregeld?
4: Nou, op dit moment is het, laten we die groepen even uit elkaar halen. Asielzoekers, beperkt recht op werk, pas na een wachttijd en met een vergunning. Nou zijn er al aanpassingen gemaakt. Nieuw en al geregeld, niet na 6 maanden pas aan het werk, maar na 3 maanden. En ook wordt de zogenoemde 24-uurs eis uit de regels geschrapt. En voor statushouders, de 24 weken eis. Ja, max 24 weken werken.
0: Oh, okay.
4: Dat is dus uitgehaald. En statushouders zijn volledig vrij om te werken, net als iedere andere Nederlander. Wat we hier alleen in politiek Den Haag hebben gezien, is dat hier toch wel een beetje de wind uit een andere hoek is gaan waaien. Want we hebben wel gezien dat progressieve en linkse partijen, zeker ook asielzoekers, mensen die nog geen status hebben, graag aan het werk willen hebben, maar ook die statushouders. Nou, en ook van middenpartijen, CDA, de VVD van de heer Aartsen, waren in eerste instantie toch wel terughoudend. De partijen op rechts, alles rechts van de VVD, dus denk aan PVV, Forum voor Democratie, vond het maar helemaal niks. Maar we zien nu toch dat de wind van een andere kant komt waaien. En dat ook die middenpartijen, en nu dit kabinet zegt... nee, we moeten ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk aan het werk gaan. Want iedereen die kansrijk is om hier te blijven... en waarschijnlijk mag blijven, die willen we laten integreren. En daar is werk een hele belangrijke pijler in.
0: Ja, maar het lijkt me dan toch, Thierry Aartsen, voor werkgevers lastig. Als je, nou, laten we beginnen bij asielzoekers, die nog niet weten of ze mogen blijven. Als je zo iemand aanneemt, dan weet je dus niet of dat een werknemer is voor langere tijd.
3: Nee, dus daar gaan we inderdaad kijken hoe we dat samen met die werkgevers vorm kunnen geven. Want die mensen in een asielzoekerscentrum niks laten doen, dat is het allerslechtste. Dus dan laten we op zijn minst kijken, we noemen dat A-banen, hè, any job. Dat mensen gewoon in ieder geval dat kunnen doen als baan. Dat is goed voor die asielzoeker, is ook goed voor die werkgever. Maar je wil
0: any
3: uiteindelijk
0: job?
3: Dat ze naar die... Any job, ja, A, B, C. Dus any job, better job, career uiteindelijk. Dus de B is van better job. Je wil uiteindelijk dat ze doorstromen, ook in zo'n bedrijf. Dus we gaan kijken hoe kun je kansrijke asielzoekers dan koppelen aan die werkgever. Zo in ieder geval die startbaan, die instapbanen, die A-banen te doen. Ja, en dan wil je eigenlijk natuurlijk ook afspraken maken. Je ziet nu dat heel veel werkgevers zeggen, ja, dan heb ik iemand gevonden. Die zit in het AZC, daar ben ik heel blij mee. En die moet dan in één keer, ik ben een bedrijf in Eindhoven, en die moet dan in één keer verhuizen naar Groningen, omdat die toevallig gekoppeld wordt aan de gemeente Groningen. Ja, dat is een beetje vervelend. Dus we hebben ook als kabinet gezegd...
2: asielzoekers worden sowieso heel veel verplaatst. Dus daar heeft u zelf invloed op als overheid.
3: Ja, dat klopt. Inderdaad, in de noodopvang is dat sowieso. Maar als het gaat om de reguliere AZC's, wil je eigenlijk kijken, ja... zorg nou dat die mensen in de buurt kunnen blijven, zodat ze in ieder geval die baan ook gewoon kunnen blijven behouden. Mm-hmm. Al dit soort knelpunten, daarvan hebben we gezegd, dan gaan we met doorbraken kijken of we daar iets aan kunnen doen.
2: En praat u daar ook over met uw collega Van der Brink? Want die gaat over asiel. Die zou daar een vinger in de pap moeten hebben.
3: Nou, we hebben dit plan samen gemaakt. We stonden vanmorgen ook samen op een podium om dit verhaal ook te vertellen. Omdat uiteindelijk, als we dit ook goed weten te regelen... dan is het niet zozeer dat mensen denken... oh, die asielzoekers, dat zijn die winkeldieven en dat zijn die overlastgevers. Nee, die asielzoekers, of die statushouders, dat is je nieuwe collega... of degene die bij jou de warmtepomp thuis komt installeren. En dat is ook voor die perceptie gaat dat in onze optiek ook erg helpen.
4: En de perceptie in Den Haag is ook wel veranderd. Dat hebben we hier zien gebeuren sinds de inval in Oekraïne door Rusland. Toen zijn er natuurlijk 100.000 plus Oekraïners hier naartoe gekomen. En zij zijn eigenlijk vrij makkelijk. Zij mochten ook direct gaan werken.
0: Ja, dat was een uitzondering.
4: Gaan doen. Dat was een uitzondering. Ja. Maar zijn dat ook gaan doen? Een hoop van hen. En dat heeft ook in Politiek Den Haag wel iets gedaan. Zo van, hé, kijk eens. Op het moment dat we ervoor zorgen dat zij makkelijk aan de slag kunnen... gebeurt dat ook. En doet dat ook iets met de inburgering. En je hebt wel gezien dat dat een soort kantelpunt is geweest... hier in Politiek Den Haag. Over het denken. Zeker nogmaals wat middenpartijen, rechtse partijen. Over het denken over hoe moeten wij nou eigenlijk met arbeid en nieuwkomers omgaan.
2: Maar toch, Leen, dat is... Is er steun in de Tweede Kamer voor de plannen van de minister? Voldoende?
4: Ja, er is op dit moment zeker, want we hebben het minderheidskabinet met 66 zetels. Dan heb je er nog 10 nodig. Maar bij GroenLinks Partij van de Arbeid is nu het pro. Ga je die ophalen, maar ook Volt kan je het bij doen. De SP is hiervoor. De ChristenUnie zou hier bij meestemmen. Dus ja, hier is absoluut steun voor.
0: En Thierry Aartsen, volgende week heeft u nog een gesprek met VNO-NCW en MKB in Nederland. Ja, wat gaat u hen vragen dan?
3: Ik ga hen vragen of ze mee willen helpen aan dit plan... door te kijken hoe kunnen we die instapbanen creëren. Dus als iemand in het verleden in het land van herkomst... wordt dokter is geweest, we snappen allemaal dat niet in één keer... dat je dan ook in Nederland op de operatietafel kan staan. Maar laat die dan op zijn minst in de schoonmaak... of achter de receptie in een ziekenhuis meedraaien. Zodat die, en dat is de volgende stap, die B-baan... ook een opleiding kan gaan volgen in datzelfde ziekenhuis. En dat is wat ik eigenlijk wil vragen aan werkgevers. Laten we hier nou samen de schouders opzetten. Heel veel werkgevers staan te springen om mensen. En we hebben gewoon een hele grote groep mensen die willen werken, die kunnen werken. Ja, het zou bijna zonde zijn als we die koppeling niet weten te leggen
0: en
3: met elkaar.
0: Is het niet veel effectiever, want u noemt nu een arts die hierheen naartoe komt en dan in de schoonmaak of bij de receptie moet beginnen, om die diploma's gelijk te trekken of in ieder geval aanpassingen te doen zodat die gelijkwaardig zijn?
3: Dat helpt. Maar we moeten ook eerlijk zijn, en dat probeer ik ook wel uit te stralen. Het is niet zo dat iemand gelijk hier op het volledig hoogste niveau kan werken. Er zijn taalverschillen. De taal is gewoon ingewikkeld om Nederland te leren. Er zijn ook cultuurverschillen. Ik sprak vandaag een werkgever die zei, dan is mijn medewerker ziek. En in één keer stond zijn neef op de stoep, omdat hij had gezegd, als ik ziek ben, dan stuur ik mijn neef wel, want die kan ook werken. Mm. Ja, dat gaat misschien in Syrië of in Ethiopië. Zo. Ja, precies. Ja. Mensen willen echt al wat.
4: Ik stuur morgen ook mijn neef.
3: Dat gaat in bepaalde bepaalde landen gaat dat zo. Maar ja, in Nederland staat een werkgever toch gek om te kijken als dat gebeurt. Dus ook dat soort verschillen zijn er gewoon. Maar alles is niks doen. Alles is beter dan niks doen. Ja, alles is beter dan niks doen.
0: Dank jullie wel. Thierry Aartsen, minister van Werk en Participatie, en onze verslaggever Leendert Beekman.
5: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
2: Als er één economie is in Europa die in topvorm verkeert, dan is het die van Polen. Want van de grote economieën in Europa is Polen de snelst groeiende, met een verwachte groei dit jaar van 3,5%. Nederland loopt eerder in de pas met het gemiddelde van de eurozone rond de 1,1%. Het zijn nuttige cijfers om even te kennen op een Nederlands-Pools Business Forum, vandaag georganiseerd bij VNO-NCW in Den Haag. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die was daar. Goedemiddag.
6: Dag,
2: wat was de aanleiding van dat business forum eigenlijk?
6: Ja, een werkbezoek van de Poolse minister van Financiën, Andrzej Domański, op uitnodiging van onze handelsminister Sjoerd Sjoerdsma. Daar wordt dan gelijk een handelsmissie aan vastgekoppeld. En dat betekent dat de subtop van Economisch Europa bij elkaar kwam in Den Haag. Als ik de woorden van Sjoerdsma even samenvat.
7: Het is een heel belangrijke samenwerking. Nederland en Polen zijn de vijfde en de zesde economie van Europa.
2: En we werken ook steeds nauwer samen met de Europese top.
6: Ja, want Domański van Polen en onze minister van Financiën Eelco Heijnen die zitten samen in de belangrijke E6. Dat is een Europese kopgroep van ministers van Financiën die de Europese economie proberen vlot te trekken. Als je het hebt over concurrentiekracht. Dus samen met Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Dan denk je Polen, dat is misschien een lelijk eentje. Maar inmiddels is de koopkracht van een Pool hoger dan die van een Spanjaard.
2: Zo. Wat viel jou op het forum?
6: Nou, bijna een nederige sfeer, ook vanuit Nederland richting Polen. Op zo'n business forum wordt altijd met mooie woorden natuurlijk over elkaar gesproken, zeker als er ministers zijn. Maar af en toe kreeg ik de indruk dat Nederland heel graag zou willen dat wij net zulke economische tempo's maken als we doen bij Polen. We willen bij Polen aanhaken en we willen het succes van de Poolse economie.
7: Er is natuurlijk bewondering voor wat Polen de afgelopen jaren en decennia heeft gedaan. Als je ziet waar zij vandaan hebben moeten komen en wat voor ontwikkeling Polen heeft doorgemaakt, ook op economisch vlak, nadat ze zijn toegetreden tot de Europese Unie, dan is dat een enorme steile groei. Tegelijkertijd, ik ben ook wel competitief ingesteld in het Nederlands kabinet ook. We laten ons natuurlijk niet zomaar inhalen door andere landen. Maar het mooie is, handel is natuurlijk niet een wedstrijd. Handel is niet iets waar de een wint en de ander verliest. Handel is win-win. Dus datgene wat we kunnen doen om en de Poolse economie en de Nederlandse economie vooruit te brengen, dat zullen we zeker doen. En daar zagen we vandaag ook echt weer veel mogelijkheden voor.
6: Ja, en het is ook wel goed nieuws dat Sjoerdsma competitief blijft, want de omvang van onze economie is wel nog altijd groter dan die van de Polen, al hebben we allebei nu een $1 trillion economy.
2: Hoppakee.
6: Het tempo in Polen ligt natuurlijk wel hoger, dus ik vond het ook wel interessant om op het podium VNO-NCW-baas Koen van Oostrom aan te horen. En die vroeg met heel veel respect aan de Poolse minister van Financiën, ja, hoe doen jullie dat? Wat is het geheim van het tempo van jullie economie? En dan zegt de Poolse minister van Financiën, I'm not here to teach. En toen dacht ik, dat is grappig, want wij hebben toch decennia lang vanuit West-Europa eigenlijk met dat vingertje omhoog wel richting Centraal- en Oost-Europa gezegd, zo werkt kapitalisme. En nu wil deze Poolse minister dit schot voor open doel niet intikken. Maar ik vond het wel interessant dat de rollen zijn omgedraaid.
0: Ja, en wat was dan het antwoord van de Poolse minister over het geheim?
6: Ja, hij zegt dat ze in Polen gretig zijn. Dat het hun niet snel genoeg kan gaan. Dus toen het einde van het communisme daar was, in 1989... hadden ze een economie van 62 miljard euro. En nu dus bijna in euro's een biljoen. Ja, en het gaat ook niet meer om goedkope Poolse arbeid. Maar bij zo'n handelsmissie heb je het over clouds en ruimtevaarttechnologie en een bedrijf als Inpost.
2: Dankjewel, Geert-Jan Haan. Meer over het gesprek en ook meer van het gesprek met Sjoerdsma. Maar hoor je in de podcast Make Europe Great Again. En morgenochtend bij Bas een uitgebreid gesprek met de Poolse minister van Financiën.
0: De Amerikaanse beurzen die reageren zeer positief op het aanstaande akkoord tussen Iran en Amerika, of althans het aangekondigde akkoord. Groene cijfers daar, maar opvallend genoeg, de Amsterdamse beurs die kleurt rood. Hoe kan dat? Hoor je zo.
8: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
11: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
12: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
11: Vijfhart, dat klopt voor jou.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
17: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
21: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value-beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
22: BNR.
23: Mijn naam is Rem Baarpans van de ANWB. Het is rustiger dan normaal op de weg. De meeste files staan in de Randstad. Zo staat er file op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen, 8 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 dan Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 richting Rotterdam, daar staat het vast tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 10 kilometer en ook hier een kwartier oponthoud. Tot slot de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvega en Steenwijk-Noord doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoofddorp-Zuid, bij hectometerpaal 13,5. De A28 Groningen richting Zwolle bij De Wijk bij 118,0. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij 68,5.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
25: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Twee mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die martelden en verkrachtten. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. De BBC weet wie er achter de branden zat die gericht waren tegen de Britse premier Starmer. Rusland, schrijft de omroep. De branden waren in twee huizen en een auto die van Starmer was geweest. Twee verdachten zijn intussen schuldig verklaard en zouden vrijdag hun straf horen. En Oranje speelt op het WK over 1,5 week tegen Tunesië, maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al niet lekker en de Tunesische bond is er nu wel klaar mee. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zon en droog. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. Het is dan warmer dan vandaag en er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Ja, als het goed is, tekenen Amerika en Iran eind deze week dus een deal. Dat lijkt goed nieuws, maar Hezbollah en Israël zijn geen onderdeel van die onderhandelingen. Laat staan van het akkoord. Ja, hoeveel is die zo'n aangekondigde deal dan nog waard? Dat gaan we zo bespreken.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. lodgesaandevecht.nl.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
4: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Het Memorandum of Understanding tussen de VS en Iran is nog niet getekend. Of er doemen al verschillen in interpretatie op. Iran zegt voor de doorvaart in de Straat van Hormuz servicekosten te gaan rekenen. Een aparte term in dit verband. Terwijl de Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat er van tolheffing op lange termijn geen sprake zal zijn. Nou, zo zijn er wel meer aspecten. En de grote vraag die erboven hangt is: heeft Trump in Iran wel bereikt wat hij wilde? Daarover zometeen een uitgebreid gesprek. Eerst de beurs.
0: Ja, de beurzen in Amerika, die kleuren groen vandaag door die naderende deal, of aangekondigde deal. In Amsterdam is het heel anders, daar zien we rode cijfers. Gaan we bespreken met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goedemiddag.
26: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat is toch een opvallend verschil. Hoe verklaar jij dat?
6: Nou, de eerste is redelijk voor de hand liggend. Hè, met de op handen zijnde deal tussen de VS en Iran zie je ook natuurlijk dat de energieprijzen fors dalen. Dus de Brent-olieprijs staat zo rond de $83 per vat. Maar ook de gasprijs in Amsterdam is fors gedaald met bijna 9%. En dat betekent dat een zwaargewicht als Shell vandaag natuurlijk ook een tikje krijgt. Bijna 4,5% lager in koers. En dat trekt ook de AIX een beetje mee. Tegelijkertijd zagen we ook dat onze chipbedrijven die het al maanden goed doen, hè, ASML, BC, ASMI, dat die, er lijkt wel een beetje wat winstneming te worden genomen vandaag. Dus die begonnen wel hoger aan de dag, maar die zijn uiteindelijk wat onveranderd geëindigd. En ook zeker ASML is natuurlijk ook een zwaar gewicht. Dus dat betekent dat wij in Amsterdam toch in het rood zijn geëindigd.
0: Dan is het ook de tweede handelsdag van SpaceX. Bedrijf staat ook vandaag weer in het groen. Dus dat aandeel blijft gewoon onverminderd populair.
6: Naar de maan gaan, ja. 8% erbij inderdaad weer. Nou moet ik wel zeggen dat de toewijzing die veel met name retailklanten ook kregen. We hebben ook in Nederland gezien dat maar 5-10% was van de vraag, zeg maar. Dus dan zie je wel vaker dat in de eerste dagen daarna dat mensen doorkopen om hun belang op orde te krijgen. Uh-huh. Maar er zijn twee redenen om toch voorzichtig hiermee te zijn. En dat wordt natuurlijk al vaker gezegd. Ten eerste de waardering, die is echt torenhoog. We hebben het over bijna 100 keer de omzet. En tegelijkertijd, we weten ook dat allerlei langer zittende aandeelhouders, daar geldt een lock-up periode voor. Nou, als die afloopt, dan kan je verwachten dat er ook meer aandelen naar de markt zullen gaan komen. Dat is meestal na een maand of 3-6. En dan moeten we even echt kijken wat er van die hoge beurskoers van SpaceX overblijft.
0: Er is meer Amerikaans nieuws over het medialandschap ook. Fox Corp neemt een streamingsdienst over, Roku, voor $22 miljard dollar. Ja, Roku, die kennen wij
2: Roku,
0: niet hier.
2: Of bent u gestopt met Roku?
0: Ja.
6: Nee. Nou, Roku is het Spaanse woord voor 6. En het is toevallig het 6e bedrijf dat Anthony Wood, de CEO, destijds heeft opgestart in Amerika. Dus dat verklaart de naam. Maar het is in Amerika wel een van de bekendste streamingplatforms en ook smart TV-besturingssystemen. Dus heel veel mensen in Amerika kijken bijvoorbeeld online televisie via een Roku stick of dus met een Roku software op de televisie. En Fox kennen we inderdaad uiteraard van Fox News en Fox Sports. Dus wat je ziet is dat een van de bekendste streamingplatformen samenkomt eigenlijk met content. En dat dus wel een machtige deal is die waarschijnlijk het derde platform in Amerika gaat zorgen qua grootte.
0: En nou goed, die overname die is er dan. Maar zijn beleggers daar ook blij mee?
6: Ja, het grappige is dat je vrijdag eigenlijk al zag dat het aandeel Roku ruim 20% omhoog ging. En dat was omdat ze aangekondigd hadden dat ze strategische opties, zoals dat altijd zo mooi heet, tussen haakjes hebben aan het overwegen zijn. Dat betekent eigenlijk gewoon, we kijken naar een verkoop. En daar kwam vandaag alweer het nieuws overheen, dus dat Fox ze wil gaan kopen. Vandaar dat eigenlijk het meeste van die koerswinst bij Roku al op vrijdag was behaald. De beleggers van Fox zijn er duidelijk wat minder tevreden over, want dat aandeel staat 15% lager op de beurs vandaag.
0: En hoe kan dat dan? Dat zij daar minder blij mee zijn?
6: Nou, ik denk met name door de prijs die voor Roku betaald wordt. Het wordt op zo'n $22 miljard gewaardeerd. En dat is toch wel een forse premie ten opzichte van waar de koers de afgelopen jaren heeft gestaan. Tegelijkertijd wordt er ook met aandelen Fox voor een gedeelte betaald. Dat betekent dus een verwatering. En vandaar dat dat die koers daardoor wat onder druk komt.
0: Dankjewel, Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Krijg je van ons nog even de slotstand van onze AEX. Die sluit op 0,5% in de min, 1076 punten moet ik zeggen. Grootste stijger, Adyen, 3,7% omhoog. Shell, de grootste daler. Stan legt het al even uit, 4,4% in het rood.
2: En dat op de dag dat mediabedrijf BNR ook een hele grote overname deed.
0: Ja, maar daar zijn geen aandelen van.
2: Dat is allemaal buiten de beurs gegaan. Weet het bedrag ook niet. Rijn Maartmans bij de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4.
8: Dat klopt inderdaad. Richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 2 kilometer, maar wel meer dan een half uur vertraging. Het komt door opruimwerkzaamheden na het ongeluk. Het verkeer kan er langs de rechter parallelbaan. Dan nog een flitser, gemeld door Flitsmeister. De A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Oude Rijn staan ze te flitsen. Bij hectometerpaal 58,7.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Het zou gaan om een driefasentraject. En nu dat ontmikkelijk staakt het vuur op alle fronten, inclusief Libanon.
11: Verandering hangt in de lucht. Mensen hunkeren naar vooruitgang. Want heel veel Nederlanders met ons die weten, dit land kan zoveel eerlijker.
12: Mijn blaadjes zitten aan elkaar geplakt. Dat kan niet.
26: BNR, blijf scherp.
2: Bijna 17:15. Er lijken eind deze week handtekeningen te worden gezet op het stippellijntje van het vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat is nog altijd het plan. En hoewel Trump aan iedereen die het horen wil laat weten dat het eind van de oorlog in zicht is en ook Iran positief is, zijn er twee partijen die dit allemaal vanaf de zijlijn moeten gadeslaan, geen deel uitmaken van die onderhandelingen en ook niet van dit akkoord: Israël en Hezbollah. En dus rijst de vraag, maken we dit akkoord en de bewuste handtekeningen niet groter dan ze zijn? We leggen deze vraag in algemene zin neer bij onze Israël-correspondent Ralf Dekkers en politicoloog David Kriekemans, gespecialiseerd in geopolitiek en internationale betrekkingen. Welkom allebei.
12: Goedemiddag.
2: David Kriekemans. Twee essentiële partijen die geen handtekeningen zetten, sterker nog, die ook geen onderdeel zijn van de onderhandelingen. En we horen ook al verschillende uitleg daarover. Hè? Hoe moeten we dit zien? Wat stelt dit akkoord voor?
12: Wel, het is een intentieverklaring, denk ik, die nog getekend moet worden. Maar wat betreft deze twee partijen, Israël en Hezbollah, zijn zij volledig buiten de onderhandelingen gehouden. En weten we natuurlijk niet welke dynamieken er zouden kunnen ontstaan. Ik hoor ook van onze Belgische media dat de krijgsverrichtingen in Libanon op dit moment nog niet gestopt zijn. Dus nee. Ja, we zullen denk ik even moeten afwachten.
2: Dus het bericht dat we nu ook net binnenkrijgen via Reuters, dat Iran en VS het akkoord al getekend zouden hebben, dat doet daar niks aan af.
12: Ja, dan zou het voor ons analisten wel erg interessant zijn om de teksten eens te mogen lezen, of ja, toch de publieke delen daarvan. Want ondertussen zijn er, zoals u zelf al zegt, wat interpretatieproblemen met betrekking toch tot een aantal fundamentele zaken. Ja. Zoals bijvoorbeeld de zogenaamde die administratieve fee, of hoe heet het dan ook, ja, die Iran graag zou willen heffen.
2: Ja, precies. Dus is dat tol of niet? En is dat acceptabel voor de andere partij? Amerika heeft gezegd, Vance, de vicepresident, heeft gezegd, nee, er komt geen tol. Dus dat is al een interpretatieverschil. En als we dan even kijken naar de Israëlische reactie, Ralf Dekkers, minister van Defensie Katz heeft al gezegd dat Israël onbeperkt in Libanon blijft. Met andere woorden, ja, Iran zou dan zijn zin niet krijgen wat dat betreft.
13: Het is inderdaad onduidelijk wat er in die tekst staat. Er wordt opgeroepen tot een staakt het vuren. Dat heeft Pakistan al laten weten. Maar of daar ook de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon bij hoort, dat is nog onbekend. Wel opvallend is, als je het over die twee partijen hebt die niet meededen, Hezbollah heeft in een verklaring haar steun uitgesproken voor die interim deal. Israël, de minister van Defensie en andere functionarissen hebben wel wat geroepen. Maar premier Netanyahu, bijna 24 uur na de aankondiging van die deal, heeft nog steeds helemaal niks publiekelijk gezegd.
2: Nee, en die heeft uiteindelijk toch de teugels in handen wat dit betreft?
13: Die heeft het. Ik denk dat Trump uiteindelijk de teugels in de handen heeft en dat Netanyahu daar op het moment sterk van baalt. Hij heeft natuurlijk, we zijn nu 2,5 jaar na 7 oktober, hij had een reeks overwinningen beloofd. De laatste in Iran. Oppositie als zijn eigen coalitiepartijen, die zeggen nu eigenlijk al die overwinningen zijn niet bereikt. En dat zal hem duur komen te staan bij de verkiezingen later dit jaar.
2: Nee, dat is natuurlijk terecht wat je net zei. Twee verschillende dingen. Een staakt het vuur is één ding. En dan is een andere kwestie of Israël in het gebied mag blijven dat ze nu al hebben bezet in het zuiden van Libanon. Dat zijn twee zaken.
13: Dat zijn inderdaad twee verschillende zaken. In ieder geval moeten de gevechtshandelingen staken. Dat wordt natuurlijk heel lastig als daar een grote troepenmacht van Israël aanwezig in het zuiden van Libanon. Ja. Dat roept frictie op en dat kan tot geweld leiden.
2: Dat ligt dan in de reden, want als Israël daar aanwezig is, dan voelt Hezbollah zich misschien geroepen om daar weer op te schieten. Of Israël onderneemt weer offensieve actie, David Kriekemans?
12: Ja, dat is absoluut mogelijk. Hè. Nu, u weet dat het akkoord er alleen maar kon komen als Iran zei, Libanon moet absoluut betrokken worden bij dit verhaal. Dus daar zie ik toch wel enige inconsistenties in dit gegeven. Ik denk dat iedereen een beetje tijd aan het kopen is. Donald Trump had vooral tijd nodig. Had eigenlijk een akkoord nodig, omdat hij geen tijd heeft. Hè. Dus met andere woorden, de markten En ook de olieprijs in de Verenigde Staten. Straks moeten de Amerikaanse kiezers gaan kiezen voor Donald Trump. Meestal beslissen ze in de zomer. Er zijn nu 60 dagen gekocht. En Iran, ja, koopt ook tijd. Heeft iets fantastisch op papier, als het allemaal nog verbonden kan worden met elkaar natuurlijk. En zal ook afwachten of dit reëel is of niet.
2: Dan even naar wat oorspronkelijk de doelen waren van deze oorlog, die door Israël en de VS is begonnen. Dat was onder andere zorgen over het kernwapenprogramma van Iran. Ralf, ja, dat doel is toch niet bereikt? Dat is toch niet gestopt, dat programma?
13: Nou ja, het programma zal nu even stil liggen. Maar inderdaad, er zijn geen afspraken nog over gemaakt, voor zover we weten. Er moet in die tekst een belofte staan dat Iran geen nucleaire wapens zal ontwikkelen. Nou ja, dat zegt het al decennia. Maar wat er nu precies gaat gebeuren met de voorraad hoogverrijkt uranium, of de nucleaire faciliteiten ontmanteld moeten worden. Nou ja, Trump liet in een interview al doorschemeren dat Iran uranium mag blijven verrijken tot een lager percentage. Nou ja, dat zijn allemaal dingen. Daarvoor, vooraf de oorlog, van werd gezegd van dat moet allemaal stoppen. Nou ja, dat gaat niet gebeuren. En daarom heeft Netanyahu het ook nu in eigen land heel erg moeilijk.
2: Ja, en hij zal hier totaal niet blij mee zijn. Is dat inderdaad ook de reden dat jij denkt dat hij zich nog niet laat zien? Moet hij zijn woede eerst koelen?
13: Nou ja, hij zal nog iets moeten formuleren. Natuurlijk, ja. Retorisch normaal heel goed, Netanyahu. Maar ja, probeer dat maar eens te verkopen aan zijn achterban. Hij zei vorige week nog wat de doelen, die waren al beperkt volgens hem zijn. En dat betekent nog steeds de ontmanteling van de nucleaire faciliteiten. Hoogverrijkt uranium weg. En waar helemaal niet meer over wordt gesproken zijn het beperken van Irans raketarsenaal en de steun aan groepen zoals Hezbollah. Dus wat dat betreft zijn het op 4 punten. En dan komt eigenlijk Libanon nog bij. 5 punten een nederlaag voor Netanyahu.
2: Ja, want heel concreet vormen die raketten natuurlijk wel een echte bedreiging. Over dat kernwapenprogramma kun je nog discussiëren in de zin van hoe ver zijn ze daarmee. En dat roept Israël al heel lang dat een bedreiging is. Maar die raketten zijn ook daadwerkelijk gekomen.
13: Inderdaad, en we hebben gezien hoe snel Iran zijn arsenaal heeft weten op te bouwen na de vorige oorlog van een jaar geleden alweer. Dus dat gaat in vrij rap tempo. Nou ja, als dat niet aan banden wordt gelegd, dan is Israël bang dat er binnen een jaar weer een tot de tanden gewapend Iran tegenover zich heeft staan. Wat bovendien nog een ander wapen inmiddels in de handen heeft met die blokkade, potentiële blokkade van de straat van Hormuz. Dus voor de toekomst van Israël, ook als er straks nog een andere president in het Witte Huis zit, nou ja, die waarschijnlijk nog minder de wil heeft om Iran aan te vallen. Dat betekent voor Israël op den duur heel veel problemen.
2: David Kriekemans, we zouden het misschien vergeten, maar er is toch ook nog iets gezegd over het helpen van de bevolking en het aan de macht brengen van een andere regering. Dit doel is ook helemaal uit beeld en ook niet bereikt.
12: Klopt, op 13 januari van dit jaar tweette Donald Trump op zijn Truth Social: "Help is on the way." En wat heeft hij nu in de plaats gekregen? Hij heeft eigenlijk een hybride militair regime. Daar waar eigenlijk de Iraanse revolutionaire garde veel meer de dienst van uitmaakt, heeft hij gekregen. En de Iraanse bevolking heeft eigenlijk, ja, er is een paradox, hè. Dus er is nu meer onderdrukking. Men kan niet op straat komen. Het regime is verhard. En er is helemaal geen verbetering van de positie van de burgers in dit land.
2: Nee, dus de bevolking van Iran trekt in dit conflict nu aan het kortste eind.
12: Ja, dat is zo. Maar als je de geschiedenis bekijkt, is het nogal regelmatig zo. Mm-hmm. Zelfs tot ver in de 19e eeuw, dat als er bepaalde opstanden zijn, dat grootmachten dat dan zien als opportuniteiten om zelf een aantal dingen te gaan proberen te realiseren. Mm-hmm. En op het einde van de rit vergeet men de lokale bevolking.
2: Ja, ja, ja. Terwijl aan de andere kant het Iraanse regime dus aan het langste eind trekt. Want ik denk dat ik weinig nieuws zeg als we concluderen dat Trump hieruit wilde, zo snel mogelijk. Hè, dat hij op een gegeven moment van die oorlog af wilde. Bernard Hammelburg heeft dat ook heel vaak gezegd. Terwijl tegelijkertijd de kans dat hij de lering uittrekt ook gering is. David Kriekemans?
14: Ja, goh, Donald Trump denkt niet verder dan de nieuwscyclus van 24 uur. Hè? En hij moet die vooral domineren en hij moet daar vooral goed uitkomen. En dat is nu weer gelukt. Maar hoe al deze elementen met elkaar verbonden moeten worden in een echte Amerikaanse strategie is nog maar de vraag. Ik zou ook nog even willen onderlijnen dat er veel golfstaten misschien openlijk niet zoveel kritiek uiten op de VS. Maar ik heb toch duidelijke indicaties dat deze landen intern zich bevragen en zich de vraag stellen of zowel hun business model, maar ook hun veiligheid niet in gevaar zijn gebracht door deze Amerikaanse oorlog tegen Iran. En dus met andere woorden is er ook nog een middellange tot langere termijn consequentie waarbij een aantal bondgenootschappen zullen veranderen. China de lachende derde wordt. Ook Rusland moet nog betrokken worden via de Veiligheidsraad. Dat is een van de 14 punten in dit verhaal. Ja. Dus ja, de Verenigde Staten heeft eigenlijk ook wel verloren, denk ik, in haar machtspositie in de regio.
2: Ja. Heel kort nog, ja, wou jij zeggen?
0: Nou ja, ik wou nog even zeggen dat er net dus een persalarm binnenkwam dat Iran en VS inderdaad getekend hebben voor dat akkoord. Maar vrijdag is er dan nog een ceremonie.
2: Oh ja.
0: Een ondertekeningsceremonie in Zwitserland.
2: Ja, heel kort nog dan is in Israël, Ralf Dekkers. Ook als je hoort wat David Kriekemans nu zegt over de veranderende houding in die golfstaten. Dat is nog een reden dat Israël hier niet blij mee hoeft te zijn. Hoe denk je dat die verhouding met de VS daardoor verandert vanuit Israël gezien?
15: Nou ja, men maakt zich hier al grote zorgen. Als je bijvoorbeeld recente publieke peilingen ziet in Amerika, daar kijkt inmiddels 60% van de bevolking negatief tegen Israël aan. Voor de midden- en de lange termijn is het inderdaad dramatisch. Ze hebben nu weer het idee dat ze die oorlog zijn ingerommeld door Israël. Nou, dat is de situatie in Gaza, waar natuurlijk veel woede over is. Ja. Dus nee, voor de lange termijn betekent dat een flinke knak in de relatie.
2: De liefde is aan beide kanten bekoeld. Dank Israël-correspondent Ralf Dekkers en politicoloog David Kriekemans.
0: Ja, het laatste nieuws over die ondertekening van het akkoord houden wij in de gaten. Straks spreken we ook Europarlementariër Kim van Sparrentak, want de Europese Commissie gaat onderzoek doen naar het offline halen van de geavanceerde AI-modellen van Anthropic, op bevel van de Amerikaanse overheid.
16: Elke organisatie heeft een drive om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
17: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
19: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
26: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
27: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
26: Ja, flexibel ticket, hè?
27: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
26: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
28: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
29: En, hoe ging je leestoets?
30: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
29: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
29: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: In 14 weken begrijpend leren lezen.
5: Meld je kind aan voor een proefles op glibbeltekst.nl.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
20: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
21: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
22: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
20: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
23: In de BNR-app.
0: De overeenkomst tussen Iran en de VS moet ook voor Libanon gelden, dat zegt bondskanselier Merz. Patriot-raketten zijn schaars. Rusland profiteert maximaal van een gat in de Oekraïense luchtverdediging. En BNR neemt een strategisch belang in Corti Media. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
2: Naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Toch wat ongelukken deze avondspits. Je hebt weer een nieuwe.
8: Dat klopt inderdaad. En daarom is de N50 richting Zwolle gesloten tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspolbrug. Er ligt namelijk diesel op de weg. En het verkeer van Friesland naar Zwolle kan het beste omrijden via Meppel. Over de A7, de A32 en de A28. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 10 uur zal duren. De A4 dan, Den Haag richting Rotterdam. Daar staat het vast tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 4 kilometer met 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten doe je er een half uur langer over door werkzaamheden. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hooipolder en afrit Dussen. De weg is weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A9 ook maar richting Amstelveen bij hectometerpaal 39,8. De A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn bij 58,7. En de A28 Groningen richting Zwolle bij hectometerpaal 118,1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een man uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor wat de rechter noemt een ijzingwekkende femicide. Het slachtoffer is een onderbuurvrouw die 2 jaar terug bij haar flat werd doodgeschoten, terwijl haar zoontje erbij stond. De vrouw had hem afgewezen voor een relatie en hield er al rekening mee dat hij haar iets zou aandoen. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk dierenvoeding. Eerder haalden Albert Heijn en Jumbo hun eigen merk stoofpotjes voor honden al uit de schappen. En nu komt ook Lidl met een waarschuwing. Het dierenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten komt allemaal van dezelfde fabrikant. President Trump beweerde een paar uur geleden dat de eerste schepen in beweging komen bij de zeestraat van Hormuz. Maar de reders geloven er niets van. En ook op scheepvaarttrackers is niks te zien. Trump slingerde het bericht de wereld in, nu Amerika en Iran op het punt staan om vrede te sluiten. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. Dan wordt waarschijnlijk ook bekend waar hij precies van verdacht wordt. De man vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. En Lewis Hamilton won gisteren voor het eerst een race voor Ferrari. En daar is hij vooral zijn familie en vrienden dankbaar voor. Zij hebben hem er doorheen gesleept toen er zoveel twijfels waren of hij het nog wel kon. Lewis omschrijft zijn eerste jaar bij Ferrari als de hel, omdat er toen heel negatief over hem werd geschreven en gepraat. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui. En het is dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
2: De AEX is 0,5% in de min gesloten, 1076 punten. De grootste daler was Shell, 4,4% in de min. De grootste stijger was Adyen, een plus van 3,7%. En in tegenstelling tot in Amsterdam wordt er in New York natuurlijk nog gehandeld. En daar staat de index, de Dow Jones, ook in de plus, 1,3%.
0: De Amerikaanse overheid wil niet dat de geavanceerde AI-modellen van Anthropic door Europa gebruikt kunnen worden. En dus gaat de Europese Commissie daar onderzoek naar doen. Wij spreken daar zo over met Europarlementariër Kim van Sparretak.
29: 52 min 40.
30: 12 natuurlijk.
29: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
5: Goedenavond.
6: Goedenavond.
5: Feyenoord heeft een nieuwe trainer. En dat is een oude bekende, die al eerder trainer was. In de tech-update hebben we nieuws over Microsoft. Dat wordt aangeklaagd door de eigen aandeelhouders. Maar we beginnen met dat nieuws over geavanceerde AI-modellen van Anthropic die niet mogen worden gebruikt in Europa.
6: Ja, meer AI dus. Ja, je vertelde het goed. De Amerikaanse overheid wil dus niet dat niet-Amerikanen gebruik gaan maken van die Anthropic-modellen. De Europese Commissie gaat onderzoek doen. Anthropic noemt zelf trouwens die situatie een misunderstanding. Oh. Kim van Sparretak is Europarlementariër namens GroenLinks-PvdA in Brussel. Goedenavond.
7: Ja, pro tegenwoordig, maar goedenavond.
6: Oké, ook in Brussel al, heel goed.
7: Ja, zeker.
6: Ja, een misunderstanding. Ja, gelooft u dat?
7: Ondertussen is het vrij moeilijk te geloven wat zowel Anthropic als de Amerikaanse overheid zeggen. Dus de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar voor Anthropic is het denk ik fijn als het geframed wordt als een misunderstanding. Want de reden dat Amerika natuurlijk heeft gezegd dat zij dat hun modellen niet meer naar buitenlandse mensen mogen. Mm-hmm. Niet alleen dus niet meer naar het buitenland, maar ook geen mensen die niet Amerikaans staatsburger zijn in Amerika, is dat het volgens de Amerikaanse overheid dus heel makkelijk gekraakt kan worden. Dat je heel makkelijk dus die systemen dingen kan vragen waarvan Anthropic zegt, nee, dat hebben we met veiligheidsbrils onmogelijk gemaakt.
6: Ja.
7: En Anthropic probeert dat nu dus af te doen als een misunderstanding.
5: Ja, en u zegt de waarheid ligt misschien in het midden, maar dat is wel heel moeilijk bij deze kwestie, omdat je het wel of niet mag gebruiken in Europa.
7: Ja, nee, dat stukje, dat is heel duidelijk. Dit is natuurlijk weer echt een totaal voorbeeld van hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van totaal grillige bedrijven en totaal grillige Trump. Hoe wij eigenlijk hier in Europa een beetje het nakijken hebben als zij besluiten om het niet meer naar Europa te sturen.
6: En hebben jullie dan ook zelf contact met Anthropic?
7: We hebben om een hoorzitting gevraagd. Vorige maand kwamen ze daar niet toe bij opdagen. Maar ik heb net gehoord dat volgende maand, mid-juli, Anthropic daadwerkelijk wel naar het Europese parlement zal komen om toch eens wat vragen ook van ons te beantwoorden. Want ja, uiteindelijk heeft dit ontzettend veel gevolgen voor onze Europese markt, voor onze Europese bedrijven ook.
6: En concurrentievermogen? Precies.
7: Ons concurrentievermogen, maar ook dus als alles wat zij zeggen over de modellen waar is voor de veiligheid van onze bedrijven en ervoor zorgen dat onze infrastructuur blijft functioneren bijvoorbeeld, dat onze banken niet gehackt worden. Wij willen ze heel graag aan de tand voelen. En volgende maand komen ze dus eindelijk langs om, stond een beetje laag op hun rijtje wat mij betreft, ja. Maar ze komen eindelijk langs om ook ons een keertje wat meer
6: te informeren, ja. En antwoorden te geven. Wij moesten een beetje denken aan die situatie met het Hooggerechtshof. Mm-hmm. Waar de Microsoft Outlook mail opeens werd uitgeschakeld bij de hoogste aanklager. Ook op instigatie wordt aangenomen van de regering Trump. Ja, dit is ook een Amerikaans bedrijf, een Amerikaanse overheid die zich daarmee bemoeit. Stel nou dat dit wordt niet snel opgelost. Wij kunnen dus niet gebruik maken van die Anthropic-modellen. Wat kan de EU daar dan tegenover?

0: zetten? Wat zou dan het antwoord zijn?
1: Nou ja, ja, ik denk dat je echt bij het rechte eind hebt, hoor. Dat dit gewoon nog weer overduidelijk een soort van laat zien hoe Amerika gewoon een kill switch in handen heeft op heel veel digitale technologieën. En ja, wat wij hier tegenover kunnen zetten, wij moeten gewoon keihard ervoor zorgen dat wij onafhankelijker worden. En nou, gelukkig is vorige week het Tech Sovereignty Package, of 2 weken geleden het Tech Sovereignty Package aangekondigd in Europa. Dat gaat er echt om dat wij zelfstandig en meer onafhankelijk worden. Zeker ook van Amerika als het gaat over met name cloud en AI. En dat we er echt voor zorgen dat we op eigen benen staan. En dat we daar dus ook dat gaan stimuleren en bedrijven daarmee gaan helpen. En daar ook voor zich gaan investeren in Europa. En dat is natuurlijk het snelste en het beste antwoord wat we kunnen hebben. Daarnaast, als je eigenlijk kijkt naar hoe er wordt... ook door de regering Trump naar wordt geschreven over die modellen. Het is bijna dat ze zeggen, dit is een wapen in handen van anderen. En dat zou niet dat zouden anderen dus niet in handen moeten krijgen. Ja. En als je dan gewoon een beetje een vergelijking trekt met de eerdere bewapeningsstrijd die we hebben gehad en de race die we hebben gehad, dan lijkt het me ook heel verstandig dat we daarnaast ook echt proberen om ervoor te zorgen dat er gewoon op wereldwijd niveau standaarden komen voor de veiligheid van dit soort systemen. Ja. En dat we niet in een soort van bizarre arms race terechtkomen, maar wel met elkaar afspraken gaan maken op wereldwijd niveau. Om ervoor te zorgen dat we toch AI die echt grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt, dat we daar gewoon aan het potje voor zetten.
0: Maar dat is natuurlijk wel lange termijn, hè? Zelf AI-modellen ontwikkelen. Kijk, nu heeft de VS de kaarten met bedrijven als Anthropic.
1: Zeker, zeker. En dat is denk ik ook een groot probleem. Het is wel zo dat nu natuurlijk Anthropic het uit heeft gezet voor iedereen. Dus nu mag niemand weer bij het systeem. Maar ja, zij hebben inderdaad die kaarten in handen. En wat we echt nu kunnen doen, is vooral toch proberen wel echt op eigen benen te gaan staan. En want het probleem is natuurlijk ook, stel dat wij allemaal nu op basis van die Amerikaanse modellen nu weer onze eigen producten zouden gaan maken in Europa en daarmee onze economie zouden willen versterken, dan hebben ze een nog grotere kill switch. Dan hebben we nog meer afhankelijkheid. Dus ik denk uiteindelijk geeft deze pauze ons iets meer tijd om toch op eigen benen te staan. Maar daar moeten we ook wel echt mee
0: hard aan het werk dan. Ja.
2: Ja, maar dit zet natuurlijk ook die grote bedrijven wel aan het denken. Want klaarblijkelijk heeft Washington dus de macht, zelfs over een groot bedrijf als Anthropic, om te bepalen dat ze ineens hun product niet meer over de hele wereld mogen exporteren. Dat zal de mensen daar toch ook wel even op het achterhoofd doen krabben.
1: Ja, nou dat zou natuurlijk nog leuker zijn dat zij gewoon ook geld gaan investeren in Europa. Maar
0: zover is het nog niet.
1: Of ze dat echt gaan doen. Want uiteindelijk hebben ze zoveel macht ook wel weer dankzij de regering Trump. Wij stemmen morgen over de herziening van de kunstmatige intelligentiewet. Nou, die is mede dankzij het lobbyen van Trump en de tech bros is die nu weer een aantal jaar uitgesteld voordat die echt in werking treedt. Dus ze hebben hem ook wel echt nodig om eigenlijk op geen enkele manier gedwarsboomd te worden met alle plannen die ze hebben voor AI.
0: Dank. Kim van Sparretak, Europarlementariër.
3: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
2: Feyenoord gaat een nieuwe hoofdtrainer aanstellen. Dat is geen onbekende. 2017 werd de voetbalclub al kampioen onder zijn leiding.
4: Onbeschrijfelijk dit. Voor wie ben je nou blij?
5: Voor iedereen. Voor mijn team, voor de club. Alle mensen die zoveel energie in deze club gestopt hebben. Niet alleen dit seizoen, maar jaren geleden. Met één doel om deze club weer kampioen te maken.
2: Ja, er waren emoties bij Giovanni van Bronckhorst. Dat is de man die na 7 jaar terugkeert met Sipke Hulshof als assistent. Dennis van Eersel, Feyenoord-verslaggever bij RTV Rijnmond. Goedenavond.
6: Goedenavond.
2: Ja, nou wordt er toch weer een oude bekende teruggehaald. Waarom kiest Feyenoord daarvoor?
6: Ja, dat doet Feyenoord vaak, hè. En heel vaak is de gedachtegang ook van, ja, dan heb je iemand die goed ligt, ook bij het publiek, die de club kent, hoor je dan vaak terug. Dat zorgt voor draagvlak, voor krediet. We hebben natuurlijk heel recent ook gezien met Robin van Persie hoe snel dat ook kan afbreken. Zelfs Van Bronckhorst zelf heeft dat meegemaakt. In zijn laatste seizoen kwam er ook veel kritiek. Heeft hem toen best wel geraakt. Nu is Feyenoord, hebben we ook gezien, wanneer ze dit niet doen, ook gewoon een hele moeilijke en lastige club.
2: Ja, maar draagvlak en sympathie. Maar het gaat gewoon om punten. punten binnenhalen.
6: Zeker, maar ja, nou ja, als je dat erbij pakt, zeker als het laatste seizoen niet meeneemt, maar ook als je die wel meeneemt en gewoon droog naar de punten kijkt, is het een van de meest, zo niet de meest succesvolle trainer uit de Feyenoord-geschiedenis. Als je kijkt naar hoeveel prijzen hij heeft gepakt, dus ja, dat heeft hij natuurlijk, dat heeft hij natuurlijk voor. En als hij er weer voor open staat, dan snap ik dat dat voor Feyenoord interessant is. Maar ik moet daar wel bij zeggen dat de constructie wel echt anders is en hoe het in de praktijk straks gaat zijn. Je liet de naam van Sipke Hulshoff al even vallen. Het gaat niet worden zoals in die eerste periode van Bronckhorst. Ook niet qua manier van spelen,
2: hoezo?
6: Denk ik. Nou, omdat Van Bronckhorst is dan wel de hoofdtrainer. Maar dat is vooral hoe het op papier is. En Van Bronckhorst is de man die de media te woord gaat staan, bijvoorbeeld. Want dat ligt vaak bij de hoofdtrainer. Maar ik denk dat in de praktijk, op dat trainingscomplex, ja, dat het bijna veel meer een soort co-trainerschap is. Een soort duo-trainerschap met Sipke Hulshoff, die heel erg zijn stempel gaat drukken op die manier van spelen, op die manier van werken. Dat echt die stijl van Arne Slot weer terugkomt in de Kuip. Ja. Vorig jaar was Hulshoff ook met Van Bronckhorst assistent bij Slot in Liverpool. Dus Van Bronckhorst heeft hem ook van heel dichtbij al meegemaakt. Dus ik denk dat we heel erg ook de hand en het stempel van Sipke Hulshoff gaan terugzien.
2: Maar het is dus eigenlijk meer de hang naar Arne Slot die men via deze personen terug wil brengen in het team.
6: Ja, kijk, dat is gewoon simpelweg niet gelukt. Hè. Na het vertrek van Slot werd er gezegd, we hebben een blauwdruk die hij heeft achtergelaten, een manier van spelen die we ook in de jeugdopleiding hebben doorgevoerd. Maar ja, Brian Priske, dat was de opvolger van Slot, die stapte daar al heel erg snel vanaf, zelfs met een ander systeem. Kwam daar dan weer van terug, maar die heeft het nooit echt aan het draaien gekregen. En Robin van Persie was in woord wel iemand die heel dicht zat bij dat gedachtegoed van Slot, maar dat hebben we in de praktijk dan volgens weer niet teruggezien in het spel. Maar dat is iets wat fijn dat al een paar jaar wil om toch voor te borduren op hoe het was onder Slot. En deze namen passen daar logischerwijs natuurlijk heel erg in, want die hebben vorig jaar nog met hem samengewerkt.
2: Wat is het risico hiervan?
6: Nou, het risico is dat er natuurlijk wel een flink verwachtingspatroon is, gezien de successen die Van Bronckhorst in het verleden heeft gehad, maar ook Sipke Hulshoff. Want dit verhaal wat ik nu vertel is aan zich niet een nieuw verhaal. Veel mensen hebben toen ook al gezegd dat het niet alleen het succes van Slot was, maar ook wel hoe belangrijk Hulshoff daarbij was. En ze hebben wel de spelers ook nodig om op deze manier te kunnen spelen. Ze hebben de fitheid nodig van spelers om zo te spelen. Want ook een groot probleem bij Feyenoord was dat blessuremonster dat al 2 jaar lang aan het huishouden is. En ja, je kan voor de groep zetten wie je wil. Als je steeds maar met zo weinig spelers kan werken, dan wordt het voor iedereen moeilijk. Dus dat zal Feyenoord nog steeds moeten tackelen.
2: Dan heb je een fysieke trainer nodig die dat goed in de gaten houdt.
6: Ja, en daarin ben ik benieuwd of die naam is wat minder bekend, maar Ruben Peters, dat was iemand die daarover ging, die ook meeging met Slot naar Liverpool, die ook weer beschikbaar is. Oh. Wellicht komt die in het kiel zich ook wel mee. Dat zou mij niet verrassen. Die was daar heel erg belangrijk in.
2: Giovanni van Bronckhorst terug bij Feyenoord. Dankjewel, Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.
0: We gaan naar het verkeer, Rijn Baardmans. De files nemen af, rustiger.
7: Klopt inderdaad. Ja, we gaan naar de laatste files van de avondspits. En dat is relatief vroeg. Het is rustiger dan normaal. Ik heb wel een wegafsluiting. Dat is op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen knooppunt Emmeloord en de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd. Er ligt diesel op de weg. En het verkeer van Friesland naar Zwolle kan het beste omrijden via Meppel. Over de A7, de A32 en de A28. Dan nog een flitser, gemeld door Flitsmeister. Dat is de A6, Jouren richting Lelystad. Daar staan ze bij band, bij hectometerpaal 282,3.
8: Tech-update.
0: Donner Bakker, goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Aangeschoven namens de techredactie. Er is iets aan de hand bij Microsoft. Het bedrijf is aangeklaagd door hun eigen aandeelhouders, dat meldt Reuters. Ja, het bedrijf wordt aangeklaagd vanwege verzwegen uitgaven en ook nog het verzwijgen van tegenslagen.
9: Ja.
0: Klinkt niet goed.
9: Nee, dat klinkt zeker niet goed. Nee, ik vond het ook wel opvallend. Hè? Aandeelhouders beschuldigen Microsoft van fraude en het kunstmatig opblazen van de aandelenkoers. En dat zou er dan weer mee te maken hebben dat ze vertragen de groei van een cloudtak en de noodzaak om miljarden te investeren in AI niet openbaar zouden maken. Nou, zo zouden de teruglopende cloudomgroei en de oplopende AI-uitgaven toegeschreven worden aan capaciteit. capaciteitsbeperkingen in de laatste kwartaalrapportage. Daarmee valt het dus onder een andere noemer wat je dan zou kunnen bestempelen als fraude. Het gaat dus om een collectieve rechtszaak die afgelopen vrijdag is ingediend en is aangespannen door een pensioenfonds uit Michigan. Aanleiding was dus het dalen van de koers met 10% op één dag in januari. Dat was na de kwartaalrapportage. Dat was de grootste daling van het aandeel in 6 jaar tijd. Even perspectief, dan verdampt er gewoon in 1 dag $360 miljard.
0: Wow.
9: Nou, zegt u maar bedankt. En dat zien we op zich vaker, dat soort dat als er echt hele scherpe dalingen zijn, dat aandeelhouders naar de rechter stappen, omdat dat dan ergens mee te maken zou hebben. Dus dat zou in dit geval wel degelijk kunnen. Het zou ook allemaal wel mee kunnen vallen, dat moet gaan blijken. Maar
0: zo'n groot bedrijf met zoveel belangen, die kijkt toch wel beter uit om iets uit de boeken te houden, of er is toch veel te veel belang mee gepaard?
9: Dat denk ik ook, maar ik kan me ook voorstellen dat als je als pensioenfonds inderdaad een beetje nattigheid voelt, dat je maar een poging waagt. Want als je flink geïnvesteerd hebt en $360 miljard, als je daar daartussen
0: dat
9: zit, al is het maar 10 miljard, is toch best flink. Dus ja, dan snap ik dat je een poging waagt.
0: Dan, het gamebedrijf EA heeft een nieuwe manier gevonden om merken te laten adverteren in hun games. Ja, wat is dat? Sponsored content? Dus een voetballer die dan een cola drinkt?
9: Nou, ietsje anders. Ik ga er zo op komen. Maar Electronic Arts, zoals het bedrijf voluit heet, heeft EA Advertising aangekondigd. En daarmee kunnen merken dus reclames integreren in nu nog de sportgames van EA. Dus dat is EA FC, dat was vroeger FIFA of Madden.
0: Moet je dan denken. Ja, dat dus je dan een voetballer opeens een frisdrank ziet drinken.
9: Nou, je moet meer denken aan het plaatsen van een advertentie
0: een
9: op een reclamebord bijvoorbeeld.
0: Dus langs het veld.
9: Ja, dus als we nu het WK kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat ik veel een bedrijf voorbij komen. Nou, dat kun je dan inkopen, dat jij daar dan op staat. Zou dat als BNR misschien ook nog wel kunnen doen.
0: Ja.
9: Maar ja, je moet ook denken aan in-game content. Dus denk aan bepaalde uitdagingen. Dus, en dan krijg je dan weer bijvoorbeeld een shirtje voor terug in FIFA of dat soort dingen. Dus dat moet het een beetje gaan worden. EA benadrukt dat dit de ervaring van een gamer moet verrijken en dus niet moet verstoren.
0: Tuurlijk.
9: Ja, inderdaad, wie zit er nou te wachten op advertenties in games?
0: Nou ja, die banners langs het veld, dat is in het echte leven ook. Dus daar kan me nog iets bij voorstellen dat dat ook werkt in je FIFA-game.
9: Dat denk ik wel, maar ze doen het al een beetje. Zeg maar, er zijn bedrijven zoals Red Bull, Visa, die al echt betalen voor advertenties in dat soort games. Maar het lijkt me toch een beetje dissonant dat ik opeens de HEMA voorbij zie komen in mijn potje FIFA. EA stelt dat hun publiek van 120 miljoen maandelijkse spelers ideaal is voor bedrijven om grote schaal te adverteren. Zoals ik al zei, dus de maker van de sportgames. Maar ze zouden ook spellen later als The Sims bijvoorbeeld nog toe willen voegen. De sportgames wordt een beetje het proefballonnetje. En ik zat me tijdens dat lezen van dit stuk dan af te vragen, hoe zou dat gaan als ik dan dus een potje EAFC speel? Nou, ik denk ongeveer zo.
8: So here we go, an exciting 90 minutes in prospect.
3: Luister naar BNR Beter in je podcast app of de BNR-app.
8: Pap Matar Sarr.
2: Zo klinkt het als een goed idee, hè?
9: Ja. Ja, goed. Dat moet het misschien een beetje worden. Ja, ik ook. Het vindt ook een beetje storend. Ik weet het niet zo goed. Ik vind het lastig, maar ik vind het ergens ook wel grappig. En ik snap ook wel dat ze het doen. Hè, want we weten, het gaat niet zo lekker in die gaming-industrie. De markt is wat verzadigd. Ontwikkelkosten die stijgen flink. En ook de hardware wordt weer wat duurder. Daarom zijn gamebedrijven flink op zoek naar manieren om geld te gaan verdienen. Ook EA. En dat is, lijkt dit dus een stapje voor te zijn.
0: Ik zou mijn diensten aanbieden, Donner. Nou, klinkt hartstikke goed.
9: Ik ben te boeken.
0: Dank je wel.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Goedemiddag. Dit is de Avondspits.
2: Nog even een round-up van het nieuws uit het Midden-Oosten. Het akkoord tussen Amerika en Iran is zojuist getekend. Dat heeft een hoge Amerikaanse functionaris gezegd tegen Reuters. Vrijdag zal er een officiële ondertekeningsceremonie plaatsvinden in Zwitserland.
0: En de Amerikaanse zeeblokkade van de havens van Iran is nog wel van kracht op dit moment. Dat zegt de Amerikaanse krijgsmacht. En dat terwijl Trump juist zegt dat die schepen in de straat van Hormuz weer in beweging komen. Annette Koster is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. En zij zegt het volgende.
11: Ik durf te stellen dat dat wat er in de afgelopen weken heeft gevaren, zal er nu ook wel varen, maar dat is heel, heel, heel beperkt. En waar hij spreekt over een veilige zuidelijke route, is dat nog niet iets wat wij kunnen bevestigen.
2: Franse president Emmanuel Macron verwacht dat er na een definitieve deal binnen 2 à 3 dagen een Hormuz-missie kan worden begonnen om de schepen daar op gang te brengen of te begeleiden. Woordvoerder van het ministerie van Defensie wil nog niet zeggen over de rol rol van Nederland. Ja, wat betekent dat dan voor ons? Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel tegen BNR.
12: Ja, voor de Nederlandse economie, maar voor de wereldeconomie als geheel, voor de energieprijzen, voor de doorvoer van kunstmest, essentieel voor voedsel in de wereld, is het van ongelooflijk groot belang dat de straat van Hormuz weer open gaat. En dan het liefst natuurlijk zonder nadere belemmeringen. Nou, we zullen het allemaal nog even moeten afwachten hoe het precies uitpakt, maar dit lijkt in ieder geval een eerste positieve stap.
0: Aldus minister Sjoerd Sjoerdsma. En alle verdere ontwikkelingen rond die straat van Hormuz, die hoor je natuurlijk bij BNR en die lees je in de BNR-app.
2: En zometeen in BNR-beurs gaat het natuurlijk ook over dat akkoord tussen Iran en de VS. Beleggers hangen de vlag vast uit, althans in de meeste landen. In Nederland was het wat zuinigjes. Maar of dat niet een beetje voorbarig is, dat gaan ze ook bespreken.
0: Fijne avond.
13: Hoi. Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
14: Het is ongekend wat hier gebeurt.
13: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
15: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
13: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
16: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
17: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
16: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
17: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
19: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
23: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
24: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
25: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
26: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
25: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
26: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
1: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verliep zo en zo rustig deze maandag. En er zijn nog slechts een paar files open. In totaal hebben we nog 30 kilometer file. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knobbert Lunetten nog 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Knobbert Ridderkerk nog een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 een kleine 10 minuten oponthoud.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Een man uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor wat de rechter noemt een ijzingwekkende femicide. Het slachtoffer is een onderbuurvrouw die 2 jaar terug bij haar flat werd doodgeschoten, terwijl haar zoontje erbij stond. De vrouw had hem afgewezen voor een relatie en hield er al rekening mee dat hij haar iets zou aandoen. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk dierenvoeding. Eerder haalden Albert Heijn en Jumbo hun eigen merk stoofpotjes voor honden al uit de schappen. En nu komt ook Lidl met een waarschuwing. Het dierenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten komt allemaal van dezelfde fabrikant. President Trump beweerde een paar uur geleden dat de eerste schepen in beweging komen bij de zeestraat van Hormuz. Maar de reders geloven er niets van en ook op scheepvaarttrackers is niks te zien. Trump slingerde het bericht de wereld in nu Amerika en Iran op het punt staan om vrede te sluiten. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. Dan wordt waarschijnlijk ook bekend waar hij precies van verdacht wordt. De man vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. En Lewis Hamilton won gisteren voor het eerst een race voor Ferrari. En daar is hij vooral zijn familie en vrienden dankbaar voor. Zij hebben hem er doorheen gesleept toen er zoveel twijfels waren of hij het nog wel kon. Lewis omschrijft zijn eerste jaar bij Ferrari als de hel. Omdat er toen heel negatief over hem werd geschreven en gepraat. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui. En het is dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Zometeen BNR Beurs. Daarin hoor je alles over die deal tussen Iran en de VS. Volgens experts is het een broos akkoord nog. En de details worden nog uitonderhandeld. Maar beleggers hangen de vlag al uit. Of dat niet iets te voorbarig is, bespreken we zometeen. Hoor je ook over het volgende conflict van de Amerikaanse overheid.
8: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
27: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
9: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
28: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
29: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
30: Rook?
29: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
30: Nee, rook uit de meterkast.
28: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
29: Zo, koffie?
28: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
31: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
32: Onlineveilingmeester.nl. 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
33: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
7: Hartelijk gefeliciteerd allemaal. Met vrede in het Midden-Oosten. Volgens Iran en de VS hebben ze een akkoord gesloten.
0: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz, with plans for a Friday signing. But key questions remain unanswered.
7: Juicht dus niet te vroeg. Veel details moeten nog uitonderhandeld worden. Toch ziet de markt dit als goed nieuws. In hoeverre dat terecht is, bespreken we zo. Vertel ik je ook over een nieuwe tegenvaller voor Anthropic.
2: Dit weekend heeft de Amerikaanse overheid de toegang tot de AI-modellen Fable 5 en Mythos 5 verboden voor buitenlandse gebruikers. En Anthropic moest die modellen vervolgens helemaal offline halen, omdat het bedrijf de nationaliteit van gebruikers niet verifieert. Dus uiteindelijk kan helemaal niemand er meer bij.
7: Wat dat betekent voor de aanstaande beursgang van Anthropic bespreken we zo. Hoor je ook over nieuwe heffingen van Donald Trump. Ik zei het je al, donkergroene beurzen in de VS. Maar van dat optimisme werken we weinig in Amsterdam. De AEX sloot in de min. 0,5% lager op 1075,5 punt. Hardste daler was Shell. Dat sloot ruim 4% in het rood. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Uitheusten van eToro. En de man achter Markets Are Everywhere. Goed dat je erbij bent.
3: Hallo.
7: Dank je wel dat je er bent, dat je wilde komen. En ik wil beginnen bij Instagram, Snapchat en TikTok. Social media bedrijven natuurlijk. Die hun geld verdienen door kinderen verslaafd te maken. Zien ook steeds meer overheden. En nu is er weer eentje die ingrijpt. De Britse.
10: Today is a big moment for our country. This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
7: Dat was een trotse Britse premier Keir Starmer. Zijn land krijgt dus een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Volgend jaar gaat het in. Het VK zegt dat het kinderen wil beschermen op deze manier tegen schadelijke content en buitensporig schermgebruik. In navolging van Australië, Canada, Brazilië, Oostenrijk, Frankrijk en Indonesië. Die hadden ook al zo'n verbod aangekondigd of hebben het al. En nog meer landen, waaronder Nederland, denken erover na. Dus ja, dat is misschien goed nieuws voor de jeugd van tegenwoordig. Maar wanneer kan het een probleem worden voor de bedrijven achter die social media bedrijven, Jean-Paul?
3: Op het moment dat de kinderen die boven die leeftijd uitkomen er ook niet meer aan beginnen. Omdat ze zeggen, ja, weet je, het bevalt me eigenlijk zo wel. Maar het is zo verslavend. Dat zal voorlopig nog wel meevallen, denk ik.
7: Oké. Vroeg of laat worden ze toch wel binnengehengeld?
3: Nou ja, daar doen die partijen van alles aan om dat voor elkaar te krijgen. En dat lukt verdomd goed.
7: Gaan we naar een opvallende samenwerking. Renault en defensiebedrijf Thales gaan samen auto's maken. Speciaal bedoeld voor militaire toepassingen. En ze hebben al een prototype ontwikkeld, blijkt. Die gaan ze later deze week al presenteren op een defensiebeurs in Parijs. De nieuwe CEO van Renault, François Provost, die werd vorige week even geïnterviewd door de Belgische krant De Tijd en hintte daar al dat Renault meer met defensie wil gaan doen. Want ja, er is er natuurlijk geld in overvloed in Europa op dit moment. En dat is een kans voor Renault, zegt hij. En er was er ook nog wat te vertellen over het bonusbeleid van beursgenoteerde bedrijven. Want commissarissen worden er handig in om het bonusbeleid van hun topbestuurders aan te passen zonder tussenkomst van de aandeelhouders. Blijkt uit onderzoek van het FD samen met accountant PwC. In plaats van bij elke aanpassing van het bonusbeleid terug te gaan naar de aandeelhouders, zijn commissarissen er handig in geworden om juist binnen dat bestaande bonusbeleid te zoeken naar ruimte om het een beetje bij te sturen. Zegt FD-directeur Pim Kakenbeke.
11: Het is zo dat commissarissen die stellen een beloningsbeleid op, eens in de zoveel jaar. En dan vragen ze ook toestemming aan de aandeelhouders. En dan moeten ze eigenlijk gewoon het voorstel gaan volgen. En wat nu gebeurt, is dat ze binnen het voorstel zoeken naar ruimte om wat meer dingen aan te passen als het nodig is.
7: Ja, dat bonusbeleid wordt dus een beetje ruim opgesteld, zodat een RVC de specifieke doelen van een bestuurder nou naar eigen inzicht een beetje kan bijsturen zonder dat het terug hoeft naar aandeelhouders. Beleggers zijn kritisch, misschien ook wel logisch. De Vereniging van Effectenbezitters noemt het een grabbelton waar commissarissen nou naar eigen inzicht een beetje nieuwe doelen uit kunnen vissen voor hun bestuurders. Wat vind jij, Jean-Paul? Is het een probleem?
3: Nou ja, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Maar als het zo is dat het op deze manier wordt geregeld, dat hoort natuurlijk niet. Nee. Dus de commissaris moeten juist bij uitstek beginnen om het transparant te maken. Dus.
7: Donor-president Trump die viert de vrede in Iran op zijn verjaardag van gisteren. Maar waar hij het ene conflict mogelijk beëindigt, begint hij de volgende alweer. De handelsoorlog met Frankrijk is terug van weg geweest. Trump heeft namelijk ontdekt dat grote techbedrijven een heffing betalen over hun omzet in Frankrijk. Het gaat om 3% van die omzet. Die heffing is er al eventjes sinds 2019. Maar Trump gaat er nu dus de strijd mee aan.
0: US President Donald Trump has told the New York Post in an interview that the US will have no choice but to impose 100% tariffs on French wines if France doesn't drop its digital tax against US tech companies, Guy.
7: Heffingen van 100% op Franse wijn belooft hij dus, als die techheffingen niet van tafel gaan. En dat heeft hij de Franse president Macron persoonlijk verteld, zei hij ook in dat interview. Nou, Macron heeft op zijn beurt alweer gereageerd en gezegd dat hij niet echt onder de indruk is van die dreigementen. Ze zien elkaar morgen in Frankrijk voor de G7-top, dus dat wordt vast gezellig. En over Trump gesproken, hij sluit vrede met Iran, maar behalve met Frankrijk heeft hij er nog een ruzie bij. Zijn regering blokkeert twee AI-modellen van Anthropic. Het is de zoveelste overheidsinterventie van het bij het bedrijf. Wat dat moet met de aanstaande beursgang doet, gaan we zo meteen bespreken. Maar eerst dus naar die deal van de VS met Iran. Komende vrijdag wordt hij feestelijk gepresenteerd in Zwitserland. Dan krijgen we ook meer details te horen als het goed is. Maar volgens Reuters is hij al wel getekend vandaag. Nou, ik vertelde je net al hoe ze op Wall Street vast de vlag uithangen bij die deal. Maar veel details zijn nog onduidelijk. BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg is dus nog een beetje sceptisch.
12: Het is verlengd staakt het vuur. Het wordt ook genoemd een memorandum of understanding. Dat heeft helemaal niks te maken met een vredesdeal. Het kan een opmaat worden naar een vredesovereenkomst. Maar zover zijn we nog lang niet. Want over alle belangrijke punten moet nog worden onderhandeld. En dat gebeurt in die 2 maanden die ze daarvoor hebben uitgetrokken. Dus die hele term vrede die past in dit verhaal nog niet. Iedereen hoopt dat dat zo is. Maar voor zover ik het kan zien, liggen ze op een heleboel punten nog mijlen uit elkaar.
7: Wat we in ieder geval wel weten is dat de straat van Hormuz weer open gaat. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de energieprijzen. Olie en gas staan lager vandaag. En de goud- en zilverprijzen trekken juist weer aan. Maar veel details van dat vredesakkoord of bijna vredesakkoord zijn dus nog onduidelijk. Wat denk jij? Heb je er een beetje vertrouwen in? Gaat het stand houden überhaupt?
3: Nou, een minuut of 5 misschien. Nou ja, maar het is precies wat Bernard zegt. Er is gewoon heel weinig bekend en waarschijnlijk ook weinig besloten. Dus je kan er nog niet zo heel veel mee. Maar dat die straat van Hormuz open gaat, dat vinden we op de beurs natuurlijk fijn. Want dan gaat de olie weer de wereld over.
7: Ja, wat weten we wel over dit akkoord?
3: Ja, alles wat in de media staat. Ja, niet zo heel veel. Nee. Maar het lijkt erop dat met name die straat van Hormuz, dat toch wel gaat gebeuren, omdat dat van beide kanten gezegd is.
7: Ja, toch reageert in ieder geval in de VS de markt toch wel vrij positief. De Dow Jones staat ruim 1% hoger. De S&P 500 bijna 2. Nasdaq bijna 3 op dit moment. Snap je dat optimisme?
3: Nou ja, kijk, het heeft aan de ene kant natuurlijk te maken met lagere energieprijzen. Maar aan de andere kant, Amerika heeft natuurlijk ook heel veel klaarstaan om handel te drijven met het Midden-Oosten. En ze willen daar bijvoorbeeld ook heel veel datacenters neerzetten. In het Midden-Oosten hebben ze diepe zakken. Kunnen ze al die chips van al die techbedrijven betalen. En nog wel veel meer ook. Maar ja, daar komt natuurlijk een beetje als daar de raketten overvliegen. Dan zeggen ze van ja, laten we dat maar even niet gaan doen. Dus als het nu tot rust komt, ja, dan kan die verhaallijn weer worden opgepakt. En ik denk dat dat onderdeel is van wat je nu terugziet.
7: Ja, maar je zei het al, veel details kennen we nog niet. Is het dan niet toch een beetje voorbarig?
3: Zeker. Ja. Maar ja, dat is de beurs, hè? Opportunistisch. Van nee, we horen iets over een deal. Ja. Dus dan kunnen we weer verder.
7: Ja, wat verwacht je dan van de rest van de week? Kan die volatiliteit nog wel even aanhouden dan? Dat we straks over een paar dagen, als het tegenvalt, toch meteen weer de andere kant opduiken?
3: Nou ja, zeker. Het zou moeten blijken. Kijk, wat positief is dat het niet alleen een Nasdaq is, maar ook de Dow Jones. Dus het gaat wel in de breedte. Dat is wel goed. Maar ja, het zal moeten blijken. Meer details, meer beweging.
7: Ja, in Europa was er vanochtend ook nog even optimisme. Er werd zelfs even gesproken dat we de 1100 punten aan gingen tikken. Maar ook de AEX sloot dus uiteindelijk toch lager, 0,5% in de min. Zijn ze misschien in Europa wat realistischer wat dat betreft? Of wat is de reden dat Europa achterblijft?
3: Nou, kijk, als je naar de AEX kijkt specifiek, dan zie je een paar van de grote aandelen. Dat die onder vuur, Shell natuurlijk, weegt flink mee. Daar ging 4,5% af. ASML zakte toch ook wat weg in de middag. Ja, die wegen zwaar mee en dat drukt op die index.
7: Ja.
3: Voor die exporten naar het Midden-Oosten, ja, daar doet Europa minder aan mee. Europa heeft toch met name nog last van die hoge energieprijzen. Die olieprijzen wat gedaald. Maar als je naar de toekomst kijkt, naar de future contracten, dan zie je dat daar nog niet rekening wordt gehouden dat we snel nou weer terug zijn op de 70, op de 60. Dus dat blijft voor Europa toch wel een last.
7: Ja, Shell staat lager vandaag. Dat is misschien niet verrassend met die lagere olieprijs. Maar voor wat voor bedrijven is dit wel goed nieuws?
3: Nou ja, alles en iedereen die olie nodig heeft. En andere handel door dingen. Dus de kunstmesthandelaren, die zullen dit ook als positief zien.
7: Ja, de straat van Hormuz gaat dus wel weer open. Dat is in ieder geval wel duidelijk. President Trump wil daarbij ook vooral af van die tolheffingen die er nu nog zijn. Nou, volgens zijn vicepresident J.D. Vance gaat dat ook gebeuren. Iran die kwam dan weer met een ander bericht vandaag. Althans, er komt geen tol meer, zeggen ze vandaag. Maar er schijnen servicekosten uit onderhandeld te zijn in dat akkoord. Ja, wat moeten we daar nou van maken?
3: Ja, ik als belegger niks. Want ja, dat is alleen maar politiek. Ja. Weet je, dat is gewoon geld heen en weer. Ja. Dat maakt het duidelijk dat er dus geen heel akkoord is. Nee. Er is een handtekening gezet voor de bühne.
7: Nee, en het drukt dus nog steeds op de verdiensten van bedrijven die daar doorheen moeten, die straat van Hormuz.
3: Ja, maar je weet helemaal niet of het wordt geïnt, hoeveel het is, hoe lang het duurt. Dus je kan daar gewoon allemaal niet zoveel mee.
7: Nee, toch lijkt het voorzichtig positief. Nou, stel, we zijn er echt vanaf van die oorlog. Is het al tijd om een beetje de schade op te nemen? Wat heeft het ons gekost, die oorlog?
3: Nou ja, ook kijk, dat onderwerp is gewoon veel te groot. Ik zit zelf dan bijvoorbeeld te kijken. Hè. Shell had bij de kwartaalcijfers heel duidelijk dat ze een installatie van hen in Qatar was geraakt. En dat ze zeggen, ja, dat duurt een jaar om dat weer op volle sterkte te krijgen. Dat soort dingen kan je wel naar kijken. Ja. Maar het totale plaatje, ja, daar zullen we een beetje moeten afwachten van iemand die dat in kaart brengt.
1: BNR Beurs.
7: Afgelopen vrijdag waren we allemaal getuigen van de beursgang van de eeuw. Die van SpaceX natuurlijk. Maar er komt nog een grote aan. Die van AI-bedrijf Anthropic. En dat heeft een tegenslag te verduren gekregen.
13: The UK and Europe are figuring out their responses after America limited access to Anthropic's most advanced models, prompting the company to suspend access to those models worldwide. On Friday, US Commerce Secretary Howard Lutnick reportedly put export controls on the company's Mythos and Fable models after Amazon researchers found a vulnerability in the software.
7: Fable en Mythos, het waren de twee paradepaardjes van Anthropic, maar nu mogen die meest geavanceerde modellen de VS dus niet meer uit. Ja, hoe vervelend, hoe erg is dat voor Anthropic?
3: Nou ja, aan de ene kant zal het de beursgang niet in de weg zitten. Daar is het niet zo lastig voor. Maar ja, het heeft natuurlijk wel direct invloed op de waardering. Als dat zo zou blijven. Omdat je kijkt altijd naar de total addressable market, zeg maar. Hè. Waar kan je over de hele wereld je product verkopen omdat de vraag is. Dat is natuurlijk meer waard dan dat je een bepaalde regio, en ook nog eens een regio met diepe zakken, die dat dan niet zou mogen kopen.
7: Ja, kan het een reden zijn voor Anthropic om die beursgang nog even uit te stellen?
3: Nee, dat staat niet in de weg. Maar dit is ook weer, kijk, je ziet hier wel een patroon. Hè? Het is de VS heeft graag de controle over die techbedrijven. Ik zag al een bericht voorbij komen dat die CEO van Anthropic, nou, die maakt zich op voor een gang naar het Witte Huis. Zou natuurlijk niet de eerste keer zijn dat er iemand naar buiten loopt. Zegt, nou, we zijn er weer uit en we kunnen weer door. Het is allemaal dealmaking.
7: Ja, wat is nou precies het probleem van de Amerikaanse overheid met die modellen?
3: Nou, er is denk ik niet zo'n groot probleem. Maar Amerika heeft graag dat de meest geavanceerde modellen, dat zij daar een soort exclusieve toegang hebben. Dat zal een bedrijf niet snel geven. Maar op deze manier hebben ze wel, zo zie ik dat, manieren om te zeggen van, weet je, de rest mag ook, maar ietsje later als wij de volgende versie alweer hebben of zo. Zo lees ik het een beetje.
7: Hartstikke politiek weer dus.
3: Ja, het is hartstikke politiek.
7: Ja. Is dat nog een wake-up call voor zover ze dat nog niet gehad hebben, hoor? Maar dat dit soort Amerikaanse overheidsbemoeiing dus nou echt wel serieus is?
3: Nou ja, dat hebben we al gezien met Nvidia. Die mochten de chips niet meer exporteren. ASML heeft daar last van gehad. En ja, zo zie je dat nu ook AI-modellen blijkbaar ook aan de beurt zijn. Alles waarvan ze zeggen, wow, dat zijn hele goede producten. Daar zie je dit als een trend doorheen lopen.
7: Ja, tussen Anthropic en de Amerikaanse overheid is natuurlijk wel wat meer aan de hand. Eerst die ruzie met het Pentagon, nu dit. Waarom blijft die relatie zo verzuurd?
3: Nou, ik weet niet of het verzuurd is. Maar kijk, het is ook op het moment dat Trump naar de G7 moet onderhandelen met Europa. Op deze manier creëert hij weer iets waarvan Europa zegt, hey, moest luisteren, dat wil ik graag hebben. Oh, oké, als jij dat wil hebben, dan krijg ik weer wat van jou, zeg maar. Ik weet niet of de relatie tussen er was op een gegeven moment even wat oneenigheid tussen die CEO Amodé van Anthropic en Piet Hegseth, geloof ik, over wie er nou welke zeggen zal. Maar volgens mij loopt dat altijd wel los uiteindelijk.
7: Ja, en je zegt dat zal de beursgang niet in de weg zitten. Het is wel weer een tegenvaller, toch, voor Anthropic?
3: Ja, maar Anthropic heeft natuurlijk een enorme run. Ze staan er gewoon met die modellen gewoon enorm goed op. Ik denk dat je zeker wel kan zeggen dat ze tot de allerbeste behoren. Dus in die zin is dit een kleine rimpeling op een hele grote golf die goed gaat voor ze.
7: Ja, en dan over die beursgang. Het is dus, er staan drie grote beursgangen op de rol dit jaar. De eerste was er vrijdag al, SpaceX. Nou, die verliep goed. We gaan het er zo nog even kort over hebben. Maar is dat goed nieuws voor Anthropic? Dat die eigenlijk geslaagd is, die beursgang?
3: Ja. Ja, zeker. Want dat wil zeggen, kijk, het is meer omgekeerd als die niet geslaagd was. Ja, dan denk je van ja, weet je, als het daar niet lukt om zoveel geld uit de markt te halen, lukt het dan bij ons wel. Ja. Anthropic heeft gewoon ijzersterke producten. Dus daar is echt wel vraag naar. En ja, dat is een goede voorbode. Kijk, het geld wat in SpaceX belegd is, ja, dat zal niet meer hierin kunnen. Dus in die zin zit dat een klein beetje in de weg. Ja. Maar per saldo is goed nieuws.
7: Ja, op een gegeven moment is het geld gewoon op, toch? Als je kijkt wat voor gigantische bedragen er in SpaceX weer gepompt zijn vrijdag.
3: Ja, dat zou je denken. Maar het is toch al een kenmerk van de markt dat er gewoon zo ontzettend veel liquiditeit is. Er zit volgens mij nog steeds iets van 7000 miljard in spaarrekeningen. Als dadelijk die rente nog eens een keer gaat dalen, dat kan allemaal weer naar de beurzen.
7: Nee, dat snoept allemaal geen potentieel af SpaceX van Anthropic.
3: Wel iets, maar er is gewoon op dit moment veel liquiditeit voor dit soort type bedrijven.
7: Ja, nog eventjes naar die overheid, die relatie tussen de overheid van Amerika en Anthropic. Ja, komt het nog goed tussen die twee?
3: Jawel, ik denk het wel. Ja. Hij gaat naar het Witte Huis en drinken ze een goede kop koffie. Ja. En dan wordt daar even verteld van zo zien wij het. Dingen. En dan zijn ze weer, kunnen ze weer vooruit.
7: Ja, CNBC meldt het inderdaad dat ze daar vandaag op bezoek gaan. Trump is daar zelf
3: vandaag al, dat wist ik.
7: Ja, vanavond volgens mij. Trump is daar zelf niet. Die moet naar die G7-top in Frankrijk. Maar vanavond wordt de boel glad gestreken, denk ik.
3: Ja, of dat vanavond is, weet ik niet. Maar ik ga ervan uit dat ze hebben elkaar veel te bieden. Ja. Dus dan kom je er meestal wel uit.
7: Ja.
5: BNR Beurs.
7: Nou, ik vertelde het al, Hosanna op Wall Street vandaag. Beleggers juichen om die soort van vredesdeal tussen Iran en de VS. De Dow Jones staat 1,3% in de plus. De S&P 500 1,8% ruim in de plus. En de Nasdaq bijna 3% in de plus. Een aandeel dat opvalt is Fox Corporation, het mediabedrijf achter de favoriete zender van die Donald Trump. Op dit moment ruim 14% in de min. Heeft te maken met een overname die ze doen, waar beleggers kennelijk niet echt van gecharmeerd zijn. Ze nemen Roku over, een Amerikaans bedrijf dat hardware maakt waarmee je video kan streamen. Moet je denken aan tv-kastjes, smart tv's, dat soort apparaten. Fox tikt er $22 miljard voor neer als het doorgaat. $1 miljard meer dan de beurswaarde nu van dat bedrijf. En als het allemaal rondkomt en iedereen akkoord gaat, krijgen Roku-aandeelhouders 27% van het bedrijf over. En de rest gaat dus naar Fox. Maar dat enthousiasmeert ze kennelijk niet, want ook Roku staat lager vandaag, 0,5% in de min. Waarom zijn beleggers, met name bij Fox, zo sceptisch, denk jij, Jean-Paul?
3: Ja, Roku was natuurlijk vrijdag al enorm hard omhoog. Dus dat, ja, dat zat er op de een of andere manier al aan te komen. Ja, ik even kort door de bocht. Kijk, ze moeten allebei iets, zeg maar. Roku had dan het idee van dat je daar dan op één zo'n hardwarebox al die streamingsdiensten tegelijk kan krijgen. Maar dat is niet echt voor consumenten een probleem, zeg maar. Dus ja, ze zaten een beetje in een lastig pakket. En bij Fox zien ze natuurlijk heel veel van die overnames. Je hebt Paramount, Warner Brothers, dat soort dingen gezien. Dus die moeten ook iets. Ja, uiteindelijk kan je dan zeggen, dan denkt de markt op dit moment dat het toch vrij duur betaald wordt. En dat het lastig zal zijn voor Fox om daar nog meer waarde uit te halen.
7: Is het ook de tweede handelsdag van SpaceX natuurlijk. Het aandeel overtrof afgelopen vrijdag iedereen's toch al hogere verwachtingen bij de beursgang toen. Het sloot toen bijna 20% boven de introductieprijs. Maar dat was nog niet het einde, blijkt vandaag. Het krijgt er vandaag nou ruim 11% gewoon weer bij. Ja, de sky is the limit, zou je zeggen, maar die is nog niet bereikt dus.
3: Nee, ja, kijk, je ziet dat toch wel vaker bij beursgangen die een succes zijn. Dat niet, dan is het overschreven, over ingetekend. Dus niet iedereen krijgt de aandelen, had wel dat geld gereserveerd. En er zijn dan toch mensen die denken, ja, ik had het geld toch al staan. Dan koop ik ze wel in de secundaire markt.
7: Ja.
3: Ik heb zelf een beetje het idee dat dat is wat je nu ziet.
7: Hoe lang gaat het nog aanhouden, denk je?
3: Ja, meestal is dat een paar dagen, want dan is iedereen uiteindelijk wel gevuld. Er zijn natuurlijk banken die er baat bij hebben om het niet ver naar beneden te zakken. En dan krijg je die green shoe die nog wordt uitgeoefend. Volgens mij was die al verkocht. Ja, en dan moet het op een gegeven moment op eigen krachten moet het laten zien.
7: Gaan we nog even naar dat andere bedrijf van Elon Musk. Je zou het bijna vergeten, maar Tesla is natuurlijk ook nog steeds van hem. Dat zouden toezichthouders in Nederland en Zweden hebben misleid om hun zelfrijdende systemen goedgekeurd te laten krijgen. Zo meldt Reuters. Full self-driving is in april in Nederland beschikbaar. Maar om dat voor elkaar te krijgen heeft de autobouwer allerlei gegevens en statistieken net iets te rooskleurig gepresenteerd, vertelt onze collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
6: Nou, de kritiek van onderzoekers is eigenlijk dat Tesla datasets gebruikt die niet goed met elkaar te vergelijken zijn. En dat de veiligheidsclaims die daarop volgen niet onafhankelijk geverifieerd zijn. En daarom onbetrouwbaar kunnen zijn.
7: De RDW wilde er verder niet op reageren. Het gaf wel een verklaring uit waarin het stelt dat de beslissingen om dit toe te staan, dat die niet gebaseerd zijn op marketingclaims of externe statistieken. En dan zit het er alweer op. Je hebt de beursdag, de eerste beursdag van de week, overleefd. Moeten we alleen nog even kijken naar morgen. En waar zou ik zijn zonder mijn collega Donner Bakker? Want die heeft voor ons in de agenda gekeken.
8: We beginnen in Japan. Dan gaan we het niet over voetbal hebben, maar over de centrale bank. Die komt namelijk met het rentebesluit. Het zal dit keer niet gepresenteerd worden door voorzitter Ueda, want die is onlangs nog opgenomen in het ziekenhuis. Maar experts denken niet dat dit het rentebesluit zal beïnvloeden. Verder wordt er verwacht dat de rente wordt verhoogd. Vooral door vrees voor oplopende inflatie door de gestegen energiekosten. Oh ja, en wat tumult op de obligatiemarkten. Van een rentebesluit door naar een rentevergadering. De bestuurders van de Federal Reserve steken namelijk de koppen bij elkaar. Het is de eerste keer dat de vergadering onder leiding staat van de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Rustig aan beginnen zit er niet in, want de arbeidsmarkt is op stoom en de inflatie is in mei opnieuw gestegen. Daarom lijkt een renteverlaging nog lang niet in zicht. Maar dat is wel wat president Trump wil zien. Het is dus de vraag of Warsh zijn rug recht houdt of toch bezwijkt onder de druk. Het antwoord krijgen we woensdag.
7: Dit was de BNR-beurs van maandag 15 juni... waarin je hoorde hoe de Amerikaanse overheid van het ene conflict in het andere rot. Beleggers hebben er vertrouwen in dat de oorlog in Iran nu echt is beëindigd. Maar de oorlog met Anthropic is dat zeker niet. Gelukkig kwamen Jean-Paul en ik dit half uurtje zonder ruzie door. Dank dat je er was.
3: Hartstikke goed, dank je wel.
7: En wij zijn er morgen weer met een kakeltje verse BNR-beurs. Op de radio natuurlijk, in je favoriete podcast-app. En ook op YouTube zijn we te vinden. Kun je tegenwoordig ook live naar ons kijken. Dus als je dat een keer wil meemaken, zoek ons dan op YouTube. Zien we je morgen.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
18: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
17: Obli. Meer rust, meer rendement.
19: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
17: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
20: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
21: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF of Paris Proof Real Estate Finance? Weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
20: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
22: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
7: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
23: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
24: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
23: Ontdek hoe op rma.nl.
25: Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leert allemaal. Ga naar fiverr.ai.
27: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
34: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
27: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
34: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
25: Vijfhart, dat klopt voor jou.
35: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
4: BNR Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Op twee plekken nog wel bijzonderheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel over de A7 en de A32. En de N305 Dronten richting Almere. Voor Zeewolde 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers en de benzineprijs flink opdrijft. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Vrijdag is er een feestelijk moment. Na vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen een paar dagen terug in Wijk bij Duurstede. De 5 mannen die nog vastzaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Bij het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend tot maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. Tesla is niet eerlijk geweest over de veiligheid van zelfrijdende auto's die sinds kort de weg op mogen. Volgens persbureau Reuters heeft Tesla veiligheidsclaims mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. In ons land baseerde de Rijksdienst voor het Wegverkeer zich op die claims, maar die wil nog niet reageren. En presentatrice Welmoet Zijtsma, onder andere bekend van Goedemorgen Nederland, stapt van WNL over naar RTL. Daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Zijtsma gaat die afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer, met vanavond op veel plaatsen al zon en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui, maar het wordt dan opmerkelijk warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
26: Maandag 15 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De VS en Iran hebben een deal. Zeggen ze, hoewel ik volgens mij van Rob niet de term deal mag gebruiken, maar daar gaan we het denk ik zo over hebben. Trump meldde gisteravond dat hij een deal had met Iran. En Iran sloot zich daar afgelopen nacht soort van bij aan. Vrijdag in Genève zal er dus iets ondertekend worden. Maar over de inhoud weten we weinig. En het is in elk geval nog niet iets een soort definitieve regeling. Rob, vertel ons maar wat het wel is.
28: Wat het wel is, dat weten we eigenlijk niet. Maar kijk, een deal, dat betekent eigenlijk dat je een akkoord hebt over een aantal uitgangspunten. En dat ga je ook implementeren. Maar eigenlijk is het niet meer dan een MOU, een Memorandum of Understanding, over de onderwerpen waarover je gaat praten. En dan moet je er ook nog een keer 60 dagen over doen. En die 60 dagen termijn kan ook nog een keer worden verlengd. Dus het is veel meer, laten we zeggen, een goed geformuleerde intentieverklaring. Waarbij ik mij dus afvraag, en daar zou dan een klein beetje een deal in kunnen zitten, wat er in de eerste fase van die onderhandelingen gaat gebeuren. Of van de afspraken. Want de Arachi, dus de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft een toelichting gegeven voor de Iraanse media wat hier gaat gebeuren. Nou, wat hij zegt, dat is eigenlijk wel conform wat Iran altijd geroepen heeft, is dat het hele pakket in 2 uiteenvalt. 1. Einde oorlog. Straat van de Hormuz, die wordt vrijgegeven. Dan moet er, en dat is een harde eis van Iran, een aantal economische voordelen komen. Dat betekent dus dat misschien wel een deel van de bevoorrechte tegoeden worden vrijgegeven. Sanctieverlichting kan ik me niet voorstellen, maar die tegoeden zou ik me nog een keer kunnen voorstellen. Nou, als je dat dus allemaal hebt gedaan, dan gaat er dus na ondertekening een periode in werking, waarbij men probeert om een deal te maken, een echte deal te maken over nucleair. De raketten heb ik trouwens, heb ik niks over gehoord trouwens. Ja. Nee. Maar dan zou je dus daar dus een overeenkomst over zouden kunnen gebruiken. En dan kan ik me voorstellen dat je in die tweede fase ook een overeenkomst krijgt over de sancties. Die dan zouden worden verlicht. Dus het is allemaal nog vrij onduidelijk. Maar in belangrijke mate is het, en dat hoor ik wel van alle kanten, gewoon eigenlijk een memorandum of understanding. Dus een lijst van waarover we gaan praten. En dat is op zich is dat al positief, moet ik zeggen.
3: Ja, maar dat betekent dus nog niet...

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Je onderhandelaars, hè? Van Iran heeft gezegd van we zullen geen tol heffen gedurende die 60 dagen periode.
2: Ja, gaat de straat van Hormuz wel open? Hoort dat bij de intentieverklaring?
1: Ja, dat wordt wel genoemd.
2: Dat staat er ook genoemd.
1: En wordt ook gezegd dat Iran gaat zelf ook mijnen verwijderen in die eerste 30 dagen. Okay. En de andere Europese landen hebben dus beloofd om dat mee te gaan helpen. Maar jongens, het is ook het hele nucleaire verhaal moet verder nog worden bepaald, hè? Er zijn wel van die algemene dingen van Iran zal beloven om nooit meer een kernwapen te ontwikkelen. Wat is een belofte van Iran waard, zou ik willen zeggen. Hè? Ze gaan praten over wat er met die voorraad verrijkt uranium gaat gebeuren onder een agreed mechanism. Hè? Prachtig. Nou ja, het minimum commitment zou dan moeten zijn dat alle uranium, dus wordt de verrijking wordt dus verzwakt, hè, onder supervisie van de IAEA. Maar dat is allemaal nog niet zeker dat dat gebeurt. Hè. Dus als je het dan gewoon allemaal bij elkaar optelt, hè, je hebt dus de wereldeconomie ernstig beschadigd. Er is in Azië een diepe economische crisis aan de gang. De deal is niet beter dan wat Obama had. Regime change is mislukt. Je hebt ongelooflijk veel tomahawks er doorheen gebrand. Dit is toch gewoon niks, Rob. Wat is dit nou?
3: Nee, dat lijkt mij ook. En dus dan kun je de balans wel opmaken. Dan is Iran dan toch, de bovenliggende partij hierin. Kijk, dat is op zich niet zo'n rare conclusie. Want dat hebben we natuurlijk ook al eerder geconstateerd. De Iraniërs die hebben iets van, als er weer een oorlog uitbreekt, laat maar over ons heen komen. Ja. Want we hebben nu gezien dat die Amerikanen niet in staat zijn om ons helemaal te verpulveren. Ondanks dat Trump dat keer op keer heeft gezegd. De Amerikaanse president die moet hier echt mee ophouden. Ook van zijn achterban. Maar ik denk dat er in Amerika ook een behoorlijke opstand is. Zelfs onder van de experts binnen het Witte Huis. Die zeggen ook, je moet hiermee ophouden, want dit kun je dus gewoon niet winnen. Dat klopt dus ook wel. Dus hij moet nu een uitweg zien te vinden door middel van onderhandelingen. En dan moet hij dus iets uit die onderhandelingen slepen, waardoor hij kan zeggen van, ik heb een veel betere deal eruit gehaald dan Obama. En het enige wat dat zou kunnen zijn, is dat je een behoorlijke termijn plant voor het niet mogen verder verrijken dan wel het ontwikkelen van kernwapens door Iran. Dat is denk ik de enige, voor zover ik het nu kan zien, is dat echt de enige overwinning die je dan zou kunnen boeken. En dus er is een discussie over hoe lang moet die termijn dan zijn. 20 jaar wordt er dan gezegd. De Iraniërs zeggen 10 jaar. Een beetje onderhandelaar komt eruit op 15 jaar. Als je dat zou doen, dan kom je dus uit op 2040. En dan kan die zeggen... ik heb 10 jaar gewonnen. Want normaal gesproken zou die termijn in 2030 aflopen. Maar ja, of je daar nou een oorlog voor moet gaan voeren en al die shit over je heen over de wereld uit moet storten, die Arend Jan het heeft gezegd, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Want je hebt dan iets gedaan. Ja, weet je, dan heb je 10 jaar gewonnen. Het heeft God weet hoeveel mensenlevens gekost. Het IMF heeft een nieuwe inschatting gemaakt van de wereldeconomie, die door deze ongein in Iran veel minder groeit dan verwacht werd. Ja, dit is gewoon, dit is een blamage van de boze plank.
4: Ja, het is eigenlijk het enige positieve hier is dat de straat van Hormuz weer open gaat. Ja. Een zelfgecreëerd probleem. Ja. En daar wordt dan ook nog eens tol bij geheven, al noemen de Iraniërs iets anders. Dat is dan eigenlijk de bottom line.
3: Ja, en wat dus niet mag. Hè? Ik bedoel, als de Iraniërs dat dus doen, dan is dat een precedent van je welste. Want dat betekent dus dat iedereen met een zeestraat tegen zijn territoriale water aan, of binnen zijn territoriale wateren, die kan dat dan gaan doen. Dus dit is internationaal juridisch. Is dit natuurlijk een totaal drama, omdat je hiermee het aloude idee van Mare

0: Librem. Dat ga je dan eigenlijk verkanselen.
1: En weet je wat ik ook zo interessant vind? Kijk, Trump gaat dit natuurlijk allemaal enorm lopen spinnen de komende weken. Dat is volstrekt duidelijk. Hè? Zo doet hij dat soort dingen. Dus een van de dingen die hij gaat zeggen... Nou, ik heb niks ontvroren, noem je dat. De defrost. Hè? En ik heb helemaal geen...
0: Ja, wat bedoel je daar nou mee? Bedoel je daarmee de goede?
1: Dat is de goede.
0: Nou ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dat Iran in ruil voor enige toeschietelijkheid... over het openen van de straat van Hormuz... gewoon gaat praten over in ieder geval het geld wat in Qatar staat.
1: He,
0: dat, $12 miljard. Dus dat wordt dan zeker wel...
1: Zeker, maar daar wil ik naartoe praten. Daar wil ik naartoe praten, want ik heb daar een beetje contact over gehad met mensen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar ging het gerucht dus vrijdagmiddag aanhoudend en nu nog steeds dat Verenigde Arabische Emiraten die is het meest aangevallen door Iran. Hè, dat weten jullie. Ja. En die voelt zich dus ook staat dicht bij Amerika, maar voelt zich in de steek gelaten door Amerika. En nu schijnt het zo te zijn dat Verenigde Arabische Emiraten zijn op termijn dus bereid om $20 miljard. Aan tegoeden dus vrij te maken voor Iran. En dat geeft dan Trump weer de mogelijkheid te zeggen... van ja, zie je, dat heb ik niet hoeven doen, dat doen de Golfstaten maar.
0: Maar de vraag is of het de Verenigde Arabische Emiraten zijn, want...
1: Het Qatar ook.
0: Ja, het is Qatar. Daar ligt dus 12 miljard, ja. 6 miljard ja. Aan Iraanse tegoederen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je die Iraanse tegoeden, dat je die vrijgeeft. En er ligt ook nog 6 miljard aan een kredietlijn van de Verenigde Staten voor Iran. Ja, ja die zou je dan denk ik achterhouden voor de uiteindelijke deal. En daar koppel je misschien dan ook wel sanctieverlichting aan. Iets in die geest zou je kunnen voorstellen.
2: Meer details zullen we ongetwijfeld de komende dagen nog gaan horen en dan ook bespreken. Hoe zit het met de door Iran gekoppelde het Libanese front? Dat de oorlog daar ook moet stoppen?
1: Ja, daar hoor je verschillende berichten over. De Financial Times zegt natuurlijk, een degelijke krant, dat er moet dus ook een staakt het vuren in Libanon zijn. Maar daar zegt dan Netanyahu over, nou, we gaan daar echt niet weg. En we vinden dit ook een klote akkoord, om het woord maar even te gebruiken. Dat is wat ze letterlijk zeggen. Dus ook daar lijkt het mij van loszand aan elkaar vast te hangen.
0: Nou ja, ik denk dat de grootste spoiler in dit hele proces Israël is. Ja. Dus als Iran blijft bij het standpunt, en daar kan ik me wel iets voor voorstellen, dat het een alomvattend akkoord moet zijn, waarbij in ieder geval ook Hezbollah niet meer moet worden beschoten. En als dat wel gebeurt, dan komt er geen deal. Hij heeft het natuurlijk, zondag zijn de beschietingen geweest. Daar was Iran niet heel erg blij mee. En Trump schijnt toch wel behoorlijk in paniek te zijn geraakt toen dat gebeurde. Dus hij moest ingrijpen. En de grote vraag is hoe kan Trump Netanyahu onder de duim houden? En dat is precies wat Iran op dit ogenblik doet. Ja, dus ik kan me voorstellen tegelijkertijd dat Israël zegt van deze deal die is waardeloos. Want er wordt niks gedaan aan onze grote bedreigingen. Want dat was toch aanvankelijk de bedoeling van deze hele oorlog. Dat de bedreiging ten opzichte van Israël ophoudt te bestaan. En dat is dus niet zo. De raketten, de proxies, dus de strijdgroepen van Iran in het Midden-Oosten. Dat blijft allemaal bestaan. Dus Israël is hier helemaal niks meer opgeschoten.
1: Ja. En dat betekent overigens ook dat Trump dus binnenlands grote problemen heeft. Hè? Lindsey Graham, de bekende havik waar we het vaak over hebben, heeft ook echt gezegd, nou, ik moet het nog allemaal maar eens goed lezen, maar ik ben erg sceptisch allemaal. Hè? Dus het is een probleem. En ook bij de MAGA-achterban was die oorlog natuurlijk helemaal niet populair. De benzineprijs is erg gestegen. Je zult Trump zien spinnen als een gek deze week.
0: Ja, moet hij wel.
1: Ja.
0: Ja, dus komt hij er toch gewoon niet uit. Maar ik moet nog echt zien hoor. Kijk, wij speculeren natuurlijk over de details. Maar heel veel van de onderwerpen die zijn natuurlijk wel duidelijk. Waarover gesproken wordt. Nou, daar hebben we het net over gehad. Maar wat eruit komt, dat weten we niet. Maar we weten ook dat er een aantal onoplosbare problemen zitten. En we weten ook dat als iemand de kaarten heeft, dan is het de Iraanse regering en niet Trump. Ja.
2: Laten we door naar Oekraïne. Rusland heeft de afgelopen nacht zeer grote luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne met 611 drones en 70 raketten, waarvan 60 gericht op de hoofdstad Kiev. Daar vielen 5 doden en zeker 20 gewonden. En het beroemde Holeklooster werd geraakt, een kathedraal en kloostercomplex uit de 11e eeuw. Dat geldt als werelderfgoed. Daar is een muur ingestort en een dak is deels verwoest door brand. 140.000 mensen in de hoofdstad kwamen zonder stroom te zitten. Rusland ontkende dat het dat kloostercomplex heeft aangevallen. Had het over dat het een afgezwaaide Patriot luchtafweerraket kan zijn. Ik zag van de Oekraïnse kant ergens een Shahed-drone genoemd als mogelijke oorzaak. Elders in Kharkiv vielen zeker 5 doden in een dubbele aanval op dezelfde locatie. Die tweede is dan vaak bedoeld om hulpverleners te treffen. En dat is gelukt. Die 5 doden waren hulpverleners. Er vielen ook 5 gewonden. Oekraïne trof opnieuw 2 bruggen die de Krim verbinden met de rest van bezet Oekraïne naar het noorden. En een belangrijke fabriek voor explosieven in de regio Tula. En een haventerminal in Temriuk en een olieopslag in Jaroslavl. In Tula werden 3 doden gemeld bij een Oekraïnse droneaanval. Op de grond is wat Oekraïnse terreinwinst gemeld in Zaporizhia, in het zuiden van het land. In Kramatorsk in de Donbass worden burgers geëvacueerd. Omdat de Russen, dat hebben we al eerder besproken, daar zo dichtbij komen dat drones en beschietingen daar steeds meer slachtoffers maken.
0: Ja, misschien toch weer even over Konstantinivka om daarover te praten. Dus
2: onder Kramatorsk ligt dat.
0: Exact, zuiden van de Donetsk-regio. Dus die stad die wil maar niet omsingeld worden door de Russen. Hij zal eerdaags wel vallen. Maar het is ook wel echt opmerkelijk om even te weten hoeveel Russische militairen nu eigenlijk in die stad zitten. Want als je de kaarten kijkt van Konstantinivka, dan is het zo dat die stad behoorlijk, laten we zeggen, voor 75% door de Russen wordt beheerst. Maar er zitten maar 100 tot 250 militairen in die stad. Van Russische kant. Dus die infiltreren in die stad. En dat is ook wel conform met wat we altijd hebben gezegd. Namelijk dat je met 2, 3 soldaten infiltreer je. Om niet onmiddellijk gedood te worden door die drones. Maar dan neem je dus posten in die stad. En er moeten dus een hele hoop van die posten zijn. Van die Oekraïners. Waar ze met 1 of 2 of 3 militairen zitten. En die moeten ook nog een keer bevoorraad worden. Dus dat is allemaal uitermate linkersoep hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar het aantal militairen wat er zit is echt buitengewoon gering. En dat verklaart dus inderdaad waarom die Oekraïners nog steeds toch posities weten te houden in de stad. En waarom die Russen niet het momentum weten te creëren om die hele stad onmiddellijk onder controle te krijgen. En dus en dan worden ook nog eens een keer de aanvoerlijnen van Rusland bestookt naar die stad toe. Ja, dus dat kan nog wel even gaan duren. Maar uiteindelijk, weet je, gaat die stad toch wel vallen. Maar het wordt wel een heel langdurig proces om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja. Wat maken jullie van die aanval op dat klooster?
1: Nou, weet je, Rob en ik, toen we Kiev bezochten, hebben we dat bezocht, weet je nog, Rob? Ja. Dat is een gigantisch complex, is dat.
0: Werkelijk prachtig. Ja, het is echt een van de mooiste dingen die je kent, hoor. Ja. Ja.
1: Bijna 1000 jaar oude kathedraal, die is ook beschadigd. En wat ik er zo raar aan vind, is dit. Wij weten dat de Oekraïnse kerk die is gescheiden van de Russische kerk, vrij recent, hè. Maar ja, het lijkt me toch niet dat gelovige Russen dat nou zo'n geweldig idee vinden dat je daar een kathedraal en een klooster gaat lopen bestoken. Hè? Het laat maar weer eens zien dat al die vroomheid en devootheid van Poetin samen met die aartsbisschop van Moskou, dat het toch maar beperkt is allemaal. Hè? Want nou ja, hij is gewoon bereid.
0: Of je moet dus denken van de Oekraïnse kerk die heeft de Russisch-Orthodoxe kerk eigenlijk beschuldigd. Ja. Dus nu wordt het tijd om dat culturele erfgoed te vernietigen. Ik denk het niet, hoor. Ik denk überhaupt dat die steden zoals Odessa, waar overigens hetzelfde is gebeurd in de grote kerk, de grote kathedraal van Odessa, die is ook getroffen een hele tijd geleden door Rusland. Ik ben erin geweest en je ziet dus dat hoe in moordend tempo zo'n schade wordt hersteld. Dus nog, de schade is nog wel redelijk goed te zien, maar het wordt wel heel snel hersteld. En dat gaat denk ik hier ook gebeuren. Want om de weerbaarheid van de bevolking aan te tonen, zie je dus dat ze zeker direct hun culturele erfgoed onmiddellijk proberen te herstellen. Ja. En dus dat zal hier ook gebeuren. Ja, ik denk, ik kan me niet voorstellen dat het bewust is gedaan. Maar dat het een keer gaat gebeuren, dat is helder. En tegelijkertijd, ja, weet je, het zijn ook heldersteden, ook voor de Russen, Odessa, Kiev. Ja. En die ga je dus gewoon niet plat bombarderen. Want daarmee bombardeer je ook je eigen geschiedenis weg.
1: Ja.
3: Nee. Overigens zag ik dat volgens mij alleen al boven Kiev 15 ballistische en kruisraketten naar beneden zijn geschoten door de luchtafweer. Ja, dan komt er ook een heleboel materiaal op die manier naar beneden.
0: Absoluut.
3: Dus ja, het kan natuurlijk ook gewoon een ongeluk zijn.
0: Ja, die kans is denk ik aanwezig. Je weet het nooit, moeten we even afwachten. Maar nu je dat toch zegt, de aantallen ballistische raketten en kruisraketten is echt gigantisch. Hè? Die wordt afgeschoten. En er is een directe relatie met Iran, volgens mij.
3: Met Iran?
0: Ja, want omdat daar natuurlijk zoveel PAC-3-raketten zijn verschoten, zijn de antiraketraketten van de Patriot, die dus deze, die bijvoorbeeld de Kinzhals en de Iskanders moeten neerhalen. Er zijn nu echt aanwijzingen dat de productie van dit soort wapens door Rusland enorm wordt opgeschroefd. En boven de productie van de Patriots moet liggen. De Patriot-raket, antiraketraketten moet liggen. Dus wat ik nu heb gezien is dat er 40 tot 50 per maand aan KH-105 kruisraketten moet worden geproduceerd. 670 Iskander-raketten en 10, dat zijn ballistieraketten, en 10 Iskander-kruisraketten moet worden geproduceerd. Dus dan praat je over behoorlijke aantallen. En dat zijn niet de aantallen die aan de Amerikaanse zijde bijvoorbeeld kunnen worden gefabriceerd als het gaat om antiraketraketten voor de Patriot. Dus je ziet echt een geweldig probleem. Ja. De Amerikanen kunnen 50 Patriot-raketten produceren per maand. Nou, en die gaan echt niet allemaal naar Oekraïne toe.
3: Ja, onze leden van Boekestein en de Wijk Plus kan ik verwijzen naar de recente uitzending met Peter Weininga over het gat in de luchtverdediging dat Oekraïne heeft. En wij ook. Zelensky heeft overigens gezegd dat hij wel recent weer wat Patriot-raketten heeft binnengekregen. En die hebben ze dus, zo is duidelijk, hard nodig. Zelensky heeft ook gezegd dat hij Trump heeft gesproken weer, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Maar we horen daar alleen maar de Russen zeggen, de Ushakov zegt daarvan, nou, het was een heel fijn gesprek tussen Trump heeft met Zelensky gesproken, maar Trump heeft ook met Poetin gesproken. Hè? En, en terwijl Trump met Poetin sprak, 2 uur daarna werd dus die kathedraal ook beschadigd.
3: Oh, hè?
1: En met Poetin wordt er dan door de Russen gelijk gezegd van, nou ja, Trump, we hebben geweldige relaties met Trump, een fantastische president. We wensen hem ook een fantastische verjaardag, waarover straks meer.
3: Oh.
1: En we zijn heel blij dat hij de Russische eisen gaat overbrengen aan de mensen bij de G7. Zo gaat dat dus in Rusland, hè?
3: Ja, zo gaat dat dus.
0: Nou ja, toch nog even. Ja? Kijk, Poetin zit natuurlijk eigenlijk in dezelfde situatie als Trump, wat we net hebben besproken, met betrekking tot Iran. He, die komt geen steek verder, moet iets anders bedenken. Heeft nu, interessant genoeg, zijn defensiebestedingen weer verhoogd. Ze gaan nu naar 46% van het totale budget. Dat is een jaar geleden was het 30% van het totale budget. Dus dat is echt gigantisch. Ja. Er worden nu nieuwe raketten ontwikkeld. Een Iskander die 1000 kilometer ver kan vliegen. En dat doen ze eigenlijk met Noord-Koreaanse technologie. Dus zij zijn dus nu echt, vind ik, heel erg sterk bezig, die Russen, om zich in een positie te manoeuvreren waarin ook hun onderhandelingspositie veel beter wordt. Dat is echt een parallel met wat er in Iran is gebeurd. Ook beide partijen waren toen ook bezig om met militaire macht hun positie te verbeteren naan de onderhandelingstafel. Dus je komt er niet uit. Dus Poetin en Trump, die hebben hetzelfde probleem. Je komt er op de grond niet uit. Dus je moet iets bedenken met coercive diplomacy, dus militaire druk uitoefenen op de tegenstander om je positie aan de onderhandelingstafel te verbeteren. Ik heb echt het gevoel dat dit op dit ogenblik speelt.
3: Ja. Druk op Poetin wordt op andere manier opgevoerd door het aanpakken van de schaduwvloot. De Britse marine heeft zondag een olietanker onderschept en aan de ketting gelegd. Dat is voor het eerst. Dat deden ze samen met de Fransen, die het al eerder zo'n schip hebben opgebracht. Premier Starmer zei op X dat deze succesvolle operatie opnieuw een klap is voor Rusland en herinnert degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren eraan dat we hen niet zullen laten schuilen. Stevige tekst.
0: Ja, en het is dus in het kanaal gebeurd, hè, dit.
3: Ja.
0: Nou ja, dat is niet onbelangrijk. Want het kanaal, dat lijkt echt wel een beetje op, laten we zeggen, de Straat van Hormuz, toch? Mm-hmm. Ja. Het is vrij, je kan er overheen zwemmen, als je dat zou willen. Ik niet, maar mensen die een beetje getraind zijn, die kunnen dat volgens mij wel. Stel je nou voor dat de Iraniërs voor elkaar krijgen om iets te doen met die straat, waardoor ze definitieve controle daarover krijgen. Waarom zouden de Fransen en Britten dan niet zeggen van er komt geen Russische schippen doorheen?
3: Of tenzij je misschien servicekosten betaalt.
0: Dat exact.
3: Kan ook interessant worden.
0: Nou, daar hebben de Britten naar de Brexit wel nodig, de inkomsten van die servicekosten. Maar dit soort precedenten zijn natuurlijk echt van groot belang.
2: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel en tot morgen.
0: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
16: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
15: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
16: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
15: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 14:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
16: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers en de benzineprijs flink opdrijft. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Vrijdag is er een feestelijk moment. Na vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen een paar dagen terug in Wijk bij Duurstede. De 5 mannen die nog vastzaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Bij het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend op maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. Tesla is niet eerlijk geweest over de veiligheid van zelfrijdende auto's die sinds kort de weg op mogen. Volgens persbureau Reuters heeft Tesla veiligheidsclaims mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. In ons land baseerde de Rijksdienst voor het Wegverkeer zich op die claims, maar die wil nog niet reageren. En presentatrice Welmoet Zijtsma, onder andere bekend van Goedemorgen Nederland, stapt van WNL over naar RTL. Daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Zijtsma gaat die afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer, met vanavond op veel plaatsen al zon en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui, maar het wordt dan opmerkelijk warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
21: De woningbouwopgave wordt breed gedragen, maar in de praktijk lopen veel projecten vast. Inspraak, trage vergunningen, stikstof, netcongestie. Kan nog wel even doorgaan. De vraag van deze week: hoe dealen ze bij BPD met de grote woningmarktuitdagingen van nu? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2 uur en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending. Gewoon op BNR en altijd online als podcast. Abonneer je even. En we komen vanaf de Provada in de Amsterdamse Rai, vanaf de stand van onze partner Mogelijk. En dat betekent, er is publiek! En naast mij staat, zoals altijd, Maarten de Gruiter. Maarten, hoeveelste Provada is dit?
22: Ja, volgens mij 20ste of zo. Voor mij bestaat sinds 2005.
21: Ja, en voor jou?
22: Ja, ik ben eigenlijk altijd geweest, helaas.
21: Goed zo, we zijn nu live op de Provada. Maar toch goed om eventjes te zeggen, we gaan het jaar afsluiten met ons publiek ook om ons heen. We gaan naar Hotel de Ruwenberg om live opnames te doen van de zomerserie. Ja, en daar nodigen we de gasten voor uit.
22: Ja, dan kunnen dus mensen kunnen via onze website bnr.nl/...
21: Uitzending bijwonen, vastgoed gezocht.
22: Uitzending bijwonen?
21: Ja, nee, vastgoed gezocht. bnr.nl/... Vastgoed gezocht, ja.
22: Oké.
21: Okay. Ja.
22: En dan kun je er live bij zijn. In de Ruwenberg worden er ook onder 10 aanwezigen worden er vouchers verloot om te overnachten met je partner. Of,
21: en hebben we al een gast geboekt? Hebben we al een mooie gast geboekt?
22: Ja, en bij deze uitzending worden je bent aanwezig bij 2 uitzendingen. En daarna ga je met ons lunchen.
21: Ja.
22: En met de gasten. En een van de gasten is Marcel Melis.
21: Oh, dat is die Amsterdamse vastgoedeigenaar. Die
22: ja, inmiddels niet meer. Maar voor mij heeft hij al zijn vastgoed verkocht. Dus die heeft alles uitgepompt. En ja, die is veel in het nieuws geweest. Veel via de media geruzied met onze met vriendin van de show, Zita Pels. Dus
21: nou, dat wordt een gesprek.
22: Ja.
21: Kom daarbij, meld je aan via onze website. De Provada staat. Het ziet er allemaal weer prachtig uit. Het is alweer druk. Maar Heijmans heeft geen stand en ABN AMRO heeft ook geen stand. Dat is toch interessant?
22: Dat is interessant. Nou ja, CBRE heeft volgens mij nog nooit een stand gehad hier. Dus ja, god, ik weet niet of dat nou een teken is. Ja, er zullen redenen zijn. Heijmans draait heel goed, dus dat kan niet de reden zijn om niet mee te doen.
21: Andere keuzes.
22: Ja, andere keuzes. Ja, ik denk dat het altijd wel goed is, de Provada. Het is zeker ook, ik had vanochtend nog iemand aan de lijn die bij een van de grote advieskantoren werkt. En die had er ook helemaal geen zin in.
21: Je zei, kom, gezellig naar de uitzending.
22: Ja, precies. En toen zei ik van ja, maar wat het goede is, omdat het zo laagdrempelig is, kan bijvoorbeeld bij ons op kantoor, waar je bijvoorbeeld naar München of naar Nice of naar Cannes bedoel ik.
21: Ja, MIPIM Expo Real. Ja,
22: ja, daar gaan dan alleen eigenlijk directies naartoe.
21: Ja.
22: Ja, en dit is veel laagdrempelig. Hier kan iedereen elkaar ontmoeten. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel heel goed.
1: Een kaartje is ook maar 10% van de prijs van de MIPIM, dus dat scheelt. Ja. Huib Wassenaar is toegetreden tot de stichting Rechtvaardige Wetgeving Woningverhuur. Dat hebben we vorige week gemeld. Een nieuw op te richten stichting, maar even een kleine correctie. Die stichting bestaat al 2 jaar. Is destijds opgericht door vastgoedbelangvoorman Niek Verra. Goed om dat even te rectificeren. En ze voeren dus een proces tegen de staat.
22: Ja, we hebben het vorige keer over gehad. En ze waren een beetje verbaasd dat wij niet wisten dat ze al bestonden. Maar dan zou ik zeggen, toch iets beter je PR doen, hè? Ja.
1: Nou, dat gezegd hebbende, BNR vastgoed gezocht, is er uiteraard weer in de stand van Mogelijk, zoals elk jaar op de Provada. En dus staat de directeur van Mogelijk naast mij, Volkert Egging, al voor het 6e jaar op de Provada. En jullie hebben iets te vieren.
2: Zeker, raak 3 miljard aan financieringen verstrekt op vastgoed afgelopen week. Dus een mijlpaal vorige week. En fantastisch om hier dan nu te staan. We zijn hier 6 jaar geleden voor het eerst naartoe gegaan. Toen hadden we 300 miljoen op de teller staan als team. Voor ons een grote stap om ons hier neer te zetten. Ja, en 6 jaar later staan we hier met het tienvoudige. En staan we hier met een speciale hoek voor het internationale vastgoed wat we financieren. Maar tegelijkertijd nog steeds eenzelfde concept.
1: Ja, 3 dagen beurs voor de boeg. Hoe ga je de collega's instrueren dat het een succesvolle beurs wordt?
2: Heel veel spa rood drinken. Af en toe je benen goed bewegen. Nee, ik denk heel veel in gesprek gaan met bezoekers, met klanten. Ik denk dat dat heel veel energie geeft. Daar is het team op ingesteld. Maar zo kom je ook echt goed de dag door. En er gewoon een hele leuke tijd van maken. En laten we eerlijk zijn, je praat 3 dagen lang over je vak. Je komt je netwerk tegen. Dus als je hier niet naar je zin hebt, dan gaat er iets goed fout.
3: Vast goed gezocht.
1: De druk op de Nederlandse woningmarkt houdt aan. Bouwers willen wel, maar regelgeving, stikstof en een overbelast stroomnet gooien voortdurend roet in het eten. Het is natuurlijk het thema van deze editie van de Provada. En dus ben ik blij dat Helma Born, directeur van BPD Nederland, bij ons aan tafel staat. De grootste projectontwikkelaar van het land. Helma, van harte welkom.
23: Dankjewel.
1: 3 dagen Provada?
23: 3 dagen Provada.
1: En ja. praten.
23: Ja, dat denk ik wel. Veel mensen zien, mensen ontmoeten. Ook gewoon een handige manier om elkaar even te treffen. Maar ook laten zien dat we er zijn.
1: Ja, BPD, grootste projectontwikkelaar van Nederland. Maarten, wat zijn de cijfers?
22: Ja, BPD opgericht in 1946. 80 jaar bestaan. Oh, is toch wel leuk om even te vermelden. Daarnaast ook het BPD cultuur of kunstcollectie bestaat 50 jaar dit jaar. En in mijn hometown Den Bosch, in het Noord-Brabantse Museum, vanaf ik geloof 16 juni...
23: Volgende week.
22: Volgende week start daar een mooie expositie.
1: Oh, mooi.
22: Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. 100% eigendom van de Rabobank. Ja, dat vind ik natuurlijk als... Ik ben natuurlijk geen concurrent, maar als ontwikkelaar vind ik dat natuurlijk een beetje makkelijk ontwikkelen. Met zo'n eigenaar, maar oké. Okay. Dat is pas sinds 2006, geloof ik, eigenaar. Daarvoor van de ABN AMRO. Wel leuk om te weten. Meer dan 1 miljoen mensen wonen in een wijk waar BPD ooit aan mee heeft gebouwd. En sinds 1960 is ongeveer 1 op de 15 woningen in Nederland door BPD ontwikkeld. Die claim doen ze overigens zelf, staat niet tussen haakjes bij. Het bedrijf is actief in meer dan 300 gebiedsontwikkelingen verspreid over ruim 250 gemeentes. Ja. En wat toch wel leuk is om toch even te vermelden, is dat het dus ooit is opgericht, begonnen in 1946, als bouwspaarkas Drentse gemeente. En het doel was destijds om de enorme woningnood na de oorlog aan te pakken door gemeenten en particulieren te helpen bij de financiering van woningbouw.
1: Nou, woningnood aanpakken willen jullie natuurlijk nog steeds, want daar moeten we het uitgebreid helemaal met elkaar over hebben. Iedereen wil meer woningen, de politiek, de markt wil het, maar de productie komt niet op gang. Ja, dat is eigenlijk altijd de open vraag, maar wat is nou jouw scherpste analyse? Waar zit het probleem?
23: Nou ja, wat je schetst is natuurlijk... We zijn weer back to the roots, hè, als het gaat over wat er zo nodig in het land. Maar er is natuurlijk wel sprake van een soort hyperintegraliteit. We willen alles in alle gebieden en het liefst met op al die vlakken ook een 8 of een 9. En dat gaat niet. Dus ik denk dat een van de redenen is. Hè, van,
1: we willen alles, dus we willen en de meest duurzame woningen en betaalbaar.
23: Precies.
1: Klimaatadaptief.
22: Maar die stapeling van ambities eigenlijk, hè, daar waarschuwt de markt eigenlijk al een jaar of 5, 6 voor. Maar er gebeurt feitelijk niks mee. Hè? Ik bedoel, wat is jouw ervaring daarmee?
23: Nou, wat ik jammer vind is dat ik dacht dat bij de invoering van de omgevingswet eigenlijk meer dat mengpaneel ingesteld zou worden van wat vind je van belang in welk gebied. En dat gesprek voeren we naar mijn idee veel te weinig. Dus ik ben helemaal niet tegen een hoop van die integraliteit die erin moet. Hè? Iedereen wil volgens mij dat we mooie duurzame wijken maken die voor de het liefst eeuwen meegaan en een mooi ruimtelijk raamwerk vormen. En tegelijkertijd kan niet alles, nou ja, daar hebben we het net over gehad. Alleen al de discussie dat we nu natuurlijk op 2/3 betaalbaar zitten maakt dat je al die andere eisen uit die 1/3 marktwoningen moet gaan betalen.
1: Ja, nou, laten we daar zo nog even verder op inzoomen. Ja. Is er een project waarin jij zegt, ja, daar zie je die frustratie echt terug van die stapeling van ambities?
23: Als ik nou bijvoorbeeld het plan De Gnephoek neem, waar we nu nog echt zitten aan het begin.
1: Daar, ja, bij Alphen aan de Rijn.
23: Bij Alphen aan de Rijn. Daar zie je dat het heeft geholpen om dat met elkaar te ontrafelen. Dus ik vind dat niet zozeer een project waar het niet goed is gegaan, maar waar een project waar we proberen dat wel voor elkaar te krijgen. Door met elkaar eigenlijk, wat maakt nou dat het lastig was in het begin om of voor de marktpartijen dit tot ontwikkeling te brengen, of voor de provincie Zuid-Holland, of voor de waterschappen. Je eigenlijk een soort technisch onderzoek om te vinden waar de vinkjes wel op groen kunnen. En maar, hoe je dat met elkaar voor elkaar zou kunnen krijgen.
22: Maar eigenlijk is toch die stapeling van ambitie, van allerlei ambities op allerlei vlakken, die kan toch eigenlijk best plaatsvinden. Maar dan moet je ook accepteren dat er meer voor moet worden betaald.
23: Zeker. Alleen bij de stapeling van ambitie tel ik nu ook dat er gewoon een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Heel erg gereguleerd. Dus met weinig beweging.
22: Maar behoefte
23: daarin.
22: Bij wie? Want iedereen wil natuurlijk graag zo goedkoop mogelijk wonen. Maar want eigenlijk, als je gaat kijken naar de data, is Nederland helemaal niet zo duur als je het afzet tegen vierkante meter.
23: De woonquote van waar mensen nu verhoudingsgewijs wat ze kwijt zijn aan hun inkomen, dat valt wel mee.
22: Is het in de afgelopen 10 jaar gedaald.
23: Ja.
1: Maar daarom is de vraag van Maarten, ja, behoefte van wie? Want de voornaamste behoefte van, laten we zeggen, de woningzoekende is een nieuwe woning. En de vraag is of die behoefte ook een betaalbare woning is.
23: Dat is zo, hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die zitten op het spoor van bouw nu vooral de echte dure woningen bij, dan krijg je 7 of 8 verhuisbewegingen. De andere kant is dat we bouwen in al die verschillende gemeenten die ook gewoon zeggen voor in deze gemeente is de behoefte, is uitgezocht wat de behoefte is en heb je ook gewoon dat programma te bouwen. En dan kunnen wij iets heel anders voor vinden, maar dan bouwen we zeker niet.
1: Nee, dat is waar. Nou, laten we dan even naar de regiewet kijken. Want die wordt eind van deze maand hopelijk door de Eerste Kamer aangenomen. Er is natuurlijk veel discussie over geweest. Hij zou er eigenlijk al een jaar moeten zijn. Vervolgens werden er amendementen ingediend waardoor die onmogelijk werd. Toen is er een novelle, om het even heel technisch te maken, aangenomen om die amendementen weer te vernietigen. En nu zou die dan door de Eerste Kamer aangenomen moeten worden. Er staan een aantal dingen in, maar het belangrijkste wat erin staat is die 30-40-30.
23: Ja.
1: En dat betekent dus dat je die differentiatie in woningen, 30% sociaal, 40% middenhuur en koop en 30% vrije sector, bij wet gaat vastleggen. Wat vind je daarvan?
23: Daar vind ik 2 dingen van. Ik ben blij dat het vast ligt, zodat het niet in iedere gemeente anders wordt. Dus dat we, want er zijn ook nog uitschieters naar boven toe in betaalbaarheid. Die wordt echt heel lastig. De andere wat ik daarvan vind is dat ik vind dat we wel moeten na moeten blijven denken over hoe lang je dat programma zo zou willen. Ik heb al wel vaker gezegd dat we hebben een prop uit de pijplijn te krijgen als het gaat over seniorenwoningen en starterswoningen. Maar dat houdt een keer op.
1: Ja.
23: Dus je kunt nu niet tot in lengte van jaren zeggen het blijft die 30-40-30. Je moet ook gewoon tegen elkaar zeggen hoe monitoren we wanneer dat betaalbare deel anders moet of wanneer je preciezer moet zijn in wat je dan precies te bouwen hebt.
22: Maar eigenlijk monitoren we dat toch nu al niet goed. Want 30-40-30, dus die 70% betaalbaar, is al helemaal niet nodig. Dus dat weten we gewoon. Als je gaat
1: maar
22: kijken,
1: dat vind jij, de politiek denkt daar anders over.
22: Maar als je gaat kijken naar wat een vierkante meter in Nederland kost, als je kijkt hoe vermogend we zijn, als je kijkt hoe dicht bevolkt we zijn, dan zitten we helemaal niet bovenin. De afgelopen 10 jaar is bovendien de betaalbaarheid dus beter geworden. Het is gewoon puur populisme om te gaan lopen roepen, ja, dat we 70% moet betaalbaar zijn. We eisen nu van ontwikkelaars van de markt dat ze 70% van ieder project feitelijk gesubsidieerd is. Dat is totale waanzin en we accepteren het gewoon.
23: Ja, we accepteren het gewoon. Op sommige plekken is het ook wel echt zo aan de hand. Hè? Dat ik denk, daar is dat ook wel nodig. Wat het nadeel is van dat zo stringent vastleggen is dat je eigenlijk ook best graag per wijk zou willen onderzoeken wat er nodig is. Hè? Die verdeling is natuurlijk best ongelijk.
22: Ja, maar dat is toch ook juist het probleem. Natuurlijk is het in sommige wijken nodig. Maar ik ben duo-raadslid in gemeente Bloemendaal. En daar is gewoon daar speelt hetzelfde dat ze zeggen, ja, ook hier moeten wij 70% betaalbaar maken. Dat is waanzin.
1: Nee, je zou dus, ja, antwoord Helma is eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant ben ik er blij mee, want je legt het vast. En dus kan ik zorgen dat gemeenten die bijvoorbeeld 40-40-20 van mij vragen, dat ik die wat scherper kan aanspreken op, joh, dat mag niet. Maar aan de andere kant leggen we het vast en dan is het gevaar, hoe komen we er weer vanaf?
23: Ja.
1: En is dat dan het grootste risico dat we over 10 of 15 jaar hier nog steeds aan vastzitten, maar dat we dan dat programma helemaal niet meer willen?
23: Nou, ik denk dat dat een gevaar is. Want welke voorraad heb je nu? Hè? Er was natuurlijk het afgelopen weekend nieuws dat de ABN AMRO zei, we maken veel te veel eengezinswoningen in dit land. Ja. Daar kun je ook best met nuance wat van vinden.
1: Er is veel kritiek gekomen op dat onderzoek.
23: Maar ook, tegelijkertijd geldt ook daarvoor dat het één blik erop is. Terwijl ik denk, ook met het programma wat nu voorgeschreven wordt, is het grote risico dat je echt te kleine woningen gaat maken. En dat daarmee eigenlijk de... Bij een van mijn eerste banen zei mijn leidinggevende, een duurzame woning is de woning die je kleinkinderen graag van je erven. Zijn we dan nu die woning aan het maken?
1: Ja, ik denk het niet.
22: Maar dat is wel grappig, want hoe kijk jij er tegenaan? Want Maarten zit altijd, dat is toch een beetje jouw dingetje van, we wonen veel te groot. Hè? Dus grote woningen, had je dat onderzoek van ABN AMRO, wat overigens vorige week ook door Peter Boelauer bij ons in de show ook werd afgekraakt. Maar hoe zie jij dat dan? Want ik denk juist, we zijn nu veel kleiner woningen aan het bouwen, maar dat is toch ook juist een beetje een tegenwicht tegen al die hele grote woningen die we hebben? Of...
23: Nee, dat is ook zo. Maar mijn pleidooi is dat je daar niet in door moet slaan. En als je dus eindeloos volhoudt dat die betaalbare woningen erin moet blijven zitten, op de manier zoals dat nu gebeurt, daar heb je met elkaar ook verantwoordelijkheid in te nemen.
1: Maar uiteindelijk gaat die wet door de Eerste Kamer worden aangenomen en dan hebben jullie het ermee te doen. Laten we dan de andere kant van jouw antwoord even bekijken. Namelijk dat je dan hopelijk meer middelen hebt om tegen een gemeente te zeggen, je mag hier ook niet van afwijken. Nou, ja. Er is een grote strijd geleverd in Zuid-Holland, ja, waar Gnephoek ligt, omdat Anne Koning, de gedeputeerde in Zuid-Holland, wil vasthouden aan 40-40-20. In Eindhoven, Maarten, ken jij de cijfers? In Amsterdam willen ze ook nog steeds sturen op 40-40-20.
22: Nou, dat is de het politieakkoord is iets...
1: geeft iets meer
22: ja,
1: ruimte.
22: Ja, geeft daar meer ruimte.
1: Nou, okay. Zou het dan lukken? Gaan we dan inderdaad naar de minister toe en zeggen van, je moet nu die regionale of lokale bestuurder aanspreken en op de vingers tikken?
23: Nou, ik denk dat de vraag, hè, laatste, is het rondje weer eens uitgevraagd van waar worden eigenlijk regels gesteld die nog steviger zijn dan het Rijk ze nu meegeeft. Iedereen is natuurlijk heel voorzichtig om die lijstjes mee te geven, want je doet dagelijks zaken met de gemeente waarin je werkt. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is, als dat nu wel gebundeld wordt, omdat je daarin ook ziet waar we het eigenlijk met elkaar over hebben. En dat gaat en dus over hogere percentages dan die twee derde. Maar het gaat ook om welke eisen stel je bijvoorbeeld aan een betaalbare koopwoning. Nou, daar zit soms jarenlang zelfbewoningsplicht in, terwijl het bouwen van die woningen ook al een aantal jaren kost. Dat betekent dat een starter op de woningmarkt soms 8 jaar lang aan een woning vastzit. Dan kan hij inmiddels al wel een gezin hebben met 3 kinderen. Dus daar hebben we iets in te doen met elkaar.
1: Ja, maar dat is natuurlijk interessant, want je gaat een betaalbare koopwoning maken, maximaal 435.000 euro. Dan zit er een zelfbewoonplicht in van 5 jaar. Als je die eraf haalt, dan koop ik hem voor 4,35. Dan is hij gesubsidieerd door de vrije sector uit jouw project. En de dag dat ik hem koop, is hij 1 ton meer waard. Dat bewijst toch dat het een gek systeem is?
23: Dat bewijst zeker dat het een gek systeem is. En er zijn heel veel plekken waar je die 4,35 niet haalt. Hè? Waar die ook nog gecapt wordt. Ruim
1: dan moet hij nog goedkoper zijn.
23: Ja.
1: Kunnen jullie het nog bouwen voor dat geld?
23: Je kunt het bouwen als je een heel ruim programma hebt waar je ook dit in laat landen. Anders lukt het niet.
1: Ja,
22: ja en gefinancierd door de Rabobank, denk ik.
23: Nou, maar die Rabobank stelt, denk ik, net als andere bedrijven, de eis dat er een gezond rendement gemaakt wordt. Dus dat hoort daar wel bij.
1: Als het nou nu vrijer zou zijn om gewoon woningen te bouwen, minder randvoorwaarden, vergunningen zijn op orde, hoe snel kunnen jullie dan de productie opschalen? Waar staan we dan over een jaar? Hoeveel woningen kunnen jullie toevoegen?
23: We zijn bezig om ook gewoon die versnelling voor elkaar te krijgen met elkaar. Om door te groeien van 6.000 naar 9.000 woningen. Daar gaat voor een deel het industriële proces ons ook bij helpen. Hè, omdat dat ook in ieder geval het uitontwikkeldeel sneller maakt. Waar we de grootste winst kunnen halen is om die gebiedsontwikkelingen sneller van de grond te krijgen. Want daar gaan nu jaren overheen. Dus dat heeft te maken met, nou ja, wat je in je introductie zei. Nou, optrekken met die overheden ook over hoe je dat gebied vormgeeft en wie daar welke rol in pakt. Maar ook door iets te doen aan wat in die fase al in vergunningenland gebeurt. Namelijk dat mensen natuurlijk eindeloos lang procederen, ook al tegen een omgevingsplan.
22: Maar vind je niet dat, hè, want jij zegt net even, toen het zei van, nou ja, zo'n project moeten we dan aansleutelen en dan kan het allemaal nog net wel rondkomen. Maar vind je niet dat op dit moment eigenlijk, zeg maar, de marge die je krijgt voor het risico en die tijd die je neemt, dat veel te laag is voor marktpartijen?
23: Ja, dat is zo. Dat is gewoon nu hard werken om dat voor elkaar te krijgen.
22: Maar dat, naar mijn mening is dat eigenlijk al een jaar of 15 zo. Maar dat is dan toch geen duurzaam model ontwikkelen. Als die marges zo laag zijn voor zo'n lange tijd en voor zoveel risico.
23: Kijk, er zitten een aantal dingen in die waarvan ik denk, ja, als je het feit dat je nu weet waar je naartoe werkt en dat die programmering in ieder geval een tijdje stevig is, dat helpt wel om ook gewoon met partners in het veld, corporaties, beleggers en ook in dit geval ons eigen woningfonds, om daar gewoon wel die posities goed in te pakken met elkaar en te zorgen dat je daarmee tot een business case komt die je acceptabel vindt.
1: Dat,
23: maar houdt het over? Nee.
22: Dat is dan toch geen duurzaam model feitelijk voor de toekomst. Hè? Dus ik bedoel, het ontwikkelen.
1: Er
22: moet toch wat veranderen? Want het is ook eigenlijk ook al überhaupt raar. Waarom zouden wij het risico moeten nemen, omdat we als maatschappij vinden dat 70% in ieder project gesubsidieerde woningen moeten zijn? Waarom moeten ontwikkelaars dat risico nemen?
1: Hoe kijk je daarnaar? Want ja, het risico ligt deels bij jullie, omdat die 30% vrije sector, die moet dat financieren.
23: Ja, kijk, ik ben ook bezig om nu onze strategie voor de komende jaren uit te rollen. En daar is natuurlijk ook een grote vraag is van, als dit langjarig zo blijft, hoe hou je dat ook langjarig vol? En wat zul je dus ook moeten veranderen in de manier waarop je ontwikkelt en ook dat ruimtelijk raamwerk vormgeeft en ook anders naar die producten gaat kijken die je daar ontwikkelt?
0: Vastgoed gezocht.
1: Ja, dankjewel. Bij ons is de gast Helma Born. En inderdaad, gebiedsontwikkeling, daar wil ik zeker met haar over spreken als directeur Nederland van BPD. Er is een hoop rumoer. We staan namelijk niet in de studio, maar in het grootste en bekendste vastgoedbeurs van Nederland, de Provada. Het is alweer gezellig druk, hè Maart?
22: Zo hoort het ook.
1: Gebiedsontwikkeling, want tot nu toe hebben we echt ingezoomd op, nou ja, die bouwregels en alle belemmeringen die daarin zitten. Maar jullie zijn echt een gebiedsontwikkelaar. Je hebt zelf een geschiedenis binnen de gemeente.
23: Ja.
1: Dus welke handreiking, zeg je, moeten wij als gebiedsontwikkelaar doen, ook naar de gemeente toe, om te zeggen, op die manier kunnen we versneld grotere gebieden gaan ontwikkelen, wat ook de ambitie is van het kabinet. Welke knop moeten we nou aan draaien om in die gebiedsontwikkeling snelheid te gaan maken?
23: Ja, kijk, wat gewoon goed is, is dat je ik had gisteren weer een aantal projecten in de besluitvorming. En dan zie ik ook langskomen dat het heel veel gaat over, uiteindelijk kom je elkaar tegen als gemeente en marktpartij in het veld. De gemeente heeft grond, soms niet. Soms hebben wij het en andere partijen. Dat je met elkaar het besluit neemt over wie gaat die grondexploitatie draaien. En wie kan dat op dat moment het beste doen. Om daar ook tempo in te krijgen. Dat klinkt nu een beetje alsof dat, maar dat is best een belangrijke beslissing in, gaat de gemeente dat doen en geven die vervolgens die gronden weer uit? In ruil, hè, voor bouw, dat je je gronden indient en er bouwclaims voor terugkrijgt. Of dat je zelf trekker blijft van die gebiedsontwikkeling.
1: Zo'n proces en zo'n gesprek, dat kan lang duren.
23: Ja.
1: Heeft dat ook met wantrouwen te maken tussen de markt en die gemeente?
23: Nou ja, daar zit een soort van ongemak. Dat is volgens mij ook altijd zo geweest. Misschien al wel 80 jaar. Waarom je dat doet, welke verantwoordelijkheid je daarin wil pakken en hoeveel je daaraan wenst te verdienen. Dat is gewoon een gevoeligheid die daar van oudsher in ligt.
1: Ja.
23: Ik heb lang aan de andere kant gezeten. Zodra ik de overstap maakte naar een ontwikkelaar, dacht iedereen, wat ga je nu doen?
1: She's going to the dark side.
23: Precies. Ja. En daar zit iets wat natuurlijk gek is, want we doen het volgens mij, je hebt elkaar heel hard nodig om dit voor elkaar te
22: doen. Hoe gaan we dat verbeteren? Hoe gaan we dat oplossen? Want daar hebben we het natuurlijk al jaren over. Hoe kunnen we wel dat vertrouwen herstellen of überhaupt brengen?
23: Nou ja, volgens mij echt om door gewoon tegen elkaar te zeggen, je kunt dit niet zonder elkaar. Dus leg maar op tafel wie wat in een gebied heeft, wat hier moet gebeuren en wie daar op welk vlak het beste het risico kan dragen.
1: En vragen die gemeente aan de andere kant van die tafel dan ook om een, laten we zeggen, een open boek? In de zin van dat jullie duidelijk zijn over jullie Excel-sheet. En zien wat er uiteindelijk aan de grond en aan de bouw verdiend wordt. Zodat ze de beslissing kunnen nemen. Of zeg je van, nee, maar ik kan het open boek niet altijd geven?
23: Nou, dat open boek komt vaak pas later in fase aan de orde. Hè? Dus je moet het er eerst over eens zijn of iedereen vindt dat jij op de goede plek grond gekocht hebt. Want dat is natuurlijk ook wel eens zo dat je daar gewoon naast gezeten, hè? Dat je er gewoon naast zat. Maar als dat zo is en je komt met elkaar tot de ontdekking dat je hier kunt ontwikkelen, dan komt het natuurlijk op een gegeven moment ook wel. Komen die boeken op tafel? Omdat een discussie heel vaak is natuurlijk, wat is er voor de grond betaald? Is er een reële inbrengwaarde voor te verrekenen? En wie accepteert dan wat? Hè? Dus je wil niet vervolgens je gebiedsontwikkeling laten leiden door heel zwaar en veel te duur gekochte grond. En tegelijkertijd weet ook iedereen dat je vaak meer betaalt dan de inbrengwaarde die je krijgt. Dus dat ook weer ergens terugverdiend moet worden.
1: Helma Born, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken.

0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Thomas van Zijl.
8: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over hoe kan het ook anders, de beursgang van SpaceX en een gesprek met Janine Lute, directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie. Ik vraag haar hoe het kan dat de prijs voor aardappelen dit jaar negatief werd. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Ik wil een glijbaan.
11: We kunnen niet alles beloven, Siem, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar.
13: Hoe je dat doel het best bereikt?
12: Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayon rolluiken.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servet Show en Ron Flonflon. Schippers was 83. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen. En volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. President Trump is aangekomen in Frankrijk voor een top met de G7-landen. En hij bevestigt, Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moeten ervoor zorgen dat de straat van Hormuz weer open gaat. Het belangrijke stukje zee is al maanden dicht voor olietankers, met als gevolg hele dure benzine. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomers weer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: De groei van de Nederlandse economie valt dit jaar lager uit dan afgelopen jaren, waarschuwt de Nederlandse Bank. En de Europese Centrale Bank, de ECB, verhoogt voor het eerst sinds 2023 de rente. Wat gaat de Fed doen? Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Barbara Baarsma is hier, hoofdeconoom van PwC in Nederland en hoogleraar economie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Jan-Paul van der Kerken, hoofd Nederland van het economisch bureau van ABN AMRO. Welkom, leden van het panel.
19: Dank je.
18: Er stonden natuurlijk allemaal keurige onderwerpen op het programma voor dit panel. Ondertussen is er nieuws over weer eens iets wat lijkt op het begin van een deal tussen Iran en de Verenigde Staten. Kunnen daarmee ook alle ramingen weer overboord, Barbara?
19: Nou, dat weet ik niet, want het is geloof ik de 40ste keer dat er aangekondigd is dat er een akkoord is. En geen misverstand, ik hoop het van harte. En als daadwerkelijk vrijdag dat akkoord wordt getekend, dan is er zeker reden om de ramingen te heroverwegen.
18: Ja. Jan-Paul, hoe gaat dat bij ABN AMRO?
20: Ja, dus het is zeker goed nieuws. Ik denk dat we niet te snel vooruit de troepen moeten lopen. Het gaat de enige tijd duren voordat olieproductie weer op peil is, voordat de logistieke ketens hervat zijn, voordat we de olie weer op de juiste plek hebben. Dus het is zeker een stap in de goede richting. Maar ik zou willen waken voor al te optimisme op de korte termijn.
18: Veel mits en maren hier dus. De ECB dacht niet langer te kunnen wachten bij het bestrijden van de inflatie en verhoogde voor het eerst in 3 jaar tijd de rente. Komt nu uit op 2,25%. En dat is nodig ook omdat de inflatie, mede als gevolg van de situatie in het Midden-Oosten, uitkwam op 3,2%. En dat is fix meer dan die 2%. Dus Jan-Paul, het kon niet anders?
20: Het kon niet anders. Het was ook alles behalve de trekker was nog overgehaald. Hè. Als je markten hadden volgens mij volledig deze renteverhoging ingeprijsd. Wat natuurlijk interessanter is wat er gaat komen. En toch wel, 2 dingen vielen wel op. Hè. ECB heeft eigen ramingen gepubliceerd. Daar waren een aantal dingen die opvielen. En Lagarde was toch wat strenger dan we eigenlijk hadden gedacht vooraf.
18: Wat valt je op in die ramingen dan?
20: Eigenlijk dat de ECB in hun eigen ramingen ervan uitgaat dat de kerninflatie, hè, dus de inflatie die eigenlijk ingebakken zit in de economie, dat die eigenlijk tot en met 2028, moet ik zeggen, boven de doelstelling blijft. Als je als centrale bank daarvan uitgaat, dan betekent dat je de komende tijd misschien wat verder moet gaan ingrijpen.
18: Ja, want dus je hebt als centrale bank dan ook de instrumenten om daar iets aan te doen. Dus dan hoef je je toch niet neer te leggen bij het feit dat die inflatie boven die 2% uitkomt. Dan zeg je toch, nou, dan doen we niet 1 stap, maar 3, 4, 5 stappen.
20: Nou, dat is precies de discussie. Hè. Nu, wat gaat de ECB verder doen? Dus wij verwachten ook dat ze de rente verder gaan verhogen de komende kwartalen.
18: Barbara, opvallend, die wat langere termijn verwachtingen wat betreft de inflatie?
19: Nou, ja, ik denk vooral dat ik zag een Christine Lagarde die zich eigenlijk nog niet vast wil leggen op een rentepad. Ik zag ook een ECB die lessen heeft getrokken uit 2022.
21: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Ik denk, het hangt er ook echt vandaag, dat was het nieuwtje waarmee je begon. Het hangt er echt van af wat er gaat gebeuren met met de straat van Hormuz. Gaat die nou echt open of niet?
2: Maar betekent wel, en dat is een beetje een navolging van de woorden van Jan Paul, dat als die straat open gaat, dat nog niet alles meteen weer bij het oude is. Er is ook serieuze schade aangericht. Structurele schade aan bepaalde infrastructuur.
1: Dat is zeker waar. En de ECB heeft één mandaat en dat is prijsstabiliteit. En rond de 2%. Maar desalniettemin zullen ze toch ook denken van, hey, als die straat van Hormuz open is, dan zullen die inflatieverwachtingen voor 2028 of 2027 er toch net wat beter uitzien. We willen de economie ook niet te erg afremmen. En dat doe je wel als je de rente verhoogt. Omdat namelijk de eurozone er eerlijk gezegd ook niet zo heel lekker bij staat als het gaat om groeivermogen. Ja,
2: maar goed, je gaf net al aan, de ECB heeft misschien een iets te afwachtende houding aangenomen in eerdere crisis, die inflatie te veel uit de hand te laten lopen. Lagarde heeft ook al voordat er sprake was van überhaupt oplopende inflatie gezegd, dat nooit meer. Dus dan zou je toch niet kunnen zeggen dat het met dat kwartje verhoging wel gebeurd
1: is. Nee, maar dat nooit meer was in 2022, 2021 kwamen we uit de coronacrisis. De economie was oververhit. En nu zie je juist dat de economie wat aan het afkoelen is. De werkloosheid loopt wat op. Er is iets hier en daar wat ruimte in productiefactoren. Dus ik denk dat het echt een andere situatie is. Ik denk alleen wel, nogmaals, vanwege die verwachtingen, die wilde men de kop indrukken. Dus ik lees het veel meer zo. Dus ik denk dat ze vinger aan de pols houden om die verwachtingen heel goed te managen.
2: Ja, ECB nog altijd goed in positie, zoals ze zelf al een paar keer hebben gezegd. Hè? Wij weten precies wat we moeten doen en we kunnen ingrijpen als het nodig is. Geldt dat nog steeds? Is de ECB nog altijd in een goede positie?
3: Ja, ik sluit me aan bij Barbara. Ik vind dat een goed punt, hè, dat ze een vinger aan de pols zullen houden. Ik las wel een Lagarde in de persconferentie. Zag ik wel een Lagarde die iets voorzichtiger, misschien iets meer geneigd was tot een renteverhoging. En waarom? Zij werd bewust gevraagd over, is dit een renteverhoging voor een insurance hike? Ja, hè? Dus een renteverhoging voor de zekerheid. En daar had ze niet fel op hoeven reageren, maar dat deed ze wel door dat heel sterk te ontkrachten. Nee, het is geen insurance hike. Dat is vaak een eenmalige renteverhoging. Dus daaruit kan je afleiden dat er misschien meer in het verschiet zit. Dat is ook een beetje onze rol, hè, om vooruit te kijken, om een verwachting over de ECB uit te spreken. Dus wij zien nog wel meer renteverhoging in het verschiet.
2: En nog even naar het grote plaatje. Overigens ook een goed beluisterde podcast van BNR. Er is dus sprake van een verstoring van het aanbod. Hè. Daar hebben we het eigenlijk over. Die olie die komt niet of hij komt tegen een hogere prijs. Los je dat dan überhaupt op door de rente te verhogen? Is dat een probaat middel?
1: Nee, want kijk, die olie, het is niet alleen olie trouwens, hè, en het is die duurder wordt, maar het is ook allerlei grondstoffen die heel belangrijk zijn voor allerlei processen hier. En het gaat niet alleen om daar prijzen, maar het gaat ook om de beschikbaarheid. En ja, dat zijn allemaal dingen waar de ECB niet zoveel controle over heeft. Maar zoals gezegd, het gaat over de verwachtingen die mensen in de reële economie, werkenden, bedrijven hebben. En die wil je wel de kop indrukken als die verwachtingen te ver van de 2% uitlopen. En ik denk dat daar dit ook meer op gericht is. Ik zie trouwens wel één probleem met deze renteverhoging. Wat je ook afremt is de energietransitie. En die is juist, je begint over die hoge olieprijzen, de afsluiting van de straat van Hormuz. Daar zijn we zijn ontzettend afhankelijk van fossiele brandstoffen. En als je de rente verhoogt, worden ook investeringen in duurzame energie, in de energietransitie, die worden wat duurder. Dus ik zou het heel mooi vinden als de ECB instrumenten die zij heeft, bijvoorbeeld een rentekorting geven aan banken die uitlenen aan voor de energietransitie, om dat wel echt ook te doen. En dat heb ik een beetje gemist.
2: Ja, die kaart wordt toch niet getrokken?
1: Nee, en dat vind ik echt een gemiste kans. Want dit is nogmaals, het mandaat van de ECB is misschien niet strategische autonomie, maar het is wel prijsstabiliteit. En in de toekomst kan er zomaar weer een energiecrisis zijn. En daarop anticiperend hadden ze dit instrument best kunnen gebruiken.
2: Je zegt dat we nog altijd heel erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daar valt weinig tegen in te brengen, maar wel steeds minder, toch?
1: Steeds minder. Bijvoorbeeld het mandje het boodschappenmandje dat gebruikt wordt om inflatiecijfers te bepalen. Daar was in 2022 was nog 8% was energiekosten. En nu is dat 7%. Dus je ziet onze economie en ook het gebruik

0: gebruik door huishoudens van energie wordt steeds minder energieintensief, extensiever. En dat is denk ik een heel goed punt. Dat is energiebesparing. Maar daarnaast zullen we ook echt meer moeten verduurzamen in onze energietransitie.
1: Jan-Paul steekt zijn vinger op. Nou, dan zet ik me schrap.
2: Het is net of we in klaslokaal zitten. Nee, dit is een heel goed punt wat Barbara maakt. Wat ik daaraan toe zou willen voegen is dat we ook zien dat in vergelijking tot 2022... toen niet alleen gasprijzen, maar ook elektriciteitsprijzen enorm opliepen, zien we nu juist dat gasprijzen gestegen zijn, maar dat elektriciteitsprijzen eigenlijk vrij vlak hebben gereageerd. Zit wel wat beweging in, maar veel minder dan in 2022. En dat is voor je inflatieraming of voor je inflatieimplicaties natuurlijk veel belangrijker, want veel bedrijven zijn blootgesteld aan gasprijzen, maar nog veel meer bedrijven zijn blootgesteld aan elektriciteitsprijzen. Dus die propagatie, die verbreding van die inflatieschok is een stuk kleiner, omdat elektriciteitsprijzen meer op hun plek blijven dan bij de vorige energieschok.
1: De Volkskrant schreef dit weekend een groot stuk met als kop: de energiecrisis krijgt de wereldeconomie voorlopig niet kapot, en gevolgd door de vraag hoe komt dat? Is dit dan het antwoord op die vraag?
2: Ja, dat is één. Dus verminderde afhankelijkheid van fossiele energie is één kant van het vraagstuk. Andere kant van het vraagstuk is dat we eigenlijk goed economisch momentum hadden toen voorafgaand aan de Iran-schok. Dat is één factor. En de wereldeconomie vertoont een beetje twee gezichten.
1: We hadden toch die afkoelende economie waar Barbara het over had. Dat zie je toch wel langzamerhand gebeuren. Is dat nog het economische momentum waar je het over hebt?
2: Nou ja, we hebben vorig jaar ook in Nederland een heel sterk tweede half jaar gehad. Dus in Europa zien we inderdaad wat afkoeling, zeker in de landen om ons heen. Maar de Nederlandse economie heeft een stevig 2025 achter de rug gehad. Wat ik belangrijker vind om nog even te benadrukken is die twee gezichten van de wereldeconomie. Ja, die Iran-schok, neerwaartse druk op groei, opwaartse druk op inflatie. Maar daartegenover staat een soort wereldwijd bij de tech-AI-cyclus die de wereldhandel echt positief aan het beïnvloeden is en waar wij in Nederland ook de vruchten van plukken.
1: Eens?
0: Ik zie het. Ja, God, de markten geloven hier heel erg in. Voor mij is het bij zeker die AI-schok.
1: Ja, van jou, niet aan de markten.
0: Ik zie dat de markten dit doen, dus die cijfers, ja, die kloppen. Of AI de belofte daadwerkelijk gaat inlossen dat het een grote productiviteitswinst gaat opleveren, dus meer structureel groeivermogen gaat opleveren, dat weten we gewoon nog niet. En ik hou me dan wel heel erg bij de data. En we zien het nu nog niet in de macro-economische productiviteitsstatistieken. We zien vooralsnog dat de inzet van AI veel geld vergt. En ook veel productiebronnen, water, elektriciteit en dergelijke vergt. En dat het nog op teamniveau en soms op bedrijfsniveau misschien wel productiviteitswinst oplevert, maar op macroniveau nog niet. En dat is heel jammer.
1: Barbara Baarsma en Jan-Paul van der Kerken zijn de leden van het Economenpanel. We gaan het hebben over technologie en het geld dat ervoor nodig is om dat goed te kunnen ontwikkelen. Want de overheid gaat 360 miljoen euro investeren in deep tech via een deep tech fonds. En dat is dan weer een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en InvestNL. Hangt ook onder de staat. Maakte minister Helene Herbert van Economische Zaken afgelopen week bekend op een technologiecongres. En daarmee groeit het fonds naar een omvang van 610 miljoen euro. Er is ook al veel uit dat fonds ontrokken, richting bedrijven gegaan. Dus het was wel zo goed als op. Het was weer dringend nodig dat het ververst werd. En je zei net, Barbara, er is veel geld nodig voor bepaalde nieuwe technologie. Dan toch nog even in de context. 360 miljoen euro, je kunt het beter hebben dan niet hebben. Maar is dat veel geld?
0: Het is niet veel geld, maar we kunnen heel zuur doen. Ik ben heel blij dat er meer geld in de deep tech fonds is gegaan. Dat richt zich op AI, op chips, op quantum, op fotonica. Het fonds tot op heden, het was in 2022, is het opgezet. Het had het volgens mij zo'n 250 miljoen. En dat is toen in 14 bedrijven geïnvesteerd. En dat waren Axera AI, Nearfield, een quantumbedrijf is het ook ingegaan. En het heeft, en dat is de bedoeling van dit fonds, het gaat niet over die miljoenen die in dat fonds zitten, die 610 miljoen die er dan nu in zit. Het gaat om de hefboom die het heeft naar private investeringen.
1: 2,4 zag ik ergens in een brief van het ministerie.
0: Die 14 bedrijven waar dus al in geïnvesteerd is, daar is privaat bijgekomen nog 400 miljoen. Dus dat is de hefboom die je aan wil zetten. En ik hoop dat over dit extra geld, die 360 miljoen die er nu extra in gaat, dat daar weer zo'n heerlijke hefboom over gaat. En dan is het wel een deuk in een pakje boter.
1: Wat zegt het over het investeringsklimaat? Dat het eerste zetje of een bepalend zetje toch moet komen vanuit de overheid, Jan-Paul?
2: Nou, dit zijn natuurlijk een specifiek type investeringen. Hè. Dit zijn type investeringen met een grote kapitaals, grote onderzoeksbehoeften, lange looptijden. Dus dit zijn echt diepte investeringen in een technologie die misschien nog niet helemaal bewezen is voor de markt. Dus dat de overheid daar een soort coördinatierol op zich neemt om dat gat wat de markt eigenlijk wil zien.
1: Een coördinatierol, boter bij de vis, toch?
2: Ja, boter bij de vis, hè, maar daarmee heb je skin in the game. Dus daarmee geef je als overheid ook aan dat je hierin gelooft. En dat kan dus private investeerders over de streep trekken. Dus het is zeker vooral niet te zuur doen. Heel goed punt. Het is wel...
1: Dan komt hij toch.
2: Nou, niet komt hij toch, maar... We hebben meer nodig qua investeringen. Maar het is heel goed dat de overheid een stap zet.
0: We hebben veel meer nodig qua investeringen. Dat ben ik daar zeker mee eens. Maar wat speelt hier? Ik heb, als je kijkt naar hoe dit doorspeelt in de overheidsfinanciën, je hebt enerzijds het tekort, hè, die 3%, die kennen we allemaal. Je hebt anderzijds de schuld en dat mag maximaal 60% zijn. Nou, die 360 miljoen extra, die telt wel mee in de schuld, maar niet in het tekort. Hoe zit dat? Als je het tekort uitrekent, dan bijvoorbeeld uitgaven waar geen tegenwaarde tegenover staat, bijvoorbeeld subsidies of uitkeringen of gewoon consumptieve uitgaven. Dat gaat vol in het tekort. Alleen die dingen waar iets tegenover staat, een financieel activum, zoals in dit geval aandelen in zo'n bedrijf, want het is niet een lening of zo, dit fonds gaat echt over aandelen, dan mag je dat verrekenen en dan gaat het dus niet in je tekort. Dus op korte termijn zouden we eigenlijk veel meer van dit soort dingen kunnen doen. Want onze schuld is nog altijd relatief laag.
1: Maar dan zijn die aandelen wel van cruciaal belang. Want ik geloof dat op weg naar dit regeerakkoord er ook is voorgesteld om een duidelijk onderscheid te maken tussen uitgaven enerzijds en investeringen anderzijds. En of het één wel of niet moest meetellen in de staatsschuld. En dat voorstel heeft het niet gehaald.
0: Inderdaad, heel jammer vind ik dat. Maar ik denk, we zitten nog zo ver van die 60%. Dus als je dit soort investeringen doet, dat is heel goed voor je structureel groeivermogen. Dus dan denk ik dat in de toekomst de BWP-groei, ja, weet ik veel, over 15 jaar zal door dit soort dingen hoger zijn. En dan zie je dat de schuld als percentage van het BBP, want dat is die 60%, alsnog ietsje lager zal zijn. Dus ik ben heel blij dat het in de schuld, of sorry, in de tekort hier niet te zwaar drukt, omdat je daar wel tegen prestaties, hè, die opgebouwde activum, mag meerekenen. En dat die schuld, daar maak ik me op dit moment, nu, als het om dit soort uitgaven gaat, niet zoveel zorgen om. Bij de schuld maak ik me veel meer zorgen om dat zelfreizend bakmeel van onze uitgaven. Dat, hè, de sociale zekerheid, de zorg enzovoort. Die meer consumptieve uitgaven.
1: Een paar weken geleden was hier overigens de topman van het pensioenfonds PME, waar ze ook hebben gezegd, wij gaan meer investeren in start-ups en scale-ups. Weliswaar bedrijven die al voorbij die eerste fase zijn, maar er wordt al heel erg lang gekeken naar die pensioenfondsen die op een enorme berg met geld zitten. Zou daar nog meer van verwacht mogen of moeten worden, Jan-Paul, in dit opzicht? Om technologie verder te helpen?
2: Ja, ik denk, we hebben hele goede rapporten gehad de afgelopen jaren. Vooral het Draghi-rapport. Ik denk dat de les daarin was dat het niet alleen een kwestie van geld is. Hè. Dus dit geld is zeker nodig. Investeringen moeten gedaan worden. Maar het gaat ook vooral om het creëren van de juiste randvoorwaarden. In Nederland hebben we een bedrijfsleven wat veel start-ups kent. Maar die kunnen niet zo goed doorgroeien. Dus die blijven klein, beperken zich tot het aannemen van mensen. Dus die kunnen daardoor niet opschalen en doorgroeien. Geld helpt daarbij, maar ook dingen als het vervolmaken van de interne markt, een aantal fiscale maatregelen, goed geschoold en kwalitatief hoog arbeidspotentieel, hè, dus onderwijs. Het gaat om meer dingen dan alleen maar geld, zou ik willen zeggen.
1: Volgens mij heb jij ook het laatste rapport, de laatste ramingen van de Nederlandse Bank gelezen, want een deel van wat jij zegt komt ook terug in hun bevindingen, namelijk
2: toevallig
1: een gebrekkige bedrijfsdynamiek. Er is nog wel sprake van enige economische groei, die komt uit op 0,8. Voorjaarsraming is gepresenteerd. Eerder ging de Nederlandse Bank nog uit van 1,2%. En de inflatie loopt ook iets verder op dan eerder gedacht. Maar komt in dit basisscenario nog uit onder het niveau van vorig jaar. Barbara, dat mag gezien alles wat we net al genoemd hebben best opvallend genoemd worden, toch?
0: Ja, dat vond ik ook opvallend. En ik denk dat wat, tenminste als ik het lees, hè, hoe ze het hebben gedaan, is dat dat enerzijds te maken heeft met het feit dat er toch marktverwachtingen ook zijn. Dus, en anderzijds met dat ze een afkoelende economie zien. Dus iets wat hogere werkloosheid, die zie je ook wat oplopen tot iets, laten we zeggen, gezondere percentages van, ik geloof, 4,3% in 2028. Dus je ziet een economie die vertraagt. Niet in recessie komt, maar wel vertraagt. En misschien is dat een van de redenen dat zij uitgingen van deze relatief lage, tenminste vond ik, inflatiecijfers. Want er was eerder zijn er ook wel scenario's gemaakt, die zitten hier ook wel in trouwens, waarbij het ook een stuk hoger kan zijn.
1: 4,6% dus volgend jaar in een donker scenario.
0: Ja, er zijn, dus ook dat wil ik maar zeggen. En dat is natuurlijk wat je moet doen in deze tijd van grote onzekerheid. Puntschattingen hebben niet zoveel waarde. Het gaat om die scenario's. En ik dat adviseer ik ook altijd aan bedrijven. Staar je niet dood op iets, op een punt, maar maak even een breder plaatje. Want afhankelijk van wat er gebeurt, wel of geen straat van Hormuz open, wel of niet voor of na de zomer, daar hangt het allemaal van af.
1: DNB-directeur Ter Wiel, die hier overigens afgelopen vrijdag was, die zei dat is toch een serieuze bijstelling naar beneden als je kijkt naar die economische groei van 1,2 naar 0,8%. En die 0,8% komt dan ook nog eens grotendeels op het konto van de overheid die meer gaat uitgeven. Is dat dan nog gezonde groei, Jan-Paul?
2: Ja, het is natuurlijk anders. Je zou willen dat dat de groei breder gedragen wordt. Hè? Dus dat de consument een duit in het zakje doet.
1: Ja, dat is vanaf volgend jaar weer het geval, geloof ik.
2: Vanaf volgend jaar weer het geval. Dat de handel positief bijdraagt. Dat er investeringsgroei is. Nou, overal zie je die onzekerheid terug. Hè? Consumenten sparen op dit moment een groot aanzienlijk deel van hun inkomen. Investeren of bedrijven houden iets meer de hand op de knip qua investeringen. Ik denk dat het ook interessant is om alvast een beetje vooruit te kijken naar Prinsjesdag, september. De overheid heeft een regeerakkoord gemaakt waarin ze ervan uitgingen dat dit jaar een jaar van koopkracht Hosanna, nou, laten we het niet Hosanna noemen, maar positieve koopkrachtcijfers waren die volgend jaar afgerond worden.
1: Ja, maar Jette heeft afgelopen vrijdag al gezegd dat daar geen ruimte voor is.
2: Ja, maar het beeld is natuurlijk totaal anders geworden voor het kabinet. Hè. Ze gingen uit van een jaar waarin de koopkracht steeg. En volgend jaar zou dat afgeroomd worden door de fiscale verzwaring. Hè, door de vrijheidsbijdrage bijvoorbeeld. Nu is door de inflatie dat beeld anders. Ja, ik ben benieuwd wat daar uitkomt.
0: Nou, dat was ook toen ik de ramingen zag. Dus het eerste wat ik dacht, oh ja, nou, dit gaat de onderhandeling over de Prinsjesdagstukken zo onder druk zetten. Want er was eerst 1,8% groei vorig jaar, wat inderdaad lekker meewind was, vanuit de schatkist. Ja, dat is dit jaar veel minder, was het al. En dan ook nog eens een keer minder dan gedacht. Dus ik denk dat die onderhandelingen enorm op scherp gaan. Want er moet modernisering van defensie, dat is gewoon keihard afgesproken. De zorg, het is heel moeilijk voor dit minderheidskabinet om daar wat op te bezuinigen. De AOW, andere sociale zekerheid. Het blijkt gewoon heel moeilijk om de kosten naar beneden te brengen. Dus gaan we dan belastingverhogingen zien? Hoe willen ze anders de afspraken ook over de overheidsfinanciën?
1: Nou ja, dus zie jij een andere optie dan lastenverzwaring?
0: Nou ja, het lukt ze niet nu, en dat zeg ik met spijt in mijn hoofd, om die kosten naar beneden te brengen, zat op zich best een aantal verstandige denkrichtingen in. Als het gaat om het verlagen van de sociale zekerheidsuit, of niet meer zo ver verhogen van de sociale zekerheidsuitgaven en hervormingen in de zorg. Ik denk dat dat echt nodig is. Want anders dan, ja, ik noemde het eerder al zelfreizend bakmeel, dat blijft maar doorgroeien, een soort automatisch. En ja, we moeten hier iets aan doen. En als je, en dat heeft dit minderheidskabinet afgesproken, de overheidsfinanciën echt onder die 3% enzovoort wil houden, ze gaan er in 2026 eenmalig door, ik geloof, een bepaald pensioen in defensie overheen.
1: Pensioenen.
0: Maar ook daarna, en dat is de tweede druk die uit deze DNB-raming komt, de overheidsfinanciën staan er echt veel minder rooskleurig voor. Dus er is gewoon weinig ruimte om al die investeringen die men heeft beloofd en die men in de Kamer ook nodig heeft om akkoorden te sluiten, om die daadwerkelijk ook te doen.
1: Kon het economenpanel ook maar eeuwig blijven doorgroeien? Het is helaas niet zo. Ik dank de leden van deze week. Jan-Paul van der Kerken, hoofd Nederland van het Economisch Bureau van ABN AMRO, en Barbara Baarsma van PwC, hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot een volgende keer. Dit panel is overigens wel terug te luisteren voor de liefhebber als podcast, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
1: Kozijnen. Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
4: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servet Show en Ron Flonflon. Schippers was 83. Een stunt op het WK voetbal bij de wedstrijd Spanje-Kaapverdië. Er werd een makkelijk avondje verwacht voor Spanje, maar niets is minder waar. Kaapverdië hield de Spanjaarden op 0-0. De Kaapverdische gemeenschap in Nederland volgde de wedstrijd op grote schermen in Rotterdam en ze vierden het als een overwinning. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. President Trump is aangekomen in Frankrijk voor een top met de G7-landen. En hij bevestigt, Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet ervoor zorgen dat de straat van Hormuz weer open gaat. Het belangrijke stukje zee is al maanden dicht voor olietankers, met als gevolg hele dure benzine. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomers weer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: Van bushokjes tot digitale schermen langs de snelweg, rij een rondje en de buitenreclame vliegt je om de oren. De sector groeit, mede dankzij de opmars van digitale schermen. En gemeenten kunnen er ook nog eens miljoenen aan verdienen. Hoe werkt de wereld achter die schermen eigenlijk? Ik vraag het aan Zita Bakker. Zij is directeur van Outreach, de branchevereniging voor exploitanten van buitenreclame. Welkom.
11: Goedemiddag, Thomas. Dank je.
10: Wat is de laatste buitenreclame die jou echt is bijgebleven?
11: Nou, Burger King, je noemde hem net al eventjes. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. In Amsterdam hadden ze een knipoog naar eigenlijk het verbod op vlees en fossiele brandstoffen. Door een burger af te beelden die dan in hele kleine lettertjes vegetarisch bleek te zijn. Ja, om toch een beetje dingen op scherp te zetten. Dat je eigenlijk daarin, ik kan me voorstellen vanuit Burger King ook. Toch je moet afvragen of dit de manier is.
10: We komen zo meteen te spreken over wat er wel en niet mag in de wereld van buitenreclame. En hoe dat beter geregeld kan worden. Maar waar voldoet een goede buitenreclame aan, wat jou betreft?
11: Nou, dat is een goede vraag. Want wil je echt duidelijk je boodschap overbrengen. Dan kan creatie soms wel 70% bepalen. Dus zo min mogelijk. Duidelijk beeld en dan. Zo'n beetje zoals jullie. Grote letters, kort en simpel.
10: Precies. En jij komt op met de branchevereniging Outreach voor de exploitanten van buitenreclame. Wie zijn dan de leden van die club? Hoe groot is die wereld?
11: Dat klopt inderdaad. Dus zo heb je ook, zoals jullie radio zijn, zijn er ook inderdaad voor buitenreclame brancheverenigingen die eigenlijk de belangen behartigen van de mediumtypen die erachter hangen. Bij ons zijn dat dan 13 bedrijven. Die verschillen in grootte. Sommige zijn echt onderdeel van een groot internationaal netwerk. En daar ken je een Global bijvoorbeeld van, die in Engeland heel groot is, maar ook in Jesse de Cody in 80 landen zit. En we hebben ook lokale spelers. En bij elkaar schatten we in dat we zo'n 96% van de buitenreclame die in Nederland wordt geplaatst vertegenwoordigen.
10: Maar voor de multinationals die dus in meerdere landen actief zijn, en je ziet overigens dat volgens mij ook in deze wereld partijen elkaar steeds meer opzoeken door te gaan samenwerken of elkaar over te nemen. Hoe belangrijk is voor zo'n heel groot bedrijf dan de Nederlandse branchevereniging? Als je het in perspectief moet plaatsen?
11: Nou, laat ik mezelf niet belangrijker maken dan dat ik ben. Maar ik denk dat het heel handig is dat we samenwerken. En dat er ook heel veel met elkaar wordt overlegd waar de trends liggen. Waar je ook gezamenlijk juist je inspanningen op kunt inzetten. Dus ik geloof toch dat het best wel handig is wat ik doe.
10: Ik vraag het ook omdat ik ergens las dat jij na lange tijd de directeur van deze vereniging bent. Omdat die vereniging het heel lang zonder directeur deed.
11: Dat
10: dus
11: klopt.
10: Hoe professioneel is dit dan allemaal?
11: Nou, je hebt helemaal gelijk. Ik ben pas anderhalf jaar aan boord, nog niet eens. Dus het is inderdaad een korte tijd. En daarvoor hebben ze het heel veel zelf gedaan. En we zien nu al dat het eigenlijk heel goed is om daar meer effort op te stoppen. En
10: geef jezelf een complimentje.
11: Nou, zeker. Ja.
10: Maar waarom dacht men dan destijds, toen jij werd aangesteld, het wordt toch tijd dat we een directeur benoemen?
11: Nou, je hebt het net al over benoemd. We zien dat wij enorm groeien. Er is heel veel trekkracht op digitaal. Daar gaat ook een enorme ontwikkeling qua techniek mee gepaard. Dus het heeft ook vanuit ons heel veel belang om dat meer samen te brengen. Gemeentes waar we het net over hadden, waar ook natuurlijk veel overleg mee nodig is. Dus er is best veel werk aan de winkel.
10: Is het een gezellige branchevereniging? Want het gaat in jouw branche om langjarige contracten, om concessies. Dat zijn partijen, dat zijn er 13 in totaal die bij jou aangesloten zijn, die elkaar dus voortdurend tegenkomen, die ook azen op dezelfde concessies. Soms gaat dat vriendelijk, soms gaat dat hard tegen hard. Ik sta hier al een tijdje, dus ik heb wat conflicten voorbij zien komen de afgelopen jaren. En jij mag dan de directeur zijn van dat clubje dat elkaar soms ook liever kwijt dan rijk is, denk ik.
11: Nou, je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk aan de achterkant, zoals wij dat dan noemen, dus met gemeentes en alle contracten, is het soms echt wel even hard tegen hard. Daar ligt niet mijn bemoeienis. Dat is echt tussen de leden onderling. Wij hebben het met name over gemeenschappelijke belangen. En dat ligt veel meer aan de voorkant. Dus de vraagkant ook bij adverteerders, bij bureaus. Waarom zou je buitenreclame kunnen overwegen? Wat zijn daar de voor- en nadelen van?
10: De aard van mijn vraag is, als je elkaar toch te vuur en te zwaard bestrijdt voor bepaalde contracten, en soms gaat het tot aan de rechter aan toe, hoe kom je dan toch nog tot bepaalde gezamenlijke belangen in een ander verband? Nou, ligt dat voor de hand dat dat goed lukt?
11: Het was een van mijn vragen in ieder geval bij mijn sollicitatiegesprek, zou ik maar zeggen, Thomas. Ik snap je vraag heel goed. Uiteindelijk denk ik dat je dat altijd hebt in een brancheperspectief. Want daar heb je natuurlijk te maken met verschillende bedrijven, verschillende belangen. Het is aan mij om daar de gemeenschappelijkheid in te vinden. En eerlijk gezegd, dat zien ze allemaal. Dus ondanks de verschillen is er juist heel veel om ook met elkaar over van gedachten te wisselen en daar samen in op te trekken. Dus
10: wat is er dan zo gemeenschappelijk aan?
11: Nou, met name informatievoorziening. We hebben nu een rapport laten maken door PwC, waarin we echt wel zien dat het eigenlijk helemaal niet bekend is wat wij doen voor gemeentes. En daar zit een heleboel parallellen tussen de verschillende concurrenten. Dus dat gaat echt over economische bijdrage. Dus letterlijk aan de gemeentekas, zoals je het net al aangaf. Dus in de vorm van afdrachten.
10: Dat moet je uitleggen, want ik dacht altijd dat de exploitanten er vooral op waren gericht om ervoor te zorgen dat bepaalde zaken beter verkocht zouden worden of onder de aandacht zouden komen. Maar jullie doen het eigenlijk voor de gemeente.
11: Terecht. Nou ja, dat is ook helemaal niet bekend.
10: Dat is de enige verbazing bij
11: mij. Het is ook een uniek construct wat ooit is begonnen. Nou, ik denk serieus, een buitenreclame is natuurlijk al duizenden jaren oud. Maar als we het hebben over dit construct waarin wij eigenlijk de gemeentes vragen om reclameplekken te maken. En dat doen we in de vorm van bushokjes of losstaande abris. Of nog groter, soms op particuliere plekken natuurlijk de masten langs de snelwegen. Ja, dan heb je daar afspraken over te maken. En wij zorgen dus ook voor de onderhoud, of mijn leden moet ik natuurlijk zeggen, voor de onderhoud, voor het onderhoud onderhoud van het meubilair. We zorgen ook voor verlichting. Dus er zit een belangrijke maatschappelijke component ook aan.
10: Maar dat hoort denk ik bij de contracten. Of
11: zeker.
10: Zie jij dit als de afdracht waar je het net over had?
11: Nou, dat is dus meerledig. Dus PwC heeft uiteindelijk het onderscheid gemaakt tussen economische bijdrage. We hebben een maatschappelijke bijdrage. En we merken dat we ook nog heel erg veel aan duurzaamheid doen. Dus dat gemeente is natuurlijk een belangrijk speerpunt.
10: Jullie merken dat je veel aan duurzaamheid doet. Je dacht, ja, we laten dat eens onderzoeken. En verdomd, we deden veel aan duurzaamheid.
11: Nou ja, de som der delen. Want dat is natuurlijk wel wat je met 13 leden merkt. Dat ze heel erg veel vanuit hun eigen perspectief handelen. Als je dat eens bij elkaar optelt wat er zoal gebeurt. En dan hebben we het niet alleen maar over emissie. Maar ook met name over initiatieven om het te vergroenen. Gebeurt er ontzettend veel vanuit ons.
10: En wat vergroen je dan?
11: Nou, in dit geval de sedumdaken van Abris bijvoorbeeld. Dus daar zijn allerlei insectenhotels voor gemaakt. Je zou denken, dat gezellige boel. Maar het is, en we hebben hier in Amsterdam op de Stadhouderskade ook een groene strook. Dus er zijn een heleboel initiatieven die eigenlijk, als je het zo allemaal achter elkaar zet, dat je denkt, nou, daar gebeurt toch echt een heleboel nog los van dat we al qua materiaalkeuze eigenlijk de beste opties samen met gemeentes kiezen.
10: Ja. Maar je moet er ook voor zorgen dat voor mensen die iets te vertimmeren hebben, die een marketingbudget hebben, dat die nog steeds denken, buiten reclame, in een tijd dat er digitaal van alles te winnen valt, dat veel zich online afspeelt, kan ik me voorstellen dat dat een beetje naar de achtergrond verdwijnt.
11: Juist
10: is dat
11: niet.
10: Zo?
11: Nee, juist niet. Ik denk dat het. We zien eigenlijk dat wij als enige mediumtype groeien. Dus in tegenstelling en digitaal natuurlijk ook. Dus dat is de grote boomer die we natuurlijk allemaal kennen. Booming medium.
10: Maar groeien sinds corona? Want ik kan me voorstellen dat het toen volledig op zijn gat lag. Dus dat het sinds corona ook wel makkelijk is om je weer enigszins op te richten?
11: Nou, je hebt helemaal gelijk. De corona was een vreselijke periode in een heleboel opzichten. Ook voor ons, veel minder mensen op straat. We hebben het niet over een herstelgroei. Het is daarna echt doorgezet. En juist als je zegt, kiezen adverteerders voor buitenreclame. Wij zijn eigenlijk het enige medium wat echt voor iedereen toegankelijk is op elk moment.
10: Nou, je kunt toch ook gewoon je tv aanzetten? Of je radio? Dat zou mijn voorkeur genieten. Want ik kwam een interview met jou tegen waarin je zegt, ja, wij zijn eigenlijk het enige dat nog echt tot massacommunicatie in staat is. Maar toen dacht ik, ja, zo zie ik dat toch niet. Er is van alles wat voor iedereen te kust en te keur te kijken of te horen is.
11: Ja, massa gaat natuurlijk over schaal. Dus als je het hebt of je één op één, dat jij je televisie kiest aan te zetten, er zijn steeds minder mensen die dat doen. Dus uiteindelijk wil een adverteerder een behoorlijk bereik van Nederland realiseren. Dat is best moeilijk met televisie tegenwoordig. Dat is ook best moeilijk met YouTube, want er zijn zoveel vertoningen. Zie daar maar eens tussendoor te komen.
10: Maar het is met buitenreclame een fluitje van een cent.
11: Nou, dat zou ik ook niet willen zeggen, maar we hebben genoeg objecten om inderdaad op straat echt goed zichtbaar te zijn voor iedereen.
10: Ja, maar dan moet je ook groot durven uitpakken.
11: Ja, dat kan. Je kan of veel plekken kiezen, of je kan ook voor grotere posities kiezen.
10: Hoe gevoelig ben je of zijn jouw leden voor economische groei of economische tegenspoed? Ik heb toevallig vandaag al een tijdje achter de rug en het gaat over ramingen die neerwaarts worden bijgesteld, over de economie die een knauw krijgt. Ja, de oude reflex is dan, waar ga je als eerste naar kijken? Naar je marketingbudget. Ben je dan toch ook meteen weer een beetje in last?
11: Nou, je hebt helemaal gelijk. Dat is natuurlijk voor heel veel adverteerders en ook onderdeel van grotere organisaties in de wereld echt wel een belangrijke zorg hoe dat zich ontwikkelt. Dus dat hebben we vorig jaar ook al gemerkt. De branche groeit niet als echt een enorme boost, zou ik maar zeggen. Dus daar is zeker voorzichtigheid te betrachten. Des te meer zijn wij blij dat we in ieder geval daarin nog een hele goede positie behouden.
10: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zag ook dat er vrij veel advertentiewaarde richting goede doelen gaat. Nu ken ik media ook een beetje. En als er op televisie veel aandacht is voor goede doelen of op de radio, dan betekent dat ook dat de reclameblokken niet zo vol zitten. Omdat er dan tegen gereduceerd tarief ruimte wordt geboden aan een goed doel. Is dat goede doel? Allereerst natuurlijk buitengewoon sympathiek. Maar op de tweede plaats, is dat nu ook een beetje in armoede of niet?
11: Goeie vraag. Nee hoor, ik denk inderdaad wat je ziet. Je bedoelt restruimte in media wordt dan opgevuld met goede doelen.
10: Restruimte, ja.
11: Restruimte noemen wij dat. Dat is voor een deel ook zo. Wij zijn ook niet uitverkocht. En dat is ook soms de perceptie dat wij altijd helemaal gemakkelijk alle adverteerders wel weten te vinden. Dat is niet het geval. Dus daar is zeker ook een component waar je elkaar helpt. En waarvan we dan denken, we vinden het ook belangrijk dat we daarin andere dingen vertonen dan alleen de commerciële adverteerders met een product. Maar er zit ook nog een ander ander stuk aan, dat heeft ook met de gemeentes te maken, waarin we ook afspraken hebben gemaakt dat zij ook onze objecten mogen gebruiken die dus zichtbaar zijn voor elke burger met hun eigen publieke communicatie. Dus het is niet alleen maar goede doelen. Het is ook nog eens dat we overheden daarin faciliteren om een event aan te kondigen of bepaalde boodschappen die zij belangrijk vinden over de bühne te brengen.
10: Hoe vaak rouleert dat dan wat je ziet en wie bepaalt dat? Ik geloof dat een belangrijke trend is al een tijdje gaande, is programmatic. Hè? Dus hoe werkt dat eigenlijk? Dat kan ik beter aan jou vragen.
11: Ja, nou, digitale schermen bieden natuurlijk de mogelijkheid om echt veel, veel meer vertoningen te hebben dan met een poster die natuurlijk daar in een abri hangt. En die hangt daar vaak een week. Het is nog steeds een heel gemeen goed, hoor. Want dan bereik je in een week heel veel Nederlanders. Maar wil je flexibiliteit?
10: Dan ga je met je postertje langs en dan op een gegeven moment na die week dan moet je in 1000 bushokjes die poster weer vervangen.
11: Zeker. Dat is het construct. Je zou denken dat is niet zo economisch en niet zo duurzaam, maar dat is het ook nog eens. Dus dat wordt ook nog op papier gedrukt, ja, wat gerecycled is.
10: Maar goed, dat zetten we tegenover die trend van programmatic, waar het dus allemaal anders werkt.
11: Nou, dat klopt inderdaad. Dat is eigenlijk qua technologie al zo verder ontwikkeld dat je daar met één druk op de knop letterlijk nu al kunt zeggen, ik wil op het Leidseplein bij wijze van spreken een andere uiting hebben. Of de zon gaat nu schijnen, we doen er een ijsje. Dus het biedt heel veel mogelijkheden qua flexibiliteit.
10: Komen daar dan nog op het moment zelf onderhandelingen aan te passen? Of heb je dat van tevoren ingekocht? Is het algoritme alles bepalend?
11: Dat kun je eigenlijk ook zelf bepalen als aanbieder van mediaruimte. Dus je kunt het vrijgeven, je kunt het ook reguleren.
10: We gaan, als je het toch over reguleren hebt, naar een dilemma. Daar komt hij dan. We zetten ons al een tijdje schrap. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
12: Het dilemma.
10: Dat buitenreclame voor bijvoorbeeld vliegvakanties of hamburgers verboden wordt door sommige gemeenten, dat is totale onzin. Of ik heb er wel begrip voor dat een betere wereld begint bij de lokale overheid. Kies maar.
11: Nou, zeker het eerste.
10: Totale onzin, zegt Sita Bakker, directeur van Outreach. Maar ik dwong haar dan ook tot het maken van die keuze. En achteraf mag je dat dan nuanceren. Er is in verschillende gemeenten sprake van verboden voor die vliegvakanties, voor fossiele brandstoffen, voor het verkopen van vlees. Totale onzin, liet ik jou zeggen in het dilemma. Hoe kijk jij daar werkelijk naar?
11: Nou, uiteindelijk zijn wij natuurlijk ook, zoals ik net al aangaf, erg bezig met het klimaat. En we willen allemaal dat we daarin natuurlijk de burgers helpen om betere keuzes te maken. Wij bepleiten alleen een landelijke regelgeving. En niet per gemeente een warboel, zoals wij een lappendeken noemen, aan regels die ook nog eens verschillen. Want dat helpt niet qua duidelijkheid, maar het helpt ook niet qua effect. Als je hier 400 meter verderop opeens wel geconfronteerd wordt met fossiele brandstoffen, of nog als je gewoon op je mobiel gaat of je televisie aandoet, zoals sommigen van ons nog steeds doen.
10: Nou ja, daar hebben we gisteravond nog 4,2 miljoen mensen naar het voetballen gekeken. Dus als je daar een reclame koopt, dan bereik je best een grote groep.
11: Ja, dus ons pleidooi is ook echt dat daarin eigenlijk gewoon het effect totaal niet is aangetoond. Sterker nog, er zijn wel genoeg studies nu geweest dat zo'n verbod, en zeker op lokaal niveau, geen zin heeft zolang je daar geen maatregelen tegenover stelt vanuit een overheid.
10: Ik vind het wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat jij zegt, dat lokale verbod waarvan je zegt dat heeft geen effect, of een verbod in generieke zin. Daar zou je niet aan moeten beginnen, want je zegt hier wel, het is tijd voor landelijk ingrijpen, of niet?
11: Nou, wij zijn natuurlijk daarin reclamedrager. Dus we hebben in principe, qua wat er op die reclameuiting, in ons geval buitenreclame, wordt vertoond, dat is niet waar ik als branchevereniging over ga. Dus ik denk dat we daarin een maatschappelijke discussie moeten voeren met elkaar. En die over alle mediumtypen heen gaat wat ons betreft. En dat gaat over regulering. Waarmee willen wij, net als in de VK, onze kinderen misschien wel beschermen. En dat is iets waarvan wij in ieder geval zeggen, ga daarover de dialoog aan met de branche. Dus dat betekent in ons geval de Bond van Adverteerders, maar ook sticht een reclamecode. Wij participeren daar als een van de mediumtypen ook in, zodat je ook met elkaar eenduidige regels kunt afspreken die op dat moment vanuit
10: maar
11: een overheid.
10: Maar hoe zouden die regels er, ja, als jij jezelf toch graag een plekje aan tafel geeft, hoe zouden die regels eruit moeten zien?
11: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat we nu veel meer gaan zitten op transitieboodschappen. Dus dat we daarin inderdaad zeggen, luister, misschien moet je niet voor een benzineauto meer kiezen, maar kunnen we wel elektrische auto's aanbevelen? Want die zijn uiteindelijk natuurlijk minder belastend voor het milieu. Of dat je daarin.
10: Maar wat zouden die dan tegen een korting moeten adverteren? Als je zegt, daar gaan we meer op zitten, of dat zouden we moeten stimuleren, op welke manier zou dat dan moeten?
11: Nou ja, dat is nog een ander punt inderdaad. De hoe hiervan moet je ook met elkaar bespreken. Dus ik denk dat een verbod iets oplegt en daarmee stopt ook eigenlijk elke mogelijkheid van communicatie. Ik denk, als jij burgers wil opvoeden en daarin ook mee wil nemen in keuzevrijheid, dan zul je daar dus ook je communicatie op moeten aanpassen.
10: Ja. Het laatste voorbeeld van zo'n ingesteld verbod, dat is inderdaad in Amsterdam sinds 1 mei. Overigens handhaving pas vanaf
11: Klopt, 1 januari.
10: 2027 inderdaad. De Raad, las ik in de Stadskrant Het Parool, vond het tijd om in actie te komen om zo'n verbod in te stellen, omdat eerdere afspraken met de branche te weinig hadden opgeleverd. Heeft die branche dan steken laten vallen?
11: Nou, dat was wel helemaal eentje waarvan wij ook een brief hebben gestuurd, omdat er helemaal geen dialoog is geweest met de branche. Dus dat is een jammerlijke conclusie die is getrokken, die ook niet terecht is. Dus dat is ook precies ons punt. Ik denk dat je daarover afspraken met elkaar moet maken.
10: Dus de Raad zegt, de branche is zelf nalatig geweest, heeft dit verbod als het ware over zichzelf afgeroepen, en jij zegt, er is überhaupt niet gesproken.
11: Nee, er is zeker in aanloop naar dit, want het is in januari besloten, is er geen overleg geweest. Ze hebben het al een aantal jaren geleden aangekondigd. Toen is er een dialoog geweest met ons, maar niet de afgelopen tijd. We hebben ze nu wel weer uitgenodigd voor een gesprek, en daar zijn ze ook op ingegaan.
10: Ik ben wel benieuwd wie dan wie uitnodigt, want ik las dat in de aanloop naar die handhaving 2027 in januari de wethouder in gesprek wil,
11: ja,
10: of heeft aangekondigd in gesprek te gaan met exploitanten.
11: Ja, op onze uitnodiging. Ja.
10: Dus op jullie uitnodiging? Ja. Oké, en dan wordt jullie boodschap?
11: Nou, dat we daarin inderdaad binnen bestaande contracten echt mee willen denken over wat er wenselijk is, maar dat je daarin ook goed moet nadenken over welke regels je gaat handhaven. Er waren geen duidelijke handhavingsregels. Dat uitstel is niet voor niets.
10: Ja. Maar nu zegt de Raad toch nog een keertje, blijkbaar is dat anders gegaan in jouw optiek. Het werd tijd dat we een daad stelden, dus hebben ze zo'n verbod afgedwongen. En dat gebeurt op meerdere plekken via een algemene plaatselijke verordening, een APV. Wat is nou precies het bezwaar?
11: Uiteindelijk hebben wij een bezwaar wat op 3 punten gestoeld is. Met name omdat het effect totaal niet is aangekondigd van een verbod lokaal alleen op ons mediumtype. Het budget verschuift eenvoudig naar andere mediumtypen. We hebben afspraken met elkaar op contract. Dus er wordt ook vanuit een juridisch perspectief voorbij gegaan aan commitments. We noemen dat er maar even verantwoorde overheid. Waar eigenlijk aan voorbij wordt gegaan. Dus dat heeft ook consequenties voor de afspraken die je maakt. We hebben natuurlijk het PwC-rapport waarin we vorig jaar 144 miljoen hebben bijgedragen aan de gemeentekas. Dat wordt nu onder druk gezet.
10: Heb je dat PwC-rapport ook op deze manier laten uitkomen en laten onderzoeken om aan te geven, beste gemeente, je snijdt in je eigen vingers?
11: Exact. Eigenlijk is er ook weinig besef. Dus het is niet zozeer dat er een verwijtbaarheid vanuit onze kant. Het is nog veel meer informatievoorziening over hoe eigenlijk het model werkt van buitenreclame. Dat daar dus ook voor een gemeente serieuze funding
10: wordt gerealiseerd.
11: Maar als
10: er niet meer geadverteerd wordt voor hamburgers of voor vliegreclames, dan biedt het toch ook weer kansen voor een branche die misschien geen ruimte vond en die nu wel kan innemen?
11: Ja, maar daar moet je dan afspraken over maken met elkaar. Dat is ons hele punt. Want dat is nu in ieder geval met een APV binnen afspraken waarin een bepaalde afdracht moet worden gedaan. En je stelt daar bepaalde verboden en allerlei randvoorwaarden aan vast die ook nog eens onduidelijk zijn. Dat bemoeilijkt het voor ons als branche echt enorm.
10: Maar je hebt het over een betrouwbare overheid. Je hebt het over afspraken die geschonden worden. Maar ja, het valt toch ook niet te ontkennen dat jij en jouw leden een zeker commercieel belang hebben om het zo te houden zoals het is, of niet?
11: Nou, eigenlijk gaan wij helemaal natuurlijk niet over de inhoud van die boodschappen. Dat maakt hem ook nog eens een beetje lastig. Dus daarin kunnen wij niet zeggen wat je wel of niet zou moeten vertonen op onze uitingen. Wij werken binnen de wet en regelgeving die er op dit moment is.
10: Nou, maar jij begon,
11: en het liefst wel nationaal.
10: Jij begon als antwoord op mijn vraag, wat is nu een echte goede opvallende buitenreclame die jou is bijgebleven? Begon je over die reclame voor hamburgers van de Burger King, een grote burger en in kleine lettertjes ook geschikt, of met name geschikt voor vegetariërs, want het bleek geen vlees te zijn. Ja, ik zie je toch weer lachen. Is dat nou het slim omzeilen van regels? Verdient dat applaus? Of is dat iets waarvan je denkt, jeetje, nou ja, water gaat blijkbaar altijd naar het laagste punt.
11: Nou, kijk, in dit geval denk ik dat er eventjes een knipoog werd gegeven aan de Raad, waarin de regels gewoon helemaal niet duidelijk waren, maar waarin ook natuurlijk een beetje wordt aangegeven, vlees is helemaal niet verboden in Nederland. Waarom zou je dan niet gewoon een lekkere hamburger mogen laten zien op de Abri? Sterker nog, hij is zelfs vegetarisch.
10: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook al gekomen tot een juridische strijd in Den Haag bijvoorbeeld. Dan ging het over reizen, de reisbranche. En daar heeft de rechter volgens mij gezegd, alle kleine beetjes helpen. Dus ook als dat op gemeentelijk niveau wordt afgedwongen, begint die betere wereld wel degelijk hier. Hoeveel kans van slagen heeft het als je dit als branche, adverteerders of in een later stadium exploitanten probeert aan te vechten?
11: Sowieso is dat denk ik het aanvechten zelf. Ik weet dat de ANVR nu wel een bodemprocedure is gestart, omdat er allerlei aspecten aan dat besluit niet kloppend waren in hun ogen.
10: In kort geding was dat al?
11: In het kort geding inderdaad ook. Ik denk dat wij vanuit de branche echt bepleiten dat wij gebaat zijn bij duidelijkheid van regels en dat wij binnen de wet en regelgeving daarin ook ons willen conformeren. Dus als daar op landelijk niveau een besluit er wordt genomen, dan zullen wij dat zeker ondersteunen. En we denken daar graag in mee wat haalbaar is en wat reëel is. Ja.
10: Als de Wetenschappelijke Klimaatraad, en daar hebben ze eerder dit jaar een rapport geschreven met als titel Aan de Slag met Gedrag, zegt dat het inderdaad meer is dan enkel en alleen reclameboodschappen, maar toch ook opschrijft, neem contraproductieve prikkels weg die mensen stimuleren om gedrag te vertonen dat bijdraagt aan klimaatrisico's, zoals fossiele subsidies en reclames. Wat zeg jij dan?
11: Dan zou ik in ieder geval kijken naar alle winkels en het aanbod wat wij hier hebben in Amsterdam.
10: Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk de verantwoordelijkheid verleggen naar iets waar je niet over gaat. Je hebt toch zelf ook een verantwoordelijkheid om dan in lijn met wat die Wetenschappelijke Klimaatraad zegt iets te veranderen?
11: Nou, dat is ook precies wat wij willen, hoor. We hebben ook gezegd, we willen er echt vanuit een alliantie, vanuit de branche het gesprek over aangaan. Want juist ook vanuit de Klimaatraad wordt gezegd, het mag niet op zichzelf alleen een verbod zijn. Werk met elkaar aan een bundel van maatregelen. Dus een overheid moet daarin ook bepaalde alternatieven wat goedkoper maken. Ik denk, we hadden het net over de NS die deze zomer het Nederland-ticket beschikbaar stelt voor 49 euro. Fantastisch initiatief. Dan geef je mensen daarin ook de mogelijkheid om een andere keuze te maken, die dan ook nog eens wordt gestimuleerd, in dit geval door de NS. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is waarin je moet kijken naar juist ook je verantwoordelijkheid, maar wel binnen een pakket van maatregelen, zodat het ook zin heeft.
10: Ja. Wanneer staat jullie gesprek met de, denk ik, dan nieuwe wethouder op het programma?
11: Oei, die moet ik je even schuldig blijven.
10: Ja, maar op korte termijn, denk ik.
11: Zeker.
10: En is hier binnen de vereniging volledige eensgezindheid over, of zijn er ook leden die er net een tikkie anders over denken?
11: Het is een complex vraagstuk. Dus je merkt wel dat er niet echt een hele makkelijke, vanuit één mediumtype, makkelijke oplossing voor is. Daar bepleiten we ook juist dat we natuurlijk een landelijke insteek kiezen vanuit meerdere mediumtypen en branches. Onze hele achterban is hierin wel hetzelfde. We hebben er echt helemaal niets aan als in de ene gemeente een andere regel geldt dan in een andere.
10: Sita Bakker, dank voor dit gesprek en je komst.
11: Dank je wel.
10: Directeur van Outreach, en dat is de branchevereniging voor exploitanten van buitenreclame. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Bas Terweel. Hij is directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank over inflatie in Nederland. Abonneer je dan op de Top van Nederland en je hoeft geen aflevering te missen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Dat is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker twee van hen moesten van de politie op de grond liggen en één is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. Hongarije heeft een nieuwe wet over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend op maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. En een stunt van Kaapverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaapverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Kaapverdië deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het weer nu van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Het WK voetbal is weer losgebarsten. En nou hou ik heel erg van voetbal, maar dit toernooi is hoogstwaarschijnlijk wel het meest vervuilende WK ooit. Op de website We Don't Have Time schreven ze daar een goed stuk over. Supporters en teams moeten door de enorme afstanden vaak duizenden kilometers reizen. En dat doen ze over het algemeen per vliegtuig. En FIFA doet zich wel voor als prediker van duurzaamheid, maar ondertussen verdienen ze miljarden aan sponsordeals met oliebedrijven zoals Saudi Aramco. Kwestie van greenwashing dus. Mooie duurzame praatjes, terwijl het evenement zelf juist enorm vervuilend is. En niet alleen voor het klimaat. Vanaf deze week kunnen Nederlanders voor €49 per maand, dat is wel weer mooi nieuws, onbeperkt met de trein reizen in de daluren en in het weekend. Met dit zogenaamde Nederland-ticket wil het kabinet mensen verleiden om vaker de auto te laten staan. Het abonnement is tijdelijk en loopt deze zomer tot eind augustus. Normaal kost zo'n NS-abonnement bijna €128 per maand, dus het scheelt echt een stuk. Ik vind het een mooi klimaatexperiment. Kunnen goedkope treinkaartjes ervoor zorgen dat mensen structureel duurzamer gaan reizen? Zeker nu de brandstofprijzen zo hoog zijn en veel mensen zoeken naar betaalbare alternatieven. Zou dit wel eens kunnen gaan werken? Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wilt het hebben. Ik vind het wel mooi. Het cultuurberaadklimaat, wat is dat?
13: Zeker, ja. Nou, ik vind burgerberaden sowieso echt een bijzondere democratische innovatie die steeds breder wordt ingezet. Want na de politiek en de pensioensector wil nu ook de cultuursector ermee aan de slag. En dat betekent dat mensen uit de cultuursector in Nederland zich nu mogen aanmelden om mee te praten. En uit die groep wordt dan een representatieve groep van 75 mensen geselecteerd die aan de slag gaan met het vormen van een duidelijke visie en concrete plannen voor de rol van kunst en cultuur in de klimaattransitie.
12: Ja.
13: En bij een burgerberaad is het normaal gesproken wel zo dat een vraag om advies en de belofte voor opvolging komt van de partij die er ook echt wat mee kan doen. Dat is in dit geval niet helemaal zo. Ze hopen vooral dat er bruikbaar advies uitkomt en richting uitkomt die de sector zelf kan en wil opvolgen. Maar ze zullen het ook in december aanbieden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de hoop dat zij er wat mee gaan doen.
12: Ja, dat is toch spannend, want dat zou zomaar kunnen. Verschillende disciplines die op elkaar botsen. Dan gaat er wat gebeuren. Zeker met een jingle erdoorheen. Tenet dreigt keihard aan de noodrem te trekken. Al in 2028 dreigt een stroomtekort. Zitten we straks allemaal regelmatig in het donker en valt de energietransitie daarmee stil? Dat hoeft zeker niet zo te zijn, stelt onze gast Joris de Groot, CTO van Alliander. Zeg maar de oppertechneut al daar. Klopt?
14: Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
12: Ja, dan met deze. De waarschuwing, Joris, dat we vanaf 2028 de norm van maximaal 4 uur stroomtekort per jaar kunnen overschrijden, hakte de afgelopen week flink in. Wat betekent dit concreet voor de verduurzaming van Nederland? Lopen we nu toch een beetje de boel spaak te laten lopen?
14: Ja, ik snap dat als je thuis zit, dat je je afvraagt, hoe zit dat nou? Hebben we nou te weinig stroom? Of hadden we nou juist een vol stroomnet en te veel stroom?
12: Het laatste is ook mooi, dus we hebben te veel stroom.
14: Ja. Ja. En dit is allebei zeg maar, onderdeel van hetzelfde, namelijk de beweging naar een nieuw systeem waarbij er steeds meer pieken zijn in vraag en aanbod.
12: Mm.
14: Aanbod van stroom door wind en zon. En vraag omdat mensen thuis of bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken voor hun bedrijf of om thuis je huis te verwarmen.
12: Ja.
14: En in dit geval waar jij aan refereert gaat het echt over de beschikbaarheid van stroom op die momenten dat de zon niet schijnt en de wind maar beperkt waait.
12: Mm-hmm.
14: Nou, en dat is een analyse die jaarlijks wordt gedaan.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Van toen gewoon pieken met daardoor krapte. Dat die plannen voor gasloze wijken bijvoorbeeld en de massale elektrificatie van de industrie, dat die toch steeds meer de ijskast in moeten.
2: Ja. Dus we hebben nu al enorme krapte op het stroomnet. Dat gaat dan niet zozeer over die opwek, dus de daadwerkelijke beschikbaarheid van stroom, maar dat gaat vooral over het vervoeren van de stroom. Mm-hmm. Dus dat noemen wij dan de transport. En in Nederland is het stroomnet vol. En niet altijd, maar vooral in pieken.
1: Ja, heel vaak toch niet, behalve in die pieken.
2: Dus de bekende vergelijking van de file op de snelweg is eigenlijk nog steeds een hele passende. Ja. Want er zijn momenten, met name 's avonds tussen 4 en 9... als we allemaal thuiskomen, de verwarming aanzetten als die elektrisch is, elektrisch koken, de auto laden, noem maar op, dan is er enorm veel vraag. En het net is daar nooit voor gebouwd en kan dat dus ook niet aan. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat betekent dat wij als netbeheerders dat beheerders dat net uitbreiden. Dus we bouwen zowel in wijken als op centraal niveau, landelijk, het hoogspanningsnet noemen we dat.
1: Ja.
2: Daar zijn we volop aan opschalen. En dat duurt lang, want je kan niet een net van tientallen jaren oud in één keer verdubbelen of factor 3 vergroten.
1: En die vraag die schiet maar omhoog.
3: Nee, ja. En waarom niet? Waarom kan dat niet zo snel?
2: Nou ja, uiteindelijk is dat de kwestie van de fysieke ruimte buiten. Dus er moeten talloze straten open, er moeten transformatorhuisjes bij, er moeten grote onderstations bij. We hebben gebrek aan technici, niet alleen wij, maar feit heel Nederland. Dus we concurreren om die ruimte. Mm-hmm. En het is ook duur. Het kost geld.
1: Ja.
2: Dus naast dat bouwen, wat we ook blijven doen voor die langjarige verduurzaming en vergroening, gaat het ook heel erg over hoe kunnen we dat net nou beter benutten.
1: Ja, dat moeten we
2: zeggen.
1: Want
2: er is namelijk veel ruimte, dat zeg jij ook al, Harm. En hoe kunnen we die ruimte met elkaar benutten?
1: En daar komen steeds meer inzichten in. Eerst even nog vooraf, waarom komt deze deadline van 2028 in die monitor leveringszekerheid ineens 2 jaar eerder?
2: Ja, dus dat is specifiek eigenlijk. Dus dit gaat over het samenspel van hoeveel stroom is er en waar komt die vandaan. Mm-hmm. Dat gaat uiteindelijk zal je in de praktijk al zien dat het heel erg weersafhankelijk is. Maar in die aannames, in de modellen, gaat dat vooral over hoeveel kan er uit het buitenland komen op het moment dat Nederland niet zelf stroom op kan wekken. En als het niet van wind en zon komt, komt het van die gascentrales. Nou, ten het is bezorgd dat die gascentrales, we hebben in Nederland nog best een grote park aan gascentrales staan. Ten het is bezorgd dat die op een gegeven moment uitgefaseerd worden. Mm. Hoe komt dat? Naarmate er meer wind en zon is, draaien die gascentrales minder.
1: Ja.
2: Is het dus, als jij een gascentrale zou hebben, is het dus minder rendabel om die te runnen, om die aan te hebben. Zeg je, nou, dan zet ik hem uit. Of ik zet hem in de mottenballen, heet dat dan.
1: Ja, precies.
2: En dus eigenlijk de vraag is, hoe kunnen wij als Nederland nou zorgen dat wij ook dat soort, zeg maar, backup capaciteit, want daar heb je het dan over, dat we die toch kunnen waarderen en ook betalen, zodat die ook beschikbaar is voor die momenten.
1: Dat je ook snapt waarom we die eigenlijk nog, ik moet nog even goed zeggen, die monitor leveringszekerheid was 2 jaar geleden. We hebben nu Tennet met het rapport, daar zat die discrepantie tussen. Dat rapport van Tennet het gaat puur over het tekort aan stroomopwekking bij de zogenaamde donkerflauters, om het maar, ik vind dat zo'n fijn woord,
2: om
1: te zeggen. Dat is wat anders dan waar jullie nu mee bezig zijn met de overvolle kabels. Dat zit er natuurlijk raakvlakken op. Als je naar die kabels van jullie kijkt, wat is daar de lange termijn visie? Waar word je dan blij van?
2: Nou, dus ik denk, de lange termijn visie is denk ik vooral, hoe zorgen we nou dat we met elkaar ook het maximale uit dat net halen, zowel voor de langere termijn, want dan heb je het bijvoorbeeld over de verduurzaming van de industrie. Dat zijn grote vragen, grote volumes. En ook voor de kortere termijn, dan heb je het vaak veel dichter bij huis, over de gebouwde omgeving, de wijk. Hè, want daar ontstaan nu echt vaak ook de knelpunten het net, door het laden van de elektrische auto's tegelijkertijd en het verwarmen van het huis.
1: Al dat soort dingen.
3: Ja, want als inderdaad ondernemers willen verduurzamen, ja, dan krijgen ze nu heel vaak bijvoorbeeld geen aansluiting of niet de grotere aansluitingen. Wat kunnen die dan nu het snelste doen voor die quick win om toch wel iets duurzaam vooruit te kunnen?
2: Ja, dus dit is, dus hier balen wij van.
3: Ja.
2: Dus als ik even spreek voor Alliander zelf, we hebben op dit moment 9.500 bedrijven op de wachtlijst staan.
3: Zo.
2: En dat zijn er echt veel, want dat is bijna 1/3 van wat we nu, zeg maar, zakelijke klanten hebben.
3: Ja.
2: En dat betekent dat zij dus niet het bedrijf kunnen uitbreiden of niet kunnen verduurzamen. Dus dan is natuurlijk de vraag, wat doen wij eraan en wat kan je zelf doen?
3: Hè? Ja.
2: En dat is eigenlijk een samenspel. Want we uiteindelijk tot de conclusie komen, ik hoop dat we daar nog wel langer over kunnen hebben. Veel kan er eigenlijk niet alleen, maar samen kan je eigenlijk een aantal grote stappen zetten, ook al nu.
1: Mm-hmm.
2: Die zijn bewezen, er zijn heel veel pilots geweest, en het is vooral eigenlijk een kwestie van opschalen.
1: Het gaat dan over herontwerpen van je bedrijfsproces buiten de piekuren om.
3: Ja, stel dat je dat doet. Ja. Stel dat je aan jullie belooft, hey, ik ga alleen stroom gebruiken in de nacht. Of op een moment midden op de dag om 12 uur 's middags. Kan je dan wel een aansluiting krijgen? Kan je dan voorrang krijgen?
2: Ja, dus dan krijg je geen voorrang, maar dan krijg

0: krijg je namelijk zo'n flexibel contract. En dan kan je dus inderdaad, zeg maar, nu kan je verder. Dat hoeft niet altijd meteen te betekenen, Harm, dat je je hele bedrijfsproces op z'n kop zet. Dus wij merken heel erg bij klanten, het begint bij inzicht krijgen. Waarom heb ik eigenlijk een bepaalde piek?
1: Ja.
0: Dan is de vraag, oké, wat kan ik daaraan doen überhaupt? Gewoon door simpele andere werkafspraken te maken. Wat kan ik bijvoorbeeld doen door een batterij zelf neer te zetten, waardoor die piek lager wordt?
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld pak een bakker die 's ochtends 3 ovens tegelijk aanzet.
1: Nou, net zeggen, ook zo zielig, want die is niet zo flexibel.
0: Nee, die moet gewoon
1: bakken 's ochtends.
0: Precies, die moet bakken. Dus dan kan je zeggen, nou joh, begin een uur eerder. Nou, soms is dat best een verstandig idee.
1: Nog
0: soms kan dat.
2: Begin het toch wel zo vroeg?
0: En vaak zeg je dan, maar kan je bijvoorbeeld met een batterij zorgen dat jij die batterij dan 's nachts laat.
1: Ja.
0: En op het moment dat we dan allemaal met z'n allen hier 's ochtends stroom gaan gebruiken, dan kan jij uit die batterij ook die stroom benutten.
1: Dus als je het samenvat, gewoon eigenlijk eerlijker kijken naar wat doen we met z'n allen en hoe kunnen we dat eerlijker verdelen?
0: Ja.
1: Als je het heel simpel zegt. Nou zit daar voor mij ook een kant aan die je nooit hoort. Dat er zo hard geëlektrificeerd gaat worden, ook met name door de hele grote bedrijven, dat er voor jullie niet achteraan te klungelen valt. Dat ga je nooit redden. Dus we hebben ook andere vormen van energie nodig. Toch ook ooit.
0: Ja, dus uiteindelijk, we hebben het nu over elektriciteit. Maar in feite is de vraag die je stelt, gaat over het grote energiesysteem.
1: Bijvoorbeeld waterstof, kernenergie op een schone manier als dat kan.
0: Ja, dus,
1: noem maar op.
0: Dus met name zie je het voor die industrie, die vraagt echt hele grote volume stroom op het moment dat zij al hun processen elektrisch gaan doen. Nou, in de meeste scenario's komt een heel groot deel daarvan van wind op zee.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dus dat hebben we dan tegelijkertijd op te bouwen, dat is lastig.
1: Hè, dat weten we ook al, zelfs daar gaan we het met lange na niet meer redden. Dus dat is allemaal leuk, maar uiteindelijk moet het meer worden.
0: Ja, dus bijvoorbeeld voor verwarming van huizen zijn we op zoek natuurlijk naar, kunnen we dan bijvoorbeeld geothermie, dus warmte uit de grond gebruiken.
2: Stadswarmte
0: als alternatief voor elektriciteit. Dus zo zal je zien dat in dat zeg maar, energiesysteem van de toekomst, heb je meerdere
1: cocktail
0: bronnen.
1: Cocktail wordt het heel anders.
0: Wordt een cocktail van dingen. Ook omdat we natuurlijk haast hebben en het ondertussen nog niet precies weten. Dus het zou ook heel dom zijn in die zin om allerlei opties nu al uit te sluiten of niet mee te nemen.
1: Of te grote dingen te starten terwijl je gewoon gaandeweg misschien wel op iets heel moois uitkomt. Dat is ook leuk.
0: Ja.
1: Nou heb je die energiehubs op bedrijventerrein, hè, want dan kan je het decentraal oplossen. Heb jij al voorbeelden hoe je dat als ondernemer nou doet? Als je op zo'n wachtlijst staat en je zit bij een leuk industrieterrein, hoe krijg je dat op de agenda? Hoe kom je ertussen?
0: Ja, dus nou ja, je kijkt eerst naar jezelf eens. Kijk, kan ik het binnen mijn eigen bedrijfsmuren doen? Nou, heb je allerlei adviseurs voor die je daarbij kunnen helpen.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast, wat kan er samen? Dus dan heet het dan, vaak heet dat energiehubs. We hebben er nu binnen het gebied van Alliander 7, nog een stuk of 20, zeg maar, die in verschillende fasen van ontwikkeling zijn. En dat zijn dus, die 7 zijn bij elkaar dikke 50 bedrijven, die dus eigenlijk hebben gezegd, oké, binnen dit bedrijventerrein, het zijn vaak, soms zijn het dezelfde bedrijven, dus twee bakkers naast elkaar, dan wordt het lastig.
1: Ja.
0: Maar vaak zitten het ook heel verschillende bedrijven.
1: Op één terrein. Ook nog dezelfde op verschillende, daar leer je ook van, maar naast elkaar is lastig.
0: Maar als je dus op één terrein zit met verschillende type bedrijven, hebben vaak andere behoeftes. Hè. Dus bijvoorbeeld een logistiek bedrijf wil vaak 's nachts kunnen laden, maar heeft overdag niet per se een stroom behoefte.
1: Nee.
0: Terwijl een andere partij die zegt, nou, ik moet juist bij een cateringbedrijf, ik moet juist overdag gewoon kunnen produceren en 's avonds ben ik er niet. Nou, dus dat je dan samen gaat, zeg je, nou, oké, als ik dit allemaal bij elkaar optel, hoe ontstaat er dan eigenlijk, wat voor profiel ontstaat er dan? Verbruiksprofiel?
1: Ja.
0: En past dat dan binnen een aansluiting en binnen de beperking van het stroomnet? En dat is dan wat wij dan ook faciliteren en met klanten doen.
1: En dan trekken jullie dan de kar, of is dat toch een lokale ondernemer die dan voorop gaat lopen?
0: Nou, wat je ziet is, de afgelopen jaar, vaak kwam het eigenlijk nog van individuen of vanuit een proefproject van netbeheerders of de overheid. En nu zitten we echt naar die opschaling te kijken met elkaar. Ja, dan moet dat dus ook samen. De overheid heeft vaak kaderstellend, gaat over ruimte. Ondernemers moeten hun eigen productieproces kennen of aanpassen. Wij hebben die nieuwe contractvormen die daar dan bij horen. Nou, die hebben wij nu ontwikkeld, die moeten op schaal dan naar buiten.
1: Ja. Dus dan kun je een beetje daarin voorop lopen. En ook leuk dat je dan per industrieterrein gewoon beter weet wat je samen zit te doen, toch?
0: Ja.
1: Je wordt gewoon een leuker industrieterrein.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Het stroomnet piept en kraakt en de waarschuwingen voor tekorten vliegen ons om de oren. Maar hier bij BNR weigeren we om stil te zitten. We kijken liever naar wat er wel kan. Ik praat verder met Joris de Groot van netbeheerder Alliander. En Nicky Trip is ons groene geweten. Joris, we hebben het over de industrie gehad, maar gewone consumenten thuis, die gaan er natuurlijk ook dingen van merken. Hè? Dat er weer mijn auto werd er vannacht alweer uitgegooid, stroom op. Dus dan sta je met een lege accu en dan moet je toch naar Amsterdam rijden. Wat kunnen burgers, als ze na deze uitzending klaar zijn, zeg maar vanavond al doen om de druk op het net te verlagen tijdens die beruchte avondspits? Hoe doe je dat?
0: Ja. Dus die beruchte avondspits die is eigenlijk van 4 tot 9. En dat is oogst vooral in de winter. Dus nu in de zomer is het een stuk minder. Ja. En dat is het moment natuurlijk dat we verlichting gebruiken, het huis gaan verwarmen, gaan koken, et cetera. En er zijn een paar grootverbruikers. En als je in de gelukkige omstandigheid bijvoorbeeld bent dat jij zegt, ik heb een elektrische auto en een eigen oprit. Nou, dan is dat zeg maar het startpunt. En dat zie je ook al heel veel bereiders doen. Ze zegt, oké, waarom op het moment dat je de auto inplucht om 5:30 s'avonds bijvoorbeeld, die hoeft niet meteen te laden. Dat kan ook s'nachts. Ja. Moet het wel werken, hè, zoals jij zegt. Maar. Ja. En daar zijn gelukkig ook steeds meer partijen, leveranciers of via leasemaatschappijen waar je dat kan organiseren. Ja, je ziet, er zijn inmiddels denk ik meer dan de helft van de EV-bereiders aan Nederland heeft zo'n dynamisch contract. Dan bespaar je enkele honderden euro's per jaar. Mm-hmm. Puur alleen al door gebruik te maken van het verschil in stroomprijs. Dat gaat niet eens over het volle stroomnet. Nee. Hè? Want je weet, 's nachts is de stroom goedkoper met zo'n contract. En op het moment dat wij in staat zijn, en dat proberen we in de komende jaren op te schalen, ook dat volle stroomnet mee te nemen, dat sommetje, komt er zo nog 100, 200 euro per jaar bij.
1: Gaat lekker.
2: Ja, mooi. Ja, waar ik wel naar benieuwd ben, hè, van we vragen van huishoudens dus ook steeds vaker het gedrag aan te passen. Je had ook de campagne Doe de Knop Om. Dat is heel erg gericht op huishoudens en burgers en consumenten. Maar zou het niet logischer zijn ook als de grootste verbruikers, en dan heb ik dus bijvoorbeeld over grote bedrijven, dus ook die grote verantwoordelijkheid dragen voor die flexibiliteit? En hebben jullie een visie op burgers, consumenten versus bedrijven? Of laat je dat meer aan de politiek?
0: Ja, dus het flauwe antwoord is ja. We hebben het allebei nodig.
2: Ja.
0: Dus de piek die nu ontstaat in het hier en nu wordt best nogal veel gedreven ook door consumenten. Mm-hmm. En dus door de snelle groei van elektrische auto's, mm-hmm, bijvoorbeeld, of snelle groei van warmtepompen die ook echt hard gaan.
2: Okay, dus er zijn ook grote gebruikers.
0: Ja, dat zijn daarom opgedeeld dus grote gebruikers. Ja. Je kan ook heel veel individuele afspraken met grote bedrijven maken. Dat gebeurt ook, zie je ook. Er was laatst bijvoorbeeld het nieuws in Zeeland. En zijn er met twee grote bedrijven afspraak gemaakt. En daarmee kan je een heel groot deel van de provincie opeens weer kan vooruit. Ja. Dus die getallen zijn heel groot.
2: Ja. Nou,
0: dus bij die grote bedrijven gaat het vaak inderdaad om de business case maken. Blijven ze überhaupt nog in Nederland? Hoe kunnen we borgen dat zo'n bedrijf in Nederland blijft? En dan bij consumenten. Ja, jij zegt gedragsverandering. Dat is uiteindelijk natuurlijk wat veel ook marketeers altijd willen. Moet ook, en tegelijkertijd, heel veel wordt ook voor je gedaan.
2: Ja.
0: Dus dat slim laden, Harm hoeft niet s'nachts op te staan om zijn auto in te plukken.
1: Nee, maar dat zou ik zo lekker vinden. Je krijgt gewoon geen stroom tussen 5:08 of 4:08. Gewoon 4:09. Gewoon niet. Heerlijk.
0: Nou, daar zijn wij niet dus het is er. Het feit eigenlijk is alleen heel duur.
1: Oh, zeg, en als dus je het echt nodig hebt, dan betaal je 3 keer zoveel. Nou, dan kijk je heus wel uit wat je doet.
0: Dat zou kunnen. En de keerzijde daarvan is, op die andere uren wordt het dan dus ook goedkoper.
1: Ja. Leuk, zie je, zo moeilijk is het niet. Nou gaat die salderingsregeling eraf bij al die arme zonnepaneelbezitters. Zeg jij nou als techneut, ga maar meteen aan de thuisbatterij? Of is dat wat genuanceerder? Hoe zie jij dat?
0: Nou, dus je ziet heel veel over de thuisbatterij natuurlijk in het nieuws. Heel veel mensen stellen daar ook vragen over. Mm-hmm. Dat begrijp ik weer goed.
1: Alle waarheden kan je vinden, hoor.
0: Wat moet ik nu doen? Ja. Hè? En de hoofdwaarheid is, het is een goed idee als je van jouw stroomproductie van jouw eigen dak zoveel mogelijk zelf gebruikt.
1: Meteen gebruikt.
0: Ja, meteen gebruikt. Ja. En dus vaak, natuurlijk, de zon schijnt overdag, je gebruikt dat 's avonds. Dus is een batterij daarvoor een goed idee. Mm. Het heet dan zelfconsumptie, zelf meer van gebruiken, en gaat rechtstreeks je eigen portemonnee in.
1: Ja.
0: En dat ontlast ook het net, want het net gaat, we hebben het vaak over meer stroom verbruiken, maar je hebt ook een piek door de opwek.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we als netbeheerders blij mee. Dan gaat die piek van die opwek, de zonnepanelen, wordt lager. Als we dan ook kunnen afspreken dat die batterij beschikbaar is voor ons als netbeheerder, rechtstreeks of via jouw energieleverancier, dat we die kunnen gebruiken als dat net vol zit vanwege de vraag, en dan kan die batterij zeg maar ontladen. Kan die lokaal jouw buurman bij wijze van spreken helpen met meer stroom?
1: Ja.
0: Ja, dan is dat ook een goed idee.
1: Het wordt eigenlijk allemaal slimmer. Dus je auto wordt heen en weer, je batterij in je kelder wordt heen en weer, je gebruikt direct en al met al dragen we met elkaar die transitie. Ja. Wat ook mooi is, toch?
0: Ja.
1: Het wordt wat leuker dan dat het iedereen maar voor zich is. En dan heb je ook heel veel personeelstekort. Hoe ga je dat allemaal oplossen? Want daar moet je als Alliander ook over nadenken. Ik dacht nog bijvoorbeeld een opleidingscentrum bouwen in de buurt van Ter Apel.
0: Ja, we zijn heel hard aan het opschalen met, ik had het net over technisch personeel, zijn we hard met het opschalen. Dus we hebben een aantal grote bedrijfsscholen. Het is echt een vak, hè, dus dat betekent dat mensen moeten leren ook van iemand die het vak al beheerst. Dat is eigenlijk het echte knelpunt, dus daar loopt het vaak vast. Mm-hmm. Dat gaat dus over technisch werk, buiten, in onze stations en transformatiestations. Dit zeg maar beter benutten, opschalen, is dit ook iets dat wij niet als netbeheerders alleen willen, maar vooral ook met marktpartijen.
1: Ja.
0: He? Want dan kan je vaak ook op basis van software en technologie kan je veel sneller al die klanten meenemen.
1: Ja, ik kan bijna niet snel genoeg. Want als we naar buurlanden kijken, lang geleden liepen we nog wel eens voorop in dit soort dingen. Ja. Nu heb ik het gevoel dat we net voor Malta achteraan sukkelen. Maar misschien zie ik dat niet goed. Waarom zijn we niet wat wat meer voorop?
0: Nou ja, dus kijk, ik zeg wel eens op internationale conferenties. Nederland is dan de canary in the coal mine. Hè. Dus wij zijn in feite, doordat wij wereldkampioen zijn, zon en wereldkampioen auto's laden, zie je al die problemen ook als eerste. Ja. Hè. Dus daarin lopen we ook voorop. Nou, krijg je ook de oplossing als eerste voor je kiezen.
1: Dat is mooi. Dus het is een positive framing of a big problem.
0: Ja, en als je kijkt naar andere landen, dus bijvoorbeeld Duitsland, hebben ze natuurlijk heel lang duidelijk richting gekozen over de groei van duurzame opwek, ook met stoppen met kernenergie.
1: Ja.
0: Daar hebben ze dus grote stappen mee gemaakt. En daar is het stroomnet ook vol.
1: Ja, dat is waar. Ik hoor al een tijdje, ik weet niet wat jij hoort, over naderende doorbraken wat betreft conductiviteit, de hoeveelheid stroom die je over het net kan gooien. Daar komen doorbraken aan. Zitten jullie genoeg in die innovatiewereld? Of denk je, nou, die techniek die gaat ons niet helpen. We moeten gewoon doen met wat we hebben. Hoe vernieuwend zijn jullie?
0: Hoe vernieuwend zijn? Ja, kijk, je wil altijd zo vernieuwend mogelijk zijn. Maar dat betekent vooral niet alles zelf bedenken. Maar het doen met de buitenwereld samen. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan van start-ups zijn, scale-ups, researchpartijen, leveranciers. En dan is uiteindelijk in mijn ogen elke keer de uitdaging, hoe maken we het zo snel mogelijk groot?
1: Ja, dus als wij hele goede doorbraak hebben, dan kunnen we gewoon bellen naar jou.
0: Ja, nee, daar staan we zeker voor open. En dan gaan we vooral zeggen, hoe maken we het op de korte termijn schaalbaar? Want anders dan, weet je, wij moeten wel kiezen in wat te doen.
1: We gaan je echt bellen.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Dankjewel, Joris de Groot van Alliander. Zet hem op en heel fijn dat je hier wilde zijn. Elke week, ik kijk even enthousiast naar Nicky, delen we in dit programma ook een impactpluim aan iemand die echt het verschil maakt. Die gaat hem krijgen deze week.
2: Ja, want we hadden het eerder al over het vervuilende karakter van dit WK. Mm-hmm. Maar überhaupt in dit soort grote toernooien. Dus zet ik graag de schijnwerpers op Australische speler Jackson Irvine. Hij spreekt namelijk als een van de weinige international voetballers zich uit over duurzaamheid. Mm-hmm. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat sinds het WK in Qatar het Australische voetbalteam, de vrouwen en de mannen, de uitstoot van vluchten compenseert met een lokaal regeneratief natuurproject. Dus ook niet van die simpele carbon credits.
1: Ja.
2: En daarnaast maakt hij ook een groot punt van LGBTQI+ inclusie in de voetbalwereld.
1: Ja.
2: En ook de problematische situatie rondom arbeidsrechten van de vooral naar arbeidsmigranten, die je zowel zag in Qatar, maar ook nu in de US spelen bij de bouw en diensten van het WK. En ik denk echt, je nek uitsteken is niet zo makkelijk. En zeker op dit soort thema's in deze wereld. Maar het is wel heel belangrijk. En dat zouden meer mensen moeten doen. Dus dat verdient een impactpluim.
1: Ja, zeker met al die dingen die hij doet, hè?
2: Ja,
1: het is gewoon het hele
2: knap.
1: Pakket. Ja. Hartstikke mooi. Wel dan. Mooi. De impactpluim vliegt all the way to Australia. Congratulations, Jackson. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
5: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
9: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
8: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
10: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
8: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker twee van hen moesten van de politie op de grond liggen en één is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. Hongarije heeft een nieuwe wet over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend op maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. En een stunt van Kaapverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaapverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Kaapverdië deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het weer nu van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again.
14: Geert-Jan Haan.
15: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland, vinden we zelf. Waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over iets waar we jaren naar hebben toegewerkt, naar uitgekeken. Nu gaat het eindelijk beginnen. Alle teams zijn er klaar voor, coaches zijn optimistisch. En ik heb het natuurlijk over de wereld. Ik bedoel het Europese asiel- en migratiepact. Zo, dat was slecht. We doen het even anders dan je tot nu toe in talloze programma's hebt gehoord. We bespreken namelijk de verschillende narratieven die er zijn in Europa. Dus niet of we er klaar voor zijn, maar wat we in onze Unie van dit pact verwachten. En dat doe ik met Michal van der Toorn.
16: Goedemiddag.
15: En Stefan de Vries.
17: Buongiorno.
15: Mijn naam is Geert-Jan Haan. Welkom bij Make Europe Great Again. Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
14: De Gradometer.
15: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, jij wil naar Oekraïne kijken.
16: Ja, dat klopt. De Financial Times die schrijft deze week namelijk dat Oekraïne behoorlijk succesvol heeft getest met een nieuwe luchtafweerraket. De opvolger van de Flamingo-raket, dat was de FP5, nu de FP7. Die wordt ook wel Pelican genoemd, omdat ze allemaal een beetje roze zijn.
15: Nou, we kunnen gokken op de volgende vogel.
16: Ja, precies. Maar goed, ze moeten... Ze moeten Russische ballistische raketten kunnen neerhalen. Ja. En we weten, daar heeft Oekraïne nogal mee te maken. En dit moet een soort... Oekraïne is bezig met een nieuw... of met een eigen luchtafweersysteem, het Freya-systeem. Samen met de Europese partners maken ze dat. En dat moet een alternatief zijn voor de Amerikaanse Patriot. En misschien kunnen we even luisteren wat voor systeem dit nou is. Peter Weininga.
17: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400. Oh. Dat is een Russische luchtverdedigingsraket. En daar hebben ze een eigen versie van gemaakt, van andere materialen, onder andere composiet in plaats van metaal. En die is ook te lang om op een Patriot-lanceerinstallatie te liggen. Hij is 7,5 meter lang. En de bedoeling is eigenlijk dat ze die combineren met een Franse of Duitse radar en een Noors van de firma Kongsberg vuurleidingscentrum. Nou, als je die drie bij elkaar voegt, plus een lanceerinstallatie, zeg maar, die ook in Oekraïne wordt gemaakt, ja, dan heb je een luchtverdedigingssysteem.
15: En behoorlijk succesvol, naar ik begrijp.
16: Ja, dus de test was behoorlijk succesvol, schrijft de Financial Times. Betekent niet dat we dit gelijk kunnen gebruiken. Het is nog niet inzetbaar. Alleen deze test van de onderscheppingsraket is dus een belangrijke eerste stap. Het uiteindelijke doel is om een systeem op grote schaal te produceren. Een luchtafweersysteem wat dus veel goedkoper is dan de Patriot. Of dat gaat lukken, dat is nog een beetje de vraag. Want zegt ook een belangrijke raketkenner zegt ook in de Financial Times van de Amerikaanse denktank CSIS dat de Patriot gewoon nog steeds te geavanceerd is, te goed is. Maar dit Europese systeem zou wel een toevoeging kunnen zijn op het luchtafweersysteem, of het scala aan luchtafweer wat Oekraïne nu heeft.
15: Ja, in de praktijk, als je met een Patriot op een Russische raket afgaat, is de kans dat je hem pakt nog net iets groter dan als je Sampé, Frans-Italiaanse makelaars erop afstuurt.
16: Alleen als je al die systemen hebt, dan is het natuurlijk beter dan alleen een systeem of een tekort aan Patriots, want dat dreigt ook.
15: Ja, we hebben het natuurlijk bij luchtafweer over gelaagd systeem, dus voor alle niveaus in de lucht. Ja. Even naar Europa kijken. Maakt dit ons ook greater wat die Oekraïners doen?
16: Ja, het is dus onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Patriots die komen uit Amerika natuurlijk. Die Patriots, ik zei het net al, dat is echt nog de holy grail van de luchtafweer. Dus dat is wel nodig om daar toch nog een beetje meer onafhankelijk te worden. Bovendien is de veiligheid van Oekraïne natuurlijk enorm verweven met die van Europa. Ook de industrie is enorm verweven. En Peter Weininga zei het net al, er zijn ook andere Europese bedrijven betrokken bij dit project. Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, allemaal bedrijven uit die landen zijn aangehaakt. Dus ja, dat maakt de Europese industrie ook wel weer een beetje greater. Dus ik zou zeggen, een stap in de goede richting.
14: Make Europe great again.
18: Europe is our home, and our first mission is to protect the place we call home.
19: Rejected asylum seekers and the countries of origin must be required to cooperate towards the return, and there should be consequences for those who do not.
20: Tegelijkertijd gaat het Europees Migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect, alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
21: I'm picking up good migrations. They're giving me the expectations. I'm picking up good.
22: Wat een mooie stem. Het verborgen talent van Geert-Jan Haan.
21: Good, good, good, good migrations.
15: Oké, ik zal het nooit meer doen.
16: Van de Beatles naar de Beach Boys, het is maar wat.
15: Oh ja, de Beatles waren vorige week. Ja, we zijn oude zielen. Maar goed, ik had al de hele week Good Migrations in mijn hoofd. Want deze vrijdag is het Europese Asiel- en Migratiepact ingegaan. Compromis tussen 27 lidstaten. Iedereen moet het uitvoeren. En we dachten, iedereen doet heel erg blij erover. Maar toen wij deze uitzending gingen voorbereiden, zagen we toch vooral veel Europese boeren met kiespijn.
1: Ja.
15: En gespeeld enthousiasme.
1: Zeker.
15: Nou, hoe erover wordt geschreven en gesproken in de politieke media van al die Europese landen, dat gaan wij je vandaag vertellen. Een rondje langs de velden. Maar toch eerst, Michal, wat iedereen doet, wil je even kort uitleggen wat het migratiepact inhoudt. Maar niet iedereen vraagt het aan Michal. Dus
16: wordt heel anders. En de bedoeling van dit pact, dat al sinds 2015 in de maak is, dat is best een tijdje, is om de druk op de buitengrenzen, de migratiedruk op de buitengrenzen van de Europese Unie te verlichten. Dus daarvoor moeten we snellere grensprocedures hebben, mensen eerder kunnen terugsturen. Die terugkeerhubs is ook een onderdeel van het pact. Er moet sneller onderscheid gemaakt worden tussen kansrijke en kansarme migranten. En degenen die weinig kans maken, die komen in een extra snelle procedure terecht van maximaal 12 weken. Die moeten ze dan afwachten in gesloten centra, het liefst dus aan de buitengrens of buiten Europa. Ja, en als ze niet mogen blijven, dan moeten ze terugkeren naar het land van herkomst. Het idee is door die keuze al een beetje aan de buitengrenzen van de EU te doen, voorkom je gezeik later in de Europese Unie.
15: Met landen die mensen naar elkaar terugsturen of niet doorgeven, et cetera.
16: En verder is het ook het idee om migranten beter over de Europese Unie te verspreiden, zodat dus die druk op landen als Italië en Griekenland afneemt. In theorie een soort hele grote Europese spreidingswet. Maar dat kan je ook afkopen, het solidariteitsmechanisme. Je kan 20.000 euro per persoon betalen, dus per migrant betalen, om die persoon dus niet te hoeven opvangen, onder andere. Er zijn nog wat meer dingen, maar dit zou ik zeggen zijn de grote lijnen van dit pact.
15: Ja, en elk jaar wordt opnieuw naar dat solidariteitsmechanisme, naar die pool, gekeken. En dat betekent dat het voor dit jaar gaat om het hervestigen van 21.000 mensen, volgens mij. Ik heb ook 30.000 gelezen.
1: Het is voor een half jaar. Want
15: het jaar is korter.
1: Ja, omdat het dus later begint. En in oktober wordt dan elk jaar de nieuwe aantallen opgesteld. Ja. In principe is de bodemgrens dus minimaal 30.000 per jaar. Dat is de ambitie.
15: En dan heb je een verdeelsleutel. Ja. En op basis van die 21.000 mensen voor dit jaar gaat het dan om 1650 mensen waar Nederland iets mee zou moeten doen.
1: Ja.
15: En dan kun je solidair zijn door ze op te nemen. Maar je kunt ook solidair zijn door geld aan landen aan de buitengrens te betalen.
1: Ja.
15: En jij zag, Stefan, dat met name Duitsland en Frankrijk nu eigenlijk de relocaties voor hun rekening nemen en de rest koopt lekker af.
1: Ja, eigenlijk de Europese Commissie wilde dat er dit jaar, althans dit eerste deel van het jaar, minimaal 21.000 mensen zouden gehervestigd, zoals dat dan heet. Maar er zijn maar 8.000 plekken toegezegd. Dus je ziet eigenlijk op de dag dat het ingaat, zijn die ambities alweer helemaal niet gehaald. Er ontbreken nog 13.000 plekken. En ja, de prijs van 20.000 euro, dat zou voor Nederland neerkomen op ongeveer tussen de 20 en 25 miljoen euro. Dat geld heeft het kabinet toegezegd. Maar dat is dus de prijs van solidariteit. Dus één asielzoeker is ongeveer een halve bitcoin. Dat is de ratio.
15: Dat moet ik even op min laten werken.
1: Ja, heel cynisch. Hè? Het klinkt heel cynisch, maar het is natuurlijk heel cynisch. Want het gaat om de solidariteit. Dat is het eerste idee in 2015. We moeten solidairder worden. Maar dan uiteindelijk, solidariteit op zijn Europees. Je kan ook een weesgegroetje doen en dan maak je 20.000 euro over en dan is er niks aan de hand.
15: Nog even dat pakket verordeningen.
1: Ja.
15: Want dan kunnen we denk ik ook wat beter de perspectieven van de Europese landen hierop begrijpen. Dit is een heel pakket wetten van de Europese Commissie.
1: Ja.
15: Een verordening is een wet.
1: Ja.
15: Een richtlijn is een doelstelling.
1: Ja.
15: Dat is Brusselse taal.
1: Mm-hmm.
15: Dus het compromis wat er nu ligt, dit migratiepact, moet ook door iedereen worden uitgevoerd, want het is een wet. Maar er zijn landen die zeggen dat ze dat niet willen doen. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Voer voor juristen, zou ik zeggen. Dat is ook het mooie van verordeningen. Vanaf het moment dat die van kracht zijn, dan gelden ze overal. Dus je hoeft het zelfs niet eens om te zetten in je nationale wetten. Dus dit geldt voor alle 27 lidstaten. Het is absoluut geen vrijblijvende politieke afspraak. Het is juridisch bindend. En ja, een land kan dan in theorie wel zeggen, we doen niet mee. Maar in de praktijk stelt het zich daarmee bloot aan juridische maatregelen. Dat zal moeten blijken. Gaat de Europese Commissie inderdaad naar de rechter stappen als een land zich hier niet aan houdt? Dat kan weer jaren duren. Dan kunnen weer regeringen wisselen. Dus dit is een juridisch spelletje. Maar vanaf vandaag gelden 9 verordeningen. Daar gaat het om. In heel de Europese Unie, of het nu in de nationale wettekst staat of niet. En nog een ander klein detail. vind ik toch belangrijk.
2: Ik weet het al, want sinds ik met jou samenwerk, zeg jij dat dit dood is. Ja. En nu is het extra dood gegaan.
1: Nu is het extra dood. Ja, Schengen speelde violen maar.
2: Gecombineerd.
1: Ja, in de allereerste zin van het Europese Migratiepact gaat over het feit dat er geen controles meer nodig zijn aan de binnengrenzen. Want dat is het idee. Je hebt versterkte buitengrenzen. De binnengrenzen zijn niet meer nodig. Dus die zijn vanaf vandaag overal verdwenen. Zou je zeggen. Maar dat is niet het geval. Meer dan 11 landen hebben nog grenscontroles aan de binnengrenzen. Bijna de helft van het oppervlakte van Schengen. Dus met het feit dat die controles er nog zijn, eigenlijk iedere controle vanaf vandaag aan de grens in het Schengengebied is een erkentenis van het feit dat dit asiel-migratiepact al dood is. Want men houdt zich al niet aan de allereerste zin in het pact, waarin staat, de grenscontroles die zijn overbodig, weg ermee.
2: Ja. De narratieven, de reacties in de media. Stefan eerst, Zuid-Europa?
16: Ja, dat is goed. Zuid-Europa eerst.
1: Oké, nou, ik heb een heel lijstje gemaakt. Het eerste opvallende is Frankrijk.
16: Ja. Zuidelijk.
1: Heel zuidelijk. Dat pact is eigenlijk 2 jaar geleden afgehamerd, zeg maar. En in die tijd heeft Frankrijk al 5 regeringen en 3 ministers van Binnenlandse Zaken gehad. En het is nog helemaal niet er zijn geen uitvoeringswetten in Frankrijk. Dus ook al gelden de verordeningen vanaf vandaag ook in Frankrijk. Er zijn geen wetten aangenomen waarin staat hoe Frankrijk dit gaat uitvoeren. De regering is er dus helemaal niet klaar voor. En nu is het alternatief dat de regering gaat regeren per ordonnanties, per decreet, op allerlei puntjes van dat pact. Nou, Frankrijk is niet het enige land dat klaar is. Wat me wel opviel is dat het eigenlijk niet zo heel veel aandacht heeft gekregen, de invoering van het pact. In Spanje gaat het vooral om toch wel wat frustratie eigenlijk. Omdat de maatregelen worden wel verwelkomd. Maar tegelijkertijd vraagt Italië, Spanje al jaren die verplichte herverdeling. En het ziet er niet naar uit dat er gaat komen. Dus daar is een beetje cynisme. In Portugal is men behoorlijk positief. Daar wordt gezegd dat dit een rem kan zijn op illegale immigratie. En juist een stimulans voor reguliere en ordelijke migratie. Dus daar is men hoopvol. Maar de Portugezen zijn ook tegen dat bodemambitie van minimaal 30.000 hervestigingen per jaar. Dus gemengde gevoelens, maar wel positief. En Italië is eigenlijk het meest expliciet positief. Het wordt ook gezien als een overwinning van Meloni, ook al is het al 11 jaar geleden dat men begon met onderhandelen.
2: Misschien nog wel onder letter.
1: Ja.
16: Dat moet jij weten. Oh nee, jij hebt niet gesproken.
2: Sorry, ik ben het vergeten. Ga maar door.
1: Ja, dus in Italië is optimisme. Tegelijkertijd, Italië is natuurlijk ook begonnen met die terugkeerhub in Albanië. Daar heeft de rechter een stokje voor gestoken.
2: Er varen dus bootjes van Italië naar Albanië heen en weer om daar in een groot centrum mensen buiten de EU te laten wachten.
1: Ja, absurd. En Italië is ook een goed voorbeeld van de hypocrisie. Want het heet dan wel asiel- en migratiepact. Maar het gaat helemaal niet over migratie. Heeft er niets mee te maken. Want dat zijn hele andere onderwerpen. Wat Italië tegelijkertijd doet, is de komende jaren 500.000 migranten van buiten de Europese Unie naar Italië halen. Omdat die mensen nodig zijn.
2: Nou, dit is dus Italië.
1: Ja.
2: Griekenland denk ik nog, hè?
1: Ja, Griekenland is positief over de terugkeerhubs. Het is uiteindelijk met grote meerderheid toch wel verwelkomd. Maar tegelijkertijd is daar ook wel skepsis, omdat er helemaal geen garantie is dat er inderdaad minder druk zal zijn op de buitengrenzen van de Europese Unie. Overigens, we hebben het over buitengrenzen, alsof dat dan in het zuiden van Europa is. Maar Schiphol is ook een buitengrens, of de haven van Rotterdam. Dus daar geldt het ook. Dus over het algemeen in Zuid-Europa, ja, ik zou zeggen toch een lichte tevredenheid met wel heel veel bedenkingen over de praktische uitvoerbaarheid.
2: Oké.
16: Ja, jij zei, Geert-Jan, aan het begin van deze aflevering dat eigenlijk iedereen er blij mee leek te zijn, of op het eerste gezicht. Maar dat komt natuurlijk omdat iedereen ook leest wat hij erin wil lezen.
1: Ja.
16: En ook omdat, en dat merkte ik ook wel, ik was denk ik 2 jaar geleden in Denemarken, om daar toen eigenlijk te kijken naar Denemarken als beste migratiejongetje van de klas. Daar zag je ook heel duidelijk, dat ging heel veel hier ook over het migratiepact dat er aan zat te komen, Ja, gewoon dat er regels zijn die in principe voor iedereen hetzelfde zijn, dat is wat Europeanen natuurlijk goed nieuws vinden. Maar onder de oppervlakte horen we al van Stefan zit natuurlijk nog veel meer.
1: Ja, bovendien, de asielaanvragen dalen al 3-4 jaar gestaag. En dat toont ook aan dat je van allerlei dingen kunt bedenken, maar uiteindelijk heb je geen invloed op wie er aan je grenzen komen. En bovendien, we hebben het over Zuid-Europa, maar dan denken mensen aan Syrië of misschien nu Soedan. Maar het grootste aantal asielaanvragen nu komt uit Venezuela. Toch niet echt een grensland. Nou ja, het is het grens aan de Nederlandse Antillen. Maar, en het ligt vlakbij Frans-Guyana, maar toch. En dat toont aan dat je eigenlijk niet kan schaken op dat geopolitieke schaakbord. Omdat iedereen heeft zijn eigen zetten. En ja.
2: Toch probeert iedereen het. Ja. Ook omdat als je een politiek compromis hebt, dat is typisch Europees, typisch Brussels. Er komt iets tot stand waar niemand helemaal tevreden over is. Nee. Maar anders kom je er helemaal niet. Er is geen alternatief wat genoeg draagvlak heeft. En Michal, dan kom je uit bij het wat rijkere deel van Europa. Het noorden, het westen, het noordwesten. Waarbij je denkt, nou, landen kunnen misschien wel hervestigen, want de druk zit vooral op Italië en Griekenland. Maar er zijn ook landen die kiezen voor een andere vorm van solidariteit, namelijk afkoop.
16: Geld geven, ja, waaronder dus Nederland. Misschien even beginnen in de landen als Denemarken, Zweden. Denemarken is natuurlijk een geval apart, want die hebben inderdaad een opt-out op de Europese migratieregels. Maar ze houden zich wel aan veel regels. Ze houden zich aan Schengen. Ze hebben zich ook aan het Dublin-akkoord gehouden. En voor dit asiel- en migratiepact gaan ze ook sommige delen wel implementeren, zoals bijvoorbeeld die screening, de data geven aan een Eurodac. Daar gaan ze allemaal wel aan meedoen. Maar ja, ze... er is, even terugkomen hoe er over werd geschreven, het discours. In Denemarken is er niet veel weerstand geweest tegen dit nieuwe migratiepact, omdat het aansluit bij de al strenge migratieregels die ze daar hebben. De nadruk eigenlijk in de media ligt heel erg op de grenscontrole, op de beperking van irreguliere migratie. De praktische uitvoerbaarheid van het pact ook wel. De rest van Scandinavië was ook wel praktisch. Noorwegen zit natuurlijk niet bij de EU, maar wel bij Schengen. Ja. Dus die maken zich vooral zorgen over hoe dat dan weer gaat pakken. Finland maakt zich nog een beetje zorgen over Rusland.
2: Ja.
16: En in Zweden is het een wat meer debat. Maar de nadruk ligt wel vooral op de praktische uitvoerbaarheid. Gewoon, hoe gaat dit werken? In Duitsland is het een iets andere rol. Want zij hebben al heel veel migranten opgenomen. Dus die hebben een wat andere rol binnen die solidariteitspool. De Scandinavische landen en Nederland die kiezen echt voor geld geven om zelf niet meer op te hoeven vangen. Nederland, omdat ook hier het een beetje een rotzooi is bij de opvangcentra.
2: België doet dat ook trouwens.
16: België ook. Denemarken, omdat ze het niet willen. Die hebben heel weinig migranten, maar die willen het gewoon niet met een streng beleid. In Duitsland ligt dat iets anders. Dus Duitsland is ook erkend door de Europese Commissie als een land wat gewoon heel veel migranten al heeft opgevangen. En dus wat minder geld in die solidariteitspool hoeft te in te leggen.
2: Ja, Stefan, jij zat woensdag nog met minister van der Brink in een talkshow. Ik zat te kijken, natuurlijk voor jou.
1: Dank
2: maar een opmerking van minister van der Brink viel me op. Want het ging over Nederland en afkopen. En waarom doen we dat dan? En toen zei hij, dat doen we omdat we onze opvang niet op orde hebben.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, dat is een eerlijk antwoord.
1: Ja. Dat was het ook. Want eigenlijk,
2: de afgelopen jaren wat anders gehoord.
1: Ja, absoluut. Maar dit is dus de eerste keer, tenminste in mijn herinnering, dat de minister die verantwoordelijk is voor asiel en migratie zegt, ja, we hebben er een puinhoop van gemaakt en we kunnen niet meer. Niet omdat we het niet willen, of omdat de politiek gevoelig ligt, maar simpelweg omdat het een puinhoop is. En ja, dat is wel.
16: Dat is wel een heel eerlijk antwoord. Ja,
1: ja. En dat is natuurlijk ook zo. Want Nederland heeft minder asielzoekers dan het Europees gemiddelde. Ook hier daalt het. De laatste maanden loopt er weer iets op. Maar in ieder geval sinds corona is er toch echt wel een dalende trend te zien. Maar zelfs dat lukt ons niet om op te vangen. Dus ja, de minister zegt misschien. Ja, dat impliceert, of dat versta ik er dan in, wat hij zegt, dat we misschien in de toekomst wel weer meer mensen kunnen opvangen als we gewoon onze eigen puinhopen opruimen. En dat zegt ook de Europese Commissie. Nederland, zorg dat je die opvang in orde hebt, want dat is ook een onderdeel van het migratiepact. Maar een verfrissende, eerlijke minister.
0: BNR's megahit.
15: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan wat ons betreft van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, dan is het altijd wel iets wat tot grote hoogte uitstijgt als jij met iets komt.
1: Absoluut, ja, de lat ligt ontzettend hoog bij mij. Want ik heb nu, dat denk ik, een van de potentiële zomerhits gevonden. Het WK voetbal begint natuurlijk.
16: Echt? Jeetje, had ik echt helemaal gemist.
1: Ik weet dus niet veel van voetbal. Behalve dat het kennelijk een heel eenvoudig spel is, heb ik ook maar van horen zeggen. 22 mensen rennen 90 minuten lang achter een bal aan. En uiteindelijk winnen de Duitsers. Dus deze week maar de nummer 1 hit in Duitsland. Gewoon omdat...

0: Ja, dit is Kilimanjaro van Billa Joe.
1: Kilimanjaro?
0: Ja, Kilimanjaro, zo heet het nummer. De rapper heet Billa Joe, een Duitse rapper met een Congolese vader en een Italiaanse moeder. Die hebben elkaar kennelijk gevonden voor dat asiel.
1: Moesten ergens verzet om tot elkaar te komen.
0: Precies. Maar goed, een echte Europeaan, een Italiaanse, Congolese, Duitser. Nou, een lekkere zomerhit. En wie weet over 4 weken wel het lijflied van de nieuwe wereldkampioenen. En natuurlijk is dit fantastische Europese culturele hoogtepunt terug te vinden op Spotify in onze playlist BNR Mega nummer 1.
1: Bestaat die nog?
0: Die bestaat zeker nog. En die werk ik ook bij. En dat is fantastisch om in je camper op te zetten. Als
2: of
0: je
2: in
0: Zuid-Frankrijk.
2: De trein naar Parijs, Stefan.
0: Inderdaad, want daar ga ik zo naartoe.
1: Bon voyage.
2: Bon voyage.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de vrijdagaflevering van Make You Up Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En je hebt het gehoord over 100 dagen, de evaluatie van deze aflevering. Jij bedankt voor het luisteren, redactie Michiel Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make You Up Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business.
1: Our beats.
2: Business Beats. I've been out.

0: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd, maximaal 600 euro. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De gewapende groep Hezbollah en Israël blijven elkaar aanvallen. In het zuiden van Libanon zou Hezbollah raketten en drones hebben gebruikt om Israëlische troepen tegen te houden. Het vechten gaat dus gewoon door, ondanks dat de vredesdeal die Amerika en Iran hebben getekend ook gaat over de oorlog in Libanon. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Het weer nu van Weer Online. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Sinds vandaag dan in Nederland. En spotgoedkope producten van Temu en Shein. Met een paar klikken is een aankoop gedaan. Nou, hoe verandert het nou ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? Hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ga ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. En vandaag doe ik dat met iemand die al lang in de wereld van het nieuwe winkelen leeft. Liam Choa, CEO van social media marketingbureau Go Spooky. 10 jaar geleden opgericht, toen was hij net 18. Kwam hij net van de middelbare school af, samen met compagnon Tim van der Wiel. Begon als een bescheiden, durf ik wel te zeggen. Snapchat Adviesbureau is inmiddels uitgegroeid tot een social marketingbureau met meer dan 100 werknemers en kantoren in New York en Amsterdam. TikTok Shop vandaag naar Nederland gekomen. Nou, jij kent dat al, want jullie werken al langer voor TikTok Shop. Maar heb jij je eerste Nederlandse aankoop al gedaan vanochtend?
13: Nou, ik probeerde het vanochtend in de app te doen, maar het is me niet gelukt. Ik moest nog even wat dingetjes aanzetten. En dat is me helaas nog niet gelukt vanmorgen.
12: Dat is geen goed teken.
13: Nee, dat is geen goed teken, maar ik denk dat vanmiddag gaat het me lukken.
12: Oké, ja. Dan wilde ik weten inderdaad, hoe beviel het aankoopproces, was mijn tweede vraag, en hoe snel het rond was. Maar daar kan je dus nog niks over zeggen.
13: Ja, ik kan het natuurlijk wel zeggen bij onze buitenlandse ervaringen, bijvoorbeeld in de US en in de UK. En dat kan ongelooflijk snel gaan. Dus je kan al met 4-5 klikken kun je al een aankoop gedaan hebben.
12: Dat is meteen ook het grote verschil met wat andere mensen dan zeggen. Ja, je kan via Instagram bijvoorbeeld ook iets kopen. Ja, zeg jij dan. Maar je wordt, als je op Instagram iets ziet waar je op getarget wordt, je ziet van advertentie, denk je, vrek, die zomerschoenen heb ik nodig. Klik je, maar dan heb je toch, je gaat weg van Instagram en je bent een paar klikken verder voordat je pas iets kan kopen, toch?
13: Klopt, je wordt doorgelinkt naar de webshop van het product. Dus je kan niet direct het kopen binnen de app van Instagram of van YouTube. En binnen TikTok blijf je wel binnen de app, waardoor je het direct daar kunt afrekenen.
12: Ja, gaat allemaal veel sneller, vlekkelozer.
13: Ja, klopt.
12: Efficiënter.
13: Ja, veel efficiënter.
12: Ja, ja, ja. Nou, het kan dus sinds vandaag officieel in Nederland, ook in België, Oostenrijk en Polen sinds vandaag. En ik zei het al, in de VS kon het al, TikTok Shop, China natuurlijk ook, Verenigd Koninkrijk ook, Duitsland ook. Misschien hebben we luisteraars die niet eens op TikTok zitten. Dus laten we even bij de basics beginnen. TikTok, social media platform, heel veel video's. Video's. Oneindige tijdlijn van video's, toch?
13: Klopt, ja. TikTok is nu zo'n 8-9 jaar in Nederland beschikbaar. Het begon eigenlijk als Musical.ly, want eigenlijk een app was waar mensen dansjes deden. Ja. Dat is op een gegeven moment overgenomen door ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok. En ze hebben dat uiteindelijk aangepast op hun Chinese app, die heet Douyin. En dat hebben ze ook naar Europa gebracht. Ja. En wat TikTok eigenlijk onderscheidt van andere apps, is dat het veel sterker is qua algoritme. Dus het algoritme.
12: Ongelooflijk sterk.
13: Ja,
12: ze weten binnen een paar minuten al een profiel van je
13: precies,
12: te bouwen.
13: Precies, ja, klopt.
12: Ja, ongelooflijk. Ja, heb jij een idee hoe dat kan eigenlijk?
13: Ja, ze weten precies hoe lang je bij een video blijft haken. En op basis daarvan kunnen ze je nieuwe video's uitserveren.
12: Ja, en dan is het systeem volgens mij zo dat je dus een video wordt. Je kan ook een video erop zetten. Die krijgen vrij snel 50 mensen te zien. Als die lang blijven hangen, gaat die naar 500 mensen. Als die blijven hangen naar et cetera 500, 5000, 500.000. En zo snel kan het gaan.
13: Klopt, ja.
12: Iedereen kan viraal gaan.
13: Ja, dat is het mooie van een app als TikTok. Waar je eigenlijk met de vroegere social media apps, waar het veel meer gebaseerd was op following. Is dit veel meer gebaseerd op je interesse. Mm-hmm. En daar is TikTok echt de koning in. En je ziet eigenlijk dat alle andere apps veel meer ook die kant op aan het bewegen zijn. Dus ook Instagram is veel meer op interesse gebaseerd, waarbij het toen ze lanceerden eigenlijk volledig op volgers was. Dus je ziet dat steeds meer apps aan het TikTokificeren zijn.
12: TikTokificeren, ja.
13: TikTokification of apps. En je ziet het ook bij nieuws, bij alles eigenlijk, ja. Waarbij algoritmes kunnen ontdekken wat jij leuk vindt en op basis daarvan je meer video's kunnen zoeken.
12: Ja, en het algoritme dat dus zo goed is, kan dus ook ingezet worden voor TikTok Shop, voor social commerce heet dat dan. Eigenlijk het rechtstreeks verkopen van producten of diensten via TikTok.
13: Ja, dat klopt.
12: Ja, en het algoritme brengt mij dan in kaart en weet dan, nou, bij hem hoeven niet te zijn voor alle beautyproducten bijvoorbeeld.
13: Klopt, ja, dus het algoritme heeft waarschijnlijk binnen 10 minuutjes door dat jij geen beautyproducten gaat kopen. Ze doen natuurlijk ook de basis demografische gegevens. Dus de meeste mannen zijn niet de grote make-up fan. Ja. Dus

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Ook reviews zien, dus daar heb je ook gewoon shops die je kunt volgen. Je kan video's zien van andere mensen die het product uitproberen. En je hebt eigenlijk een veel rijkere ervaring dan die je in een webshop hebt.
2: Want wat is het er rijker aan dan?
1: Nou, je ziet video's van mensen die het product gebruiken. Mensen die reviews achterlaten. Mensen die bezig zijn met het product, bijvoorbeeld in een livestream. Terwijl op een webshop is eigenlijk super statisch. Het is totaal geen sociale ervaring die je hebt binnen een webshop. Het is, je ziet een product. En je kan aanklikken welke maat je bijvoorbeeld wil hebben en that's it. En misschien kun je nog wat reviews lezen. Hm. Alleen social commerce maakt eigenlijk het commerce stuk ook sociaal.
2: Ja, ja. Dus bij bol.com is het nu alle hands aan dek. Dat is nu de eerste crisismeeting. Daar zijn ze vanochtend om 19:30 mee begonnen.
1: Nou, ik denk dat ze daar al eerder mee begonnen zijn. Ja.
2: Is paniek daar?
1: Nou, ik denk niet dat het daar paniek is. Bol.com blijft wel marktleider. Vanochtend in het FD stond er nog een heel groot artikel over.
2: Maar dit is wel een grote concurrent.
1: Ja, de verwachting is wel dat die concurrenten gaan worden, ja.
2: Ja. Want kan Bol dan hier tegenop, of een andere webwinkel zoals we die nu kennen in Nederland, pakken hun eruit omdat ze zo groot zijn, maar kunnen zij überhaupt nog concurreren over een jaar, weet ik het, met TikTok zo?
1: Ja, ik denk dat, kijk, heel veel producten die je koopt, weet je natuurlijk al wat je wil gaan kopen. En niet alle producten zijn gebaseerd op, ik ontdek nu iets en ik wil het ook direct hebben. Dus ik denk dat Bol zal niet één op één zijn marktleiderschap gaan verliezen. Maar die zullen wel wat marktaandeel gaan inleveren.
2: Ja. Want voor alle duidelijkheid, in China en Amerika bestaat TikTok Shop al een aantal jaar. 700 miljard dollar per jaar in totaal.
1: Ja, zijn hele grote bedragen. Ja.
2: 700 miljard?
1: Ze schatten nu ongeveer in China dat social commerce ongeveer 20% van alle webwinkelomzet bedraagt.
2: En zie je dan ook welke sectoren meer verkocht worden? Wat voor producten dat zijn?
1: Ja, dat zijn vooral beautyproducten. Die zijn ontzettend populair. En sowieso alles met een beetje de average order value van tussen de, laten we zeggen, 20 en 150 euro zijn producten die ontzettend populair zijn.
2: Ja, goedkoper heeft dat niet en duurder willen we ook. Dat willen we dan misschien
1: fysiek. Bij goedkoper zijn de unit economics op het platform een beetje moeilijk. Dus dan loont het niet per se om echt via TikTok Shop te verkopen. En heel veel duurder. Ja, in China is dat wel weer populair. Daar worden ook auto's verkocht via social commerce. Dus daar is het hele sociale webwinkelen is super groot en heel normaal.
2: Ja. En in Nederland, koop je een auto via TikTok Shop?
1: Ja, in China hebben ze dan geen TikTok Shop. Daar doe je het dan via Douyin of Pinduoduo of
2: any of die andere. Ja. Ja.
1: Daar worden dus ook al gewoon. Daar kun je ook je vakantie boeken en naar de kapper met TikTok met social commerce. Dus
2: kapper met social commerce?
1: Ja, de WeChat is daar bijvoorbeeld een van de populairdere apps. En WeChat is eigenlijk een soort super app waar je alles in kunt doen.
2: Maar die kapper komt dan naar mij toe of zo? Of?
1: Ja, dat kan. Of jij maakt gewoon een afspraak binnen die social app.
2: Ja, ja. Ik dacht dat ik voor mijn beeldscherm zelf mijn haren moest gaan zitten knippen.
1: Nee, dat gelukkig nog niet.
2: Ja. En als je die cijfers en die kennis die jij dus meeneemt uit China en ook de VS, en als je ziet wat daar gebeurt, neem ons eens mee, de luisteraar mee. We hebben vandaag dag 1 van TikTok Shop. Maar over in Nederland dan, over een jaar, over 2 jaar, over 3 jaar, waar kijken we dan naar?
1: Ja, ik denk naar een marketplace. Bol.com is ook een marketplace. Daar kun je als aanbieder zelf je producten aanbieden. Dat kan ook op Amazon, dat kan op heel veel verschillende webshops. En ik denk dat TikTok over 3-4 jaar een hele volwassen marketplace is. Mm-hmm. Waar jij als aanbieder van een webshop op een hele laagdrempelige manier met je publiek in contact kan komen. Wat ook nog een belangrijk onderdeel is bij TikTok Shop zijn creators. Dus samenwerking met influencers of hele kleine makers eigenlijk. En die prijzen eigenlijk jouw product aan. Waardoor je ook een hele organische manier van content maken krijgt.
2: Ja, maar dat is interessant. Want we hadden het net over dat algoritme dat dus iets makkelijk viraal kan laten gaan. Hè, in tegenstelling tot, je wordt niet op wat je net zegt, de populariteit. Krijg je iets voorgeschoteld? Nee, het gaat op een video die goed bekeken wordt en die wordt snel opgeschaald. Stel nou, ik ben meubelmaker hier en ik heb een heel mooi stoeltje gemaakt en het gaat in één keer viraal. Dan moet ik in één keer een paar miljoen van die stoelen aanleveren. Hoe doe ik dat dan?
1: Nou, ik denk een paar miljoen, zo snel zal het in Nederland.
2: Een paar duizend dan?
1: Ja, een paar duizend. Ja,
2: nou, die heb ik ook niet zomaar staan.
1: Schalen. Ja, dat is ook iets wat veel webshop-eigenaren onderschatten. Als je op TikTok Shop wil gaan als webshop, moet je wel ook een strategie hebben van, wat als mijn product ineens ontzettend populair wordt of viral gaan, hoe kan ik dan opschalen?
2: Ja, en hoe moet je dat doen? We hadden een post geleden die hype

0: die Dubai chocoladereep bijvoorbeeld waren ook niet aan te slepen. Dat was zo'n hype dan, zo'n online
1: Klopt.
0: Hype. Wat is jouw advies dan?
1: Nou ja, een Dubai chocoladereep is nog net iets anders, want iedereen kan zo'n...
0: Kan het maken.
1: Kan het maken, dus ja, daar
0: dan blijven we bij mijn stoeltjes. Wat zou je advies aan mij zijn?
1: Bij jouw stoeltje moet je dus afspraken gaan maken met fabrikanten over, hey, wat gebeurt er als we in één keer heel veel orders krijgen? En hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat we die orders heel snel kunnen verwerken? Ja. Want bij TikTok Shop werkt het ook nog zo dat als je niet op tijd levert, of je bent heel traag met je verzending, of daar leef je niet goed, dat je dan ook strafpunten krijgt binnen het algoritme.
0: Ben je minder goed zichtbaar?
1: Ja, dan word je weer minder goed zichtbaar. Dus het is ook zaak dat, stel je gaat viraal, dat je dan ook kunt leveren wat je belooft aan consumenten.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gast Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf Go Spooky. En vorig jaar rond deze tijd het enige Nederlands bureau dat door TikTok geaccrediteerd was als internationaal partner. Lijkt me sowieso dan iets waar je trots op bent als CEO, kan ik me voorstellen.
1: Zeker, ja.
0: Met alleen niet wat die zin betekent. Ik las hem net voor, maar ik heb geen idee wat inhoudt.
1: Nou ja, wij waren een van de TikTok Shop partners in de Verenigde Staten. En we waren de enige TikTok Shop partner die uit Nederland kwam. Dus je had wel heel veel Amerikaanse, maar wij waren de enige uit Nederland.
0: Dus jullie mogen dan in Amerika, jullie mogen dan voor TikTok Shop in Amerika werken?
1: Ja, dus hoe TikTok Shop eigenlijk werkt, is dat zij met vaste partners werken die webshops eigenlijk succesvol maken op TikTok Shop. Het is ontzettend moeilijk om dat als webshop zelf te gaan doen, omdat de dynamiek zo anders is. Dus wat je ziet dat veel webshops doen, is dat zij bedrijven zoals ons inschakelen om ze succesvol te maken.
0: Hoe word je de eerste partner in Nederland van TikTok?
1: Ja, we hadden al hele goede contacten bij TikTok. We waren ook een van de eerste bureaus die ook op TikTok ging. Ook toen het nog eigenlijk meer een soort dans-app was dan
0: social dansjes te doen.
1: Nou, ik zelf gelukkig niet. Dat heb ik de kijkers gelukkig kunnen besparen. Maar wij waren bijvoorbeeld met HEMA waren wij een van de eerste partijen die op TikTok ging. Dat is nu en dat was 2019, dus dat is nu 7 jaar geleden.
0: Ja, ja. Dus jullie waren gewoon heel vroeg bij en daardoor ben je dan een logische partner.
1: Precies. Dus we hebben al heel vroeg binnen TikTok contacten kunnen opbouwen en die uit kunnen bouwen. Ja. En met elk nieuw product wat zij lanceren, zorgen wij ervoor dat we weer vooraan staan.
0: Ja. Jullie houden, en nu citeer ik Go Spooky zelf even, jullie houden leidinggevende merken in de voorhoede van alles wat er gebeurt op social media, op sociale platformen. Dat is een mooi motto. Dat is ook een mooi
1: Nederlands streven. Klinkt het alleen nee.
0: In het Engels klinkt het dan beter.
1: In het Engels klinkt het allemaal een stukje beter,
0: Dus maar je houdt die leidinggevende leading brands, is het dan denk ik?
1: Ja, leading brands, ja.
0: Die hou je dus in de voorhoede. Wat moet je dan nu als merk doen? Je ziet dus, TikTok Shop is vandaag begonnen. Je zit chagrijnig te lezen op het Nederlands Elftal. Net 2-2 geworden. En dan één bladzijde verder TikTok. En dan denk je, ja, en nu?
1: Ja, dan zijn er ongelooflijk veel kansen. Dus wat wij ook Nederlandse bedrijven aanraden, als je consumentenproducten verkoopt, ga experimenteren met TikTok Shop. Mm-hmm. Je hoeft niet in één keer je hele webshop te uploaden. Het kunnen een aantal hero-producten zijn die je dan gebruikt binnen je webshop. Ja. Ga daarmee experimenteren, lessen opdoen, kijk wat wel werkt, kijk wat niet werkt. Kijk, voor sommigen is het een no-brainer om echt direct ermee aan de slag te gaan.
0: Maar voor anderen die... Wat voor product bijvoorbeeld?
1: Nou, wij zijn nu bijvoorbeeld voor Pink Shellac bezig. Dat zijn die nagellak die je kunt gebruiken. Ja, dat zijn typisch producten. Die zitten eigenlijk helemaal in de sweet spot van wat werkt op TikTok Shop.
0: Hoe komt dat dan?
1: Sorry?
0: Hoe komt dat dan, dat zo goed werkt?
1: Het is super visueel ingesteld, dus je ziet hoe het product gebruikt wordt. Je kan heel veel inspiratie opdoen van andere mensen die het product gebruiken. Dus het is ook in die zin een heel sociaal product.
0: En neem eens mee, dan heb ik dus die gel lak voor je nagels.
1: Ja.
0: Dus ik zie een video en dan zit iemand dat te doen en denk ik, verrek, nou, dat is een leuke doof voor mevrouw. En dan?
1: Ja, dan kun je eigenlijk klikken op bestel nu. Je ziet een video, daarin is een product getagd.
0: Yeah.
1: En dan kun je klikken op bestel nu.
0: En dan heb ik hem binnen. En als verkoper bedoel ik eigenlijk?
1: Oh, sorry, als verkoper. Ja, dus als verkoper is het wel wat complexer. Dus daar moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je aan de achterkant je webshop aansluit op TikTok Shop. Vaak is het bij nieuwere webshops die bijvoorbeeld met Shopify werken, is dan een stuk makkelijker. Maar veel van onze klanten moeten ook een hele webshop-omgeving aan de achterkant helemaal verbouwen om überhaupt bijvoorbeeld hun distributie en logistiek aan te kunnen sluiten op TikTok Shop. Dus daar helpen wij ze dan ook weer bij.
0: En wat doen jullie dan? Als bureau?
1: Ja, dat is heel technisch. Dus we helpen dan. Wat je bij veel van onze klanten ziet, is dat zij bijvoorbeeld alleen naar winkels kunnen leveren. Dus zij zijn
0: niet aan particulieren.
1: Niet direct aan particulieren. Dus bijvoorbeeld een Unilever, zij hebben niet een hele infrastructuur staan om direct aan consumenten te kunnen leveren. Dus dan denken wij met hen na: hoe ga je dat inrichten? Welke producten ga je dan daar dan voor gebruiken? Met welke logistieke leveranciers moet je dan werken? Ja. Dus dat hele plaatje van ik wil als Unilever op TikTok, ja, of op TikTok Shop, ja, hoe richt ik dat in godsnaam in als ik niet ben ingericht om direct aan consumenten te verkopen?
0: Ja, ja, ja. En dat wil je omdat je, nou, bijvoorbeeld Unilever wil het omdat ze nou eenmaal meer consumenten kunnen bereiken daar.
1: Ja, ze kunnen meer consumenten bereiken. Dus aan de ene kant heb je het voordeel dat je dus direct producten kunt verkopen, maar aan de andere kant krijg je ook een soort halo-effect. Waarbij een product wat populair wordt binnen TikTok Shop ook in normale winkels veel beter verkoopt.
0: Oh ja, dat werkt ook zo.
1: Zeker, ja. Uiteindelijk blijven natuurlijk ook de normale regels van de marketing blijven natuurlijk bestaan. Dus een product wat mensen veel voorbij zien komen, misschien denken ze niet direct: hé, dit moet ik hebben.
0: Maar
1: misschien
0: wel
1: als ze in de Albert Heijn lopen, denken ze wel: hé, dit is een product wat ik graag wil.
0: En TikTok pakt een commissie, toch, per verkocht product?
1: Ja, TikTok pakt inderdaad een commissie.
0: 7-9%?
1: Ja, klopt. In Nederland start het volgens mij rond de 9%.
0: Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is ook als ik iets wil verkopen via een andere grote webwinkel, via Bol,
1: ja,
0: of zo.
1: In andere marketplaces heb je ook commissies die je afdraagt.
0: Ja, en daartussenin zitten jullie dan? Waar verdienen jullie aan?
1: Wij hebben eigenlijk een tweeledig verdienmodel. Dus aan de ene kant verdienen wij ook een deel commissie. Dus ook per product wat wij verkopen.
0: Bovenop die 9% van TikTok?
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk onze incentive om goed werk te leveren.
0: Zitten jullie ook op 9%?
1: Nee, wij zitten niet op 9%.
0: Hoger?
1: Nee, wij zitten lager. Okay. Ja, nee, want anders hou je natuurlijk
0: op een gegeven moment hou je marge niet meer over natuurlijk.
1: Maar je hebt ook nog creators die je natuurlijk ook een deel moet betalen. Dus er wordt best wel een groot deel van je marge wordt afgesnoept. Daarom is het vaak bij producten die heel goedkoop zijn, als een product €3 is het vaak ook niet heel interessant om via TikTok Shop te verkopen. Omdat tegen de tijd dat jij dan als webshop wat overhoudt, dan is dat niet een heel groot bedrag meer. Ook nog als je daar verzendingen...
0: Je moet ruim in de marge op je product zitten. Ja, wil je via TikTok Shop en creators kunnen verkopen.
1: Precies, ja. Ja.
0: Want jullie verdienmodel is tweeledig, zei je. Dit is de ene kant, de commissie.
1: Ja,
0: dit is de andere kant.
1: En aan de andere kant hebben we ook gewoon... Ja, dat is al een soort vaste fee die we ook met andere klanten hebben. Is gewoon een soort retainer fee. Dat is een vast bedrag die je dan als klant betaalt om bij ons actief te zijn.
0: Ja, ja, ja. En jullie zijn ooit begonnen, Ghostbookie. Jij en je compagnon, Tim van der Wiel, goed om zijn naam een keer te noemen. Omdat jullie waren zelf actief op social media. Jullie vonden al jullie favoriete merken waardeloos.
1: Ja,
0: online.
1: Ja. Ja. Onze favoriete merken waren eigenlijk televisiecommercials aan het uitzenden op social media. Ja, dat kunnen we ons
0: je
1: nu niet.
0: Natuurlijk heel vies
1: meer,
0: bij.
1: Ja, maar dat kunnen we ons nu niet zo goed meer voorstellen dat je als merk niet direct voor social advertenties maakt. Maar toen wij 10 jaar geleden begonnen, was dat echt nog een soort uitzondering dat je direct voor social dingen maakte.
0: Ja.
1: En helemaal op Snapchat, daar zijn we mee begonnen. Daar komt ook onze naam vandaan, Ghostbookie.
0: Het spookje uit het logo van Snapchat.
1: Precies, het logo van Snapchat. Daar deden merken gewoon niks mee. En mijn compagnon Tim, die zat bij Spinning Records. Die deed daar ook voor heel veel DJ's. En ook voor Spinning Records zelf deed hij Snapchat. Ik had een tijdje bij de NOS gezeten. Daar het Snapchat-account opgezet. Toen hadden we elkaar ontmoet via een Facebookgroep. En toen dachten we, waar zijn eigenlijk alle andere merken op Snapchat? Waarom doen zij hier niks mee? En dat is eigenlijk waar Ghostbookie uit geboren is. Dus we hadden ook niet helemaal niet het idee om een soort bureau te beginnen. Of we dachten, we gaan merken helpen op Snapchat. Geen idee hoe we dat gaan doen. Maar we zagen daar wel heel veel kansen.
0: Ja, en nu ben je 100 werknemers verder.
1: Zeker, ja. Ja.
0: En is dat dan omdat jullie nou eenmaal de eerste waren? Of hoe werkt dat dan?
1: Ja, en de beste natuurlijk ook.
0: Uiteraard,
1: ja.
0: Jan, natuurlijk.
1: Dus, je hebt natuurlijk altijd een first mover advantage. Hadden we wel binnen Snapchat. Maar ja, er zijn nu heel veel bureaus die ook TikTok aanbieden en Instagram. En we doen ook veel met Roblox als platform bijvoorbeeld. Ja. Dus inmiddels is het een stuk breder palet geworden. Waardoor je ook op heel veel meer borden aan het schaken bent. Mm-hmm. Dan maar op één platform, wat we 10 jaar geleden deden. Ja.
0: Jij leeft in deze wereld, dus voor jou is dit allemaal, jij staat nu ook een soort uitleg te geven waar je denkt, dit weet toch iedereen, kan ik me voorstellen. Omdat dit is gewoon, dit zit al 10 jaar lang in jouw hoofd. Maar voor veel mensen is het nieuw, wat er vandaag dus komt, TikTok Shop. En veel mensen kijken zelfs naar een TikTok, vooral wat oudere Nederlanders, van wat is het eigenlijk, wat moeten we ermee, moeten we er überhaupt iets mee? Dat brengt me ook bij de kettingvraag. Hans Pekman was de gast vrijdag, voorzitter van de vakbond, FNV, en BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk, bij mijn collega Diana Matroos. En die had een kettingvraag voor jou, want er is ook wat angst natuurlijk voor TikTok, voor TikTok Shop. En daar heeft deze vraag mee te maken, luister maar even.
3: Ik vind innovatieve bedrijven vind ik altijd heel gaaf en heel mooi. Maar ze zitten natuurlijk in een hele duistere wereld ook. Waar soms mensen, vooral jonge meiden, op dit moment helemaal gek worden gemaakt met hoeveel laagjes ze op zijn huid moeten smeren. Dus hoe zorg je nou dat hij met zijn concept al die andere influencers een beetje wegdrukt? Dat zou wel goed zijn.
0: Ja, het is een vraag, het is ook een mening. Eigenlijk zegt hij volgens mij van ja, het is ook een duistere wereld waarin jonge meiden helemaal gek worden gemaakt. Die angst is er natuurlijk. We hebben een paar weken geleden hier social media onder vuur als themaweek gehad. Maar ja, het is wel de wereld waarin jij je begeeft. Hoe verhoud je je daartoe?
1: Ja, klopt. Nou ja, Hans heeft natuurlijk helemaal gelijk. Ja, meisjes van 12, die moeten niet een soort 10-laagse make-up routines hebben. Dus daar ben ik het volledig mee eens. Ja, ik denk dat TikTok Shop is in mijn inziens niet helemaal het kwaad. Ik denk juist binnen TikTok Shop krijg je direct comments, krijg je direct reviews, maken mensen video's over je producten. Dus stel je maar, je hebt een slecht product wat slecht aansluit bij mensen, dan krijg je ook direct heel veel negatieve reviews. En dan zak je product ook weer binnen dat hele TikTok algoritme.
0: Dus het is wat dat betreft eerlijker, zeg jij eigenlijk?
1: Ja, het is in die zin wel eerlijker dan bijvoorbeeld een webshop waar je ook met, ja, weet ik veel, malafide affiliate linkjes ook heel veel producten aangeprezen krijgt. Dus ja, in die zin zou TikTok ook wat democratischer kunnen werken. Omdat je in principe als elk product succesvol zou kunnen zijn binnen TikTok. Niet iedere webshop heeft de middelen om hele dure winkels in de Kalverstraat of de PC Hoofd te openen natuurlijk. Ja. En wel iedereen kan binnen TikTok Shop een handeltje opzetten.
0: Ja. Ik ga zo nog een meer kritische noot kraken, als je het goed vindt.
1: Ja, helemaal goed.
0: Nee, we hebben nu de uitleg gehad. Gaan we straks door, Liam. Dan gaan we het ook over de winkelmedewerker van de toekomst hebben. Want het is misschien helemaal geen winkelmedewerker meer, maar een influencer in een livestream. Klinkt futuristisch. Nou, misschien. Die toekomst is eigenlijk al veel dichterbij dan je denkt. Liam Choa weet er alles van als CEO van social media marketingbedrijf GoSpooky. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Hoge energieprijzen.
5: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR-ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR-ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
5: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
4: We stellen korte, gerichte vragen
5: over wat er speelt
4: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
5: Ben jij die beslisser?
4: Doe dan mee met het BNR-ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.
5: Nieuwszender van Nederland.
4: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd. Maximaal 600 euro. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De gewapende groep Hezbollah en Israël blijven elkaar aanvallen. In het zuiden van Libanon zou Hezbollah raketten en drones hebben gebruikt om Israëlische troepen tegen te houden. Het vechten gaat dus gewoon door, ondanks dat de vredesdeal die Amerika en Iran hebben getekend ook gaat over de oorlog in Libanon. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Het weer nu van Weer Online. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Welkom bij tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Later deze week praat ik nog met neuropsycholoog Margriet Sitkoorn van de Tilburg University over hoe webwinkels ons verleiden om zoveel mogelijk te kopen, wat er allemaal gebeurt in je brein. Vandaag gast Liam Choa, CEO van social media marketingbureau Go Spooky. Ik heb nog zoveel met je te bespreken, Liam. Maar 2 onderwerpen sowieso. De toekomst van het winkelen. En hoe wenselijk al die nieuwe ontwikkelingen nou eigenlijk zijn. We hadden die kettingvraag van Hans Spekman al. Hè, want er is ook een soort ja, angst natuurlijk voor wat er allemaal op ons afkomt. TikTok Shop, volgens Shopify was dat in 2024 goed voor $33 miljard in de VS. Jij zei al, ja, dit wordt ook een grote markt hier in Nederland, toch?
2: Dat verwachten wij wel, ja.
10: Ja, dat gaat ook wel richting de miljarden. Wat er dan gebeurt is dat, hè, daar hebben we het in het eerste half uur over gehad, het wordt makkelijker om een aankoop te doen. Dus één klik en je hebt het binnen. Cijfers lopen een beetje uiteen. Misschien weet jij het beter dan ik. Ik dacht dat er nu rond de 7 miljoen Nederlandse gebruikers van TikTok zitten.
2: Ja, klopt. Ja. Ja? En dan tussen 7 en 8 miljoen.
10: Ja, en dan zijn er dan ruim 2, 3 miljoen zijn er dagelijks actief op het platform. Hè? Ja. Die hoeven dus niet meer zelf naar een webshop toe. Nee, die kunnen direct vanuit de video kopen. Ik kwam een mooie omschrijving tegen een NRC-krant. Die zei over TikTok Shop: door winkelfuncties aan de video-app toe te voegen, moet het een plek worden waar mensen spullen gaan kopen waarvan ze nog niet wisten dat ze die wilden hebben. Is dat een goede omschrijving?
2: Ja, klopt. Een hele goede omschrijving.
10: Ja? Ja. Ja. Is dat dan een ontwikkeling die we moeten willen aanjagen? Dat we nog meer spullen kopen waarvan we niet wisten dat we ze wilden hebben?
2: Ja, als je producten niet wil hebben, dan kun je ze natuurlijk altijd terugsturen. In Nederland hebben we uitstekend consumentenrecht. waarbij je dingen gelukkig terug kunt sturen.
10: Maar dan ben je ze wel heen en weer aan het sturen. Dat is natuurlijk ook weer belastend.
2: En dan kom ik toch weer terug bij mijn stokpaardje, wat ik in het eerste half uur ook gebruikte. Juist dat TikTok-algoritme weet genadeloos welke producten mensen wel willen hebben en mensen niet willen hebben.
10: Ja, dus nog beter dan mijzelf dus. Maar dan krijg je dus iets. Ik krijg dus impuls aankoop, één klik en ik heb het binnen.
2: Klopt, ja, dat is wel hoe het werkt.
10: Ja. En er zijn dus mensen, jij niet, zie ik jou, maar er zijn mensen die denken, ja, is dit nou een ontwikkeling waar we op zitten te wachten? Moeten we dit wel willen? Nog meer consumeren?
2: Ja, ik vind dat je bewust moet consumeren.
10: Je bent in strijd met een algoritme dat jou beter kent dan jijzelf. Dus hoe doe je dat dan bewust?
2: Ja, klopt. Je moet als consument altijd blijven nadenken welk platform je dan ook gebruikt. Ik denk dat we de afgelopen jaren is deze kritiek natuurlijk heel veel geweest bij elke nieuwe vorm van winkelen. Dat was bij Telcel natuurlijk ook al zo. Dat is natuurlijk een platform waar je dan als je ziek was, of tenminste als ik ziek was, dan
10: kater had Liam.
2: Precies. Nou ja, dat
10: spreek uit eigen ervaring.
2: Toen waren alle social apps er al. Dus ik zit met katers vooral op social apps.
10: Okay.
2: Maar het is eigenlijk hetzelfde concept, alleen dan nog ietsje simpeler gemaakt. En ook toen was er, ik heb het toen ook nog even de nieuwsberichten terug zitten lezen van toen dat gelanceerd werd. Ook toen was er kritiek van, wordt het nu niet te makkelijk om dingen te kopen? Ja, ik denk dat je altijd, en dat was bij Telcel zo, en dat is nu bij TikTok Shop ook weer.
10: Ja, maar er is toch, ik ga je onderbreken, Liam, er is een verschil tussen Telcel en TikTok Shop, zal jij zelf ook vinden. Een heleboel verschillen, maar een ervan is dat werd niet aangedreven door een algoritme. Dat was alleen maar zenden. Hier kun je ook in contact staan met een ander. Dus dit is veel verfijnder.
2: Ja, juist dat contact maakt het eerlijker. Dus bij Telcel zag je gewoon iemand die... die
10: het is fantastisch, riep.
2: Ja, die zei, hey, dit is fantastisch. Je kan de Raptastic kopen. Ja. Bij TikTok Shop zie je reviews van honderden, zo niet duizenden mensen van een product. En kun je dus ook een veel eerlijker beeld vormen van, hey, is dit een product wat ik wil hebben of is dit een product wat ik niet wil hebben? Terwijl bij Telcel was het...
10: Niemand leest toch die honderden reviews? Het is toch een impulsaankoop?
2: Nee. Mensen lezen ook echt en kijken ook echt of een product goed gereed wordt of niet. Als een product slecht gereed wordt, kopen mensen het ook veel minder snel.
10: Dat zie je ook.
2: Daarom zijn al die webshop-eigenaren ook zo extreem gefocust op zorgen dat die verzending goed werkt, als mensen niet tevreden zijn over het product, geld teruggeven, al dat soort zaken.
10: Die reviews zijn wel echt, dat is niet allemaal nep.
2: Ja, die reviews, dat zijn allemaal echte reviews. Ja. Dat zijn allemaal echte TikTok-gebruikers die ook allemaal echt geverifieerd zijn.
10: Okay, ja. Het is niet zo net als met ongezond eten, dat je dus eerst supermarkt in, dan krijg je alle groenten en dan daarna mag je vanzelf de chips en de snoep kopen en die staan vlak bij de kassa. Even snel nog even meegrissen. Zijn we ook niet tegen bestand? Geldt het ook niet hiervoor?
2: Nogmaals, ik denk dat je als consument altijd moet blijven nadenken bij wat je gaat kopen.
10: Ik snap het niet, maar er zitten heel veel knappe koppen, zoals jij en andere mensen bij jouw bedrijf, of bij TikTok zelf, zijn honderden duizenden mensen bezig om mij te verleiden. En dan moet ik dan met mijn eentje een beetje tegen bestand zijn.
2: Ja, dat klopt. Dat vind ik wel.
10: Een oneerlijke strijd.
2: Nee, ik vind dat helemaal geen oneerlijke strijd. Ik denk juist dat je als consument moet blijven nadenken bij producten die je koopt. En helemaal als je...
10: Jij legt alle verantwoordelijkheid bij de consument.
2: Nou nee, ik leg ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de overheden om dingen te reguleren. Als dingen echt daadwerkelijk te verslavend zijn, moet dat natuurlijk door een overheid gereguleerd worden. Mm-hmm. Maar zolang het een open speelveld is, heb je als webshop...
10: Wat betekent dat in jouw ogen?
2: Een open speelveld dat je als webshop op TikTok Shop kan. Heb je daar gewoon als webshop ook mee te maken. Dus zul je daar ook wat mee moeten. Ja. En als wij met z'n allen als samenleving vinden, hey, dit is te verslavend, dit moeten we we niet willen, dan moet dat gewoon gereguleerd worden door een overheid.
10: Ja, TikTok zelf niet. Die heeft daar geen verantwoordelijkheid in.
2: Nee, ik vind dat die overheid wel echt primair bij overheden ligt. Om dat
10: die verantwoordelijkheid, ja. Want de meeste TikTok-gebruikers in Nederland of wereldwijd zijn volgens mij jong, hè? Ik dacht tussen de 10 en de 19 zo'n beetje, toch?
2: Ja, je moet minimaal 13 zijn om op TikTok te mogen.
10: Ja, maar ja. Je moet
2: ook daar zit weer een leeftijdsverificatie op.
10: Hoe goed werkt dat dan?
2: Ja, maar ook bij
10: je klikt aan dat je 16 bent of 13 bent.
2: Nee, maar ook bij TikTok Shop, ook om zowel te kopen als te verkopen, moet je minimaal 18 zijn.
10: Ja.
2: Ik heb toevallig vanmorgen zelf de onboarding gedaan. Het was me dus niet gelukt om een product te kopen.
10: Nee, je begint ook al wat ouder te worden, Lian.
2: Ja, nee, maar je moet ook daar moet je dus om producten te verkopen, moet je minimaal 18 zijn. Dat is
10: te verkopen.
2: Maar ook te kopen allebei. Ja.
10: Maar goed, je moet 13 zijn om op TikTok excuus te komen. Maar we weten dat er mee gesjoemeld wordt, toch?
2: Nou ja, daar wordt mee gesjoemeld. Ja, klopt.
10: Ja. En hier valt dan toch ook mee te sjoemelen?
2: Nou, bij aankoop is het wel een stuk moeilijker. Ja? Want je moet wel ook echt die verificatie doorlopen.
10: Ja. Zullen we nog over iets anders dan waar mensen zich ook druk om maken?
2: Ja,
10: we lopen nu alles na. Autoriteitspersoonsgegevens waarschuwde eind vorig jaar nog dat TikTok, ondanks het Europese verbod, persoonlijke gegevens van gebruikers naar China blijft sturen. Privacy, Liam. Moeten we daar als gebruiker van TikTok en TikTok Shop nog zorgen maken? Of zeg je gepasseerd station?
2: Nou, ja, ik denk dat je daar altijd zorgen moet maken. Dus welke apps je ook gebruikt. En ik denk dat we als Nederland sowieso ontzettend verweven zijn met zowel Amerikaanse als Chinese apps. Dus ik ben zelf ook best een voorstander van om Europese alternatieven te maken op het Amerikaanse geweld van Microsoft, Google en dus ook ByteDance. Ja,
10: mm-hmm. Dat is een autoriteit persoonsgegevens dat zegt van persoonlijke gegevens. Kijk, tot nu toe was dat dan nog, ging naar China toe. Ja, weet je wat zij ermee doen? Maar nu kan dat direct worden ingezet om jou nog meer te verleiden om iets te kopen waarvan je niet wist dat je nodig hebt, zoals die omschrijving was.
2: Ja, dat is bij alle landen zo. Dus dat is ook bij de Verenigde Staten zo. Instagram en YouTube zijn ook vergelijkbare apps aan het bouwen.
10: Ja, het is gewoon de nieuwe wereld.
2: Dit is de nieuwe wereld, ja.
10: Ja, we moeten er maar beter aan wennen. En wat je dan zegt is, je moet als gebruiker, daar leg je het neer, de gebruiker moet dan...
2: Gebruiker en overheid. Daar vind ik dat primair het ligt. En ik denk als webshop-eigenaar of als platform-eigenaar beweeg je gewoon binnen de wettelijke regels die we hebben. En als wij iets als overheid besluiten, dit vinden wij moreel verwerpelijk, dit willen wij niet meer, dan vind ik dat we daar als overheid, en de overheid, dat zijn we allemaal, op moeten ingrijpen.
10: En vind je dan, jullie, hè, want je begon met een compagnon met z'n tweeën als twee 18-jarigen. Nu ben je CEO van een bedrijf met 100 werknemers. Wat is dan de verantwoordelijkheid van jullie daarin als GoSpooky? Je bent geen kleine speler meer.
2: Klopt. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid. Dus ook wij willen geen troep verkopen aan mensen. Ook omdat dat op lange termijn natuurlijk altijd een losing battle is. Ik denk, dan kom ik toch weer terug op dat TikTok-algoritme. Als wij troep verkopen aan mensen, dan krijgen onze klanten ook weer negatieve reviews en dan is dat ook voor onze omzetcijfers niet goed. Zoals ik eerder ook al zei, onze incentive is ook al voor een deel vastgemaakt aan de hoeveelheid omzet die wij voor onze klanten genereren. Ja, en als wij,
10: hoe bedoel je dat?
2: Ja, dat wij een percentage krijgen van elke verkoop die er gebeurt. Dus als wij slechte producten aanprijzen die dan weer slecht gereed worden binnen TikTok.
10: Maar het hele concept dat we, die omschrijving, dat we dus dingen kopen waarvan we niet wisten dat we die wilden hebben.
2: Ja, ik denk dus dat
10: laat jij merken en uitblinken.
2: Ja. Ja,
10: dus jullie zorgen ervoor dat merken dat nog beter doen dan ze zelf misschien wel kunnen. Waardoor wij hier in Nederland nog meer gaan kopen, nog meer spullen waarvan we niet wisten dat we ze wilden hebben. Een land dat al zo vol is met allemaal spullen en allemaal consumenten die nog meer. Denk je er wel eens over na dat je denkt, nou, misschien is dat helemaal geen iets wat ik wil doen?
2: Nou,
10: is dat niet wat ik wil toevoegen met mijn bedrijf?
2: Nee, ik denk dat wij helpen gewoon onze klanten om succesvol te zijn. Ja, een onderdeel daarvan is ook producten verkopen.
10: Ja, met allemaal gel-lak, weet ik wat, zo dat van Nederland komt.
2: Ja, gel-lak, daar is gewoon ontzettend veel vraag naar. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ja,
10: maar die maak je alleen maar groter.
2: Ik heb zelf ook nog nooit gebruikt.
10: Nee, dat snap ik, maar je maakt die vraag alleen maar groter door die merken daar nog beter in te laten uitblinken.
2: Ja, dat klopt. Ja.
10: Maar dus vraag ik dan aan jou, denk je daar wel eens over na? Eén stap verder dan, we willen het voor onze klanten goed doen. Is dit iets waarvan ik denk dat de wereld beter wordt?
2: Nou, ik behartig in deze zin primair het belang van mijn klanten.
10: Ja, punt.
2: Ja, punt. Ja.
11: Okay. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe winkelen. Later deze week praat ik met Kitty Koelemeijer over wat de komst van social commerce betekent voor de marketingstrategie van bedrijven. Nou, iemand die dat al lang weet is Liam Choa, CEO van social media marketingbureau Go Spooky. Ik zou het graag met je willen hebben over iets wat jullie hebben gezien in China, volgens mij, de livestream factories. Daar zijn jullie zelf ook mee bezig nu. Kun je eerst uitleggen wat het is?
2: Ja, een livestream factory is eigenlijk een gebouw waar heel veel livestreams tegelijkertijd opgenomen kunnen worden. Dus je zou het eigenlijk kunnen zien. Ja, we staan hier vandaag ook in
10: een radiostudio hier.
2: Ja, maar dit zouden we ook om kunnen bouwen tot een livestream studio. Nou, sterker nog, dit is ook een livestream studio.
10: Ja, we hangen hier ook webcams.
2: Precies. Dus ja. Eigenlijk is het precies een ruimte zoals dit.
10: En dan wordt er dan gestreamd?
2: Ja, livestreams van creators of merken die hun producten aanprijzen. Dus je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort digitaal winkeltje waar je dan producten kunt kopen. Ja,
10: we hadden het eerder over Telcel. Dat doet het misschien enigszins aan denken. Je hebt dan mensen die... Ja, want jullie hebben zo'n livestream studio, toch?
2: Klopt.
10: Ja. Wat wordt daar bijvoorbeeld dan? Wat voor producten worden daar aan de man gebracht?
2: Ja, bijvoorbeeld Samsung-telefoons. Of, ja.
10: En dan moet ik me voorstellen dat iemand in de studio met die telefoon eigenlijk voortdurend erover of met een ander in gesprek is, toch?
2: Ja, je zou het eigenlijk kunnen zien alsof jij digitaal daadwerkelijk een winkel binnenstapt. Dus stel, je gaat naar de Mediamarkt, je stapt de Mediamarkt binnen en je gaat daar advies vragen aan een medewerker. Welke telefoon moet ik hebben? Welke specs zijn belangrijk? Hoe zit het met de camera? En weet ik van allemaal. En wat met TikTok Shop eigenlijk gebeurt, is dat veel makkelijker gemaakt wordt. Waardoor je eigenlijk vanaf je telefoon vragen kunt stellen aan een expert over dat product. En die kan jouw vragen beantwoorden. Waardoor je eigenlijk de druk...
10: Die vraag stel je in de comments.
2: En de druk daardoor komt veel meer te liggen bij het merk om die vraag te beantwoorden. In plaats van bij jou als consument dat je helemaal zelf naar een winkel toe moet. Daar je vragen moet stellen.
10: Wat je zegt. De druk ligt bij de merk en niet bij het consument.
2: Ja, klopt.
10: Want als ik ga winkelen, zie je dat als druk voor mij als consument.
2: Ja. Ja, je moet best wel wat moeite doen om naar Mediamarkt te gaan, daar een winkel binnen te stappen, daar een winkelmedewerker aan te spreken. Ja. Dat zijn best wel veel stappen die je moet doorlopen om überhaupt wat te weten te komen. En natuurlijk kun je ook zelf googlen en daar advies in winnen. Maar soms helpt het gewoon als iemand je gewoon uitlegt, hey, dit is hoe het product werkt, dit zijn de features die het heeft, dit kun je er wel mee, dit kun je er niet mee.
10: En dit zie je ook echt gebeuren. Je ziet dat mensen dit dus bijvoorbeeld in China en Amerika en bij jullie ook. Gebruikers doen het ook, die stellen vragen.
2: Ja, die willen gewoon echt weten, hoe werkt het met dit product?
10: Ja, en dan, want weet ik, hoeveel opslag heeft die telefoon? Of weet ik het, hoe werkt de camera? Noem maar op en zo.
2: In het geval van Samsung, hoe werken de AI-functies? Wat kun je allemaal precies met Gemini? Hoe verschilt dat weer van andere telefoons?
10: En dan zit daar dus een creator, zoals dat heet, of een presentator, die zit daar dan en die vertelt dat dan. Die ziet, ik zie een vraag van Liam binnenkomen. Het werkt dus en zo.
2: Ja, precies.
10: Ja. Hoe lang kijkt Liam en hoe lang kijken andere mensen naar zo'n stream?
2: Nou, zo'n livestream kan over het algemeen best lang duren.
10: Ja, dus uren, toch?
2: Ja, het kan uren duren. Maar dat moet je eigenlijk gewoon zien. Net alsof je als webshop-eigenaar je fysieke winkel opent. Daar heb je ook mensen staan die dan vragen beantwoorden. Zo zien we eigenlijk zo'n livestream ook. Dus het is echt een digitale winkel. En dan niet een webshop, maar echt een digitaal winkeltje waar jij dan je vragen kunt gaan stellen. En ja, de gemiddelde kijker die loopt ongeveer hetzelfde binnen als dat ze een normale winkel binnenlopen. Dus het is niet alsof je daar een uur blijft hangen.
10: Nee.
2: Je komt een paar minuutjes even kijken. Je komt je vragen stellen. Je kijkt of er misschien wat voor je is. En als het er niet is, dan ben je weg.
10: Ja, en wie zijn die presentatoren? Zijn dat dan bekende influencers waardoor ik nog meer geneigd ben om ze te geloven en te kopen? Of zijn dat beginnende presentatoren? Of wat voor mensen zijn dat?
2: Kan iedereen zijn. Ook jij kan vanmiddag al live op TikTok.
10: Oh ja, ik mag van jou.
2: Als je wil, dan gaan we vanmiddag even wat livestreamen.
10: Nou, ik moet eens even bedenken wat ik aan de man wil brengen. En dan kan ik vertellen over mijn product bijvoorbeeld.
2: Ja, klopt.
10: Of is het niet altijd mijn product?
2: Nou ja, je kan als webshop prijs je natuurlijk vaak je eigen producten aan. Maar als creator of influencer of maker kun je gewoon producten aanprijzen waar jij fan van bent.
10: Ja,
2: dus om maar weer even terug te komen bij dat shellac. Stel, jouw vrouw is heel blij met haar
10: met haar
2: shellac. Ja. Dan kan zij tijdens een livestream dat aanprijzen.
10: Ja. En dan is dus, en jij ziet dat eigenlijk als een soort variant op de winkel. Dat vind ik interessant. Een variant op de fysieke winkel.
2: Ja,
10: eigenlijk zeg je, het is een soort online variant van die fysieke winkel.
2: Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk precies wat het is.
10: Ja, ja. Hoeveel merken doen dit al in Nederland?
2: Nog niet heel veel. Dus we zijn nu echt aan het pionieren met een aantal merken. En dan heb ik het echt over...
10: Het werkt denk ik goed bij technologische producten, of niet?
2: Nee, het werkt ook goed bij beautyproducten, waar je dingen kan zien, of op huidtypes kan kijken, of daar vragen over kan stellen. Dus ook in de beautyhoek, maar ook bij bijvoorbeeld home appliances. Dus weet ik veel, als jij een nieuwe blender wil kopen, dat je daar adviezen over krijgt. Dus het werkt echt bij een breed scala aan producten. En ja... Kijk, als wij eenmaal verder komen, dan kan het natuurlijk ook met auto's gebeuren. Maar dat zie je bijvoorbeeld in China. Oh, daar is het bijvoorbeeld met auto's. Dat je daar uitleg krijgt over, hey, wat dit zijn de features van deze auto. En dit allemaal. Dus het is echt een digitale winkel. Ja. Waar je gewoon even kunt meekijken met hoe een product werkt.
10: Maar dan de hamvraag, Liam. Als dit dus, jij zegt, dit legt de druk bij degene van het product, bij de verkoper.
2: Ja.
10: Je hoeft veel minder moeite te doen als consument. Je kan gewoon op de bank blijven liggen terwijl je dus vragen stelt over het product.
2: Ja, en voor Gen Z is dat dus idioot. Ik had toevallig afgelopen weekend nog een heel artikel gelezen over belangst bijvoorbeeld.
10: Ja.
2: Ja, ik heb daar zelf niet heel veel last van, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Maar ja, er zijn genoeg mensen die het eng vinden om überhaupt iemand te bellen. Laat staan een winkel binnenstappen, daar advies vragen over een auto. En weet ik wat. Daarbij ligt de druk heel erg op de consument om actie te ondernemen. En veel minder bij het merk. Die kan een beetje achterover liggen. En bij TikTok, TikTok Shop is dat eigenlijk.
10: Kan jij achterover liggen?
2: Precies, kan ik juist achterover leunen en denken, oké, wat zijn nu echt de vragen die ik heb? Misschien vragen die je als echt persoon, één op één, misschien niet durft te stellen, maar wel via een livestream.
10: Ja. Nou, is dat wel een effect? Ik wilde eigenlijk naar de hamvraag toe, maar ik ga het, en dat is of de winkel staat over 10 jaar nog bestaat. Hou die vast, want dan wil ik graag een antwoord van je op. Maar nou, is dit wel iets wat jij beschrijft zo... Ik heb het idee, nu wordt een beetje filosofisch, Liam, dat zoiets als belangst, of dat je het gevoel hebt dat je een vraag niet durft te stellen, of dat je moet presteren, dat het ook te maken heeft met dat het leven heel vaak frictieloos kan verlopen als je alles online doet. Je kan online je eten bestellen, je hoeft de bezorger amper aan te kijken. Je kan dus straks online kan ik al mijn beautyproducten kopen. Dus je kan naar de zelfscankassa. Dus die menselijke interactie, die rommelig is, die soms onvoorspelbaar is, dat zorgt er ook voor dat je wat gewapend raakt in het maatschappelijk verkeer.
2: Ja.
10: Maar daar word je steeds minder in getraind dan.
2: Ja, ik denk dat het met
10: voorkeur...
2: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik denk dat het met voorkeuren te maken heeft. Dus ik heb zelf... ik vind het zelf ook het fijnst om in een fysieke winkel te winkelen. Omdat ik wil gewoon even die producten voelen. Ze even aan hebben. Ja. Terwijl heel veel vrienden van mij... die vinden het gewoon heel chill om gewoon lekker op Zalando... of welke webshop dan ook... gewoon wat producten aan te kopen. En dan thuis helemaal op hun gemakje te kunnen kijken... wat ze wel en wat ze niet willen hebben.
10: Mm-hmm.
2: Ik denk dat er naar allebei vraag is.
10: Ja.
2: En dan, sorry, dan ga ik meteen door naar hamvraag.
10: Ja, dat is inderdaad die vraag van hoe ziet het er dan? Hoe ziet die winkelstraat er over 10 jaar uit? Ja, ik denk ook niet dat het helemaal weg zal zijn, maar jij weet beter dan ik, vermoed ik, hoe dat er wel eens uit zou kunnen zien.
2: Ja, maar ik denk dat de focus op de fysieke winkelstraat komt veel meer op echt ervaringen te liggen. Dus het wordt veel minder een soort statische winkel als die je nu misschien ziet.
10: Ja?
2: Maar het wordt veel meer echt een ervaring om dan naar een winkel binnen te stappen, waarbij je ook veel beter het merk kunt gaan echt proeven eigenlijk.
10: Met je showroom wordt het, hè?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat voor allebei gaat er plaats zijn.
10: Maar ik zou me als een mediamarkt of dat soort winkels waar je ook dan moet zoeken naar de verkoper, die zijn altijd heel druk en zo, daar zou ik me zorgen gaan maken nu dus.
2: Ja, daar zou ik me ook zorgen maken, ja.
10: Ja, ja. Bouwmarkten? Daar kan ik namelijk helemaal nooit iets vinden.
2: Nee, ja, ik vind bouwmarkten ook geen fijne plek om te zijn.
10: Nee, dus ik kan nooit iets vinden. Is dat altijd halverwege pad 28?
2: Nee, dus ik zou het ook van harte adviseren aan de Hornbach en aan de Gamma. Bouw even fatsoenlijke digitale alternatieven. En dat kan via social commerce zijn, maar dat kan ook al gewoon in de webshop zijn.
10: Yeah.
2: Waar je gewoon simpel vragen kan stellen, simpel antwoord kan krijgen. Want ja, het is zo'n gehannes om naar zo'n fysieke winkel dan te moeten.
10: Ja. Yeah.
2: Dat is...
10: Kan niet meer, is niet meer van deze tijd, vind jij?
2: Ja, online heeft dat wel echt heel veel makkelijker gemaakt. Ja.
10: Hoeveel werknemers heb jij over 10 jaar?
2: Dat is heel moeilijk in te schatten. Nou, ik vind eigenlijk de omvang die we zijn nu met ongeveer 130 mensen. Dat vind ik best een mooie omvang.
10: Zijn 100, maar 130.
2: Ja, we zijn iets meer dan 100 nu. Ja, ik vind het wel fijn om mensen allemaal persoonlijk te kennen. Hm. Ik vind die persoonlijke interactie met mensen wel prettig. En ze zeggen altijd, boven de 250 wordt dat een stuk moeilijker.
10: Daaronder moet je blijven.
2: Dan moeten we daaronder blijven.
10: Ja. Morgen heb ik een andere gast, John Lin. Hij is China retail deskundige. Volgens mij ken je hem of niet?
2: Ja, zeker.
10: Je mag hem een kettingvraag stellen.
2: Ja, Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Wat je nu ziet is dat er heel veel social media apps... die zijn meer naar de webshop kant aan het bewegen. Terwijl in China zie je eigenlijk het tegenovergestelde... dat webshops eigenlijk veel meer social apps aan het worden zijn. En ik ben heel erg benieuwd bij John... welke webshop uit China denkt hij dat succesvol kan zijn... als social app binnen Europa of binnen Nederland.
10: Okay. Nou, ik ga het morgen vragen. Liam Choa, de kettingvraag wordt doorgepaast naar John Lin, de China retail deskundige. Liam Choa, het was fascinerend om met je te praten over dit fenomeen dat we sinds vandaag dus in Nederland krijgen. Ga je nog wel shoppen vandaag op TikTok Shop? Want vanochtend lukt het niet.
2: Ja, zeker.
10: Ga je dan die gel-lak nagels kopen of wordt het toch iets anders?
2: Nee, dat worden zeker die gel-lak nagels.
10: Ja. We hebben binnenkort een huwelijk volgens mij. Hè?
2: Zeker, ja.
10: Ja. Dus dan moet je dan goed voor de dag komen.
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
10: Okay. Liam, dankjewel voor je komst vandaag. Op deze ongetwijfeld voor jullie ook drukke dag dan met die eerste dag.
2: Zeker, ontzettend druk.
10: Social media marketingbureau GoSpooky CEO, dank voor de komst. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Tot morgen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hane is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is daarmee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: Het is iets wat we ons maar moeilijk voor kunnen stellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een oorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat onderzoeken we deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is alweer deel 3, grip op de mensen. Want als het echt crisis wordt, met meer gewonden of medici die naar het front moeten, dan vraagt dat om veel meer zorgpersoneel dan normaal. En ja, mensen, dat is nou juist iets wat de zorg continu tekort komt. Dus waar haal je nou mensen vandaan? Wie staan er klaar? Wat moeten ze doen? En hoe zorg je dat het allemaal goed georganiseerd is? Bij mij om daarover te praten zijn Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve. Welkom.
10: Dankjewel.
9: Saskia Meerhof, kolonel vliegerarts en commandant van het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen. Jij ook welkom, Saskia.
10: Ja, dankjewel.
9: En Michiel Verhofstadt, hoogleraar en hoofd traumachirurgie aan het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Michiel.
11: Dankjewel.
9: Jullie houden je eigenlijk alle drie ook bezig met deze vraag, hè? Waar komen dan die extra mensen vandaan als er een crisis aan de hand is? Als de zorg het eigenlijk niet meer alleen aan kan? Michiel, stel het wordt oorlog in Europa, dan is er de afspraak dat Nederland bijvoorbeeld gewonde soldaten opvangt. Dat is gewoon een afspraak. Jij bent natuurlijk traumachirurg in een van de grootste traumacentra ook van het land. Heb je genoeg mensen om dat te kunnen ondervangen als dat gebeurt?
11: Primaire antwoord is ja, maar we zullen dat altijd afstemmen met mijn rechterbuurvrouw, want die is uiteindelijk de baas op dat moment.
9: Saskia van moment, Defensie,
11: ja.
9: Kolonel vliegerarts.
11: En dat zullen we dus met z'n allen doen. Alle ziekenhuizen in Nederland zullen daar een steentje aan bijdragen.
9: Ja, dus iedereen gaat dan eigenlijk open als een soort militair hospitaal. Kijk ik maar even naar jou, Saskia.
10: Nou ja, op het moment dat wij de gewonde patiënten bijvoorbeeld terugvervoeren naar Nederland, dan dragen we dat over aan de civiele zorg. Wij zijn immers in het oorlogsgebied ons werk aan het doen. En we zijn ons nu met ons allen aan het voorbereiden hoe we dan de verspreiding van dat soort gewonden over Nederland gaan doen. Om te zorgen dat de zorg in Nederland zo goed mogelijk ook door kan blijven draaien. Mm-hmm. Ik denk dat we ons allemaal realiseren dat er niet heel veel ruimte is om gigantisch op te gaan schalen in de zorg. De tekorten zijn nu denk ik al heel duidelijk. Dus het is goed om nu na te denken hoe we ons kunnen voorbereiden op zo'n vraagstuk en hoe we dat met elkaar op kunnen vangen.
12: Ja, is het eigenlijk niet heel verwonderlijk dat we ons daar nu pas op voorbereiden?
10: Ja, nou, ja misschien wel. Ik denk dat wij er al wat langer bezig mee zijn binnen Defensie. En ja, dat uiteindelijk de samenleving ook moet voelen dat die dreiging realistischer wordt. Daarvoor kun je blijven roepen wat je wil. Maar dan roep je toch een beetje als vreemdeling in de woestijn.
12: Ja. Maar nu is het heel zichtbaar.
10: Ja, zeker. Ik denk dat er nu heel veel urgentie bij heel veel mensen leeft op dit vlak.
12: Ja, en Charlotte, jij bent van de Nationale Zorgreserve. Dit is iets wat is opgericht in coronatijd. Eigenlijk om de zorg te ondersteunen. Wat we toen zagen in Italië met enorm code zwart, veel te weinig personeel. We hebben hier in Nederland natuurlijk ook daar echt wel heel grote zorgen over gehad. Wat is het primaire doel van de Nationale Zorgreserve?
13: Nou, het is eigenlijk precies zoals je zegt, hè. In de pandemische crisis was het eigenlijk gewoon een burgerinitiatief. Er waren een aantal burgers die zeiden van god, we krijgen steeds meer zieken in Nederland en er wordt ook steeds meer personeel ziek. Dus die gap werd groter. Daarop is dit initiatief ontstaan. En inmiddels hebben we 5.500 oud-zorgprofessionals in ons bestand zitten, die op dit moment andere dingen aan het doen zijn. Ofwel ze zijn met pensioen, of ze studeren nog, of ze werken met andere beroepen. Mm-hmm. Hebben wel deze competenties ook in huis. Of ze willen een stapje extra zetten op het moment dat het er echt toe doet. Dus bij een klimaatcrisis, een pandemische crisis of een militaire crisis kunnen zij ingezet worden.
12: Ja, en dit zijn dus wel allemaal mensen verplicht met een zorgachtergrond.
13: Ja. Dat is eigenlijk wel de scope van de Nationale Zorgreserve. Het kan een doktersassistent, een fysiotherapeut, een arts, een verpleegkundige, alle apothekers, tandartsen, alle beroepsgroepen in de zorg zitten in ons bestand. En zij zorgen dat ze bevoegd en bekwaam blijven, zodat zij binnen 24 uur inzetbaar zijn.
12: Ja, en dat kan op alle vlakken? Dus kunnen ze ook bij Michiel in het ziekenhuis gaan werken als dat nodig is?
13: Zeker. We hebben met alle branche- en beroepsverenigingen ook convenanten. Zij helpen en ondersteunen ook dat dit initiatief, de Nationale Zorgreserve, wat in opdracht van het ministerie van VWS opgezet is, maar wel in samenhang met alle branche- en beroepsorganisaties. Dus dit doen we met elkaar, mm-hmm, voor Nederland, om ervoor te zorgen dat Nederland zo lang mogelijk open kan blijven.
12: Ja, en Saskia, vanuit Defensie leveren jullie personeel aan de ziekenhuizen. Daar hebben we in deel 2 van deze serie ook al uitgebreid aandacht voor gehad. Relatieziekenhuizen heet dat dan, hè? Zijn dus eigenlijk artsen, maar dan vanuit Defensie, die worden geleverd aan het ziekenhuis. In vredestijd, als er niks aan de hand is, werken die fulltime als bijvoorbeeld chirurg. En als het nodig is, kunnen ze zo worden weggetrokken uit het ziekenhuis.
10: Ja, dat klopt. Ja, kijk, gelukkig hebben we in Nederland niet zoveel zorg.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Naar welke omstandigheden en met welke ziektebeelden je dat bijvoorbeeld wel kan doen of niet kan doen. Mm-hmm. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Dus het is een heel specifiek specialisme binnen de militaire gezondheidszorg.
2: Ja, maar jij hoeft, dus ja, met alle respect, als je crasht met vanaf 10 kilometer hoogte, valt er weinig meer te redden als arts.
1: Nou, dat ligt eraan met wat voor vliegtuig je crasht. Als je met een helikopter crasht, valt er echt nog wel wat te redden. En je moet
2: maar
1: dan
2: met een F-16 of een F-35?
1: Ja, dan zijn ze er meestal uitgesprongen als met het goed is. En dan gaan we dus wel achter de schietstoel aan. Maar wij weten ook welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Welke gezondheidsrespons je dan moet leveren. Dus in al die aspecten van het militair optreden hebben we ook de expertises binnen onze organisatie. Dus duikerartsen, vliegerartsen, noem maar op allemaal.
2: Ja, en kan jij als vliegerarts in een regulier ziekenhuis worden ingezet?
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Ze kunnen mij gewoon op een spoedeisende hulp inzetten. Weliswaar als hulpje, want ik doe dat al een hele poos niet meer patiënten zien. Maar ik heb gewoon geneeskunde gestudeerd op een Nederlandse universiteit. Mm-hmm. Dus ik kan ook gewoon weer ingezet worden volgens de Nationale Zorgreserve, omdat ik ook gewoon een biggenregistratie heb.
2: Ja. Oh ja, oké. Okay. Want is dat, dan kijk ik Charlotte maar even aan. Is dat inderdaad nog een vereiste dat je wel in het biggenregister staat?
3: Zeker. Ja, voor verpleegkundige artsen en ook voor andere beroepsgroepen. Al moet ik wel zeggen dat wij ook artsen zonder BIG-registratie nog wel in ons systeem opnemen. Die coderen we.
2: Ja, ja.
3: Stel je voor dat er zo'n grote schaarste is, dan hebben we liever dat ze wel bekwaam zijn en onze cursussen en trainingen wel volgen, dan dat ze ook niet bevoegd zijn.
2: Nee, precies. En hoe snel kunnen jouw reservisten klaarstaan als het nodig is?
3: We hebben de afspraak om binnen 24 uur paraat te staan.
2: En dan alle 5000, of hoop je dat er maar een clubje nodig is?
3: Ik hoop dat er maar een clubje nodig is. En als we het kijken zoals het in de pandemie is, zal dat ook een opschalend karakter krijgen. En zagen we bijvoorbeeld in deze pandemische crisis dat het in Brabant veel erger was dan in Groningen. Dus dat we ook. Ja. Wij kunnen, doordat we dit landelijk regelen, kunnen we lokaal het verschil maken. En dat is denk ik wel essentieel.
2: Ja, jullie bestaan pas sinds corona. Zijn jullie sinds corona nog opgeroepen?
3: Nee, post-covid-tijd hebben we wel. Toen was er rond die kerstperiode ook een flinke griepgolf.
2: Ja.
3: Veel zorgprofessionals waren uitermate moe uit die covid gekomen. Dus die griepepidemie heeft toen op veel huizen wel een flink beslag gelegd. En toen hebben we onze hulp nog wel aangeboden met onze reservisten. En daarna niet meer. Wij zijn er voor deze drie grote crisissen. Klimaat, pandemische crisis en de militaire crisis. Dus dat is wanneer wij ingezet worden. Eigenlijk als de markt het niet meer aankom, is dit een extra schil.
2: Ja, ja. En hoe zorg je ervoor dat iedereen bij jullie weet wat hij dan moet doen?
3: Ja, wij hebben al onze zorgreservisten krijgen cursussen en trainingen om eigenlijk op hun vakgebied bekwaam en bevoegd te blijven.
2: Ja.
3: Daarnaast hebben we werkervaringsplekken in alle verpleeghuizen, in ziekenhuizen. Wij draaien pilots bij Defensie. Dus daarmee proberen we iedereen up and running te houden. En ook, we hebben eigenlijk jaarlijks natuurlijk zo'n eventdag om mensen ook bij ons te houden.
2: Mm-hmm.
3: Maar hebben ook weer nieuwsbrieven om met mensen contact te onderhouden.
2: Oké, dus het is niet, je bent zorgreservist, we roepen je wel als het nodig is. Nee, dit is wel even werken ook. Voor,
3: het is wel vrij
2: te horen.
3: Ja, het is wel vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend.
2: Nee, precies.
3: We vragen echt of mensen. Maar eigenlijk zien we aan al deze mensen die zich in willen zetten voor Nederland. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd. En zeggen eigenlijk voelen sommige mensen zich ook wel rust. De geopolitieke spanningen zijn voor iedereen wel voelbaar.
2: Ja.
3: En op dit moment zeggen ons bestand is ook vrij snel gevuld. Heel veel Nederlanders zeggen: wat zou ik kunnen doen? Och, ik heb een zorgachtergrond. Ik ben nu niet meer actief in de zorg, maar als het echt nodig is, kan ik nog best wel wat bijdragen. Ik ga me toch aanmelden, zodat ik Nederland kan ondersteunen.
2: Ja.
3: En ik zie eigenlijk nooit een professional die dan, als ik dit vraag, die zegt van
2: nee,
3: dat doe ik niet.
2: Nee.
3: Eigenlijk willen we dat allemaal wel. En het geeft mensen ook een gevoel van solidariteit om in deze community te zitten, om dit voor Nederland te kunnen betekenen.
2: Ja, het voelt ook echt veilig natuurlijk. Hè? Dat je denkt, ik heb een enorm blik met personeel extra.
3: Ja.
2: Wat paraat kan en wil staan als de nood aan de man is.
3: Ja, precies, op deze competenties. En dit hebben we de afgelopen 6 jaar ontwikkeld. En daarin hebben we dingen goed gedaan, dingen geleerd. En nu staat daar eigenlijk wel een mooi model dat we goed kunnen gebruiken.
2: Ja, er kwam wel wat kritiek van de Rekenkamer vorige maand. Die zei, er is nog nooit echt geoefend met die reservisten zelf. Dus hoe weet je dat het lukt als het er echt op aankomt?

0: Nou, het mooie was dat wij vrij positief benaderd werden door de rekenkamer. Weet je, dit is deze reservisten, wij hebben al een crisis meegemaakt. Wij hebben de pandemische crisis, daarin zijn deze reservisten al ingezet. En op basis daarvan hebben we veel geleerd, hebben we ook onderzoek gedaan en hebben we onszelf verder doorontwikkeld. Mm-hmm. Destijds was het de bedoeling voor COVID. Daarop hebben we het opgericht. Toen heeft het ministerie wel gezegd, dit zouden we voor zo'n land als Nederland toch duurzaam moeten inrichten. Ja. Nou, en daarop is dit model verder doorontwikkeld en doen we dit duurzaam neerzetten voor Nederland.
1: Ja, precies. En je had het dus ook over stageplekken. Dus jullie komen ook allemaal met elkaar in aanraking, als ik het zo hoor. Bij Defensie, Michiel, bij jou in het ziekenhuis. Krijg jij al met de Nationale Zorgreserve te maken?
2: Ik heb er persoonlijk nog geen ervaring mee, maar ik sluit niet uit dat er binnen ons immense gebouw mensen van jullie rondlopen.
1: Ja, precies. En met Defensie?
2: Zeker. Intensief.
1: Je zegt het met een glimlach.
2: Maar... Ja, het was een prettige samenwerking.
1: En waar, want hoe ziet die samenwerking er bij jullie uit?
2: De deal die we hebben met Defensie is dat Defensie zijn mensen, haar mensen, bij ons stalt. En als wederdienst leveren wij civiele zorgprofessionals die als reservist bij Defensie ook taken verrichten.
1: Die zouden daar dan het hulpje zijn als de nood aan de man is.
2: Precies.
3: Ja, ze zijn niet het hulpje hoor. Voor mij zijn de beroepsmilitairen en de reservisten, die zijn hetzelfde opgeleid. Dus voor onze zorgketen maakt het niet uit of het een reservist of een beroepsmilitair is die we inzetten. Mm-hmm. Zij hebben dezelfde kwalificaties en leveren dezelfde zorg aan onze patiënten.
1: Ja, oké. Want ik wou zeggen, waar zet je dan die zorgreservisten in, waar je misschien gewoon echt defensieartsen op een andere plek inzet? Of
3: nee, we zetten ze allemaal op dezelfde plek in.
1: Ook aan het front zijn?
3: Dat kan ook aan het front zijn, daar zijn ze voor opgeleid. Dus we hebben in de 14 ziekenhuizen steeds 3 teams. 1 beroepsteam en dan 2 teams van reservisten. En dat zorgt dat we in Nederland 42 teams aan chirurgische capaciteit tot onze beschikking hebben, als dat nodig is in het ernstigste geval.
1: Ja, en dan is er natuurlijk een verschil tussen de zorgreserve.
3: Zeker.
1: En de reservisten.
3: Ja, want de reservisten bij ons zijn militair getrainde reservisten, die dus ook gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. En die wij
1: schieten,
3: in 8 weken
1: alles.
3: Optrainen.
1: Vechten.
3: Ja, zeker. Die moeten zichzelf ook echt in leven kunnen houden. Die moeten gewoon alle militaire basisvaardigheden beheersen. Want wij zetten ze dicht bij onze militairen in. Als we willen dat militairen die gewond raken zo goed mogelijk behandeld worden, dan moet je dichtbij zijn.
1: Ja.
3: Dus dan kan je niet zeggen, nou, we vliegen je eerst naar Nederland.
1: Nee.
3: Want dan is de schade te ver gevorderd.
1: Ja.
3: Dus wij gaan echt mee naar het front.
1: Ja, nou, Charlotte, moet je dan bij jullie wel het Nationale Zorgreserve noemen? Want het is niet te verwarren met de reservisten.
0: Nee, dat heb je zeker. Ja, het zijn militair reservisten en de civiel reservisten. En de civiele reservisten hebben wij. En die kunnen wel bij Defensie werken, maar dan echt in de backfill van de ziekenhuizen of op de terreinen in Nederland. Dus onze civiele reservisten blijven in Nederland.
1: Oké, dat is een goed verschil om te maken. Hoe ver is nu de samenwerking, Charlotte, vanuit jullie met Defensie?
0: We hebben ook met Defensie een raamovereenkomst om zowel voor de Nationale Zorgreserve onze pilots te draaien om op de verschillende basissen van Defensie, want daar werkt natuurlijk overal weer een beetje anders, zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen. Dit bereiden we voor in de koude fase, zodat we in de warme fase, als het crisis is...
1: Koude fase is vrede, hè?
0: Koude fase is vrede.
1: Het klinkt heel gek, maar koude fase is goed.
0: Ja, koude fase is goed, ja. Ja, dus dan bereiden we het voor, zodat als het echt nodig is, we snel paraat kunnen staan. En daarnaast hebben we een verkenning voor Defensie gedaan om te kijken of we dit model kunnen gebruiken om meerdere competenties van reservisten voor Nederland vorm te geven. En dan moet je denken aan een logistiek techniek of een veiligheidsreserve.
1: Dus dat kun je nog daaraan toevoegen?
0: Ja, zodat we het eenduidig hebben. Want ja, je hebt al militair reservisten en civiel reservisten. Nou, dat is al meer dan genoeg. Laten we de rest maar eenduidig inrichten.
1: Michiel, het medisch personeel nu bij jullie, is dat voldoende geschoold voor crisissituaties?
2: Het maatschappelijk wenselijke antwoord is natuurlijk ja. Ik denk dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog verbeterpotentieel is.
1: Ja, vertel waar.
2: Ik denk dat we veel geleerd hebben van de coronacrisis, COVID. Maar ook weer veel vergeten zijn. En ik denk dat de Nationale Zorgreserve een mooi voorbeeld is van iets dat blijvend is. Ik heb toch de indruk dat we binnen de zorginstellingen, tijdens COVID was het alle hens aan dek. Veel mensen zijn uit hun dagdagelijkse comfortzone gekomen. Maar zijn daarna weer terug hun veilige domein ingegaan. En het zou zomaar kunnen zijn dat een volgende crisis een andere aard heeft. En we toch weer een beroep gaan doen op mensen om Ja, misschien toch wel basistaken die ze ooit tijdens een opleiding geleerd hebben en maar al jaren niet meer dagdagelijks praktiseren. Komen meer op.
1: En waar denk je dan aan?
2: Dat kan een neurologieverpleegkundige zijn die in één keer wonden moet gaan verzorgen als het oorlog wordt.
1: Hmm.
2: En dat betekent dat bepaalde basiszorgvaardigheden weer opnieuw getraind moeten gaan worden.
1: Ja, zie je daar al iets van een beweging naartoe? Of is
2: nou, in dat kader wordt er wel beleid gemaakt op dit moment en wordt er nagedacht over hoe dat te effectueren. Maar dat moet concreet nog vorm krijgen.
1: Ja, en dan heb je het dus echt over gewoon dingen die je moet kunnen.
2: Die men geleerd heeft tijdens
1: precies,
2: de opleiding.
1: Precies, zeker, maar die je dus niet meer nu inderdaad dagelijks doet. Dus die zou je eigenlijk moeten opfrissen, zeg je. Hoe zit het qua logistiek in het ziekenhuis? Want in het ziekenhuis heb je een taak.
2: Ja.
1: Hoe weet iedereen in een crisissituatie wat hij moet doen?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Want in beginsel moet je mensen die als dagelijkse taken relevante zaken hebben voor de crisis die er is, moet je hun werk laten doen. Want dan zijn ze het meest effectief, meest productief, meest efficiënt. Maar daarnaast, als de vraag het aanbod overschrijdt, dan heb je meer mensen nodig die een bepaalde taak doen. En die hebben hulpjes nodig. Dat zagen we tijdens COVID ook. Je had mensen nodig die misschien geen intensive care verpleegkundige of anesthesie medewerker waren. Maar wel moesten helpen met beademingen. Dus je zag buddies.
1: Ja.
2: Nou, en vergelijkbare systemen kun je opzetten voor andere type zorgactiviteiten waar je er op dat moment toevallig heel veel van hebt.
1: Ja, en dat is iets wat je eigenlijk denk ik het liefst wil voorbereiden. En niet op dat moment pas wil bedenken, hoe gaan we dit eens even handig stroomlijnen?
2: Ja, dan gaat het over mensen, dan gaat het over spullen, dan gaat het over faciliteiten die je nodig hebt.
1: Functies, ja.
2: Functies. Ja, het zou heel mooi zijn als je een systeem hebt. Ik spreek een klein beetje naar de Nationale Zorgreserve, waarbij iedere actieve professional in de zorg weet dat als op de knop gedrukt wordt, het is nu crisis en even los van welke type crisis, dat hij zijn badge omdraait en zegt, dan heb ik een iets andere taak, iets andere rol. En dan is de wedstrijd op een gegeven moment afgelopen en dan ga je weer terug naar je normale werk.
1: Oké, maar dan heb je dus een badge. En dan kijk ik Saskia even aan. Dan ben je ineens in crisismodus.
3: Ja, ja wij dat kennen dat binnen Defensie wel. Ja? Daar heb je je oorlogsbestemming. Dus iedereen weet wat hij in de oorlogssituatie moet doen. Welke taak hij dan krijgt. Vroeger hadden we dat heel uitvoerig. We zijn dat nu weer opnieuw aan het invoeren. Hè. Wij hebben ook gewoon 20 jaar
1: in vrede geleefd.
3: En gedacht dat het allemaal wel goed kwam. Maar we zijn dus nu weer heel duidelijk bezig om bij iedereen aan te geven, dit is onder vredesomstandigheden gewoon je taak. Dat geldt ook voor mij als commandant van deze eenheid. Maar wat ga ik nou doen als de oorlog uitbreekt? En dat zijn we voor iedereen nu aan het vormgeven. En het mooie van de samenwerking die wij onder andere met de relatieziekenhuizen hebben, is dat we over dit soort dingen praten waar we mee bezig zijn. We houden elkaar gewoon op de hoogte.
1: Dus jullie leren daar ook van elkaar?
3: Ja, we leren ook van elkaar. Hè? Dus wij leren van de ZIROPS zoals ze in de ziekenhuizen voorhanden zijn.
1: De ZIROPS?
3: Ja, dat is een ziekenhuisrampenopvangplan.
1: Ja.
3: En hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze daarmee oefenen. Daar zitten leerpunten voor ons in. En andersom zijn wij natuurlijk gewend om in een oorlogssituatie te denken. En veel meer in dat scenario te gaan bedenken van hoe kun je dat nou het beste oplossen.
1: Ja. Ja,
3: en daar kun je heel mooi van elkaar leren.
1: Hoe ver vind jij nu dat we zijn, Saskia, in de voorbereiding van echt de zorg voor crisis of oorlogstijd? Hoeveel procent, als 100% zou zijn, we zijn er klaar voor als het nu gebeurt, dan kunnen wij dit aan. Hoe ver zijn we nu?
3: Nou, laat ik hem dan op 50% zetten. En dan mag iedereen met een half glas vol mentaliteit er op zijn manier tegenaan kijken. Nee, ik denk dat de urgentie er is. Ik denk dat er heel veel in onze normale crisisrespons heel bruikbaar is. Hè. Dus die ziekenhuisrampenopvangplannen waar ik het over, wat ik al zei. Ja, dat is een hele goede basis om ook te helpen bij dit soort crisissen. Dus er is wel heel veel. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in het feit dat we het ook gaan hacken.
1: Ja.
3: Dus dat we dat met elkaar voor elkaar gaan boksen om er doorheen te komen. Dat hebben we ook in de coronacrisis gezien. Dus ik ben het met Michiel eens, hè, dat veel zaken die we toen geleerd hebben, dat we dat weer vergeten lijken te zijn. Maar tegelijkertijd zegt mijn gut feeling dat we toch de kracht hebben om er ook dan op de goede manier op te reageren.
1: Michiel?
2: Ik ben het helemaal met je eens. Anderzijds is het denk ik ook goed om te beseffen dat het kenmerkend is aan een ramp, oorlog of een grootschalig incident, dat er een tekort is. Het is een keten. Dus er komt in één keer van één iets heel veel op je af. En dat betekent dat er altijd één schakel is die de beperkende factor is. En bij corona waren dat de mondkapjes in één keer. Die kwam zomaar in één keer als een donderslag bij helder hemel. We hadden geen mondkapjes meer. We proberen ons nu ook voor wat betreft de resources, dus de spullen, medicatie, infuusvloeistof, et cetera, als professional maximaal voor te bereiden. Maar er zal altijd één beperkende factor blijken te zijn.
1: Ja. En dat is gewoon wat het is, toch?
2: Ja, dat is wat het is.
1: Ja, ja. En daar moet je dan mee dealen op Precies. dat moment. Ja. Hoe ver denk jij dat we zijn in de voorbereiding? Als Saskia zegt 50%.
2: Nou, ik denk dat wij nog wel iets meer huiswerk hebben als professionals. Omdat je toe wil naar een situatie waarbij je zoveel en zo goed als mogelijk de situatie, de kwaliteit van het zorgproduct dat we nu bieden, in crisistijd wil evenaren.
1: Ja, Charlotte, hoe ver zijn we?
0: Ja, voor de Nationale Zorgreserve zijn we een heel eind en kunnen wij een bijdrage leveren. Maar iedere dag zijn de medewerkers bezig om het te verbeteren, te veranderen en aan te passen en weer verdiepingsslagen op te maken. Dus wij zeggen ook allemaal tegen elkaar, nu nog niet. Maar ik denk dat we dat blijven zeggen totdat het echt nodig is.
1: Ja.
0: En ik hoop echt dat we dit model wat we nu gebruiken over techniek, logistiek en veiligheid in kunnen zetten. En daar hebben we nog best wel wat slagen te maken. Want ook daar hebben we competenties die we heel hard nodig hebben in crisistijd.
1: Veel dank voor jullie komst. Charlotte de Schepper, bestuurder van de Nationale Zorgreserve. Saskia Meerhof, kolonel vliegerarts. En Michiel Verhofstadt, hoogleraar en hoofdtraumachirurgie aan het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de keuzes die je moet maken als het personeel echt niet meer toereikend is. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of gewoon lekker in je favoriete podcast app. Dit was BNR Beter. Volgende week het slot van deze serie. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
2: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
3: China was geen probleem, China was geen gevaar.
2: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Luister de strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
6: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
7: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
8: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jetten gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hanen is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is daarmee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
13: Hartelijk gefeliciteerd allemaal. Met vrede in het Midden-Oosten, volgens Iran en de VS, hebben ze een akkoord gesloten.
14: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz, with plans for a Friday signing. But key questions remain unanswered.
13: Juicht dus niet te vroeg. Veel details moeten nog uitonderhandeld worden. Toch ziet de markt dit als goed nieuws. In hoeverre dat terecht is, bespreken we zo. Vertel ik je ook over een nieuwe tegenvaller voor Anthropic.
15: Dit weekend heeft de Amerikaanse overheid de toegang tot de AI-modellen Fable 5 en Mythos 5 verboden voor buitenlandse gebruikers. En Anthropic moest die modellen vervolgens helemaal offline halen, omdat het bedrijf de nationaliteit van gebruikers niet verifieert. Dus uiteindelijk kan helemaal niemand er meer bij.
13: Wat dat betekent voor de aanstaande beursgang van Anthropic bespreken we zo. Hoor je ook over nieuwe heffingen van Donald Trump. Ik zei het je al, donkergroene beurzen in de VS. Maar van dat optimisme werken we weinig in Amsterdam. De AEX sloot in de min. 0,5% lager op 1075,5 punt. Hardste daler was Shell. Dat sloot ruim 4% in het rood. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Uitheusten van eToro. En de man achter Markets Are Everywhere. Goed dat je erbij bent.
16: Hallo.
13: Dank je wel dat je er bent, dat je wilde komen. En ik wil beginnen bij Instagram, Snapchat en TikTok. Social media bedrijven natuurlijk. Die hun geld verdienen door kinderen verslaafd te maken. Zien ook steeds meer overheden. En nu is er weer eentje die ingrijpt. De Britse.
17: Today is a big moment for our country. This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
13: Het was een trotse Britse premier Keir Starmer. Zijn land krijgt dus een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Volgend jaar gaat het in. Het VK zegt dat het kinderen wil beschermen op deze manier tegen schadelijke content en buitensporig schermgebruik. In navolging van Australië, Canada, Brazilië, Oostenrijk, Frankrijk en Indonesië. Die hadden ook al zo'n verbod aangekondigd of hebben het al. En nog meer landen, waaronder Nederland, denken erover na. Dus ja, dat is misschien goed nieuws voor de jeugd van tegenwoordig. Maar wanneer kan het een probleem worden voor de bedrijven achter die social media bedrijven, Jean-Paul?
16: Op het moment dat de kinderen die boven die leeftijd uitkomen er ook niet meer aan beginnen. Omdat ze zeggen, ja, weet je, het bevalt me eigenlijk zo wel. Maar het is zo verslavend. Dat zal op voorlopig nog wel meevallen, denk ik.
13: Oké. Vroeg of laat worden ze toch wel binnengehengeld?
16: Nou ja, daar doen die partijen van alles aan om dat voor elkaar te krijgen. En dat lukt verdomd goed.
13: Gaan we naar een opvallende samenwerking. Renault en defensiebedrijf Thales gaan samen auto's maken. Speciaal bedoeld voor militaire toepassingen. En ze hebben al een prototype ontwikkeld, blijkt. Die gaan ze later deze week al presenteren op een defensiebeurs in Parijs. De nieuwe CEO van Renault, François Provost, die werd vorige week even geïnterviewd door de Belgische krant De Tijd en hintte daar al dat Renault meer met defensie wil gaan doen. Want ja, er is er natuurlijk geld in overvloed in Europa op dit moment. En dat is een kans voor Renault, zegt hij. En er was er ook nog wat te vertellen over het bonusbeleid van beursgenoteerde bedrijven. Want commissarissen worden er handig in om het bonusbeleid van hun topbestuurders aan te passen zonder tussenkomst van de aandeelhouders. Blijkt uit onderzoek van het FD samen met accountant PwC. In plaats van bij elke aanpassing van het bonusbeleid terug te gaan naar de aandeelhouders, zijn commissarissen er handig in geworden om juist binnen dat bestaande bonusbeleid te zoeken naar ruimte om het een beetje bij te sturen. Zegt FD-redacteur Pim Kakenbeke.
18: Het is zo dat commissarissen die stellen een beloningsbeleid op, eens in de zoveel jaar, en dan vragen ze ook toestemming aan de aandeelhouders. En dan moeten ze eigenlijk gewoon het voorstel gaan volgen. En wat nu gebeurt, is dat ze binnen het voorstel zoeken naar ruimte om wat meer dingen aan te passen als het nodig is.
13: Ja, dat bonusbeleid wordt dus een beetje ruim opgesteld, zodat een RVC de specifieke doelen van een bestuurder nou naar eigen inzicht een beetje kan bijsturen zonder dat het terug hoeft naar aandeelhouders. Beleggers zijn kritisch, misschien ook wel logisch. De Vereniging van Effectenbezitters noemt het een grabbelton waar commissarissen nou naar eigen inzicht een beetje nieuwe doelen uit kunnen vissen voor hun bestuurders. Wat vind jij, Jean-Paul? Is het een probleem?
16: Nou ja, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Maar als het zo is dat, dat het op deze manier wordt geregeld, dat hoort natuurlijk niet. Nee. Dus de commissaris moeten juist bij uitstek beginnen om het transparant te maken. Dus.
13: Donald president Trump die viert de vrede in Iran op zijn verjaardag van gisteren. Maar waar hij het ene conflict mogelijk beëindigt, begint hij de volgende alweer. De handelsoorlog met Frankrijk is terug van weg geweest. Trump heeft namelijk ontdekt dat grote techbedrijven een heffing betalen over hun omzet in Frankrijk. Het gaat om 3% van die omzet. Die heffing is er al eventjes sinds 2019. Maar Trump gaat er nu dus de strijd mee aan.
19: US president Donald Trump has told the New York Post in an interview that the US will have no choice but to impose a 100% tariffs on French wines if France doesn't drop its digital tax against US tech companies, guy.
13: Heffingen van 100% op Franse wijn belooft hij dus, als die techheffingen niet van tafel gaan. En dat heeft hij de Franse president Macron persoonlijk verteld, zei hij ook in dat interview. Nou, Macron heeft op zijn beurt alweer gereageerd en gezegd dat hij niet echt onder de indruk is van die dreigementen. Ze zien elkaar morgen in Frankrijk voor de G7-top, dus dat wordt vast gezellig. En over Trump gesproken, hij sluit vrede met Iran, maar behalve met Frankrijk heeft hij er nog een ruzie bij. Zijn regering blokkeert twee AI-modellen van Anthropic. Het is de zoveelste overheidsinterventie van het bij het bedrijf. Wat dat met de aanstaande beursgang doet, gaan we zo meteen bespreken. Maar eerst dus naar die deal van de VS met Iran. Komende vrijdag wordt die feestelijk gepresenteerd in Zwitserland. Dan krijgen we ook meer details te horen als het goed is. Maar Maar volgens Reuters is hij al wel getekend vandaag. Nou, ik vertelde je net al hoe ze op Wall Street vast de vlag uithangen bij die deal. Maar veel details zijn nog onduidelijk. BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg is dus nog een beetje sceptisch.
20: Het is verlengd staakt het vuren. Het wordt ook genoemd een memorandum of understanding. Dat heeft helemaal niks te maken met een vredesdeal. Het kan een opmaat worden naar een vredesovereenkomst. Maar zover zijn we nog lang niet. Want over alle belangrijke punten moet nog worden onderhandeld. En dat gebeurt in die 2 maanden die ze daarvoor hebben uitgetrokken. Dus die hele term vrede, die past in dit verhaal nog niet. Iedereen hoopt dat dat zo is, maar voor zover ik het kan zien liggen ze op een heleboel punten nog mijlen uit elkaar.
13: Wat we in ieder geval wel weten is dat de Straat van Hormuz weer open gaat. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de energieprijzen. Olie en gas staan lager vandaag. En de goud- en zilverprijzen trekken juist weer aan. Maar veel details van dat vredesakkoord of bijna vredesakkoord zijn dus nog onduidelijk. Wat denk jij? Heb je er een beetje vertrouwen in? Gaat het stand houden überhaupt?
16: Nou, een minuut of 5 misschien. Nou ja, maar het is precies wat Bernard zegt. Er is gewoon heel weinig bekend en waarschijnlijk ook weinig besloten. Dus je kan er nog niet zo heel veel mee. Maar dat die Straat van Hormuz open gaat, dat vinden we op de beurs natuurlijk fijn. Want dan gaat de olie weer de wereld over.
13: Ja, wat weten we wel over dit akkoord?
16: Ja, alles wat in de media staat, niet zo heel veel. Nee. Maar het lijkt erop dat met name die Straat van Hormuz, dat toch wel gaat gebeuren, omdat dat van beide kanten gezegd is.
13: Ja, toch reageert in ieder geval in de VS de markt toch wel vrij positief. De Dow Jones staat ruim 1% hoger. De S&P 500 bijna 2. Nasdaq bijna 3 op dit moment. Snap je dat optimisme?
16: Nou ja, kijk, het heeft aan de ene kant natuurlijk te maken met lagere energieprijzen. Maar aan de andere kant, Amerika heeft natuurlijk ook heel veel klaarstaan om handel te drijven met het Midden-Oosten. En ze willen daar bijvoorbeeld ook heel veel datacenters neerzetten. In het Midden-Oosten hebben ze diepe zakken. Kunnen ze al die chips van al die techbedrijven betalen. En nog wel veel meer ook. Maar ja, daar kwam natuurlijk een beetje als daar de raketten over vliegen. Dan zeggen ze van ja, laten we dat maar even niet gaan doen. Dus als het nu tot rust komt, ja, dan kan die verhaallijn weer worden opgepakt. En ik denk dat dat onderdeel is van wat je nu terugziet.
13: Ja, maar je zei het al, veel details kennen we nog niet. Is het dan niet toch een beetje voorbarig?
16: Zeker. Ja. Maar ja, dat is de beurs, hè? Opportunistisch. Van hé, we horen iets over een deal. Ja. Dus dan kunnen we weer verder.
13: Ja, wat verwacht je dan van de rest van de week? Kan die volatiliteit nog wel even aanhouden dan? Dat we straks over een paar dagen, als het tegenvalt, toch meteen weer de andere kant opduiken?
16: Nou ja, zeker. Het zou moeten blijken. Kijk, wat positief is dat het niet alleen een Nasdaq is, maar ook de Dow Jones. Dus het gaat wel in de breedte. Dat is wel goed. Maar ja, het zal moeten blijken. Meer details, meer beweging.
13: Ja, in Europa was er vanochtend ook nog even optimisme. Er werd zelfs even gesproken dat we de 1100 punten aan gingen tikken. Maar ook de AEX sloot dus uiteindelijk toch lager, 0,5% in de min. Zijn ze misschien in Europa wat realistischer wat dat betreft? Of wat is de reden dat Europa achterblijft?
16: Nou, kijk, als je naar de AEX kijkt specifiek, dan zie je een paar van de grote aandelen. Dat die onder vuur, Shell natuurlijk, weegt flink mee. Daar ging 4,5% af. ASML zakte toch ook wat weg in de middag. Ja, die wegen zwaar mee en dat drukt op die index.
13: Ja.
16: En voor die exporten naar het Midden-Oosten, ja, daar doet Europa minder aan mee. Europa heeft toch met name nog last van die hoge energieprijzen. Die olieprijzen wat gedaald. Maar als je naar de toekomst kijkt, naar de future contracten, dan zie je dat daar nog niet rekening wordt gehouden dat we snel nou weer terug zijn op de 70 of de 60. Dus dat blijft voor Europa toch wel een last.
13: Ja, Shell staat lager vandaag. Dat is misschien niet verrassend met die lagere olieprijs. Maar voor wat voor bedrijven is dit wel goed nieuws?
16: Nou ja, alles en iedereen die olie nodig heeft. En andere handel door de kunstmesthandelaren, die zullen dit ook als positief zien.
13: Ja, de Straat van Hormuz gaat dus wel weer open. Dat is in ieder geval wel duidelijk. President Trump wil daarbij ook vooral af van die tolheffingen die er nu nog zijn. Nou, volgens zijn vicepresident J.D. Vance gaat dat ook gebeuren. Iran die kwam dan weer met een ander bericht vandaag. Althans, er komt geen tol meer, zeggen ze vandaag. Maar er schijnen servicekosten uit onderhandeld te zijn in dat akkoord. Ja, wat moeten we daar nou van maken?
16: Ja, ik als belegger niks. Want ja, dat is alleen maar politiek. Ja. Weet je, dat is gewoon geld heen en weer. Ja. Dat maakt het duidelijk dat er dus geen heel akkoord is. Nee. Er is een handtekening gezet voor de bühne.
13: Nee, en het drukt dus nog steeds op de verdiensten van bedrijven die daar doorheen moeten, die Straat van Hormuz.
16: Ja, maar je weet helemaal niet of het wordt geïnt, hoeveel het is, hoe lang het duurt. Dus je kan daar gewoon allemaal niet zoveel mee.
13: Nee, toch lijkt het voorzichtig positief. Nou, stel, we zijn er echt vanaf van die oorlog. Is het al tijd om een beetje de schade op te nemen? Wat heeft het ons gekost, die oorlog?
16: Nou ja, ook kijk, dat onderwerp is gewoon veel te groot. Ik zit zelf dan bijvoorbeeld te kijken. Shell had bij de kwartaalcijfers heel duidelijk dat ze een installatie van hen in Qatar was geraakt. En dat ze zeggen, ja, dat duurt een jaar om dat weer op volle sterkte te krijgen. Dat soort dingen kan je wel naar kijken. Ja. Maar het totale plaatje, ja, daar zullen we een beetje moeten afwachten van iemand die dat in kaart brengt.
0: BNR Beurs.
13: Afgelopen vrijdag waren we allemaal getuigen van de beursgang van de eeuw. Die van SpaceX natuurlijk. Maar er komt nog een grote aan. Die van AI-bedrijf Anthropic. En dat heeft een tegenslag te verduren gekregen.
21: The UK and Europe are figuring out their responses after America limited access to Anthropic's most advanced models, prompting the company to suspend access to those models worldwide. On Friday, US Commerce Secretary Howard Lutnick reportedly put export controls on the company's Mythos and Fable models after Amazon researchers found a vulnerability in the software.
13: Fable en Mythos, het waren de twee paradepaardjes van Anthropic, maar nu mogen die meest geavanceerde modellen de VS dus niet meer uit. Ja, hoe vervelend, hoe erg is dat voor Anthropic?
16: Nou ja, aan de ene kant zal het de beursgang niet in de weg zitten. Daar is het niet zo lastig voor. Maar ja, het heeft natuurlijk wel direct invloed op de waardering. Als dat zo zou blijven. Omdat je kijkt altijd naar de total addressable market, zeg maar. Hè. Waar kan je over de hele wereld je product verkopen omdat de vraag is. Dat is natuurlijk meer waard dan dat je een bepaalde regio, en ook nog eens een regio met diepe zakken, die dat dan niet zou mogen kopen.
13: Ja, kan het een reden zijn voor Anthropic om die beursgang nog even uit te stellen?
16: Nee, dat staat niet in de weg. Maar dit is ook weer, kijk, je ziet hier wel een patroon, hè. Het is de VS heeft graag de controle over die techbedrijven. Ik zag al een bericht voorbij komen dat die CEO van Anthropic, nou, die maakt zich op voor een gang naar het Witte Huis. Zou natuurlijk niet de eerste keer zijn dat er iemand naar buiten loopt. Zegt, nou, we zijn er weer uit en we kunnen weer door. Het is allemaal dealmaking.
13: Ja, wat is nou precies het probleem van de Amerikaanse overheid met die modellen?
16: Nou, er is denk ik niet zo'n groot probleem, maar Amerika heeft graag dat de meest geavanceerde modellen, dat zij daar een soort exclusieve toegang hebben. Dat zal een bedrijf niet snel geven, maar op deze manier hebben ze wel, zo zie ik dat, manieren om te zeggen van weet je, de rest mag ook, maar ietsje later als wij de volgende versie alweer hebben of zo. Zo lees ik het een beetje.
13: Hartstikke politiek weer dus.
16: Ja, het is hartstikke politiek.
13: Ja. Is dat nog een wake-up call voor zover ze dat nog niet gehad hebben hoor? Maar dat dit soort Amerikaanse overheidsbemoeiing dus nou echt wel serieus is?
16: Nou ja, dat hebben we al gezien met Nvidia. Die mochten de chips niet meer exporteren. ASML heeft daar last van gehad. En ja, zo zie je dat nu ook AI-modellen blijkbaar ook aan de beurt zijn. Alles waarvan ze zeggen, wow, dat zijn hele goede producten. Daar zie je dit als een trend doorheen lopen.
13: Ja, tussen Anthropic en de Amerikaanse overheid is natuurlijk wel wat meer aan de hand. Eerst die ruzie met het Pentagon, nu dit. Waarom blijft die relatie zo verzuurd?
16: Nou, ik weet niet of het verzuurd is. Maar kijk, het is ook op het moment dat Trump naar de G7 moet onderhandelen met Europa. Op deze manier creëert hij weer iets waarvan Europa zegt, hey, moest luisteren, dat wil ik graag hebben. Oh, oké, als jij dat wil hebben, dan krijg ik weer wat van jou, zeg maar. Ik weet niet of de relatie tussen er was op een gegeven moment even wat oneenigheid tussen die CEO Amodé van Anthropic en Piet Hackett, geloof ik, over wie er nou welke zeggen zal. Maar volgens mij loopt dat altijd wel los uiteindelijk.
13: Ja, en je zegt dat zal de beursgang niet in de weg zitten. Het is wel weer een tegenvaller, toch, voor Anthropic?
16: Ja, maar Anthropic heeft natuurlijk een enorme run. Ze staan er gewoon met die modellen gewoon enorm goed op. Ik denk dat je zeker wel kan zeggen dat ze tot de allerbeste behoren. Dus in die zin is dit een kleine rimpeling op een hele grote golf die goed gaat voor ze.
13: Ja, en dan over die beursgang. Het is dus, er staan drie grote beursgangen op de rol dit jaar. De eerste was er vrijdag al, SpaceX. Nou, die verliep goed. We gaan het er zo nog even kort over hebben. Maar is dat goed nieuws voor Anthropic? Dat die eigenlijk geslaagd is, die beursgang?
16: Ja, zeker. Want dat wil zeggen, kijk, het is meer omgekeerd als die niet geslaagd was. Ja, dan denk je van ja, weet je, als het daar niet lukt om zoveel geld uit de markt te halen, lukt het dan bij ons wel. Ja. Anthropic heeft gewoon ijzersterke producten. Dus daar is echt wel vraag naar. En ja, dat is een goede voorbode. Kijk, het geld wat in SpaceX belegd is, ja, dat zal niet meer hierin kunnen. Dus in die zin zit dat een klein beetje in de weg. Ja. Maar per saldo is goed nieuws.
13: Ja, op een gegeven moment is het geld gewoon op, toch? Als je kijkt wat voor gigantische bedragen er in SpaceX weer gepompt zijn vrijdag.
16: Ja, dat zou je denken. Maar het is toch al een kenmerk van de markt dat er gewoon zo ontzettend veel liquiditeit is. Er zit volgens mij nog steeds iets van 7000 miljard in spaarrekeningen. Als dadelijk die rente nog eens een keer gaat dalen, dat kan allemaal weer naar de beurzen.
13: Nee, dat snoept allemaal geen potentieel af SpaceX van Anthropic.
16: Wel iets, ja. Maar er is gewoon op dit moment veel liquiditeit voor dit soort type bedrijven.
13: Ja, nog eventjes naar de relatie tussen de overheid van Amerika en Anthropic. Ja, komt het nog goed tussen die twee?
16: Jawel, ik denk het wel. Ja. Hij gaat naar het Witte Huis en drinken ze een goede kop koffie. Ja. En dan wordt daar even verteld van zo zien wij het. En dan zijn ze weer, kunnen ze weer vooruit.
13: Ja, CNBC meldt het inderdaad dat ze daar vandaag op bezoek gaan. Trump is daar zelf
16: vandaag al, dat is
13: ja, vanavond volgens mij. Trump is daar zelf niet. Die moet naar die G7-top in Frankrijk. Maar vanavond wordt de boel wel glad gestreken. Denk ik.
16: Ja, of dat vanavond is, weet ik niet. Maar ik ga ervan uit dat ze hebben elkaar veel te bieden. Ja. Dus dan kom je er meestal wel uit.
13: Ja.
1: BNR Beurs.
13: Nou, ik vertelde het al, Hosanna op Wall Street vandaag. Beleggers juichen om die soort van vredesdeal tussen Iran en de VS. De Dow Jones staat 1,3% in de plus. De S&P 500 1,8% ruim in de plus. En de Nasdaq bijna 3% in de plus. Een aandeel dat opvalt is Fox Corporation, het mediabedrijf achter de favoriete zender van die Donald Trump. Op dit moment ruim 14% in de min. Heeft te maken met een overname die ze doen, waar beleggers kennelijk niet echt van gecharmeerd zijn. Ze nemen Roku over, een Amerikaans bedrijf dat hardware maakt waarmee je video kan streamen. Moet je denken aan tv-kastjes, smart tv's, dat soort apparaten. Fox tikt er $22 miljard voor neer als het doorgaat. $1 miljard meer dan de beurswaarde nu van dat bedrijf. En als het allemaal rondkomt en iedereen akkoord gaat, krijgen Roku-aandeelhouders 27% van het bedrijf over. En de rest gaat dus naar Fox. Maar dat enthousiasmeert ze kennelijk niet, want ook Roku staat lager vandaag, 0,5% in de min. Waarom zijn beleggers, met name bij Fox, zo sceptisch, denk jij, Jean-Paul?
16: Ja, Roku was natuurlijk vrijdag al enorm hard omhoog. Dus dat, ja, dat zat er op de een of andere manier al aan te komen. Ik even kort door de bocht. Kijk, ze moeten allebei iets, zeg maar. Roku had dan het idee van dat je daar dan op één zo'n hardwarebox al die streamingsdiensten tegelijk kan krijgen. Maar dat is niet echt voor consumenten een probleem, zeg maar. Dus ja, ze zaten een beetje in een lastig pakket. En bij Fox zien ze natuurlijk heel veel van die overnames. Je hebt Paramount, Warner Brothers, dat soort dingen gezien. Dus die moeten ook iets. Uiteindelijk kan je dan zeggen, dan denkt de markt op dit moment dat het toch vrij duur betaald wordt. En dat het lastig zal zijn voor Fox om daar nog meer waarde uit te halen.
13: Is het ook de tweede handelsdag van SpaceX natuurlijk. Het aandeel overtrof afgelopen vrijdag iedereen's toch al hogere verwachtingen bij de beursgang toen. Het sloot toen bijna 20% boven de introductieprijs. Maar dat was nog niet het einde, blijkt vandaag. Het krijgt er vandaag nou ruim 11% gewoon weer bij. De sky is the limit, zou je zeggen, maar die is nog niet bereikt dus.
16: Nee, kijk, je ziet dat toch wel vaker bij beursgangen die een succes zijn. Dat niet, dan is het overschreven, over ingetekend. Dus niet iedereen krijgt de aandelen, had wel dat geld gereserveerd. En er zijn dan toch mensen die denken, ja, ik had het geld toch al staan. Dan koop ik ze wel in de secundaire markt.
13: Ja.
16: Ik heb zelf een beetje het idee dat dat is wat je nu ziet.
13: Hoe lang gaat dat nog aanhouden, denk je?
16: Ja, meestal is dat een paar dagen, want dan is iedereen uiteindelijk wel gevuld. Er zijn natuurlijk banken die er baat bij hebben om het niet ver naar beneden te zakken. En dan krijg je die green shoe die nog wordt uitgeoefend. Volgens mij was die al verkocht. En dan moet het op een gegeven moment op eigen krachten moet het laten zien.
13: Gaan we nog even naar dat andere bedrijf van Elon Musk. Je zou het bijna vergeten, maar Tesla is natuurlijk ook nog steeds van hem. Dat zouden toezichthouders in Nederland en Zweden hebben misleid om hun zelfrijdende systemen goedgekeurd te laten krijgen. Zo meldt Reuters. Full self-driving is in april in Nederland beschikbaar. Maar om dat voor elkaar te krijgen heeft de autobouwer allerlei gegevens en statistieken net iets te rooskleurig gepresenteerd, vertelt onze collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
3: Nou, de kritiek van onderzoekers is eigenlijk dat Tesla datasets gebruikt die niet goed met elkaar te vergelijken zijn. En dat de veiligheidsclaims die daarop volgen niet onafhankelijk geverifieerd zijn. En daarom onbetrouwbaar kunnen zijn.
13: De RDW wilde er verder niet op reageren. Het gaf wel een verklaring uit waarin het stelt dat de beslissingen om dit toe te staan, dat die niet gebaseerd zijn op marketingclaims of externe statistieken. En dan zit het alweer op. Je hebt de beursdag, de eerste beursdag van de week, overleefd. Moeten we alleen nog even kijken naar morgen. En waar zou ik zijn zonder mijn collega Donner Bakker? Want die heeft voor ons in de agenda gekeken.
4: We beginnen in Japan. Dan gaan we het niet over voetbal hebben, maar over de centrale bank. Die komt namelijk met het rentebesluit. Het zal dit keer niet gepresenteerd worden door voorzitter Ueda, want die is onlangs nog opgenomen in het ziekenhuis. Maar experts denken niet dat dit het rentebesluit zal beïnvloeden. Verder wordt er verwacht dat de rente wordt verhoogd. Vooral door vrees voor oplopende inflatie door de gestegen energiekosten. Oh ja, en wat tumult op de obligatiemarkten. Van een rentebesluit door naar een rentevergadering. De bestuurders van de Federal Reserve steken namelijk de koppen bij elkaar. Het is de eerste keer dat de vergadering onder leiding staat van de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Rustig aan beginnen zit er niet in, want de arbeidsmarkt is op stoom en de inflatie is in mei opnieuw gestegen. Daarom lijkt een renteverlaging nog lang niet in zicht. Maar dat is wel wat president Trump wil zien. Het is dus de vraag of Warsh zijn rug recht houdt of toch bezwijkt onder de druk. Het antwoord krijgen we woensdag.
13: Dit was de BNR Beurs van maandag 15 juni... waarin je hoorde hoe de Amerikaanse overheid van het ene conflict in het andere rot. Beleggers hebben er vertrouwen in dat de oorlog in Iran nu echt is beëindigd. Maar de oorlog met Anthropic is dat zeker niet. Gelukkig kwamen Jean-Paul en ik dit half uurtje zonder ruzie door. Dank dat je er was.
16: Hartstikke goed, dank je wel.
13: En wij zijn er morgen weer met een kakeltje verse BNR Beurs. Op de radio natuurlijk, in je favoriete podcast-app. En ook op YouTube zijn we te vinden. Kun je tegenwoordig ook live naar ons kijken. Dus als je dat een keer wil meemaken, zoek ons dan op YouTube. Zien we je morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeije, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
4: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
5: Voetnoten is een podcast van Energeia.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. En de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuiderburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Het WK voetbal is weer losgebarsten. En nou hou ik heel erg van voetbal, maar dit toernooi is hoogstwaarschijnlijk wel het meest vervuilende WK ooit. Op de website We Don't Have Time schreven ze daar een goed stuk over. Supporters en teams moeten door de enorme afstanden vaak duizenden kilometers reizen. En dat doen ze over het algemeen per vliegtuig. En FIFA doet zich wel voor als prediker van duurzaamheid, maar ondertussen verdienen ze miljarden aan sponsordeals met oliebedrijven zoals Saudi Aramco. Kwestie van greenwashing dus. Mooie duurzame praatjes, terwijl het evenement zelf juist enorm vervuilend is. En niet alleen voor het klimaat. Vanaf deze week kunnen Nederlanders voor €49 per maand, dat is wel weer mooi nieuws, onbeperkt met de trein reizen in de daluren en in het weekend. Met dit zogenaamde Nederland-ticket wil het kabinet mensen verleiden om vaker de auto te laten staan. Het abonnement is tijdelijk en loopt deze zomer tot eind augustus. Normaal kost zo'n NS-abonnement bijna €128 per maand, dus het scheelt echt een stuk. Ik vind het een mooi klimaatexperiment. Kunnen goedkope treinkaartjes ervoor zorgen dat mensen structureel duurzamer gaan reizen? Zeker nu de brandstofprijzen zo hoog zijn en veel mensen zoeken naar betaalbare alternatieven. Zou dit wel eens kunnen gaan werken? Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nikki Tripp van AF Advisors. Nikki, jij wilt het hebben. Ik vind het wel mooi. Het cultuurberaadklimaat. Wat is dat?
9: Zeker, ja. Nou, ik vind burgerberaden sowieso echt een bijzondere democratische innovatie die steeds breder wordt ingezet. Want na de politiek en de pensioensector wil nu ook de cultuursector ermee aan de slag. En dat betekent dat mensen uit de cultuursector in Nederland zich nu mogen aanmelden om mee te praten. En uit die groep wordt dan een representatieve groep van 75 mensen geselecteerd die aan de slag gaan met het vormen van een duidelijke visie en concrete plannen voor de rol van kunst en cultuur in de klimaattransitie.
8: Ja.
9: En bij een burgerberaad is het normaal gesproken wel zo dat een vraag om advies en de belofte voor opvolging komt van een partij die er ook echt wat mee kan doen. Dat is in dit geval niet helemaal zo. Ze hopen vooral dat er bruikbaar advies uitkomt en richting uitkomt die de sector zelf kan en wil opvolgen. Maar ze zullen het ook in december aanbieden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de hoop dat zij er wat mee gaan doen.
8: Ja, dat is toch spannend, want dat zou zomaar kunnen. Verschillende disciplines die op elkaar botsen. Dan gaat er wat gebeuren. Zeker met een jingle erdoorheen. Tenet dreigt keihard aan de noodrem te trekken. Al in 2028 dreigt een stroomtekort. Zitten we straks allemaal regelmatig in het donker en valt de energietransitie daarmee stil? Dat hoeft zeker niet zo te zijn, stelt onze gast Joris de Groot, CTO van Alliander. Zeg maar de oppertechneut al daar. Klopt?
10: Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
8: Ja, dan bij deze. De waarschuwing, Joris, dat we vanaf 2028 de norm van maximaal 4 uur stroomtekort per jaar kunnen overschrijden, hakte de afgelopen week flink in. Wat betekent dit concreet voor de verduurzaming van Nederland? Lopen we nu toch een beetje de boel spaak te laten lopen?
10: Ja, ik snap dat als je thuis zit, dat je afvraagt, hoe zit dat nou? Hebben we nou te weinig stroom? Of hadden we nou juist een vol stroomnet en te veel stroom?
8: Het laatste is ook mooi, dus we hebben te veel stroom. Ja. Ja.
10: En dit is allebei zeg maar, onderdeel van hetzelfde, namelijk de beweging naar een nieuw systeem waarbij er steeds meer pieken zijn in vraag en aanbod.
8: Mm.
10: Aanbod van stroom door wind en zon. En vraag omdat mensen thuis of bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken voor hun bedrijf of om thuis je huis te verwarmen.
8: Ja.
10: En in dit geval waar jij aan refereert gaat het echt over de beschikbaarheid van stroom op die momenten dat de zon niet schijnt en de wind maar beperkt waait.
8: Mm-hmm.
10: Nou, en dat is een analyse die jaarlijks wordt gedaan door Tenet inderdaad. In dit geval zie je dat het moment waarop dat misschien spannend wordt komt naar voren. En dat is vooral een oproep van Tenet ook om te kijken wat kunnen we dan nu doen om dat te voorkomen.
8: Maar dan zie ik 4 uur op een jaar.
9: Ja.
8: Denk ik, jeetje jongens, waarom zijn we in Nederland zo panisch voor een heel klein beetje stroomarmoede?
10: Nou ja, kijk, wij zijn denk ik het is extreem verwend in Nederland met al tientallen jaren, decennia, een zeer betrouwbaar stroomnet.
8: Ja, ik ga je even onderbreken. Dat is het, ja. Vind ik zo fijn dat je dat zegt. We zijn heel erg verwend.
10: Ja, en het heeft ons ook veel gebracht.
8: Ja.
10: Het is een kern van je waar bedrijven op draaien en waar je thuis op kan rekenen. En het is dus ook heel logisch dat mensen dat eigenlijk heel normaal en vanzelfsprekend vinden. Dat er maar gewoon is.
8: Mm-hmm.
10: Nou, wij als netbeheerder staan daar dus ook voor en willen dat ook graag zo houden. En zo moet je die oproep van Tenet ook zien. En dat gaat dus op die moment dat er geen wind is, dat er geen zon is. Is er dan nog beschikbaarheid van import uit het buitenland? Zijn er gascentrales die alsnog stroom kunnen opwekken?
8: Het hele spel hoe je dat op een nieuwe manier gaat samenstellen. Betekent die nadere krapte, want die komt er wel degelijk. We hebben echt af en toe gewoon pieken met daardoor krapte. Dat die plannen voor gasloze wijken bijvoorbeeld en de massale elektrificatie van de industrie, dat die toch steeds meer de ijskast in moeten.
10: Ja. Ja, dus we hebben nu al enorme krapte op het stroomnet. Dat gaat dan niet zozeer over die opwek, dus de daadwerkelijke beschikbaarheid van stroom, maar dat gaat vooral over het vervoeren van de stroom.
8: Mm-hmm.
10: En dus dat noemen wij dan de transport. En in Nederland is het stroomnet vol. En niet altijd, maar vooral in pieken.
8: Ja, heel vaak toch niet, behalve in die pieken.
10: Nou, dus de bekende vergelijking van de file op de snelweg is eigenlijk nog steeds een hele passende.
8: Ja.
10: Want er zijn momenten, met name 's avonds tussen 4 en 9... als we allemaal thuiskomen, de verwarming aanzetten als die elektrisch is, elektrisch koken, de auto laden, noem maar op, dan is er enorm veel vraag. En het net is daar nooit voor gebouwd en kan dat dus ook niet aan.
8: Mm-hmm.
10: Dat betekent eigenlijk 2 dingen. Dat betekent dat wij als netbeheerders dat beheerders dat net uitbreiden. Dus we bouwen zowel in wijken als op centraal niveau, landelijk, het hoogspanningsnet noemen we dat.
8: Ja.
10: Nou, daar zijn we volop aan opschalen. En dat duurt lang, want je kan niet een net van tientallen jaren oud in 1 keer verdubbelen of factor 3 vergroten.
8: En die vraag die schiet maar omhoog.
10: Nee, ja.
9: En waarom niet? Waarom kan dat niet zo snel?
10: Nou ja, uiteindelijk is dat de kwestie van de fysieke ruimte buiten. Dus er moeten talloze straten open, er moeten transformatorhuisjes bij, er moeten grote onderstations bij. We hebben gebrek aan technici, niet alleen wij, maar feit heel Nederland. Dus we concurreren om die ruimte.
8: Mm-hmm.
10: En het is ook duur. Het kost geld.
8: Ja.
10: Dus naast dat bouwen, wat we ook blijven doen voor die langjarige verduurzaming en vergroening, gaat het ook heel erg over hoe kunnen we dat net nou beter benutten.
8: Ja, dat moeten we
10: zeggen.
8: Want
10: er is namelijk veel ruimte.
11: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Zo hebben, is het dus minder rendabel om die te runnen, om die aan te hebben. Zeg je, nou, dan zet ik hem uit. Of ik zet hem in de mottenballen, heet dat dan.
2: Ja, precies.
1: Nou, en dus eigenlijk de vraag is, hoe kunnen wij als Nederland nou zorgen dat wij ook dat soort, zeg maar, backup capaciteit, want daar heb je het dan over, dat we die toch kunnen waarderen en ook betalen, zodat die ook beschikbaar is voor die momenten.
2: Ik snap waarom we die eigenlijk nog, ik moet nog even goed zeggen, die monitor leveringszekerheid was 2 jaar geleden. We hebben nu Tennet met het rapport, daar zat die discrepantie tussen. Dat rapport van Tennet gaat puur over het tekort aan stroomopwekking bij de zogenaamde donkelflautes, om het maar, ik vind dat zo'n fijn woord.
1: Ja.
2: Dat is wat anders dan waar jullie nu mee bezig zijn met de overvolle kabels. Dat zit er natuurlijk raakvlakken op. Als je naar aan die kabels van jullie kijkt, wat is daar de lange termijn visie? Waar word je dan blij van?
1: Nou, dus ik denk, de lange termijn visie is denk ik vooral, hoe zorgen we nou dat we met elkaar ook het maximale uit dat net halen. Zowel voor de langere termijn, want dan heb je het bijvoorbeeld over de verduurzaming van de industrie. Dat zijn grote vragen, grote volumes. En ook voor de kortere termijn, dan heb je het vaak veel dichter bij huis. Over de gebouwde omgeving, de wijk. Hè, want daar ontstaan nu echt vaak ook de knelpunten. Het net, door het laden van elektrische auto's tegelijkertijd en het verwarmen van het huis.
2: Al dat soort dingen.
3: Ja, want als inderdaad ondernemers willen verduurzamen, ja, dan krijgen ze nu heel vaak bijvoorbeeld geen aansluiting of niet de grotere aansluitingen. Wat kunnen die dan nu het snelste doen voor die quick win om toch wel iets duurzaam vooruit te kunnen?
1: Ja, ja, dus dit is, dus hier balen wij van. Ja. Dus als ik even spreek voor Alliander zelf, we hebben op dit moment 9.500 bedrijven op de wachtlijst staan.
3: Zo.
1: En dat zijn er echt veel, want dat is bijna 1/3 van wat we nu, zeg maar, zakelijke klanten hebben.
3: Ja.
1: En dat betekent dat zij dus niet het bedrijf kunnen uitbreiden of niet kunnen verduurzamen. Dus dan is natuurlijk de vraag, wat doen wij eraan en wat kan je zelf doen? Hè? Ja. En dat is eigenlijk een samenspel. Want we uiteindelijk tot de conclusie komen, ik hoop dat we daar nog wel langer over kunnen hebben, dat veel kan er eigenlijk niet alleen, maar samen kan je eigenlijk een aantal grote stappen zetten, ook al nu. Die zijn bewezen, er zijn heel veel pilots geweest, en het is vooral eigenlijk een kwestie van opschalen.
2: Dat gaat dan over herontwerpen van je bedrijfsproces buiten de piekuren om.
3: Ja, stel dat je dat doet. Ja. Stel dat je aan jullie belooft, hey, ik ga alleen stroom gebruiken in de nacht. Of op een moment midden op de dag om 12:00 's middags. Kan je dan wel een aansluiting krijgen? Kan je dan voorrang krijgen?
1: Ja, dus dan krijg je geen voorrang, maar dan krijg je namelijk een flexibel contract. En dan kan je dus inderdaad, zeg maar, nu kan je verder. Dat hoeft niet altijd meteen te betekenen, Harm, dat je hele bedrijfsproces op zijn kop zetten. Dus wij merken heel erg bij klanten, het begint bij inzicht krijgen. Waarom heb ik eigenlijk een bepaalde piek?
2: Ja.
1: Dan is de vraag, oké, wat kan ik daaraan doen überhaupt? Gewoon door simpele andere werkafspraken te maken. Wat kan ik bijvoorbeeld doen door een batterij zelf neer te zetten, waardoor die piek lager wordt?
2: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld pak een bakker die 's ochtends 3 ovens tegelijk aanzet.
2: Oh, net zeggen, ook zo zielig, want die is niet zo flexibel.
1: Die moet
2: bakken 's ochtends.
1: Precies, die moet bakken. Dus dan kan je zeggen, nou joh, begin een uur eerder. Nou, soms is dat best een verstandige idee. Soms kan dat. En vaak zeg je dan, maar kan je bijvoorbeeld met een batterij zorgen dat jij die batterij dan 's nachts laat. Ja. En op het moment dat we dan allemaal met z'n allen hier 's ochtends stroom gaan gebruiken, dan kan jij uit die batterij ook die stroom benutten.
2: Dus als je het samenvat, gewoon eigenlijk eerlijker kijken naar wat doen we met z'n allen en hoe kunnen we dat eerlijker verdelen?
1: Ja.
2: Als je het heel simpel zegt. Nou zit daar voor mij ook een kant aan die je nooit hoort. Dat er zo hard geëlektrificeerd gaat worden, ook met name door de hele grote bedrijven, dat er voor jullie niet achteraan te klungelen valt. Dat ga je nooit redden. Dus we hebben ook andere vormen van energie nodig. Toch ook ooit.
1: Ja, dus uiteindelijk, we hebben het nu heel erg over elektriciteit. Maar in feite is de vraag die je stelt, gaat over het grote energiesysteem.
2: Bijvoorbeeld waterstof, kernenergie op een schone manier als dat kan.
1: Ja, dus,
2: noem maar op.
1: Dus met name zie je het voor die industrie, die vraagt echt een hele grote volume stroom op het moment dat zij al hun processen elektrisch gaan doen. Nou, in de meeste scenario's komt een heel groot deel daarvan van wind op zee.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dus dat hebben we dan tegelijkertijd op te bouwen, dat is lastig.
2: Maar dat weten we ook al, zelfs daar gaan we het met lange na niet meer redden. Dus dat is allemaal leuk, maar uiteindelijk moet het meer worden.
1: Ja, dus bijvoorbeeld voor verwarming van huizen zijn we op zoek natuurlijk naar, kunnen we dan bijvoorbeeld geothermie, dus warmte uit de grond gebruiken.
3: Stadswarmte
1: als alternatief voor elektriciteit. Dus zo zal je zien dat in dat zeg maar, energiesysteem van de toekomst heb je meerdere
2: bronnen. Een cocktail wordt het heel anders.
1: Een cocktail van dingen. Ook omdat we natuurlijk haast hebben en het ondertussen nog niet precies weten. Dus het zou ook heel dom zijn in die zin om allerlei opties nu al uit te sluiten of niet mee te nemen.
2: Of te grote dingen te starten terwijl je gewoon gaandeweg misschien wel op iets heel moois uitkomt. Dat is ook leuk.
1: Ja.
2: Nou heb je die energiehubs op bedrijventerrein, hè, want dan kan je het decentraal oplossen. Heb jij al voorbeelden hoe je dat als ondernemer nou doet? Als je op zo'n wachtlijst staat en je zit bij een leuk industrieterrein, hoe krijg je dat op de agenda? Hoe kom je ertussen?
1: Ja, dus nou ja, je kijkt eerst naar jezelf eens. Kijk, kan ik binnen mijn eigen bedrijfsmuren

0: heb je allerlei adviseurs voor die je daarbij kunnen helpen. Mm-hmm. En daarnaast, wat kan er samen? Dus dan heet het dan, vaak heet dat energiehubs. We hebben er nu binnen het gebied van Alliander 7. Nog een stuk of 20, zeg maar, die in verschillende fases van ontwikkeling zijn. En dat zijn dus, die 7 zijn bij elkaar dikke 50 bedrijven. Die dus eigenlijk hebben gezegd, oké, binnen dit bedrijventerrein. Het zijn vaak, soms zijn het dezelfde bedrijven. Dus twee bakkers naast elkaar, dan wordt het lastig. Ja. Maar vaak zitten het ook heel verschillende bedrijven.
1: Op één terrein. Ook nog dezelfde op verschillende, ja. Leer je ook van. Maar naast elkaar is lastig.
0: Maar als je dus op één terrein zit met verschillende type bedrijven. Ja. Hebben vaak andere behoeftes. Hè. Dus bijvoorbeeld een logistiek bedrijf wil vaak 's nachts kunnen laden. Maar heeft overdag niet per se een stroom. Behoefte.
1: Nee.
0: Terwijl een andere partij die zegt, nou, ik moet juist bij een cateringbedrijf, ik moet juist overdag gewoon kunnen produceren en 's avonds ben ik er niet. Nou, dus dat je dan samen gaat, zeg je, nou, oké, als ik dit allemaal bij elkaar optel, hoe ontstaat er dan eigenlijk, wat voor profiel ontstaat er dan? Verbruiksprofiel? Ja. En past dat dan binnen een aansluiting en binnen de beperking van het stroomnet? En dat is dan wat wij dan ook faciliteren en met klanten doen.
1: En dan trekken jullie dan de kar, of is dat toch een lokale ondernemer die dan voorop gaat lopen?
0: Nou, wat je ziet is, de afgelopen jaar, vaak kwam het eigenlijk nog van individuen of vanuit een proefproject van netbeheerders of de overheid. En nu zitten we echt naar die opschaling te kijken met elkaar. Ja, dan moet dat dus ook samen. Mm. De overheid heeft vaak kaderstellend, gaat over ruimte. Ondernemers moeten hun eigen productieproces kennen of aanpassen. Wij hebben die nieuwe contractvormen die daar dan bij horen. Nou, die hebben wij nu ontwikkeld, die moeten op schaal dan naar buiten.
1: Ja. Dus dan kun je een beetje daarin voorop lopen. En ook leuk dat je dan per industrieterrein gewoon beter weet wat je samen zit te doen, toch?
0: Ja.
1: Je wordt gewoon een leuker industrieterrein.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Het stroomnet piept en kraakt en de waarschuwingen voor tekorten vliegen ons om de oren. Maar hier bij BNR weigeren we om stil te zitten. We kijken liever naar wat er wel kan. Ik praat verder met Joris de Groot van netbeheerder Alliander. En Nicky Trip is ons groene geweten. Joris, we hebben het over de industrie gehad. Maar gewone consumenten thuis, die gaan er natuurlijk ook dingen van merken. Hè? Dat er weer mijn auto werd er vannacht alweer uitgegooid. Stroom op. Dus dan sta je met een lege accu en dan moet je toch naar Amsterdam rijden. Wat kunnen burgers, als ze na deze uitzending klaar zijn, zeg maar vanavond al doen om de druk op het net te verlagen tijdens die beruchte avondspits, hoe doe je dat?
0: Ja, dus die beruchte avondspits die is eigenlijk van 4 tot 9. En dat is oogst vooral in de winter. Dus nu in de zomer is het een stuk minder.
1: Ja.
0: En dat is het moment natuurlijk dat we verlichting gebruiken, het huis gaan verwarmen, gaan koken, et cetera. Mm. En er zijn een paar grootverbruikers. En als je in de gelukkige omstandigheid bijvoorbeeld bent, dat jij zegt, ik heb een elektrische auto en een eigen oprit. Nou, dan is dat zeg maar het startpunt. En dat zie je ook al heel veel bereiders doen. Ze zegt, oké, waarom op het moment dat je de auto inplucht om 5:30 s'avonds bijvoorbeeld, die hoeft niet meteen te laden. Dat kan ook 's nachts.
1: Ja.
0: Moet het wel werken, hè, zoals
1: precies.
0: Jij zegt. Maar.
1: Ja.
0: En daar zijn gelukkig ook steeds meer partijen, leveranciers of via leasemaatschappijen waar je dat kan organiseren. Je ziet, er zijn inmiddels denk ik meer dan de helft van de EV-bereiders aan Nederland heeft zo'n dynamisch contract. Dan bespaar je enkele honderden euro's per jaar.
1: Mm-hmm.
0: Puur alleen al door gebruik te maken van het verschil in stroomprijs. Dat gaat niet eens over het volle stroomnet. Nee. Want je weet, 's nachts is de stroom goedkoper met zo'n contract. En op het moment dat wij in staat zijn, en dat proberen we de komende jaren op te schalen, ook dat volle stroomnet mee te nemen, dat sommetje, komt er zo nog 100, 200 euro per jaar bij.
1: Gaat lekker.
3: Ja, mooi. Ja, waar ik wel naar benieuwd ben, hè, van we vragen van huishoudens dus ook steeds vaker het gedrag aan te passen. Je had ook de campagne Doe de Knop Om. Dat is heel erg gericht op huishoudens en burgers en consumenten. Maar zou het niet logischer zijn ook als de grootste verbruikers, en dan heb ik dus bijvoorbeeld over grote bedrijven, dus ook die grote verantwoordelijkheid dragen voor die flexibiliteit? En hebben jullie een visie op burgers, consumenten versus bedrijven? Of laat hij dat meer aan de politiek?
0: Ja, dus het flauwe antwoord is ja. We hebben het allebei nodig.
3: Ja.
0: Dus de piek die nu ontstaat in het hier en nu wordt best nog wel veel gedreven ook door consumenten.
3: Mm-hmm.
0: En dus door de snelle groei van elektrische auto's, mm-hmm. bijvoorbeeld, of snelle groei van warmtepompen die ook echt hard gaan.
3: Okay, dus er zijn ook grote gebruikers.
0: Ja, dat zijn daarmee opgedeeld, dus grote gebruikers. Ja. Je kan ook heel veel individuele afspraken met grote bedrijven maken. Dat gebeurt ook, zie je ook. Er was laatst bijvoorbeeld het nieuws in Zeeland. En zijn er met twee grote bedrijven afspraken gemaakt. En daarmee kan je een heel groot deel van de provincie opeens weer kan vooruit.
3: Ja.
0: Dus die getallen zijn heel groot.
3: Ja.
0: Nou, dus bij die grote bedrijven gaat het vaak inderdaad om de business case maken. Blijven ze überhaupt nog in Nederland? Hoe kunnen we borgen dat zo'n bedrijf in Nederland blijft? En dan bij consumenten. Ja, jij zegt gedragsverandering. Dat is uiteindelijk natuurlijk wat veel ook marketeers altijd willen. En tegelijkertijd, heel veel wordt ook voor je gedaan.
3: Ja.
0: Dus dat slim laden, Harm hoeft niet s'nachts op te staan om zijn auto in te plukken.
1: Nee, maar dat zou ik zo lekker vinden. Je krijgt gewoon geen stroom tussen 5:00 en 8:00 of 4:00 en 8:00. Het is gewoon 4:00 en 9:00. Gewoon niet. Heerlijk.
0: Nou, dus daar zijn wij niet dus het is er. Het feit eigenlijk is alleen heel duur.
1: Oh, zeg, en als dus je het echt nodig hebt, dan betaal je 3 keer zoveel.
0: Nou,
1: en dan kijk je heus wel uit wat je doet.
0: Dat zou kunnen. En de keerzijde daarvan is, op die andere uren wordt het dan dus ook goedkoper.
1: Ja. Leuk, zie je, zo moeilijk is het niet. Nou gaat die salderingsregeling eraf bij al die arme zonnepaneelbezitters. Zeg jij nou als techneut, ga maar meteen aan de thuisbatterij? Of is dat wat genuanceerder? Hoe zie jij dat?
0: Nou, dus je ziet heel veel over de thuisbatterij natuurlijk in het nieuws. Heel veel mensen stellen ook vragen over. Dat begrijp ik wel goed.
1: Waarheden kan je vinden, hoor.
0: Wat moet ik nu doen? Ja. Hè? En de hoofdwaarheid is, het is een goed idee als je van jouw stroomproductie, van jouw eigen dak, zoveel mogelijk zelf gebruikt.
1: Meteen gebruikt.
0: Ja. En dus, vaak, natuurlijk, de zon schijnt overdag, je gebruikt dat 's avonds. Dus is een batterij daarvoor een goed idee. Mm. Het heet dan zelfconsumptie, zelf meer van gebruiken, en gaat rechtstreeks je eigen portemonnee in.
1: Ja.
0: En dat ontlast ook het net, want het net gaat, we hebben het vaak over meer stroom verbruiken, maar je hebt ook een piek door de opwek. Ja. Dus daar zijn we als netbeheerders blij mee. Dan gaat die piek van die opwek, de zonnepanelen, wordt lager. Als we dan ook kunnen afspreken dat die batterij beschikbaar is voor ons als netbeheerder, rechtstreeks of via jouw energieleverancier, dat we die kunnen gebruiken als dat net vol zit vanwege de vraag, en dan kan die batterij zeg maar ontladen, kan die lokaal jouw buurman bij wijze van spreken helpen met meer stroom, dan is dat ook een goed idee.
1: Het wordt eigenlijk allemaal slimmer, dus je auto wordt heen en weer, je batterij in je kelder wordt heen en weer, je gebruikt direct, en al met al dragen we met elkaar die transitie. Ja. Wat ook mooi is, toch?
0: Ja.
1: Het wordt wat leuker dan dat het iedereen maar voor zich is. En dan heb je ook heel veel personeelstekort. Hoe ga je dat allemaal oplossen? Want daar moet je als Alliander ook over nadenken. Ik dacht nog bijvoorbeeld een opleidingscentrum bouwen in de buurt van Ter Apel.
0: We zijn heel hard aan het opschalen met, ik had het net over technisch personeel, zijn we hard met het opschalen. Dus we hebben een aantal grote bedrijfsscholen. Het is echt een vak, hè, dus dat betekent dat mensen moeten leren ook van iemand die het vak al beheerst. Dat is eigenlijk het echte knelpunt, dus daar loopt het vaak vast. Mm-hmm. Dat gaat dus over technisch werk, buiten, in onze stations en transformatiestations. Dit zeg maar beter benutten, opschalen, is dit ook iets dat wij niet als netbeheerders alleen willen, maar vooral ook met marktpartijen.
1: Ja.
0: Want dan kan je vaak ook op basis van software en technologie kan je veel sneller al die klanten meenemen.
1: Ja, dat kan mij niet snel genoeg. Want als we naar buurlanden kijken, lang geleden liepen we nog wel eens voorop in dit soort dingen. Ja. Nu heb ik het gevoel dat we nou net voor Malta achteraan sukkelen. Maar misschien zie ik dat niet goed. Of waarom zijn we niet wat meer voorop?
0: Nou ja, dus ik zeg wel eens op internationale conferenties in Nederland is dan de canary in the coal mine. Hè. Dus wij zijn in feite, doordat wij wereldkampioen zijn in zon en wereldkampioen in auto's laden, zie je al die problemen ook als eerste. Ja. Hè. Dus daarin lopen we ook voorop. Nou, krijg je ook de oplossing als eerste voor je kiezen.
1: Dat is tenminste een positive framing of a big problem.
0: Ja, en als je kijkt naar andere landen, dus bijvoorbeeld Duitsland, hebben ze natuurlijk heel lang duidelijk richting gekozen over de groei van duurzame opwek, ook met stoppen met kernenergie.
1: Ja.
0: Daar hebben ze dus grote stappen mee gemaakt. En daar is het stroomnet ook vol.
1: Ja, dat is waar. Ik hoor al een tijdje, ik weet niet wat jij hoort, over naderende doorbraken wat betreft conductiviteit, de hoeveelheid stroom die je over het net kan gooien. Daar komen doorbraken aan. Zitten jullie genoeg in die innovatiewereld? Of denk je, nou die techniek die gaat ons niet helpen, we moeten gewoon doen met wat we hebben. Hoe vernieuwend zijn jullie?
0: Hoe vernieuwend zijn? Ja, kijk, je wil altijd zo vernieuwend mogelijk zijn. Maar dat betekent vooral niet alles zelf bedenken. Maar het doen met de buitenwereld samen. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan van start-ups zijn, scale-ups, researchpartijen, leveranciers. En dan is uiteindelijk in mijn ogen elke keer de uitdaging, hoe maken we het zo snel mogelijk groot?
1: Ja, dus als wij hele goede doorbraak hebben, dan kunnen we gewoon bellen naar jou.
0: Ja, nee, daar staan we zeker voor open. En dan gaan we vooral zeggen, hoe maken we het op de korte termijn schaalbaar? Want anders dan, we moeten wel kiezen in wat we doen.
1: En we gaan je echt bellen. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Dankjewel, Joris de Groot van Alliander. Zet hem op en heel fijn dat je hier wilde zijn. Elke week, ik kijk even enthousiast naar Nicky, delen we in dit programma ook een impactpluim aan iemand die echt het verschil maakt. Die gaat hem krijgen deze week.
3: Ja, want we hadden het eerder al over het vervuilende karakter van dit WK. Mm-hmm. Nou, überhaupt in dit soort grote toernooien. Dus zet ik graag de schijnwerpers op Australische speler Jackson Irvine. Hij spreekt namelijk als een van de weinige international voetballers zich uit over duurzaamheid. Mm-hmm. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat sinds het WK in Qatar het Australische voetbalteam, de vrouwen en de mannen, de uitstoot van vluchten compenseert met een lokaal regeneratief natuurproject. Dus ook niet van die simpele carbon credits.
1: Ja.
3: En daarnaast maakt hij ook een groot punt van LGBTQI+ inclusie in de voetbalwereld.
1: Ja.
3: En ook de problematische situatie rondom arbeidsrechten van de vooral naar arbeidsmigranten, die je zowel zag in Qatar, maar ook nu in de US spelen bij de bouw en diensten van het WK. En ik denk echt, je nek uitsteken is niet zo makkelijk, en zeker op dit soort thema's in deze wereld. Maar het is wel heel belangrijk. En dat zouden meer mensen moeten doen. Dus dat verdient een impactplan.
1: Ja, zeker met al die dingen die hij doet. Hè?
3: Ja,
1: het is gewoon het hele pakket. Ja. Hartstikke mooi. Wel dan. Mooi, de impactfluim vliegt all the way to Australia. Congratulations, Jackson. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. En de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
6: De woningbouwopgave wordt breed gedragen, maar in de praktijk lopen veel projecten vast. Inspraak, trage vergunningen, stikstof, netcongestie. Kan nog wel even doorgaan. De vraag van deze week: hoe dealen ze bij BPD met de grote woningmarktuitdagingen van nu? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2:00 en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending. Gewoon op BNR en altijd online als podcast. Abonneer je even. En we komen vanaf de Provada in de Amsterdamse Rai, vanaf de stand van onze partner Mogelijk. En dat betekent, er is publiek! En naast mij staat, zoals altijd, Maarten de Gruiter. Maarten, hoeveelste Provada is dit?
7: Ja, volgens mij 20ste of zo. Voor mij bestaat sinds 2015.
6: Ja, en voor jou?
7: Ja,
6: ik
7: ben eigenlijk altijd geweest, helaas.
6: Goed zo, we zijn nu live op de Provada. Maar toch goed om eventjes te zeggen, we gaan het jaar afsluiten met ons publiek ook om ons heen. We gaan naar Hotel de Ruwenberg om live opnames te doen van de zomerserie. Ja, en daar nodigen we de gasten voor uit.
7: Ja, daar kunnen dus mensen kunnen via onze website bnr.nl/...
6: Uitzending bijwonen, vastgoed gezocht.
7: Uitzending bijwonen?
6: Ja, nee, vastgoed gezocht. bnr.nl/... Vastgoed gezocht, ja.
7: Oké. Okay.
6: Ja.
7: En dan kunnen we live bij zijn. In de Ruwenberg worden er ook onder 10 aanwezigen worden er vouchers verloot om te overnachten met je partner. Of,
6: en hebben we al een gast geboekt? Hebben we al een mooie gast geboekt?
7: Ja, en bij deze uitzending worden je bent aanwezig bij 2 uitzendingen. En daarna ga je met ons lunchen.
6: Ja.
7: En met de gasten. En een van de gasten is Marcel Melis.
6: Oh, dat is die Amsterdamse vastgoedeigenaar. Die
7: ja, inmiddels niet meer. Maar voor mij heeft hij al zijn vastgoed verkocht. Dus die heeft alles uitgepompt. En ja, die is veel in het nieuws geweest. Veel via de media geruzied met onze met vriendin van de show Zita Pels. Dus
6: nou, dat wordt een gesprek.
7: Ja.
6: Kom daarbij, meld je aan via onze website. De Provada staat. Het ziet er allemaal weer prachtig uit. Het is alweer druk. Maar Heijmans heeft geen stand en ABN AMRO heeft ook geen stand. Dat is toch interessant?
7: Dat is interessant. Nou ja, CBRE heeft volgens mij nog nooit een stand gehad hier. Dus ja, god, ik weet niet of dat nou een teken is. Ja, er zullen redenen zijn. Heijmans draait heel goed, dus dat kan niet de reden zijn om niet mee te doen.
6: Andere keuzes.
7: Ja, andere keuzes. Ja, ik denk dat het altijd wel goed is, de Provada. Het is zeker ook, ik had vanochtend nog iemand aan de lijn. die bij een van de grote advieskantoren werkt. En die had er ook helemaal geen zin in.
6: Je zei, kom, gezellig naar de uitzending.
7: Ja, precies. En toen zei ik van ja, maar wat het goede is, omdat het zo laagdrempelig is, kan bijvoorbeeld bij ons op kantoor, waar je bijvoorbeeld naar München of naar Nice of naar Cannes bedoel ik.
6: Ja, MIPIM Expo Real. Ja,
7: ja, daar gaan dan alleen eigenlijk directies naartoe. Ja. Ja, en dit is veel laagdrempelig. Hier kan iedereen elkaar ontmoeten. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel heel goed.
6: Een kaartje is ook maar 10% van de prijs van de MIPIM. Dus dat scheelt. Ja. Huib Wassevin is toegetreden tot de stichting Rechtvaardige Wetgeving Woningverhuur. Dat hebben we vorige week gemeld. Een nieuw op te richten stichting. Maar even een kleine correctie. Die stichting bestaat al 2 jaar. Is destijds opgericht door vastgoedbelangvoorman Niek Verra. Goed om dat even te rectificeren. En ze voeren dus een proces tegen de staat.
7: Ja, we hebben het vorige keer over gehad. En ze waren een beetje verbaasd dat wij niet wisten dat ze al bestonden. Maar dan zou ik zeggen, toch iets beter je PR doen, hè? Ja.
6: Nou, dat gezegd hebben de BNR vastgoed gezocht. Is er uiteraard weer in de stand van Mogelijk, zoals elk jaar op de Provada. En dus staat de directeur van Mogelijk naast mij, Volkert Egging, al voor het 6e jaar op de Provada. En jullie hebben iets te vieren.
8: Zeker, raak 3 miljard aan financieringen verstrekt op vastgoed afgelopen week. Dus een mijlpaal vorige week. En fantastisch om hier dan nu te staan. We zijn hier 6 jaar geleden voor het eerst naartoe gegaan. Toen hadden we 300 miljoen op de teller staan als team. Voor ons een grote stap om ons hier neer te zetten. Ja, en 6 jaar later staan we hier met het tienvoudige. En staan we hier met een speciale hoek voor het internationale vastgoed wat we financieren. Maar tegelijkertijd nog steeds eenzelfde concept.
6: Ja, 3 dagen beurs voor de boeg. Hoe ga je de collega's instrueren dat het een succesvolle beurs wordt?
8: Heel veel spa rood drinken. Af en toe je benen goed bewegen. Nee, ik denk heel veel in gesprek gaan met bezoekers, met klanten. Ik denk dat dat heel veel energie geeft. Daar is het team op ingesteld. Maar zo kom je ook echt goed de dag door. Er gewoon een hele leuke tijd van maken. En laten we eerlijk zijn, je praat 3 dagen lang over je vak. Je komt je netwerk tegen. Dus als je hier niet naar je zin hebt, dan gaat er iets goed fout.
3: Vast goed gezocht.
6: De druk op de Nederlandse woningmarkt houdt aan. Bouwers willen wel, maar regelgeving, stikstof en een overbelast stroomnet gooien voortdurend roet in het eten. Het is natuurlijk het thema van deze editie van de Provada. En dus ben ik blij dat Helma Born, directeur van BPD Nederland, bij ons aan tafel staat. De grootste projectontwikkelaar van het land. Helma, van harte welkom.
9: Dankjewel.
6: 3 dagen Provada?
9: 3 dagen Provada.
6: En praten, praten, praten.
9: Ja, dat denk ik wel. Veel mensen zien, mensen ontmoeten. Ook gewoon een handige manier om elkaar even te treffen. Maar ook laten zien dat we er zijn.
6: Ja, BPD, grootste projectontwikkelaar van Nederland. Maarten, wat zijn de cijfers?
7: Ja, BPD opgericht in 1946. 80 jaar bestaan. Oh, is toch wel leuk om even te vermelden. Daarnaast ook het BPD cultuur of kunstcollectie bestaat 50 jaar dit jaar. En in mijn hometown Den Bosch in het Noord-Brabantse Museum vanaf, ik geloof, 16 juni...
9: Volgende week.
7: Volgende week start daar een mooie expositie.
6: Oh, mooi.
7: Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is 100% eigendom van de Rabobank. Ja, dat vind ik natuurlijk als... Ik ben natuurlijk geen concurrent, maar als ontwikkelaar vind ik dat natuurlijk een beetje makkelijk ontwikkelen. Met zo'n eigenaar, maar oké. Okay. Dat is pas sinds 2006, geloof ik, eigenaar. Daarvoor van de ABN AMRO. Wel leuk om te weten, meer dan 1 miljoen mensen wonen in een wijk waar BPD ooit aan mee heeft gebouwd. En sinds 1960 is ongeveer 1 op de 15 woningen in Nederland door BPD ontwikkeld. Die claim doen ze overigens zelf, staat niet tussen haakjes bij. Het bedrijf is actief in meer dan 300 gebiedsontwikkelingen verspreid over ruim 250 gemeentes. Ja. En wat toch wel leuk is om toch even te vermelden, is dat het dus ooit is opgericht, begonnen in 1946, als bouwspaarkas Drentse gemeente. En het doel was destijds om de enorme woningnood na de oorlog aan te pakken door gemeenten en particulieren te helpen bij de financiering van woningbouw.
6: Nou, woningnood aanpakken willen jullie natuurlijk nog steeds, want daar moeten we het uitgebreid helemaal met elkaar over hebben. Iedereen wil meer woningen, de politiek, de markt wil het, maar de productie komt niet op gang. Ja, dat is eigenlijk altijd de open vraag, maar wat is nou jouw scherpste analyse? Waar zit het probleem?
9: Nou ja, wat je schetst is natuurlijk... We zijn weer back to the roots, hè, als het gaat over wat er zo nodig in het land. Maar er is natuurlijk wel sprake van een soort hyperintegraliteit. We willen alles in alle gebieden en het liefst met op al die vlakken ook een 8 of een 9. En dat gaat niet. Dus ik denk dat dat een van de redenen is. Hè, van,
6: willen alles, dus we willen en de meest duurzame woningen. En betaalbaar.
9: Precies.
6: Klimaatadaptief.
7: Maar die stapeling van ambities eigenlijk, hè, daar waarschuwt de markt eigenlijk al een jaar of 5, 6 voor. Maar er gebeurt feitelijk niks mee. Hè? Ik bedoel, wat is jouw ervaring daarmee?
9: Nou, wat ik jammer vind is dat ik dacht dat bij de invoering van de omgevingswet eigenlijk meer dat mengpaneel ingesteld zou worden van wat vind je van belang in welk gebied. En dat gesprek voeren we naar mijn idee veel te weinig. Dus ik ben helemaal niet tegen een hoop van die integraliteit die erin moet. Hè. Iedereen wil volgens mij dat we mooie duurzame wijken maken die voor de het liefst eeuwen meegaan en een mooi ruimtelijk raamwerk vormen. En tegelijkertijd kan niet alles, nou ja, daar hebben we het net over gehad. Alleen al de discussie dat we nu natuurlijk op 2/3 betaalbaar zitten maakt dat je al die andere eisen uit die 1/3 marktwoningen moet gaan betalen.
6: Ja, nou, laten we daar zo nog even verder op inzoomen. Ja. Is er een project waarin jij zegt, ja, daar zie je die frustratie echt terug van die stapeling van ambities?
9: Als ik nou bijvoorbeeld het plan De Gnephoek neem, waar we nu nog echt zitten aan het begin.
6: Daar, ja, bij Alphen aan de Rijn.
9: Bij Alphen aan de Rijn. Daar zie je dat het heeft geholpen om dat met elkaar te ontrafelen. Dus ik vind dat niet zozeer een project waar het niet goed is gegaan, maar waar een project waar we proberen dat wel voor elkaar te krijgen. Door met elkaar eigenlijk, wat maakt nou dat het lastig was in het begin om of voor de marktpartijen dit tot ontwikkeling te brengen, of voor de provincie Zuid-Holland, of voor de waterschappen. Je

0: eigenlijk een soort technisch onderzoek om te vinden waar de vinkjes wel op groen kunnen. En hoe je dat met elkaar voor elkaar zou kunnen krijgen.
1: Maar eigenlijk is toch die stapeling van ambitie, van allerlei ambities op allerlei vlakken, die kan toch eigenlijk best plaatsvinden. Maar dan moet je ook accepteren dat er meer voor moet worden betaald.
0: Zeker. Alleen bij de stapeling van ambitie tel ik nu ook dat er gewoon een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Nederland. Heel erg gereguleerd. Dus met weinig beweging.
1: Maar behoefte
0: daarin.
1: Bij wie? Want iedereen wil natuurlijk graag zo goedkoop mogelijk wonen. Maar want eigenlijk, als je gaat kijken naar de data, is Nederland helemaal niet zo duur als je het afzet tegen vierkante meter.
0: De woonquote van waar mensen nu verhoudingsgewijs wat ze kwijt zijn aan hun inkomen, dat valt wel mee.
1: Is de afgelopen 10 jaar gedaald.
0: Ja.
2: Maar daarom is de vraag van Maarten, ja, behoefte van wie? Want de voornaamste behoefte van, laten we zeggen, de woningzoekende is een nieuwe woning. En de vraag is of die behoefte ook een betaalbare woning is.
0: Dat is zo, hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die zitten op het spoor van bouw nu vooral de echte dure woningen bij. Dan krijg je 7 of 8 verhuisbewegingen. De andere kant is dat we bouwen in al die verschillende gemeenten die ook gewoon zeggen voor in deze gemeente is de behoefte, is uitgezocht wat de behoefte is. En heb je ook gewoon dat programma te bouwen. En dan kunnen wij iets heel anders voor vinden, maar dan bouwen we zeker niet.
2: Nee, dat is waar. Nou, laten we dan even naar de regiewet kijken. Want die wordt eind van deze maand hopelijk door de Eerste Kamer aangenomen. Er is natuurlijk veel discussie over geweest. Hij zou er eigenlijk al een jaar moeten zijn. Vervolgens werden er amendementen ingediend waardoor die onmogelijk werd. Toen is er een novelle, om het even heel technisch te maken, aangenomen om die amendementen weer te vernietigen. En nu zou die dan door de Eerste Kamer aangenomen moeten worden. Er staan een aantal dingen in, maar het belangrijkste wat erin staat is die 30-40-30.
0: Ja.
2: En dat betekent dus dat je die differentiatie in woningen, 30% sociaal, 40% middenhuur en koop en 30% vrije sector, bij wet gaat vastleggen. Wat vind je daarvan?
0: Daar vind ik 2 dingen van. Ik ben blij dat het vast ligt, zodat het niet in iedere gemeente anders wordt. Dus dat we, want er zijn ook nog uitschieters naar boven toe in betaalbaarheid. Die wordt echt heel lastig. De andere wat ik daarvan vind is dat ik vind dat we wel moeten na moeten blijven denken over hoe lang je dat programma zo zou willen. Ik heb al wel vaker gezegd dat we hebben een prop uit de pijplijn te krijgen als het gaat over seniorenwoningen en starterswoningen, maar dat houdt een keer op.
2: Ja.
0: Dus je kunt nu niet tot in lengte van jaren zeggen het blijft die 30-40-30. Je moet ook gewoon tegen elkaar zeggen hoe monitoren we wanneer dat betaalbare deel anders moet. Of wanneer je preciezer moet zijn in wat je dan precies te bouwen hebt.
1: Maar eigenlijk monitoren we dat toch nu al niet goed. Want 30-40-30, dus die 70% betaalbaar, is al helemaal niet nodig. Dus dat weten we gewoon. Als je gaat
2: maar
1: kijken,
2: dat vind jij, de politiek denkt daar anders over.
1: Nee, maar als je gaat kijken naar wat een vierkante meter in Nederland kost, als je kijkt hoe vermogend we zijn, als je kijkt hoe dichtbevolkt we zijn, dan zitten we helemaal niet bovenin. De afgelopen 10 jaar is bovendien de betaalbaarheid is beter geworden. Het is gewoon puur populisme om te gaan lopen roepen, ja, dat we 70% moet betaalbaar zijn. We eisen nu van ontwikkelaar en van de markt dat ze 70% van ieder project feitelijk gesubsidieerd is. Dat is totale waanzin en we accepteren het gewoon.
0: Ja, we accepteren het gewoon. Op sommige plekken is het ook wel echt zo aan de hand. Hè? Dat ik denk, daar is dat ook wel nodig. Wat het nadeel is van dat zo stringent vastleggen is dat je eigenlijk ook best graag per wijk zou willen onderzoeken wat er nodig is. Hè? Die verdeling is natuurlijk best ongelijk.
1: Ja, maar dat is toch ook juist het probleem. Natuurlijk is het in sommige wijken nodig. Maar ik ben duo-raadslid in gemeente Bloemendaal. En daar is gewoon daar speelt hetzelfde dat ze zeggen, ja, ook hier moeten wij 70% betaalbaar maken. Dat is waanzin.
2: Nee, je antwoord, Helma, is eigenlijk 2 kanten op. Aan de ene kant ben ik er blij mee, want je legt het vast. En dus kan ik zorgen dat gemeenten die bijvoorbeeld 40-40-20 van mij vragen, dat ik die wat scherper kan aanspreken op, joh, dat mag niet. Maar aan de andere kant leggen we het vast en dan is het gevaar, hoe komen we er weer vanaf?
0: Ja.
2: En is dat dan het grootste risico dat we over 10 of 15 jaar hier nog steeds aan vastzitten, maar dat we dan dat programma helemaal niet meer willen?
0: Ik denk dat dat een gevaar is. Van welke voorraad heb je nu? Hè? Er was natuurlijk het afgelopen weekend nieuws dat ABN AMRO zei, we maken veel te veel eengezinswoningen in dit land.
2: Ja.
0: Daar kun je ook best met nuance wat van vinden.
2: Er is veel kritiek gekomen op dat onderzoek.
0: Maar ook, tegelijkertijd geldt ook daarvoor dat het 1 blik erop is. Terwijl ik denk, ook met het programma wat nu voorgeschreven wordt, is het grote risico dat je echt te kleine woningen gaat maken. En dat daarmee eigenlijk de Bij een van mijn eerste banen zei mijn leidinggevende: een duurzame woning is de woning die je kleinkinderen graag van je erven. Zijn we dan nu die woning aan het maken?
2: Ja, ik denk het niet.
1: Maar dat is wel grappig, want hoe kijk jij dan tegenaan? Want Maarten zit altijd, dat is toch een beetje jouw dingetje van, we wonen veel te groot. Hè? Dus grote woningen, had je dat onderzoek van ABN AMRO, wat overigens vorige week ook door Peter Boelhouwer bij ons in de show ook werd afgekraakt. Maar hoe zie jij dat dan? Want ik denk juist, we zijn nu veel kleiner woningen aan het bouwen, maar dat is toch ook juist een beetje een tegenwicht tegen al die hele grote woningen die we hebben? Of?
0: Nee, dat is ook zo. Maar mijn pleidooi is dat je daar niet in door moet slaan. En als je dus eindeloos volhoudt dat die betaalbare woningen erin moet blijven zitten, op de manier zoals dat nu gebeurt, daar heb je met elkaar ook verantwoordelijkheid in te nemen.
2: Maar uiteindelijk gaat die wet door de Eerste Kamer worden aangenomen, en dan hebben jullie het ermee te doen. Laten we dan de andere kant van jouw antwoord even bekijken. Namelijk dat je dan hopelijk meer middelen hebt om tegen een gemeente te zeggen: je mag hier ook niet van afwijken. Ja. Nou, er is een grote strijd geleverd in Zuid-Holland, ja, waar Gnephoek ligt, omdat Anne Koning, de gedeputeerde in Zuid-Holland, wil vasthouden aan 40-40-20. In Eindhoven, Maarten, ken jij de cijfers? In Amsterdam willen ze ook nog steeds sturen op 40-40-20.
1: Nou, dus de het coalitieakkoord is iets,
2: geeft iets meer
1: ruimte. Ja, geeft daar meer ruimte.
2: Nou, oké. Okay. Zou het dan lukken? Gaan we dan inderdaad naar de minister toe en zeggen van je moet nu die regionale of lokale bestuurder aanspreken en op de vingers tikken?
0: Nou, ik denk dat de vraag, hè, laatste, is het rondje weer eens uitgevraagd van waar worden eigenlijk regels gesteld die nog steviger zijn dan het Rijk ze nu meegeeft. Iedereen is natuurlijk heel voorzichtig om die lijstjes mee te geven, want je doet dagelijks zaken met de gemeente waarin je werkt. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is als dat nu wel gebundeld wordt, omdat je daarin ook ziet waar we het eigenlijk met elkaar over hebben. En dat gaat en dus over hogere percentages dan die twee derde. Maar het gaat ook om welke eisen stel je bijvoorbeeld aan een betaalbare koopwoning. Nou, daar zit soms jarenlang zelfbewoningsplicht in, terwijl het bouwen van die woningen ook al een aantal jaren kost. Dat betekent dat een starter op de woningmarkt soms 8 jaar lang aan een woning vastzit. Dan kan hij inmiddels al wel een gezin hebben met 3 kinderen. Dus daar hebben we iets in te doen met elkaar.
2: Ja, maar dat is natuurlijk interessant. Want je gaat een betaalbare koopwoning maken, maximaal 435.000 euro. Dan zit er een zelfbewoonplicht in van 5 jaar. Als je die eraf haalt, dan koop ik hem voor 4,35. Dan is hij gesubsidieerd door de vrije sector uit jouw project. En de dag dat ik hem koop, is hij 1 ton meer waard. Dat bewijst toch dat het een gek systeem is?
0: Dat bewijst zeker dat het een gek systeem is. En er zijn heel veel plekken waar je die 4,35 niet haalt. Hè? Waar die ook nog gecapt wordt. Ruim
2: dan moet die nog goedkoper zijn.
0: Ja.
2: Kunnen jullie het nog bouwen voor dat geld?
0: Je kunt het bouwen als je een heel ruim programma hebt waar je ook dit in laat landen. Anders lukt het niet.
2: Ja,
1: ja, en gefinancierd door de Rabobank, denk ik.
0: Nou, maar die Rabobank stelt, denk ik, net als andere bedrijven de eis dat er een gezond rendement gemaakt wordt. Dus dat hoort daar wel bij.
2: Als het nou nu vrijer zou zijn om gewoon woningen te bouwen, minder randvoorwaarden, vergunningen zijn op orde, hoe snel kunnen jullie dan de productie opschalen? Waar staan we dan over een jaar? Hoeveel woningen kunnen jullie toevoegen?
0: We zijn bezig om ook gewoon die versnelling voor elkaar te krijgen met elkaar. Om door te groeien van 6 naar 9.000 woningen. Daar gaat voor een deel het industriële proces ons ook bij helpen. Hè, omdat dat ook in ieder geval het uitontwikkeldeel sneller maakt. Waar we de grootste winst kunnen halen is om die gebiedsontwikkelingen sneller van de grond te krijgen. Want daar gaan nu jaren overheen. Dus dat heeft te maken met, nou ja, wat je in je introductie zei. Nou, optrekken met die overheden ook over hoe je dat gebied vormgeeft en wie daar welke rol in pakt. Maar ook door iets te doen aan wat in die fase al in vergunningenland gebeurt. Namelijk dat mensen natuurlijk eindeloos lang procederen ook al tegen een omgevingsplan.
1: Nou, maar vind je niet dat, want jij zegt net even, toen het zei van, nou ja, zo'n project moeten we dan aansleutelen en dan kan het allemaal nog net wel rondkomen. Maar vind je niet dat op dit moment eigenlijk, zeg maar, de marge die je krijgt voor het risico en die tijd die je neemt, dat veel te laag is voor marktpartijen?
0: Ja, dat is zo. Dat is gewoon nu hard werken om dat voor elkaar te krijgen.
1: Maar naar mijn mening is dat eigenlijk al een jaar of 15 zo. Maar dat is dan toch geen duurzaam model ontwikkelen. Als die marges zo laag zijn voor zo'n lange tijd en voor zoveel risico.
0: Kijk, er zitten een aantal dingen in die waarvan ik denk, ja, als je het feit dat je nu weet waar je naartoe werkt en dat die programmering in ieder geval een tijdje stevig is, dat helpt wel om ook gewoon met partners in het veld, corporaties, beleggers en ook in dit geval ons eigen woningfonds, om daar gewoon wel die posities goed in te pakken met elkaar. En te zorgen dat je daarmee tot een business case komt die je acceptabel vindt. Dat... Maar houdt het over? Nee.
1: Dat is dan toch geen duurzaam model feitelijk voor de toekomst. Hè? Dus ik bedoel, het ontwikkelen. Moet toch wat veranderen? Want het is ook eigenlijk ook al überhaupt raar. Waarom zouden wij het risico moeten nemen? Omdat we als maatschappij vinden dat 70% in ieder project gesubsidieerde woningen moeten zijn. Waarom moeten ontwikkelaars dat risico nemen?
2: Hoe kijk je daarnaar? Want ja, het risico ligt deels bij jullie. Omdat die 30% vrije sector, die moet dat financieren.
0: Ja, kijk, ik ben ook bezig om nu onze strategie voor de komende jaren uit te rollen. En daar is natuurlijk ook een grote vraag is van. Als dit langjarig zo blijft, hoe hou je dat ook langjarig vol? En wat zul je dus ook moeten veranderen in de manier waarop je ontwikkelt en ook dat ruimtelijk raamwerk vormgeeft. En ook anders naar die producten gaat kijken die je daar ontwikkelt.
3: Vastgoed gezocht.
2: Ja, dankjewel. Bij ons is de gast Helma Born. En inderdaad, gebiedsontwikkeling, daar wil ik zeker met haar over spreken als directeur Nederland van BPD. Er is een hoop rumoer. We staan namelijk niet in de studio, maar in het grootste en bekendste vastgoedbeurs van Nederland, de Provada. Het is alweer gezellig druk, hè Maart?
1: Zo hoort het ook.
2: Gebiedsontwikkeling, want tot nu toe hebben we echt ingezoomd op die bouwregels en alle belemmeringen die daarin zitten. Maar jullie zijn echt een gebiedsontwikkelaar. Je hebt zelf een geschiedenis binnen de gemeente.
0: Ja.
2: Dus welke handreiking, zeg je, moeten wij als gebiedsontwikkelaar doen, ook naar de gemeente toe, om te zeggen, op die manier kunnen we versneld grotere gebieden gaan ontwikkelen, wat ook de ambitie is van het kabinet. Welke knop moeten we nou aan draaien om in die gebiedsontwikkeling snelheid te gaan maken?
0: Ja, kijk, wat gewoon goed is dat je... ik had gisteren weer een aantal projecten in de besluitvorming. En dan zie ik ook langskomen dat het heel veel gaat over... Uiteindelijk kom je elkaar tegen als gemeente en marktpartij in het veld. De gemeente heeft grond, soms niet. Soms hebben wij het en andere partijen. Dat je met elkaar het besluit neemt over wie gaat die grondexploitatie draaien. En wie kan dat op dat moment het beste doen. Om daar ook tempo in te krijgen. Dat klinkt nu een beetje alsof dat... Maar dat is best een belangrijke beslissing in... Gaat de gemeente dat doen en geven die vervolgens die gronden weer uit? In ruil, hè, voor bouw, dat je je gronden indient en er bouwclaims voor terugkrijgt. Of dat je zelf trekker blijft van die gebiedsontwikkeling.
2: Zo'n proces en zo'n gesprek, dat kan lang duren. Ja. Heeft dat ook met wantrouwen te maken tussen de markt en die gemeente?
0: Nou ja, daar zit een soort van ongemak. Dat is volgens mij ook altijd zo geweest. Misschien al wel 80 jaar. In... waarom je dat doet, welke verantwoordelijkheid je daarin wil pakken... en hoeveel je daaraan wenst te verdienen. Dat is gewoon een gevoeligheid die daar van oudsher in ligt.
2: Ja.
0: Ik heb lang aan de andere kant gezeten. Zodra ik de overstap maakte naar een ontwikkelaar, dacht iedereen... wat ga je nu doen?
2: She's going to the dark side.
0: Precies. Ja. En daar zit iets wat natuurlijk gek is, want we doen het volgens mij... je hebt elkaar heel hard nodig om dit voor elkaar te
1: doen. Hoe gaan we dat verbeteren? Hoe gaan we dat oplossen? Want we hebben het natuurlijk al jaren over. Hoe kunnen we wel dat vertrouwen herstellen of überhaupt brengen?
0: Nou ja, volgens mij echt om door gewoon tegen elkaar te zeggen... je kunt dit niet zonder elkaar. Dus leg maar op tafel wie wat in een gebied heeft, wat hier moet gebeuren... en wie daar op welk vlak het beste het risico kan dragen.
2: En vragen die gemeente aan de andere kant van die tafel... dan ook om een, laten we zeggen, een open boek? In de zin van dat jullie duidelijk zijn over jullie Excel-sheet... en zien wat er uiteindelijk aan de grond en aan de bouw verdiend wordt... Zodat ze de beslissing kunnen nemen? Of zeg je van nee, maar ik kan het open boek niet altijd geven?
0: Nou, dat open boek komt vaak pas later in de fase aan de orde. Hè? Dus je moet het er eerst over eens zijn of iedereen vindt dat jij op de goede plek grond gekocht hebt. Want dat is natuurlijk ook wel eens zo dat je daar gewoon naast gezeten, dat je er gewoon naast zat. Maar als dat zo is en je komt met elkaar tot de ontdekking dat je hier kunt ontwikkelen, dan komt het natuurlijk op een gegeven moment ook wel, komen die boeken op tafel. Omdat een discussie heel vaak is natuurlijk, wat is er voor de grond betaald? Is er een reële inbrengwaarde voor te verrekenen? En wie accepteert dan wat? Hè? Dus je wil niet vervolgens je gebiedsontwikkeling laten leiden door heel zwaar en veel te duur gekochte grond. En tegelijkertijd weet ook iedereen dat je vaak meer betaalt dan de inbrengwaarde die je krijgt. Dus dat ook weer ergens terugverdiend moet worden.
2: Helma Born, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Rotterdamse wijk Charloes is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Donyell Malen nou echt de beste spits voor Oranje? En moet Ronald Koeman wel 4-3-3 spelen? Nederland raakt langzaam weer in de ban van het WK voetbal. Maar dat gevoel wordt ook nog wel wat getemperd. Want naast ons Oranje hangt er nog een andere soort van oranje gloed over dit WK. Een Somalische scheidsrechter kwam het land niet in. Een Iraakse spits werd urenlang vastgehouden op het vliegveld. En ook Iraanse supporters en spelers lopen tegen visa-problemen aan. President Trump zit kort op de bal.
1: We're working on it very closely to make sure the right people come into our country.
0: En terwijl Trump bepaalt wie het veld op mag, weet op een ander speelveld niemand hoeveel blessuretijd er nog op de klok staat. Iran, Israël en Amerika grepen deze week weer naar de wapens. En as we speak dreigt Trump met nieuwe bombardementen. Een definitief eindsignaal voor dit conflict lijkt daarmee wederom ver weg. Om Gary Lineker zijn beroemde uitspraak weer eens te verbasteren: voetbal is een simpel spel. 22 mannen rennen 90 minuten achter een bal aan. En aan het eind winnen de Duitsers, zei Lineker dan. Nou, nu is het meer. Aan het eind draait het allemaal om Donald Trump. Dit is aflevering 350 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington, D.C.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Luc en Desmond.
0: Ah, gezellig. En hebben ze oranje shirtjes aan, Bernard?
2: Absoluut. En
0: petje, heel goed.
2: En allebei een petje met MAGA. Dus,
0: ja. Oh, ja. Jij ook een oranje MAGA-petje, Bernard?
2: Nee. Ja, nee, ik val door de mand, want wij zijn tegenwoordig ook zichtbaar, hè, Jan, via...
0: Oh ja, kunnen dit helemaal niet meer doen. Laten we dan maar snel hieroverheen praten. Wat viel je deze week op, Bernard?
2: Ik was precies afgelopen vrijdag met Hetty, mijn vrouw, en met David naar de Roosevelt Library in New York State. Ja. Dat is een stukje ten noorden van New York. Daar woonde FDR, daar is hij geboren en getogen. Dat is zelf wel interessant om het huis te zien. Maar daarachter zit de library. En dat is eigenlijk een museum, hè, zoals met al die presidentiële libraries. Daar staan we inderdaad wel boeken en dossiers. En als je die nodig hebt, kun je ze ook bestuderen. Dat kun je aanvragen. Maar het is eigenlijk het museum over zijn leven. En ik was echt zeer onder de indruk. Jij kent het ook, Jan, dus je weet waar ik het over heb.
0: Ja, ik vond het ook fantastisch.
2: Je wandelt echt door zijn hele leven heen. En dat was echt een hele bijzondere president die eigenlijk... Ik zeg altijd, het was misschien van in de moderne geschiedenis een van de meest progressieve leiders die er ooit zijn geweest. Hè. Dat was de man van de New Deal. Hij kwam aan het bewind in de crisistijd. Dus in 1929 was de beurs ingestort. En ontstond de grote depressie. En hij kwam dus in de nasleep, 32, 33, kwam hij naar boven. Hij is heel lang president gebleven, maar hij heeft allerlei echt geweldige dingen gedaan. Hij heeft de AOW ingevoerd. Hij heeft het bankgarantiestelsel ingevoerd. Hij heeft allerlei maatregelen genomen om het land uit het slop te halen. En dat is hem ook gelukt. En uiteindelijk is hij ook de man geweest die onder wiens leiding Amerika de Tweede Wereldoorlog inging na 7 december 1941. De aanval op Pearl Harbor, dat was het moment waarop hij de weerstand doorbrak die in zijn land bestond tegen het deelnemen aan de oorlog. Beetje vergelijkbaar met de discussies die je nu steeds hoort. Het was een isolationistisch congres. Dus hij had moeite, maar op het moment dat Amerika werd aangevallen was dat over. En dan zie je ook die hele periode hoe hij dat heeft aangepakt. De ontmoetingen met Churchill en Stalin. Het is allemaal heel indrukwekkend. En ik kwam echt 2,5 uur lang door die library geslenterd, Jan. En het was echt een opsteker. Ja.
0: Ik vond echt, Bernard, toen ik was een paar jaar geleden. En dit lijkt wel meerdere presidentiële musea in één. Want deze man heeft zo ongelooflijk veel gedaan. Zo ongelooflijk veel meegemaakt. Is natuurlijk ook heel lang president geweest. Het kon het er bijna niet in passen. Het is echt, die man heeft meerdere levens geleden eigenlijk als president.
2: Ja, zo is het. En,
0: echt ongelooflijk.
2: En is natuurlijk ook de enige die 4 keer is gekozen. En dat heeft dan ook geleid tot een amendement in de grondwet dat verbiedt. Hè. De gewoonte was 2 keer. En dat is ook daarna grondwettelijk vastgelegd. Dus dat kan nooit meer gebeuren, al zou Trump het willen. Het is grondwettelijk gewoon verboden. Maar goed, het was een Ik vond het een opsteker en ik ben blij dat ik het heb gezien.
0: Ja, mooie aanrader.
2: Ja, en Jan, wat heb jij voor nieuws deze week? Waar wil jij het over hebben?
0: Ja, ik wil het toch alvast eens even een beetje over 2K hebben. Daar gaan we het zo ook weer over hebben. En ja, wat ik wel mooi vond, want we hebben het heel veel over serieuze dingen rond dat 2K, maar ik zag ook wel ook een opstekertje. Want de WK voetbal, dat draait ook om kennismaking met andere culturen. Hè, je daarover verwonderen, mooie ervaringen. En dat zie ik nu ook op plekjes gebeuren. Er is een account op social media en het schijnt van een Duitser te zijn die op reis is door de VS, nu in het zuiden, Fred heet hij. En ik zeg schijnt, ik doe het een beetje voorzichtig, want ik dacht op een bepaald moment, dit is eigenlijk te mooi. Hij is zo enthousiast over alles, maar het lijkt toch echt te zijn. Hij wordt ook opgepikt in Amerikaanse media. En je ziet hem verwonderd zijn over eigenlijk alles. Over Amerikaanse stadions, die anders zijn dan in Europa. Of over het vuurwerk bij oefenwedstrijden. Een flyover op een bepaald moment bij een wedstrijd van militaire vliegtuigen. Nou ja, Amerikaanse wordt het natuurlijk niet. Hij gaat naar de Waffle House, vindt hij ook fantastisch. Elke mogelijke fastfoodtent. Die man is aan het genieten. En het leuke eraan vind ik, je ziet dan ook de reacties van Amerikanen daarop. En die vinden dat dan weer fantastisch. Die zijn trots dat een Europeaan hun land zo waardeert. En dan vooral die gewone dingen. Dat hij naar de Waffle House gaat, daar komen zij ook. Dat hij dat leuk vindt, nou, dat vinden Amerikanen dan fantastisch. Er komen echt heel veel reacties op. En dan zie je toch ook dat Amerika, waar je soms naar kijkt, van nou, ook wel een beetje arrogant land, die vinden zichzelf altijd wel de beste.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ja, en ik vind het ook leuk. Alleen, daarom vind ik het al leuk. Omdat we hebben het heel veel over Amerika. En we zeggen altijd, we doen wat te weinig aan wat wij dan noemen Americana. He, het gewone leven, hoe ziet dat eruit? En het is heerlijk dat er iemand datzelfde gevoel heeft en zoveel enthousiasme opwekt. Want Het is natuurlijk een heel mooi en leuk land. En het is politiek misschien allemaal wel heel lastig op het ogenblik. Maar dat maakt het niet minder mooi of interessant. Dus ik vind het leuk. Leuk verhaal dit, Jan.
2: Ja, mooi, ja.
1: Ja. Hey, nou, dat WK voetbal, dat begint dus vanaf vandaag. Wij nemen altijd op donderdag op. Dus er is nu nog niks, maar het komt eraan. De bal schijnt rond te zijn, heb ik me laten vertellen. Ja.
2: Ja. Het voetbal is oorlog, toch? Zo. Die twee dingen moet je onthouden.
1: Ja, zo is dat. Was Rinus Michels, hè, geloof
2: ik. Ja, precies. Ja.
1: Maar al voordat de bal rolt, hangt er van alles boven dit WK.
3: FIFA awards the 2025 FIFA Peace Prize to Donald J. Trump.
4: FIFA confirmed that a referee from Somalia who was set to officiate at the World Cup has been denied entry to the United States.
5: Donald Trump was just, quote, thunderously booed at Madison Square Garden during the national anthem at the NBA Finals in New York City.
6: The stadium that's going to host the U.S.'s first World Cup match has averted a big strike.
7: Most successful World Cup they've ever had.
1: Ja, ik denk met dank aan Luc in dit geval. De samenstelling van deze geweldige...
2: Ja, die is even losgegaan.
1: Ja, hij zit ijverig te knikken met een glimlach en terecht. Hey, laten we even beginnen met de actualiteit. Je hoorde het al, een Somalische scheidsrechter. Die kwam het land niet in. En het was niet zomaar iemand, het was... De beste Afrikaanse scheidsrechter, een onderscheiding die hij had als beste scheidsrechter van het jaar. Die kwam er niet in. Een Iraakse speler werd urenlang vastgehouden door ICE. Het is trouwens ook niet zomaar iemand die...
2: Ja, is hij, ja.
1: Ja. Maar er zijn teams die eindeloos zijn vastgehouden en compleet zich moesten uitkleden en alle spullen werden uitgepakt. Iraniërs die hebben visaproblemen en die hebben dan hun kamp opgeslagen in Mexico. Dat is wel handig, maar ja, ze moeten toch een aantal wedstrijden spelen in Amerika. Ja. Is dit nu, Jan, waar iedereen bang voor was? Zien we dat nu ook gebeuren?
2: Ja, ik heb nog wel heftigere scenario's voorbij zien komen. Maar ik denk wel inderdaad dat dit een beetje is wat we gedacht hadden. Ik zag ook een foto van een speler van Senegal die naast het vliegtuig staat op het vliegveld, op het asfalt. En die wordt gefouilleerd. Die kijkt ook heel gelaten in de camera. En ik zag ook een Schotse fan. Die had een ESTA, alles. Werd een uur voor de vlucht ingetrokken. Die is er niet bij. Dus ja, ik denk dit hoort er wel bij. Amerika heeft gewoon een heel streng... immigratiebeleid, met name voor bepaalde niet-westerse landen. En daar zie je dus ook de meeste slachtoffers van dit beleid. Als je land op een lijst staat, en soms ook om onduidelijke redenen, kan het ineens over zijn. Dan mag je gewoon het land niet in of dan krijg je gedoe. En ik denk ook, wij zien dat in Europa als iets negatiefs. Wij denken dan van, dan sta je er niet goed op als land, niet gastvrij. Ik denk, de Trump-regering ziet het anders. Ik moet denken aan het WK in Rusland in 2018. Toen had Rusland echt wat te bewijzen. Die wilde toen echt laten zien, wij zijn een gastvrij land. Wij zijn een democratie, hè, kom bij ons langs. Trump kijkt daar heel anders naar. Die denkt, wij hebben helemaal niks te bewijzen. Ik hoef helemaal niet gastvrij te zijn. Ik ben gewoon heel streng. En als jij problemen oplevert, of als dat kan gebeuren, dat jij problemen oplevert, dan is dat jammer voor jou. En dat dit dan een WK voetbal is, dat kan hem verder niets van schelen. De FIFA laat het ook toe, hè?
1: Ja. Maar zijn moeder was Schots en hij blokkeert een schot.
2: Ja. Wat zou zijn moeder daarvan hebben gevonden?
1: Ja, precies. Het is opmerkelijk. Hey Jan, ik hoor het ook om me heen voortdurend. En jij ook. Die vraag, moeten Nederlandse fans rekening houden met problemen aan de grens? Ik sprak iemand gisteren toevallig die erheen gaat. En die heeft voor de zekerheid alles dubbel geboekt. Dus ook

0: tickets terug voor het geval die niet naar binnen mag.
1: Oh.
0: Ja, nou, daar keek ik wel echt van op, hoor. Dat moet een vermogen hebben gekost. Dat kon hij zich blijkbaar veroorloven. En ook tickets voor een paar wedstrijden. Maar ook de eerste vraag van, kom ik er wel in? Kom ik er wel in? Wat is het antwoord, Jan?
1: Ja, ik denk, jee mijn god, een verhaal, joh. Want dit geeft wel wat aan, hè, dat je als Nederlander daarover na moet denken. Ik denk, ja, normaal gesproken, als je een ESTA hebt, of je hebt in dit geval je FIFA-visum, wat er ook is voor dit WK, dan heb je denk ik echt weinig te vrezen. Merendeel van de supporters komt er gewoon in. Nederland staat niet op zo'n lijst. Dus ja, ik zou me ook weer niet te veel zorgen maken. Maar dat voorbeeldje uit Schotland geeft ook wel aan dat het anders kan lopen. Ik weet niet de details daarvan. Maar je moet er ook gewoon niet te licht over denken. Hè. Zorg dat je goede, duidelijke antwoorden hebt bij binnenkomst. Als je ondervraagd wordt, ga na wat je op social media hebt gezet recentelijk, wat je op je telefoon hebt staan. Ga er wel serieus mee om. En ik denk als jij gewoon je eerlijke verhaal vertelt en dat goed vertelt en je hebt je papieren vooral voor elkaar, ja, dan hoef je volgens mij je niet zorgen te maken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, ik ben het met je eens. De enige maar die ik heb is dat degene die uiteindelijk uitmaakt of jij binnenkomt, de persoon is in het hokje op het vliegveld. Wat wij de marechaussee zouden noemen, dat heet daar dan de grenscontrole. En die ambtenaar die daar zit, die maakt uit of je erin komt. Of je papieren nou wel of niet goed zijn. Als die zegt, sorry, maar je moet terug, dan kun je zo omdraaien. Dat is altijd mijn grote angst voor mensen. De willekeur van dat soort mensen. Als die kwaadwillig zijn of met het verkeerde been uit bed gestapt, ddan loop je gevaar.
1: Ja, dat is een heel goed punt. Die persoon heeft heel veel macht op dat moment.
0: Ja. Dat is degene die het uiteindelijk uitmaakt. En dat heeft iets engs.
1: Ja.
0: In Los Angeles, Jan, dreigden werknemers van het stadion te gaan staken als ze geen garanties kregen dat ICE weg zou blijven. Die staking is nou van de baan. Maar hoe illustratief is dit verhaal?
1: Ja, ik denk toch wel behoorlijk illustratief. Want die staking die draaide om een hoop dingen, hoor. Ging ook om arbeidsomstandigheden en zo. Maar ook om de inzet van ICE. Dit zijn natuurlijk mensen vaak van Latino-afkomst. Die het schoonmaken doen of die achter de balie staan. Die kom je gewoon vaker tegen bij dat soort baantjes. Die mensen die voelden zich niet veilig als ICE daar buiten het stadion huis zou houden. Dat wilden ze niet. Dus zij dreigden inderdaad met de staking, wat echt wel een groot ding was. Want dat zijn 2000 mensen die zo'n stadion werken. En het was bijvoorbeeld de openingswedstrijd van het Amerikaanse team is daar. Uiteindelijk hebben ze een akkoordje gesloten. Maar dat die angst voor ICE, dat speelt eigenlijk in alle speelsteden. Want die ICE-agenten die worden ingezet, wordt dan gezegd voor de veiligheid rond de stadions. Dus die worden eigenlijk ingezet gewoon als agent, ondersteunend. Dat gebeurt vaker bij grote evenementen, ook andere diensten zijn er. Maar de vraag is dan, gaan zij ook op immigratie handhaven? En in heel veel steden werkt de politie bijvoorbeeld ook samen met ICE. Dus dan kan het ineens helemaal anders worden. En ik heb Tom Homan, die immigratietsaar horen zeggen van als je een illegaal tegenkomt, dan ben je wel de pineut natuurlijk. Dan gaat ICE ook niet de andere kant op kijken. Tegelijkertijd heeft Rubio gezegd, vooral richting Miami was dat, van nee, maar ICE gaat niet op die manier te werk. Dus ja. Ja, als je immigrant bent en je hebt bijvoorbeeld wel de benodigde papieren, maar je wacht nog een afspraak met de rechter af of zo, met de immigratiedienst, kan je dan veilig naar een WK? Dat speelt gewoon wel.
0: Dat speelt echt, hè? En ik vind het eerlijk gezegd in Californië nog het meest absurd. Want Californië, inclusief de naam van de staat, maar ook ongeveer elke stad, elk steegje, elk dorp, is Spaans, heeft een Spaanse naam. Los Angeles, San Francisco, allemaal Spaans. Ja. En mensen die uit Los Angeles komen, die worden ook Angelito's genoemd. Of Angelino's, dat weet ik nog precies. Maar in elk geval, Spaans is, en Latino zit zo in die samenleving, dat ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, de kans op controle is hier veel groter. Omdat bijna alles Latino is. Dus als ICE actie wil voeren, dan hebben ze daar ook een grotere slagingskans. Want er zitten heel veel illegalen in Californië. De hele landbouw draait op illegale Latino's. Dus als ze komen, dan is het ook absoluut raak. Je kunt bij wijze van spreken met hagel schieten en je raakt compleet iedereen. En dus ben ik blij dat die staking in afval niet doorgaat. Want dat is toch wel een overwinningje, vind ik.
1: Ja, denk ik ook. En hey, wat denk jij, we hebben het veel ook gehad over de relatie tussen Trump en de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die zijn beste vriendjes op dit moment. Vooral omdat ze van elkaar profiteren, denk ik. Maar voor die Infantino, voor de FIFA, voor het hele WK zou het natuurlijk ook heel onprettig zijn als er grootschalige ijsacties zou zijn, als er gedoe over zou zijn. Wat denk je, zou dat Trump nog een beetje kunnen beïnvloeden? Zet dat die relatie nog een beetje onder druk? Of valt het allemaal
0: mee? Dat zijn twee aparte dingen. Dat laatste wel. Ik denk dat Infantino dan ook misschien wel beseft dat hij een beetje op de verkeerde vriend heeft gegokt. Als dat gebeurt. En het is inderdaad voor hem een probleem. Voor het toernooi is het, dat is een andere kwestie, want door al dit soort dingen, de kaartjes zijn nog steeds niet uitverkocht, hè, ondanks de idiote prijzen. En er zijn ook nog steeds plaatsen op vliegtuigen vanuit het buitenland. Van die speciale tickets die je dan kan kopen. Dat is allemaal nog niet uitverkocht. En het heeft hiermee te maken. En dat is voor Infantino is dat gewoon zakelijk een probleem. Want die wil dat alles uitverkocht is en dat alles tegen elkaar staat aan te proppen om er nog in te komen. Dus nee, dit is voor hun relatie niet goed. Maar ja, dat zal ons eerlijk gezegd een zorg zijn. Het is gewoon voor het publiek niet goed. Het is voor het voetbal niet goed. Het is ook voor de naam van het land niet goed. Dus er gebeuren nare dingen.
1: Ja, en dat is juist iets wat denk ik, dat kan Trump niet heel veel schelen. Die denkt juist van, jongens, dit is mijn beleid, de hele wereld mag het weten.
0: Ja, en je weet, de stelling die wij altijd hebben, als Trump iets doet of zegt, dan praat hij altijd tegen zijn eigen achterban.
1: Ja.
0: Dus wat de rest van de wereld vindt of denkt in Amerika en daarbuiten, dat zal hem een zorg zijn, inclusief Infantino. Die heel fijn dat hij die malle vredesprijs heeft gewonnen en doet alsof hij Trump ze ongeveer aanbidt. Maar andersom denk ik dat het reuze, dat is nog maar de vraag. En het zal als puntje bij paaltje komt, kan het Trump helemaal niks schelen. Hij wil alleen maar indruk maken op zijn eigen achterban. Nog één dingetje kunnen we misschien snel even bespreken. Dat was dat Trump werd uitgejoeld. Daar had je het over in BNR de Wereld ook al bij een hele spannende wedstrijd van de National Basketball Association, de finals.
1: Ja.
0: En als ik jou goed begrijp, dan daar hoorde je hem uitjoelen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: hoorden we hem uitjoelen. Maar hij luisterde naar een ander stukje van wat er gebeurde. En hij vond juist dat hij werd toegejuicht, toch?
1: Ja, precies. En ik denk dat wat ik hoorde, veel speculatie over van, gaat Trump nou wel naar WK-wedstrijden? Want hij wil natuurlijk niet uitgejoeld worden. En wat ik dus heel duidelijk merkte is dat ook als hij wordt uitgejoeld, dat gebeurt, dat is al regelmatig gebeurd, dat Trump daar toch zijn eigen verhaal omheen maakt. En hij noemt het gewoon gejuich. Ja. Mensen om hem heen gaan er ook in mee. En dan maakt het eigenlijk allemaal niks uit. Ik vond het wel opvallend, de eerste wedstrijd is er niet bij van het Amerikaanse team. Hij stuurt Rubio. Maar ik denk dat dat ook wel met wat anders te maken heeft. En dat zegt ook iets, denk ik, over hoe voetbal wordt gewaardeerd in dit land. Hij heeft eerst nog zondag zijn eigen cagefight verjaardagsfeestje bij het Witte Huis. Dus daar is hij, denk ik, heel druk mee. Hij was dus bij de New York Knicks, bij het basketbal. Ik denk, hij ziet dit WK echt als een podium. Maar op dit moment is hij nog gewoon eventjes met heel andere, meer Amerikaanse sporten bezig, volgens mij.
0: Ja. Ik heb heel vaak gehoord dat voetbal dan toch nu echt doorgaat breken in Amerika. Zeker bij het WK. In 1994 werd dat ook gezegd, maar het is nooit echt gebeurd, toch, Jan?
1: Nee, ik denk het blijft gewoon een beetje een bijsport. Je hebt hier gewoon zoveel. Hè? Je hebt dat basketbal dus, wat nu weer enorm leeft. Je hebt American football, je hebt honkbal. Elke gekke sport is ook op tv. Voetbal is ook daarbij gekomen bij elke gekke sport. En het is zeker op sommige plekken heel populair. Ik ben veel in Miami geweest de laatste jaren. Veel Latino's daar. Messi speelt daar. Een heel sterrenelftal. Daar zit het stadion echt elke week vol. En daar is voetbal super populair. En dat is in meer steden zo. Het groeit echt wel. En we hebben nu, als je het vergelijkt met het WK in 94... zijn ze echt veel verder. Er is een voetbalcompetitie die goed gaat. Er wordt vooral op jonge leeftijd veel gevoetbald. Wat ik al zei, die Latino's die zijn er allemaal gek van. En ja, dat worden er ook steeds meer. Dus die nemen dat gevoel ook mee. Dus er is wel veel gebeurd sindsdien, Bernard. Maar het blijft ja, toch maar voetbal.
0: Zo is het.
1: Ja, onze eigen scheidsrechter Luc die heeft inmiddels gefloten. Bernard, volgens mij is het tijd voor de rust. Na de thee en de tactische bespreking zijn we terug met Iran. Want wanneer klinkt in die strijd nou een definitief eindsignaal? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3:00 hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: De rust is voorbij. Welkom bij de tweede speelhelft van de Amerika-podcast.
7: De oorlog in het Midden-Oosten escaleerde deze week opnieuw. Iran en Israël vielen elkaar weer aan. En ook Amerika voerde weer aanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse helikopter was geraakt. 2 nachten op rij is er gebombardeerd. Volgens de New York Times heeft een Amerikaanse precisieaanval een waterinstallatie in Iran geraakt. Als wij elkaar spreken op donderdagmiddag in Nederland, heeft Trump alweer gedreigd met meer bommen voor vannacht. The United States will be hitting Iran very hard tonight. En in de nabije toekomst zal Amerika ook het Karg-eiland innemen en meer olieinfrastructuur, zo dreigde Trump. Ja, Bernard, harde dreigementen. Tegelijkertijd zei Trump, ik geloof voor de 40ste keer zo'n beetje, CNN had het allemaal geturfd. 40 keer heeft hij gezegd dat er bijna een akkoord is. Welke kant moeten we deze keer kiezen? Bijna een akkoord, meer oorlog, welke kant gaat dit op?
6: Uiteindelijk naar een akkoord. En ik zeg uiteindelijk, want dit zijn schendingen van een bestand, van een staakt het vuur. En het zijn hele opgewonden standjes, dus als ze wat doen, dan doen ze het hard en groot. En toch denk ik, uit puur pragmatische overwegingen, dat ze weinig keuze hebben. Ze moeten komen tot een regeling. Want anders dan komen, laten we eerst naar Iran kijken, dan komen de nieuwe machthebbers in Iran, die het overigens uitstekend spelen allemaal, en die echt tot nu toe de troeven in handen hebben, maar die komen dan uiteindelijk ook in eigen land te veel in de problemen, want het gaat daar heel slecht. Logisch. Maar hetzelfde geldt voor Trump. Die moet echt rekening houden met wat er allemaal gebeurt. Het feit dat de inflatie stijgt, waarvan hij zegt, ja, dat vind ik eigenlijk wel geweldig dat dat gebeurt. Maar de economie leidt echt. En die benzineprijs is echt een heel groot probleem geworden en aan het worden. He, ik vertelde, we reden even heen en weer naar het geboortehuis van Roosevelt. Dat is 1,5 uur heen en 1,5 uur terug. Dat is met de auto die ik heb daar, is het al gauw 3/4 tank. Nou, als je dat bijvult, dan zie je inderdaad, ja, vergeleken met Nederland is nog altijd voor niks. Maar je ziet inderdaad dat het een probleem wordt. En je hoort ook van alle kanten dat de scheurtjes in de MAGA-beweging groter worden. En Trump zit met verkiezingen. Dus hij moet zorgen dat dit conflict op een binnenafzienbare tijd ophoudt. Dus los van wat er gebeurt, denk ik steeds, pragmatisch en praktisch gesproken, heeft hij geen kans. Hij moet iets anders doen. Hij heeft geen keus.
7: Ja, want hij zegt steeds heel hard, ik heb nergens last van, de druk ligt bij Iran. En jij noemde net al even die uitspraak van hem, van gisteren. Laten we dat zijpaadje eerst eventjes heel snel pakken. Hij heeft dus gezegd, die inflatie, dat doet me helemaal niks. I love the inflation. En ik geloof dat hij daarna een beetje uitlegt van, als de inflatie nu snel omhoog gaat, dan is dat door die olieprijzen. En ik weet dat als die oorlog straks voorbij is, dan gaan die energieprijzen omlaag, dus ook de olie. En dan is dit probleem eigenlijk opgelost. Dus I don't care, I love it. En toch dacht ik bij mezelf, ik zie hier dat ene zinnetje, dat is een spotje voor de Democraten. Hoe kan je dit nou zeggen als president in een verkiezingsjaar? I love the inflation. Ik snapte daar echt helemaal niks van. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Precies zo. Ik kan me niet voorstellen dat iemand... Kijk, de meeste mensen die kijken niet naar macro-economische gegevens. Hè? Dat is het begrip inflatie is überhaupt al iets meer voor... mensen die zich in de financiële wereld verdiepen... of echt heel diep in de media gaan, die proberen te begrijpen... wat inflatie nu eigenlijk is... En of inflatie nou eigenlijk zo erg is, of soms ook wel een beetje kan corrigeren. Maar dat zijn allemaal macro-economische redeneringen. Voor de Amerikanen kijken vooral micro-economisch. En gelijk hebben ze, namelijk hoe zit het met mijn loon? En hoe zit het met mijn kosten van levensonderhoud? En ik heb de afgelopen dagen in New York heel veel gesproken met mensen juist over die kwestie. En ik schrok een beetje van hoeveel verhalen ik hoorde van gewone mensen met een goed salaris en fatsoenlijke woning en omstandigheden. Die allemaal zeggen, ik heb het echt moeilijker dan ik het had. Het begint mij nu ook te raken. Hmm. Nou, dat weet hij. Dus om dan te zeggen, I love inflation, ik snap er de ballen niet van. Echt niet hoor. Nee. Het gaat natuurlijk allemaal om die komende tussentijdse verkiezingen, de midterms. En ook deze week waren er weer voorverkiezingen in verschillende staten. Vooral vanuit Californië druppelden er uitslagen binnen. En Trump die trok die meteen in twijfel.
8: Listen to me.
9: Let's talk
8: There's
9: about
8: tremendous time. Evidence. There's nothing well,
9: it's
8: but
9: not
8: evidence.
9: Been presented the election in a was court rigged. Of law.
8: It was a dirty election.
9: Mr.
8: And
9: President,
8: it's happening again right now
9: you've
8: in
9: never
8: California.
9: Presented evidence
8: it's happening
9: that the
8: right now in California.
9: Rigged.
8: Right now, it's look at what's
9: Where's
8: happening
9: the
8: in California.
9: To that?
8: It's
9: the Republicans
8: 4 days.
9: Are doing well
8: in California.
9: California,
8: it's. No, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election.
6: Yeah. Ongelooflijk.
7: Ja, wat moet je mee?
6: Ja, dit was NBC Meet the Press. Het oudste televisieprogramma ter wereld, overigens. De wekelijkse talkshow van NBC. En interviews met één of meerdere politici. In dit geval met Trump. Hij liep weg uit dat interview. Helemaal op het laatst was boos. En zei, je kunt verder de pers krijgen, de groeten. Dat is natuurlijk. Overigens vind ik, eerlijk gezegd, dat vind ik dan weer niet het ergste. Dat zouden mensen die worden gemangeld in een interview, wat mij betreft, wel eens wat vaker mogen doen, hoor.
7: Dus, ja, ook een president?
6: Ja, hoor. Dat vind ik niet zo erg. Maar de inhoud vond ik wel erg, omdat wat er gebeurde er. De vraag aan hem was. Je blijft al maar zeggen dat die verkiezingen van 2000, dat je die hebt gewonnen.
7: Waar 2020, ja.
6: 2020, sorry. Waar is eigenlijk het bewijs? En toen werd hij woest.
7: Ja,
6: dat
7: ja,
6: moment
7: precies.
6: Werd hij echt woest. Dus het vertelt heel veel over hem. En het vertelt uiteindelijk niet zo verschrikkelijk veel over... inhoudelijk was niet zo interessant, maar het ging allemaal over... Californië, en hij zei, Californië is het bewijs van dat er wordt gesjoemeld met de verkiezingen. Jan, leg nou eens uit hoe dat kan. Wat is er nou in Californië zo bijzonder dat hij dit kan zeggen?
7: Ja, waardoor het eigenlijk komt dat hij dit kan zeggen, is hetzelfde als waar ik vorige week over twijfelde. Toen zei ik nog van, het duurt zo lang daar. Het zijn voorverkiezingen, zoveel mensen stemmen er niet. Hoe kan het dat we toen dagen daarna nog steeds niet wisten wat de uitslag was? Trump zegt eigenlijk hetzelfde. En alleen Trump die heeft dan een andere conclusie. Ik denk, dan zijn er niet andere manieren om te tellen, zodat dat sneller kan. Hij zegt, zie je wel, dit laat zien dat er gesjoemeld wordt. En hij doet eigenlijk exact hetzelfde als wat hij voor 2020 deed, 2016 deed. Eigenlijk elke verkiezing waar Trump aan meedoet, al vanaf de eerste voorverkiezingen bij de Republikeinen waarbij hij erbij was, zaait hij vooraf twijfel over de uitslag en of dat allemaal wel eerlijk verlopen is. En Californië is natuurlijk een duidelijk democratische staat, ook een hele grote staat. Dus voor hem is dit een heel aantrekkelijk doelwit om hier dan maar over te beginnen. En wat Trump ziet, dat is eigenlijk, dat lijkt ook weer op 2020. Bijvoorbeeld de burgemeestersrace. Daar verloor de Trump-kandidaat Spencer Pratt, een realityster, die het uiteindelijk net niet gered heeft tot de top 2. Want de eerste twee die gaan door naar de volgende ronde, die nemen tegen elkaar op. Of dat nou Democraten of Republikeinen zijn, maakt niet uit. Nou, het worden twee Democraten. En die Spencer Pratt, de Republikein, waar Trump ook achter stond, die heeft net verloren. En dat ging weer een beetje zoals we eerder hebben gezien. Eerst ging het nog goed met hem. Daarna kwamen de poststemmen steeds meer binnen. Dat zijn meer Democraten. En toen verloor hij het dus. Ja. En Trump zegt dan, zie je wel, ze zijn aan het sjoemelen. Maar tegelijkertijd bij de gouverneursrace heeft een Republikein, Steve Hilton, het tweede plekje binnengehaald. Heeft het dus wel gered. Daar gaat de Republikein het wel opnemen tegen een Democraat. Daar hoor je ze niet over, Bernard.
6: Nee. En wat natuurlijk ook verwarrend is, wat jij vorige week ook uitlegde, is dat Californië, geloof ik, de enige staat is waar iedereen en alles gewoon door elkaar wordt geteld en op een lijst gezet. Hè? Dus je krijgt niet aparte uitslagen voor Republikeinen en Democraten. Zeg ik het zo goed?
7: Ja, in ieder geval voor die races. En dat maakt het ook raar, inderdaad.
6: Ja, en ik kan me voorstellen dat iedereen, ook de president, zegt, ja, dat kan iets niet, dat klopt niet, joh. Dat kan niet. Hè? Dat moet netjes in twee vakjes worden verdeeld en dan geteld. En dat doen ze daar niet.
7: Nee, ze doen het anders. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het niet eerlijk is natuurlijk. En ik denk echt, dit is... ik hou mijn hart vast, want ik denk dat dit wel het scenario is richting november. Hier gaan we meer over horen. En dit, worden, dit wordt stormachtig, denk ik.
6: Ja, hey. Ja als ik geld zou inzamelen voor de verkiezingen, als ik daar iets mee te maken had, dan zou ik alles inzetten op het creëren van een juridisch fonds. Zodat je nu al afspraken kan maken met advocaten om in de ring te treden als er processen komen over de uitslag. Want die gaan er komen.
7: Ja, absoluut. Ja,
6: ik zou het geld daarvoor nu al wegzetten.
7: Ja. Hey, we moeten het nog even kort over Maine hebben. Ja. Over stormachtig gesproken. Hè. Omstreden oestervisser. Er wordt nu gezegd dat hij ook meer een hobby-oestervisser was dan echt. En dat het eigenlijk ook meer voor het plaatje was. Graham Plattner, een man die in opspraak is. Hij had een nazi-tattoo. Hij was aan het seksten met andere vrouwen dan zijn eigen vrouw. Allemaal gedoe eromheen. Die heeft de democratische voorverkiezingen voor de Senaat gewonnen. Wat denk je, Bernard? Maakt hij nou wel echt nog een kans om te winnen? Want hij neemt het op tegen een zeer ervaren Republikeinse senator Susan Collins.
6: Ik gok op Collins. En waarom? Omdat die door de jaren heen, ze zitten al heel lang, maar dit is een van de laatste ouderwetse Republikeinen, Jan. Het is eigenlijk een echt liberaal mens, met conservatief liberaal zou je kunnen zeggen. Ze stemt ook vaak mee met de Democraten. Niet altijd hoor. Maar een aantal keren wel. En ze is altijd een beetje een dissident. Als er van die hele isolationistische, nationalistische trends zitten in de Republikeinse politiek, dan is zij, dan stapt zij een beetje op de rem. Dus ik denk, en ik denk, kijk, de kiezer in Maine, die zit een beetje in haar denkrichting. En dat mag een democraat worden, maar het mag ook net zo goed een republikein worden. En zij is minder omstreden. En ik denk eerlijk gezegd, het is een redelijk mens. Goede senator.
7: Zij maakt zich vaak zorgen. Hè? Daar is altijd wel een grapje over. Oh, Susan Collins maakt zich weer zorgen. Maar gaat ze er ook tegenin? Ik ben wel heel benieuwd. Die Plattner die zet zichzelf neer als de buitenstaander. Eigenlijk bijna als een soort Trump. Het wordt wel interessant hoor. Ja, maar ik hoor ook een fluitje, geloof ik. Ja. Hoor jij hem ook?
6: Ja, ik hoor hem. Ja. We moeten naar de luisteraars vragen, Jan. Ja. Dus wat is dit? Is dit reservetijd? Of is dit blessure? Oké, we gaan de luisteraars vragen.
7: Een kwartiertje, zeggen ze dan inderdaad. Het gaat stormen.
6: Zo is het. Die vragen zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
7: Ja, en deze week geven we weer zo'n veelbegeerde Amerika-podcast mok weg. Dus blijf luisteren. Misschien heb jij hem wel gewonnen. Moet je wel even je vraag hebben ingestuurd natuurlijk. En dat kan ook voor volgende maand, want dan hebben we gewoon weer een mok natuurlijk. Laten we eens even beginnen met een vraag van Robert Reinders.
10: Volgend jaar heb ik naar alle waarschijnlijkheid de kans om mijn vliegbrevet in de VS te gaan halen. Tot nu toe springen Florida en Texas er vooral uit als kanshebber. Maar dat zijn wel allebei rode staten. Nu vraag ik mij het volgende af. In welke staat maak ik naar jullie mening de meeste kans om vriendelijk ontvangen te worden, aangezien ik volgens hun grote leider uit dat totaal afgeschreven Europa kom? Wij zijn eerder in Florida geweest en over het algemeen zijn dat supervriendelijke mensen. Maar aan de andere kant ben ik ook nog een barbecue-liefhebber. Dus dat zal de Texanen dan weer in verwarring kunnen brengen. In Europa eten we als brokerfiguren toch helemaal geen vlees meer. Nee. Of zou het helpen als ik zeg dat we in Florida alligator hebben gegeten op de barbecue?
6: Ja, ik...
7: Ja, oh, Bernard, dit is echt een vraag voor jou. Ja, want zeker. Jij hebt je vliegbrevet, toch?
6: Ja, ik heb in Amerika gevlogen. Ik had overigens les in White Plains. Dat is... in de provincie Westchester in upstate New York, dus ten noorden van de stad. Dat was niet de goedkoopste, maar ik woonde daar om de hoek, dus daar kwam dat eigenlijk door. Ja. Maar er zijn vliegscholen waar je heen kunt en dan ga je als het ware intern in een kamp, 3 weken of 6 weken. En dan ga je net zo lang door dat je in 1 keer je brevet hebt. Dus je gaat erin, je betaalt heel veel geld en je komt eruit, maar je hebt gegarandeerd je vliegbrevet. Overigens heb je dan een Amerikaans vliegbrevet. En je mag dus alleen maar vliegen in vliegtuigen die een registratie hebben in Amerika. En in Amerika, in Nederland heb je zogenaamde PH-registratie. Hè, dat zijn Nederlands vliegtuigen, daar mag je daar niet op. Dus alleen maar vliegtuigen met een N-registratie, N van Nicolaas. Maar goed, dat is een kleinigheid. Nou even over die scholen. Het eerste waar ik aan dacht, toen ik dat net hoorde, was 9-11. Want een van die daders, die had vliegles genomen in Florida.
7: Ja, in Florida, ja. Dus, was er ook niet nog een Nederlander bij betrokken?
6: Was ook die vliegschool was van een Nederlander. Ja. Daar kon niemand iets aan doen. Dat was gewoon een cliënt, maar daar moest ik aan denken. Maar wat hier niet bij staat, is Arizona mee. Ik meen Arizona, daar hebben ze... hele goede clubs inderdaad, waar je heel snel intern gaat. Dat is trouwens politiek een gematigde staat. Dus je hoeft ook niet voortdurend over je schouders te kijken of op te letten dat je de juiste teksten gebruikt. Dus ik zou zeggen, Robert, kijk daar eens of je iets in Arizona kan vinden. En overigens, als je voor zoiets komt, dan is dat geen politiek verhaal. Dus je hoeft je ook niet al te veel zorgen te maken.
7: Nee, ik denk dat ze het ook wel fantastisch vinden dat je als Europeaan dit doet. Ja, ik moest ook meteen wel denken, ja, ik ben een barbecue-liefhebber. Dus net als Robert, dan zou ik echt wel voor Texas gaan. Ik vind Texas altijd een soort turbo-Amerika.
6: Ja, ik ook.
7: Ik ben fan. Veel roadtrips maken daar. Superleuk. Een barbecue-heaven daar.
6: Ja, dus, ja. Maar Arizona is ook best mooi. En heel mooi om overheen te vliegen.
7: Dat is ook nog wel een goede. Dat is ook belangrijk.
6: Om te oefenen is het echt fantastisch daar. Ja.
7: Nou, laat ons weten hoe het gaat, Robert. Ik ben jaloers. Het klinkt fantastisch. Ja. Sjors de Ponti die zegt dan... Luistert al jaren naar jullie podcast. Veel plezier. Ben nu aan het boek bezig. Help, de president is gek geworden van Hans Klis. Er wordt gesproken over fysieke en mentale ziektes, depressies en andere zaken. Wie was volgens jullie de president die duidelijk en zichtbaar het meeste te lijden had onder zijn ziektes?
6: Ik denk Wilson, Jan.
7: Die heb ik voor me staan hier. Die had ik ook
6: echt staan. Ja, Wilson, dus de man van zeg maar de Eerste Wereldoorlog. Die kreeg een beroerte en kon helemaal niks meer. En ik geloof dat de laatste 18 of 19 maanden of zo heeft zijn vrouw dus in het diepste geheim zijn werk gedaan. Met behulp van de ministers en van de hele staf. Maar dat heeft niemand ooit geweten totdat hij de pijp uit was. Heel apart, toch?
7: Ja, zeker. En ook wel een beetje angstaanjagend, hè? Want wie was nou echt de president op dat moment?
6: Wie was het nou echt de president? Ja. Hij was niet zo'n goede president trouwens. Maar dat is de eerste waar je aan denk. Er zijn wel andere geweest met afwijkingen en problemen en ziektes.
7: Je moet ook aan Kennedy denken, die slikt ook medicijnen, droeg een soort korset volgens mij ook voor zijn rugpijn.
6: Ja,
7: En die moet ook aan Biden denken. Vanwege dat moment tijdens dat debat.
6: Ja, iemand die al dement was, duidelijk.
7: En dat hoor je mij niet zeggen. Nee, nou, ja. Daar denk ik steeds van ja, dat weet ik niet. Maar de oud was hij zeker.
6: De oud was hij zeker en ook duidelijk dementerend. En we dachten Ronald Reagan, die ook zelf nadat hij aftrad, heeft gezegd: ik lijd aan Alzheimer, dus ik verdwijn nu ook uit het openbare leven. Maar dat was allemaal niet zo erg als de president die het werk als een vrouw over heeft gelaten. Sterker nog, hij wist dat zelf niet eens, want hij was voornamelijk in coma.
7: Ja, dus het bleef onzichtbaar, maar toch de meest zichtbare, denk ik ook. De meest ingrijpende, Woodrow Wilson. Abdullah die zegt dan allereerst: ik kijk elke week uit naar de donderdag. De Amerika-podcast en BNR De Wereld zijn voor mij vaste prik tijdens het klussen of het huishouden. Nou, dan neem ik aan, Abdullah, dat je nu aan het strijken bent of je bent de tuin aan het doen of wat dan ook. Succes daarmee aan het klussen. En hij wil het hebben over politieke schandalen. Hij zegt van ja, het lijkt erop alsof politici veel meer wegkomen met dingen die vroeger gewoon een carrière had beëindigd. Sexting, schandalen, dubieuze uitspraken. Ja, we hebben het over die Plattner in Maine net gehad. Die valt daar denk ik ook wel wat onder. Ja. Hij noemt de Epstein-affaire. Mijn voornaamste vraag nou eigenlijk: waar ligt volgens jullie tegenwoordig nog wel de grens? Wat moet je nou doen om je politieke carrière op zeep te helpen?
6: Het is een hele goede vraag, omdat in de loop van de afgelopen jaren wij heel veel hebben gesproken over dingen die gebeurden in regeringskringen. Trump, maar ook de ministers van Trump, die soms zulke gekke dingen deden dat je dacht, nou dat is strafbaar. En uiteindelijk is daar allemaal niets, maar dan ook niets op gevolgd. En ik heb altijd geleerd dat Amerika wordt gekenmerkt door twee hele belangrijke dingen. 1, vrijheid en 2, de grondwet. En op allebei die gebieden begin ik nu een beetje te twijfelen, Jan. Ik heb het antwoord niet. We zullen zien wat er gebeurt na de verkiezingen, want als het Huis van Afgevaardigden democratisch wordt, nou, dan, dat zegt Trump zelf. Dan kun je er gif op nemen dat er een impeachment-procedure begint. Die leidt uiteraard tot niks, maar toch. Dan ga je er iets van zien. Maar ik weet het gewoon niet. Jij wel?
7: Nee, ik weet het ook niet. Maar ik denk wel dat wat Abdullah hier observeert, dat wel helemaal waar is. Ja. Dat de grenzen zijn zo ver verbreed met de opkomst van Trump. Dat geldt eigenlijk voor bijna elke politicus. En je kan bijna alles doen. Het maakt allemaal niet meer uit. Ik moet aan George Santos denken, weet je nog? Dat was dat congreslid wat alles bij elkaar loog. Die werd eruit gezet uiteindelijk. Dat was blijkbaar een stapje te ver. Maar
6: ja, maar die had wel echt over alles gelogen. Zelfs over zijn naam, we weten nog steeds niet hoe die echt heet. maar die had ook vreselijke dingen gezegd, zodat zijn moeder was omgekomen bij 9/11. Ja. Wat helemaal niet waar was. En ik geloof dat hij ook een heel verhaal had over Holocaust-slachtoffers in zijn familie. Het was allemaal verzonnen. Ja. Dus dat ging ook wel heel ver, hoor, voor een politicus. Ja.
7: En werd wel uit het congres gezet, kreeg volgens mij gratie van Trump. En dus nu weer wordt hij weer onderzocht, want hij heeft gewet via die nieuwe wets-apps, weet je wel. Ja, ja. Dat hij bij de inauguratie aanwezig zou zijn. Hij heeft ook overal gezegd, ik zou bij de inauguratie van Trump zijn. Heeft toen zelf geld erop gezet dat hij niet bij de inauguratie zou zijn en is uiteindelijk niet gekomen. Dus hij wordt onderzocht. Ja. Dat verhaal gaat toch even door. Even kijken hoor. Kunnen we nog net even snel Max de Wind meepakken? Ja, die vraagt zich af. ICE, daar horen we al een hele tijd niks meer over. En hij vraagt zich af, ja, zijn er wel eens civiele schadeclaims? Dus schadeclaims van burgers geweest naar aanleiding van het harde optreden van ICE? Ik heb wel wat zaken gezien, maar ik heb niet uitkeringen zeg maar daarvan gezien.
6: Nee, maar wel klachten. Dus er zijn wel mensen naar de rechter gestapt of die zijn zaken begonnen. Maar ik heb ook nog niet één uitspraak gezien. En dat verbaast me niks. Want het aanklagen van, laten we zeggen, de politie of justitie, dat is ingewikkeld, ook bij ons. Dat gaat niet zomaar 1, 2, 3. Dus dat zal nog wel even. Maar ik denk dat er zullen ongetwijfeld uitspraken komen, vroeg of laat. Ja. En dan heb je ook weer recht op schadevergoeding en van alles nog wat. Maar ik heb er nog niet één gezien.
7: Nee, precies. Nou, dat houden we in de gaten. Goede vraag dus in ieder geval. Zullen we hem daarmee dan ook afronden, Bernard?
6: Nee, je komt niet zomaar weg hoor, Jan. Je bent ook scheidsrechter in de strijd om de mok.
7: Oh, ja.
6: Ja. Had je de VAR nodig of was het duidelijk?
7: Ik heb het deze keer zonder VAR gedaan, maar wel met hulp van onze jury. Met Luc hebben we veel overlegd. En wij vonden de winnaar is Jip. Die vroeg van wat is jullie bijzonderste reportage of het bijzonderste interview dat jullie ooit hebben gedaan. Nou, dat was gewoon leuk. Ik vond ook, jij hield een heel mooi verhaal daar, Bernard. Dus ik dacht van, nou ja, als zo'n goede vraag, of als zo'n vraag zo'n antwoord uitlokt, nou, dan was het gewoon een goede vraag. Dus heel erg leuk. Jip, hij komt naar je toe. Nou, daarmee sluiten we hem af, hè?
6: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet, win je ook jij dan zo'n geweldige Amerika-podcast of eBay?
7: Ja, en wij gaan nog even door in de verlenging, want we nemen weer een extra aflevering op met meer vragen van jullie. Die komt binnenkort ook in jullie podcastfeed, dus hou dat in de gaten. En voor de rest zeg ik dan tot volgende week.
6: Tot volgende week, Jan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen. Nee.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleerwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door. Die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Haar management zegt dat ze is ontwaakt en dat het wat beter gaat, maar dat haar herstel nog lang kan duren. Bonnie Tyler is 75 en we kennen haar vooral van de jaren 80 hit Total Eclipse of the Heart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
7: De groei van de Nederlandse economie valt dit jaar lager uit dan afgelopen jaren, waarschuwt de Nederlandse bank. En de Europese Centrale Bank, de ECB, verhoogt voor het eerst sinds 2023 de rente. Wat gaat de Fed doen? Dat en meer bespreek ik met de leden van het Economenpanel. Barbara Baarsma is hier, hoofdeconoom van PwC in Nederland en hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Jan-Paul van der Kerken, hoofd Nederland van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Welkom, leden van het panel.
8: Dank je.
7: Er stonden natuurlijk allemaal keurige onderwerpen op het programma voor dit panel. Ondertussen is er nieuws over weer eens iets wat lijkt op het begin van een deal tussen Iran en de Verenigde Staten. Kunnen daarmee ook alle ramingen weer overboord, Barbara?
8: Nou, dat weet ik niet, want het is geloof ik de 40ste keer dat er aangekondigd is dat er een akkoord is. En geen misverstand, ik hoop het van harte. En als daadwerkelijk vrijdag dat akkoord wordt getekend, dan is er zeker reden om de ramingen te heroverwegen.
7: Ja. Jan-Paul, hoe gaat dat bij ABN AMRO?
9: Ja, dus het is zeker goed nieuws. Ik denk dat we niet te snel vooruit de troepen moeten lopen. Het gaat enige tijd duren voordat olieproductie weer op peil is, voordat de logistieke ketens hervat zijn, voordat we de olie weer op de juiste plek hebben. Dus het is zeker een stap in de goede richting. Maar ik zou willen waken voor al te optimisme op de korte termijn.
7: Veel mits en maren hier dus. De ECB dacht niet langer te kunnen wachten bij het bestrijden van de inflatie en verhoogde voor het eerst in 3 jaar tijd de rente. Komt nu uit op 2.25%. En dat is nodig ook omdat de inflatie, mede als gevolg van de situatie in het Midden-Oosten, uitkwam op 3.2%. En dat is fix meer dan die 2%. Dus Jan-Paul, het kon niet anders?
9: Het kon niet anders. Het was ook alles behalve de trekker was nog overgehaald. Hè. Als je markten hadden volgens mij volledig deze renteverhoging ingeprijsd. Wat natuurlijk interessanter is, is wat er gaat komen. En toch wel, 2 dingen vielen wel op. Hè. ECB heeft eigen ramingen gepubliceerd. Daar waren een aantal dingen die opvielen. En Lagarde was toch wat strenger dan we eigenlijk hadden gedacht vooraf.
7: Wat valt je op in die ramingen dan?
9: Eigenlijk dat de ECB in hun eigen ramingen ervan uitgaat dat de kerninflatie, hè, dus de inflatie